0: NCRV.
1: Het zijn vragen die steeds urgenter worden nu we dagelijks urenlang online zijn. We gaan deze nacht in gesprek met Marieke Pijnenborg. Ze is hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe en doet onderzoek naar de invloed van labels, stigma's en social media op ons zelfbeeld en op onze mentale gezondheid. Ja, Marieke, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Ik geef het direct maar even toe. Ik breng behoorlijk wat tijd door op TikTok. Net voor de uitzending zat ik ook nog even te scrollen. Is de kans dan groot dat ik daarbij een video over bijvoorbeeld iets als ADHD of autisme voorbij heb zien komen?
2: Dat ligt helemaal aan waarop je normaal klikt. Heb je er een voorbij zien komen?
1: Nee.
2: Nee. Ik heb even nog een rondvraag gedaan de afgelopen week en het verschilt enorm wat mensen tegenkomen. Ja. Het is wel zo dat er veel content is over mental health. En hoe vaker je daarnaar kijkt of hoe vaker je daarop reageert, hoe meer je dat ook ziet natuurlijk.
1: Wat is het nou dat er zoveel content over gemaakt wordt? Want nu heb ik het toevallig niet gezien in mijn algoritme, maar ik zie het wel heel vaak voorbij komen.
2: Ik denk dat het iets is wat mensen bezighoudt. He, van hoe gaat het met ons? Er komt ook steeds meer taal, denk ik, die met psychische gezondheid te maken heeft. En er zijn allerlei redenen dat mensen het doen.
1: Ja.
2: Ik denk dat ook mensen die zelf psychische klachten hebben, daar kan het ook enorm helpen.
1: Ja.
2: Het kan heel erg goed zijn voor je herstel om je verhaal te delen met anderen. Soms doen mensen het ook toch voor de likes of om kijkers naar zich toe te trekken. Dus er zijn allerlei redenen om content over psychische gezondheid te maken, die heel erg integer vaak zijn. En soms ook echt zijn om te scoren, om het maar te zeggen.
1: Het is in ieder geval een hot topic. Jij dacht, die algoritmes, daar ga ik onderzoek naar doen. Wat was voor jou het moment waarop je dacht, ik wil meer in verdiepen?
2: Nou, ja, dat gaat eigenlijk dan heel geleidelijk. Ik doe normaal gesproken onderzoek naar psychose. Dus ik werk met mensen met psychotische stoornissen en denk, dat is echt een groep waar kan je kijken van, die zijn misschien extra kwetsbaar mensen voor het onderscheid maken van wat is nou waar en niet. En dan ga je er zo over nadenken. En dan kom je heel richting social media. Want er is natuurlijk heel veel te vinden op social media wat steeds ons triggert van, hey, klopt dit nou? Ben ik het hier nou mee eens? Dus ik ging eigenlijk zo ook wel vanuit dat perspectief. En ook wel omdat ik zelf natuurlijk ook gewoon gebruiker ben. Moeder van jonge, volwassen wordende mensen, laat ik het zo zeggen.
1: Die ook urenlang natuurlijk achter dat scherm zitten.
2: Ja, dus je bent wetenschapper, maar je bent ook mens. Dus eigenlijk vanuit mijn onderzoek, maar ook gewoon van wat je ziet. Want psychische gezondheid van jongeren is ook in bredere zin een onderwerp wat mij heel erg interesseert.
1: Mm-hmm.
2: En een belangrijke context is social media. En toen ik daarmee begon, was het echt in mijn hoofd, sweeping statement, social media zijn slecht voor onze psychische gezondheid. Dacht ik, is dat eigenlijk wel zo? Want we zeggen veel, we lezen veel. En daar ben ik nu naar aan het kijken met onderzoeken waarbij we jongeren interviewen, literatuuronderzoek, ook onderzoek met mensen die zelf psychische klachten hebben. Dus het rolt zo door.
1: Ja, en we denken allemaal dat social media eigenlijk alleen maar slecht is. Of dat nou ook daadwerkelijk zo is. Daar gaan we het deze nacht uitgebreid over hebben. Maar hier bij de nacht van Caro en Gervais vinden we het ook heel leuk om onze gast een warm welkom te geven. En daarom hebben we altijd een kleine verrassing. Iedere week wordt onze gast namelijk geïntroduceerd door een van de studenten van de Caro en Gervais Radioschool. En deze week was het de beurt aan Fleur, Amira en Helene.
3: Marieke is een snelle denker. Ze is echt gedreven om de zorg voor mensen met psychische aandoeningen te verbeteren. Dat zie je terug in haar manier van onderwijs geven en onderzoek doen.
4: Ik kan heel erg goed verbanden leggen tussen onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn met wetenschappelijke kennis. En dan kan ze dan ook nog eens keer haar ervaring als klinicus in verweven.
5: Wij snappen wel dat jouw collega's Maaike en Lisette onder de indruk zijn. Je bent hoogleraar en GZ-psycholoog. Twee functies die genoeg tijd en passie vragen. En je doet ze gewoon allebei. Daarbovenop creëer je ook nog eens een enorm fijne sfeer op de werkvloer. Zo vertellen je collega's Elise en Anselm.
6: Wat ik zo fijn vind aan je naast de inhoud natuurlijk, is ook gewoon lekker de humor en hoe relaxed je bent. Dat maakt alles een stuk leuker en lichter. En de brug die je slaat tussen de wetenschap en praktijk, dat is natuurlijk ook heel inspirerend en top.
0: Inhoudelijk werk ik niet veel samen met Marieke, maar ik waardeer enorm haar leiderschap en haar betrokkenheid en eerlijke adviezen over mijn loopbaan brengt me echt enorm verder.
5: Maar je bent niet alleen een zeer gewaardeerde collega en wetenschapper. Ook thuis zijn ze enorm blij met zo'n knappe moeder en vrouw.
7: Hey, Roosmarijn hier. Ik wil nog even zeggen dat ik super trots op je ben. En Mimi is dat ook. En ik heb super veel zin in de zomervakantie met z'n allen. Heel veel succes en plezier vanavond.
8: Hey, lieve schat. Mijn mooie vrouw. Ik wou even zeggen hoe blij ik met je ben. Hoeveel bewondering ik heb over hoe je omgaat met je lieve kinderen. De passie die je steekt in je werk. En de compassie die je hebt met je patiënten.
5: Een veelzijdige vrouw dus. Vannacht kom je ons alles vertellen over de psychologische effecten van algoritmes en sociale media. Maar wat staat er eigenlijk in jouw algoritme?
1: Ja, ik zag een grote glimlach op jouw gezicht verschijnen.
2: Wat leuk. Nou, je kan wel naar huis. Ik ben dan klaar. Nu.
1: Ja, hè, wat een mooie woorden. Daar hoeven we eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Nee. Onze redacteur die eindigde nog met de vraag. Ja, wat staat er eigenlijk in jouw eigen algoritme?
2: Nou ja, mijn dochter, Roosmarijn, die noemde Mimi. We hebben sinds kort een kitten.
1: Ah.
2: Dus ik word echt gebombardeerd met... Het is een ragdoll. Ik kijk heel veel kattenfilmpjes. Dus ik ben echt van 0 tot 100 veranderd in een soort kattenvrouwtje. Waar ik echt dacht, ik weet niet of ik het leuk vind. Word ik gespamd met... Katten.
1: En zo zit dat natuurlijk ook een beetje in elkaar. Hè? Dat als je eenmaal ergens op hebt gedrukt, ja, dan krijg je er 10 voorgeschoteld.
2: En dan denk je dus, iedereen houdt van ragdolls. Er is niemand die er geen heeft. Nou ja, eigenlijk is dat wel een beetje hoe het werkt.
1: En dan kom je dus ook een beetje in die bubbel terecht. Nou, hoe die bubbel nou precies werkt, laten we daar zo meteen over hebben. Maar allereerst gaan we naar het eerste nummer dat jij voor ons hebt meegenomen. Society. Waarom wilde je deze graag horen?
2: Nou, ik dacht, dit is nou een nummer. A is het jeugdsentiment, want het is echt... ik denk toch wel een beetje de muziek die heel erg in mijn jeugd in was, zeg maar. Maar het gaat ook echt over niet meer meedoen. Wat als je eruit stapt, wat als je niet meer meedoet. En ik denk, dat is meer dan ooit een thema. Kun je nog helemaal off the grid, kun je nog helemaal je eigen ding doen... die je niks meer aantrekken van wat anderen vinden. En dat is sowieso een thema, denk ik, wat heel erg bij deze avond past.
1: Ja.
2: En daar gaat dit nummer heel erg over. Van als je je terugtrekt en niet meer kijkt naar wat de maatschappij van je verlangt... hoe gaat dat dan?
1: Mooi omschreven, ik ga hem voor je draaien.
2: Ja, doe het.

0: Eddie Vedder hoorde je met Society. Je luistert naar De Nacht van Caro en Gervé. En te gast is hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. En we hebben het deze nacht over welke invloed social media hebben op ons mentale gestel. Ja, Marieke, als ik één filmpje over ADHD bekijk, hoe groot is de kans dan dat mijn tijdlijn vervolgens vol komt te staan met vergelijkbare video's?
1: Nou, hoe groot die kans is, weet ik niet. Ik ben geen mediadeskundige, maar eigenlijk weet, denk ik, niemand dat echt. Want we weten allemaal ongeveer wel hoe die algoritmen werken en hebben daar wel ideeën over. Het gaat over waar je naar kijkt, waar je interactie mee hebt. Maar precieze werking van die algoritmen, dat zit bij de bedrijven. Dat wordt ook niet. Dus ik weet dat niet. Maar dat is ook gewoon een informatie die niet publiekelijk gedeeld wordt.
0: Ja, als je het zo omschrijft, vind ik het ook weer een beetje eng.
1: Ja, nou ja, er zijn mensen die dat ook heel spannend vinden. Maar ik denk, ja, we weten gewoon, die apps zijn ontwikkeld om geld mee. Er zit een verdienmodel achter. Mm-hmm. En die willen ons terug laten keren naar die apps. Dus ze gaan ons content voorschotelen op basis van van ons eigen gedrag. Dus misschien is het eng. Anderzijds is het ook wel geruststellend dat je er zelf ook sturing op hebt. Het is niet iets wat ons passief overkomt. Je bent er zelf ook bij. En ik denk dat dat belangrijk is.
0: Maar gaat het er, denk je, voornamelijk over wat we dan bijvoorbeeld liken? Of waar we langer naar kijken? Waar we op reageren? Is het een combinatie van die dingen?
1: Een combinatie. Okay. Tenminste, als je wat erover bekend is het een combinatie van kijkgedrag, klikgedrag, interactie. Dus dat maakt dat je vervolgens meer van dat soort content voorgeschoteld krijgt.
0: Ja.
1: Waar je dus, en zeker apps als TikTok. TikTok staat er echt onbekend. Die noemde jij net ook als voorbeeld. Dat die supersnel.
0: Ik herken het wel, ja.
1: Je voorkeuren meepakt.
0: Ja. Dus maar je hebt er zelf dus ook echt invloed op. Ik heb begrepen dat je ook onderzoek hebt gedaan naar algoritme bewustzijn. Wat is dat nou precies?
1: Nou, dat is eigenlijk een onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Ook met het interviewen van jonge mensen. Van als jij op je socials zit, hoe bewust ben jij dan van dat er zo'n algoritme is? En dat doen we door mensen te interviewen. En daar blijkt dus een groot verschil te zijn tussen hoe mensen zich daar bewust van zijn. En het zijn allemaal data die we nu nog aan het analyseren zijn. Maar we zien in de groep die we nu hebben al grote verschillen. Mm-hmm. En ook wel dat het binnen personen kan verschillen, als je begrijpt. Dus het kan zijn dat jij heel bewust van bent als je naar een bepaald onderwerp kijkt. Maar vervolgens, of bijvoorbeeld omdat iets je emotioneel raakt, of ik weet niet. Er gebeurt iets in jou, dan kan je dus een beetje het bewustzijn ook kwijtraken. Dus het is niet zo dat je continu even bewust bent van dat er een algoritme is. Dat is ook afhankelijk van de content en hoe relevant die voor jou is. En wat we zien in de interviews die nu afgenomen zijn, eigenlijk is dat mensen ook het vaak makkelijker zien bij een ander. Oh, die zit helemaal in zo'n bubbel of zo, dan bij zichzelf. En ik denk dat dat voor veel dingen geldt.
0: Ja, want kan het ook zo zijn dat je tijdlijn zo gepersonaliseerd is dat je denkt, ja, maar dit is zo verschillend, dit krijgt iedereen. Iedereen is met deze onderwerpen bezig.
1: Zeker, en ik denk dat dat momenteel best wel een groot probleem is als je het hebt ook

0: dezelfde dingen te zien.
1: Ja, zoveel was er natuurlijk ook niet. We hebben nu zoveel.
0: Je keek op woensdagmiddag, toen ik jong was, keken alle kinderen keken dezelfde filmpjes. En nu is het allemaal je eigen ding. En daar kun je dus ook meer op. Ik denk dat dat mensen meer apart kan zetten. Dat je dan eigenlijk steeds weer bevestigd wordt in je mening. En dat, ja, dat is natuurlijk best wel lekker. Hè, als je allemaal mensen om je heen hebt die ook hetzelfde denken of kijken. Maar er schuilt ook wel een gevaar in. Hè, jij noemt dan, oh ja, ik zie dan heel veel over ADHD. Dan ga je daar heel veel over nadenken. Terwijl er ook mensen zijn van. Die zeggen, nou, ik zie er eigenlijk nooit wat op mijn TikTok. Hè, ik zie altijd, weet ik veel, schattige dierenfilmpjes. Of lekkere recepten of leuke feestjes. Dus ja, er zit ook iets van een. Ja, je moet daar heel bewust van zijn.
1: Ja, iedereen heeft eigenlijk echt een beetje zijn eigen bubbel. Ik zie inderdaad vaker lijstjes voorbij komen. Bijvoorbeeld, ja, dit zijn 5 tekenen dat jij ADHD hebt. Die kenmerken die zij omschrijven zijn ze vaak zo specifiek dat ik denk, ja, iedereen kan zich daar op een manier wel in herkennen.
0: Dat is ook zo. En kijk, dat hadden wij vroeger, toen wij gingen studeren. Ik praat heel veel over vroeger, maar toen wij gingen
1: studeren. Dat is
0: oké. Toen had je het handboek voor psychologen. En in het eerste jaar had iedereen, dacht je, nou, heb ik nou ADHD? Of ben ik toch een beetje bipolair? Dus je ging, dat is eigenlijk, zijn natuurlijk. Het is niet zo dat je iets totaal hebt of totaal niet hebt. Dus sowieso kun je het hebben over hoe belangrijk die labels zijn. Maar die kenmerken van die klassificaties die we hebben, die zijn niet alleen voorkomend bij mensen met die klassificatie.
1: Ja.
0: Die komen bij iedereen voor, of bij ons allemaal in zekere mate.
1: Ja, je hebt altijd wel dus iets van herkenning.
0: Je hebt altijd wel iets. Ik bedoel, het is niet zo dat mensen die zo'n label krijgen, dat die volledig anders zijn. Dus als je die informatie leest, denk ik, ja, dat heb ik ook wel een beetje. Dus daar kunnen mensen heel snel denken, ja, ik ben dan mijn sleutels wel eens kwijt en een beetje verstrooid. Dus er zit dan ook iets van herkenning in, omdat het natuurlijk, ja, kenmerken zijn die we allemaal, of die velen van ons,
1: ja,
0: een beetje hebben. Als je het hebt over, nou, bijvoorbeeld depressie, zijn er heel veel mensen die wel eens somber zijn. En dus dan kun je ook denken van, oh ja, gaat het dan over mij? En heel vaak is dat niet zo, hè, want een beetje somberheid, of angstig zijn.
1: Dat hoort helaas een beetje bij.
0: Ik weet niet of dat helaas is. We zijn geen robots. En ik denk positieve emoties zijn mooi. Maar ik denk negatieve emoties, die helpen ons ook in het leven.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik wel, als we dan even bij het vroeger blijven. Als jij dan zo'n boek opensloeg. Ja, op een gegeven moment deed je dat boek weer dicht en niet iedereen las dat boek. Maar nu is het natuurlijk, het is overal verkrijgbaar, die lijstjes van herkenning. Wat is het gevaar daarvan?
0: Nou, er zit het natuurlijk gevaar in dat mensen sneller labels op zichzelf gaan plakken. En ja, ook denken dat de dingen met ze aan de hand zijn. Soms is er is ook onderzoek wat laat zien dat er ook veel informatie is die niet helemaal klopt. En daar zit natuurlijk ook wel iets ingewikkelds in. Hè? Dat je online informatie kan vinden. Ook over behandelingen soms waarvan wij denken, nou, dit is helemaal niet zo handig.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd zitten er ook voordelen aan. Hè, sommige mensen komen daardoor eerder in zorg. Of ze ervaren meer controle over hun proces. Wat ook fijn is dat je dingen uit kan wisselen met andere mensen. Dus het zit er echt twee kanten aan.
1: En als we even kijken naar leeftijd, bijvoorbeeld zijn jongeren, jongvolwassenen bijvoorbeeld hier meer gevoelig voor dan de wat oudere leeftijdsgroepen?
0: Ik weet niet specifiek voor mental health informatie. Wel, okay, bijvoorbeeld dat bij jongvolwassenen dat je ziet dat ze meer gevoelig zijn voor likes of reacties rondom content dan wat oudere social media gebruikers. Die zijn daar niet ongevoelig voor, maar die hebben daar iets minder. Die sturen daar iets minder of die reageren daar iets minder op.
1: Ja. Maar die erkenning, wat je net eigenlijk al even zei, dat kan dus ook iets heel, heel goed zijn.
0: Het kan goed zijn. Er zijn ook onderzoeken, die heb ik ook wel eens gezien, die laten zien, hey, mensen komen daardoor dan eerder in zorg. Omdat ze eerder informatie krijgen of weten van, hey, dit is iets waarvoor ik toch eventjes naar de huisarts moet. Dus er zitten echt twee kanten aan. En ik denk dat dat geldt voor social media. We gebruiken een enorme containerbegrip eigenlijk. Maar ik denk, ja, je kan bijna net zeggen het internet. Hè? Want op social media, ja, kun je van alles.
1: Ja, en waar ligt de grens dan? Kijk, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je ergens in herkennen fijn kan zijn en dat je misschien eerder een stap kan zetten. Ligt de grens er dan bij dat als mensen gaan vertellen wat je het beste kan doen, dat dat niet handig is?
0: Nou ja, ik denk de grens ligt er

0: er zijn dingen die niet waar zijn, die niet handig zijn. Er zijn mensen die zich over-identificeren. Dus er zitten gewoon, daar liggen wel wat grenzen, uiteraard.
1: Ja.
0: Het is niet een officieel GGZ-contact. Het is niet een officieel huisartscontact. Dus
1: het herkennen van informatie die niet klopt kan wel heel lastig zijn.
0: Ja, dat kan zeker lastig zijn. Dus er zit echt een gevaar. En daar zit ik ook wel over te denken, hoe krijg je dat nou? Hè? Dat zou je daar dan toch een soort keurmerk voor af moeten geven. Weet je, hoe krijg je nou, of moet je misschien toch, en dat zijn ook wel collega's hoor, die actief zijn op bijvoorbeeld TikTok met informatie die helpt, die wel klopt met ons perspectief.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is natuurlijk ongeveer het kenmerk van social media, is dat ze unmoderated zijn. Dus dat de content, dus wat je ziet, bepaald wordt door de gebruikers.
1: Ja, dus maar weer in die bubbel te komen.
0: Ja, daar kun je dus niet zoveel aan doen. Toch? Nee. Want het is juist het idee dat gebruikers content uploaden. Dus iedereen kan alles zeggen. Dus het vraagt ook weer heel veel bewustzijn. Het vraagt best wel veel van de gebruikers. En ik denk dat dat echt een belangrijke boodschap is. Hè? Van het passief kijken naar dingen, dat is vaak niet helpend. Maar het denken van, hey, wat zie ik nou? Wat vind ik hiervan? Wie is de bron? Dus ik denk eigenlijk goed, bewust kijken. Dat is volgens mij heel belangrijk.
1: Ja, laten we dat met z'n allen wat meer doen. Dat bewust kijken naar content. Zometeen gaan we het verder hebben over mentale gezondheid en social media. Maar eerst gaan we naar het tweede nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Ik was blij toen ik zag dat je deze graag wilde horen. Een nummer van Adele, When We Were Young. Waarom deze?
0: Nou, eigenlijk omdat ik het vooral gewoon een heel mooi nummer vind. Maar ik dacht ook, het is ook een soort, ja, het gaat op social media denk ik ook wel vaak over ouder worden. Of in elk geval zo jong mogelijk misschien lijken. Je ziet dat hele jonge meiden al filters gebruiken. En dat gaat heel erg door. Dus ik denk het doet niet alleen bij jonge mensen was. Maar ook je ziet ook veel ouder wordende vrouwen, mannen die daar over praten op socials. Dus ik denk het is niet alleen iets wat voor jongeren veel impact kan hebben op je zelfbeeld. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel passend. Soms dan zingen wij dit thuis met een wijntje erbij.
1: Het is gewoon heerlijk.
0: En karaoke vinden wij dat ook heel mooi.
1: Ja, dat dus begrijp ik helemaal.
0: Heerlijk, ja.
1: We gaan er naar luisteren.
0: Ja.

0: Adele hoorde je. We zitten dagelijks urenlang online, maar hoe vertaal je het nieuws van de dag nou razendsnel naar een video die viraal gaat? Onze redacteur Asja Mohamud die zocht het voor je uit. Ze liep namelijk een dagje mee met influencer Meester Hidde om content te maken over de actualiteit.
1: We zitten nu in de tijd van de examenuitslag. Ik heb daar al wat content over opgenomen, want je weet dus van tevoren probeer je al wat te maken. Maar ik zag gisteren een hele, ik vond hem zelf heel grappig, een video over. Je ziet natuurlijk al die uitslagvideo's. Ja. In deze tijd van content maken mensen die natuurlijk ook. Dus docenten die hun leerlingen bellen, heb ik zelf gemaakt. Of leerlingen die telefoontje wachten. En ik zag een jongen in Amsterdam die echt gewoon zo nonchalant reageerde op de uitslag. Met zijn hoodie op zijn bank. Dus ik werd toen getriggerd om misschien zoiets na te maken.
2: En wat hebben we ervoor nodig eigenlijk?
1: Hij had een hoodie aan op die video. Dus ik vind het altijd heel belangrijk met video's, als het kan, om een soort van de outfit erop aan te passen. Dus misschien is het handig als we even die hoodie gaan pakken.
2: Ja, is goed.
1: Ja, oké. Okay. Dan moeten we eventjes richting de slaapkamer.
2: Yes.
1: Waar de kledingkast is. En dan, volgens mij had hij ook een hoodie met een rits aan. En hij had een soort grijze hoodie. Dus als je een parodie maakt, moet je denk ik ook rekening houden dat de video ook op zichzelf staand, zeg maar, leuk genoeg is voor mensen om te kijken. Ja. Ook als je de parodie niet hebt gezien. Want ik denk iedereen kent een nonchalante leerling of een overenthousiaste leerling, zeg maar. Maar de zwarte hoodie komt redelijk in de buurt van wat hij aan had. Slippers al aan thuis, dus dat past denk ik ook wel mooi. Ja. Dus dat is denk ik wat we nodig hebben.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: En je script en alles heb je dan al ready?
1: Voor mezelf schrijf ik vaak bepaalde woordgrappen of punchlines schrijf ik wel uit. Soms komt het spontaan.
3: Hier was die video erg. Dan heb je een beeld.
4: Want wij denken dat hij gewoon...
3: Dit is
4: Ben je een beetje zenuwachtig?
5: Helemaal
4: niet.
5: Nee.
4: Oké. Okay. Sorry. Hoi,
5: ik ben
4: ermee.
5: Hoi.
4: Oh,
5: dus.
4: Spannend?
5: Nee.
4: Nee, ik ben geslaagd. Echt fantastisch werk,
5: Spaans.
4: Nou,
5: dankjewel.
4: Echt top. Nou, heel veel plezier. Ga je feesten?
5: Ja.
4: En hoe voel je?
5: Geslaagd.
4: Goed.
5: Ja.
4: Holy shit.
5: Wat jij
1: schat, super gaaf gedaan. Snap je? Dat is echt super nonchalant. Dus...
2: Maar wel een klein glimlachje.
1: Ja, en ook wel een beetje rood terwijl hij daar zat, toch? Dus dat is juist. En ik geef hem groot gelijk. Ja. Ik heb nog gecomment, bro is noncha final boss.
2: Nou, zo.
1: Gestoord. Ja. Dus wellicht dat we zelfs. Kijk, ik zeg altijd beter te veel shots dan te weinig. Ja. Dus misschien kunnen we het echt een beetje repliceren. Je hebt eerst een soort van wat b-roll shots. Mm-hmm. Dat hij gewoon een beetje op de bank op zijn telefoon zit.
2: Ja.
1: Ik denk dat je juist wel gelijk hebt. Misschien kunnen we toch een soort achtergrond maken. Desnoods googelen we gewoon oproep. Ja. Snap je? Dat ik dat als scherm heb.
2: Ja.
1: En dat als die mentor dan belt, dat ik gewoon zo... Ja. Dus gaan we gewoon even wat dingen proberen.
2: Goed,
1: okay. Ja. Super. En dan deze twee vragen.
4: Zenuwachtig? Nee. Helemaal niet. Nee, oké.
1: Als jij die twee vragen zou willen stellen?
2: Ben je een beetje zenuwachtig?
1: Nee.
2: Helemaal niet?
1: Nee. Die close-ups kan ik zelf inzoomen.
2: Ja. Dus eigenlijk gewoon met je knie nog erop?
1: Ja, als het kan.
2: Yes, hello.
1: Oké. Hoi. Hoi, René. Nee. Dankjewel. Ja. Yo, thanks man. Doei. Zo, en nu feesten. Einde was even geïmproviseerd. Ik heb hem nu expres fully nonchalant gedaan. Maar hij is eigenlijk in het begin opgewekt. En dan denkt hij, ik moet weer nonchalant. Ja, dus nu wil ik nog zo'n take. Dus in het begin en dan... Ja, oké. Okay, komt goed. Een enthousiaste leerling is niet eens nodig. Het is nu gewoon, we gaan fully focus op de nonchalant. Ja, zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: Zo simpel kan het zijn, hoor. Er zijn ook al wat video's die wat meer gelikt wordt.
2: Ja, dan zit het.
1: Dan haken de mensen soms af. Ik wil jou vaak als camera vragen.
2: Zo, dankjewel.
1: Stel, je maakt maar één video. Ja, dan zet je ook wel heel veel soort van trust. Er zijn heel veel andere goede contentmakers. Nu met het eindexamen, iedereen maakt het over. Als je nu gaat scrollen, zie je heel veel eindexamen, diploma video's. Logisch. Dus ik ben wel fan van content verspreiden. Mm. Dat er altijd één van de video's, zeg maar, lekker kan lopen. En dat je de kijker ook de ruimte en tijd geeft om één van. Maar het algoritme, het is ook interessant, hoor. Want ik heb die video's dat ik leerlingen bel van 2, 3, 4 jaar oud. Die dan nu, puur omdat het examentijd is, toch weer naar boven komen. Terwijl ze zijn 4 jaar oud. Dus hoe komen ze in het algoritme? Maar... En misschien een zaadje planten die wellicht pas over een paar jaar uitkomt. Maar dan heb je het zaadje wel geplant.
2: Precies.
1: Ja.
2: Ja, dat zeg je wel mooi, inderdaad.
1: Ja. Het is heel mooi om met jongeren te mogen werken. Dus zowel live in de klas, of zoals gisteren in zo'n theater, maar ook online. Want online kan je dingen doen die je niet in de klas kan doen. En in de klas, laat me dat vooropstellen, kan je dingen doen die je niet online kan doen. Want met mensen face-to-face praten is natuurlijk nog altijd beter dan alleen maar op een schermpje of een comment posten anoniem. Ja, dus ik denk juist dat die wisselwerking belangrijk is.
0: Ja, je hoort net onze verslaggever Asja Mohamud bij influencer Meester Hidde.
5: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Je luistert naar de nacht van KRO-NCRV en te gast is hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. We hebben het deze nacht over welke invloed sociale media hebben op ons mentale gestel. Ja, Marieke, sociale media die worden vaak in verband gebracht met stress, angst, onzekerheid. Is dat ook wetenschappelijk onderbouwd?
6: Er zijn wel verbanden gevonden, maar het is niet zo als mensen denken. Weet je, er wordt heel vaak gezegd, de jongeren hebben veel mentale problemen en één op één gelinkt aan social media. En dat wordt eigenlijk helemaal niet ondersteund door onderzoek. Verbanden die er zijn, zijn klein. Of ze zijn in sommige studies wel, in andere niet. Het ligt ook aan op welke manier je mentale problemen meet, op welke manier je social media gebruik meet. Wat we eigenlijk zien, schermtijd, dus hoe lang je bezig bent, kun je zeker niet zo één op één relateren aan hoe het psychisch met je gaat.
0: Dus het is eigenlijk helemaal niet zo erg als je 8 uur schermtijd hebt?
6: Dat ligt er dus helemaal aan wat je doet. Kijk, als je 8 uur schermtijd hebt, betekent dat waarschijnlijk ook dat je niet zoveel beweegt. Of dat je misschien minder slaapt. En dat zijn dus wel dingen waardoor social media gebruik, als je niet even naar buiten gaat, als je 's nachts op je telefoon zit in plaats van slapen, dat is slecht voor je.
0: Ja.
6: Maar verder maakt het zoveel uit wat je doet. Kijk, als jij het doet om lekker contact te hebben met leuke mensen, dan is social media hartstikke positief. Als jij het doet om dingen op te zoeken, informatie die je leuk vindt, waar je blij van, we hadden net even over nostalgie, als je dingen opzoekt waar je blij van wordt, jou een goed gevoel geven,
0: ja,
6: dan kan het ook heel positief zijn. Dus het is enorm grote, ja.
0: Ja, dus die inhoud, dat maakt eigenlijk ook uit, hè? Dus eigenlijk wat je online doet.
6: Het maakt niet uit hoe lang je online. Het maakt veel meer uit wat jij online doet. En dat kan alle kanten op gaan. Kijk, als jij heel erg last hebt van FOMO, of je kijkt naar, ja, sommige mensen kijken naar veel over klimaatcrisis, woningcrisis, oorlog. Er is heel veel gaande in de wereld.
0: Mm-hmm.
6: En dat kan je somber maken of angstig.
0: Ja, maar dat heb ik ook als ik het journaal kijk.
6: Ja.
0: Op de televisie.
6: Nee, dat
0: wat ook een scherm is trouwens, maar
6: ja,
0: ook in de krant.
6: Het maakt dus totaal uit wat je doet.
0: En zit er dan nog een verschil in bijvoorbeeld mannen en vrouwen, wat we weten?
6: Nou, wat ik tegenkom in de literatuur is dat jongens en meiden op een andere manier met social media omgaan. Meiden het meer doen voor aesthetics of ook posten over uiterlijk, dat soort dingen ook bekijken. En dat je dan ziet dat jongens bijvoorbeeld meer met gamen bezig zijn of met humor. Dus het is wel op een iets andere manier kijken. En dat ziet dat meiden lijken ook iets gevoeliger te zijn voor de invloed van socials op hun zelfvertrouwen.
0: Oké, dat is niet goed.
6: Ja, nou ja, dat is wel iets om je meer bewust van te zijn. En ik denk wat er uit onderzoek blijkt is dat meiden en jongens trouwens ook vooral door passief scrollen en jezelf vergelijken met ideaalbeelden.
0: Ja.
6: En dat noemen we opwaartse sociale vergelijking. Dus kijken naar mensen die je bewondert of waarvan je denkt, hey, die vind ik eigenlijk, daar kijk ik naar op. De opwaartse vergelijking. En daar alleen maar naar kijken zonder iets te doen, dat is wel weer gerelateerd aan minder zelfvertrouwen.
0: Ja.
6: Terwijl zelf dingen actief posten bijvoorbeeld weer samengaat met meer zelfvertrouwen.
0: Ja, want goed, als we ook kijken even naar het scrollen, de dingen die je ziet, de meeste mensen zullen niet lelijke filmpjes plaatsen als ze net opstaan, nee, of als ze iets verdrietigs hebben. Het zijn toch vaak de leuke dingen.
6: En dat eigenlijk komen we dan weer waar we mee begonnen, Elie. Want het gaat ook om hoe bewust je daarvan bent. Kijk, als je dat weet, dan helpt jou dat, dan beschermt jou dat.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik, als ik even voor mezelf spreek, volgens mij ben ik redelijk bewust van mijn scrollgedrag. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik er gevoelig voor ben. Dan zie ik weer een of ander nieuw spreetje of een leuk nieuw shirtje. En dan denk ik toch, ja, dat wil ik ook hebben, want dat maakt mij beter.
6: Ja, dat heb ik ook. Dus ja, ik kan het ook dus niet het beter maken
0: moeilijk
6: dan dat.
0: Nee.
6: We zijn gewoon, die apps zijn ontwikkeld voor dit soort, om geld mee te verdienen.
0: Ja.
6: En we zijn ook allemaal mensen. Ook al weten we van, hey, dit is allemaal zo gestuurd. Ik denk dan ook, oh, dat moet ik hebben. Dat is echt hartstikke goed. Dus ik denk dat elke gebruiker dat wel heeft.
0: Ja, het is ook nog eens slecht voor onze portemonnee.
6: Oh, enorm, ja.
0: Sommige mensen die kunnen zich ook heel erg gesteund voelen. Hè? Bijvoorbeeld door die online communities die je ziet ontstaan. Is dat het punt waar social media ook echt verbindend kan zijn?
6: Absoluut.
0: Ja.
6: We zien bijvoorbeeld ook, kijk, als mensen bijvoorbeeld een psychose hebben, dat is dan mijn doelgroep, en dan is het ook... Kun je zien bijvoorbeeld als zij in de eerste fase van hun psychose meer sociale verbinding zoeken, dat ze over de tijd minder last hebben van symptomen. En onderzoek laat ook zien minder vaak opgenomen worden. Dus het kan je ook echt beschermen. Het kan je steunen, ook bij psychische problemen. Dus het is een heel ingewikkeld, ja, het is gewoon een ingewikkeld verband. Als jij anderen opzoekt en je praat en je voelt je gesteund. Er zijn mensen die psychische problemen hebben die zelf die video's maken en die dat een enorm belangrijk onderdeel vonden van hun herstelproces. Mm-hmm. Van met de wereld delen van dit is er met mij gebeurd. Je verhaal vertellen en daar ook weer steunende reacties op krijgen. Dat ervaren sommige mensen als essentieel voor, hey, nu kom ik weer, word ik weer beter.
0: Ja.
6: En dat proces, dat deel ik. En dat kan heel helend en steunend zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat als je mentaal al niet zo lekker in de wedstrijd zit en je krijgt alleen maar content voorgeschoteld over dus het mentale welzijn, dat kan denk ik ook dingen versterken. Of is dat niet zo?
6: Ik denk dat wel. Het kan je ook naar beneden trekken. Dus het is wat daar dus ook blijkt, vaak het passief kijken naar dat soort content, dat eigenlijk negatief kan werken.
0: Mm-hmm.
6: Maar juist interacties hebben, dus er zit toch weer echt die sociale component van social media, dat steunend is. Maar inderdaad, het alleen maar kijken, dat kan je slechter laten voelen.
0: Moeten we er niet veel meer onderzoek naar doen? Want ik denk, als ik even hier in de ruimte kijk, wij zitten hier met z'n vieren. Volgens mij hebben wij allemaal een relatief hoge schermtijd. Dan denk ik, ja, als we daar zoveel tijd op doorbrengen, dan moeten we daar toch veel meer over weten.
6: Er wordt veel onderzoek gedaan. Het is wel echt iets, je moet het echt bijhouden. Er komen veel interessante onderzoeken uit. Maar het is ook iets wat nog, waar we echt nog mee bezig zijn. En wat ik denk, er zijn heel veel studies gedaan die dan meten schermtijd. En die kijken, gaat schermtijd samen met bijvoorbeeld somberheid, met ADHD-kenmerken. En dat zijn dan correlaties, dus je weet niet, wat was er eerder? Wat is de aanleiding? En het zijn allemaal groepsgemiddelden. Dus wat ik denk, wat echt mooi onderzoek is, is meer kleiner, kwalitatief onderzoek. Waar we nu zelf ook mee bezig zijn met interviewen van gebruikers. En kijken van, wat doe jij nou? Wat doet het met jou? Dus veel meer de diepte ingaan met mensen, in plaats van hoog over te kijken naar grote associaties, verbanden. Want ik denk, ja, dat weten we inmiddels wel. Die vinden we niet heel erg sterk. Behalve voor echt problematisch social media gebruik. Dus als mensen het gebruiken, ze kunnen niet goed stoppen. Het gaat ten koste van slaap, het gaat ten koste van school. Dan zie je wel een relatie met mental health. Maar verder zie je het eigenlijk niet. Dus ik denk, we moeten meer de diepte in.
0: Lopen we een beetje achter, denk je, met dat soort onderzoeken?
6: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat we meeschuiven met de tijd. En onderzoek heeft altijd een lange omloopsnelheid. Hè? Ik bedoel, als je ergens een onderzoeksidee hebt, voor je geld daarvoor hebt, voor je dat uitgevoerd hebt, ben je altijd wel een paar jaar verder. En dat is denk ik wel met dit. Dit is een onderwerp wat zo snel gaat. Dan heb ik het helemaal nog niet over AI, wat ook een rol gaat spelen natuurlijk. Dus dit is echt, of wat al een rol speelt. Dit is wel iets waar je denk de komende jaren heel veel mee gaan doen. Maar waar je ook toch een beetje het gevoel kan hebben, hè, misschien lopen we wel achter de feiten aan op sommige punten.
0: Ja, ik vind het wel een ingewikkeld onderwerp. En daarbij denk ik ook, moet ik er niet gewoon helemaal mee kappen, joh? Moet ik gewoon even helemaal van al die social media platformen afgaan?
6: Nou, dat kan. He, dat
0: maar,
6: is helemaal
0: ik hoor het
6: maar. Maar. We zien dat een analyse van alle studies die daarover gedaan zijn, laat zien, doe dat maar niet. En of in elk geval, je wordt er misschien niet slechter van, maar ook niet beter. En ik denk dat dat komt omdat als jij dat alleen doet, voel jij je gewoon buitengesloten. Want al je vriendinnen, vrienden, die zitten er wel op. Je leuke filmpjes, alles wat jij deed, zie je niet meer. En als je dat met een groep doet, hè, dus met bijvoorbeeld het telefoonverbod op school, ik denk, ja, dan doe je het met z'n allen. En dan voel je je niet buitengesloten.
0: Maar je hebt wel minder prikkels als je ermee kapt.
6: Dat klopt, maar dus als ik het puur uit onderzoek, hè, dus op groepsniveau zien we dus niet dat mensen zich daar beter van voelen. Ik kan me voorstellen, hè, je hebt de digital detox, zoals mensen het noemen. Het kan prima voor een individu werken. Maar als je kijkt naar de cijfers, de onderbouwing daarvan, dan kunnen we niet zeggen, nou, dit is enorm wetenschappelijk bewezen dat dit helpt. Dat zou
0: ik
6: echt
0: vind het soms ook lastig, omdat ik denk, kijk, ik bedoel, ik als journalist moet toch een beetje op de hoogte zijn. Terwijl ik denk, ja, als we kijken naar wederom het vroeger, als we daar weer even op terugtrekken. Ja, toen kwamen mensen toch ook van alles te weten en was iedereen toch ook op de hoogte. Dus waarom kunnen we dat nu ineens niet meer?
6: Ja, maar ik denk omdat het leven zich ook voor een groot deel afspeelt online. Hè? De scheiding tussen offline en online is er eigenlijk niet. Je ziet dezelfde mensen online dan die je in je dagelijkse leven tegenkomt. En daar communiceer je veel. Je hebt je groepsapps met je vriendinnen, met je vrienden. Dus ik denk een groot deel van ons leven is verschoven naar online. En als je dat stukje afsnijdt, dan is daar best een groot deel van je leven waar je geen toegang meer hebt. Waar je vroeger dat op andere momenten deed. Maar het is nu zo, we zijn gewoon daarheen gegaan met elkaar. En als individu om daaruit te stappen, is niet eenvoudig.
0: Ja, ik ga over die detox dan toch nog maar even een nachtje slapen. Laten we zo meteen even samen een blik werpen op de toekomst. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer van dit uur dat jij voor ons hebt meegebracht. Mens durft te leven, Ramses Shaffy, waarom deze?
6: Nou ja, we hebben het over nostalgie vandaag. Ik vind het een prachtig nummer, een fantastische artiest. En dit gaat denk ik ook heel erg over het leven. Nou, online kun je heel erg gestuurd voelen door likes, door wat anderen van je vinden. Meer dan misschien dat vroeger was. Hè. Je bent enorm bewust van hoe reageren mensen op dit stukje. Waar worden mensen enthousiast van? Dus dat kan een enorm een externe invloed zijn op hoe je je gedraagt. En die hebben we volgens mij al genoeg in het leven. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon altijd blijft denken, wat vind ik nou zelf belangrijk en waar ga ik voor? En daar gaat dit liedje volgens mij over.
0: En durf te leven.
6: Yes.

kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens de verleden vraagt niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet het mijn neef?

bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en

maar vlieg uit de lucht en kruip niet in een kooi. Mens te verheven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en NCRV. En te gast is hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. We hebben het deze nacht over welke invloed social media hebben op ons mentale gestel. Als we kijken naar de social media bedrijven die zeg maar achter de content zitten, dan zeggen we vaak, ja, nee, maar wacht even. De gebruikers, die maken de keuze. Is dat zo volgens jou?
1: Tot op zekere hoogte. Anderzijds is het ook een soort ongelijke strijd. Want ik denk, die apps die zijn gemaakt om ons daarna terug te halen. He, die gaan uit van een soort beloningsschema. Met af en toe krijg je een beloning. He, dus een like of een leuk iets. En soms niet. En dat is eigenlijk het sterkste manier om beloningen in te zetten, om mensen echt verslaafd te maken. Dat weten we uit de leertheorie. En ja, natuurlijk kunnen mensen individueel daar keuzes in maken, maar het is wel, er zit een heel grote verantwoordelijkheid, vind ik, bij de makers van apps. Hey, ja. Je hebt natuurlijk ouders, je hebt kinderen, je hebt leraren, maar ik vind ook echt de bouwers van apps hebben daar een verantwoordelijkheid in die niet altijd voldoende genomen wordt.
0: Nee, want ik denk, dan moeten die verschillende platformen niet meer verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van die algoritmes.
1: Ik denk dat. Ik denk, kijk, als je kijkt naar Snapchat bijvoorbeeld, dat is echt een app waar, weten we ook uit onderzoek van collega's die meer in het forensisch onderzoek zitten, jeugdcriminaliteit gaat tegenwoordig heel erg via Snapchat. Die app is gewoon gebouwd om geen sporen na te laten, om snel te communiceren. En ja, ik vind dat heel, dat is gewoon ingebouwd op die manier. En dat is een ontwerpkeuze.
0: Maar wat zouden we daar dan mee moeten doen volgens jou?
1: Ja, ik vind dat soort apps niet beschikbaar zouden moeten zijn. Ik
0: helemaal denk, niet?
1: Lastig. Oké, nee. Ik vind dit, Snapchat vind ik wel echt een heel, heel gevaarlijke app. Ja. Over het algemeen denk ik verbieden. Nee, dat heeft niet zoveel zin. Ik denk wel dat de makers van zulke apps gewetensvoller om kunnen gaan met hun ontwerpen.
0: Ja.
1: Dus dat zij ook daarover na kunnen denken. Wat zijn de toepassingen van onze apps? En niet alleen maar van hoe verdienen we geld.
0: Mm-hmm. Maar ook, ja, want ik vind dat morele, een heel een goed beeld wat je hier schetst. En tegelijkertijd denk ik inderdaad, ja, deze mensen, om even te generaliseren, die willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen.
1: Zeker.
0: Punt.
1: Maar ja, punt, dat kan een punt zijn, maar dat kan ook een komma zijn. Je kunt ook geld verdienen en nog iets van een moreel kompas hebben. Hè? Ik denk dat het elkaar niet uitsluit. En ik denk dat we ook, dat bedrijven, juist ook techbedrijven, die laten zien dat ze wel een moreel kompas hebben, in deze tijd ook juist heel veel geld kunnen verdienen. Er zit een soort tegenstrijdigheid in. Maar ik denk, mensen waarderen juist ook meer maatschappelijke betrokkenheid en eigenaarschap, denk ik, bij dat soort bedrijven.
0: Als we het nog even hebben bijvoorbeeld over een Snapchat, ja, dat bestaat nou eenmaal. Stel dat er ouders luisteren die denken, ja, mijn kind zit daarop, ik wil mijn kind toch wel beschermen daarvan. Hoe kan je dat als ouder dan het beste aanpakken?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om gesprekken aan te gaan met je kinderen. Als ouders, maar ook op scholen, denk ik, hè, dat het ook een soort mentorgesprek zou moeten zijn. Maar als ouders, als je kinderen klein zijn, meekijken en ook bespreken van, goh, wat heb je gezien? Wat vind je daarvan? He, dus kinderen ook bewust maken van bepaalde content en ook van, wat doet het met je? He, wat voor gevoel krijg je daarbij? Dus eigenlijk dat digitale bewustzijn van, hey, dat jij iets ziet, dat kan iets doen met hoe jij je voelt, met keuzes die jij maakt, dat kinderen dat al snel begrijpen.
0: Ja, dus eigenlijk waar je vroeger aan de eettafel vroeg, wat heb je vandaag op school meegemaakt? Doe je ook nog even de vraag erbij, wat heb je op het internet allemaal gezien?
1: Ik denk dat dat belangrijk is, dat we als ouders daar zicht op krijgen.
0: Ja.
1: En dat is een ingewikkelde, want op een gegeven moment worden je kinderen ouder, ze krijgen ook hun privacy. Er worden ook dingen, nou ja, ik liet mijn moeder vroeger ook niet alle briefjes lezen die ik naar mijn vriendinnen schreef. En dat verwacht ik ook niet van mijn kinderen. Dus ik vind het wel een lastig, het wringt ook af en toe, denk ik. Maar ik denk vooral als ouders, blijf in gesprek met je kinderen.
0: En zoals Australië zeggen, we kappen er helemaal mee met dat social media onder de 18? Onder de 18 is het toch, of niet?
1: 16, dacht ik.
0: 16 zelfs, oké.
1: Okay. 16, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja, die hebben dat vorig jaar gedaan. Super interessant om naar te kijken. De eerste evaluaties laten zien dat het niet heel goed werkt. Oh. Jongeren zijn slim, dus ongeveer 70% van de jongeren heeft nog toegang tot social media. Bijvoorbeeld door elkaars inlog te gebruiken of iets te knoeien met leeftijd. Nou ja. En ja, wat ik begreep, de jongeren die daar niet op kunnen, die voelen zich dan juist, dat is een kleinere groep, die zich dan buitengesloten.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Dus het is nog niet een enorm geslaagde interventie, voor wat ik er zo over lees.
0: Nee, dus verbieden is volgens jou niet de beste keuze. Stap 1 zou dan moeten zijn, toch het gesprek aangaan?
1: Ik denk het, en mensen mee om leren gaan. Het is hier, ik denk van, dus elke generatie heeft zijn ding. Ik bedoel, de generatie voor ons zei, het internet gaat de jeugd verpesten. Gamen gaat de jeugd verpesten. Televisie gaat de jeugd verpesten. Elke generatie heeft wel iets waarvan die denkt, oh, die jeugd, dat wordt echt niks.
0: Ja, maar dit gaat wel razendsnel, hè?
1: Dat is ook zo, maar dat hadden we natuurlijk ook wel met het internet, met de tv. Dit is, ja. Natuurlijk is dit snel, maar ik denk wel, het is van alle tijden dat de oudere generatie iets heeft en wat ze niet helemaal begrijpen bij de volgende generatie. En daar een beetje argwanend naar kijken en denken, oh, dit gaat de verkeerde kant op met onze maatschappij. Ja. Ik denk dat is van alle tijden.
0: Positieve ontwikkelingen, moeten we daar nog even over hebben?
1: Nou ja, ik social media kunnen ook heel leuk zijn en heel helpend en ja, ik denk, we doen veel online en dat is here to stay. En ik denk wat ook belangrijk is, het is niet compleet anders. Mensen gedragen zich online vaak heel vergelijkbaar ook met in het dagelijkse leven. Dus ik denk ook het onderscheid in ons hoofd van socials en in real life, dat we dat misschien ook wel wat kleiner kunnen maken. Want ik denk, mensen die onzeker zijn, zijn dat in hun echte leven en zijn het ook op de socials.
0: Ja, maar vaak laat je dat niet zien, toch?
1: Nee, maar het gaat wel over effecten die de buitenwereld op jou heeft. Zeg maar, het is niet zo dat je op de socials een heel ander mens bent. Nee. Of dat dingen een andere invloed op, dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel niet dat je op socials gaat posten daarover, maar wel de impact die wat er gebeurt op socials op jou hebben, die is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat er ook in je dagelijkse leven gebeurt. Dus ik denk dat hele idee van het is echt iets wezenlijk anders,
0: dat moeten we loslaten.
1: Heel erg mee. Het is gewoon een andere context waarin we gedrag laten zien. Dat we ook op bijvoorbeeld op school, op werk, op andere
0: en bewustzijn, hè?
1: Zien.
0: We moeten ons goed bewust zijn.
1: Bewust zijn. Niet gewoon maar over je heen laten komen, maar nadenken van wat vind ik hiervan? Dat is denk ik volgens mij steeds de vraag die je moet stellen. Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Waar kijk ik nou naar?
0: Ja, dat lijkt mij goed. Ja. Ik ga ook wat bewuster scrollen. Stel dat wij elkaar over 10 jaar opnieuw spreken, hè? Wat hoop je dan dat er is veranderd in de manier waarin wij dus omgaan met social media, met ons mentale gestel op social media?
1: Dat is wel echt een lastige vraag. Ik zou het heel goed vinden als de GGZ-instellingen bijvoorbeeld wat meer zichtbaar zijn. Dat er duidelijke ingangen komen naar hulp, goede informatie, die ook echt aansluit bij jongeren. Daar worden al wel dingen mee gedaan, maar dat kan volgens mij echt nog veel beter.
0: Ja.
1: Dat er zijn al communities voor jongeren met waar je elkaar kan ontmoeten. Dat zeg maar. Dus die positieve dingen, dat we die meer gaan inzetten. Dat de kennis die we nu opdoen, bijvoorbeeld dat als we social media ook echt sociaal inzetten, dat het helpt. Dat we die gewoon benutten en dat we gaan meer kijken van hey, welke aspecten willen we behouden? Hoe gaan we elkaar helpen? En welke aspecten willen we eigenlijk mensen voor waarschuwen? Want met de kennis die we opdoen, dat kun je gewoon ook, dan kun je mensen over voorlichten.
0: Beetje de krent uit pap halen.
1: Ja, gewoon de goede.
0: De goede dingen van de socials gaan we centraal stellen. Er kan veel gebeuren in 10 jaar, ik hoop het. In ieder geval tot zo hier het eerste uur van de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht spreken met hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. We hebben het onder andere gehad over welke invloed social media hebben op ons mentale gestel, hoe algoritmes nou werken en hoe Marieke kijkt naar de toekomst. Zometeen is het uiteraard de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien wil je meer weten over hoe social media ons gedrag beïnvloedt, of wil je graag weten hoe je bewust kunt omgaan met algoritmes die bepalen wat jij online te zien krijgt. Stuur even een appje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur even een berichtje naar die NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Het document zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dal vrij abonnement. Het geldt tot 1 september en niet voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, in de middag steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Sociale media die maken kennis over mentale gezondheid toegankelijker dan ooit. Tegelijkertijd roepen ze nieuwe vragen op over zelfdiagnose, identiteit en de invloed van algoritmes.

0: Afgelopen uur spraken we met hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. We spraken over welke invloed social media hebben op ons mentale gestel en hoe algoritmes nou eigenlijk werken. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je meer weten over hoe sociale media ons gedrag beïnvloeden, of wil je graag meer weten over hoe je bewust kunt omgaan met algoritmes die bepalen wat je online te zien krijgt. Stel je vraag vooral even via de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 11 21. Ja, Marieke, ik gooi hem er zelf maar direct even in. Hoe kunnen we nou beter omgaan met ons algoritme?
1: Ja, nou, ik denk dat het soms in sommige apps kun je hem resetten, maar ik denk dat het ook gaat om soms even, wij zeggen altijd, klik eens een keer op een puppy. He, dus dat je ook een keer klikt op iets waar je blij van wordt. He, dat je bewust bent van, nee, dit soort content geeft mij een positief gevoel. Dat ook de content is waar je dan ook bewust op klikt, zodat je ook zorgt dat je ook dingen gaat zien die leuk zijn.
0: We krijgen ook een vraag binnen van Wim, die hier eigenlijk wel op aansluit. Je hoort best wel vaak tips als schermtijd, apps en zwart-wit schermen. Helpen dat soort tricks nou echt?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk, het zit hem ook niet in de schermtijd. Ik denk wel dat het goed is om kinderen te leren dat ze niet de hele tijd op hun schermpje zitten. En dat zo'n app dan, dat wel kan.
0: Ja.
1: Dat het wel kan helpen om die schermtijd te limiteren. Ja. Maar ik weet, nou ja, dat weet ik meer dan denk ik daar als moeder over na. Maar ik weet dat niet of daar onderzoek of dat echt bewezen helpt. Maar het is natuurlijk, lijkt me wel dat je die schermtijd begrenst extern. Dat wel een positieve invloed kan hebben. Tegelijkertijd denk ik vind het ook te goed om kinderen zelf te leren zich te beschermen. Dus ik ben daar een beetje dubbel over.
0: Ja. Maar even los van de kinderen denk ik, ja, als ik hier zo naar kijk.
1: Zelf.
0: Ja, ik zou het wel eens willen proberen.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat je het best wel irritant zou vinden. Ik in elk geval wel.
0: Ja, die kans is
1: maar
0: groot. Ja.
1: Ik heb wel collega's van mij, en een van mijn promovendi, die had in het verleden een appblokker. Dus die deed dan altijd van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds kon ze geen enkele app op. En voor haar werkte dat supergoed.
0: Ja.
1: Dus dan kon je gewoon pas 's avonds weer op je socials en overdag focussen op werk.
0: Maar ja, als je even snel wat wil opzoeken, wat je eigenlijk alleen bijvoorbeeld op Instagram kan zien, ja, wat dan?
1: Voor mij zou dat niet werken, maar voor haar werkt het geweldig. Dus ik denk, het is ook voor ons allemaal even je eigen, er is niet one size fits all, hè? Gewoon voor onszelf kijken van wat past nou bij mij.
0: Wat werkt voor jou? Dat is denk ik sowieso een hele belangrijke vraag. Als we het nog even over de labels hebben die we online tegenkomen, zie je ook wel eens dat mensen zichzelf echt gaan gedragen naar een label dat ze online zijn tegengekomen?
1: Nou, dat is wel, soms lijkt dat het geval te zijn. Het is bijvoorbeeld een of ander, ja, een concept, multiplicity. Dat is eigenlijk niet iets wat vanuit de geestelijke gezondheid komt, maar dat lijkt heel erg op wat we dissociatieve identiteitsstoornis noemen. Dus dat je meerdere alters hebt, meerdere kanten, meerdere, ja, de terminologie wisselt wat, maar daar zijn mensen die dan zeggen, ja, ik heb in een paar maanden tijd heb ik 30 verschillende alters ontwikkeld. En ik heb ook geen trauma meegemaakt, maar dat is wat met mij gebeurd is. En die melden zich daar dan mee bij een psycholoog. En dat is eigenlijk een beeld wat we helemaal niet kennen. Mm. Alleen van de socials. Dus dat is dan iets wat mensen dan gaan delen. En wat het dan toch op de een of andere manier geïmiteerd wordt. Dus je ziet eigenlijk dat er zelfs een stapje verder eigenlijk nog dan wat jij vroeg.
0: Yeah.
1: Ook dan een soort van labels ontwikkeld worden die we eigenlijk niet kennen. Dus waar mensen zeggen, hey, dit heb ik. En iemand zegt, dat heb ik ook. En daar hulp mee zoeken. Dus dat vind ik wel echt een interessante ontwikkeling. Van, hey, waar komt dat dan vandaan? En hoe moeten
0: en ik
1: we
0: vraag
1: ons daartoe
0: me ook
1: verhouden?
0: Af, ja, precies. Want hoe vind je zeg maar de balans tussen jezelf, nou, aan de ene kant beter gaan begrijpen en jezelf niet volledig gaan definiëren aan de hand van zo'n diagnose die je dan tegenkomt?
1: Ik denk dat die vraag heel goed is, maar ook veel breder dan alleen maar social media. Want ik denk, die klassificaties die we hebben, die vind ik eigenlijk totaal niet interessant. Als iemand hulp nodig heeft bij psychische problemen of omdat jij vastloopt in het leven, dan maakt het niet zoveel uit welk stickertje jij hebt. Dan moeten we gewoon kijken, wat is er met jou gebeurd? Waar heb jij hulp bij nodig? Heb jij iets meegemaakt? Is er iets veranderd in jouw leven? Wat maakt jou kwetsbaar? Waar zit jouw kracht? Dus eigenlijk wil je gewoon kijken, wat maakt jou als persoon? En die labels, ja, ik ben er geen fan van. En ik denk, of dat nou op social media is, of dat nou in mijn spreekkamer is, denk, het helpt je niet zo heel erg om jezelf te begrijpen als je zo'n stickertje krijgt. Het zegt niet zoveel. Ik bedoel, er zijn zo, je noemde het zelf al, er zijn zoveel mensen die je zo'n stickertje op kan plakken.
2: Ja.
1: Wat zegt ons dat over die persoon? Heel weinig.
2: Dat denk ik ook. We krijgen ook nog een vraag binnen van Lisa. Je zegt dat je bij een ander sneller ziet, die zit in een algoritmebubbel. Heb jij dat zelf ook wel eens gedacht over jezelf?
1: Dat ik zelf in een algoritmebubbel zit? Jawel, jawel, zeker wel. Ik denk dat wel, als ik allemaal dingen zie, ook met politiek, die waarvan ik denk, ja, die mensen hebben echt gelijk, dan denk ik, ja, dan moet ik me wel bewust zijn van, dit krijg ik natuurlijk omdat ik op bepaalde content klik. Natuurlijk. En ik krijg ook heel veel bijvoorbeeld over Pilates voor vrouwen van een zekere leeftijd. Dat is ook geen toeval.
2: Ja.
1: Dus het zijn echt wel dingen waarvan ik denk, van, daar heb ik dan eens een keer op gekeken. En meestal ben je ervan bewust.
2: Ja.
1: Maar het is ook goed, ik denk, het is ook goed om daar met mensen over te praten. Zoals wij nu hebben van, hey, wat krijg jij nu op je tijdlijn? Dat doe ik ook wel eens bijvoorbeeld met mijn kinderen. Van, waar kijk jij nou naar?
2: Mm-hmm.
1: Want dan raak je ook van bewust hoe andere, wat voor andere dingen er te zien zijn. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Dus hoe ontzettend groot die variëteit is. En dan snap je ook weer beter, hey, dit is echt wel mijn bubbel.
2: Ja.
1: En ik denk juist dat gesprek aangaan met anderen, dat helpt ons echt om te snappen van, hey, zit ik nou in een soort fuik waar ik steeds dieper in ga?
2: Ja, want we hebben het eigenlijk al net even kort gehad over de ouders. Hè? Hoe de ouders dat het beste kunnen aanpakken. En dat gaat dus ook over een gesprek met je kinderen. Maar inderdaad, met bijvoorbeeld je vrienden. Of misschien juist mensen nog buiten die bubbel. Dus dat je ook met collega's die je misschien wat minder vaak spreekt, het erover hebt. Want dan denk ik dat je ook heel erg uit die eigen bubbel kan stappen. Ja. Toch?
1: Ja, ik heb wel dat soort gesprekken met mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Maar wij zitten wel allemaal een beetje in dezelfde bubbel. Dus dan kom je ook niet daaruit. Want het is denk ik ook wel hoe ons leven is. Hè. We kiezen vaak wel mensen om ons heen die qua politieke voorkeur, qua mate van progressiviteit, weet ik, een aantal dingen die voor ons belangrijk zijn, daar kies je ook wel de mensen om je heen op uit, denk ik.
2: Maar toch zonde. Dus bij vrienden begrijp ik dat natuurlijk. Maar ik denk bijvoorbeeld bij je niet-directe collega's. Ja, als je dat gesprek aangaat, dan kan je wel denken van, oh, diegene die heeft een hele andere kijk.
1: Ik denk dat dat hartstikke leuk is. En ik denk dat dat ook is wat ons verbindt. Hè? Dat we gewoon ook met elkaar, en ik denk dat dat heel erg waar is, dat je zo in je bubbel gaat, dat het altijd goed is om die dialoog te houden. En dat dat soms ook wel steeds moeilijker wordt. Want je kunt ook, ik kan ook wel eens denken als ik dingen dan lees waar ik het echt helemaal niet mee eens ben, denk ik van, nou weet je, blijf jij maar lekker in je bubbel.
2: Ja.
1: Ik blijf in de mijne.
2: Ja.
1: En dat voelt dan eigenlijk ook best wel comfortabel. Want ik denk van, ik ben het totaal niet met jou eens. En dat helpt natuurlijk niet. Eigenlijk moet je wel blijven het gesprek aangaan. Ook om zelf gewoon scherp te blijven. En niet comfortabel in je eigen mening.
2: Ja. Ik denk inderdaad dat dat gesprek goed is. Maar het gaat niet om mijn mening deze avond. We krijgen nog een berichtje binnen van Esther. Sinds mijn dochter veel op TikTok zit, heeft ze minder zin om bijvoorbeeld in de avond met mij tv te kijken. Ik heb het idee dat dat komt doordat haar spanningsboog is veranderd. Kan dat?
1: Daar zijn nog niet zo heel veel onderzoeken naar gedaan. Er is wel onderzoek wat laat zien dat inderdaad, als je veel TikTok kijkt, dus vooral TikTok, die snelle beelden, dat het iets een effect heeft op je aandacht en je geheugen. Maar dat is maar één studie.
2: Mm-hmm.
1: Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon verveeld raakt van het kijken naar beelden en dat je eigenlijk wat anders wil doen. Hè, dus we zien wel iets van een effect op aandacht. Maar of dat nou zo groot is dat je 's avonds geen tv meer wil kijken, denk meer, zou ik dan inschatten dat het een soort verveling of schermmoeheid is, waar je eigenlijk ook wel, die eigenlijk ook wel fijn is misschien.
2: Ja, ik herken me er wel ergens in. Want soms dan ben ik al best wel moe. En dan denk ik, nou, ik ga nog even een filmpje kijken. Dat vind ik te veel. Dan denk ik, nee, ik ga nog even lekker een half uur toch scrollen.
1: Ja, precies. Want dan, want dan gaat het lekker snel. En
2: verdrietig eigenlijk als ik het zo uitspreek.
1: Of je doet allebei. Dan ga ik een serie opzetten. Dan ga ik onder die serie ga ik nog scrollen. En denk, dat is eigenlijk,
2: twee schermen.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg.
2: Ja, ik wou net zeggen, klinkt helemaal niet goed. Laten we zo meteen verder gaan met de luisteraarsvragen. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. I'll Stand By You, waarom heb je voor deze gekozen?
1: Nou, dat is eigenlijk een nummer, ja, die gaat over, ik denk er zijn veel jongeren, we hebben het net over hadden, die soms problemen hebben, ook social media of daarbuiten. En als ouders probeer je van alles. Nou, we hadden het net ook over hoe ga je met je kinderen in gesprek. Soms is een oplossingsrichting ook niet altijd meteen duidelijk. En ik denk voor soms is het ook gewoon om er te zijn, onvoorwaardelijk voor iemand. Dat vind ik, denk ik, voor ouders belangrijk, maar ook voor jonge mensen die worstelen met mentale klachten. He, dat je niet alleen bent. En daar gaat het liedje volgens mij ook over. Dus dat vond ik wel mooi eigenlijk.
2: Dat is heel mooi.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro en Servé. En te gast is hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GGZ-psycholoog bij GGZ Drenthe, Marieke Pijnenborg. We hebben het deze nacht over welke invloed social media heeft op ons mentale gestel. We hebben het net al even kort besproken wat ouders nou het beste kunnen doen als ze het gesprek aan willen gaan met hun kinderen over social media. Maar stel nou dat een kind thuis komt en zegt: ja, mam, ik heb op TikTok zitten scrollen en ik denk dat ik dit heb. Noem hem ADHD, noem hem autisme, noem hem andere diagnose. Ja, wat moet je dan doen?
1: Waarom denk je dat? Wat heb je gezien? Waar loop je tegenaan? Heb je deze gedachten vaker? Heb je het daar wel eens met mensen over gehad? Vragen stellen. Ja. Van waarom denkt je kind het? Is je kind ongelukkig? Zit hij of zij ergens mee? En welk aspect herkent hij dan? Mijn dochter zei ook een keer van: ja, ik heb volgens mij ADHD. Ik zei: waarom dan? Ja, omdat ik echt een overdenker ben. Ik zei: ze was nog heel klein. Ik zei: maar wat is dan overdenken?
0: Ja.
1: Ja, dat zeg ik niet, want dan ga ik daar heel lang over nadenken. Dat vond ik heel grappig. Ja. Maar ik denk van, en dat was toen ook weer klaar. Maar gewoon, neem het serieus. Kijk wat maakt dat je kind dat herkent. En als je denkt van: nou, dit is eigenlijk gewoon zo'n iets heel generieks. En er is eigenlijk, het gaat verder goed, er is geen reden. Dan kun je dat ook bespreken. Dus ja. Ga het gewoon uitvragen. Kijken wel.
0: Denk je dat we...
1: Kijk wat maakt dat je kind dat herkent. En als je denkt van: nou, dit is eigenlijk gewoon zo'n iets heel generieks. En er is eigenlijk, het gaat verder goed, er is geen reden. Dan kun je dat ook bespreken. Dus ja. Ga het gewoon uitvragen. Kijken wel.
0: Denk je dat we kinderen, jongeren vooral moeten beschermen tegen...

0: Dat soort zaken. Dus ik van ja, weet je, verbieden, weghouden. Volgens mij heeft dat geen zin. Het is er, ze worden ermee geconfronteerd. Als het niet in die open is, is het stiekem. Dus ik vind het veel belangrijker dat ze de skills leren. En dat ze vooral reflectief leren bezig zijn. Hebben we het al een paar keer over gehad. Maar dat ook van begin af aan leren. Dat ze nadenken over wat ze doen. Dat ze bepalen of ze dit geschikt vinden. Dat ze kijken van, hé, wat doet het met mij? Waarom kijk ik hiernaar? Ik denk, daar zit volgens mij echt een heel veel winst.
1: Moeten we dit niet ook een soort schoolvak maken?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Absoluut. Dat je soort digital literacy of... Dat een vak moet zijn. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dat lijkt me ook leuk om te geven, trouwens. Maar het
1: hoort toch eigenlijk een beetje bij, weet ik veel hoe dat nu allemaal heet. Een soort maatschappijleer.
0: Ik vind het ook. Ja. En ik denk dat er ook best wel docenten zijn die daar ook aandacht aan besteden. Maar om daar gewoon structureel in het curriculum te zetten van hoe ga je hiermee om? Hoe kijk je naar content? Wat is echt, wat is niet echt? Volgens mij moet dat gewoon voor elke jongere duidelijk worden.
1: Ja, want wat is echt, wat is niet echt? AI is natuurlijk ook gigantisch in opkomst. Ja, ik vind het soms zelf ook lastig om te zien wat nou echt is en wat nep is.
0: Ik heb dat ook. En dan zie ik iets en denk, dit is heel mooi of zo. Ik kijk ook graag naar reisdingen. Dan zeg ik, dit is mooi. Zeg mijn kinderen, mama, dat is AI.
1: Ja.
0: Dus soms zie je het ook niet meer. En dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Dus ik denk, daar moeten we gewoon echt... met z'n allen naar kijken.
1: Ja, en naar kijken is één, maar we moeten er ook wat mee doen. Want soms staat er wel onder van, dit is een AI-gegenereerde foto of video. Maar heel vaak staat het er ook niet bij.
0: Klopt.
1: Dus ja, wat moeten we er dan mee?
0: Ja, ik denk dat daar ook wel wat meer op... Dat er iets van een soort echtheidscertificaatje... Nee, dat het ook zou helpen. Maar ja, dat is ook geen begin aan. Ik zeg dat nu, ik denk, ja, wie doet dat? Wie gaat dat erop plakken? Wie gaat dat überhaupt controleren? Dus ik denk, ja, er wordt veel gevraagd van ons beoordelingsvermogen.
1: Ja, we krijgen nog een vraag binnen van Lara. Is het ene platform eigenlijk slechter dan het andere? Ik hoor bijvoorbeeld vaak dat TikTok extreem schadelijk kan zijn.
0: Nou, of het extreem schadelijk is, weet ik niet. Ik denk waar de vraag vandaan komt. TikTok is wel het platform wat het meest, meest lenig is. Dus het meest meebeweegt met jouw voorkeuren als kijker. Kijk, Facebook heeft dat het minste. Die heeft dat ook pas sinds een tijdje. Insta heeft dat ook wel. Maar ik denk TikTok gaat heel snel. Kun jij de content die jij te zien krijgt wijzigen.
1: Ja.
0: Dus als ik misschien bedoelt, zij dat met gevaarlijker. Dat het dus heel snel aanpast op waar je naar kijkt. En als je dus naar iets kijkt wat niet prettig is, dat dus ook snel groter wordt. En in die zin denk ik ook wel het meest impact kan hebben, omdat het zo snel met jou meegaat.
1: Ja, want bijvoorbeeld Instagram zijn vaak toch ook vrienden en familie, misschien leuke influencers die je wil volgen. Maar bij TikTok krijg je ook heel vaak dingen die je helemaal niet volgt, die gewoon op jouw interesse gebaseerd
0: waarom
1: zijn.
0: Waarom komt dat op je tijdlijn? En denk, dat is wel echt een unieke app daarin. Dat is echt wel anders dan Insta of zo.
1: Ja, we krijgen nog een leuke vraag binnen van Marijke. Je bent zelf moeder van pubers, vertelde je net. Hoe doe jij dat zelf thuis? Blijf jij er ook over praten? Of betrap je jezelf er ook wel eens op dat je het soms gewoon even opgeeft?
0: Ah ja, dat is een leuke vraag. Ja, wij zeggen ook wel eens bij de loodgieter lekker de kranen. Ik ben natuurlijk en psycholoog en moeder. Het is lastig. Ik probeer altijd in gesprek te blijven met mijn kinderen. Maar ja, dat is met wisselend succes, dat zeg ik heel eerlijk. En het is ingewikkeld. Soms zeg ik, wil ik het ook wel meer zien. Nou, ik heb twee die al bijna volwassen zijn. Dus dan vind ik het geen issue meer. Maar toen zij jonger waren, denk ik, ik wil ook eigenlijk wel zien waar je mee bezig bent. Maar je struggelt ook een beetje van, wat is privacy?
1: Ja.
0: Waar ga ik als moeder wel naar kijken? Dus ik probeer in algemene zin altijd het gesprek met mijn kinderen gaan het houden over wat ze bezighoudt. En ook dit is gewoon wel een onderwerp. Maar ja. Het is niet, gaat zeker niet perfect. Net
1: nee,
0: als het,
1: ik denk dat voor iedereen een struggle blijft, hoe je dat nou het beste kan aanpakken.
0: Ja,
1: misschien één advies voor ouders van bijvoorbeeld tieners die veel tijd online doorbrengen?
0: Nou, ik denk, het ging net over deze vraag. Ik denk, je hoeft als ouder niet perfect te zijn. Je moet er zijn. Of probeer er te zijn. Probeer steun en begrip uit te stralen. Ook als je kind misschien ergens in raakt wat je eigenlijk helemaal niet begrijpt of wat je afkeurt, is het denk ik wel heel

0: belangrijk dat je present blijft. Ja. En dat je als ouder laat merken van, ik ben er. Onvoorwaardelijk. Kan zijn dat ik dingen niet goed vind die je doet. Maar ik ben er wel voor jou. En ik denk dat is wat jonge mensen nodig hebben.
1: Ja, anders verdwijnt het misschien ook. En heb je er helemaal geen zicht meer op.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan gaat het stiekem.
1: Ja.
0: Of dan gaat de relatie, het contact en het gevoel van er is iemand voor mij. Ik denk dat we dat moeten behouden.
1: Ja. Misschien nog als laatste vraag. Wat hoop je dat mensen nou echt hebben onthouden van dit gesprek hier vannacht?
0: Nou, dat social media niet één grote blackbox is, maar dat we het op heel veel manieren kunnen gebruiken. En dat we zelf ook moeten uitvinden wat is goed voor mij.
1: Ja.
0: Dat er geen algemeen advies is, doe dit. Maar dat we het voor onszelf gewoon moeten kijken. Hey, waar voel ik me fijn bij?
1: Was dat ene advies er maar? Want soms is het wel lastig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat ik zei, social media is het leven. En we hebben ook niet één advies over, doe het maar zo in je leven, dan word je gelukkig.
1: Nee, was ook fijn geweest als we dat hadden, maar helaas.
0: Helaas.
1: En anders was het ook maar saai, hè? Dan was het allemaal maar gelijk, ja.
0: Geen robots, we zijn mensen, emoties horen daarbij. Dat is ook, maakt het leven ook interessant.
1: Precies. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro en Gervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met hoogleraar klinische en ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe en Marieke Pijnenborg. We hebben het onder andere gehad over welke invloed social media hebben op ons mentale gestel, hoe algoritmes werken en hoe Marieke kijkt naar de toekomst. Het hele gesprek dat kun je terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Marieke, ik wil je ontzettend bedanken en ik wens je alvast een hele fijne week.
0: Dankjewel, lief. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.

0: Frank Ocean hoorde je. Ja, we zijn nog allemaal even aan het bijkomen van de eerste wedstrijd van het Nederlands mannenelftal op het WK. Ja, en misschien heb je de wedstrijd wel op groot scherm gekeken, thuis op de bank, of misschien helemaal niet, en heb je het WK geboycott. Moeten we dat eigenlijk doen, het WK boycotten? In de KRO NCRV-podcast Zo Opgelost vroeg Tex de Wit zich dit ook af.
1: Ik heb best wel veel WK's geboycott. Als dan onbewust. Ik vond het gewoon. Het boeit me gewoon niet.
2: Ja.
1: Dus ik heb
2: heel WK
1: erg.
2: Hockey vorig jaar ook geboycott.
1: Ja, precies.
2: Het was ineens voorbij. En toen dacht ik, oh ja, nou dat hebben we goed gedaan.
3: Goed gedaan, mooi principe.

0: problemen, die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo
1: Opgelost. Lieve mensen, welkom in de podcast. Het volgende probleem is van Tex.
2: Ja, ja, ik heb een urgent probleem. Ik heb een probleem wat snel opgelost moet worden. En daarvoor ben ik bij jullie. Kijk, het WK voetbal begint bijna. En ik hou van voetbal. Zeg je voetbal, zeg je Tex de Wit.
1: Soms wel.
2: Zeg je Tex de Wit, zeg je voetbal.
3: Veel mensen, hoor.
1: Niet elke dag.
2: Voetbal. Wat weet
3: Maradona,
2: je voetbal?
3: Voetbal,
2: Tex de Wit.
3: Messi, voetbal, Tex de Wit.
2: Precies.
3: Voetbal.
2: Alleen, ik...
1: Want echt een voetbalnaam, Tex de Wit, vind je?
2: Ja. Tex de Wit.
3: Tex de Wit geeft de bal af.
2: De Wit.
3: Hij staat vrij,
2: Ja. Ik zou dan ook wel Tex op mijn shirt doen, denk ik.
1: Een gemiste kans.
3: Maar goed, dus richt op koppen.
2: Ja.
3: Als ik Tex de Wit was, zou ik heel erg richten op koppen. Wat een kopkracht.
2: Ik heb wel eens gebasketbald een tijdje. En dan ging ik heel laag bij de grond dribbelen. En toen zei de basketbaltrainer, blijf je stilstaan. Toen zet hij niet meer rechtop. En zei kijk, je kan hem zo inleggen. Toen zei ik, oh ja, wow. Ik gedroeg me als een hele kleine speler. Maar goed. Dus ik voetbal, ik hou ervan. Maar het WK voetbal komt eraan en ik vind Donald Trump stom.
1: Ja.
2: Ik vind het stom dat het in Amerika is. Ik vind ook Gianni Infantino stom.
1: Ja.
2: Ik vind dat een...
1: Baas van de FIFA?
2: Ja, de baas van de FIFA is dat.
1: Is echt een lul.
2: Prize voor Donald Trump. Ik vind het een smerige bende. Het vorige WK was al in Qatar en daarvoor in Rusland. Dus ik vind het steeds maar stom. En ik vraag me eigenlijk af, moet ik het WK boycotten?
1: Ja.
2: Het begint bijna, dus ik moet dit weten. Ik zit dus in dubio, want ik wil het boycotten, maar ik vind het te leuk. En dit is er aan de hand.
1: Mag ik één vraag stellen, voor dan mag jij daarna los?
3: Ja.
1: Maar hoe definieer jij een boycott?
2: Oké, dat ik demonstratief niet ga kijken.
1: Mm-hmm.
2: Geen oranje tompoesen koop. Niks.
1: Niks oranje.
3: Maar dit is dus heel... Weet je hoe moeilijk het is? Want ik heb dit dus ingetikt in Google. En ik wil heel even mijn geschiedenis doornemen. Niet mijn hele internetgeschiedenis. Maar gewoon de paar zinnen die ik op dit thema heb ingetikt. Dus ik googelde eerst voetbalvrije plekken tijdens het WK. Dan dacht ik bij mezelf, dan kan ik misschien dat gaan vertellen tegen Tex. AI kan heel veel. Maar probeer het thuis maar. Wat zei AI van Google? Hieronder vind je de beste plekken in Amsterdam waar je nog terecht kunt. Dus waarschijnlijk heeft hij op mijn locatie, dan weet hij dat het Amsterdam is.
1: Die
3: snapte niet eens dat ik zei voetbalvrije plekken tijdens het WK. Dat snapte hij niet. Die zei gewoon, hier kan je voetbal kijken. Dus toen dacht ik, oké, dan doe ik vluchten voor voetbal. Dus ik vluchtte voor voetbal. Kreeg je dus allemaal websites waar je vluchten kon inboeken voor internationale voetbalwedstrijden. Dus toen deed ik haat voetbal.
2: Ja.
3: En toen was het bovenste zoekresultaat bij mij in ieder geval. Dit is de reden waarom NEC en Vitesse elkaar haten. Dus je ontkomt er niet eens aan.
2: Ja, dat wordt moeilijk. Ja, want het is natuurlijk ook overal. De wedstrijden zijn overal. Alle zenders zijn ingeruimd.
1: Ja.
2: Het gaat over alle kranten.
1: Ja.
2: Het is superleuk.
1: Oh ja,
3: er zijn natuurlijk plekken waarbij het minder speelt. Laten we zeggen, kijk, Italië is een hele goede plek om op vakantie te gaan op dit moment. Die hebben zich niet gekwalificeerd.
1: Oh ja.
3: Dus wat dat betreft is dat een plek waar mensen ook niet willen weten hoe het gaat. Het zal ergens wel om een klein tv'tje achterin een café gekeken worden door twee oude mannetjes. Maar de rest van Italië, ik wil hier niks mee te maken hebben.
1: Wat grappig, ik wist dit dus niet eens.
2: Je kan een maand lang in Italië gaan zitten.
3: Maar sterker nog, je kan dus ook naar Amerika. Want vorige week hebben ze een onderzoek, zo'n peiling gehouden onder Amerikanen. Hoe erg het leeft in de Verenigde Staten. Net iets meer dan 10%.
1: Oh ja.
3: Die is met dat WK bezig.
1: Nee, maar dat snap ik. Want het is een beetje alsof ze in Nederland een ijshockeytoernooi zouden organiseren, toch? Het is helemaal geen groot sport daar.
3: Nee, dus 90% van de Amerikanen bijna heeft helemaal niks met het WK. Die weet dat het eraan zit te komen, maar die interesseert zich er niet zo erg voor. Dus in principe is een hele goede plek om te vluchten naar het epicentrum te gaan.
1: Geestig.
3: En daar te zijn.
1: Maar ik dacht, misschien is het goed om toch even te bespreken, waarom zou je eigenlijk een WK willen boycotten? Want jij noemt één reden. Ik vind Amerika stom, ik vind Trump stom, ik vind de FIFA corrupt, ik vind Infantino een zak. Dat zijn allemaal hele legitieme redenen, vind ik zelf. Maar er zijn nog andere redenen. En daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan, waarom je het zou kunnen willen boycotten. Eentje is bijvoorbeeld klimaat. Eigenlijk het idee dat je dus met z'n allen naar één plek vliegt om daar voetbal te gaan kijken. Dat al die spelers daarheen moeten komen. Dat het dan ook nog eens over drie landen verspreid is. Namelijk Canada, de VS en Mexico. Die stadions die liggen allemaal ver uit elkaar. Dus die spelers moeten ook van hot naar her. Het is eigenlijk hartstikke slecht voor het milieu.
2: Ja.
1: Had ik me helemaal niet gerealiseerd. Is dus voor heel veel mensen een reden om niet te gaan.
3: Maar je kan wel gewoon thuis kijken.
1: In principe wel, klopt. Dus, maar goed, ja, nee, zeker. Ja. Nee, helemaal waar. Maar een andere is, nou goed, dit zou ik mezelf wel een beetje kunnen voorstellen. Er is zoveel ellende in de wereld. En er zitten ook landen in verwikkeld die meedoen. In dit geval vooral de VS. Allemaal gewoon nare oorlogen. Wil je dan nu wel een beetje doen alsof er niks aan de hand is en lekker voetbal gaan kijken? En de derde, en dat vond ik wel grappig, ik wist dit niet, maar blijkbaar zijn die ticketprijzen zijn heel erg omhoog gegaan. Dus het is bijna niet meer toegankelijk voor de gewone man. Terwijl voetbal eigenlijk altijd de sport van de gewone man was. Dus is het nog wel het spel dat we altijd leuk vonden? En dat is persoonlijk wat ik heel erg voel. De FIFA is super corrupt. Er gaat heel veel geld in om. Echt belachelijk veel geld. Het zit in allerlei foute potjes. En wat jij zegt, het wordt vaak al die toernooien worden vaak in landen georganiseerd waar die al best wel corrupt zijn. Het is een vorm van sportswashing eigenlijk. Dus greenwashing van de landen waar die toernooien zijn. Dus het is helemaal niet meer de sport van de gewone man. Weet je wel, voor iedereen. Het is echt gewoon voor de allerrijkste die geld verdelen met elkaar. En dan ook nog eens op de plekken waar het eigenlijk helemaal niet leuk is. Want wat kosten die tickets nu? Echt een paar honderd euro, toch? Gewoon voor.
3: Nee, dat gaat echt. 9000 euro per
1: 9000?
3: Voor een WK-finale ticket.
1: Wat? 9000?
3: Dat is bij de Super Bowl was dat al. Oh. Dus dat zie je in al die dingen.
1: Bij tennis ook.
3: Ja, in al die grote evenementen zie je dus steeds meer dat rijke mensen die willen laten zien dat ze rijk zijn. En daar komt die weerzin van jou waarschijnlijk vandaan. Dat je dus dat grote geld op iets, wat jij net ook al zei, op iets volks gelegd ziet worden. Op meerdere niveaus. Op clubniveau, maar ook op internationaal niveau. Mm. Op evenementenniveau.
1: Ja.
3: En dat is wat een Saudi-Arabië ook denkt. Oh, dat kunnen we gewoon dus kopen. Ja. En dan kopen we dus een enorm groot evenement. Dat kost ons heel veel geld. Maar het geeft ons ook heel veel aanzien. Dus laten we dat gewoon investeren.
1: Ja.
3: En het is ze gelukt ook. Want Saudi-Arabië is al heel lang bezig om voetbal op te kopen. Na de 5 grootste competities van Europa is de Saoedische competitie de grootste bijdrage van spelers die nu op het WK spelen.
1: Oh ja?
3: Dus dat hebben ze binnen 10 jaar hebben ze dat geflikt. Dat zij de nummer 6 zijn van competities die spelers leveren aan het WK.
1: Ja, nou ga ik daar toch dan iets tegenover zeggen. Want de vraag is natuurlijk van, wat ik vind dit namelijk wel heel interessant. Ik denk alleen, wat is het nut van het boycotten? Dus het is eigenlijk is het voor jou bijna dan een principe kwestie?
2: Ja, het is een principe, want dan zeg je van, dit wordt nu een Trump-feestje.
1: Ja.
2: Infantino, ja. Trump-feestje in Amerika. Die staat er mooi met de beker uit te reiken. En nou, wat staat hier er weer goed op?
1: Ja, precies.
2: En hij kan lekker tof doen ermee.
1: En dat wil je niet meevieren, beetje, omdat je wil niet zijn feestje vieren.
2: Nee, het feit dat je daar nu een feestje gaat vieren.
1: Ja. Ja,
2: dus in het land van een man wiens beleid ik heel, heel stom vind.
1: Ja, ja, precies. Maar nu wil ik het toch even hebben over de positieve dingen van een WK.
2: Ja, leuk.
1: Want een WK is heel erg goed voor de cohesie in de samenleving. Want een WK is eigenlijk, zoals je vroeger had, geef het volk brood en spelen. Wij houden van competitie. Competitie is voor ons een emotionele uitlaatklep. Dus we kunnen daar onze rivaliteit, mogen we gewoon openlijk voelen. We mogen gepassioneerd zijn, we mogen huilen als we verliezen. We mogen gillen als we winnen. Het is gewoon een hele goede manier voor mensen om bij hun gevoel te komen en om ook andere emoties eruit te laten. Dus ja, gezond.
3: Dus bushokjes kapot maken.
1: Wat zei je? Bussen? Ja, dat is misschien, daar kunnen we het over hebben. Maar als jou daar jouw emotie in kwijt kan, nou, liever niet. Maar het is ook, het zorgt heel erg voor sociale cohesie, omdat het een gedeelde gezamenlijke emotie is. Dus je leeft samen hetzelfde verhaal. Je bent samen hetzelfde verhaal aan het vertellen. Je hebt eigen team en je speelt tegen iemand anders. Het is heel erg, nou, een beetje bij tegen zij, dus daar kan je ook wel weer wat over zeggen. Maar dat doet heel veel voor de samenleving. Het is een soort sociale lijm. Het is een excuus om samen te komen. Dus mensen gaan samen kijken in het café, ze gaan samen kijken bij mensen thuis. Ze hebben altijd iets om over te praten. Het is een ongevaarlijk onderwerp, dat in principe niet politiek zou moeten zijn, waar je er gewoon altijd over kan praten. Iedere man kan bijna over voetbal praten. Nou, dat is hartstikke lekker. En het is een vorm van een ritueel. Rituelen zijn voor heel veel mensen bieden iets van emotionele rust, omdat het ons een gevoel van stabiliteit en continuïteit geeft. Net zoals we het lekker vinden om feestdagen te hebben, vinden we het heel lekker om eens in de zoveel tijd een WK te hebben waarop je weet, oh, dat is dan, en dan kan ik helemaal los en dan kan ik me er helemaal aan overgeven. Dat vinden wij prettig. Dus sport is op een bepaalde manier een vervanging van wat vroeger in de samenleving dan bijvoorbeeld de kerk was, of een stam, of een gevoel van ik hoor hierbij en we zijn samen. En we, nou ja. Dus dat is heel waardevol. En de vraag is dus, wil je dat stoppen?
4: Ja, dat is inderdaad de vraag. De rest van de aflevering en alle andere aflevering van de Caro en Zirvé podcast Zo Opgelost vind je in de NPO Luister-app.
5: De nacht van Caro en Zirvé. Elif Kang.
4: wie aan een middeleeuwse stad denkt, die stelt zichzelf vaak een donkere en grimmige plek voor. Maar als je vandaag door een historische binnenstad wandelt, dan merk je juist hoe levendig die is, zeker in vergelijking met veel modernere wijken. Ja, wat kan de geschiedenis van die oude steden ons nou leren over de steden van de toekomst? Marcel IJsselstein is stedenbouwhistoricus en auteur van het boek Atlas van de Middeleeuwse Stad. Hij doet al 12 jaar onderzoek naar die ontwikkeling van die middeleeuwse steden. Marcel, een hele goede nacht.
5: Goedenacht.
4: Ja, neem ons eens even mee terug naar de stad in de middeleeuwen. Ja, als ik dan om me heen kijk, wat zou ik dan zien?
5: Ja, dat is leuk. Aan de ene kant denk ik dan dat je een heel ander beeld zal zien dan je tegenwoordig in de historische binnenstad ziet. Hè. De meeste bebouwing was bijvoorbeeld van hout, nog niet van steen. Behalve de belangrijke gebouwen zoals kerken. En er waren natuurlijk nog geen auto's, maar vooral karren en schepen waar het vervoer mee plaatsvond. Maar aan de andere kant was er ook al heel veel hetzelfde. En dat zit hem dan vooral in de stedenbouwkundige structuur van de steden. Dus het patroon van straten, pleinen, grachten. Die bestaan eigenlijk al sinds de middeleeuwen en die hebben we nog steeds. Als je kijkt naar straatnamen, dan zie je heel veel puntje, puntje markten in steden. Die markten zijn vaak naar buiten geplaatst, zeker ook de havenactiviteiten. Hebben nu andere locaties voor, maar die oude haven- en marktgebieden zijn in veel binnensteden nog aanwezig. En die geven, denk als je terug zou gaan naar de middeleeuwen, zou het een veel drukker en actiever beeld geven dan je tegenwoordig ziet. En het zijn nu vooral toeristische attracties. Maar ik stel me in de middeleeuwen dan echt een heel levendig straatbeeld voor met veel handel en activiteit op straat.
4: Ja, als we nou even teruggaan naar die middeleeuwse tijd. Welke kwaliteiten zijn we dan denk je een beetje vergeten als we kijken naar die steden?
5: Ik zou dan vooral denken aan het omgaan met het bestaande landschap. Ik denk dat in de middeleeuwen heel slim en handig gebruik gemaakt werd van landschappelijke kenmerken die er al waren. Tegenwoordig als we steden bouwen of wijken, dan bedekken we het bestaande landschap met een groot dik pakket zand en dan gaan we daar een nieuwe plattegrond op aanleggen. Zoals we dat vanaf de tekentafel bedacht hebben. En in de middeleeuwen was het veel gebruikelijk om eerst goed te kijken wat heb ik aan natuurlijke kenmerken, hoogteverschillen, aanwezigheid van waterlopen en hoe kan ik daar slim gebruik van maken bij het aanleggen van een stad.
4: Waarom denk je dat we dat dan zijn gaan doen?
5: We hebben natuurlijk een hele hoop technische mogelijkheden erbij gekregen in de loop der tijd. Dan wordt het ook aantrekkelijker om de stad veel meer naar je hand te gaan zetten. Maar je wist dan eigenlijk ook het historische systeem waar een stad in ontstaat en ontwikkelt steeds verder uit. Een historisch water- en bodemsysteem wat natuurlijke kenmerken heeft. En als je daar gaat sleutelen, ja, dan verlies je soms ook dingen en loop je tegen problemen.
4: Ja, als we nu even kijken naar de grens tussen stad en platteland, dan heb ik het idee dat in deze tijd steeds meer aan het vervagen is. Wat is het verschil tussen nu en vroeger?
5: Ja, klopt. Ja, die stadsrand die was in de middeleeuwen heel duidelijk gemarkeerd. Vaak door middel van een stadsmuur of een stadswal die de ruimte binnen en buiten de stad heel duidelijk markeerde. Die noodzaak van stadsverdedigingen zijn we al een tijd kwijtgeraakt. En steden hadden daarom de mogelijkheid om eindeloos uit te breiden. En die rand is eigenlijk helemaal verdwenen. Het is een heel diffuse overgang geworden nu tussen stad en landschap. Je kan vaak niet meer zeggen of je nou binnen de stad bent of erbuiten.
4: Is dat volgens jou iets goeds of iets slechts?
5: Ik denk dat dat ook wel iets is waar je van kan leren als je historische steden bestudeert. Hè? Van, kunnen we nou omgaan met het vormgeven van stedelijke randzone? Ik denk dat als we wat efficiënter omgaan met het ruimtegebruik in de stad, dat we daarmee ook de kenmerken van het landschap buiten de stad beter kunnen behouden.
4: Ja, zijn er dan nog dingen die we echt uit de middeleeuwen kunnen leren?
5: Ja, zeker. Ik heb er een aantal in mijn boek ook aan de orde gesteld. Wat een hele belangrijke is, denk ik, is dat in de middeleeuwen meer ruimte was voor mensen om hun eigen omgeving vorm te geven, een eigen huis te bouwen. Er was natuurlijk ook wel regelgeving, maar veel minder dan tegenwoordig. Dus ik denk dat het de balans die er in de middeleeuwen was tussen wat er van hoger hand gereguleerd werd, dat was vooral het zorgen dat het algemeen belang gediend werd, dat de stad kon blijven functioneren. En tegelijk was het voor mensen heel goed mogelijk om hun eigen bestaan vorm te geven en de stad mee te bouwen.
4: Jij zou weer een beetje terug willen naar het vroeger.
5: Nou, daar zouden we best over kunnen nadenken, over hoe we kunnen leren uit die... uit het verleden.
4: Ja, want ik vraag me dan ook af, als ik in zo'n binnenstad loop die toch al wel wat ouder is, dan denk ik, ja, dat voelt ook veel levendiger dan dat ik in zo'n nieuwbouwwijk woon.
5: Ja, klopt.
4: Hoe komt dat nou?
5: Dat heeft ook te maken met iets als functiemengingen. In een historische stad zaten allerlei functies in elkaars nabijheid. Wonen mensen dicht op elkaar en hoefde je nooit ver te lopen om ergens te komen. Terwijl in de loop der tijd steeds meer functies uit elkaar zijn gaan leggen. Functies zijn gaan scheiden. Dus als je nu een woonwijk aanlegt, ja, mensen die wonen daar, die slapen daar, maar die werken elders. En die gaan voor hun ontspanning of hun sport weer ergens anders naartoe. Zo hebben we die stad eigenlijk helemaal opgedeeld in verschillende functies. Terwijl de grote kwaliteit, denk ik, van de binnensteden is dat daar alles korte afstand van elkaar zit en veel levendig maakt, doordat er continu mensen aanwezig zijn om verschillende redenen op verschillende momenten van de dag.
4: Ja. Als je nou één advies mag geven aan de mensen die nu weer nieuwe stukken gaan bouwen, wat zou dat dan zijn?
5: Kijk eens goed naar de steden die in het verleden gebouwd zijn en probeer daarvan te leren. Het is zeker niet zo dat historici voorschrijven hoe je een stad moet bouwen. Maar het is wel heel goed mogelijk, denk ik, om te leren van het verleden. Ja. En te proberen successen te herhalen.
4: Mooi advies. Marcel IJsselstein, stedenbouwhistoricus, dank je wel.
5: Graag gedaan.

0: Operatie Desert Storm of Operatie Rolling Thunder. Het zijn namen voor militaire operaties. Ze krijgen vaak namen die tot de verbeelding spreken, maar weinig weggeven over wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, waar komen die namen nou eigenlijk vandaan? Militair historicus Erwin van Loo is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Een hele goede nacht.
1: Hele goede nacht, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, dat kan het ook zijn. Waarom krijgen die militaire operaties überhaupt zo'n eigen naam?
1: Nou, het heeft in de eerste plaats te maken met de operationele veiligheid, hè, zoals dat dan in jargon noemen. En eigenlijk is dat dan daarom ook de bedoeling dat je zo weinig mogelijk te weten komt over die operatie die uitgevoerd wordt door militaire eenheden.
0: En wie zit er dan achter zo'n naam? Is dat een hele afdeling of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, eigenlijk de hele legerleiding, hè, zou je kunnen zeggen. Het ligt natuurlijk aan hoe groot die operatie is. Maar die wordt natuurlijk altijd gevoerd door een legerleiding. Dus die gaat over de operatie. Dus die is ook verantwoordelijk voor de operatienaam uiteindelijk. Ja,
0: ja. Als we nou even kijken naar het verleden. Welke operatienaam is jou dan het meest bijgebleven?
1: Er zijn er heel erg veel. Hè. Ik denk dat als je teruggaat, die eerste operatienamen, die zie je al verschijnen in de Eerste Wereldoorlog. Duitse leger aan het Westfront, die begint eigenlijk die operatienamen te gebruiken. Dus sindsdien zijn het er enorm veel geweest. Een hele bekende is natuurlijk Overlord van D-Day. Mm-hmm. Operatie Overlord. En ja, dat had eigenlijk ook toch een beetje te maken van overheer, oppermeester. Dus eigenlijk ook wilde het eigenlijk zeggen van nou, we beginnen nu aan het einde van de oorlog. We gaan nu proberen om heel West-Europa te bevrijden. Dat is natuurlijk een hele bekende. Maar je noemde bijvoorbeeld al Rolling Thunder, een bombardementscampagne in Vietnam. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende. En die werd ook, wat heel belangrijk is van die operatienamen, is dat het ook goed bekte. En dat zie je ook zeker ook bij het Rolling Thunder. Want ja, er is bijvoorbeeld een veteranenvereniging die zichzelf zo heeft vernoemd. En ik geloof zelfs dat Bob Dylan een concertreeks ernaar heeft genoemd. Dus ja, dat zijn namen die heel erg goed bekken. Ja. En dat is ook echt heel belangrijk naast zeg maar die operationele veiligheid. Want die operatienamen heeft ook echt een belangrijke functie als komt op propaganda en om het moraal geven aan de eigen bevolking en om eigenlijk ontzag te wekken of angst op te wekken bij de vijand.
0: Mm-hmm. Ja, het zijn toch ook wel bijzondere namen waarbij ik dan weer gelijk denk, ja, hoe kom je erop?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk dat is ook een heel apart verhaal. Je ziet eigenlijk dat geruime tijd dat de legerleiding, ja, ik zou bijna zeggen maar een beetje doen, hè, maar gewoon eigenlijk rond de tafel gaan zitten van hoe gaan we onze operatienaam noemen. In de Tweede Wereldoorlog speelt daarnaast ook bijvoorbeeld Winston Churchill. Hè, de Britse premier speelt een hele belangrijke rol. Hij wil echt in die periode graag namen die echt die aanspreken, die vaak ook bijvoorbeeld met een bijbelse achtergrond. Een hele bekende bijvoorbeeld is de bombardementscampagne tegen Hamburg in de zomer van 1943. Die wordt gedoopt Operatie Gomorra. En in de Bijbel is Gomorra een bijbelse stad die door zwavel en vuur wordt verwoest. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ook in Hamburg gebeurt in de zomer van 1943. Want dat wordt enorm zwaar gebombardeerd door Britse en Amerikaanse bommenwerpers, waardoor ook enorme vuurzeeën ontstaan en meer dan 40.000 à 50.000 mensen omkomen. Dat is cynisch genoeg heel toepasselijk hier. En als je wat verder gaat, dan zie je eigenlijk na de Vietnamoorlog, dat vooral aan de Amerikaanse zijde, het geven van codenamen, dat het wat meer gestructureerd gaat gebeuren. Dan wordt er een heel eigenlijk computersysteem opgezet. En dat Kortweg wordt dat NICA genoemd, N-I-C-K-A. En dat staat voor codewoord, nickname en exercise term system. En er zitten eigenlijk, er zijn eigenlijk alle Amerikaanse eenheden bij aangesloten bij dat, aan dat computersysteem. Die delen eigenlijk letters uit. En op basis daarvan moet een militaire eenheid een codenaam verzinnen. Dus dan gaat het eigenlijk veel gestructureerder gebeuren na 1975 ongeveer.
0: Ja, er zit dus echt wel een hele gedachtegang nog achter. Misschien nog even kort als laatste vraag. Wij als Kikkerlandje, hebben wij nog een kenmerkende naam voor zo'n militaire operatie?
1: Nou, wij hebben heel vaak natuurlijk toch wel iets met de leeuw. Hè? Want de Nederlandse leeuw speelt een belangrijke rol in de Nederlandse heraldiek. Er is bijvoorbeeld nu een oefening gaande, Fighter Lion. Nou, en dat zie je heel vaak in het verleden ook. Hè? Atlantic Lion, Brave Lion. Er zijn heel vaak oefeningen die iets met leeuw van doen hebben. Mobilisatieopkomstoefeningen, die heette vroeger vaak donderslag. Maar je had ook toch ook wel een beetje hele eenvoudige namen. Waarbij je, zeker in de jaren 50 en 60, waar een beetje de spruitjeslucht vanaf komt. Met hele eenvoudige codenamen zoals Eenkhoorn of Torenklok of Operatie Slagzwaard, Operatie Splijsterplaats. Ja, dat zijn natuurlijk niet echt. Dat bekt wat minder dan Desert Storm, laat het zo zeggen.
0: Er komt van alles voorbij. Ik ben weer heel wat wijzer geworden. Erwin van Loo, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, wij zijn vannacht bij het water in de omgeving van Utrecht, waar het donker en stil is. En de spanning die bouwt zich langzaam op tijdens het echte Karper-sessie. Urenlang wordt er geduldig en scherp gewacht op die ene aanbeet die alles kan veranderen. Onze redacteur Shireka Olieberg die vist een avondje mee. Hoe is het daar?
3: Hallo, ik ben hier dus nu in Utrecht. En zoals je hoort is het hier gewoon super stil. Het enige wat je eigenlijk hoort zijn kikkers. En een beetje de blaadjes ritselen door de wind heen. En als het goed is Dennis hier ook. Dus ik ga nu even naar hem toe lopen. Oh my god, Dennis, hoi!
4: Hey, goedenavond. Of goedenacht eigenlijk, hè?
3: Wow, ja. Ik zie dat je hier een vis hebt gevangen. We komen gewoon direct in de actie.
4: Zeker, zeker.
3: Wow.
4: We gaan hem eens eventjes tevoorschijn halen. Dit zit in het net. Dus dan moeten we altijd even kijken of dat alles netjes langs zijn lijf zit. En dat is nu. En dan peuren we hem op uit het water. En dan leggen we hem hier op zijn bedje neer. En dan hoor je dat hij het... Zo, even kijken waar het ritje is.

0: En dan komt er een prachtige.
1: Wow, wat is die groot? Jeetje, hij is ook een beetje dik eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Oh. Oh.
0: Hij spartelt, maar er kan niks gebeuren.
1: En dit is dus een karper?
0: Ja, dit is een schubkarper.
1: En hoe kan je dat zien?
0: Nou ja, aan het aantal schubben. Je hebt onder de karpers heb je een aantal patronen. Een spiegelkarper die is bijna helemaal glad en die zal enkele schubben hebben. Dat zijn eigenlijk vissen die in gedeeltes van Europa zijn gekweekt om voor de voedsel, om te eten.
1: En deze is niet om te eten?
0: Nee.
1: Nee, deze is alleen maar om...
0: Hier in Nederland, alles wat we vangen, dat zetten we keurig terug.
1: Ja, en mag ik hem ook voelen?
0: Ja, zeker.
1: Hij is super glad.
0: Ja, dat is een slijmlaag. Dat is een natuurlijke laag die de vis beschermt. En nou ja, zoals je ziet heeft hij ook hele mooie ronde vinnen.
1: Ja.
0: En als je hier kijkt heeft hij een bek. En die bek dat is eigenlijk een soort van stofzuiger. Waar ze de bodem mee afstruinen. En hier zie je een paar bekdraden.
1: Oh, wat mooi. Maar we moeten hem nu alweer teruggooien. Ja. Dus helaas zien we jullie zo meteen weer terug. En
2: misschien
1: hebben we dan wel een nieuwe vis.
2: Ja, ik ben ontzettend benieuwd. We komen zo meteen nog even bij je terug. Ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Want zo meteen hoor je onder andere een nieuw rapport over duurzaamheid voor koffie. Ja, hoe dat nou precies zit, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar we gaan nu eerst naar het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Dat zegt premier Sharif van Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen. De partijen zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis moeten vormen voor verdere onderhandelingen. Er volgen nog meer gesprekken. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. In de stad zitten 140.000 mensen zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, de sterspelers, die kent iedereen. Maar wist je dat er een heel leger aan Nederlanders met hen meereist naar het WK voetbal? Coaches, begeleiders, medische staf. Ze zijn stuk voor stuk onmisbaar, maar bijna niemand die kent ze. Vannacht hoor je wie ze zijn.

Ook gaan we in dit uur nog even mee vissen met onze verslaggeefster Shereka. Wil je nou weten of ze nog iets vangt? Dan zou ik zeggen, blijf vooral lekker luisteren. We zitten alweer op de helft van juni en ook deze dag is er genoeg gebeurd, dus we nemen je even mee in de geschiedenis. Op deze dag in 1965 nam Bob Dylan Like a Rolling Stone op. Ja, dat was het eerste nummer ooit van meer dan 6 minuten dat op een single werd uitgebracht. How does it

0: is vandaag de verjaardag van de razendsnelle Daphne Schippers. Precies 34 jaar geleden werd ze geboren in Utrecht. Ja, zonder te weten dat ze natuurlijk zou uitgroeien tot een van de grootste Nederlandse sportvrouwen ooit. In 2015 schreef ze sportgeschiedenis met de legendarische wereldtitel op de 200 meter.
1: Schippers gaat erbij zitten en kijkt dan uit de ooghoeken zo dadelijk op de herhaling, maar natuurlijk nog belangrijker op de bevestiging. Er is hier een felicitatie van Tarmo. Ja, 21-63, hier is het. Wereldkampioen over 200 meter. Wat een schitterend resultaat.
0: 70 jaar geleden werd er in Eindhoven de Technische Universiteit geopend. Ongeveer 14.000 studenten die leerden daar vandaag de dag alles over onder andere techniek, technologie en toegepaste wetenschap. Een oud-student van de universiteit die wist maar al te goed dat zijn opleiding technisch was.
2: Welke opleiding was dat?
3: Ja, dat was een technische opleiding van de technische school. Maar dat was dan ook zuiver een technische opleiding die je daarvan genoot. Ja.
2: Dat was wel echt een technische opleiding.
3: Dat was een technische opleiding.
0: Ja, en dan, het is 30 jaar geleden dat we afscheid van haar namen. Maar haar stem klinkt nog altijd door. Met haar indrukwekkende bereik, improvisatietalent en legendarische sketsang groeide Ella Fitzgerald uit tot een van de grootste zangeressen ooit. The way.

0: prachtig. 30 jaar na het overlijden van de First Lady of Soul horen we nog steeds veel van haar. Bekende films en series zoals Stranger Things die gebruiken helaas muziek, en ook worden hedendaagse muzikanten nog steeds geïnspireerd door haar. Zo ook Loes Rus. Zij is muziekwetenschapper en saxofonist en werd ook door haar beïnvloed. Ja, Loes, een hele goede nacht.
1: Ja, hallo.
0: Je bent dus saxofonist. Ella was zangeres en alsnog ben jij door haar geïnspireerd. Vertel.
1: Nou ja, toen wij aan het conservatorium studeerden, dan was het eigenlijk wel dat als we liedjes in moesten studeren, dan zei ze, nou, ik ga eerst naar Ella Fitzgerald luisteren, omdat ze zo helder zingt en omdat ze het hele liedje zingt en dus voor het repertoire. Luister naar Ella Fitzgerald. Dus ook als saxonist of trompetist werd er aangeraden, ga naar haar toe.
0: Ja, en de eerste keer dat jij dit hoorde, wat deed dat met jou?
1: Ja, zij heeft zo'n heldere stem en prettig. En er zit iets vrolijks in. En ook een beetje alsof ze zelf een muziekinstrument speelt. Dus het is niet alleen maar die stem, maar eigenlijk alsof ze een instrumentalist is.
0: Laten we nog even naar een stukje van haar luisteren.
1: Ja.

0: We hoorden How High the Moon. Cover, eigenlijk is haar hele muzieklijst covers. Wat maakte het dat mensen dan toch naar haar gingen luisteren in plaats van een andere artiest?
1: Wat je net hoorde was ze eigenlijk aan het sketten. Dus dan hoor je niet echt de tekst, maar dan gaat ze eigenlijk al improviseren over het liedje, eigenlijk over het akkoordenschema. En die improvisaties, dat maakt het ook interessant. Dus je kan niet alleen de melodie van het liedje, maar daarover improviseren. En dat deed zij. Ja. En op een manier die heel toegankelijk is eigenlijk. Super muzikaal. Dus ook ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook heel toegankelijk. Dus heel bereikbaar voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, naast haar muziek heb ik begrepen dat ze ook altijd zeer geroemd was om haar persoonlijkheid. Kun je een beetje uitleggen wat voor een persoon zij nou was?
1: Nou, wat haar wel bijzonder maakte was dat... ik hou eigenlijk niet zo van waar one of the guys. Ze was een heel stoer persoon. En vaak heb je nog een beetje het cliché, en zeker vroeger, dat je de vrouwen die stonden als zangeres voor de band. En de band, dat waren dan mannen. Maar zij was echt iemand die echt bij de band hoorde. Dus dat maakte haar wel heel bijzonder.
0: Mm-hmm. Ja, en ik heb begrepen dat ze ook heel erg populair was, juist in de jaren 60. Zwarte artiesten in Amerika, die werden nog niet altijd als gelijke gezien. Hoe wist zij dan toch door te breken in die tijd?
1: Jazz was natuurlijk wel muziek die voortkwam uit een zwarte Amerikaanse gemeenschap. En dat was voor veel mensen, voor zwarte Amerikanen, ook echt een manier om bijvoorbeeld uit armoede te ontsnappen. Zij is ook heel bijzonder genoeg, bijvoorbeeld door mensen als Marilyn Monroe omarmd. En inderdaad hadden zwarte Amerikanen tijdens de segregatie, dus voor de burgerrechtenbeweging, echt een achtergestelde positie. Dus bijvoorbeeld als je op tournee was, dan mochten ze in bepaalde hotels niet slapen. Maar door mensen als Marilyn Monroe, die staken daar een stokje voor. En die zeiden, nee, laat me gewoon bij mij zitten en opkomen treden. Ja. Daar had ze ook geluk mee, ja.
0: Het was een ontzettend grote artiest. Ik bedoel, wij praten er nu nog steeds over. Denk je dat we over de komende 60 jaar... dat we nog steeds over haar zullen praten?
1: Dat denk ik wel. En zeker mensen die jazz maken. Je hebt nog steeds zangeressen. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse jazzzangeres Anna Sariersen bijvoorbeeld. Die ook nog steeds teruggrijpt naar de oude meesters. Er zijn natuurlijk albums die mensen nog allemaal luisteren. En je ziet eigenlijk dat mensen toch altijd teruggaan naar die vroege tijden om te kijken van waar ligt nou de bron? Of om daar nog steeds van te leren. Dus dat denk ik echt, ja.
0: Ja, Loes, ik heb ook nog een fantastische plaat klaarstaan. But Not For Me, die gaan we nog even luisteren. Ik wil je ontzettend bedanken dat we je mochten bellen. Muziekwetenschapper en saxofonist Loes Rus, dank je wel.
1: Ja, geen probleem.

0: Ja, naar schatting krijgen 200.000 ouderen ermee te maken, ouderenmishandeling. Het is een ingewikkeld en onzichtbaar probleem, maar zijn er nou dingen die we kunnen doen om een verschil te maken? Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling en staan we hier dus bij stil. We bellen hierover met Jette Vruchten, case manager dementie en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Een hele goede nacht.
1: Een hele goede nacht met Jette.
0: Veel krijgen er dus mee te maken. 1 op de 20, ik schrik daarvan. Wanneer is er nou eigenlijk precies sprake van ouderenmishandeling?
1: Ja, het komt eigenlijk onwijs veel voor. Veel vaker, denk ik, dan dat we weten. Oudermishandeling, zeggen we eigenlijk, ontstaat vaak wanneer een oudere schade ondervindt. Doordat iemand afhankelijk is van een ander. Het kan gaan om geweld, maar verwaarlozing, financiële uitbuiting of soms ook psychische druk. En het is eigenlijk, het speelt vaak voor achter de voordeur en is daarom ook zo moeilijk zichtbaar.
0: Ja, want als ik lees 1 op de 20, dan denk ik dat is ontzettend veel. Spreken we daar te weinig over, denk je?
1: Ja, wat ik al zei, ik denk dus dat ouderenmishandeling heel vaak verborgen blijft. En psychische mishandeling, dat laat vaak ook helemaal geen sporen achter. Waardoor het ook heel vaak onderschat wordt.
0: Ja.
1: En ouderenmishandeling kan zowel natuurlijk bewust als onbewust plaatsvinden. En onbewust is vaak natuurlijk ook als mantelzorgers overbelast zijn. En de zorg eigenlijk niet goed aan kan.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt het ook zo ingewikkeld.
0: Zijn er nou bepaalde signalen die we kunnen herkennen?
1: De signalen zijn dus vaak hartstikke subtiel. Een ouder die ineens angstig wordt of zich terugtrekt of blauwe plekken heeft. Maar misschien ook iemand die zich slecht verzorgt. Of opeens financieel in de problemen komt.
0: Mm-hmm.
1: En juist het totaalplaatje van hele kleine signalen kan juist wijzen op ouderenmishandeling. En je hebt verschillende vormen van ouderenmishandeling. Bijvoorbeeld lichamelijke, psychische, financieel, verwaarlozing of seksueel misbruik. En al deze vormen hebben weer andere signalen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het zo ingewikkeld. En ook dat heel veel mensen er niet over spreken of dat ouderen zich juist schamen ervoor.
0: Ja. Het is ook een heel lastig iets natuurlijk. Stel dat je wel signalen opvangt en je denkt, misschien speelt dat daar. Ja, wat kan je dan eigenlijk doen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, als je denkt of een vermoeden hebt dat er sprake is van ouderenmishandeling, dat het juist belangrijk is om niet weg te kijken, maar juist zorgvuldig te handelen. Een zorgprofessional die werkt met een meldcode, maar bijvoorbeeld voor familie, buren of vrienden, dat je kijkt of dat je het aandurft om op een respectvolle manier je zorgen te uiten en het gesprek aan te gaan. Belangrijk ook om te luisteren zonder te oordelen, want je weet nooit het totaalverhaal. En je mag natuurlijk altijd veilig advies vragen aan Veilig Thuis.
0: Ja, dat is denk ik een goed advies als iemand nu luistert die zich daarin kan herkennen.
1: Zeker, ja.
0: Jette Vruchten, case manager, dementie en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Dankjewel dat we je mochten bellen.
1: Helemaal goed, dankjewel.

0: Fleetwood Mac hoorde je met I Don't Want To Know. Veel kinderen in Nederland die wonen jarenlang in een COA. Ja, hun toekomst is dan altijd onzeker en dat levert stress op. Om hun zorgen even een plekje te kunnen geven, worden er elke week activiteiten georganiseerd door Team Up. Verslaggever Julia Kiel die ging langs op het COA in Katwijk en deed een middagje mee.
1: Wij lopen nu echt naar de woningen van de kinderen, want we gaan iedereen mobiliseren. Dus we gaan eigenlijk een rondje doen door alle gebouwen om alle kinderen op te halen en ze mee te nemen naar Team Up.
2: Het is nog een behoorlijke happening om iedereen op de been te krijgen.
3: Zeker, het is een grote groep vandaag, dus dat is eigenlijk een heel goed teken. Ze zijn allemaal heel enthousiast en blij om mee te komen.
2: Ja, dat is het horen inderdaad, ja. Nou, het is mooi weer, het waait een beetje, maar volgens mij gaan we naar buiten, of niet?
1: Ja, we gaan lekker buiten spelen, dat is heel fijn. Dus we hebben een ruimte binnen, maar eigenlijk is het heerlijk om buiten te spelen. Daar is net meer ruimte, we kunnen ook weer andere spellen spelen. Dus dat is heerlijk nu weer in de zomer.
3: We zijn hier met Team Up, de vrijwilligers van Team Up in Katwijk. Team Up is een psychosociale interventie. 10 jaar geleden inmiddels alweer opgericht door War Child en Save the Children. En we verzorgen met Save the Children wekelijks Team Up sessies op 60 locaties door heel Nederland.
2: En ja, jullie zijn begonnen in de kring. Waarvoor doen jullie dat?
3: Ja, wij beginnen altijd met een check-in. Dat is, we hebben een standaard structuur, een standaard opbouw. We beginnen met een check-in om de kinderen even te vragen hoe ze erbij zitten. Om even de regels door te nemen. Zo beginnen we altijd.
2: Het is een beetje alsof je weer op de basisschool bent, hè?
3: Ja, hè? Ja. Het is een beetje op de basisschool alsof we spelen, maar... Dit lijkt een gewoon tikspel, maar hier zitten eigenlijk wel veel elementen in. De kinderen moeten elkaar helpen. Ze moeten samenwerken door elkaar vrij te maken. Als je getikt bent, doe je handen omhoog. Als iemand jou een high five geeft, mag je weer verder. En zo ben je ook nooit uit het spel. Dat is eigenlijk ook het leuke.
2: Iedereen kan meedoen.
3: Precies, iedereen doet mee. Je bent nooit uit het spel. Daarom mijn collega's nu binnen met een jongetje dat zich pijn heeft gedaan. Maar daarom sta ik hier even bij de deur.
2: Het voelt toch gek of zo? Want als je daar... Wij zijn daar dan natuurlijk met een groep ben je aan het spelen. En het is, nou wat ik zei, het is een beetje alsof je op de basisschool bent. Ja. Maar dan kijk je even om je heen en dan zie je toch wel weer waar je bent of zo. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Dat klopt helemaal. En je ziet ook in zo'n groep... het is eigenlijk geen... reguliere groep kinderen. Je ziet veel verschil tussen de kinderen. Je ziet een jongetje die best wel veel kracht en soort van boosheid in zich had. Je ziet een meisje dat snel moest huilen om iets. En dat weten we. Dat houden we in ons achterhoofd. De emoties die de kinderen tonen, dat komt ergens vandaan. En dat vind ik ook logisch. Deze kinderen zijn grotendeels uitgeprocedeerd. Dus ja, hoe oneerlijk is dat natuurlijk? De situatie dat je weet

0: dat jouw toekomst heel onzeker is. Dus ik begrijp dat je daar heel boos en verdrietig van kan worden.
1: Volgens mij is iemand weer opgelapt.
2: Met wat voor gevoel ga jij dan... ga jij nu eigenlijk weer naar huis? Wat voor gevoel krijg je hiervan?
3: Met een heel vol hoofd. Vol energie, maar ook uitgeput. En ik merk dat ik er nog heel lang over aan nadenken ben als ik weer thuis ben.
2: Waar denk je dan over na?
3: Over alle verschillende kinderen en of ze wel genoeg aandacht hebben gehad. En
2: dat zegt denk ik ook wel misschien wat over de band die je hebt met de kinderen hier.
3: Ja, dat denk ik. En ook gewoon het gevoel dat je hebt van dat ze het eigenlijk heel moeilijk hebben. En dat je wat voor ze wil doen. En dat je toch eigenlijk ook denkt van, is het genoeg? Maar je kunt maar één ding. En dat is dit doen. En dat geeft heel veel voldoening. Maar ze zitten wel in je hoofd.
0: En dan ademen we in.
4: Nicola do.
0: En we ademen uit.
2: En we ademen in. Tussen de oefeningen door, dan hebben jullie heel veel vaste dingetjes. Jullie gaan ademhalen, heb ik gezien. Ik heb een hand vooruit gezien. Waarvoor doen jullie dat?
0: Ja, dat zijn inderdaad onze team-up routines. Die doen we altijd op eenzelfde moment en in dezelfde situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld inderdaad zijn een liedje, een gebaar, een beweging. En die doen we omdat dat structuur biedt. Het biedt herhaling en voorspelbaarheid.
2: En dan ga ik even kijken naar onze outfits. Want ik heb ook zo'n mooi grijs hesje aangetrokken. Want dat hebben jullie ook om een bepaalde reden gedaan, hè?
0: Dat klopt. Team Up is altijd op een vaste dag, vast tijdstip met vaste gezichten. En daar hoort ook de kleding bij, inderdaad. Dus op deze manier zijn we herkenbaar. Kinderen weten dat dit Team Up is. Als ze ons zien, dan weten ze dat direct. En ook kinderen die bijvoorbeeld van AZC naar AZC worden verplaatst, die kunnen ons direct herkennen aan de t-shirt. Van, dat is Team Up, dat ken ik, dat is vertrouwd.
2: Dat hebben ze ook echt nodig, denk ik.
0: Ja, klopt. Dat gevoel van dat iets voorspelbaar is, dat ze iets herkennen, dat ze al dat ze iets herkenbaar zien, dat al kan nog maar een heel klein beetje helpen.
5: Het vandaag. Waren de spelletjes leuk? Twee keer duimen zo.
4: Ik weet. Okay. 100. Ik was
5: één. Heel goed.
2: Oké, dat is fijn om te horen. Ik vind veel prikkels wel een goede samenvatting inderdaad.
0: Ja, ja. Ik ben er ondertussen geloof ik wel aan gewend. Het was een hele vrolijke, drukke sessie.
6: Ja, je hoorde onze verslaggever Julia Kiel. Eens even kijken. Ja, wij zijn vannacht ook weer bij het water in de omgeving van Utrecht, waar het donker en stil is en de spanning die bouwt zich langzaamaan op tijdens het echte karpervissen. Ja, urenlang wordt er geduldig en scherp gewacht op die ene aanbeet die alles kan veranderen. Onze redacteur Sjereka Olieberg die vist een avondje mee met karpervisvang-expert Dennis. Hoe is het daar, al iets gevangen?
7: Zeker, we hebben zelf ook al die vis teruggebracht. Maar we zijn hier even gaan zitten, want Dennis heeft echt superveel spullen meegebracht. En ik ben best wel benieuwd, wat heb je bij? Want ik zie allemaal verschillende soorten voer.
8: Ja, ik heb bollies mee. Dat zijn eigenlijk deegballetjes. En daar zitten bepaalde voedingsstoffen in. Eiwitten, melen, flavors. En dat zijn eigenlijk net kleine snoepjes. En daar vissen we mee. En dan hebben we ook nog verschillende variantjes en kleurtjes. Bedenk het maar zo gek. En we hebben het. Banaan, squid en octopus, scopex, aardbei, koffie. Noem het maar op.
7: En sommige kan je zelf eten, toch?
8: Ja, dat klopt. Ja. We vissen ook met tijgernootjes. Dat denken mensen altijd zijn de borrelnootjes. Maar dat zijn eigenlijk een soort van familie van de aardappel. En ja, deze bollies, die kan je dus inderdaad kan je gewoon proeven.
7: En hoe smaken ze?
8: Nou, deze smaakt naar kokos. En de andere, daar zit heel veel chilipeper in. Dus die is heel pittig. En het is net zoals bij mensen. De ene karper vindt zoet lekker. En de andere houdt er meer van harte.
7: Ja, en jij hebt ze zelf toch ook geproefd, die kokos eentje. En wat voor cijfer geef je?
8: Een 10, want ik heb ze zelf gemaakt. Dus, ja, ik bedoel, ik ben bakker. Dus het is ook nog zo dat ik het leuk vind om mijn eigen voer daarnaast te maken. En dat, dat zijn twee passies die komen dan bij elkaar.
7: Ja, en ik zie dat we hier ook zitten in een soort van zelfgemaakte tent. Slaap je hier ook?
8: Ja, zeker. Ik heb hier een stretcher met een vier seizoenen slaapzak. Een heerlijk kussentje. En daar kan ik gewoon op slapen. En daar heb ik mijn hengels, die staan daar op de steiger. En daar heb ik elektronische beetverklikkers. Dus dat houdt in dat als ik 's nachts beet krijg, dat ik dat hoor. En dan zullen een hoop mensen zeggen, ja, je bent een luie visser. Maar ja, de hele nacht naar je dobber gaan turen, daar word je de volgende ochtend ook niet heel vrolijk van. Dus,
7: zullen we even naar je hengels toe lopen weer?
8: Nou, wat we hier dus hebben, dat zijn molens en dat zijn beetrunners. Dus dat houdt in dat de vis zich haakt, dat de vis vrij lijn kan nemen. En op het moment dat er een vis aan de lijn hangt, dan neemt die lijn. En dan horen we dit. En dan weet ik van, hey, daar hangt een vis aan. En op dat moment pak ik de hengel op. En dan kan ik dus met de vis in een, nou ja, mensen zeggen altijd een gevecht. Maar ik noem het altijd, dan kan ik de vis gaan vangen, zeg maar. En de molens die zijn zo afgesteld dat als er een vis aanhangt, dat de vis ook lijn kan nemen. Dus het is niet zo dat ik aan de hengel hang en dat ik een vis naar me toe takel. Maar dat de vis gewoon op zijn manier lijn kan pakken. Dat ik een beetje druk kan uitoefenen. En dat de vis gewoon in gezonde staat, zeg maar, op de kant komt.
7: Ja, dus dan lig je hier in je bed. En dan hoor je dit piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. En dan ren je naar hier. Ja, dan is het. Moet ik het zo zien?
8: Ja, nee, zeker. Dan is het eerst altijd even zoeken naar mijn bril. En als ik mijn bril op heb, dan is het mijn schoenen aan. En dan sta ik heel snel bij die hengel. En dan is het inderdaad heel snel wakker worden. En die vis vangen.
7: Ja, want je hebt twee soorten geluiden bij, hoe heet dit kastje ook alweer?
8: Dit is een beetverklikker.
7: Beetverklikker, ja. Dus je hebt twee soorten geluiden. Ja. Die dat racegeluid, zo dat betekent dat je een vis hebt.
8: Ja.
7: En als je gewoon piep hoort, wat gebeurt er dan?
8: Als je dit hoort, dan kan het gebeuren dat er of een vis op de plek zit, of dat er misschien iets anders gebeurt onder water, maar dat je in ieder geval een seintje krijgt van, hé, er is wat aan de hand.
7: Ja, en ik heb nog wel een gekke vraag. Ben je ooit in het water gevallen?
8: Oh, zeker weten. Ja, meerdere keren. Ja hoor, dat zeker. Weet je, je moet ook nog een beetje kont richting de waterkant staan als je steun het water indrukt. Want dan wil je nog wel eens uitglijden en dan, dan leg je erin.
7: Ja,
8: en,
7: want het is dan best wel donker, denk ik. En dan stap je gewoon en dan ga je zo plons.
8: Ja, zeker. Ja, nee, het is me zelfs een keer gebeurd midden op Loosdrecht. Midden in de nacht dat ik erin viel. Was ik met de boot aan het vissen en ik heb dan een bijbootje. En ik stapte mis en toen viel ik tussen twee boten in. En dan heb je ook wel een reddingsvest mee. Want dat is gewoon belangrijk. Zeker als je eentje bent. Dan wil je wel dat je weer veilig op de kant komt.
7: Nou, gelukkig zijn we vandaag niet in het water gevallen.
8: Inderdaad.
7: Super bedankt, Dennis. En ik hoop dat we zo meteen nog een vis vangen.
8: Ja, wie zal het zeggen? Ik hoop het.
9: Redacteur Shereka Olieberg hoorde je vanuit Utrecht.
10: De nacht van Caro en CRV.
9: Ja, waarom slapen we eigenlijk? Dat vragen ze zich ook af bij het Donders Instituut. Een plek waar slaap geen rustmoment is, maar een onderzoeksobject. Onze redacteur Asha Mohamud die ging langs bij onderzoekers Maureen en Stefan. Die experimenteren met dromen.
11: Hallo.
12: Hallo, ik ben Maureen. En ik werk hier op het Donders Instituut met mensen die veel lucide dromen hebben. Waar we van willen weten hoe de breinactiviteit eruit ziet tijdens een droom.
13: En hallo, ik ben Stefan. Ik ben onderzoeker hier ook bij het Donders Instituut. Ik hou me momenteel vooral bezig met dromen. In het bijzonder dan lucide dromen. En ik werk vooral met mensen die eigenlijk geen ervaring hebben ermee. We kijken eigenlijk of we het kunnen induceren.
12: Nou, we hebben verschillende onderzoeken lopen op dit moment. Maar de meeste onderzoeken die wij op dit moment doen maken gebruik van een klein meetapparaatje wat mensen mee naar huis kunnen nemen. Waardoor ze in hun eigen bed, in hun eigen omstandigheden kunnen slapen en wij toch die data krijgen. Dus zij krijgen een klein meetapparaatje mee en wat ze op hun voorhoofd dragen. Wij leggen ze van tevoren helemaal uit hoe ze dat opzetten, hoe ze dat gebruiken. Dan gaan ze het onderzoek doen en het hangt een beetje van af wat daar precies gevraagd wordt. Soms hoef je alleen maar te slapen. In misschien wel als grootste onderzoek op dit moment krijgen ze ook een laptop mee. En aan de hand daarvan gebeuren er verschillende dingen, zoals het wakker maken in de nacht, of het lichtje sturen, of het vibreren van dat hoofdbandje, die allemaal mogelijk kunnen helpen om luciditeit op te wekken.
11: En hoe weet iemand dan of die lucide droomt? Hoe krijg je dat door, dat je in een lucide droom zit?
12: Ja, uiteindelijk moet jij zelf beseffen dat jij aan het dromen bent. Wij helpen alleen maar daarbij. Dus op het moment dat ik jou van tevoren uitleg, hey, uit deze hoofdband kunnen rode lichtjes komen, en jij ziet zulke rode lichtjes in jouw droom, is dat eigenlijk een kleine hint. Oh, Misschien ben ik op dit moment wel aan het dromen. En word jij dus langzaam hopelijk bewust daarvan.
11: Dus dat bandje heeft zo'n invloed op de hersenen dat jullie dus echt kunnen sturen in dat opzicht?
13: Ik zou niet zeggen dat we echt invloed uitoefenen op de hersenen. Maar je moet het meer zien op een manier dat we iemand een beetje via hun zintuigen een beetje porren. In de hoop dat dat ervoor zorgt dat ze bewust worden dat ze aan het dromen zijn. Dus het is niet een heftige ingreep. Het zijn geen stroompjes of wat dan ook die we op de hersenen doen of wat dan ook. Maar het is puur en alleen, we lezen de hersenen af met het meetapparaat. We zien wanneer iemand eigenlijk aan het dromen is. We kunnen natuurlijk niet zien wat iemand droomt, waar het over gaat. Maar we kunnen zien dat iemand waarschijnlijk aan het dromen is. En dan gebruiken we dus lichtflitsen, geluid en trillingen. Waarmee we dan hopen dat iemand het tijdens hun droom doorheeft en daardoor lucide wordt.
11: Ik zit hier naast dokter Nico Adelhoeffer. En hij doet onderzoek naar breinactiviteit bij lucide dromen. Zou je iets kunnen vertellen over je onderzoek?
14: For example, I test a method called transcranial ultrasound, which shoots ultrasound waves into the brain and see what it does to normal behavior and to dreaming.
11: And what is the difference between lucid dreaming and regular dreaming?
14: Very simply put, in lucid dreaming, you know that what you just see and hear and perceive currently, it's all happening in or created by your brain. In normal dreaming, you lack this awareness and this critical stance that that the flying elephant you currently see is not really realistic.
11: So is lucid dreaming more close towards having a trip more than a natural dream? Could we say that so?
14: Including hallucinations, ongoing hallucinations, even though you know that's not real. So in this case, I could say that's a comparable state.
11: Daarnaast hoef je niet mee te doen aan een experiment om te kunnen lucide dromen. Je kan dit thuis ook doen en dat kan je trainen. En op welke manier kan dat eigenlijk?
12: Nou ja, er zijn verschillende technieken die je zou kunnen proberen. Het belangrijkste is denk ik dat je wanneer je wakker wordt 's ochtends eerst het op gaat schrijven wat je hebt gedroomd. Dus hou eens een dromendagboek bij. Ga daarmee beginnen. En voeg dan een paar specifieke technieken toe. Bijvoorbeeld, wij hebben iets dat noemen wij wake back to bed. Dat is jezelf wakker maken midden in de nacht. Dan ga je eerst 4 à 5 uur normaal slapen. Zet je dan een wekker. Kom je even uit je bed voor een half uurtje of een uurtje. Denk je na over het feit dat je graag lucide wil dromen. En ga je daarna weer naar bed toe. Er zijn ook andere technieken die je kunt toepassen. Reality checks lijkt heel goed te helpen. Ik denk dat Stefan die beter kan uitleggen.
13: Reality checks zijn modes die je zelf kan aanleren. Er eigenlijk voor proberen te zorgen dat jij tijdens jouw droom vanuit jezelf zo'n test uit gaat voeren, waardoor je bewust wordt. Dus je moet het eigenlijk een beetje ingestudeerd, ingetraind eigenlijk krijgen dat je een bepaalde actie uitvoert waardoor je bewust wordt. Een van de methodes is dus bijvoorbeeld kijk naar je hand en tel je vingers. Dit kan wel eens een andere hoeveelheid zijn, met natuurlijk de hoop dat je daar bewust van wordt. Sommige mensen vinden het fijn om te proberen hun hand door de andere hand heen te drukken. Sommige mensen kijken naar een klok om te kijken of ze kunnen zien hoe laat het is. Klokken hebben ook de neiging om rare tijden aan te geven of van tijd te verspringen in dromen. Deze dingen zijn eigenlijk dingen die je zelf thuis kunt oefenen, zodat je hopelijk tijdens een droom ze uit jezelf gaat uitvoeren.
9: Ja, je hoorde onze redacteur Asha Mohamud die langs was bij het Donders Instituut in Nijmegen.

Ja, op 1 juli is het Kitty-Kotti, de dag waarop we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. In de aanloop naar die dag laat ik je elke week kennis maken met een ander aspect van deze feestdag. Kitty-Kotti is een dag waarop we samenkomen om te vieren, maar ook om te herdenken. Er wordt gesproken, gedanst, gegeten en gezongen. Mm.

0: Ja, je hoort het lied Faya Siton, een lied dat de meeste mensen zullen kennen als een Surinaams kinderliedje, maar het is veel meer dan alleen een liedje. Dave Ansberg is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Dave, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de meeste mensen die zullen dit nummer dus kennen als een Surinaams kinderliedje, maar wat horen we nou eigenlijk?
1: Ja, het is letterlijk een echt gruwelijk lied. Het gaat over een vuursteen die mensen die tot slaaf waren gemaakt werden, ze werden daarmee gebrandmerkt. En de slavenhouders brandmerkten hun tot slaaf gemaakte eigendommen. En dat deden ze dus door een verschrikkelijk verheet instrument op het lijf te branden aan de voorkant of de achterkant van het lijf van een tot slaaf gemaakte. En de tweede regel gaat over alweer vermoord meester Jan, de slavenhouder Jan, een mensenkind. Dus dat tot slaafgemaakte werden dus ook vermoord. Soms op basis van dat ze wegliepen, dat ze opstandig waren, of dat ze niet deden wat de meester deden, of dat ze misschien ziek waren en niet meer aan het werk konden worden gezet. Op allerlei verschillende redenen. Mm-hmm. En het lied wordt eigenlijk dat bezongen. Er was natuurlijk geen mogelijkheid voor de slaafgemaakte om onderwijs te nuttigen. Er was geen mogelijkheid om te kunnen lezen of schrijven. Dus veel werd er gecommuniceerd via muziek. Men zong over de leed die men ondervond. En op die manier communiceerden de slaafgemaakte met elkaar. En daarnaast was het ook nog zo dat op deze manier het ook een soort van traumaverwerking was. Door het weg te zingen werd de pijn die men dagelijks ervaarde iets kleiner, iets meer behappelijk.
0: Ja. Het is vreselijk wat je hier omschrijft. Toch wat ik net ook al even zei is, veel mensen kennen het toch als een kinderliedje. Denk je dat veel mensen de betekenis hierachter kennen?
1: Ik hoop het wel. Ik weet het niet zeker. Het is een heel vrolijk deuntje. Hè? Dus dat mensen die worden dan meegenomen met een vrolijk deuntje. Maar de tekst is natuurlijk gruwelijk. En als je de Surinaamse tekst kent, hè, als je iets van Sawantongo beheerst, dan weet je toch al vrij snel, een vuursteen brandt mij niet zo. Waarom? Wat is een vuursteen? Mm-hmm. Waarom zou ik gebrand worden? En dan vervolgens vooral die zin over alweer vermoord meester Jan, een mensenkind. Ja, daar zit weinig Spaans tussen.
0: Ja. Wat zegt zo'n lied nou over de manier waarop het slavernijverleden werd doorgegeven binnen families, binnen gemeenschappen?
1: Ja, dat soms tot slaaf gemaakte, ook mijn voorouders zeer vindingrijk waren om toch met elkaar te blijven communiceren. En ook een manier te vinden om het leed draaglijk te maken. Ik zie ook vooral wel tegelijkertijd dat de situatie waarin je leefde als tot slaaf gemaakte echt gruwelijk was. Mm-hmm. Onverdoofd. Gebrandmerkt worden met een enorm scherp instrument. Waardoor je vlees letterlijk, denk ik, een soort als een barbecue gelucht gaat krijgen. Je krijgt een litteken. Er is geen verzorging na afloop. Hopelijk hebben het onze voorouders elkaar geholpen om elkaar een beetje te verzorgen nog bij zo'n brandmerk. Dat is wel een van de vele voorbeelden van gruweldaden van slavernij.
0: Ja.
1: Slavernij is, zoals ook de koning heeft aangegeven, een misdaad tegen de menselijkheid geweest van enorme proporties. En waarin ondanks ook internationaal erkenning voor is gekomen binnen de Verenigde Naties. Het is echt ongelooflijk gewelddadig geweest. En ook meer dan 3 eeuwen lang. Ja, en dat gaat om een aantal mensen dat van slaaf gemaakt is, zoals ongekend. Hè? Het officiële aantal is 12,5 miljoen. Wij als Lindsay zien ook dat daar niet altijd wordt meegeteld de illegale slavernij. En de mensen die überhaupt niet de plantages hebben bereikt. Dus ja, je kunt misschien wel het aantal op minimaal verdubbelen. En dan hebben we het over Nederland, die is verantwoordelijk was voor 600.000 mensen minimaal. Maar dan kun je ook weer verdubbelen naar 2 miljoen mensen. Ja, dat is ongelooflijke aantallen. En de mishandeling die mee gepaard ging. Dit is een van de voorbeelden, maar de stelselmatige verkrachtingen van vrouwen en van minderjarige meisjes. Het mishandelen op basis van onder andere verschrikkelijke straffen als de Spaanse bok. Echt een martelmanier om mensen te straffen als ze bijvoorbeeld wilden opkomen tegen onrecht. Stelselmatig vermoorden, het ziek maken van mensen, het verbieden dat je je taal mag beheersen, verbieden dat je cultuur mag beleiden, verbieden dat je mag geloven waarin je wilt geloven, verbieden dat je überhaupt verliefd mag worden of wie je verliefd wilt worden. En als je dan weer een nieuw kind hebt verwekt in belang van de meester, ja, dan mocht je ook niet voor het kind zorgen als vader. Moeders mochten er wel voor zorgen, maar dan functioneel, niet te emotioneel worden. Ja, totale dehumanisatie die plaatsvond. En het niveau ook dat zo diep gaat dat de kerk dat continu rechtvaardigde.
0: Ja, het is ook echt, als je het zo opnoemt, is het natuurlijk te bizar voor woorden dat dit ooit is gebeurd. Veel mensen die spreken ook over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Ja. Waar zie jij die doorwerking vandaag de dag terug?
1: Ja, het onderliggende mensbeeld is nog hetzelfde. Het onderliggende mensbeeld was dat mensen, zwarte Afrikanen, geen volwaardige mensen waren. En dat ze, op z'n best geëvalueerde apen waren. En dat, wat de kerk ook zei, voor God zijn zwarte mensen vervloekt. En ze zijn zieloze wezens waarmee Europeanen mochten doen wat ze wilden. En verschillende mensen in Nederland op dit moment hebben nog steeds dezelfde beelden over zwarte mensen. Die vinden nog steeds dat zwarte mensen minder waardig zijn en dat witte mensen superieur zijn. Ja, en je kunt wel slavernij afschaffen, maar je hebt als dit al meer dan 3 eeuwen lang de dominante gedachte was in de cultuur in Nederland en het andere Europese volkeren, ja, hoe krijg je dat eruit? Er is ook niks gedaan, hè, om dat onderliggende racistische mensbeeld, om het uit het Nederlands systeem te krijgen.
0: Ja, we moeten het daar dus over blijven hebben. Dat is heel duidelijk. Kitty Kotti komt er dus aan, 1 juli. Wat hoop je dat mensen meenemen van die dag?
1: Compassie. Begrip voor je rijksgenoten, landgenoten die naast jou staan, maar een enorme reis hebben doorgemaakt om hier in vrijheid te staan. Ik voor mijzelf, mijn overgrootvader was pas de eerste in onze familie die vrij in vrijheid is geboren. Dus zover is dat niet geleden. Dat is gewoon de vader van mijn opa. En daarvoor waren ze allemaal eeuwenlang onderdeel van het slavernijsysteem. En dat betekent ook dat wij dat ook herinneren als familie. En dus ik zou het heel fijn vinden dat vooral mensen die niet nazaat zijn van de slaaf gemaakt, begrip hebben voor medemensen. En ook begrip hebben dat bijvoorbeeld wanneer er sprake is van enorm veel racistische incidenten in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld ook als het gaat om AZC-opvang. Mensen die demonstreren tegen de komst van mensen die bijvoorbeeld ook van kleur zijn. Ja, dat mensen daar ook wat bang van worden. Als ik dan kijk ook wat er bijvoorbeeld nu in Belfast gebeurd is onlangs, worden er gewoon mensen ook die de tweede of derde generatie Noord-Iers zijn. Maar die bijvoorbeeld ook een Afro-Caribisch achtergrond hebben. Die worden gewoon thuis opgehaald, uit hun huis gesleurd door extreme rechts. Ja, ik word daar bang van.
0: Ja, het is vreselijk. Er gebeuren nu natuurlijk ook inderdaad nog steeds dingen die echt niet oké zijn. Als je nog 1 boodschap zou mogen meegeven aan de luisteraar in aanloop naar Kitty Kotti, wat zou dat dan zijn?
1: Nou ja, ook wel wat een krachtige mensen waren dat die het overleefd hebben. Dus ik ben ook echt een trotse zwarte man. Mijn voorouders die hebben toch alles maar doorgegeven als het gaat om tradities, cultuur, gewoontes, spiritualiteit aan de volgende generatie, ondanks dat dat continu in alles in het systeem werd ontwricht. Ja. Dus dit zijn ook hele sterke mensen en ook de nazaten daarvan. We zijn geen slachtoffers. We zijn trotse nazaten van mensen die de onmenselijke situatie hebben overleefd en de waardigheid hebben behouden, de menswaardigheid hebben behouden en dan ook op hebben gezegd, wat er ook gebeurt, wij blijven trotse Afrikanen.
0: Ja.
1: En dat ben ik ook. En dat wil ik ook wel meegeven.
0: Ja.
1: Laten we ons niet knechten.
0: Nou, heel goed. We blijven het herdenken en we moeten erover blijven praten. Dave Ensberg, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: De prijzen van koffie die lijken steeds te stijgen. Maar de boeren die jouw zwarte goud oogsten, die krijgen daar maar een kruimeltje van. Ja, dat is de uitkomst van de Koffiebarometer. Een rapport van maatschappelijke organisaties die onderzoeken hoe de koffiesector er nou eigenlijk voor staat. Brechtje Deben, auteur van het boek De Prijs van Koffie, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Ja, wat is nou de belangrijkste conclusie van dit tweejaarlijkse rapport?
1: Nou, de belangrijkste conclusie is wat je net zelf ook al zei, is dat ondanks dat wij steeds meer voor onze koffie aan het betalen zijn en de prijs voor ons kopje koffie steeds hoger wordt, er voor de koffieboeren uiteindelijk nog steeds veel te weinig overblijft. En nog steeds te veel koffieboeren in armoede leven.
0: Ja, hoe kan dat nou?
1: Ja, dat heeft te maken met eigenlijk misschien al de geschiedenis van de koffie. Dat de koffie een koloniaal product is en dat we eigenlijk gewend zijn om heel weinig van onze koffie te betalen als inkopers. En degene die de koffie produceren, die dus inderdaad de koffieboontjes laten groeien, dat zijn toch altijd, waren al van oudsher arme landen. In vroegere tijd waren dat er tot slaaf gemaakt. Dan was de koffie al zo ongeveer gratis. Maar degene die het verkochten, die verdiende daar de centen aan. En dat economisch systeem is nog steeds eigenlijk nog steeds in stand gehouden. Behalve dan dat de boeren er wel iets aan verdienen, is het nog steeds zo dat 95% van de koffieboeren zwaar onder de armoedegrens leeft.
0: Ja, dat blijkt. Het rapport is ook echt vernietigend over Nestlé, een van de grootste koffiebedrijven wereldwijd. Volgens mij moederbedrijf zelfs van Nespresso. Zij zeggen nee, er klopt helemaal niks van. Is onzin, wij doen helemaal niks fout. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik kan natuurlijk niet in de kamer van Nestlé kijken. Maar Nestlé is wel een bedrijf dat redelijk gesloten is. En de mensen die dit rapport hebben opgesteld, die proberen zoveel mogelijk gegevens boven tafel te krijgen. En ja, als Nestlé hun deuren gesloten houden, dan zullen zij daar ook verder niks over kunnen zeggen. Ja. Maar Nestlé is wel een van de grootste koffiebedrijven in de wereld. En het is nog steeds gewoon zo dat 95% van de koffieboeren onder de armoedegrens leeft. Dus er wordt toch iets niet goed gedaan door die hele grote bedrijven.
0: Ja, dat rapport staat ook vol met aanbevelingen om de koffiebranche eerlijker, beter te krijgen. Noem eens iets.
1: Nou, het belangrijkste is niet zozeer dat die prijs voor de consument omhoog moet gaan, maar dat vooral binnen de sector, dus de koffiebranders, dat die open en transparant moeten gaan worden. En dat die juist moeten gaan bedenken van, joh, is het wel eerlijk? Liggen de verdiensten niet heel erg scheef? Moeten wij als grote bedrijven juist niet wat meer gaan investeren, iets minder van onze winsten zelf oppikken, maar iets meer gaan investeren in de sector zelf?
0: Ja, ik vraag me dan direct af, gaan die bedrijven daar wel naar luisteren?
1: Ik ben bang van niet. En het nadeel is daarvan dat wij dus met z'n allen meer geld voor onze koffie gaan betalen. Want die koffie zelf wordt hoe dan ook duurder, want hij wordt schaarser door allerlei omstandigheden, onder andere door de klimaatverandering.
0: Ja.
1: Waardoor er gewoon minder koffie geproduceerd kan gaan worden, omdat het gewoon moeilijker wordt voor die boeren. Ja, en dan betekent dat dat er gewoon minder koffie is voor heel veel mensen. En ja, dan krijg je altijd schaarste en dan wordt altijd alles duurder.
0: Ja, die koffiebarometer, heb ik begrepen, bestaat inmiddels 20 jaar. Heeft het in de afgelopen jaren voor verbetering gezorgd?
1: Dat gaat heel, heel langzaam. Die koffiebarometer die is eigenlijk pas misschien een jaar of... Hij bestaat al 20 jaar, maar de hele sector zelf weet er zelf veel te weinig vanaf. Maar je merkt wel, want dat in de koffiewereld, dat er steeds meer bewustzijn wordt gecreëerd voor duurzaamheid. En ook gewoon bij de consument. Dus je ziet, er wordt wel steeds meer duurzame koffie gekocht. Maar het is allemaal nog steeds heel marginaal, heel weinig. Omdat wij gewoon, dat het gewoon moeilijk is om die koffieprijs omhoog te krijgen. Omdat wij dat zo gewend zijn om inderdaad, onze koffie mag niet te duur zijn. Het liefst zelfs gratis op het werk. Weet je? Dus
0: ja.
1: Dat maakt het gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja, ik lach er een beetje om, omdat het natuurlijk ook heel pijnlijk is. Omdat ik denk, ja, zo denk ik ook als ik op mijn koffie, als ik op mijn werk een kopje koffie wil drinken. Ja, ik zou er ook nog eens voor moeten betalen, denk ik dan.
1: Ja, uiteraard. Ja. Nou, dat zijn we ook zo gewend. Maar wij realiseren ons daarbij niet dat er dus mensen zijn die er echt gewoon die echt zwaar onder de armoedegrens liggen, die dat boontje maken die in dat kopje terechtkomt.
0: Ja.
1: En dat je kan het ook, nou, ik zeg, je kunt het niet allemaal bij de consument neerleggen. Het is de sector zelf die daar ook heel erg bij na moet gaan denken. Van, goh, doen wij niet iets verkeerd? Moeten we niet de centjes wat eerlijker verdelen?
0: Ja, precies. Wat is volgens jou nou de eerste stap binnen een fair kopje koffie?
1: De eerste stap is als consument, als wij willen dat de koffieprijs inderdaad niet te ver gaat stijgen van een kopje koffie, is door gewoon zelf veel bewustere koffie te gaan drinken. Want de koffie die wel eerlijk geproduceerd wordt, dat is maar koffie met een label erop. Daarvan weet je in ieder geval zeker dat daar wat meer geld naar de koffieboer gegaan is.
2: Ja.
1: En dus ik denk als consument kun je gewoon heel bewust bezig zijn van welke koffie drink ik nou. Ja, en het mooiste zou zijn dat we alle de kantoren van grote bedrijven gaan bestormen en zeggen van ja, wacht even, dit kan zo niet langer. Maar goed, dat is iets, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Nou ja, ik denk als wij met z'n allen ervoor kiezen om heel bewust voor dat ene kopje koffie te gaan, dan ja, op een gegeven moment moeten ze wel, toch?
1: Op een gegeven moment moeten ze wel. En je merkt ook wel dat ze de druk voelen. Want het is ook zo dat steeds meer overheden zeggen van ja, maar wij willen alleen maar duurzame koffie op het werk serveren.
0: Ja.
1: Ja, en dan moeten die bedrijven die merken van hé, wacht even, die markt wordt steeds groter. Dus wij moeten ook openheid van zaken gaan geven. Wij moeten ook duurzaam gaan produceren. Dat we duurzame koffie gaan branden.
0: Ja.
1: Dus je ziet wel een kleine verandering. Alleen het gaat gewoon heel langzaam. Want het is een sector met 12,5 miljoen boeren die miljarden aan koffies produceren per jaar.
0: Laten we hopen dat ze iets sneller gaan meebewegen. Brigitte Debe, auteur van het boek De Prijs van Koffie. Dankjewel.
1: Graag gedaan, dag.
0: Ja, wij zijn hier alweer aan het einde gekomen bij de nacht van Caro en Gervais op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met Marieke Pijnenborg over de invloed van sociale media op ons mentale gestel. Ook hadden we in deze uitzending het over ouderenmishandeling en we hadden het ook nog even over Kitty Kotti. Het hele gesprek met Marieke Pijnenborg en natuurlijk alle andere gesprekken van vannacht die zijn terug te beluisteren via de website van de NPO Radio 1 en via de NPO Luister app. Inmiddels is het bijna 5 uur en je weet wat dat betekent. Na het NOS Journaal hoor je hier vroeg met Anna Pleizier. Dus ik wens je alvast een hele fijne maandag en ik zeg tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt en 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Autorijden of vliegen op frituurvet, mais of soja. Men zoekt al jaren naar een alternatief voor fossiele brandstoffen. Zo ook bij de redactie van Het Klokhuis.
3: €1,65 per liter. Is toch niet meer normaal? Nog even en ik kan met het openbaar vervoer naar mijn werk. Of nog erger, op de fiets.
4: Net als ik.
3: Wat is dit?
5: Het is een proefje van Wouter.
3: Oh, mij blijft ook niks bespaard.
6: Hij probeert een motor te laten draaien op spaceboontjes en een kropje sla. Voor een schone milieu.
3: Volkomen!
7: Briljant!
6: Ja, dat woord zocht ik.
8: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is Vroeg van maandag 15 juni. Vandaag start in Amsterdam een 3-daagse conferentie waar de ontwikkeling van biodiesel centraal staat. Ja, deze biobrandstof zou een groener en beter alternatief zijn voor fossiele brandstof. Maar hoe schoon is biodiesel eigenlijk en hoe ziet het productieproces eruit? Ja, er is echt. En de vraag is natuurlijk ook of het echt een alternatief is voor fossiel, waar men op hoopt. En ik ga er uitgebreid over praten deze ochtend met Mira Seys, onderzoeksjournalist van Follow the Money, die helemaal die biodieselwereld ingedoken is. Goedemorgen, Mira.
9: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja, ik zei het al even. Vandaag begint een conferentie in Amsterdam van 3 dagen over biodiesel. Wat gaat er gebeuren? Waar gaat het over?
9: Het gaat met name over sustainable aviation fuels, dus duurzame biobrandstoffen in de luchtvaart. Want de luchtvaartindustrie is natuurlijk een bij uitstek een industrie waar ze zoeken naar een oplossing om duurzamer bezig te gaan eigenlijk. En op die conferentie gaan ze 3 dagen hebben over: is er genoeg voorraad? Hoe kunnen we die brandstof opbouwen? Wie is daar geïnteresseerd in? Er komen eigenlijk heel veel partijen, bedrijven, overheden. Helaas geen journalisten.
2: Ja, ik wilde net zeggen, want er zouden ook journalisten komen. Jij zou er ook heen gaan, maar jij mag niet meer overal naar binnen.
9: Nee, ik had een perspas gekregen en kreeg eigenlijk heel veel enthousiaste mailtjes van leuk dat je langskomt en dat soort zaken. En op een gegeven moment kregen mijn collega en ik een mail waarin stond, we hebben alle perspassen ingetrokken. En dat was eind vorige week, dus ik dacht, dat is ook best wel laat. En nu mogen we een paar sessies mogen mogen we online volgen.
2: Ja, dus je mag er nog wel bij een paar dingen online bij zijn, ja. Maar niet meer. Je was welkom en nu voor een groot deel niet meer. Nou, ik kan me voorstellen als onderzoeksjournalist dat je dan denkt, dit is raar.
9: Ja, en het voelde bijna extra interessant dan. Toen dachten we, ja, wat wordt daar dan besproken dat we in één keer niet meer bezig mogen.
2: Ja, en waarom denk je dus dat zo is? Ja, je kan natuurlijk niet in de hoofden van die mensen kijken, maar er is misschien wel een reden voor.
9: Ja, wat ze zelf zeiden was dat er eigenlijk zoveel gesloten deuren sessies waren, of dingen die eigenlijk in vertrouwen besproken moeten worden, dat er niet genoeg capaciteit was om journalisten dan soort van eruit te begeleiden, gok ik zoiets. Dus ik denk dat ze ons bij te veel sessies niet bij wilden hebben.
2: Ja, nou, er zullen misschien mensen zijn die aan het luisteren zijn en denken, biodiesel, ga je nou een uur lang over biodiesel hebben? Toch heb jij je erin verdiept. Je volgt het dossier al een stuk langer van biodiesel. Waarom zeg jij, het is toch heel belangrijk en heel fascinerend om daar toch aandacht aan te besteden?
9: Ja, het is eigenlijk, mensen hebben vaak het idee dat het een beetje een niche-markt is of iets kleins. Maar het gaat dus echt om een markt van tientallen miljarden. Het is echt gigantisch en er worden ook echt handelsoorlogen over gevoerd. En op dit moment is het ook een van de belangrijkste manieren om onze klimaatdoelen te gaan halen. Dus het is echt iets heel groots.
2: Ja, dus het is eigenlijk iets wat je al zegt, het is tientallen miljarden gaan erin om. Ja. Het is heel belangrijk in de Europese politiek, in de VS wordt heel veel over gesproken. En het is dus een wereld waar ook niet alles helemaal soepel verloopt.
9: Nee, helaas is dat net zoals veel andere werelden hier toch ook wel echt zo.
2: Ja, nou, we gaan er in elk geval over doorpraten tot 6 uur. En dan gaan we het ook hebben over hoe duurzaam biodiesel nou eigenlijk is. Maar ook welke frauduleuze zaken allemaal verbonden zijn aan biodiesel. Want dat is helaas ook het geval. Zit je nou thuis te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan via de gratis NPO Luister-app. En voordat wij verder gaan praten, gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Roxanne Hazes met Vreemde voor mij.

0: Welkom terug bij Vroeg. We hebben het een uur lang over biodiesel. Dan denk je misschien, hoezo? Nou ja, het is, er is een conferentie over biodiesel die vandaag begint. Die is in Amsterdam. En biodiesel is eigenlijk heel erg een hele grote industrie. Dat vertelde mijn gast Mira Seijs net. Die is hier in de studio. Ze is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. En er zijn allemaal schimmige zaakjes rondom biodiesel. Dus daar gaan wij helemaal induiken dit uur. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan via de gratis NPO Luister-app. Want dan komt jouw vraag straks misschien wel langs. Maar Mira, voordat we verder gaan. Je hebt net al even wat verteld over die conferentie. Je hebt ook verteld hoe groot die markt is. Maar laten we even nog helemaal terug gaan naar het begin. Wat is biodiesel nou eigenlijk?
1: Ja, het gaat eigenlijk over zowel biodiesel als biobrandstoffen in zijn geheel. Biobrandstoffen zijn eigenlijk brandstoffen die gemaakt worden van organisch materiaal. Dus dat kan zijn van planten, algen moet je aan denken, of maïs, soja. Er zijn echt allerlei gewassen waar het gemaakt van kan worden. En je hebt ook nog van afvalstoffen. Dus dat is nog een andere soort. Die wordt bijvoorbeeld gemaakt van gebruikt frituurvet of dierlijke vet. Die restproducten zijn van een slachterij bijvoorbeeld.
0: Ja, en als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, wat goed. Dat oud frituurvet dan wordt omgekat tot nieuwe iets brandstof, bruikbaars. Iets bruikbaars. Ja. Is het ook zo duurzaam?
1: In theorie is het natuurlijk een heel goed idee. We willen allemaal dat afvalstoffen opnieuw worden gebruikt. En we willen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Per soort zijn er verschillende dingen over te zeggen. Als het bijvoorbeeld gemaakt wordt van maïs of soja, dan is er al aangetoond dat er heel veel ook ontbossing mee gepaard gaat. Dus dat is natuurlijk niet zo duurzaam. Daarom dat we in de Europese Unie ook hebben gezegd van we willen eigenlijk liever van gebruikte afvalstoffen eigenlijk
0: maken. Ja, want als ga je een bos planten en die ga je dan weer kappen eigenlijk
1: landbouw bijvoorbeeld, om daar gewassen op te zetten. Dus dan is er inderdaad een heel groot deel van ontbossing of ander landgebruik. Maar je hebt ook de kant dus van die afvalstoffen. En daarin is het eigenlijk, ja, je zou zeggen dat is echt de beste manier. Dat vind ik eigenlijk ook, als het klopt. Mm-hmm. Maar wat we daar zien is dat er juist weer een groot risico is op fraude. Dat er bijvoorbeeld wel palmolie of wat dan ook wordt gebruikt. En dat er op papier wordt gezegd, dit is een afvalstof.
0: Ja. Dus daar gaan we straks iets uitgebreider op in. Maar jij zegt nu al van, de vraag is soms hoe duurzaam het ook daadwerkelijk is. Dus het klinkt heel mooi.
1: Precies.
0: Maar daar gaan we zo wat dieper op in. Voordat we dat gaan doen, waar wordt biodiesel allemaal voor gebruikt? Want je zei al even, die conferentie gaat heel erg over de luchtvaart.
1: Ja.
0: Dus over dat ze dat graag voor vliegtuigen zouden willen gebruiken. Is het alleen daarvoor of veel breder? Of waar wordt het voor gebruikt?
1: Veel breder. Het wordt eigenlijk al langer ook in het wegverkeer gebruikt. Mensen kennen misschien bij de tank dat er dan B5 of zo staat, of B7. Dat betekent dat er dan 5% van die biobrandstof is bijgemengd bij de fossiele brandstoffen.
0: Ah, daar staat die voor.
1: Ja, dat zou ik ook
0: goed moeten weten. Ja.
1: Pas sinds dit onderzoek weet ik dat. En dan heb je ook nog de scheepvaart, waar het nu ook steeds meer wordt in gebruikt. Dus het wordt eigenlijk ook wel uitgebreid waarin het overal wordt gebruikt. En sinds kort dus ook veel meer in vliegtuigen. En daar willen we ook vanuit de Europese Unie echt super hard in vooruit gaan. Dus er zijn echt doelen om tegen 2050 70% biobrandstof te gaan bijmengen. Daarvan is nog een deel ook synthetisch opgebouwd. Dat is weer een ander verhaal. Maar zeker de helft daarvan moet echt dus van die plantaardige materialen gemaakt worden.
0: Ja, maar 70%, dat is echt enorm.
1: Dat is echt enorm, ja. Dus dat is echt een markt in totale opkomst, ja. Ja, ja.
0: Ja, en dat is dan alleen nog in Europa.
1: Ja.
0: Maar ook in de VS wil men heel graag gebruik maken van biodiesel. Waarom is het zo populair? Waarom willen we het zo graag?
1: In het geval van de VS en Trump zeker, die wil dat nu heel graag om veel meer biobrandstoffen te gaan gebruiken. Omdat er natuurlijk op dit moment echt een brandstoffencrisis plaatsvindt. En als er dan meer aanbod is, dus vanuit die biodiesel of biobrandstoffenkant, dan kan je in één keer veel meer en ook iets relatief goedkoper gebruiken. Dus het is echt een soort nieuwe manier om te omzeilen dat we heel veel fossiele brandstoffen nodig hebben. Dus het is wel grappig dat dan zo iemand als Trump daar dan totaal voorstander van is.
0: Dat verbaast me eigenlijk wel.
1: Ja, mij op eerst ook. Maar
0: hij wil niet meedoen met het klimaatpact van Parijs.
1: Nee, staat hij niet bekend als de klimaatvoorstander. Ja. Nee, dus in dit geval is het ook echt, het is tweeledig. Hij wil enerzijds niet afhankelijk zijn van die fossiele brandstoffen, nu met de oorlog in Iran ook. Maar hij wil ook de boeren tevreden stellen. Want er zijn ook heel veel boeren die dus die gewassen voor die biobrandstoffen in de VS groeien. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. En die boeren die waren niet zo heel tevreden met hem, omdat hij heel veel tarieven had ingevoerd die voor hen weer minder gunstig waren. Dus op een gegeven moment zei hij, oké, ik nodig hen allemaal uit en we gaan nu massaal inzetten op die biobrandstoffen. Dus dan zijn zij ook weer super tevreden.
0: Ja, ja, en als het gaat om die productie, kan elk land in principe biodiesel maken? Of zeg je dat heeft is ook wel afhankelijk van de omgeving? Of hoe wordt het gemaakt? Hoe werkt dat?
1: Zeker afhankelijk van de omgeving. Dat de VS zo groot is erin. En Brazilië bijvoorbeeld heeft echt te maken met dat ze hele grote velden hebben met waar dat ze bijvoorbeeld maïs planten. Ja, zo'n land als Nederland kan dat natuurlijk niet op diezelfde manier. Maar hier kunnen we het wel weer andere stappen in het proces doen. Dus dat we het bijvoorbeeld gaan vanuit die grondstof, die importeren we dan. En dan gaan we dat omzetten in die biobrandstoffen zelf, zeg maar. Dus dat gebeurt hier wel ook best wel veel. Maar ja, het heeft er dus wel echt mee te maken ook wat de regelgeving is lokaal. En in Brazilië bijvoorbeeld noemen ze zichzelf nu al het Saudi-Arabië van de biobrandstoffen. Dus dat was ook wel interessant, vooral de sustainable aviation fuels, dus de luchtvaartbrandstoffen. Maar daar is dus ook wel een soort strijd weer tussen Brazilië en de VS gaande van wie heeft de meeste, wie heeft de beste, dat soort zaken.
0: Ja, ja, dat is toch wel interessant. Ja, en je zei al, Europa die wil over een tijd dat 70% biodiesel is. Denk je dat we dat gaan redden? Denk je dat we op het goede spoor zitten om daar uit te komen?
1: Wat ik interessant vind is dat er hier een heel grote discrepantie is tussen wat er op papier kan en wat er in de praktijk gebeurt.
0: Ja.
1: Want wat we gewoon zien is dat er heel veel landen, wij importeren bijna al onze grondstof eigenlijk, omdat we dus ja, niet heel veel plek hebben waar we die kunnen maken. En we importeren heel veel uit landen als Indonesië, China, Maleisië. En wat we bij die landen zien is dat op een gegeven moment Indonesië heeft vrij recent nog gezegd, wij exporteren meer biodiesel of biodieselgrondstoffen dan dat we eigenlijk hebben. Mm. Of dat kan. Dus dan zie je al van, daar klopt iets niet. Daar moet gesjoemeld worden binnen die, ja, wat er eigenlijk mogelijk is. Dus wat je in Indonesië ook zag, was dat er effectief regelmatig bijvoorbeeld palmolie of andere niet duurzame grondstoffen werden omgezet op papier. En dat er werd gezegd, dat zijn nu goede brandstoffen. Dat zijn nu, of dat zijn goede grondstoffen. En dat die dan op die manier ook hier aankwamen. Dus dat het allemaal op papier goed geregeld was en goed in orde. Maar in de praktijk eigenlijk niet.
0: Nee, nee. En dan komen we eigenlijk weer bij dat duurzaamheidspunt wat je net al even aanhaalde. Van dat het ook de vraag is hoe duurzaam het is. Want kan je dat meten bijvoorbeeld? Of die biodiesel nou daadwerkelijk duurzaam is? Of hoe werkt dat?
1: Ja, in principe zeggen ze altijd van het is duurzamer, omdat het van begin tot einde, dus de hele levenscyclus wordt dan gezegd, minder uitstoot veroorzaakt dan fossiele brandstoffen. Dat heeft dan te maken met de manier waarop ze gewonnen worden. Er wordt ook vaak gezegd, ja, het zijn dan bijvoorbeeld planten, dus dan nemen die ook nog een beetje CO2 op en daarna worden ze gebruikt voor de biodiesel. Maar juist het feit dat ze bijvoorbeeld concurreren met bossen en dat soort zaken, maakt het heel moeilijk om te zeggen, het is altijd duurzamer. Dus er moeten echt wel wat eisen aan gesteld worden voordat je kan zeggen, het is altijd duurzamer. En daarom heeft de Europese Unie dus ook direct gezegd van ja, gewassen als maïs en soja en zo, die concurreren te veel met gewoon ja, regenwoud en dat soort zaken, dat we dat niet meer willen. Dus we willen echt daarvan af. De Europese Unie laat nu nog een heel klein beetje toe, maar wil daar echt volledig van af. Dus we kiezen dan echt voor die afvalstoffen. En om daarin te meten hoe duurzaam die dan weer zijn, is heel complex, omdat je dan ook moet meenemen dus hoeveel fraude er is. En dat is echt lastig te berekenen, want je weet natuurlijk niet alles. Je weet niet overal waar het misgaat.
0: Nee, en is dat überhaupt ooit te achterhalen? Of zeg je dat is ook gewoon een beetje een onbegonnen werk?
1: Nou ja, we doen ons best.
0: Ja, precies.
1: Maar om echt cijfers erop te plakken lijkt me heel lastig. Omdat er gewoon, je ziet hierin, dit is echt georganiseerde misdaad. Dat is iets wat je niet meteen zou linken aan biodiesel.
0: Nee.
1: Maar, of biobrandstof. Maar dat is wel echt zo. Het OM in België, daar hebben we voor een eerder onderzoek ook mee gesproken. En die noemden het biodieselmafia. Omdat het echt gaat om hele intelligente criminelen eigenlijk die hier vaak mee bezig zijn. Het zal niet allemaal zo zijn, maar die echt nadenken over hoe kunnen we nu via heel veel landen, met heel veel partijen, hier zo slim mogelijk veel geld in verdienen en toch ja, frauduleus bezig zijn.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Wel absurd dat er gewoon echt de term maffia.
1: Omdat het echt gaat om hele intelligente criminelen eigenlijk die hier vaak mee bezig zijn. Het zal niet allemaal zo zijn, maar die echt nadenken over hoe kunnen we nu via heel veel landen, met heel veel partijen, hier zo slim mogelijk veel geld in verdienen en toch ja, frauduleus bezig zijn.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Wel absurd dat er gewoon echt de term maffia ook echt opgeplakt wordt.
1: Ja.

0: toekomst biodiesel zijn. Dan is er opeens heel veel vraag. En dat er daarom ook heel veel misgaat. Omdat er heel veel mensen denken, hey, hier kan ik wat aan verdienen. Is dat een beetje hoe dat werkt?
1: Ja, dat is wel een risicofactor inderdaad. Want wat je ziet eigenlijk is dat er soms heel snel, heel hard wordt geduwd om meer en meer en meer. Dus dat zie je nu ook in de Verenigde Staten. Trump heeft nu echt gezegd, we moeten veel meer biobrandstoffen bij gaan mengen. Maar in één keer heeft hij wel echt een gigantische, bijmengverplichting gemaakt. Waarbij ik ook kan zeggen, heel veel experts zeggen al meteen van, nee, stop, je moet niet zo snel willen gaan. Want dat aanbod, dat gaat alleen maar langzaam meer worden. En als je nu zegt van, ja, er moet echt in één keer een klap meer, dan kan je eigenlijk bijna al zeggen van, niet 100%, maar er kan fraude, gaat er veel makkelijker inkomen. Want er wordt nu ook in Europa, er wordt zo erg ingezet op al de fronten om biodiesel te gebruiken als belangrijkste tool of biobrandstof om te verduurzamen. Maar we kunnen niet al die plekken meteen allemaal tegelijk gaan verduurzamen, want dan gaan die ook weer met elkaar concurreren. Ja. Dus als er dan in één keer een veel groter aanbod komt, echt in no time, dan kan je ook wel denken, ja, klopt dit allemaal wel?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En dan gaan we in de tweede half uur uitgebreider op in. Ik zie namelijk dat er wat luisteraarsvragen binnen zijn gekomen. Dus daar gaan we eerst naartoe. Maar wat ik al zei, we gaan in de tweede half uur dieper in op die maffia rondom de biodiesel en die fraude en hoe dat nou precies zit en ook wat we eraan kunnen doen en wat dan misschien wel een oplossing is. We gaan nu naar een vragenblok. Zit je te luisteren, heb je een vraag, stuur die vooral in. En als die nu niet aan bod komt, dan hebben we aan het einde van de uitzending weer een moment voor vragen. Dus ik zou vooral oproepen, stuur je vraag in en als ze nu niet langskomen, dan straks misschien wel. Voor de mensen die nu ingetuned zijn, we hebben dus over biodiesel. Mijn gast van vandaag is Mira Seys, onderzoeksjournalist bij Follow the Money.
2: Vroege vragen.
0: Ja, Ruud die stelt eigenlijk een hele praktische vraag. Die zegt, ja, kan ik deze biodiesel gewoon gebruiken in mijn camper? Of, om bij wijze van spreken, kan dat geen kwaad voor de motor? Hoe zit dat?
1: Oh ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. In principe is het gewoon, zolang het voor een klein percentage wordt bijgemengd, het is meestal niet zo dat je echt het 100% erin kan doen. Daar is de motor in principe, voor zover ik begreep, niet voor geschikt. Maar het kan zeker voor die percentages, waarbij er staat altijd volgens mij bij elke motor hoeveel je erbij mag mengen. Maar ik heb ook al wel de laatste tijd verhalen gehoord van juist dus die fraudeleuze of die een beetje foute biodiesel, dat daar ook echt problemen mee kunnen ontstaan met de motor.
0: Ja.
1: Maar dat is dan echt al de foute kant, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, helder. Henry die zegt, er zijn miljoenen fraudes geweest met het inzamelen van frituurvet van snackbars. Hoe zit dat? Weet je daar wat van? Of zeg je dat?
1: Ja, ook daar hebben we onderzoek naar gedaan zelf, naar gebruikt frituurvetfraude. Ook dat is echt best wel bizar eigenlijk. Want wat je daarin dus ziet, is dat hoe dat wordt gemaakt, die biodiesel, of wat de eerste stappen zijn in dat proces, is dat er echt gebruikt frituurvet wordt opgehaald bij die snackbars. Mm-hmm. Dus echt allemaal verschillende snackbars gaan ze dan af om dat dan op te halen. En dan gaan ze dat weer verfijnen en dan naar zo'n biobrandstof omzetten.
0: Ja, je zou zeggen, supergoed idee.
1: Precies, maar ook dat is heel arbeidsintensief als je daar al over nadenkt, dat je langs al die snackbars moet gaan. Dus daar hebben een paar slimme ondernemers tussen aanhalingstekens gebruik van gemaakt om te zeggen, we gaan gewoon heel veel andere vetten importeren, bijvoorbeeld palmolie, en we gaan die dan mengen met die gebruikte frituurvetten en dan hebben we heel veel meer en dan heb ik toch kan ik het voor extra geld verkopen.
0: Zeg maar. Ja, dus dat heeft Henry goed bijgehouden in het nieuws.
1: Ja.
0: Ook nog een vraag van Nico, die ik ook wel interessant vind. Nico zegt, de opwarming van de aarde heeft te maken met verbranding van fossiele brandstof. Nu wordt er steeds meer biobrandstof verbrand. Dat geeft toch net zoveel CO2? Als in, waarom is het dan duurzaam? Dat is eigenlijk zijn vraag.
1: Ja, dat gaat een beetje over, net over hadden over die levensduur van die brandstoffen. Want als het wordt verbrand, dan is het exact hetzelfde. Mm. Dus het is niet duurzamer bij de verbranding, maar het gaat echt om hoe het wordt gemaakt.
0: Ja.
1: En dat hele proces, dat zou duurzamer moeten zijn doorheen de hele keten.
0: Ja, precies. Nou, Nadja vraagt, vind ik eigenlijk ook nog wel een goede vraag. Zou je bij wijze van spreken ook zelf biodiesel kunnen maken? Als zij ze hoort natuurlijk frituurvet, weet ik wat, dat je denkt, nou, ik heb ook al een frituurpan staan waar af en toe nieuw vet in moet. Hoe gaat dat proces?
1: Nou ja, het moet wel nog verfijnd worden en het is wel nog even een kwestie van het chemische proces ook doorhebben. Dus er zijn wel zeker ook bedrijven nodig die dat doen. Dus ik denk niet dat je zo in je huistuin en keuken dat moet gaan proberen. Dat zou ik niet aanraden.
0: Dat is geen slecht idee.
1: Ja.
0: Nou, de laatste vraag voor in dit blokje in elk geval. Stuur ze vooral ook in. Blijf ze insturen ook voor aan het einde van de uitzending.

0: uitzending, want dan gaan we weer wat vragen behandelen. David zegt, is de werking van biodiesel nog anders dan die van normale diesel, om het zo te zeggen?
1: Voor zover ik heb begrepen, niet. Maar ik moet zeggen dat ik die technische details niet helemaal scherp heb.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat je niet alles helemaal weet. Nou, dat zijn in elk geval voor nu de vragen. Zit je te luisteren en denk je, nou, ik heb er eigenlijk ook nog wel één. Stuur hem dan vooral in de gratis NPO-luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Mira Seys, onderzoeksjournalist bij Follow the Money, verder over biodiesel. Maar eerst muziek. Dit is Tracy Chapman met Fast Car.

0: welkom terug bij Vroeg van maandag 15 juni. Ja, Amsterdam staat komende dagen in het teken van een driedaagse beurs waarbij allerlei partijen samenkomen om de ontwikkelingen rondom biobrandstof te bespreken. Maar in de wereld waarin biobrandstof zich bevindt, ja, dat is op zijn zachtst gezegd een beetje een schimmige wereld. Fraude ligt op de loer en wetgeving lijkt niet altijd sterk genoeg. Ja, hoe dat precies zit, bespreek ik met Mira Seys, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Zit je te luisteren en heb je een vraag, stel hem dan in de gratis NPO Luisterapp.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, Mira, we eindigden net ons gesprek met hoe makkelijk het is om te frauderen met biodiesel. En dat Europa er natuurlijk wel op moet toezien. Dat het ook niet altijd makkelijk is. Maar kan je misschien uitleggen hoe die regelgeving er momenteel uitziet?
2: Ja, hoe het toezicht er eigenlijk uitziet, is dat Europa inderdaad heeft bepaalde wetgeving waar dan die biodiesel aan moet voldoen. Het moet duurzaam zijn. Er zijn verschillende eisen. En omdat het best wel moeilijk is om op al die fabrieken en partijen die ermee te maken hebben toe te zien, hebben ze een systeem bedacht van certificering. Dus zij wijzen een aantal partijen aan. De grootste daarvan is ISCC, heet die. En die partijen die werken weer met controleurs die voor hen op die wetgeving controleren. Dus ISCC heeft dan heel veel verschillende partijen onder zich weer, die dan auditbureaus noemen ze dat, of kantoren. En die sturen dan weer mensen op pad, of die laten mensen eigenlijk de papieren checken, of eigenlijk alles wat ermee te maken heeft.
0: Kan ik het dan eigenlijk zo zien dat je dan gecheckt wordt en bijvoorbeeld een certificaat kan krijgen?
2: Ja, klopt. Ja. Dus als je goedgekeurd wordt, zeg maar, door die auditoren die dan langs zijn gekomen of die dan jouw papieren hebben bekeken, dan krijg je inderdaad een certificaat en dan mag je voor x aantal tijd opereren.
0: Ja, en hoe makkelijk krijg je zo'n certificaat? Hoe streng zijn de eisen daarvoor?
2: De eisen aan zich is denk ik niet eens zozeer het probleem hier. Er zijn best wel veel eisen. Alleen wat ons is opgevallen tijdens ons onderzoek is dat eigenlijk alle partijen die fraude pleegden, soms ook vrij domme fraude, om maar zo te zeggen, dus makkelijk te pakken, dat die allemaal een goedgekeurd certificaat hadden, zeg maar. Dat die allemaal goedgekeurd waren door die auditoren. Het ging zelfs zover soms dat er bedrijven waren die helemaal niet bestonden. Of een fabriek die niet bestond. En dat daar ook een certificaat voor was uitgedeeld. Dus dat zegt wel iets over de kwaliteit. Er zijn auditoren die ter plekke gaan, maar er zijn ook bijvoorbeeld auditoren die, ja, iemand uit Indonesië kan ook hier een audit doen of een auditor zijn en dan hier een fabriek controleren. Dat is al een beetje gek, want je zou zeggen, je neemt gewoon een Nederlandse auditor van een Nederlandse fabriek. Dus dat geeft ook al wel red flags als dan iemand van ver weg is. En ja, die komen zeker niet allemaal ter plekke. Dus het is soms ook echt een papieren werkelijkheid dat er gewoon wordt gekeken. Checklist, oké, is alle documentatie aanwezig? Check, dan is het oké.
0: Ja, want wat behelst de fraude? Je zei eerder natuurlijk al van, je weet niet altijd wat er precies in die biodiesel zit. Van, is alles duurzaam of is alles, dat het hergebruikt wordt? Je kan misschien dus inderdaad frauderen met die certificaten. Maar is dat dan het enige? Of hoe ziet die fraude eruit?
2: De fraude heeft heel veel verschillende vormen. Er zijn best wel ingewikkelde en makkelijkere. Maar wat bijvoorbeeld veel zien, is dat er een niet duurzame brandstof, zoals palmolie, of soms zelfs fossiele brandstof, dat die op papier wordt omgezet naar een wel duurzame brandstof en zo wordt verkocht. En op die manier wordt er ook veel winst gemaakt, want duurzame brandstoffen willen we veel meer dan niet duurzame brandstoffen. Soms wordt er ook wel nog op gecontroleerd wat er dan in zit, maar voor veel brandstof is het gewoon heel moeilijk te zeggen wat de echte oorsprong is. Zeker als er is gemengd onderweg, dan kan je niet meer zeker zeggen, is het nu gebruikt frituurvet of zit daar nog iets anders in? Dat is altijd wel lastig te bepalen, blijkbaar chemisch.
0: Ja.
2: Op papier kunnen ze dat dan omzetten en vaak is het ook echt wereldwijd. Dus wat we de laatste tijd zien is dat het ook veel breder wordt. Dus vroeger was het iets dichter bij huis, zeg maar, de fraude. Dan werd er naar Duitsland gereden omdat er andere regelgeving was en dan werd er snel even iets op papier omgezet en dan gingen ze terug en dan was het in orde. Maar nu is het echt over de hele wereld. Dus er zijn allerlei routes en die verplaatsen ook steeds naar gelang er meer controle is in bepaalde landen of minder. Dus er is bijvoorbeeld een route via de VS geweest, via Marokko, je ziet nu ook via Chili.
0: Een soort cocaïne-routes, maar dan voor biodiesel.
2: zou je het wel kunnen zeggen. Ja, het is echt elke keer een nieuwe criminele route, om het zo maar even te zeggen. Ja.
0: Oké, misschien klinkt nu heel naïef, maar je noemde eerder ook al het woord maffia. Je noemt nu routes, geheime routes waarin dan gehandeld wordt. Kijk, bij iets als cocaïne, wat ik dan nu net even misschien een beetje gekscherend zeg, dan denk ik, dat is illegaal in Nederland. Ja. Dus dat daar dan criminaliteit omheen ontstaat. Ja, dat kan ik me dan nog in zekere zin voorstellen. Ja. Want ja, mensen willen hier cocaïne gebruiken. Dat mag niet. Dus ja, dan krijg je...
2: Een illegaal netwerk.
0: Een illegaal netwerk, krijg je criminaliteit. Maar bij biodiesel denk ik, ja, dat willen we met z'n allen. Er is ook wet en regelgeving voor. Ja. Hoe kan het dat er dan toch zo'n maffia ontstaat? En van die geheime handelsroutes. Hoe ontstaat dat?
2: Ja, vooral de grote winsten die er gemaakt kunnen worden. Want er zijn heel veel, en dat is ergens ook, kan je zeggen, positief. Er zijn heel veel voordelen aan het gebruik van afvalstoffen. Om dat te hernieuwen, want we willen alles recyclen. We willen veel meer hernieuwen. En iedereen wil het ook geloven dat het klopt. Dus eigenlijk iedereen is heel positief in die incentives. En dan zie je dat er vanuit dus andere landen, dat daar wel soms misbruik van wordt gemaakt. Niet alleen andere landen overigens. Nederland is ook wel bekend voor in het verleden best wel wat fraudezaken. Maar je ziet gewoon dat overal waar die mensen zien van, oh, hier kunnen we echt hele grote marges op pakken. Dit kan hele grote winsten betekenen, dat ze daar wel iets voor op kunnen zetten.
0: Ja. Maar wordt het dan wel genoeg afgestraft? Of want je zou, ja... Je zou zeggen, als er gefraudeerd wordt, dan wil je dat tegengaan. Want in een rechtsstaat, toch?
2: Ja, zeker. En met dingen als cocaïne of zo kan je misschien zeggen, het is vrij makkelijk, want we pakken iemand en het is illegaal. En, ja, maar precies. Met dit is het zo ingewikkeld als het gaat om hoe internationaal die fraude gebeurt. Hoe het dus steeds op verschillende plekken weer wordt omgezet. Soms is het zo dat iets al door een toezichthouder is gecontroleerd, maar dat het dan in een soort depot of in een soort olieopslagplaats toch nog iets wordt bijgemengd. Dus dan denk je al, de controle is goed, het is in orde. En dan wordt er onderweg nog iets gedaan. Dus het is echt wel, je hebt jarenlang onderzoek nodig om echt een zaak te maken. En ook dan kan je waarschijnlijk maar een deel van de partijen die betrokken zijn vinden. Dus wat we zien, bijvoorbeeld in Nederland heb je een aantal grote zaken gehad, is dat er één iemand in de gevangenis is beland, maar dat er verder ook echt veel mensen gewoon terug opnieuw in die handel mochten, nadat ze hadden gefraudeerd.
0: Oké, maar dus dat is natuurlijk best wel raar, toch?
2: Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel om te zien. En ook andere partijen die we hebben internationaal gezien, die ook fraude hadden gepleegd, die gaan soms gewoon naar een land als Dubai. Of ja, die gaan gewoon verder met hun handel. En dan denk je, ja, jullie zijn zelfs gepakt en niet iedereen wordt gepakt.
0: Ja, dus maar je hebt gefraudeerd, je hebt heel veel geld verdiend, je bent gepakt. Ja. En vervolgens een paar jaar later begin je gewoon weer van begin af aan.
2: Ja, en dan kan je soms ook bestraft zijn, maar soms ook echt met heel lage straffen of geschikt. Of dat hebben we nu ook gezien. Daar zijn we ook bezig met een artikel om daarover te schrijven. Ik vond dat wel interessant.
0: Is dat dan ook de reden, want je vertelde aan het begin van de uitzending dat, hè, we noemden het al, er is een soort driedaagse conferentie over biodiesel, dan met name over als het gaat om de luchtvaart. Daar mocht jij eerst helemaal naartoe. Dat is totale toegang. Ja. En toen opeens, vrij kort van tevoren, zeiden ze, nou, Mira en ook andere journalisten, je mag niet meer. Als ik dit allemaal zo hoor, dan klinkt dat ook wel weer wat logischer in mijn oren. Omdat ik dan denk, ja, zij willen natuurlijk niet dat jij daar gaat rondneuzen.
2: Nou, ze zullen in ieder geval niet willen dat ik daar ga rondneuzen, blijkbaar. Want daarvoor hebben ze de perspassen ingetrokken. Maar ik kan me ook wel voorstellen, daar hebben ze natuurlijk ook heel veel bedrijven, dat die bedrijven hebben gezegd, wij gaan hier ons bedrijfsgeheim delen, of wij willen hier iets vertellen, maar we willen niet dat journalisten dat horen.
0: Maar wordt op zo'n conferentie dan dit ook besproken? Wordt dan ook gezegd van, joh, er wordt heel veel mee gefraudeerd. Dit is ook echt een probleem. Hoe gaan we dit aanpakken? Als in, je zou toch, als je echt het goede voor hebt, hè, als je denkt van, nou, we willen de wereld beter maken, biodiesel is een bepaalde manier van duurzamer zijn. Ja, je zou ook kunnen zeggen van, dan wil je ook als markt zelf dat toch zo goed mogelijk doen.
2: Ja, ergens zou je zeggen, de markt heeft daar ook een voordeel bij. Nu heb ik wel begrepen dat het sowieso heel moeilijk is om echt alles binnen de boekjes te doen, zeg maar. Om alles goed te doen.
0: Waarom is dat moeilijk om alles binnen...
2: Omdat eigenlijk ook het voorbeeld wat ik net gaf van het gebruikt frituurvet ophalen. Als je echt denkt aan, je moet allemaal snackbars af, je moet al die mensen overtuigen dat zij aan jou dat vet geven. Want het is ook nog eens een wereld waar concurrentie is. Die allemaal gaan ophalen, allemaal overal geweest, dat dan nog verfijnen. Dat dan nog. Het kost best wel, is best wel arbeidsintensief. Het kost best wel veel moeite eigenlijk. En waar het arbeidsintensief is, is het vaak al moeilijker om hele grote winsten te gaan maken. Dus je ziet wel van, oh ja, er wordt soms ook wel een beetje gezoomd met gewichten. Er wordt gestolen zelfs, er worden vetten gestolen. Dus er zijn van alle kanten aan waar je denkt, oh ja, het is niet allemaal grote fraude, het is niet allemaal wereldniveau, maar er zijn wel veel dingen die zo net niet goed gaan. Dat is natuurlijk al de ene kant. En anderzijds denk ik toch ook wel van, ja, die op die conferentie dan, als het daar specifiek over gaat, die bedrijven zullen misschien ook wel dingen over prijzen willen delen, waarvan ze niet willen dat iedereen het hoort. Maar ja, ik kan er alleen maar naar raden. En ik heb wel het idee dat er is heel af en toe op zo'n conferentie ruimte voor om het over fraude te hebben, maar dat dat zeker niet een thema is bij alle conferenties.
0: Nee.
2: En zeker niet op de kritische manier waarop wij daarnaar kijken.
0: Ja. Nu heb jij natuurlijk ook breder onderzoek gedaan naar andere klimaatideeën, om het even zo te zeggen, zoals die klimaatcertificaten.
2: Ja.
0: Kortom, als jij wil vliegen en dat je bijvoorbeeld bij je vliegticket kan zeggen, ik koop een boom en dan compenseer je je vliegticket, om het even heel kort door de bocht uit te leggen. Ik heb soms ook wel een beetje het idee van, als het gaat om al die duurzame dingen, dat zijn allemaal goede ideeën. Biodiesel is oorspronkelijk een goed idee. Ja. Namelijk, we gebruiken oud frituurvet, bij wijze van spreken, en we maken daar een nieuwe brandstof van. Met die klimaatcertificaten denk je ook van, nou ja, fijn, ik wil wel vliegen, ik weet dat het niet goed is. Maar ja, als er dan ergens een boom wordt geplant, nou, goed idee. Dus het klinkt allemaal heel goed. Waarom gaat het juist in dit soort velden dan toch zo vaak fout?
2: Ja, wat ook nog interessant.
0: Iedereen heeft goede bedoelingen. Ja. Zo bedoel ik meer. Iedereen denkt, jee, we gaan het allemaal goed doen. En toch blijkt er dan heel veel schimmige zaken omheen te gebeuren.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat er wel inderdaad overlappingen zijn tussen de twee onderwerpen. Het is ook wel grappig, want tegenwoordig biedt KLM dus niet meer aan om bomen te planten, of niet meer zo direct, maar vooral ook om te compenseren door in SAF te investeren, dus in die duurzame biobrandstof voor luchtvaart.
0: Oh, kijk.
2: Dus dat is wel grappig.
0: Circus weer rond.
2: Ja, precies. Ja. En wat je eigenlijk ziet bij allebei, het is nog wel een verschil, want het ene is vrijwillig en het biobrandstofgedeelte is gereguleerd. Maar wat je wel bij allebei ziet, is dat iedereen er baat bij heeft dat het werkt. Iedereen wil dat het klopt. Op papier. En in de praktijk ook natuurlijk, maar iedereen, ook overheden, ook bedrijven, iedereen haalt zijn duurzaamheidsdoelstellingen door die biobrandstof te gebruiken.
0: Ja.
2: Dus het is ook wel heel makkelijk om dan te zeggen, bijvoorbeeld Nederland heeft dat ook lang gezegd, van ja, we hebben al onze klimaatdoelen gehaald, maar er was gewoon geen enkele notie van, oh, we hebben in het verleden echt best wel grote fraudezaken hier gehad. Dat is gewoon niet meegenomen. Ik snap dat de berekening moeilijk is, want er wordt ook weer geëxporteerd. Het is niet allemaal voor Nederlands gebruik, maar het is wel belangrijk om daar bewust van te zijn en om niet alleen maar zomaar te zeggen, oké, stempeltje. Eigenlijk is deze hele wereld is gewoon papier.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel gevaarlijk.
0: Dus op papier klopt het, maar in de realiteit zie je dat het niet klopt. En dat komt, wat je zegt, we willen allemaal die klimaatdoelen halen. Ja. En al die landen hebben bepaalde streefdatums, doelen, weet ik wat. En die denken dan van, ik wil eigenlijk niet dat het niet klopt, want dan haal ik die doelen niet.
2: Nee, dan moet ik meer moeite doen. En dat is eigenlijk, dat zie je ook met die klimaatcompensatie. We willen eigenlijk gewoon doen wat we al deden. We willen gewoon blijven doorgaan met uitstoten.
0: Ja.
2: Met onze, wat we allemaal al doen. En ja, we willen niet ons bedrijfsmodel omgooien of wat dan ook. En als dat dan relatief makkelijk kan, met bijvoorbeeld een nieuwe brandstof of door iets af te kopen, dan is dat natuurlijk heel fijn.
0: Ja, want ik wilde nog even met jou naar de toekomst.
2: Ja.
0: Maar eigenlijk raken we daar nu dus al aan. Eigenlijk zeg jij, we willen hetzelfde blijven doen als we al doen. En dan willen we eigenlijk een goed gevoel bij krijgen. Omdat we ergens wel weten dat we kunnen niet meer zoveel vliegen. We kunnen, de wereld gaat ten onder als we doorgaan zoals we dat nu doen.
2: Ja.
0: Maar de enige oplossing is dan dus eigenlijk gewoon consuminderen.
2: Ja, consuminderen. Minder vliegen, minder uitstoten, minder producten.
0: Minder pakketjes bestellen uit China.
2: Ja, ook zoiets. Ja.
0: Ja.
2: Ja, want dat is ook nog een interessant gedeelte waar we het nog niet over hebben gehad, over die biodiesel. Dat die dus heel vaak ook nog wordt getransporteerd van de andere kant van de wereld. Terwijl vroeger ging het veel vaker over productie van buurlanden bijvoorbeeld. En dan kwam er restjes frituurvet uit Duitsland naar hier of wat dan ook. Nu is het echt een wereldhandel geworden, waarin je ook weer kan afvragen van, oké, hoe duurzaam is het om het helemaal van China te transporteren naar de VS en dan weer naar daar en dan weer naar hier? Daar komen ook natuurlijk weer veel fossiele brandstoffen bij kijken.
0: Ja, dus ook al die routes, die zijn dan ook weer slecht voor het milieu.
2: Ja.
0: Dus als we kijken naar de, toch even dat die toekomst willen aanraken, zou je dan zeggen, er is wel een manier waarop biodiesel op een goede manier ingezet kan worden voor een duurzamere toekomst?
2: Ja. Ik ben nog steeds wel echt ook voor het gebruik van afvalstoffen. Dus dat maakt het wel ingewikkeld dat er zo'n misbruik van wordt gemaakt. Want je wil gewoon die afvalstoffen hergebruiken. Je wil ook dat daar stimulans in zit. Maar wat ik nu bijvoorbeeld zag, is dat ze bezig zijn met een systeem op te tuigen. Dat is al deels in werking, waarin je echt zo die delen brandstof eigenlijk van oorspronkelijk product naar brandstof helemaal kan volgen. Dus dat je echt kan zien, oké, dat is hetzelfde dezelfde partij die je dan helemaal bijvoorbeeld in China hebt gezien al en die komt dan terug. En dat je die in ieder geval al op papier kan volgen. Maar ook daarin zijn mensen dan weer van, ja, is dat dan de praktijk? Maar het is al beter dan dat het nu elke keer een grens overgaat en dat iemand weer opnieuw kijkt, wat zit er eigenlijk, wat is het eigenlijk? Dus dat lijkt me al een goed idee. Maar verder denk ik wel dat we er vooral heel streng op moeten toezien van, kan dit eigenlijk wel? Vooral even kijken van, wat is de voorraad bijvoorbeeld? Hoeveel gebruikt frituurvet hebben we? Want soms moeten we, in Maleisië ging het ook op een gegeven moment over, je moet de hele dag staan te frituren buiten om die hoeveelheid te krijgen die ze eigenlijk exporteerden. Dus daar klopt ook weer iets niet. Dus ik denk dat we daar even iets realistischer gewoon ook naar moeten kijken. En zodra we zien van, oké, dat kan eigenlijk niet meer, dan ook echt goed onderzoek doen. Maar ja, ik denk niet dat dit een fraude is die nu op dit moment klaar is. Of waar we naar het einde toe lopen. Ik denk juist door al die inzet op die grotere hoeveelheden, die grotere productie, dat we daar echt wel met een probleem gaan zitten.
1: Ja, ja, ja. En dat is ook omdat mensen zo graag willen, of beleidsmakers en Europa en de VS zo graag willen dat het klopt en precies, dat het werkt, dat systeem. Zodat we gewoon inderdaad door kunnen gaan met waar we mee bezig zijn. Maar dan op een duurzame manier is misschien ook niet de bereidheid om die keten helemaal transparant te maken en goed te controleren.
2: Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen. Ja,
1: ja, ja, want we zien al in bij wijze van spreken de kledingindustrie, daar kunnen we het ook al niet transparant krijgen.
2: Nee.
1: Laat staan bij de biodieselindustrie. Dus jij zegt eigenlijk, toch een beetje een teneur zo. Je zegt eigenlijk van, ik vraag me af of dat binnen aanzienbare tijd...
2: Ik weet eerlijk gezegd dat het binnen aanzienbare tijd nog niet opgelost is.
1: Ja, precies. Dus deze vraag, je weet het gewoon. Ja.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, precies.
2: Ook op basis van informatie die ik nu al heb.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, we gaan dan toch met een beetje een teneur gaan we richting daar. Nee, dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon hoe het er helaas uitziet. En dat moeten we ook gewoon benoemen. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. En daarna hebben we weer een vragenblokje. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Mira Seys van Follow the Money, onderzoeksjournalist al daar, die ook in de biodieselwereld is gedoken. Stel ze dan via de gratis NPO Luister-app. En dan nu eerst muziek. Dit is Groter dan ik van Vrouwtje. Happy New Year.

0: Vroege Vragen.
1: Ja, welkom terug bij Vroeg. Mijn gast van vandaag is Mira Seys, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. En we hebben het bijna een uur lang over biodiesel gehad, wat het nou is, maar ook waarom er zoveel misgaat in die biodieselwereld. Dus voor de mensen die nu intunen, luister het vooral terug via onze podcast. Dan kan je nog alles horen over hoe het in die wereld zit. Er zijn een paar vragen voor je binnengekomen, Mira. Eentje is van Luc Woltering uit Tilburg. Die zegt: goedemorgen, vreest men geen concurrentie met groene waterstof? Want in Nederland worden daar ook proeven mee gedaan. Is dat een concurrerende markt, Mira?
2: Ik denk dat die nog veel te klein is daarvoor. En vooral ook, ja, hij zegt het goed, proeven. Er wordt mee geëxperimenteerd. Er wordt natuurlijk ook deels al gebruik van gemaakt. Maar dit is echt, die biodieselwereld is echt op biobrandstof, moet ik zeggen, een wereld van tientallen miljarden. En daar is op dit moment zoveel vraag naar dat ik niet denk dat ze bang zijn voor concurrentie. De vraag stijgt alleen maar, zeg maar.
1: Nee, dus je zegt al, het is een miljarden in een tientallen miljarden industrie eigenlijk. En Europa wil naar 70% gebruik van biobrandstof.
2: Ja, en de VS willen ook nog eens vol erop inzetten. En ja, alleen, bedoel, dat zijn zeker niet de enige.
1: En dat is bij waterstof niet het geval op dit moment.
2: Ja, daar weet ik iets minder van, maar ik denk het niet.
1: Nee, ik denk niet dat dat zo is. Ja, Femke zegt, waarom heet het eigenlijk biodiesel? Misschien ook omdat wij het natuurlijk over hebben gehad van dat de vraag is, hoe duurzaam is het nou eigenlijk? Ik snap op zich die vraag van Femke wel, want ze denkt, ja, het is helemaal niet duurzaam.
2: Precies. Ik denk dat het erdoor komt dat het van biomassa gemaakt is. Dus de biologische componenten, zeg maar. Dus ik denk dat ik denk niet dat het een hele diepe uitleg heeft.
1: Ja. Iris die vraag komt nu echt net binnen. Die zegt, misschien is het al beantwoord eerder in het uur, maar kan je bijvoorbeeld ook iets als soja gebruiken voor zowel eten als biobrandstof? Kortom, dat je het eigenlijk dubbel kan inzetten.
2: Soja wordt dus ook inderdaad gebruikt voor biobrandstof. En dan is het wel zo dat het wordt geplant en geoogst en meteen wordt gebruikt. Het is niet, zeg maar, dat het eerst wordt gegeten en wat er dan overblijft, dat dan wordt gebruikt voor biobrandstof. Dat is toch niet op zo'n grote
1: schaal. Het zou opnieuw verbouwd moeten worden.
2: Ja, dus er worden echt plantages. En dat is waarom soja ook wel een van de gewassen is die bekend staat om het feit dat daar echt concurrentie is met bossen. Dus dat daar echt bossen worden gekapt voor sojaplantages.
1: En dan is natuurlijk de vraag, wat is dan beter?
2: Ja, precies. Ja. Dus soja staat echt wel bekend als een gewas dat we eigenlijk liever niet in onze biobrandstoffen willen. Vanuit de Europese Unie, toch?
1: Ja, helder. Een andere vraag van Ilse. Die zegt, je hebt het over die biodieselwereld. Dat er fraude is. En dat je ook als journalist opeens geen toegang meer krijgt tot zo'n conferentie waar je eerst wel naartoe mocht. Vind je dat als journalist soms ook niet spannend? Je noemde ook even echt zo'n maffiawereld. Zo van die geheime handelsroutes. Is het gevaarlijk? Vind je het spannend?
2: Dat is wel een goede vraag, ja. Je rolt er toch een beetje in. Dus in het begin denk je, biodiesel, relatief onschuldig onderwerp. Je bent natuurlijk wel heel benieuwd, klopt het qua klimaatrekening eigenlijk? Maar op een gegeven moment dan kom je er inderdaad achter van, er zit wel echt georganiseerde misdaad achter. Dus ja, ergens merk ik wel dat ik iets meer op mijn hoede ben geworden naarmate het onderzoek vorderde dan in het begin misschien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus hoe uitzicht dat dan? Dat je zegt, ik ben meer op mijn hoede?
2: Ja, sowieso. Wat natuurlijk altijd zo is, is gewoon heel voorzichtig zijn met data, met gevoeligere data. Dus ook als ik bronnen spreek, dat allemaal op een hele veilige manier opslaan. Soms ook offline. Maar ook gewoon kijken van welke partijen vinden het interessant. En kan ik daar, op welke manier kan ik me daarvoor afschermen of zo? Ik denk dat ik daar wel nog meer mee bezig ben dan gemiddeld voor een onderzoek.
1: Ja, en heb je ook al wel eens bedreigingen gehad of dingen in dit onderzoek dat je denkt, dat vond ik niet heel fijn?
2: Nee, wat de laatste tijd wel een trend is, is dat we al heel snel, als we naar een bedrijf gaan kijken, vanuit Forum Money breder, dat ze al heel snel zeggen dat ze er een advocaat op zetten of dat ze ons voor de rechter willen slepen. En dat kan echt al zijn voordat we nog maar iets hebben geschreven of onderzocht zelfs bijna. Dus er wordt wel heel veel geïntimideerd in die zin. Gelukkig nog niet op een echt, hoe heet het, gevaarlijke manier, of persoonlijke bedreigingen. Maar die rechtszaken en die dreiging daarmee, die worden echt alleen maar meer. En dat vind ik wel heel zorgwekkend.
1: Ja, dat zie je ook wel breder in de journalistiek sowieso, dat het een groot probleem is.
2: Zeker,
1: want Follow the Money heeft waarschijnlijk minder geld, vermoed ik zomaar,
2: dan een of andere grote bedrijven. Zeker van die grote oliebedrijven of zo. Nee, dat is helaas inderdaad wel het geval. En dat is wel echt iets wat veel partijen ook weten. Ja. Dus die bedreigingen, dat is ook echt bedoeld om ons totaal af te schrikken. En van de onderwerpen af te halen.
1: Ja, toch wel een beetje intimidatie. Nou, niet een beetje, gewoon intimidatie.
2: Ja, wel stevige intimidatie.
1: Ja, stevige intimidatie, zeker, ja. Dan kan ik me ook voorstellen dat soms best wel spannend is. Dat je ook wel denkt, ik hoop niet dat ik aangeklaagd word.
2: Ja, precies. Maar het is wel geen reden voor ons om het niet te doen. Nee. Dus
1: we blijven gewoon stug doorgaan. Ja, ondanks alle mensen die misschien jullie willen tegenhouden. Stefan vraagt, wat zou wel een duurzame oplossing zijn?
2: Ja, dat is een hele moeilijke, want wat we zien is dat het eigenlijk... Ja, ik denk, we hebben het er net al kort over gehad, maar ik denk dat de belangrijkste oplossing gewoon echt is minderen. Mm-hmm. Dus niet denken, als we biodiesel inzetten, als we klimaatcompensatie inzetten, als we wat voor groene oplossing dan ook eraan koppelen, dat ons gedrag niet verandert, zeg maar, dat gaat niet de oplossing zijn.
1: Ja.
2: Dus ik denk, het is helemaal niet erg als we een beetje biodiesel willen inzetten op een schaal waarvan we weten dat het realistisch is.
1: En die je misschien ook goed kan controleren.
2: Precies,
1: een kleinere schaal.
2: Ja, zeker. En ook, ik zou zelfs denken, maar dat is volgens mij heel ingewikkeld om dat op te zetten, maar meer lokaal. Dus dat je biodiesel uit Nederland en omstreken haalt in plaats van dus die grondstoffen in China te gaan halen. En dat er dan ook in Azië weer onderling... Dus dat je
1: dan
2: zeg maar,
1: krijg je ook die handelsroutes die gewoon moeilijk te controleren zijn.
2: Ja, die maak je maar makkelijker. Ja. Dus dat lijkt me een oplossing. In ieder geval in theorie. zoals ik zeg, ik denk toch het belangrijkste is echt dat wij ons gedrag gaan aanpassen.
1: Ja, en er wordt ook wel vaak gezegd als het gaat om klimaat, maar ook om andere zaken van uiteindelijk gaat techniek ons helpen of gaan bepaalde oplossingen ons helpen, zodat we kunnen blijven doen wat we doen. Maar uit jouw onderzoeken naar zowel biodiesel als klimaatcompensatie, als heel veel andere dingen waar jij jarenlang echt ingedoken bent, niet even zomaar een artikeltje over hebt geschreven, maar ook boeken over hebt geschreven, grondige artikelen, blijft dat gewoon eigenlijk jouw conclusie? Dat je zegt van we.
2: Ja, want wat je ziet inderdaad is dat elke keer wordt gezegd AI gaat ons redden. Of blockchain. Of er zijn altijd wel manieren waarop technologie de heilige graal zou zijn. Maar ook daar zien we weer van dat is ook weer een papieren wereld. En als je ook kijkt naar het energiegebruik van AI alleen al, dan denk je ook van is dat wat ons moet redden op dit moment? En ik begrijp het wel, hè, die drang naar innovatie. En het is ook heel goed dat we daarover nadenken. Maar ik denk niet dat we er blind op moeten varen. Ik denk dat we altijd ook nog moeten kijken, want AI wordt nu ook bijvoorbeeld ingezet om te voorspellen van waar worden meer ontbossing gedaan, dat soort zaken. Heel interessante methode, denk ik. Zolang je ook maar gaat checken van klopt het ook echt? En zijn we niet te hard alleen maar daarmee bezig? En zien we nog wel wat er in het echt gebeurt, zeg maar.
1: Ja, dus dat we daar ook nog ons bewust van blijven. Dat we niet door kunnen gaan zoals we nu...
2: En niet blind varen op die technologische oplossingen. Dat denk ik toch ook wel.
1: Nou, de aanleiding dat we het hier ook over hebben is dus die conferentie, die driedaagse conferentie in Amsterdam, die vandaag begint over biodiesel. En dan met name als het gaat om de luchtvaart. Eerst had jij volledig toegang, mocht je overal naartoe. Nu zeg je, dat is best wel ingeperkt. Ik mag ook soms alleen maar via een link zeg maar online meekijken. Fijn dat je in elk geval nog bij een paar dingen er wel bij kan zijn. Dingen waar je er wel bij kan zijn, waar ga jij specifiek op letten?
2: Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe bepaalde landen zich nu profileren in deze wereld. Dus wat ik bijvoorbeeld interessant vond, is dat Brazilië zich nu dus het Saudi-Arabië van de biobrandstoffen noemt. Dat vond ik wel een interessante, ook omdat zij echt heel groot zijn in maïsproductie weer. Dus zij maken dan vooral biobrandstoffen van maïs. En dat is dan ook weer een grondstof die veel wordt in die luchtvaart wordt ingezet. Waarvan we dus eigenlijk al weten van het is niet de meest duurzame. Dus dat is ook al wel interessant. En ik ben ook al gewoon benieuwd van hoe die bedrijven zelf kijken naar de voorraden en zo. Dus hoe zij kijken naar van is er genoeg, waar gaan ze het halen, waar komt het vooral vandaan. Dus ik hoop dat ik daar nog een beetje van kan meekrijgen.
1: Ja, dus je hebt wel echt helemaal een plan van aanpak van hier ga ik naar kijken.
2: Ik had sowieso heel veel zin om. Eigenlijk, ik had een heel lijstje gemaakt van hier wil ik heen, hier wil ik heen. Daar mag ik nu allemaal bijna niet meer naartoe.
1: Ja, dat is wel sip.
2: Jammer. Ja.
1: Ja. Maar, kan je ook nog wel mensen spreken daar? Of is dat
2: nee,
1: ook?
2: Nee, precies.
1: Dus je mag alleen zeg maar, als toeschouwer een paar dingen bijwonen. En daar moet je dan een beetje de dingen uit pikken.
2: Dat is ook heel jammer, want het helpt gewoon heel erg om mensen soms te hebben om verduiding die de wereld heel goed kennen.
1: En niet per se om ze door het slijk te halen, maar ook om vragen te stellen. Van hoe zit het en hoe werkt het?
2: Ja.
1: En een beter beeld te krijgen van die wereld en de spelers.
2: Ja. Dat soort mensen hebben we ook echt nodig. Anders dan kunnen we ons artikel ook niet schrijven.
1: Nee, kun jij je onderzoek ook niet doen. Nou ja, het uur zit erop. Ik wil je heel erg bedanken, Mira Seys, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
2: Ja, graag gedaan en dank voor de uitnodiging.
1: Ja, ik heb er heel veel dingen geleerd van biodiesel die ik niet wist. Dit was Vroeg van maandag 15 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is maandag 15 juni. De kop is eraf voor Oranje. De eerste wedstrijd op het WK-voetbal eindigde in gelijkspel. En de Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om het conflict tussen de twee landen te beëindigen. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
5: De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om een einde te maken aan de oorlog tussen beide landen. Dat heeft de Pakistanse premier Sharif bekendgemaakt. Pakistan bemiddelde bij de onderhandelingen. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend en vormt de basis voor verdere gesprekken. Beide landen bevestigen dat er afspraken zijn gemaakt, maar geven nog weinig details. Volgens Sharif stoppen alle militaire operaties direct, ook in Libanon. Sommige onderdelen van het akkoord, zoals het opheffen van de blokkade van de straat van Hormuz, gaan volgens de VS en Iran vrijdag in. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische aanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit. In Kiev zouden tientallen doden zijn gevallen, gewonden zijn gevallen. In andere steden zijn ook doden gemeld. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Op het WK-voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Summerfield de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Eerder op de avond leed Curaçao een grote nederlaag tegen Duitsland. Het werd 7-1. En vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Voor €49 per maand kunnen ze onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september... Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij het vliegveld waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam twee keer op voorsprong, maar zag Japan ook twee keer weer langzij komen. Toch kan bondscoach Ronald Koeman leven met het resultaat.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
7: Wat is nou het begin van het toernooi, het gelijkspel?
6: Ja, ik denk dat natuurlijk het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Genoeg dingen om van te leren, maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
4: Voetbalcommentator Arman Afsaroglu vanuit Dallas over welk gevoel bij hem is blijven hangen na dat gelijkspel van Oranje.
8: Dat we toch een beetje hebben weggegeven. Want hij was bijna binnen. Een hele belangrijke overwinning in een eerste wedstrijd. En Nederland was er een paar minuten van verwijderd. We stonden 2-1 voor, tot net voor het eind. Maar ja, die wissels, hè, dat was toch een beetje wat blijft hangen. Nederland stond er goed voor, maar we wisselden een beetje defensief. En dat leek ook de oorzaak voor te zijn dat Japan terugkwam in de wedstrijd. En uiteindelijk toch dat puntje over de streep trekt. Het is allemaal niet verschrikkelijk. 2-2 in een eerste wedstrijd tegen de beste tegenstander in de pool. daar kan je gewoon mee beginnen. Maar het voelt toch een beetje als een gemiste kans.
9: Hij zegt dat hij ook veel goede dingen heeft gezien, Koeman. Wat bedoelt hij dan, denk je?
8: Ja, dat snap ik wel dat hij dat zegt. Ik vond bijvoorbeeld het centrale duo uitstekend spelen. Hebben amper een kans weggegeven. Virgil van Dijk, nou, als van ouds stond hij daar. Natuurlijk maakte hij een goal, maar hij was defensief ook sterk. Hij zat goed in de wedstrijd, hij zat goed in zijn vel. Deed geen gekke dingen. Dat is fijn als je aanvoerder en je belangrijkste verdediger gelijk laat zien dat hij goed speelt. Ik vond Malen ook goed in de spits. Natuurlijk weer geen doelpunt, net als in die oefenwedstrijden. Maar als je ziet wat hij allemaal doet, als je ziet hoe die beweegt, hoe explosief die is, hoe snel die is, dan is dat waar de bondscoach verder mee kan. En ook Summerville rechts voorin. Ja, die maakt een goal. Toch een beetje twijfels. Kan je hem wel opstellen? Heeft niet zoveel internationale ervaring nog. Maar die heeft het prima gedaan. Dus er zijn genoeg dingen waar Koeman tevreden over kan zijn. Ook een aantal dingen waar hij denk ik wat minder tevreden mee is. Maar er zijn dingen waar hij op verder kan.
9: Je zei net al over die wissels. Hè? Daar ging het natuurlijk in de interviews na afloop heel erg over op de persconferentie. Dat eigenlijk Koeman daarmee Japan in het zadel hielp. Als je nou de balans opmaakt, hoe is het dan?
8: Ja, de balans is dat Koeman misschien zelf ook wel zou hebben gedacht, had ik het maar anders gedaan. Kijk, wat mij gisteren enorm opviel, wij zitten dan in het stadion en dan komen na afloop komen er heel veel commentatoren uit andere landen bij ons. Daar hebben we ook mee gesproken, met Engelse commentatoren, met Belgische. En die komen naar ons toe en het eerste wat ze zeggen is, wat doet die coach van jullie nou? Waarom doet hij dat? Waarom vanuit angst? Een Engelse collega van die commentaar heeft bij de FIFA hier, die vergeleken het met Gareth Southgate, die altijd heel angstig wisselde bij Engeland. Ja, dat zegt wel iets over hoe er internationaal naar wordt gekeken. Nederland had de wedstrijd in handen. En dan wil je dat je vanuit eigen kracht verder gaat. En dat is wat bij mij blijft hangen. Zo'n toernooi, ja, dat win je misschien niet door heel veel risico's te nemen, maar ja, je wint het ook niet door steeds angstig te voetballen. Dus ik hoop dat Koeman het in het verloop van dit toernooi, dat hij dat anders gaat doen.
9: En je had het al over Japan, wel de sterkste tegenstander in deze pool. Dus wat zegt die 2-2 uiteindelijk over de wedstrijd tegen bijvoorbeeld Zweden over een paar dagen?
8: Ja, mijn gevoel is dat Nederland, ja, verder wel zonder al te veel problemen deze pool gaat doorkomen. Kijk, Japan viel me ook niet mee, met name in het begin. Ze gaven de bal echt naar Nederland en zeiden zoek het maar uit. En ze hielden het verder vrij goed dicht. Dus het zegt, Nederland is niet echt getest in dat opzicht tegen een ploeg die ook wilde voetballen. Maar Japan is wel verdedigend sterk. Liet in de tweede helft zien, als het moet, kan het ook heel veel creëren. En Zweden en Tunesië hebben simpelweg niet dat niveau. Dus als Nederland het niveau haalt van tegen Japan, of misschien ietsje beter nog, dan zouden die twee wedstrijden gewonnen kunnen worden. En ja, het gaat natuurlijk ook om de groepswinst. Hè? En die strijd zal normaal gesproken gaan tussen Nederland en Japan. Dus dat ze nu beide beginnen met 2-2. Nou ja, dat is een uitslag waar je verder mee kan. Nu winnen van Zweden, dat is wel belangrijk. Want doe je dat niet, komt er heel veel druk te liggen op die laatste wedstrijd tegen Tunesië. En dat is wel wat Koeman zal willen voorkomen.
9: Zijn voetbalcommentator Arman Afsaroglu. De andere wedstrijd in de pool van Nederland ging tussen Zweden en Tunesië. De Zweden wonnen met 5-1 van Tunesië. In Dallas waren duizenden Oranje-fans om naar die wedstrijd van Nederland tegen Japan te kijken. Traditiegetrouw liepen ze in de Oranje-mars naar het stadion. Maar in en rond het stadion waren ook de Japanners en de Mexicanen heel goed te horen. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas.
10: De wedstrijd is afgelopen. De fans lopen hier het stadion uit. Zijn er een paar zeg ik. Er staan hier vele tientallen, misschien wel een paar honderd als ik zo even op mijn tenen ga staan. Mexicanen, witte en groene shirtjes. Ik dacht dat het vandaag Nederland tegen Japan. I thought it was the Netherlands versus Japan, not Mexico.
11: We like football. Very good.
10: Why did you come to this game specifically? Waarom kwam je precies naar deze wedstrijd?
11: We just came to see the beautiful game that is football.
12: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
11: The atmosphere is crazy because the Mexicans.
13: Well, they started off really good in the parade. Remember, the parade was great. They needed to bring that same energy inside into the stadium, and from there it would have been great.
10: Ja, zegt de parade, de Oranje Mars van vanochtend, deze Mexicaan, dat was fantastisch. Er zat enorm veel sfeer in. Die energie, die sfeer zouden de Oranje supporters ook mee moeten nemen naar het stadion.
14: Ja, ook natuurlijk veel Japanse fans hier.
13: Congratulations, I guess, with the late goal.
15: Ja, yeah, kind of. Congratulations for the Japanese players.
13: Are you happy? Zijn jullie er blij mee?
15: Yeah, we are really happy. Because I think that is the strongest country.
10: How did we hear the Japanese all the time with the drums? They were the much, drums, much louder than the Dutch. How hebben jullie dat gedaan, dat we dat lawaai van de Japanse fans de hele tijd hoorden?
15: I think they had a really good atmosphere.
10: Iemand hier met een petje, make Holland great again. Ik hoef jou niet te vragen waar de inspiratie vandaan komt, denk ik. Hè?
16: Nee, dat hoef je niet te vragen, nee.
10: Laten we dat dan ook maar niet doen. Waar hebben we naar zitten kijken in het stadion zo net?
16: Nou, naar een wedstrijd die wel leuk was. De Japanse fans die echt super fanatiek waren.
10: Ik hoorde de Nederlanders bijna niet.
16: Nee, die werden een beetje ondergesneeuwd door de Japanners, dat is waar. Maar al met al een puntje, nog twee wedstrijden te gaan. Dan moet het goed komen, toch?
10: Make Holland great again, het kan nog steeds met Koeman.
16: Dat hopen we. Ja, toch?
5: Het beste hem binnen laten liggen.
17: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
10: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
17: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die twee goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... Ah, gisteren was geweldig.
10: Viel het mee of viel het tegen in het stadion vandaag?
17: Nee, het viel mee. Maar na gisteren valt alles mee hoor. Het is geweldig.
10: Vonden jullie van de wedstrijd? Ik heb Nederland op de tribune eigenlijk niet gehoord.
18: Jawel, ons hoekje was gewoon aanwezig. Maar de wedstrijd was eerst helft was vlak, tweede helft was weer beleving, meer goals, meer leuk, gezellig, leuk. Maar dat was viel wel tegen weer, man.
10: Dan moet het ook een beetje van de tribune komen. De Japanners stonden maar te trommelen.
18: Aan de tribune ligt het niet. De tribune is gewoon vol gas en gaan. En Japanners waren ook aanwezig, zeker wel. Maar
19: ik vind wel dat we als Nederland, we hebben andere liedjes nodig om weer die beleving erin te krijgen. Die trommels van de Japanners, die klappen, iedereen ging meedoen.
10: Heb je een voorstel misschien?
19: Ja, we moeten wat gaan verzinnen, want het kan toch anders. We kunnen meer herrie nog maken met onze oranje glorie.
12: Oh, Frankie de Jong! Oh, Frankie de Jong!
19: De Japanners waren met iets meer, dus kijk,
10: hij doet zijn best.
12: Frankie de Jong!
10: De wedstrijd later, 2-2 nog, zeg maar.
19: Ja, zonde, we liepen alleen maar achteruit op een gegeven moment. Dat was jammer. Dus ik denk bij 2-1, we trekken hem over de streep. Dan ben je er bijna. Weet je, dan ben je weer de pool overleefd. Dan kunnen we weer door.
10: Supporters met een flinke oranje pruik, KNVB oranje shirtje ook.
20: You look very Dutch with your orange wig, but
21: I am. Both my parents are born in Holland.
10: Hij zegt mijn ouders zijn Nederlands. Yeah, so. Ik spreek zelf geen Nederlands. Kom uit Californië, maar ik wilde heel graag deze wedstrijd zien.
21: But they were pretty loud. I think they were louder than the Dutch fans, which was unfortunate.
10: Nog maar voor de derde helft hier, die kan misschien nog wel binnengesleept worden.
19: Ja, ik zit weer aan de Cola Zero, weet je wel. Af en toe even een beetje hydreren, want het is best warm hier.
10: Goed hydrateren.
19: Ja, dus dat komt helemaal goed, joh. Dus super man.
9: Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas vanuit Dallas.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
9: 12 minuten over 6. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de straat van Hormuz. Toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
22: Maar je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Daar wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen, de reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
9: President Trump is bij de G7. En president Macron doet er alles aan om hem tevreden te houden. Met een diner in Versailles, een vuurwerkshow. Maar Bouwman vraagt zich af of dat genoeg is.
22: Is gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En het verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
9: In Met het Oog op Morgen aandacht voor het Zwitserse referendum. De Zwitsers mochten inwoners voor of tegen een maximumpopulatie stemmen. Die zou dan op 10 miljoen moeten komen te staan. Maar de meerderheid, 55%, stemde tegen. Femke Kroes woont al 12 jaar in Basel en is blij met de uitslag.
1: Het zou heel erg best wel veel consequenties kunnen hebben. Ook voor mijzelf en voor mijn gezin. Ik heb niet de Zwitserse nationaliteit. Dus ik heb een verblijfsvergunning. Mijn kinderen gaan terug om te studeren naar Nederland. Dus ja, zouden ze wel terug kunnen komen. Terwijl ze hier bijna hun hele leven hebben gewoond. Nou, dat houdt je best wel bezig. Dus ik voel zelf wel een opluchting.
9: Het leek lang spannend te worden, maar uiteindelijk was er toch een redelijk ruime meerderheid tegen die maximumpopulatie. Volgens Kroes is dat niet zo gek.
1: Ik denk dat mensen toch wel van onderbuikgevoel, vooral de twijfelaars, van het onderbuikgevoel zijn gegaan meer naar wat zijn nu eigenlijk de feiten? Waar gaat het over? Wat kunnen de consequenties zijn? Nou, relatie met de EU is daar belangrijk in. Maar ook heel veel immigranten werken in de zorg bijvoorbeeld. Zorgen ook voor dat pensioen betaald kunnen worden. Dus ik denk dat veel mensen die zeg maar in die twijfelzone zaten wel hebben bedacht van wat betekent dit nu eigenlijk voor ons land?
9: Bestaan Bigfoot, de Yeti of het monster van Loch Ness nou echt? Die eeuwenoude vraag, daarover ging het ook in Met het oog op morgen. Antropoloog Jet Bakels dook in het fenomeen en schreef er het boek Monsterdieren over. Volgens haar houden mensen, en zijzelf ook een beetje, zich vast aan de hoop dat zo'n wezen toch bestaat.
2: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
9: Maar toch weet ook Bakels dat Bigfoot of Nessie echt niet bestaan.
2: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan. DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Daar is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
9: En dat was gisteren op Radio en TV.

0: The Eiley Brothers, Harvest for the World. Militairen met een slok op maken zich schuldig aan ernstig wangedrag, blijkt uit onderzoek van Trouw.
1: Het gaat om onder meer wangedrag, geweld en ongelukken onder invloed van alcohol. Trouw schrijft over vertrouwelijke documenten, waarin onder meer wordt geschreven over een militair die bij een feest na een oefening 2 jaar geleden... aangeschoten een collega met iets scherps op zijn hoofd sloeg. Ook bij een feest.
0: Militairen met een slok op maken zich schuldig aan ernstig wangedrag, blijkt uit onderzoek van Trouw.
1: Het gaat om onder meer wangedrag, geweld en ongelukken onder invloed van alcohol. Trouw schrijft over vertrouwelijke documenten, waarin onder meer wordt geschreven over een militair die bij een feest na een oefening 2 jaar geleden... aangeschoten een collega met iets scherps op zijn hoofd sloeg. Ook bij een feest 1,5 jaar geleden op de kazerne in Stroel ging

0: Veel Nederlanders maken zich zorgen over de oplopende energierekening. Het AD schrijft over een onderzoek van vergelijkingssite Independer, waaruit blijkt dat veel Nederlanders nauwelijks chocola kunnen maken van de ingewikkelde energierekeningen. Met termen als terugleververgoeding, terugleverkosten, salderen, teruggaaf energiebelasting en vastrecht. Ruim een kwart geeft toe dat ze de rekening niet begrijpen. Bijna de helft heeft geen idee wat stroom en gas kosten en 60% is bezorgd over de stijgende kosten. Het bedrijf Robin Radar wordt mogelijk verkocht of gaat naar de beurs. Daarover is in het FD te lezen. Het Haagse bedrijf maakt radarsystemen om drones of vogels in de gaten te houden. Een Robin is een rood borstje. Het bedrijf is een spin-off van TNO. Begin vorig jaar stapte een investeerder in en die onderzoekt nu met zakenbank JP Morgan of het bedrijf naar de beurs moet of dat er een partij moet worden gezocht voor een overname. En het WK voetbal is begonnen, nu ook voor Oranje. In Dallas werd het 2-2 tegen Japan en zowel de Telegraaf als het AD zijn erin geslaagd om die uitslag nog op de voorpagina mee te nemen. De Telegraaf kiest voor de kop kater voor Oranje na puntendeling bij een foto van juichende Japanners na de tweede gelijkmaker vlak voor tijd. Het AD heeft een foto van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in een kopduel met een Japanse speler. Moeizame start tegen Japan is de kop.
1: Vlak na middernacht maakten de Verenigde Staten en Iran bekend dat ze afspraken hebben gemaakt over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat meldt de premier van Pakistan, die de onderhandelingen bemiddelde. En noemt het een vredesakkoord, ook voor de oorlog tussen Israël en Libanon. Correspondent Rudy Bauma in Washington. Rudy, wat is er bekend over die deal?
2: Nou, we weten dat het staakt het vuur dus 60 dagen wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat nadat daar de mijnen zijn opgeruimd. Het zou eerst digitaal ondertekend worden, maar nu zijn de berichten dat het vrijdag getekend zal worden in het Zwitserse Genève. Maar ja, we weten eigenlijk geen details. Die worden hopelijk later bekendgemaakt. Vicepresident J.D. Vance die zei wel in een interview dat een van de punten is dat Iran nooit een nucleair wapen zal mogen hebben en dat er controle op zal zijn. Maar goed, dat gebeurde ook al na die Obama-deal, hè, die Trump in zijn eerste regeerperiode opblies.
1: Waar kan het nog misgaan, vraag je je meteen af.
2: Nou, het is ten eerste geen vredesdeal zoals je hier en daar al hoort zeggen. Je noemde het al even, maar een memorandum of understanding. Dat is eigenlijk een intentieverklaring. En ja, over de details daarvan moet gewoon nog onderhandeld worden in die periode van 60 dagen. Bijvoorbeeld over de details wat betreft uraniumverrijking. Hè, wat wel en niet mag wat betreft de VS en het opheffen van economische sancties voor Iran. En ja, Iran die had ook al een slag om de arm. Die zegt, ja, we onderhandelen pas door als de andere partij, de VS, zich aan de afspraken houdt. Nou, dat wordt niet gespecificeerd. Maar reken er maar op dat ze bedoelen dat in ieder geval Israël stopt met de aanvallen op Hezbollah in Libanon. Ja, en wat we inmiddels weten is dat Trump daar helemaal geen grip op heeft, omdat Netanyahu niet meer naar hem luistert. Dus ja, deze overeenkomst kan ook snel weer aan diggelen liggen. Maar goed, Trump gaat morgen naar de G7 in Frankrijk. En dan kan hij er wel goede sier mee maken. Dus ja, hij had vandaag een goede 80-jarige verjaardag, want dat was het.
1: Ja, en morgen, dat is voor ons inmiddels vandaag natuurlijk.
2: Dat ja, tuurlijk, vandaag. Ja. Het is voor mijn nacht.
1: Ja, dat snap ik. Dit gebeurde allemaal, er werd bekend in ieder geval, terwijl in Washington D.C. de ogen waren gericht op de tuin van het Witte Huis. Want daar was een enorm vechtsportgala, waarmee president Trump onder meer ook zijn 80ste verjaardag vierde. En ook 250 jaar Verenigde Staten. Maar jij was erbij, hè? Hoe was het?
2: Nou, het is nog bezig. Het laatste gevecht vindt nu plaats. Ik zei het al, het is hier nacht. Het is allemaal een beetje uitgelopen. Het meest historische sportevenement aller tijden zou het worden volgens de baas van de UFC. Dat is een goede vriend van Trump, Dana White heet hij. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar op die plek waar het plaatsvond, ja, dat is natuurlijk wel historisch. Hè? Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. Het was wel indrukwekkend. Het begon met een flyover van straaljagers. En die hing de hele avond onweer in de lucht. Het was enorm donkere lucht. Echt gitzwart. De hele avond, maar dat zette niet door, dat onweer, tot opluchting van iedereen. Al zaten de VIP's overigens wel droog, hoor, was het gaan regenen onder een overkapping gemaakt in België, die hierna naar het Lowlands Festival in Biddinghuizen gaat, waar die ook ooit voor is ontworpen. Ja, en er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans, 85.000 geregistreerde fans bij het Fanfest op de Ellipse, dat is een veld vlakbij het Witte Huis. En die kwamen uit het hele land. Veel mensen hadden daar of heel ver voor gereden of speciaal het vliegtuig voor gepakt om die gevechten op groot beeldschermen te volgen. En die vroeg ik of het niet heel gek was, zo'n gewelddadige

0: wordt in de tuin van het Witte Huis. Laten we even luisteren.
1: Is it a weird thing that there's an MMA fight on the White House lawn? Nah, there ain't nothing weird about it. It's our love, baby. We out here. It's our family. We doing it, USA.
2: It's not strange. We America. We do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
3: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're gonna take the opportunity and witness history live.
4: I think this is historic. When will we ever have this ever again? Yeah. When, I don't know.
0: Ja, je hoort het, is allemaal liefde. Zo rollen ze in de VS, zegt iemand. En ze hebben er totaal geen moeite mee, vinden het historisch. Gaat niet snel opnieuw gebeuren, dus ze wilden de kosten of het kost bij zijn.
5: Er was van tevoren ook best veel kritiek op dat gala. Dus was er ook nog protest?
0: Nee, ik zag een piepklein protestje toen ik er onderweg naartoe was. Er waren geen grote anti-UFC-demonstraties hier. UFC, hè, dat is de organisatie, de Ultimate Fighting Championship. Er was wel een concert als tegenprogrammering, maar dat was in New York, georganiseerd door de No Kings-beweging. Met Jane Fonda en Bette Midler en Patti Smith. En er was overigens ook nog een rechtszaak. Een groep probeerde het evenement te blokkeren, omdat dat zonder toestemming van het congres op deze zo'n beetje heilige plek plaatsvindt. De eisers noemden het een vulkaan van corruptie. Hè, want dat is natuurlijk een vriendje van president Trump, die de baas is van de UFC. Maar een federale rechter die wees dat verzoek vrijdag af, omdat de eisers niet konden hardmaken dat ze zelf gedupeerd waren. Ja, en omdat het ook nu een te grote verliespost voor de UFC zou zijn, want die had er al $60 miljoen in gestoken.
5: Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma vanuit dus Washington, D.C. Het is 3 minuten voor 6:30. Muziek is leuk, muziek kan ook belangrijk zijn, zoals voor Franklin. De 20er kreeg vorig jaar kanker en muziek hielp hem door die moeilijke tijd heen. Luisterend naar muziek, band, het zelf maken, daar had hij geen ervaring mee. Dat zou je nu niet meer zeggen, want hij heeft in de mist geschreven en ook gezongen en wat vrienden opgetrommeld om nog een stukje mee te zingen. Daar gaan we naar luisteren, maar nog beter nieuws. Franklin is inmiddels genezen.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is getroffen bij Russische luchtaanvallen. Het gebouw met de gouden koepel staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en staat in brand. Bij de aanvallen raakten 10 mensen gewond. Ook andere plekken in de stad werden vannacht weer bestookt. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn eerste wedstrijd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. Ook werden vannacht nog 2 andere wedstrijden gespeeld. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. En in de pool van Nederland won Zweden overtuigend van Tunesië met 5-1. En vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te kopen, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
1: En dat is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste twee vinden we op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort, langzaamaan tussen Hoogvliet en Rozenburg, over 6 kilometer.
1: Het werd op het WK voetbal 7-1 tegen Duitsland. Maar op Curaçao overheerst de trots.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Curaçao debuteerde op het WK voetbal, maar werd afgedroogd door Duitsland met 7-1. In Rotterdam verzamelden fans zich bij de Blue Wave Family Watch Party in de Maassilo. Daar begon de avond optimistisch, zag verslaggever Danny Simons.
9: Het is het begin van de avond. Buiten staat een enorm lange rij bezoekers te wachten tot ze naar binnen kunnen. En zoeken auto's nog een parkeerplek, want het is hier hartstikke druk. Je moet je even voorstellen, verschillende hallen met schermen voor de wedstrijd straks. En de geur van Caribische lekkernijen. Ja, en wat vanavond de uitslag ook wordt, de allereerste wedstrijd op het WK zullen ze hier niet snel vergeten.
10: Gezelligheid.
0: heel veel ambiente, zoals ze zeggen op Curaçao.
10: Dat het spannend gaat worden en dat we zeker wel weerstand gaan brengen tegen Duitsland. Door samen te werken, zoals ze altijd doen, en gewoon in elkaar vertrouwen en met elkaar werken.
11: Dezelfde passie dat ze hebben in de kleedkamer, buiten, in de bus, de dansen, de energie met elkaar, met dat blijven.
9: Na de fluitjes van de brass band, het fluitsignaal op het veld, de aftrap. Snel komt de Curaçao op achterstand, maar dan... Curaçao scoort! Wat een gekkenhuis, mevrouw! Huh? Wat een gekkenhuis!
12: Gekkenhuis niet! Geweldig! Geweldig!
9: Fast forward in het spel. De wedstrijd is bijna ten einde. 7-1 voor Duitsland. En er wordt afgefloten. En er wordt hier geapplaudisseerd. Want ook al is er met 7-1 verloren, de bezoekers hier in de Maasilo zijn trots op het WK-debuut van hun Curaçao.
13: Tenminste, heeft Curaçao mogen spelen bij de WK. Dus ik vind het wel super jammer dat ze nu hebben gewonnen, maar is niet erg.
14: Eén ding ga je vertellen. Curaçao was altijd 1. Maak uit die score, ik ben altijd daar. Ik hoef niks te bewijzen.
15: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
9: En dat is het.
15: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
1: En correspondent Dick Draaier vertelt vanuit Willemstad hoe, net als in Rotterdam, ook op Curaçao de trots overheerste.
16: Ja hoor, zonder enige twijfel. Natuurlijk had iedereen liever gewonnen. Maar ja, op Curaçao ging het gisteren eigenlijk om iets groters dan de uitslag. Het leeft hier sterk en dat gevoel, dat noemen we bluety. Dat verwijst naar de vlag en de kleur van het Curaçaose shirt. Hè. Wat bij jullie oranje is, is bij ons blauw. En het staat voor een soort, een nieuw soort zelfbewustzijn. Een trots dat is ontstaan sinds de WK-kwalificatie. En het idee is dat een klein eiland niet alleen mag dromen, maar die dromen ook daadwerkelijk kan waarmaken. En dat zag je gisteren op het Wilhelminaplein in Willemstad, waar ik draaide voor TV. Bij elk Duits doelpunt werd het weliswaar even stil, maar zodra de teleurstelling was weggezakt, nam de trots het weer over. Trots, ja, dat Curaçao er staat, dat het heeft gescoord tegen een viervoudig wereldkampioen en dat de wereld nu naar het eiland kijkt. Luister maar.
17: Weet je, Duitsland is een sterk land, voetbalgewijs. Het is een titaan. We zijn tegen de sterkste van de pool gestart. 7-1, ik vind het prachtig. De jongens hebben nog van 1-0 naar 1-1 kunnen gaan. Dit zijn wijze lessen. Hier hebben we van geleerd. We blijven groeien. We zijn nieuw. We komen pas kijken. Het komt nog hoor. Het komt nog!
1: Maar toch, het werd 7-1. Dus was het op een gegeven moment toch niet bij die Duitse doelpunten dat de sfeer een klein beetje omsloeg?
16: Kijk, Astrid, Nederland kent dat gevoel eigenlijk nauwelijks. Hè? Jullie gaan naar een WK om ver te komen. Verliezen betekent teleurstelling, wonderlikken, soms zelfs een kleine nationale crisis. Ja, op Curaçao ligt dat toch echt totaal anders. Hier wist iedereen vooraf dat Duitsland de torenhoge favoriet was. Veel mensen hadden al gewonnen op het moment dat Curaçao zich plaatste voor het WK. En dan komt er nog iets bij. Veel Curaçaoenaars hebben het gevoel dat de buitenwereld een beetje meewarig of misschien zelfs minachtend kijkt naar wat zo'n klein eiland kan bereiken. En juist daarom is die trots nu eigenlijk zo groot. Hè? Die mentaliteit, die hoorde ik ook gisteren op het Wilhelminaplein. 1 supporter zei letterlijk...
18: Niet teleurgesteld. Want die enige, voor mij is dat alles. Want de eerste keer op een WK 1 doelpunt tegen Duitsland, voor mij fantastisch.
15: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig. En jammer dat het nu 3-1 staat, maar whatever, we hebben al gewonnen.
1: Ja, en het werd dus 7-1. Maar goed, het was ook niet de minste tegenstander, hè? Duitsland inderdaad. De volgende wedstrijd, hebben ze dan toch meer kansen, denk je?
16: Nou ja, zoals het gaat in het voetbal, dat weet je, Astrid. De bal is rond. Maar ja, ook tegen de volgende tegenstanders, en dat zijn Ecuador en Ivoorkust, is Curaçao toch wel de underdog. Hè? Ga maar na. Ecuador staat op de 23e plaats van de FIFA-ranglijst. Ivoorkust 33. En Curaçao, nou dan moet je een heel stuk naar beneden, hoor. Dat is plek 92. Dus ja, Curaçao moet nog twee wedstrijden vol aan de bak. Maar hier is het vertrouwen daarin weer opnieuw heel groot.
1: En niet veel later stond natuurlijk Nederland op het veld. Hebben Curaçao nou eens daar ook naar gekeken en daarvoor gejuicht?
16: Ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi moment. Hè? Nauwelijks was het laatste fluitsignaal tegen die mannschaft geklonken. Of je zag op het Wilhelminaplein mensen hun blauwe Curaçao-t-shirt uittrekken en er een oranje shirt voor in de plaats aantrekken. En dat laat toch wel iets bijzonders zien over de identiteit van Curaçao, hè, van dit eiland. Veel mensen hier voelen zich zowel Curaçaonaar als onderdeel van het Koninkrijk. Eerst klopt het blauwe hart voor de Blue Wave en daarna kan het zonder moeite plaatsmaken voor oranje.
1: En dan heb je mooi twee ijzers in het vuur. Ook dat is het nog, hè?
16: Ja, prachtig is dat. Ik heb de hele dag pret.
1: Zijn correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Mail naar r1jn@nos.nl.
19: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Ze waren op de fiets onderweg naar hun schoolkamp. De drie kinderen en de directeur van hun school, die vorige week in Zeeuws-Vlaanderen om het leven kwamen, toen ze werden geschept door een auto. Gisteravond was er in Axel een stille tocht om hen te herdenken. Daar kwamen veel mensen op af, zag verslaggever Steef Bouwman.
21: Wilde je alsjeblieft zo ver mogelijk doorlopen naar de andere kant? Dat is een vraag van de familie. Dank u.
22: Verkeersregelaars begeleiden de vele mensen naar het startpunt van de tocht.
21: Niet voor niks dat we zelf hebben aangegeven, we willen hier vrijwillig gaan staan.
22: Ik denk wel duizenden mensen. En de organisatoren hebben gevraagd of iedereen in het wit wil komen en knuffels mee wil nemen. En daar is gehoor aan gegeven.
23: Heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar deze droevige, maar ook bijzondere avond.
22: Een indrukwekkend beeld hier op het plein waar iedereen zich verzamelt.
23: Als volgt gaan we zo meteen. De organisatie loopt van voor achter de bus.
22: En de stille tocht kan beginnen. Nabestaanden voorop, gevolgd door onder andere de burgemeester Frank Weerwind en ook de commissaris van de Koning van Zeeland, Hugo de Jonge. En in volledige stilte loopt iedereen naar de school toe van de omgekomen kinderen en directrice. Ook aan de zijkant van de weg veel mensen die toekijken, zoals deze man, staand naast een scooter.
24: Je merkt het op het gesprek in de straat. De mensen die stoppen om met elkaar toch het gesprek aan te gaan. Het is natuurlijk enorm verlies. Het gaat om jonge levens. Directrice van de school die zeer geliefd was.
22: Klein dorp, iedereen kent elkaar.
24: Ja, zeker. Dat zeker.
22: Waar heb je het dan over?
24: Het afschuwelijk is. Dus kinderen die klaar waren voor een nieuwe toekomst op het voortgezet onderwijs. En een nieuw avontuur aangaan. En dat is natuurlijk in één klap voorbij. Maar niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de rest van de kinderen van school. Iedereen maakt het mee.
22: Ook heel veel kinderen doen mee aan de tocht of staan langs de kant.
25: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
26: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
22: Net zo oud als jij?
26: Ik ben 13. Ja, ik ging ook naar schoolkamp, maar dat was allemaal niet gebeurd. Het was gewoon prima.
22: Zoals het eigenlijk zou moeten zijn, hè? Een mooie afsluiting van groep 8 van je basisschooltijd.
26: Ja, wel een beetje raar, want ze wilden wel gewoon een leuke week hebben op schoolkamp en zo, ja. Het is wel raar, ja. If I saw
22: you in heaven. Aangekomen bij het schoolplein, daar wordt muziek gemaakt. Would it be the same? Sommige mensen omhelzen elkaar, tranen staan in de ogen. If I saw you in bloemen die worden neergelegd. Ik zie wel honderden boeketten liggen.
27: Mij rest niet anders dan uw kracht, liefde. En tenslotte zeg ik één ding. Zij die er niet meer zijn. Je sterft 2 keer. 1 keer fysiek. En 1 keer als men je naam niet meer noemt. Dus laten we die namen noemen en altijd blijven noemen. En blijven herinneren. Ik wens u kracht.
22: Meneer Weerwind, burgemeester van de gemeente Terneuzen, waar Axel onder valt. Wat was dit voor avond?
28: Het was een treurige avond en tegelijkertijd een avond van samen zijn. En samen de rouw, het verdriet,
2: dragen.
22: Ziet u deze avond ook als een afsluiting van een gruwelijk hoofdstuk?
2: Nee, geen zins. Het begint nu pas.
22: En waar heeft u het dan over?
2: De ouders, die hun kinderen niet meer thuis zien komen. De ouders, wiens kinderen nog in het ziekenhuis liggen. Ja, hoe gaat het? Hoe herstellen ze? Hoe komen ze uit het ziekenhuis? De docenten, die morgen weer les moeten geven. Die altijd die lege stoelen zal zien van die kinderen die niet meer in de klas zitten. Ik kan me dat allemaal met moeite voorstellen hoe je daarmee omgaat. Van zaken die gaan gebeuren. Hoe verwerken we zoiets? Zo'n gruwelijk incident. Met elkaar. En daarom mijn oproep. Blijf om hen heen staan. En steun ze daar waar ze steun nodig hebben en erom vragen.
22: Jullie zullen elkaar nodig hebben de komende tijd.
2: Absoluut.
1: Burgemeester Frank Weerwink in een verslag van Steve Bouwman vanuit Axel. Grote bedrijven hebben een manier gevonden om makkelijker bonussen uit te delen aan topmensen, meldt het FD.
3: Daarvoor worden Europese regels omzeild. In die regels staat dat doelen eens per 4 jaar worden vastgesteld door commissarissen van een bedrijf en dat aandeelhouders ermee moeten instemmen. Bedrijven noemen dat een knellend korset en proberen een geitenpaadje te vinden, zegt deze FD-redacteur.
4: Nou, ze doen het eigenlijk nu omdat de wereld steeds sneller verandert. En die commissarissen willen dus steeds meer bijsturen eigenlijk. Wat nu gebeurt, is dat ze binnen het voorstel zoeken naar ruimte om wat meer dingen aan te passen als het nodig is.
3: Daarom worden er meerdere losse doelen bedacht, zodat per keer kan worden bekeken wat op dat moment nodig is om uit te kunnen betalen. Het FD vat het samen als de spelregels veranderen tijdens het spel. Bedrijven verdedigen hun truc. Ze willen bonussen kunnen gebruiken om talentvolle bestuurders uit het buitenland te lokken. Sinds een week hangt een straat in Haarlem vol met Pride-vlaggen, is te zien bij RTL Nieuws. Die vlaggen zijn een steunbetuiging aan een gezin dat een dreigbrief kreeg nadat er een regenboogvlag was opgehangen. De zoon des huizes van 11 is queer en daarom had het gezin die vlag opgehangen. Daarna kwam er een warrige brief binnen van iemand die beweert Joods te zijn en in de vlag steun ziet voor de Palestijnse zaak. De schrijver zegt van Defend Netherlands te zijn en dat de vlag uiterlijk afgelopen donderdag van de gevel zou moeten zijn. Buurbewoners besloten het gezin duidelijk te maken dat ze de dreigementen niet pikken en hebben daarom ook van die vlaggen opgehangen. De politie neemt de dreigbrief hoog op en doet onderzoek. De politie in Brabant heeft gisteren een nogal snelle fatbike in beslag genomen. Het ding haalde een snelheid van 100 km per uur.
1: Wat?
3: 4 keer sneller, jawel, dan is toegestaan. 100, ja, dat hij kan. Oh. Wil natuurlijk niet zeggen dat hij zo hard reed, maar je moet er toch niet aan denken. En eerder op de dag werd er ook al een ingenomen die 57 km per uur ging. Een stukje minder hard, maar nog steeds veel te snel dus. De politie Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel schrijft op Instagram dat beide fietsen in beslag zijn genomen en dat de bestuurders een boete hebben gekregen. De officier van justitie moet nu bepalen of de eigenaren hun fietsen terugkrijgen. En bij Hart van Nederland zien we met wie koning Willem-Alexander en koningin Maxima het eerste WK-duel van Oranje hebben gekeken. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako. Het keizerlijk paar is al in Nederland voor een staatsbezoek dat officieel woensdag pas begint. Bij de foto op Instagram staat als locatie Apeldoorn. Dat zal dan dus Paleis Het Loo zijn waar ze hebben gekeken.
1: Dat zal dan Oude Loo zijn.
3: Ja.
1: Dat of ligt natuurlijk ernaast.
3: Of natuurlijk ergens in Apeldoorn in de kroeg, dat kan ook. ook minister
1: Oude Loo, denk ik.
3: Ja, van Defensie Jessel Gus post dat zij met haar Japanse ambtgenoot heeft gekeken. De eindstand kwam ongetwijfeld diplomatiek beter uit dan sportief. 2-2.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Nou, het is nog niet bijzonder druk op de weg. Op de A15 richting Europoort staat de enige opvallende file tussen Hoogvliet en Rozenburg, 7 kilometer, met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.

0: The Bangles, Manic Monday. Het is 7:08. Een belofte van gelijke rechten voor mensen met een beperking. Dat was de bedoeling van het VN-verdrag Handicap dat Nederland 10 jaar geleden ondertekende. Zijn de inspanningen van de afgelopen 10 jaar genoeg geweest? Gerard de Nooy is oprichter en directeur van Ongehinderd. Dat is een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Gerard de Nooy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er de afgelopen 10 jaar wel wat beter geworden?
1: Ja, dat is nu natuurlijk de vraag die centraal staat 10 jaar na het VN-verdrag Handicap. Ik ben dit jaar 43. Sinds mijn 23ste ben ik rolstoelgebruiker door een dwarslesie. En dat was voor mij ook de reden om de aanleiding om ongehinderd op te richten. En vooral dat toen ik mijn leven weer wilde oppakken, allerlei hindernissen, die kwam ik ineens tegen. En daar sta je als persoon zonder beperking niet bij stil. Zware deuren, waar ik enorm hard tegenaan moest duwen vanuit mijn rolstoel, of hellingbanen die veel te steil waren, waardoor ik daar niet zelfstandig naar boven kwam. Je voelt je dan gewoon niet heel erg welkom en je weet dat dat niet expres is. Maar toch krijg je het gevoel dat er weinig rekening gehouden wordt met je. Nou, het VN-verdrag Handicap, dat is ondertekend door Nederland in 2006. 10 jaar later, in 2016, is het geratificeerd. Nu kijken we terug en constateren we, toch wel helaas en ook een beetje beschamend, dat er nog weinig structurele verbeteringen zijn.
0: Weinig structurele verbeteringen. Laten we even eerst positief beginnen. Is er wel iets veranderd waarvan u zegt, nou, dat is in ieder geval iets?
1: Zeker. Er zijn op individueel vlak zijn er heel veel dingen verbeterd. Het zit zo dat het VN-verdrag Handicap, daar zijn de gemeenten in Nederland en de overheid, de landelijke overheid, die zijn daar vooral verantwoordelijk voor. Dus zij moeten zorgen voor verbetering van toegankelijkheid op allerlei vlakken, waardoor inclusie voor mensen met een beperking, dus gewoon normaal meedoen, mogelijk wordt. Maar dat betekent dus ook, er zijn in Nederland 342 gemeenten. Iedere gemeente afzonderlijk moet daar beleid voor maken. Doet dat ook, maar gaat dus eerst het hele proces door van wat zullen we dan gaan doen? Wat zijn de problemen bij ons? Waar gaan we mee beginnen? Dus dat duurt enorm lang voordat er eindelijk stappen gezet worden. Nou, de ene gemeente is wat sneller en wat actiever en voortvarender dan de andere. Dus er zijn zeker gemeenten waar toegankelijkheid echt goede vorderingen heeft gemaakt. Maar het VN-verdrag Handicap, dat gaat over zelfstandigheid voor mensen met een beperking. Dat gaat over gelijkwaardigheid. En als je het over toegankelijkheid hebt, dan gaat het over uniformiteit. Dus je wil niet dat je alleen in je eigen gemeente naar de winkel kan of uit eten kan. Je wil dat ook in gemeenten verderop kunnen doen. Sterker nog, dat moet gewoon in het hele land kunnen. Dus om dat verdrag goed uit te voeren, dient er toch echt vanuit de Rijksoverheid een sturing te zijn om structuur in te brengen, zodat drempels door het hele land worden weggenomen. Figuurlijk en letterlijk.
0: Ja, precies. Want drempels voor in een rolstoel is dat letterlijk fijn als die er niet liggen. Wat zijn nog meer maatregelen die nodig zijn?
1: Ja, dat zijn de voorbeelden die je op sommige plekken dus ook al gewoon ziet. Hè? Voor mensen die bijvoorbeeld een visuele beperking hebben, kan zijn dat iemand slechtziend is. Dan heb je juist heel veel visueel contrast nodig. Een glazen deur in een glazen pui van een winkel is dan niet handig, want dat zie je niet en dan loop je tegenaan. Maar iemand die bijvoorbeeld blind is, die ziet dat sowieso niet. Dus die gebruikt een taststok. Nou, dan is tactiele markering weer nodig. De ribbeltegels en de stippen en noppen die je ziet. En de grap is, dat soort aanpassingen, want ik noem nou een aantal, maar het gaat natuurlijk over heel veel mensen met heel veel verschillende soorten beperkingen. Maar dit soort aanpassingen zie je in de landen om ons heen steeds meer ontstaan. Dus als Nederland lopen wij ook helaas een beetje achter.
0: Dus we hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te vinden. We kunnen naar het buitenland kijken.
1: Ja, zeker. Ja, en dat doen we ook in Nederland. Hè. Dus u benadert het positief, daar ook van. Dat doe ik ook altijd. Er is een Europese norm. En die Europese norm is ook in Nederland uitgewerkt tot een Nederlandse norm. Dat is de NEN 9120. En die is hartstikke goed. Zit goed in elkaar, maar hij is vrijwillig. En hij wordt niet toegepast. Daarnaast zijn er ook wetten, er zijn andere normen. Er zijn actieplannen vanuit de overheid, er zijn verschillende moties. maar die worden niet allemaal uitgevoerd. Dus ja, het is zeker op bepaalde plekken positief. Maar na 10 jaar zou je eigenlijk verwachten dat de maatschappij in beweging zou zijn gekomen. En dat er structurele stappen zouden zijn gemaakt. En dat zien we nog veel te weinig.
0: Kortom, er is nog werk aan de winkel. Dank Gerard de Nooy, oprichter en directeur van Ongehinderd.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
3: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
2: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
4: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Artsen hebben patiënten moeten weigeren op de intensive care tijdens de coronacrisis, meldt Nieuwsuur. En de VS en Iran hebben afspraken gemaakt over het beëindigen van de oorlog. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt die een eind moeten maken aan de oorlog tussen beide landen. Dat heeft de Pakistanse premier Sharif bekendgemaakt. Pakistan bemiddelde bij de onderhandelingen. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend en vormt de basis voor verdere gesprekken. Beide landen bevestigen dat er afspraken zijn gemaakt, maar geven nog weinig details. Volgens Sharif stoppen alle militaire operaties direct, ook die in Libanon. Sommige onderdelen van het akkoord, zoals het opheffen van de blokkade van de straat van Hormuz, gaan volgens de VS en Iran vrijdag in. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit. In Kiev zouden tientallen gewonden zijn gevallen. In andere steden zijn ook doden gemeld. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top gaat vandaag van start in het Franse Evian op ongeveer 45 kilometer van Genève. Het protest begon vreedzaam met een demonstratiemars waaraan duizenden mensen deelnamen, maar later liep het uit de hand. Er werd onder meer een auto in brand gestoken en politieagenten werden bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette daarop traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de grootste economieën ter wereld bij elkaar. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Voor €49 per maand kunnen ze onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het ticket is te gebruiken tot 1 september en is niet geldig in de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden, 21 in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
12: Nou, het is nog niet al te druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. Op de A15 richting Europoort, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rozenburg Centrum. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf Hoogvliet 7 kilometer. En de extra reistijd is ruim 10 minuten.
0: Volgens artsen was het wel degelijk code zwart tijdens corona. Zij moesten beslissen wie nog werd geholpen en wie niet. Zo de collega van Nieuwsuur die met de artsen sprak.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is al verschillende keren gezegd tijdens de coronaverhoren. Er is in Nederland net geen code zwart geweest. Ook oud-premier Rutte zei het.
20: Het risico van code zwart, dat was natuurlijk een ramp. Echt een ramp van niet te beschrijven omvang geweest, als het niet gelukt zou zijn om dat te voorkomen. Uiteindelijk is het allemaal net gelukt.
0: Geen code zwart dus, zegt hij. Maar uit gesprekken die Nieuwsuur voerde blijkt dat artsen wel degelijk mensen hebben moeten weigeren op de IC tijdens de coronacrisis. Judith Pennaerts, verslaggever bij Nieuwsuur. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Is er dan discussie over wat code zwart is?
1: Nou, met code zwart wordt volgens artsen een situatie van crisiszorg bedoeld. Hè. Er zijn dan meer patiënten dan bedden en artsen moeten dan kiezen, ja, wie wel en wie geen plek krijgt. En dat zo'n scenario volgens het kabinet officieel niet plaatsvond, noemen artsen ja, echt een papieren werkelijkheid. Want volgens hun bleef het beddentekort eigenlijk alleen uit beeld, omdat zij patiënten al eerder niet meer instuurden of überhaupt niet opnamen op de IC.
0: Wat zijn hun voorbeelden, hun verhalen daarover?
1: Nou, samen met mijn collega Milena Holdert hebben we tientallen artsen gesproken afgelopen week. Toen in de enquêtecommissie steeds werd gezegd van er is geen code zwart. Ja, als je met die mensen gaat praten zeggen ze ja, niemand durft het eigenlijk bijvoorbeeld hardop te zeggen. Maar wij namen amper nog 75-plussers op de IC. Dan moest je wel echt hele goede conditie hebben, zegt bijvoorbeeld een arts die dat alleen anoniem wil vertellen. Iemand uit het Radboud UMC zegt van ja, je gaat toch onbewust scherpere keuzes maken dan je anders had gedaan, hè, voor corona. Dat wordt door allerlei artsen beaamd. Patiënten waar je over twijfelde, ja, die nam je niet meer op. Ja, en zelfs ook bijvoorbeeld de voormalige IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt, ja, dat deden wij. Continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die werden al niet meer ingestuurd. Want de huisartsen en de verpleegartsen, die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
21: Het is heel boeiend om naar die parlementaire enquête te kijken, om te zien hoe mensen reflecteren op wat ze zelf hebben bedacht en gedaan. En dat dan besloten wordt of dat er geen code zwart geweest is. Ja, dat is niet het geval. Er is wel degelijk zijn er keuzes gemaakt voor patiënten die wel of niet naar die IC gingen, waar je dat normaal gesproken anders zou hebben gedaan.
0: Maar is dan duidelijk om hoeveel mensen dat gaat die dus geen plek op de IC kregen?
1: Nou, de ene arts van een academisch ziekenhuis zegt ja, dat hij toch wel zo'n enkele tientallen mensen niet heeft opgenomen, die anders wel waren opgenomen, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Je hebt een intensive care is eigenlijk alleen bedoeld sowieso voor doodzieke mensen. Dus je zit steeds te selecteren tussen heel erg doodziek en nog erger doodziek. Ja, een andere arts die zegt, die schat eigenlijk in dat wel honderden ouderen gered hadden kunnen worden met een IC-plek. Maar die zijn dus buiten het ziekenhuis gestorven. En dat zijn niet alleen naar oudere coronapatiënten. Dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld mensen met slechte afweer door een kankerbehandeling of een transplantatie. En wat ook een bijzondere groep is die niet altijd op de IC belanden, is verteld aan ons een traumachirurg uit de UMC Utrecht. Dat zijn de traumapatiënten. Dus de mensen ernstig gewonden van verkeersongelukken of als je van de trap valt of met een e-bike valt. Ja, die mensen die kregen, ja, diverse acute patiënten kregen geen IC-bed. En hij deed daar ook landelijk onderzoek naar met allemaal collega's uit ziekenhuizen in Nederland. Dat is ook gepubliceerd. En daaruit blijkt dat in de eerste golf zo'n 60 ernstige gewonde patiënten zijn overleden, omdat zij geen IC-bed kregen. En hij schat in dat over de hele pandemie het om zo'n 200 tot 300 patiënten gaat.
22: De ultieme keuze was altijd voor de COVID-patiënt. En dat maakte dat we patiënten die recht hadden op ook een intensive care plaats, omdat ze van de trap gevallen waren, niet de zorg kregen die ze hadden moeten hebben. En dat heeft wel degelijk consequenties gehad voor de kwaliteit van de zorg en uiteindelijk ook een meer overlijden van deze soort van patiënten opgeleverd dan we eigenlijk gehoopt hadden.
0: Maar wat denk je dat het gesprek over code zwart nu doorgaat, wanneer de verhoren in de parlementaire enquête ook nu doorgaan?
1: Nou ja, vandaag is een heel spannende dag. Vandaag wordt onder andere de grote IC-man van de landelijke vereniging, Diederik Gommers, wie kent hem niet, gehoord. Hij wordt dus verhoord onder ede door de enquêtecommissie. Dus ja, dus benieuwd of hij hetzelfde vindt als alle kabinetsleden van toen, die inmiddels zijn gepasseerd. Kijk, en wat artsen tegen ons zeggen is dat ja, tijdens zo'n enquête zou benoemd moeten worden wat feitelijk aan de hand was, wat feitelijk gespeeld heeft, in plaats van wat net niet gespeeld zou hebben.
0: We gaan het afwachten. Dankjewel, Judith Pennaerts van Nieuwsuur. Het is 7:11. Er staat een mogelijke deal op de agenda tussen de VS en Iran. Zo maakte bemiddelaar Pakistan vannacht bekend. Het akkoord zou ook betrekking hebben op de oorlog tussen Israël en Libanon. Als alles volgens plan verloopt, wordt het deal komende vrijdag in Genève ondertekend. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, wat is er bekend over de afspraken?
23: Nou, we kennen niet alle details, maar volgens bemiddelaar Pakistan gaat het allereerst over een onmiddellijke en permanente beëindiging van militaire operaties op alle fronten. En over het openen van de straat van Hormuz. Maar dit is dus echt ook een eerste begin. Want daarna zijn er 60 dagen om door te praten. Bijvoorbeeld over het nucleaire dossier. En we weten hoe lastig dat is. Veel moet nog worden uitgewerkt. We kennen dus lang niet alle details over wat er nu is afgesproken. Bijvoorbeeld over de bevroren tegoeden van Iran. Het geld dat zij graag willen. Het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden. Want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd aan de fundamentele verschillen en de verwachtingen van alle partijen. Dus er is nog altijd dat diepe wantrouwen en niet echt een oplossing voor alles meteen. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat en nog niet direct een grote vredesdeal zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
0: Nee, maar is die wel anders dan de vorige pogingen?
23: Nou, in essentie is het niet zo anders. Dit is dus in vrij korte tijd de 40ste keer dat ze dit probeerden. Het is echt een raamwerk. De afgelopen dagen en weken hebben we namelijk gezien hoe lastig het is geweest om dit te bereiken. Met de afgelopen week natuurlijk ook een paar gevaarlijke momenten waar het toch weer bijna escaleerde. Constant onzeker, constant uiteenlopende signalen. Een totaal andere stijl van onderhandelen. Dat hebben we ook gezien natuurlijk, de Iraniërs aan de ene kant, de Amerikanen aan de andere kant en dan die bemiddelaars, de Qatarezen, de Pakistanen, die hebben zich echt een slag in de ronde gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En het wordt dus ook pas vrijdag getekend, dus er zijn nog een paar dagen. En ja, we weten niet wat er eventueel nog mis kan gaan de komende dagen. Het is erg broos allemaal. Iets wat we sowieso natuurlijk ook al hebben gezien de afgelopen weken met het zogenaamde staakt het vuren dat van kracht was, waar het toch zo nu en dan echt wel eens misging.
0: Maar wat zijn de reacties op wat er dan nu ligt?
23: Opluchting natuurlijk. En hier in de regio, Iran presenteert zich als de grote winnaar. Ze hebben de vijand tot vrede gedwongen, is de retoriek. Er wordt feest gevierd. En het is natuurlijk duidelijk, het Iraanse regime heeft dit overleefd. Maar wat ik vooral ook merk in de regio is hoe moe iedereen is van deze onzekerheid. De angst, het gevaar, de economische onzekerheid natuurlijk. De economische klappen die eigenlijk de hele regio maar vooral ook Iran heeft gekregen. En de vraag, waar was dit nou eigenlijk allemaal goed voor? Wat heeft dit opgelost? Wat is er veranderd? Zijn we eigenlijk niet veel verder van huis dan we een paar maanden geleden waren? En dat is voor een regio waar het toch al heel uitdagend is allemaal echt wel heel erg zwaar. Dus die vermoeidheid, die proef je zeker ook.
0: Ja, en hoe zit het dan met wat er in Libanon gebeurt? Want dat wordt heel erg aan elkaar gekoppeld, met name ook door Iran.
23: Inderdaad, hier zit eigenlijk de angel, de mogelijke dealbreaker. Er wordt nu door Iran en Amerika gezegd dat Libanon ook meedoet aan deze deal. Maar de vraag is wel of Israël en vervolgens Hezbollah zich ook daaraan zullen houden. Dat is eerder ook misgegaan, want hoewel hier op papier een staakt het vuren is, is dat in de praktijk duidelijk heel anders. Het staakt het vuren wordt constant geschonden, dagelijkse luchtaanvallen, zoals gisteren nog. Terwijl de laatste hand aan dit plan werd gelegd, was er ook weer een luchtaanval op Beirut. 3 doden, midden op de dag, midden in de stad, een heel appartementencomplex in puin. En niets duidt er eigenlijk op dat Israël klaar is in Libanon. Er zijn nog allerlei hobbels, maar wat ik wel zeker weet is dat veel Libanezen hopen dat er ook hier een eind zal komen aan al dit geweld.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Frankrijk kampt met een explosieve stijging van het aantal eerste hulpbezoeken na cocaïnegebruik, meldt BFM.
3: 26% meer mensen hebben hulp gezocht op de spoedeisende hulp nadat ze cocaïne hadden gebruikt. In totaal gaat het om meer dan 6500 EHBO-bezoeken. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Gezondheidsagentschap. Dat ziet grote regionale verschillen. In Bretagne en Provence-Alpes-Côte d'Azur en Frans-Guyana, het hoort ook bij Frankrijk, zijn relatief de meeste meldingen. Gebruikers hebben onder meer last van hart- en vaatproblemen en psychische klachten. Vaak hebben mensen naast cocaïne ook andere dingen gebruikt, zoals alcohol.
11: De Argentijnse krant La Nación meldt het overlijden van Tati Almeida, het boegbeeld van de dwaze moeders. Almeida deed al vanaf het begin van de protesten in 1979 mee aan de marsen van de moeders, die duidelijkheid eisten over het lot van hun kinderen die onder het bewind van de junta verdwenen. Almeida's zoon Alejandro verdween in juni 1975. De dochter van Almeida vertelt aan een Argentijnse nieuwszender dat haar moeder al sinds eind mei in het ziekenhuis lag. Bij een bezoek van haar andere zoon, Jorge, die in Spanje woont, leek ze nog even wat op te leven. Tati Almeida is 95 jaar oud geworden. Bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro is onder meer de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media, onder meer nieuwszender Globo. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee en is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: In de helikopter zaten in totaal 6 mensen. Die hebben de botsing allemaal niet overleefd. Op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Het Witte Huis heeft gereageerd op het weigeren van de Somalische scheidsrechter Omar Artan. Vorige week werd hij weggestuurd door de douane in Miami. De leider van de WK-taskforce van de Amerikaanse regering zegt tegen CBS News dat de scheidsrechter vlak voor hij naar de VS reisde nog contact had met hele slechte mensen.
1: Yeah, we can't talk about the contact and who he was contacting in particular. But what I can tell you is that communication was happening before he was coming to the United States of America. It was not in the immediate, it was not a few years before. This was immediately before he was coming to the United States.
0: CBS meldt ook dat Artan gewoon de door de FIFA betaalde toernooivergoeding uitbetaald zal krijgen.
2: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Op de A15 richting Europoort is wat extra vertraging bij Rozenburg. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf Spijkenissen. En de vertraging is 10 minuten.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
2: Nederland heeft de eerste wedstrijd op het WK-voetbal gelijk gespeeld tegen Japan. Opvallend waren de wissels van Koeman in de tweede helft. Met Teun Koopmeiners voor Crescencio Somerville en Memphis Depay voor Daniel Malen verdween in één klap veel snelheid uit de aanval. Koeman hoopte dat Oranje daardoor meer controle zou krijgen en wat verder van het eigen doel af kon spelen, vertelde hij na de wedstrijd.
5: Ik heb Krie gewisseld vanwege ook zijn gele kaart. En Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is. Waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
2: Sportcommentator Suze van Kleef, wat vond jij van die wissels?
6: Ik ben wel een van die mensen die daar wat van vindt. Ik heb het idee dat ik de laatste 20 minuten alleen maar tegen tv-scherm heb geroepen. Hij wisselt alleen maar verdedigend. We lopen alleen maar terug. We roepen het over onszelf af. Kijk, als je op voorsprong staat, dan moet de tegenstander komen. En er komt automatisch meer ruimte voor jou, Oranje. Dus voor snelle tegenaanvallen, misschien wel meer voetbal. Ja, dan kan je één of twee hele snelle spelers, zoals dus Malen en Somerville, heel goed gebruiken. Want dat is heel dreigend. Dat zijn je wapens. En dat Koeman hen en later ook nog Gakpo eruit haalde, dat is kiezen voor verdedigen. Of zoals Koeman het noemt, controle proberen te krijgen. Dat lukte niet. Je gaat dus eigenlijk vooral achteruit lopen. Nederland nodigde Japan eigenlijk uit om aan te vallen. Liet zich veel te falen en Somerville heel goed gebruiken. Want dat is heel dreigend. Dat zijn je wapens. En dat Koeman hen en later ook nog Gakpo eruit haalde, dat is kiezen voor verdedigen. Of zoals Koeman het noemt, controle proberen te krijgen. Dat lukte niet. Je gaat dus eigenlijk vooral achteruit lopen. Nederland nodigde Japan eigenlijk uit om aan te vallen. Liet zich veel te ver terugdrukken en onder druk zetten.

0: aantal goede punten in, een aantal goede goals ook in. Hè. En Nederland creëerde best wat kansen, maakte twee echt hele fijne treffers. Hele mooie kopbal van de aanvoerder Virgil van Dijk. En ook een heel fraai schot van de WK-debutant Crescencio Summerville, die sowieso goed speelde in zijn pas derde interland. Dus dat zijn allemaal mooie aanknopingspunten. Ik denk dat Oranje echt wel wat vertrouwen kan halen uit deze wedstrijd. Japan is een goede tegenstander. Nederland was over de gehele wedstrijd de betere ploeg. En dan aan de andere kant zag het er defensief ook wel een beetje afwachtend uit af en toe. De tegengoals werden wel een beetje makkelijk weggegeven. En ja, helemaal zuur natuurlijk als die 2-2 één minuut voor tijd valt. Dus nou, na afloop toch een beetje gemengde gevoelens. Dat zeiden de spelers na afloop in de interviews. En dat heb ik ook een beetje. Japan is op papier de beste tegenstander in de pool. Dan is een gelijkspel ook een resultaat. Maar het resultaat had ook gewoon beter gekund.
1: Een paar uur ervoor was Duitsland tegen Curaçao. Daar waren de verhoudingen vrij snel duidelijk, hè?
0: Ja, Curaçao kreeg een flinke pak slaag. Na een hele snelle openingsgoal van Duitsland dacht ik, oh god, dit wordt een genadeloze afstraffing. Maar Curaçao herpakte zich wel eventjes. Heel even mochten ze hopen op meer toen ze na 21 minuten de gelijkmaker maakten. Eerste goal van Curaçao op een WK ooit. Gemaakt door Livano Comencia. Ik moet ook nog even wennen aan de namen. Hij maakt zichzelf in ieder geval onsterfelijk voor Curaçao. Maar gaat Duitsland met al die topspelers eroverheen. Schakelde echt een tandje bij. En 7-1 werd het uiteindelijk. Was veel te sterk. Die nederlaag tegen Duitsland was natuurlijk ingecalculeerd. Maar de bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, die had er wel moeite mee met de score die zo hoog uitviel. Hij zei, deze kun je verliezen. Het is alleen jammer dat het met zoveel goals is. We gaven ze te makkelijk weg. Je kon ook zien dat niet iedereen dit niveau gewend is. Dan krijg je het moeilijk en dan wordt het 7-1. Voor de wedstrijd zagen we trouwens ook nog wel mooie beelden van Dick Advocaat die in tranen uitbarstte bij het volkslied. Er kwamen heel veel emoties los bij die trainer die Curaçao dus naar het eerste WK ooit leidde. En ook heel veel emoties op de tribune. En dat zal op Curaçao ook niet anders zijn geweest. Dapper gestreden, maar ja, dat niveauverschil dat was vrij duidelijk.
1: Verder nog opvallend wedstrijden van de afgelopen nacht?
0: Nou, in die andere wedstrijd in dezelfde groep speelde Ivoorkust tegen Ecuador. Ivoorkust won nipt. Heel lang was het 0-0. Ecuador die raakte één keer de paal, twee keer de lat. Ontbrak een beetje aan geluk daar. In de 90ste minuut viel hij wel aan de andere kant. Een doelpunt voor Ivoorkust dat dus won. En voor ons heel belangrijk, die andere wedstrijd in de groep van Oranje. Tunesië tegen Zweden. Het was echt een veegpartij. Zweden die won met 5-1 maar liefst. Dat is wel verrassend na een vrij matige WK-kwalificatie dan nu zo uithalen op het WK. En door die ruime overwinning staat Zweden natuurlijk eerste in de groep van Oranje en heeft ook goed aan het doelsaldo gewerkt, waardoor ze met deze uitslag al eigenlijk met één been in de volgende ronde staat. Ja, Nederland weet wel wat het moet verwachten zaterdag tegen Zweden.
1: Suze, dankjewel.
2: NPO Radio 1. Elke werkdag
3: van 6 tot half 10.
2: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Espresso van Sabrina Carpenter. Ster.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook die in Libanon. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO-werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. In Argentinië is de voorzitter van de actiegroep De Dwaze Moeders overleden. Tati Almeida was 95 jaar. Sinds 1975 demonstreerde zij met andere moeders in Buenos Aires om aandacht te vragen voor hun verdwenen kinderen tijdens de militaire dictatuur. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. En duizenden mensen hebben gisteren een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het is grijs buiten nog.
12: Ja, niet alleen bij jou, niet alleen bij mij, maar op de meeste plaatsen in ons land is dat het geval. Een grijze wolkendeken ontstaan op de Noordzee en trekt met een noordwestelijke wind ons land binnen. Alleen in Zeeland komen al wat gaatjes voor en gaatjes gaan het winnen hoor, want de zon gaat echt wel doorbreken in de loop van de dag. Overigens, uit dat wolkendek valt nu hier en daar een spatje motregen en ook dat moet gaan verdwijnen. En als vanmiddag dan de zon regelmatig gaat schijnen, loopt het kwik op naar zo'n 16 graden in de kop van Noord-Holland. Dat is wat matig. En zo'n 21 graden dieper landinwaarts. En dat is alweer heel redelijk.
0: En hoe wordt het dan de komende dagen?
12: Nou, stapsgewijs gaat de temperatuur steeds verder omhoog. Komende nacht hebben we nog wel bewolking en een enkele bui. Maar morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Worden 20 tot 25 graden. Woensdag is een lokaal buitje niet helemaal uitgesloten. Maar vaak is het ook droog. De zon doet mee. En alweer wat warmer. 21 tot 27 graden. En donderdag kan het lokaal zelfs al 30 graden worden. Dus we gaan echt op weg naar volop zomerweer.
0: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, de dagelijkse files zijn vanmorgen niet al te lang. De meeste staan op de wegen in het zuiden van het land. We zien een enkele opvallende file staan op de A15 naar Europoort bij Rozenburg. Nu 5 kilometer met 10 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En werkzaamheden veroorzaken file op de A32 van Heerenveen naar Meppel tussen Wolvera en Steenwijk Noord. Nu 4 kilometer en je bent er 10 minuten langer onderweg.
0: Oekraïne en Moldavië willen lid worden van de EU en de onderhandelingen beginnen vandaag officieel. Zo'n reportage uit Kiev.
14: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
16: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
17: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
21: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
0: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat onverminderd door. Afgelopen nacht werd de hoofdstad Kiev hard geraakt door Russische aanvallen. Tientallen mensen raakten gewond en een groot historisch kloostercomplex vloog in brand. Intussen houdt Europa Oekraïne stevig vast. Na jaren van voorgesprekken gaan vandaag de onderhandelingen met Oekraïne en ook met Moldavië voor hun EU-lidmaatschap formeel van start. Het is een belangrijke volgende stap voor de landen. Zeker voor Oekraïne, waar ze al meer dan 12 jaar de hoogste prijs betalen voor hun Europese ambities.
22: На даній локації, де ми знаходимося, з самого початку моя організація було як місце дислокації.
23: Hier was onze uitvalsbasis. Dat is Alexander, militaire hoed op, camouflagekleren aan, een volle zwarte baard heeft hij met plukken grijs. We staan buiten het Oktoberpaleis op een heuvel die uitkijkt op het Maidanplein. Hier barstte in 2013 de revolutie uit. Nadat de toenmalige president besloot een verdrag voor verdere samenwerking met de EU tegen te houden. Alexander was destijds agent, maar ging met een organisatie meehelpen om de protesten in goede banen te leiden.
22: We wilden onafhankelijk zijn en ook
23: We wilden onafhankelijk zijn en we wilden ook de eerste stappen zetten om ooit toe te treden tot de EU. Toen het escaleerde, voerde hij gewonden af van het plein. Het Maidanplein veranderde in een slagveld. Oproerpolitie en demonstranten gingen elkaar te lijf. Snipers schoten burgers neer. Meer dan 100 mensen kwamen om het leven. Meerdere van hen waren vrienden van Alexander.
22: Дуже сильно обговорювали питання на майбутнє. Заради чого ми тут на Майдані стоїмо? Заради чого ми боремось?
23: We leerden elkaar kennen tijdens Maidan. We spraken over de toekomst en waarom we er stonden, waarom we er streden. Te midden van alle chaos van de revolutie besloot Rusland de Krim te annexeren en een oorlog aan te vuren in het oosten van Oekraïne. Oleksandr sloot zich aan bij het leger. Inmiddels vecht hij dus al 12 jaar. Hij is nu commandant van een drone-eenheid.
22: Всі хлопці, коли приймали участь на Майдані, ми всі пішли в територіальну оборону, об'єдналися в збройні сили, в Нацгвардію пішли всі, хто захищав нашу територію.
23: Iedereen die op het Maidanplein had meegedaan, sloot zich daarna aan bij de strijdkrachten om ons grondgebied te verdedigen. In Oekraïne zeggen ze, ja, na al die jaren, na al die offers, moet Brussel nu maar eens doorpakken met dat lidmaatschap. En dat hoor je ook terug als je hier wat jongere Oekraïners vraagt op het Maidanplein.
1: Звичайно, хотілося б в ближче, як так, найближчому майбутньому, але якщо це станеться
2: вже зараз.
23: We zouden graag natuurlijk zo snel mogelijk lid zijn. Nu, hoe sneller, hoe beter. Oekraïne is er klaar voor, zegt zij.
3: Ми розуміємо, що ми повинні зробити певні реформи, певні кроки. І думаю, за 5 років.
23: Het hangt niet alleen van ons af, zegt deze man. We begrijpen dat we nog bepaalde hervormingen moeten doorvoeren. Ik denk dat het over 5 jaar zover kan zijn. En de oorlog moet natuurlijk wel voorbij zijn. In ieder geval iets realistischer dan waar president Zelensky steeds op hamert. Want die vindt dat Oekraïne volgend jaar feitelijk al klaar is met alle hervormingen voor lidmaatschap. Wat betekent dit moment voor Oleksandr?
4: Wat betekent dit moment voor
22: Oleksandr?
23: We zijn één familie geworden. In de tussentijd is Oekraïne een sterke natie geworden. We hebben geleerd hoe we moeten vechten. Deze oorlog gaat niet alleen over Rusland en Oekraïne. Hij kan veel grotere vormen aannemen. En daarom moeten we onze krachten bundelen, zegt Oleksandr.
0: Een reportage van correspondent Christian Pauwen vanuit Kiev. De Europese Unie start dus vandaag formeel met de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het EU-lidmaatschap. Want de twee landen zitten al lang in de wachtkamer. En vooral Oekraïne wil het liefst volgend jaar al EU-lid worden. Redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, wat verandert er nu? Wat betekent deze formele start?
24: Nou ja, er wordt inderdaad al langer gepraat, maar die gesprekken zijn dus altijd informeel geweest. En die daadwerkelijke officiële onderhandelingen die konden nog niet beginnen omdat Hongarije lang dwars lag, onder leiding van Orbán. En die onderhandelingen mogen alleen beginnen als alle EU-landen daarmee eens zijn. En dat is nu wel het geval. Hongarije is onder de nieuwe premier Magyar overstag gegaan. En dat betekent dus dat vandaag die gesprekken, die toetredingsgesprekken van Oekraïne en dus Moldavië echt gaan beginnen.
0: En wat betekent dat voor Oekraïne?
24: Nou, ik denk dat dit moment vooral voor Oekraïne echt een hele grote symbolische waarde heeft. Dat hoor je denk ik net ook wel terug in de reportage van Christian. Dat toetredingstraject dus nu echt gaat beginnen. Maar in de praktijk gaat Oekraïne eigenlijk verder met iets waar ze al heel lang mee bezig waren. Namelijk het doorvoeren van wetgeving die nodig is om bij de EU te kunnen komen. Want dat is eigenlijk wat deze onderhandelingen in feite zijn. We hebben het steeds over onderhandelingen, gesprekken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je als land een soort lange to-do-lijst van EU-wetgeving langs moet gaan. Dat je dat in moet voeren. En dat is nodig om bij de EU te mogen komen. En die lijst, ja, dat is een lijst die bestaat uit 6 blokken. Dat noemen ze clusters. En Oekraïne mag vandaag aan dat eerste cluster beginnen. En dat is ook meteen een belangrijke, want dat is namelijk het cluster fundamentele kwesties. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de rechterlijke macht op orde hebben. Zorgen dat er goede controle is over de financiën om corruptie te voorkomen. En dan volgen daarna ook nog allemaal andere clusters. En die gaan bijvoorbeeld over buitenlandbeleid of de interne markt of de concurrentiekracht.
0: Maar Oekraïne heeft haast. Die willen gewoon zo snel mogelijk lid worden van de EU. Maken ze daar dan kans op?
24: Ja, het korte antwoord erop is eigenlijk nee. Dat gaat niet snel lukken. Het voltooien van al die clusters duurt over het algemeen echt 6, 7, 8 jaar. Maar daar moet ik dan wel aan toevoegen dat er bij veel EU-landen het gevoel leeft dat ze Oekraïne ook weer niet te lang kunnen laten wachten. Want als die oorlog op een gegeven moment voorbij is, dan is het toch een kwetsbaar land met een groot en getraind leger. Een land wat je liever aan je zijde hebt dan dat het zich op wat voor manier dan ook tegen je keert. Dus zoeken ze hier ook wel naar manieren om Oekraïne op de een of andere manier al sneller lid te kunnen maken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een soort lidmaatschap light. Een variant waarin ze bijvoorbeeld wel europarlementariërs en een eurocommissaris krijgen, maar die mogen dan nog niet meestemmen. Dat is een variant die de Duitse bondskanselier Merz onlangs opperde. Dat werd van de hand gewezen door Zelensky. Die zei, ja, zo'n halve lidmaatschap, dat hoeven we niet. Maar toch is het niet onwaarschijnlijk dat we een variant hierop binnenkort wel weer te zien krijgen, om Oekraïne toch maar iets te bieden, nog voordat zij die hele lijst met hervormingen hebben doorgevoerd. Maar ja, een volledig lidmaatschap, als dat erop komt, want op een gegeven moment moeten weer alle landen erover gaan stemmen, ja, dat zal nog zeker jaren op zich laten wachten.
0: Roemer, dankjewel. Redacteur Roemer Okhuizen vanuit Brussel.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Hey Astrid, een vraagje.
8: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
9: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: In de rechtbank van Rabat staan 15 jongeren terecht voor betrokkenheid bij de rellen in de stad Salé tijdens de Gen Z-protesten afgelopen najaar. Het gaat voornamelijk om minderjarigen. En er is een kans dat ze veroordeeld worden tot jarenlange celstraffen. Marokko-correspondent Samira Jadir sprak met familieleden van deze jongeren.
25: Gen Z 212!
26: Vreugde en opluchting bij deze familieleden van de Gen Z-arrestanten in Casablanca. Vorige week kwamen er 13 van hen weer op vrije voeten. Er werd gevreesd voor lange celstraffen, maar voor het merendeel bleef het bij de 8 maanden voor arrest. In Casablanca ging het om de blokkade van een snelweg. In Rabat staan jongeren terecht voor gewelddadige rellen in Salé. Een stad met een ruige reputatie, pal aan de overkant van de rivier, waar ook de keurige en goed beveiligde hoofdstad aan ligt. Er werd een supermarkt geplunderd en een bankgebouw en meerdere auto's gingen in vlammen op. Op het kantoor van een mensenrechtenorganisatie in Rabat zitten 3 vrouwen rond een tafel. Voor hen liggen de blauwe bezoekerspassen van de gevangenis met daarop een foto van hun zoon of kleinzoon. Wat direct opvalt, het gaat om minderjarigen. Uit angst voor negatieve gevolgen willen ze anoniem hun verhaal vertellen. Rabiha vertelt dat zo'n 2 weken na de rellen in Salé er 15 politieagenten haar huis binnenkwamen om haar 16-jarige kleinzoon te arresteren. Hij werd beschuldigd van brandstichting en zou hierover onder druk een bekentenis hebben afgelegd. Deze aanklacht kwam uiteindelijk te vervallen. Nu staat hij terecht vanwege zijn vermeende deelname aan de vernielingen. Ze hekelt de willekeur van de beschuldigingen. Khadija kan zich nog levendig herinneren hoe haar 16-jarige zoon vertelde over de gebeurtenissen in Salé. Hij vergeleek de sfeer met die van het Memoisin Festival, een meerdaags muziekfeest dat elk jaar in Rabat wordt gehouden. Er werd veel gelachen en net als andere jongeren klom hij op een politieauto om een selfie te maken. Saliha vertelt dat haar zoon in de afgelopen 8 maanden 5 keer voor de rechter heeft moeten verschijnen. Telkens kreeg zij te horen dat het dossier nog niet compleet was en werd niet duidelijk waar hij precies van werd beschuldigd. Tijdens het gesprek wordt ze emotioneel. Hoewel hij met zijn 17 jaar misschien al uitziet als een man en ook zo wordt behandeld, is hij nog maar een kind, zegt Saliha. Naast de emotionele tol maken de moeders en de oma zich vooral ook zorgen over de toekomst van de kinderen. Rabiha vertelt dat haar kleinzoon door geldgebrek het afgelopen schooljaar al thuis zat. Door zijn mogelijke veroordeling vreesde dat zijn droom om te worden toegelaten tot de prestigieuze Mohammed VI voetbalacademie, of zelfs zijn plan B om kapper te worden, in rook op zullen gaan.
0: Een reportage van correspondent Samira Jadir. Niet alle grote bedrijven in Twente en IJsseland zijn afgelopen jaar gecontroleerd, lezen we bij RTV Oost.
10: De omgevingsdiensten Twente en IJsseland moeten toezicht houden, maar dat is vorig jaar niet bij alle bedrijven gebeurd. Dat komt onder meer doordat inspecteurs niet genoeg kennis hadden. Dat staat in het jaarverslag van de omgevingsdienst IJsseland. Controles zijn er dit jaar doorgeschoven, maar ook nu nog niet afgerond. Bij de omgevingsdienst Twente zijn ook niet alle controles uitgevoerd, maar de dienst zegt dat grote bedrijven daar wel allemaal gecontroleerd zijn. Deskundigen zijn bezorgd en zeggen dat de kans op ongelukken groter wordt als er minder toezicht is. En de rustig kabbelende vecht was gisteren het decor van een demonstratie tegen de komst van windturbines. Inwoners van Vreeland, Nichtevecht en Nederhorst en Berg hebben in een stoet met tientallen bootjes gedemonstreerd. Het protest moest ook wel een beetje feestelijk zijn, zegt organisator Ben tegen RTV Utrecht.
11: Hoppa, tada! We willen voorkomen dat de provincie Utrecht windturbines gaat plaatsen van 270 meter hoog. Wij vinden dat een geweldige aantasting van het mooiste landschap van minimaal van West-Nederland aan de mooiste rivier van Nederland.
10: Nou, die plop die we aan het begin hoorden was inderdaad van een fles bubbels. Want ja, protesteren is allemaal leuk en aardig, maar het moet wel een beetje gezellig blijven. Ook het statenlid Nieke Hoek is bezorgd over de plannen voor 3 tot 5 windturbines van 270 meter hoog. Die zijn even hoog als de Eiffeltoren, zegt ze. Dat klopt niet helemaal, die is nog 60 meter hoger. Dat hebben we even opgezocht. En NH Nieuws ging meekijken met Japanse en Nederlandse studenten in de studentenflat Uilenstede in Amstelveen. Die keken samen naar de wedstrijd Nederland-Japan op het WK. Deze student zegt dat Japanse mensen over het algemeen vooral heel beleefd zijn, maar dat het bij voetbal toch wel luidruchtig kan worden.
12: They're more like a polite, but like they're really enthusiastic about football. At the same time, right?
13: So there are gonna be a lot of noise tonight.
12: Yeah, there will be like a lot of noise for it. Because we're gonna win, right?
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
14: Het is wat drukker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel nu 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En verder veroorzaken werkzaamheden file op de A32 van Heerenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord. Nu 4 kilometer met een kwartier oponthoud.

0: Picking up the pieces, Fits and the Tantrums. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen. Militaire missies en de gevolgen daarvan hebben grote impact op hun dagelijks leven. Dat zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Annette Blokker is partner van een militair, moeder van 3 kinderen, en ze werkte mee aan het onderzoek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er bij jullie thuis te merken als uw man voor langere tijd van huis is?
1: Eigenlijk begint het al een beetje daarvoor. Hè. Wij krijgen altijd vaak te horen, waarschijnlijk ga ik in week zoveel weg en voor hoe lang. En dan komen eigenlijk er al vragen. En dan speelt het eigenlijk bij ons thuis al. En ik probeer zelf altijd de kinderen niet al te veel op de voorgrond al te vertellen wanneer die precies vertrekt. Wel natuurlijk wat er staat en hoe lang. Alleen daar bescherm ik ze wel, omdat het nog vaak wel kan wijzigen. Maar dat houdt hen ook wel bezig van wanneer gaat die weg? Kan ik hem wegbrengen? Ja, en op het moment dat die natuurlijk weg is, gemis, hè, want een ouder is er niet. En dat is nooit leuk. Ja.
0: Want hoe oud zijn de kinderen?
1: Die van mij zijn 12, 9 en 7.
0: Nou, concluderen de ombudsmannen onder andere dat de onvoorspelbaarheid inderdaad van het werk veel impact heeft op kinderen. Dat is dus iets wat u herkent.
1: Ja, zeker. Kijk, wij zeker toen ze wat kleiner waren, werkte ik wel eens met aftelkalenders, hè, om inzichtelijk te krijgen voor kinderen hoe lang is een week of maanden, hoe lang is dat? Ja, daar hebben zij soms geen idee van. Dus dan werkten we met een aftelkalender. Maar ja, die deed ik eigenlijk altijd al langer, omdat ik altijd bewust was van ja, als het langer gaat duren, dan ik wil dat voorkomen, dat hun teleurgesteld zijn en een vakje afkruisen en denken papa komt morgen thuis en dat toch niet zo is.
0: Ja, want wat voor werk doet uw man? Is het ook nog eens spannend wat hij doet?
1: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan op wat momenten, maar hij zit bij het Korps Mariniers. En dat ligt natuurlijk heel erg aan. Ze gaan natuurlijk veel op oefening, waarin het in principe niet per se gelijk gevaarlijk is. Maar op het moment dat ze natuurlijk naar missiegebieden gaan, dan zit er natuurlijk ook gevaar aan vast.
0: En krijgen de kinderen dat mee?
1: Je kan ze zelf proberen ze dan misschien nog wel te beschermen als ouder. Alleen, er zijn natuurlijk zoveel nieuwsberichten waar zij ook deel van zijn. Dus op het moment dat er ook maar zij weten dat hun vader daar is, op school het jeugdjournaal zien, hebben ze daar natuurlijk wel vragen over. Papa, moet jij daar ook heen? Of hoe zit dat? En dat nemen zij wel mee. Zij zijn daar bewuster van.
0: En wordt u ondersteund door Defensie hierin?
1: Nou, tijdens uitzendingen gebeuren er echt wel dingen voor het thuisfront en ook voor kinderen. Wat we wel zien is dat mijn man gaat bijvoorbeeld geregeld ieder jaar een aantal weken naar Noorwegen. 8, 9, 10, 12 weken. Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Terwijl voor een kind maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar hun ouder heen gaat. En ook nog niet per se hoe lang dat is. Vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En we zijn gewoon, ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
0: En wat zou Defensie dan kunnen betekenen?
1: Ik denk dat ze vooral, want ik denk dat er heel veel goede initiatieven zijn. Ook buiten Defensie om zijn er stichtingen die echt hele mooie en waardevolle dingen doen voor kinderen en voor thuisfront. Alleen ik denk dat zij eigenlijk wat de ombudsman nu heeft gedaan door echt met die kinderen in gesprek te gaan, dat dat een begin is voor Defensie om ook dat te gaan doen. Om echt eens te horen uit, en ook uit ervaringen van al oudere kinderen die het allemaal al hebben meegemaakt. Ja, om van hun de behoefte te horen.
0: En geef kinderen dan aan, bijvoorbeeld, weet u welke behoefte er is? Kunt u een voorbeeld noemen van wat goed zou werken?
1: We hebben natuurlijk heel erg over de duidelijkheid die ze willen hebben. Maar om een voorbeeld te geven, bij een missie krijgen bijvoorbeeld kinderen een knuffeltje. Die geeft best wel veel steun. Daar kunnen ze een foto in doen van hun ouder. En hebben ze echt een beetje het gevoel van, ik heb hem toch bij me. Die kan de ouder ook wat inspreken. Ja, die krijgen kinderen als hun ouder op uitzending gaat. Alleen op het moment dat ze op oefening gaan, krijgen ze die niet. Maar voordat een militair op oefening gaat, is er zoveel, of op uitzending gaat, zijn er al zoveel oefeningen geweest waar een kind al die knuffel hem al steun had kunnen bieden. He, zeker als ze heel erg klein zijn. Ja, halen ze daar gewoon net wat steun uit.
0: Kortom, minder verschil maken tussen uitzendingen of oefeningen. Want voor kinderen maakt het niet zoveel uit, hoor ik bij u.
1: Nee, dat is wel mijn ervaring. En gewoon heel erg goed luisteren naar de behoeften van de kinderen zelf. En dat is heel erg lastig. Zeker omdat ze allerlei verschillende leeftijden, allerlei andere behoeftes hebben. Dus dat is zeker wel een uitdaging.
0: Dank u wel, Annette Blokker.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En Van Dijk, ja, 1-0!
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Sunnerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Hier is Gordon, nu naar Koppel. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
5: Ster.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Pakistaanse premier meldt een vredesakkoord tussen Iran en Amerika. En in Kiev staat een groot historisch kloostercomplex in brand. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
15: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat sinds vannacht een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in de stad geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier noemt het verschrikkelijk dat er zoveel dieren door de stalvloer zakken. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt die een eind moeten maken aan de onderlinge oorlog. Pakistan heeft bemiddeld en noemt het een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Het akkoord is dan een basis voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens de Pakistanse premier Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook die in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders overleden, Tati Almeida. Ze was voorzitter van de Argentijnse actiegroep die jarenlang aandacht vroeg voor hun kinderen die tijdens de militaire dictatuur verdwenen. Almeida's zoon Alejandro, een geneeskundestudent en linkse activist, werd in 1975 ontvoerd. Vanaf dat moment demonstreerde zij samen met andere moeders iedere donderdag in Buenos Aires op de Plaza de Mayo tegenover het presidentieel paleis. Ook na het einde van de dictatuur in 1983 gingen ze door met demonstreren. Tati Almeida was 95 jaar. Treinreizigers kunnen sinds vanochtend het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu te koop bij de VS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Overigens klagen gebruikers dat de site om het Nederland-ticket te bestellen overbelast is. Het weer. Het is droog en bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: Verkeersinformatie Wijnand Zwaan.
5: De ochtendspits verloopt niet druk. De dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten extra reistijd. Toch zien we wel een paar problemen onderweg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar is de vertraging opgelopen tot een half uur tussen Beest en knooppunt Empel. Dat komt door een asfaltbeschadiging. De rechte rijstrook is dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de A32 van Heerenveen naar Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten.
0: Opnieuw berichten over een overeenkomst tussen de VS en Iran die op handen is. Zo Arabist Leo Quarten of er dit keer echt in zit.
16: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
23: Een heel boek? En de kinderen dan?
22: Die zijn veel te druk met spelen.
23: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
22: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
23: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
22: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
23: Proost.
22: Op sunweb.nl.
21: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten hebben na talloze pogingen geleid tot afspraken die een einde van de oorlog moeten betekenen. Wat er in die afspraken staat is nog niet bekend. Arabist Leo Quarten, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Er zijn dus al veel pogingen gedaan om tot een akkoord te komen. Is het deze keer anders?
1: Ja, toch wel, want dit keer is ook Iran het ermee eens. Tot nu toe was het steeds Trump die naar buiten kwam en zei dat er binnen 24 uur of binnen een paar dagen een deal zou komen. Maar de Iraniërs die zwegen altijd en er kwam weinig reactie eigenlijk uit Iran. Of ze zeiden van het is nog helemaal niet zover. Maar nu lijkt het toch op dat Iran het ook gewoon ermee eens is en dat er aanstaande vrijdag in Zwitserland een akkoord wordt ondertekend.
0: We weten dus niet wat die afspraken nu zijn, maar het lijkt een soort raamwerk te zijn. Weet u hoe dat eruit ziet?
1: Ja, nou, eigenlijk het enige werkelijk concrete wat eruit uit voortkomt is dat de Straat van Hormuz dat die eindelijk open is. Dat de Amerikanen de blokkade van de Iraanse havens opheffen en dat ook Iran toestaat dat schepen vanuit de Perzische Golf weer naar buiten kunnen. En dat is natuurlijk ook voor beide landen het gemeenschappelijke belang. Dat willen ze beide en daar hebben ze dus in feite overeenkomst over. Maar andere punten, zoals het atoomprogramma van Iran, wat moet er gebeuren met het materiaal, het uranium dat illegaal is verrijkt tot een veel, veel hoger niveau door Iran, wat daarmee gebeurt, of met de raketten, het raketprogramma van Iran of de steun door Iran van zijn proxies, dat weten we allemaal niet.
0: Maar wat zegt dat? Dat ze dus eigenlijk over, als je het goed beschouwt, over één punt eens zijn en over de rest nog niet?
1: Nou ja, het is hoopvol dat ze eigenlijk die Straat van Hormuz in ieder geval open willen houden en dat waarschijnlijk het gevecht tussen Iran aan de ene kant en de Verenigde Staten en Israël aan de andere kant, dat zal stoppen. Dat is in ieder geval van groot belang en dat ze nu dus gaan praten. Maar eerlijk gezegd, als ik kijk naar een opportunity van 60 dagen. We hebben 60 dagen om al die moeilijke punten te gaan uitonderhandelen over het atoomprogramma, et cetera. Dan denk ik van nou goed, dat gaat gewoon niet lukken binnen 60 dagen.
0: Nee, want er zijn echt wel pijnpunten, die kernwapens. Maar bijvoorbeeld ook een einde aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Daar moeten we nog afspraken over zijn. Daar komt dus Israël weer bij kijken en Hezbollah. Qua Israël, zouden ze dan stoppen met aanvallen?
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee
1: dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want ten eerste is het zo dat Israël houdt nog steeds een deel uiteraard van Libanon bezet. Ten tweede heeft Israël helemaal geen baat bij een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Israël gelooft niet dat de Iraniërs zich ooit aan een akkoord zullen houden. En Israël maakt zich ook zorgen over het raketprogramma van Iran en over de steun van Iran van de proxies. En ja, Israël zit nog steeds met die dreiging van Hezbollah aan zijn noordgrens. Al met al komt het erop neer dat Israël zich echt niet de komende 60 dagen koest houden. Dus die onderhandelingen zullen voortdurend worden onderbroken doordat er weer iets aan de hand is in Libanon, waarbij Israël waarschijnlijk ook gerichte aanvallen zou uitvoeren in Libanon, ook op Beirut, zoals we afgelopen weekend weer hebben gezien, met als doel eigenlijk om die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran te ondermijnen.
0: En dan, waar we het al eerder over hebben gehad, dan komt het toch weer aan op in hoeverre kan president Trump premier Netanyahu toch terug in zijn hok krijgen?
1: Dat is het, want eigenlijk de hele wereld kan niets doen tegen Israël. We laten Israël gewoon zijn gang gaan. Geen enkel land vaardigt sancties uit tegen Israël. Of het zijn hele lichte sancties. Eigenlijk zijn de Verenigde Staten het enige land dat de druk kan uitoefenen op Israël. Nou weten we van de afgelopen tijd, afgelopen weken, dat er verhitte telefoongesprekken zijn geweest tussen Trump enerzijds en Netanyahu anderzijds. En dan lijkt het erop dat Trump dat inderdaad doet, hè, dat hij Netanyahu terug in zijn hok brult. Maar dat duurt dan een paar dagen en daarna dan komt Netanyahu weer tevoorschijn. En dan
0: onderaan de streep is het hetzelfde.
1: Aanvallen plaats, ja, dan blijft het hetzelfde.
0: En aan de andere kant, Hezbollah, in hoeverre zou Hezbollah bereid zijn om te stoppen?
1: Het hangt geheel af van Iran. Hezbollah is in zekere zin een verlengstuk van Iran. Niet 100%, maar voor een groot deel wel. Ze zullen altijd hun acties coördineren met Iran. Maar Hezbollah is natuurlijk van huis uit, van het begin af aan, is het verzetsbeweging in Libanon. En zolang Israël een groot deel van Libanon bezet houdt, wat ze nu dus doen, hebben ze altijd, zullen ze zelf zeggen, het recht om zich te verzetten tegen de bezetting door Israël. Op het moment dat Hezbollah dat doet, slaat Israël terug en dan heb je weer oorlog. Dus het hangt geheel af van de afspraken die Hezbollah maakt met Iran en de coördinatie tussen die twee partijen.
0: Kortom, echt optimistisch bent u wat dat betreft niet over het vervolg van de afspraken. Dank u wel, Arabist Leo Quarten. 8:12. Ze waren op de fiets onderweg naar hun schoolkamp. De drie kinderen en de directeur van hun school, die vorige week in Zeeuws-Vlaanderen om het leven kwamen, toen ze werden geschept door een auto. Gisteravond was er in Axel een stille tocht om hen te herdenken. En er kwamen veel mensen op af, zag verslaggever Steef Bouwman.
3: Wilde je alsjeblieft zo ver mogelijk doorlopen naar de andere kant? Dat is een vraag van de familie. Dank u.
6: Verkeersregelaars begeleiden de vele mensen naar het startpunt van de tocht.
3: Niet voor niks dat we zelf hebben aangegeven, we willen hier vrijwillig gaan staan.
6: Ik denk wel duizenden mensen. En de organisatoren hebben gevraagd of iedereen in het wit wil komen en knuffels mee wil nemen. En daar is gehoor aan gegeven.
7: Heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar deze droevige, maar ook bijzondere avond.
6: Een indrukwekkend beeld hier op het plein waar iedereen zich verzamelt.
7: Als volgt gaan we zo meteen de organisatie loopt van voor achter de bus.
6: En de stille tocht kan beginnen. Nabestaanden voorop, gevolgd door onder andere de burgemeester Frank Weerwind en ook de commissaris van de Koning van Zeeland, Hugo de Jonge. En in volledige stilte loopt iedereen naar de school toe van de omgekomen kinderen en directrice. Ook aan de zijkant van de weg veel mensen die toekijken, zoals deze man, staand naast een scooter.
8: Je merkt het op het gesprek in de straat. De mensen die stoppen om met elkaar toch het gesprek aan te gaan. Het is natuurlijk enorm verlies. Het gaat om jonge levens. Directrice van de school die zeer geliefd was.
6: Klein dorp, iedereen kent elkaar.
8: Ja, zeker. Dat zeker.
6: Waar heb je het dan over?
8: Het afschuwelijk is. Dus kinderen die klaar waren voor een nieuwe toekomst op het voortgezet onderwijs en een nieuw avontuur aangaan. En dat is natuurlijk in één klap voorbij. Maar niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de rest van de kinderen van school. Iedereen maakt het mee.
6: Ook heel veel kinderen doen mee aan de tocht of staan langs de kant.
9: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
25: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja. Echt te jong.
6: Net zo oud als jij?
25: Ik ben 13. Ja. Ik ging ook naar schoolkamp, maar dat was allemaal niet gebeurd. Het was gewoon prima.
6: Zoals het eigenlijk zou moeten zijn, hè? Een mooie afsluiting van groep 8 van je basisschooltijd.
25: Ja. Wel een beetje raar, want ze wilden wel gewoon een leuke week hebben op schoolkamp en zo, ja. Het is wel raar, ja. If I saw
6: you in heaven. Aangekomen bij het schoolplein, daar wordt muziek gemaakt. Sommige mensen omhelzen elkaar, tranen staan in de ogen. Bloemen die worden neergelegd. Ik zie wel honderden boeketten liggen.
26: Nee, dat is niet anders dan uw kracht, liefde. En tenslotte zeg ik één ding. Zij die er niet meer zijn. Je sterft 2 keer. 1 keer fysiek. En 1 keer als men je naam niet meer noemt. Dus laten we die namen noemen en altijd blijven noemen. En blijven herinneren. Ik wens u kracht.
6: Meneer Weerwind, burgemeester van de gemeente Terneuzen, waar Axel onder valt. Wat was dit voor avond?
27: Het was een treurige avond en tegelijkertijd een avond van samen zijn. En samen de rouw, het verdriet dragen.
6: Ziet u deze avond ook als een afsluiting van een gruwelijk hoofdstuk?
27: Nee, geen zins. Het begint nu pas.
6: En waar heeft u het dan over?
27: De ouders. Die hun kinderen niet meer thuis zien komen. De ouders, wiens kinderen nog in het ziekenhuis liggen. Ja, hoe gaat het? Hoe herstellen ze? Hoe komen ze uit het ziekenhuis? De docenten die morgen weer les moeten geven. Die altijd die lege stoelen zal zien van die kinderen die niet meer in de klas zitten. Ik kan me dat allemaal met moeite voorstellen hoe je daarmee omgaat. Van zaken die gaan gebeuren. Hoe verwerken we zoiets? Zo'n gruwelijk incident. Met elkaar. En daarom mijn oproep. Blijf om hen heen staan. En steun ze daar waar ze steun nodig hebben en erom vragen.
6: Jullie zullen elkaar nodig hebben de komende tijd.
27: Absoluut.
0: Burgemeester Frank Weerwind in een verslag van Steef Bouwman vanuit Axel. Het Trouw schrijft dat Defensie het alcoholgebruik aan banden legt na incidenten.
4: De krant heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat er sprake is van onder meer wangedrag, geweld en ongelukken onder invloed van alcohol. In de documenten staat onder meer dat een militair bij een feest na een oefening 2 jaar geleden aangeschoten een collega met iets scherps op zijn hoofd sloeg. En ook bij een feest 1,5 jaar geleden op de kazerne in Stroe ging het mis. Er waren meerdere vechtpartijen. 1 militair werd geslagen met een bierflesje en raakte gewond. De Europese Unie gaat meedoen aan de jacht op drugscrimineel Bolle Jos. Volgens Omroep Brabant zal het er deze week over gaan tijdens een EU-top in Brussel. In Nederland en België moet Bolle Jos bij elkaar dik 80 jaar uitzitten. Maar hij zit in Sierra Leone en blijft zo uit handen van de politie. Europa kan de druk op het land opvoeren, bijvoorbeeld door steungeld te schrappen. En volgens het Witte Huis had de Somalische scheidsrechter Omar Artan nog vlak voordat hij naar de VS reisde contact met hele slechte mensen. Dat zegt de leider van de WK Taskforce van de Amerikaanse regering tegen CBS News.
5: Ja, we can't talk about the contact and who he was contacting in particular. But what I can tell you is that communication was happening before he was coming to the United States of America. It was not in the immediate, it was not a few years before. This was immediately before he was coming to the United States.
4: Omar Artan werd vorige week teruggestuurd door de douane in Miami. En een straat in Haarlem hangt vol Pride-vlaggen, is te zien bij onder meer RTL Nieuws. Een buurjongen kwam onlangs uit de kast en vierde dat door de regenboogvlag uit te hangen. Daarna kwam een dreigbrief binnen, die was ondertekend door Defend Netherlands. De schrijver eiste dat de vlag zou worden weggehaald, maar heeft het tegenovergestelde bereikt. De hele straat hangt er vol mee, omdat buren van de jongen een statement willen maken. En Letty Oosterhoek is overleden, schrijft onder meer Shownieuws. Haar overlijden is bekendgemaakt door Dick Maas, de regisseur van de Flodderfilms, waarin ze de rol van de bekakte buurvrouw Neuteboom speelde. Hier ziet ze van achter de vitrages de nieuwe buren aankomen.
10: Het is schoon mooi.
11: Wat zeg je, schat?
10: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
11: Ja, ze zijn inderdaad anders.
4: Letty Oosthoek is 88 jaar geworden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits verloopt een stuk minder druk dan gebruikelijk. Toch zien we wel een paar lange files staan met bijzondere oorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermals en knooppunt Empel 3 kwartier extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. De rechte rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Maanderbroek. De linker rijstrook is dicht. De vertraging vanaf de afrit Oosterbeek is 1,5 uur.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Het Nederlands elftal is het WK-voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar zag Japan ook 2 keer weer langzij komen. Toch kan bondscoach Ronald Koeman leven met het resultaat.
13: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan 2 kanten. Heel veel goede momenten aan 2 kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
14: Wat is nou het begin van het toernooi, het gelijkspel?
13: Ja, ik denk dat natuurlijk het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Genoeg dingen om van te leren, maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
0: Voetbalcommentator Arman Afsaroglu vanuit Dallas over welk gevoel bij hem is blijven hangen na dat gelijkspel van Oranje.
15: Dat we toch een beetje hebben weggegeven. Want hij was bijna binnen. Een hele belangrijke overwinning in een eerste wedstrijd. En Nederland was er een paar minuten van verwijderd. We stonden 2-1 voor, tot net voor het eind. Maar ja, die wissels, hè, dat was toch een beetje wat blijft hangen. Nederland stond er goed voor, maar we wisselden een beetje defensief. En dat leek ook de oorzaak voor te zijn dat Japan terugkwam in de wedstrijd. En uiteindelijk toch dat puntje over de streep trekt. Het is allemaal niet verschrikkelijk. 2-2 in een eerste wedstrijd tegen de beste tegenstander in de pool. Daar kan je gewoon mee beginnen. Maar het voelt toch een beetje als een gemiste kans.
0: Hij zegt dat hij ook veel goede dingen heeft gezien, Koeman. Wat bedoelt hij dan, denk je?
15: Ja, dat snap ik wel dat hij dat zegt. Ik vond bijvoorbeeld het centrale duo uitstekend spelen. Hebben amper een kans weggegeven. Virgil van Dijk, nou, als van ouds stond hij daar. Natuurlijk maakte hij een goal, maar hij was defensief ook sterk. Hij zat goed in de wedstrijd, hij zat goed in zijn vel. Deed geen gekke dingen. Dat is fijn als je aanvoerder en je belangrijkste verdediger gelijk laat zien dat hij goed speelt. Ik vond Malen ook goed in de spits. Natuurlijk weer geen doelpunt, net als in die oefenwedstrijden. Maar als je ziet wat hij allemaal doet Als je ziet hoe die beweegt, hoe explosief die is, hoe snel die is, dan is dat waar de bondscoach verder mee kan. En ook Somerville rechts voorin. Ja, die maakt een goal. Toch een beetje twijfels. Kan je hem? Deed geen gekke dingen. Dat is fijn als je aanvoerder en je belangrijkste verdediger gelijk laat zien dat hij goed speelt. Ik vond Malen ook goed in de spits. Natuurlijk weer geen doelpunt. Net als in die oefenwedstrijden. Maar als je ziet wat hij allemaal doet, als je ziet hoe die beweegt, hoe explosief die is, hoe snel die is, dan is dat waar de bondscoach verder mee kan. En ook Somerville rechts voorin. Ja, die maakt een goal. Toch een beetje twijfels. Kan je hem wel opstellen? Heeft niet zoveel internationale ervaring nog. Maar die

0: dat eigenlijk Koeman daarmee Japan in het zadel hielp. Als je nou de balans opmaakt, hoe is het dan?
1: Ja, de balans is dat Koeman misschien zelf ook wel zou hebben gedacht, had ik het maar anders gedaan. Kijk, wat mij gisteren enorm opviel, wij zitten dan in het stadion en dan komen na afloop komen er heel veel commentatoren uit andere landen bij ons. Daar hebben we ook mee gesproken, met Engelse commentatoren, met Belgische. En die komen naar ons toe en het eerste wat ze zeggen is, wat doet die coach van jullie nou? Waarom doet hij dat? Waarom vanuit angst? Een Engelse collega van die commentaar heeft bij de FIFA hier, die vergeleken het met Gareth Southgate, die altijd heel angstig wisselde bij Engeland. Ja, dat zegt wel iets over hoe er internationaal naar wordt gekeken. Nederland had de wedstrijd in handen. En dan wil je dat je vanuit eigen kracht verder gaat. En dat is wat bij mij blijft hangen. Zo'n toernooi, ja, dat win je misschien niet door heel veel risico's te nemen. Maar ja, je wint het ook niet door steeds angstig te voetballen. Dus ik hoop dat Koeman het in het verloop van dit toernooi, dat hij dat anders gaat doen.
0: En je had het al over Japan, wel de sterkste tegenstander in deze pool. Dus wat zegt die 2-2 uiteindelijk over de wedstrijd tegen bijvoorbeeld Zweden over een paar dagen?
1: Ja, mijn gevoel is dat Nederland, ja, verder wel zonder al te veel problemen deze pool gaat doorkomen. Kijk, Japan viel me ook niet mee, met name in het begin. Ze gaven de bal echt aan Nederland en zeiden zoek het maar uit. En ze hielden het verder vrij goed dicht. Dus het zegt, Nederland is niet echt getest in dat opzicht tegen een ploeg die ook wilde voetballen, maar Japan is wel verdedigend sterk, liet in de tweede helft zien, als het moet, kan het ook heel veel creëren. En Zweden en Tunesië hebben simpelweg niet dat niveau. Dus als Nederland het niveau haalt van tegen Japan, of misschien ietsje beter nog, dan zouden die twee wedstrijden gewonnen kunnen worden. En ja, het gaat natuurlijk ook om de groepswinst. Hè? En die strijd zal normaal gesproken gaan tussen Nederland en Japan. Dus dat ze nu beide beginnen met 2-2. Nou ja, dat is een uitslag waar je verder mee kan. Nu winnen van Zweden, dat is wel belangrijk. Want doe je dat niet, komt er heel veel druk te liggen op die laatste wedstrijd tegen Tunesië. En dat is wel wat Koeman zal willen voorkomen.
0: Zijn voetbalcommentator Arman Afsaroglu. De andere wedstrijd in de pool van Nederland ging tussen Zweden en Tunesië. Zweden won met 5-1. En terug naar Oranje, want veel Nederlanders zagen dus Oranje gelijk spelen thuis of in grote gezelschap, zoals op het Stadhuisplein in Rotterdam. Verslaggever Danny Simon stond er middenin.
2: Reinders.
3: Ruim een half uur onderweg. En u hoorde de oes en de aas bij die hoekschop van Oranje die er niet in ging. Ik ben in café Het Fust in Rotterdam. Het voetbalcafé van Rotterdam, zo noemen ze zich hier ook wel. Aan het Stadhuisplein. En het is hier bomvol, zowel binnen als buiten. In totaal 500 man die uiteraard in het oranje op allerlei schermen aan de wanden hier voetbal kijken.
4: Ja, het is teleurstellend. Want ze moeten gewoon veel beter spelen. Je ziet wel die kansen, maar het gebeurt gewoon niet.
3: Oh. Ik zie je letterlijk met je handen in het haar al.
5: Ja, het is dramatisch op dit moment.
3: Dat betekent zometeen in de rust even een extra pilsje voor de zenuwen.
5: Ik denk vooral dat de jongens dat kunnen gebruiken, want het ziet er niet goed uit op dit moment.
3: Gaan ze daar beter van voetballen, denk je?
5: Nee, daar moet wel pep in, denk ik dan.
3: En daar is hij dan, in de 50ste minuut. Eerste doelpunt voor Nederland.
6: Dit is wel lekker, ja. Ik vind dit niet een al te goede speler, maar hij scoort wel. Als aanvoerder moet je er staan.
3: Virgil
6: van Dijk, ja. Dus hij doet het wel.
3: Beleidschappen. Is dit van heel lange duur? 1-1. En de voorsprong van Oranje is weg.
7: Maar het maakt niet uit, het komt helemaal goed. Doelpuntje van Gakpo dadelijk en dan niks aan het handje.
8: 16 meter, Piet Somerville.
3: En dat is de 2-1. Somerville scoort. Jij zei 2-1, hè?
4: Ja, ik zeg al, we stoppen hier. Dit is het hoogtepunt, dit is de piek.
3: Oei. En dan ben je bijna aan het eind van de officiële tijd, de 88ste minuut. En dan wordt het zomaar eens 2-2. De jassen zijn snel aan, zie ik.
9: Het was prima.
10: We hebben niet verloren.

0: Dat is top. We hebben een punt. En daar moeten we ook gewoon blij mee zijn. Het had veel erger kunnen zijn.
1: Ze doen dit met opzet. Ze willen het gewoon een beetje spannend maken.
2: Het is een mind game.
1: Het is een mind game, precies.
2: Nou, we gaan kijken of jullie gelijk hebben. Jullie gaan nog even feest vieren, denk ik.
3: Even één klein dansje.
2: Nou, heel goed, jongens. Dans lekker verder.
1: Veel plezier nog. Doei.
4: En dat was Rotterdam. Over ruim een uur, Stam.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
5: Astrid, een hele goede morgen. Scheidend vicepresident Tom de Graaf van de Raad van State zat gisteren bij Buitenhof en hij deed daar een oproep. Er moet een einde komen aan het automatisme om na de val van een kabinet nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij zegt Nederland heeft behoefte aan politieke stabiliteit en langetermijnpolitiek. Een Tweede Kamer die 4 jaar lang blijft zitten draagt daaraan bij. En het kan ook, dus de grondwet schrijft het niet voor dat je verkiezingen moet hebben. De stelling is vandaag, verkiezingen na een kabinetsval moeten niet vanzelfsprekend zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Moet de Tweede Kamer hoe dan ook 4 jaar blijven zitten? Is dat beter voor de stabiliteit, voor de langetermijnpolitiek? Ziet u het gebeuren dat er dan ook opnieuw geformeerd wordt? Want dat is natuurlijk dan het volgende probleem waar je tegenaan kijkt. Kunnen partijen nog wel samen? Krijg je hele grote coalities of blijf je dan gewoon 4 jaar lang of 3 jaar lang met een demissionair kabinet zitten? Ja, precies. Zou u anders gekozen hebben, wetend dat een kabinet of een Tweede Kamer hoe dan ook de rit uit moet zitten? U kunt meepraten 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
6: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
14: De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat blijkt uit een analyse van 1-in-2 meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of kunnen stikken door giftige gassen. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook die in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. In Argentinië is de voorzitter van de actiegroep De Dwaze Moeders overleden. Tati Almeida was 95 jaar. Sinds 1975 demonstreerde zij met andere moeders in Buenos Aires om aandacht te vragen voor hun verdwenen kinderen tijdens de militaire dictatuur. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag het Nederland-ticket kopen. Daarmee kunnen ze tot 1 september voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Vlekkeloos gaat het tot nu toe niet. Reizigers klagen dat de site onbereikbaar is. En bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer en harde regen. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag.
4: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, wanneer wordt het een beetje lichter buiten?
3: Nou, nu, want de zon komt steeds hoger. En, dus er komt echt wel meer straling door het wolkendek.
4: Ja, maar ik vind het echt grijs, hoor.
3: Ik begrijp wat je bedoelt, inderdaad. Nou, heb nog heel even geduld, maar in de loop van de ochtend moet er toch op meer plaatsen de zon wel door dat wolkendek heen gaan breken. Overigens is het wolkendek nu op veel plaatsen toch nog wel zo dik dat er hier en daar een spatje motregen valt. Dus er kan nog wat nattigheid komen, ook dat gaat verdwijnen. Vanmiddag ziet het er dan toch een stuk vriendelijker uit. Meer ruimte voor de zon, droog, een zwakke tot matige wind uit het westen tot het noordwesten. En dan lopen de temperaturen in het binnenland al op naar zo'n 20 tot 21 graden, zeker in het zuidoosten. De kust van Noord-Holland heeft het met een graad of 16 wel gehad. En dat komt door die wind van zee.
4: En zien we de zon de komende dagen dan wat meer nog?
3: Jawel hoor, dat gaat zeker lukken. Maar komende nacht is het nog wel weer wat aan de bewolkte kant, met ook af en toe een enkele bui. 7 tot 13 graden de minimumtemperatuur. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Geleidelijk breekt de zon weer door. Weinig wind en 20 tot 25 graden. Nou, lokaal een bui is op woensdag niet helemaal uitgesloten, maar vaak is het droog. De zon doet mee en alweer een paar graden winst. 21 tot 27 graden. En donderdag kan het zelfs 30 graden worden op een enkele plek. Dat lukt vrijdag wat vaker.
4: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het weg?
15: Nou, wel goed. De dagelijkse files die vanmorgen niet lang waren, die lossen alweer op. Toch zien we één duidelijke uitzondering. En dat is de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat echt een lange file tussen Beest en knooppunt Empel. 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
4: Een historisch kloostercomplex uit de 11e eeuw in Kiev staat in brand na Russische luchtaanvallen. Zo onze correspondent die in Kiev is.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
18: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
17: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dione de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwtje en razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: grootschalige Russische aanval is een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev geraakt, waarna een brand uitbrak. Bij de aanvallen door het hele land kwamen 4 mensen om het leven en nog eens 23 mensen raakten gewond. Correspondent Christian Pauwen, jij bent in Kiev. Hoe is de nacht bij jou verlopen?
0: Ja, dit was weer een hele zware slapeloze nacht voor de hoofdstad. Laat op de avond ging het luchtalarm af. Er werd ook al tijdens het weekend de hele tijd voor gewaarschuwd dat er een nieuwe grote aanval zat aan te komen. Nou, dat kwam dus nu. Ik kon in de loop van de nacht de eerste klappen ook horen van ballistische raket naar raket die neerkwamen. In de tussendoor het gezoem van kamikazes drones die overvlogen. Ook toen ik naar de schuilkelder liep met een inwoner uit mijn woningblok, zei ze, ja, ik ben maar een paar keer deze oorlog naar de schuilkelder gegaan. Deze keer ga ik toch. Ik ben alleen thuis en ik wil niet alleen zijn met zo'n zware aanval. Nou, dat geeft wel aan hoe zwaar deze nacht voor de burgers hier is geweest.
4: En ook veel schade dus?
0: Ja, er zijn natuurlijk weer veel flats geraakt. Verspreid door de stad raketten en shaheds en drones neergekomen. Maar dus ook dat holenklooster, dat zo wordt genoemd vanwege het ondergrondse gangenstelsel. Dat is dus geraakt. Dat is een ontzettend belangrijke plek voor de orthodoxe kerk. 1000 jaar oud. Op beelden is te zien dat het in brand staat. Dat mensen daar heiligdommen uit de kerk in veiligheid brengen. In Oekraïne zijn ze een hoop gewend. Zijn er in het verleden ook wel aanvallen geweest op kerken. Maar dat Rusland ook nu deze, ja, echt een van de meest heilige plekken voor de orthodoxe kerk aanvalt. Ja, dat is toch echt wel een shock. Een brute aanval noemt de Oekraïnse premier het. Een brute aanval op ons volk, op ons erfgoed. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland. En in de tussentijd stapt Oekraïne naar internationale instanties om aandacht te vragen voor deze laatste aanval.
4: En ook andere plekken in Oekraïne werden dus geraakt. Wat is daar de schade?
0: Ja, vooral ook weer Kharkiv in het noordoosten van het land werd zwaar geraakt. Daar kwamen 5 hulpverleners om het leven. Dat zou gebeurd zijn bij een zogeheten double tap. Dus na een eerste aanval kwamen er brandweermannen naar de plek. En toen volgde dus een tweede aanval waar dus meerdere brandweermannen bij om het leven kwamen. De tussenstoot, ook andere steden, Sumy. En daarnaast zou Oekraïne ook wel nog drone-aanvallen hebben uitgevoerd op Rusland, waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen volgens lokale autoriteiten.
4: En slaat Oekraïne dan ook weer terug?
0: Ja, nou ja, we zien dat Oekraïne de afgelopen tijd steeds terugslaat door aanvallen uit te voeren op die kritieke infrastructuur, op olieraffinaderijen, havens. Om op die manier Rusland duidelijk te maken en ook de oorlog te laten voelen. Dus dat zal zeker ook doorgaan.
4: Zowel president Poetin als president Zelensky hadden contact met de Amerikaanse president Trump vlak voor deze grootschalige aanvallen door Rusland. Waarom hadden ze allebei contact?
0: Nou ja, dat was. Ze belden hem allebei voor zijn verjaardag. En Poetin belde met lovende woorden over de nieuwe Russisch-Amerikaanse relatie. Nou ja, kort daarna heeft Oekraïense president Zelensky ook met Trump gebeld om hem te feliciteren voorafgaand aan de G7-bijeenkomst in Frankrijk deze week. Het is ook de bedoeling dat Zelensky en Trump elkaar daar gaan ontmoeten. Want ja, Zelensky die wil natuurlijk steeds weer duidelijk maken dat dat met Poetin eigenlijk niet te praten valt. En dat zeggen ze ook hier in Oekraïne. Trump belde met Poetin en in de tussentijd was Rusland bezig met de voorbereidingen van de laatste grootschalige aanval op Oekraïnse steden. Met alle schade die we en alle slachtoffers die we ook nu weer zien.
4: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauw vanuit dus Kiev. Het is 11 minuten over 9:30. Amerika viert dit jaar 250 jaar onafhankelijkheid. En we hoorden het net ook, president Trump, die werd 80 jaar gisteren. En hij trakteerde zichzelf in de tuin van het Witte Huis op een kooigevecht. Als toeschouwer, even voor de duidelijkheid. Samen met duizenden genodigden keek hij naar het sportgala UFC Freedom 250... Tot 6:30 vanmorgen Nederlandse tijd duurde dat gala. Correspondent Rudy Bouwman was er ook bij.
1: Het meest historische sportevenement aller tijden zou het worden, volgens de baas van de UFC. Dat is een goede vriend van Trump, Dana White heet hij. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar op die plek waar het plaatsvond, ja, dat is natuurlijk wel historisch. Hè? Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. Het was wel indrukwekkend. Het begon met een flyover van straaljagers. En die hing de hele avond onweer in de lucht. Het was enorm donkere lucht. Echt gitzwart de hele avond, maar dat zette niet door, dat onweer. Tot opluchting van iedereen. Al zaten de VIP's overigens wel droog, hoor. Was het gaan regenen onder een overkapping gemaakt in België, die hierna naar het Lowlands Festival in Biddinghuizen gaat, waar die ook ooit voor is ontworpen. Ja, en er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans, 85.000 geregistreerde fans bij het Fanfest op de Ellips. Dat is een veld vlakbij het Witte Huis. En die kwamen uit het hele land. Veel mensen hadden daar of heel ver voor gereden of speciaal het vliegtuig voor gepakt om die gevechten op groot beeldschermen te volgen. En die vroeg ik of het niet heel gek was, zo'n gewelddadige sport in de tuin van het Witte Huis. Laten we even luisteren.
2: Is it a weird thing that there's an MMA fight on the White House lawn?
22: Nah, there ain't nothing weird about it. It's our love, baby. We out here. It's our family. We doing it, USA.
23: It's not strange. We America. We do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
24: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
25: I think this is historic. When will we ever have this ever again? When, I don't know.
1: Ja, je hoort het, is allemaal liefde. Zo rollen ze in de VS, zegt iemand. En ze hebben er totaal geen moeite mee, vinden het historisch. Gaat niet snel opnieuw gebeuren, dus ze wilden de kosten of het kost bij zijn.
4: Er was van tevoren ook best veel kritiek op dat gala. Dus was er ook nog protest?
1: Nee. Ik zag een piepklein protestje toen ik er onderweg naartoe was. Er waren geen grote anti-UFC-demonstraties hier. UFC, dat is de organisatie, de Ultimate Fighting Championship. Er was wel een concert als tegenprogrammering, maar dat was in New York, georganiseerd door de No Kings-beweging. Met Jane Fonda en Bette Midler en Perry Smith. En er was overigens ook nog een rechtszaak. Een groep probeerde het evenement te blokkeren, omdat dat zonder toestemming van het congres op deze zo'n beetje heilige plek plaatsvindt. De eisers noemden het een vulkaan van corruptie. Hè, want het is natuurlijk een vriendje van president Trump, die de baas is van de UFC. Maar een federale rechter die wees dat verzoek vrijdag af, omdat de eisers niet konden hardmaken dat ze zelf gedupeerd waren. Ja, en omdat het ook nu een te grote verliespost voor de UFC zou zijn, want die had er al $60 miljoen in gestoken.
4: Zijn correspondent Rudy Bauma. De voorzitter van de Europese Voetbalbond die heeft zich niet populair gemaakt.
14: Nee, UEFA-president Alexander Seferin zei in een interview dat er tijdens het WK veel oninteressante wedstrijden zijn. Als gevolg van de uitbreiding van 32 naar 48 landen. Nou, dat is verkeerd gevallen bij kleinere voetballanden. Onder meer WK-deelnemers Curaçao en Kaapverdië kwamen met een gezamenlijke verklaring waarin staat dat de suggestie van Seferin afbreuk doet aan de inspanningen, opofferingen en ambities van onder meer spelers en coaches. Voor veel landen is WK-deelname het moment dat een hele generatie zal inspireren, schrijven de in totaal 14 bonden. Het stimuleert de ontwikkeling van het voetbal en creëert herinneringen die een leven lang meegaan. En wie wel goede sier maakte, dat waren de Japanse supporters. Op elk WK vallen ze op doordat ze na de wedstrijden van hun land, bewapend met vuilniszakken, hun eigen troep opruimen in het stadion. Na de wedstrijd tegen Nederland legde deze supporter uit waarom de Japanners dat doen.
26: Het is een culture, maar het is like respect voor de players, supporters en ook voor het stadion. We zijn kind of honored to be here. So we don't want to make the mess and then leave it.
14: Het is onze cultuur, zegt ze. We doen het uit respect voor de spelers, de supporters en het stadion. We zijn vereerd dat we hier mogen zijn, dus willen geen puinhoop achterlaten.
4: Goed.
14: Dat is mooi, hè? Ja. Dat is al een tijdje. Autocoureur Niek de Vries heeft de prestigieuze 24 uur van Le Mans gewonnen. De voormalig Formule 1-coureur won samen met zijn Japanse en Britse teamgenoot het algemeen klassement, zoals te zien bij Eurosport.
27: Kobayashi brengt hem met de laatste druppels in de tank over de streep. En daar is de zege voor Niek de Vries. Een Nederlandse overwinning op de 24 uur van Le Mans. Hij is de opvolger van Jan Lammers in 88. Wauw.
14: Ook in de lagere klasse was er Nederlands succes. In de zogenoemde LM GT3 pakte Nicky Katsburg de overwinning. En wielrenner Liam Slok heeft voor een bijzondere finishfoto gezorgd. De Belg boekte bij de Grote Prijs Gippingen in Zwitserland is dat zijn eerste profzege en deed dat door over de finishlijn te vallen. Slok was al aan het juichen toen zijn voorwiel werd weggeblazen door een windvlaag. Zag ook de commentator van TNT Sports.
5: Liam Slok, oh no, goes down on the line. Oh, look at that for a victory. Photo finish. If you're gonna get your first pro win, do it in style.
14: Ja, in style zegt hij, maar dit zal toch niet helemaal gepland zijn.
6: Nee, maar wat, je liet het me zien.
14: Ja, het is niet zozeer een finishfoto, maar een soort slow-mo beeld waarin je hem inderdaad gewoon horizontaal over de streep ziet schuiven. Hij had alleen wel de mazzel dat hij net op het juiste moment viel. Er zit in die fietsen zit zo'n transponder. Daarmee wordt dan gemeten waar je precies bent. En ja, hij was dus precies op het juiste moment over de lijn. En dat was maar goed ook, want zijn achtervolgers die zaten echt vlak achter hem. Ja.
6: Verkeersinformatie bij ons
15: aan. De files die er nu nog staan veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. Op de A2 zien we een duidelijke uitzondering van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand, 18 kilometer tussen Beest en knooppunt Empel. De vertraging is nu 3 kwartier. Het asfalt is kapot, de rechte rijstrook is voorlopig nog dicht.
7: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
8: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.

0: The Red Hot Chili Peppers, Dani, California. Curaçao debuteerde op het WK voetbal, maar werd wel afgedroogd door Duitsland met 7-1. Toch overheerst op Curaçao de trots, vertelt correspondent Dick Draaier vanuit Willemstad.
1: Ja hoor, zonder enige twijfel. Natuurlijk had iedereen liever gewonnen. Maar ja, op Curaçao ging het gisteren eigenlijk om iets groters dan de uitslag. Het leeft hier sterk en dat gevoel, dat noemen we bluety. Dat verwijst naar de vlag en de kleur van het Curaçaose shirt. Hè. Wat bij jullie oranje is, is bij ons blauw. En het staat voor een soort, een nieuw soort zelfbewustzijn. Een trots dat is ontstaan sinds de WK-kwalificatie. En het idee is dat een klein eiland niet alleen mag dromen, maar die dromen ook daadwerkelijk kan waarmaken. En dat zag je gisteren op het Wilhelminaplein in Willemstad, waar ik draaide voor TV. Bij elk Duits doelpunt werd het weliswaar even stil, maar zodra de teleurstelling was weggezakt, nam de trots het weer over. Trots, ja, dat Curaçao er staat, dat het heeft gescoord tegen een viervoudig wereldkampioen en dat de wereld nu naar het eiland kijkt. Luister maar.
2: Weet je, Duitsland is een sterk land, voetbalsgewijs. Het is een titaan. We zijn tegen de sterkste van de pool gestart. 7-1, ik vind het prachtig. De jongens hebben nog van 1-0 naar 1-1 kunnen gaan. Dit zijn wijze lessen. Hier hebben we van geleerd. We blijven groeien. We zijn nieuw. We komen pas kijken. Het komt nog hoor. Het komt nog!
0: Maar toch, het werd 7-1. Dus was het op een gegeven moment toch niet bij die Duitse doelpunten dat de sfeer een klein beetje omsloeg?
1: Kijk, Astrid, Nederland kent dat gevoel eigenlijk nauwelijks. Hè? Jullie gaan naar een WK om ver te komen. Verliezen betekent teleurstelling, wonderlijke, soms zelfs een kleine nationale crisis. Ja, op Curaçao ligt dat toch echt totaal anders. Hier wist iedereen vooraf dat Duitsland de torenhoge favoriet was. Veel mensen hadden al gewonnen op het moment dat Curaçao zich plaatste voor het WK. En dan komt er nog iets bij. Veel Curaçaoenaars hebben het gevoel dat de buitenwereld een beetje meewarig of misschien zelfs minachtend kijkt naar wat zo'n klein eiland kan bereiken. En juist daarom is die trots nu eigenlijk zo groot. Hè? Die mentaliteit, die hoorde ik ook gisteren op het Wilhelminaplein. Eén supporter zei letterlijk:
3: niets teleurgesteld. Want die enige, voor mij is dat alles. Want de eerste keer op een WK, één doelpunt tegen Duitsland, voor mij fantastisch.
4: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig. En jammer dat het nu 3-1 staat, maar whatever, we hebben al gewonnen.
0: Ja, en het werd dus 7-1. Maar goed, het was ook niet de minste tegenstander, hè? Duitsland inderdaad. De volgende wedstrijd, hebben ze dan toch meer kansen, denk je?
1: Nou ja, zoals het gaat in het voetbal, dat weet je Astrid, de bal is rond. Maar ja, ook tegen de volgende tegenstanders, en dat zijn Ecuador en Ivoorkust, is Curaçao toch wel de underdog. Hè? Ga maar na. Ecuador staat op de 23e plaats van de FIFA-ranglijst. Ivoorkust 33. En Curaçao, nou dan moet je een heel stuk naar beneden hoor. Dat is plek 92. Dus ja, Curaçao moet nog twee wedstrijden vol aan de bak. Maar hier is het vertrouwen daarin weer opnieuw heel groot.
0: En niet veel later stond natuurlijk Nederland op het veld. Hebben Curaçaoenaars daar ook naar gekeken en daarvoor gejuicht?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi moment. Hè? Nauwelijks was het laatste fluitsignaal tegen die mannschaft geklonken. Of je zag op het Wilhelminaplein mensen hun blauwe Curaçao-t-shirt uittrekken en er een oranje shirt voor in de plaats aantrekken. En dat laat toch wel iets bijzonders zien over de identiteit van Curaçao, hè, van dit eiland. Veel mensen hier voelen zich zowel Curaçaoenaar als onderdeel van het Koninkrijk. Eerst klopt het blauwe hart voor de Blue Wave en daarna kan het zonder moeite plaatsmaken voor oranje.
0: En dan heb je mooi twee ijzers in het vuur. Ook dat is het nog, hè?
1: Ja, prachtig is dat. Ik heb de hele dag pret.
0: Zijn correspondent Dick Draaier.
5: Nooit meer slapen. VPRO. De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
7: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
6: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
5: Komende nacht vanaf 12 uur. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar eens vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De stiefzoon van de Noorse kroonprins moet de gevangenis in voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
14: De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette-Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat zij zich niet konden verweren. Ook zou hij zonder toestemming beeldmateriaal van hen hebben gemaakt. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Dat blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in een mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde dat niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren, met stro. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Volgens Pakistan, dat heeft bemiddeld, is het een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Het akkoord is dan een basis voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens de Pakistanse premier Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook die in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde standpunten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders overleden, Tati Almeida. Ze was voorzitter van de Argentijnse actiegroep die jarenlang aandacht vroeg voor hun kinderen die tijdens de militaire dictatuur verdwenen. Almeida's zoon, Alejandro, een geneeskundestudent en linkse activist, werd in 1975 ontvoerd. Vanaf dat moment demonstreerde zij samen met andere moeders iedere donderdag in Buenos Aires op het Plaza de Mayo tegenover het presidentieel paleis. Ook na het einde van de dictatuur in 1983 gingen ze door met demonstreren. Tati Almeida was 95 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in de stad geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. En het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Het aantal files neemt vlot af op één uitzondering na. En dat is de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.
0: De rechtszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit hield Noorwegen maandenlang bezig. Nu is er een uitspraak, zo onze correspondent.
16: Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
18: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
19: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Huh? Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Zojuist is er uitspraak gedaan in de zaak van Marius Høbu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Hij wordt beschuldigd van 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen en van mishandeling. En daarvoor moet hij 4 jaar de gevangenis in. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Rolien, er was bijna 8 jaar tegen hem geëist. Was deze straf dus verwacht?
29: Nou, het was wel verwacht dat hij gevangenisstraf zou krijgen. Omdat inderdaad het OM 8 jaar had geëist, maar zijn advocaat had 1,5 jaar geëist. En dat is omdat Marius de minder ernstige delen van die beschuldigingen heeft erkend. Feiten waar gevangenisstraf op staat. Onder andere drugshandel en het schenden van contactverbod. Dus daar zou hij volgens de advocaat 1,5 jaar voor krijgen. En deze straf van 4 jaar zit daar precies tussenin. En ja, de rechtbank acht de mishandeling van een van zijn ex-vriendinnen en de verkrachtingen van twee van de vier vrouwen die sliepen bewezen. De rechter zegt ook dat ze de getuigenis van alle vrouwen geloofwaardig vindt, maar dat er voor twee van die verkrachtingen, twee van de vier, voldoende bewijs bestaat.
0: En dat is de motivatie om het die vier jaar te laten zijn?
29: Ja, de rechter is nu op dit moment bezig met het voorlezen van de motivatie. Dat duurt anderhalf uur, dus ja, het is een lang vonnis. Maar centraal bij die verkrachtingszaken is het bewijsmateriaal. En dat is erg opmerkelijk, kun je zeggen. Dat zijn video's die Marius zelf had gefilmd. Filmpjes van 10 tot 20 seconden. Waarbij al die vier vrouwen eerst vrijwillige seks hadden met Marius. En waarna Marius vervolgens seks had met de vrouwen terwijl ze slapen. Dat is op die filmpjes te zien. En die video's hield Marius in een versleutelde app op zijn telefoon verborgen. En al deze vier vrouwen vertelden tijdens de rechtszaak dat het een grote schok was voor ze toen ze werden benaderd door de politie met die filmpjes. Wilden het eerst niet geloven, maar vertelden tijdens die rechtszaak dat ze verkracht zijn. Marius ontkent dit. Zegt, ja, die vrouwen sliepen niet. Het was vrijwillige seks. En wat kun je nou aflezen uit die video's? Maar de rechter vindt dat bij twee van die vier vrouwen voldoende bewijs is geleverd om hem voor verkrachting te veroordelen.
0: Kan Hubby in hoger beroep tegen dit vonnis?
29: Ja, dat kan. Marius is zelf niet in de rechtszaal. Zijn familie ook niet. Marius kan er niet bij zijn vanwege gezondheidsredenen, wordt er gezegd. We weten niet precies waar dat om draait. Maar hij volgt het vonnis via een videolink vanuit de gevangenis, omdat hij in voorlopige hechtenis zit. En ja, hij zal eerst moeten overleggen met zijn advocaat over hoger beroep.
0: De familie is er dus ook niet bij. Wat doet het überhaupt met het aanzien van het Noorse Koningshuis dit?
29: Ja, het vertrouwen in het Koningshuis is ernstig geschaad. Marius is officieel geen lid van het Koningshuis, maar is natuurlijk wel deel van de koninklijke familie. Hij was 4 toen zijn moeder met de Noorse kroonprins trouwde. Hij is opgegroeid in het paleis. En ja, de kroonprins en kroonprinses zullen toch deel uitmaken van deze hele rechtszaak, omdat ze hem ook zullen bezoeken, bijvoorbeeld in de gevangenis. De Noorse koninklijke familie rolt eigenlijk van het ene schandaal in het andere. Begin dit jaar kwam ook naar buiten dat Mette Marit, zijn moeder, een jarenlange hechte vriendschap heeft gehad met Jeffrey Epstein, die toen al was veroordeeld voor misbruik van minderjarige meisjes. Inmiddels, moet ik zeggen, zijn de Noren milder over Mette Marit, omdat ze een ernstige longziekte heeft. Ruim een week geleden werd bekend dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Nou, dat gebeurt alleen bij patiënten die maximaal 1 tot 2 jaar te leven hebben. Maar in ieder geval is het Noorse Koningshuis op dit moment in diepe crisis.
0: Rolien, dankjewel. Rolien Kreton. Het is 9:11. Het is al verschillende keren gezegd tijdens de coronaverhoren. Er is in Nederland net geen code zwart geweest. Ook oud-premier Rutte zei het.
1: Het risico van code zwart, dat was natuurlijk een ramp. Echt een ramp van niet te beschrijven omvang geweest, als het niet gelukt zou zijn om dat te voorkomen. Uiteindelijk is het allemaal net gelukt.
0: Maar uit gesprekken die Nieuwsuur voerde blijkt dat artsen wel degelijk mensen hebben moeten weigeren op de IC tijdens de coronacrisis. Verslaggever Judith Pennaerts van Nieuwsuur legt uit wat er wordt bedoeld met code zwart.
2: Met code zwart wordt volgens artsen een situatie van crisiszorg bedoeld. Hè. Er zijn dan meer patiënten dan bedden en artsen moeten dan kiezen, ja, wie wel en wie geen plek krijgt. En dat zo'n scenario volgens het kabinet officieel niet plaatsvond, noemen artsen ja, echt een papieren werkelijkheid. Want volgens hun bleef het beddentekort eigenlijk alleen uit beeld, omdat zij patiënten al eerder niet meer instuurden of überhaupt niet opnamen op de IC.
0: Wat zijn hun voorbeelden, hun verhalen daarover?
2: Nou, samen met mijn collega Milena Holdert hebben we tientallen artsen gesproken afgelopen week. Toen in de enquêtecommissie steeds werd gezegd van er is geen code zwart. Ja, als je met die mensen gaat praten zeggen ze ja, niemand durft het eigenlijk bijvoorbeeld hardop te zeggen. Maar wij namen amper nog 75-plussers op de IC. Dan moest je wel echt hele goede conditie hebben, zegt bijvoorbeeld een arts die dat alleen anoniem wil vertellen. Iemand uit het Radboud UMC zegt van ja, je gaat toch onbewust scherpere keuzes maken dan je anders had gedaan, hè, voor corona. Dat wordt door allerlei artsen beaamd. Patiënten waar je over twijfelde, ja, die nam je niet meer op. Ja, en zelfs ook bijvoorbeeld de voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt, ja, dat deden wij. Wij continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die werden al niet meer ingestuurd. Want de huisartsen en de verpleegartsen, die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
3: Het is heel boeiend om naar die parlementaire enquête te kijken, om te zien hoe mensen reflecteren op wat ze zelf hebben bedacht en gedaan. En dat dan besloten wordt of dat er geen code zwart geweest is. Ja, dat is niet het geval. Er is wel degelijk zijn er keuzes gemaakt voor patiënten die wel of niet naar die IC gingen, waar je dat normaal gesproken anders zou hebben gedaan.
0: Maar is dan duidelijk om hoeveel mensen dat gaat die dus geen plek op de IC kregen?
2: Nou, de ene arts van een academisch ziekenhuis zegt ja, dat hij toch wel zo'n enkele tientallen mensen niet heeft opgenomen, die anders wel waren opgenomen, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Je hebt een intensive care is eigenlijk alleen bedoeld sowieso voor doodzieke mensen. Dus je zit steeds te selecteren tussen heel erg doodziek en nog erger doodziek. Ja, een andere arts die zegt, die schat eigenlijk in dat wel honderden ouderen gered hadden kunnen worden met een IC-plek. Maar die zijn dus buiten het ziekenhuis gestorven. En dat zijn niet alleen naar oudere coronapatiënten. Dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld mensen met slechte afweer door een kankerbehandeling of een transplantatie. En wat ook een bijzondere groep is die niet altijd op de IC belanden, is vertelt aan ons een traumachirurg uit de UMC Utrecht. Dat zijn de traumapatiënten. Dus de mensen ernstig gewonden van verkeersongelukken of als je van de trap valt of met een e-bike valt. Ja, die mensen die kregen, ja, diverse acute patiënten kregen geen IC-bed. En hij deed daar ook landelijk onderzoek naar met allemaal collega's uit ziekenhuizen in Nederland. Dat is ook gepubliceerd. En daaruit blijkt dat in de eerste golf zo'n 60 ernstige gewonde patiënten zijn overleden, omdat zij geen IC-bed kregen. En hij schat in dat over de hele pandemie het om zo'n 200 tot 300 patiënten gaat.
4: De ultieme keuze was altijd voor de COVID-patiënt. En dat maakte dat we patiënten die recht hadden op ook een intensive care plaats, omdat ze van de trap gevallen waren, niet de zorg kregen die ze hadden moeten hebben. En dat heeft wel degelijk consequenties gehad voor de kwaliteit van de zorg en uiteindelijk ook een meer overlijden van deze soort van patiënten opgeleverd dan we eigenlijk gehoopt hadden.
0: Maar wat denk jij dat het gesprek over code zwart nu doorgaat, wanneer de verhoren in de parlementaire enquête ook nu doorgaan?
2: Nou ja, vandaag is een heel spannende dag. Vandaag wordt onder andere de grote IC-man van de landelijke vereniging, Diederik Gommers, wie kent hem niet, gehoord. Hij wordt dus verhoord onder ede door de enquêtecommissie. Dus ja, dus benieuwd of hij hetzelfde vindt als alle kabinetsleden van toen, die inmiddels zijn gepasseerd. Kijk, en wat artsen tegen ons zeggen is dat ja, tijdens zo'n enquête zou benoemd moeten worden wat feitelijk aan de hand was, wat feitelijk gespeeld heeft, in plaats van wat net niet gespeeld zou hebben.
0: Zei Judith Bijnaerts van Nieuwsuur. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Nou, er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de file wat langer nu tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Het had te maken met een spoedreparatie, maar die is afgerond. De weg is weer vrij.

0: Somber met Homewrecker. Afgelopen donderdag zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch en een deel overleefde dat niet. Het is geen unicum, blijkt uit een inventarisatie van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Gemiddeld gebeurt het 4 keer per week. Koeien en varkens die door de stalvloer zakken en in de mestkelder belanden in hun eigen poep en plas. Esmee van Vliet van Wakker Dier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, uit jullie analyse van 112-meldingen blijkt dat de brandweer bijvoorbeeld vorig jaar 218 keer werd ingeschakeld, hè, om dieren uit mestputten te halen. Hoe komt het, dat het zo vaak gebeurt?
1: Nou, dat type stalsysteem, dus die roostervloeren waar de dieren op staan en nou, de poep en plas die dan in die kelder komt, dat is eigenlijk een heel onveilig stalsysteem. Want er zijn allemaal giftige gassen die roostervloeren heel langzaam en onzichtbaar aantasten. En op een gegeven moment bezwijkt die vloer onder het gewicht van de dieren en dan storten ze die put in.
0: En dat is niet iets wat je ziet aankomen dan als veehouder?
1: Nou, het is heel moeilijk om die aantasting van die roostervloeren vast te stellen, omdat het zo sluipend en onzichtbaar gebeurt. Dus het is gewoon erg lastig.
0: En dan komen ze in die mestkelder terecht en dat is dus blijkt gevaarlijk?
1: Het is ontzettend gevaarlijk voor die dieren. Ze kunnen echt verdrinken in die drap, maar ze kunnen ook stikken in de giftige gassen die daar omheen hangen.
0: Wat kan er aan gedaan worden?
1: Nou, wij vinden eigenlijk dat de mestkelders moeten worden uitgefaseerd en dat er een veiliger en diervriendelijker stalsysteem voor in de plaats moet komen. Zoals een dikke laag stro waar de dieren hun behoefte op kunnen doen. En dat gebeurt bijvoorbeeld al bij biologische veehouderijen. En staatssecretaris Silvio Erkens is nu een nieuwe wetgeving aan het voorbereiden voor een dierwaardige veehouderij. Dus dit is het moment waarin hij dat kan meenemen.
0: En wat is de reden dat dat systeem niet wordt gebruikt in heel veel stallen?
1: Nou, het is natuurlijk wat duurder dan zo'n simpele roostervloer waar de poepenplas meteen in zo'n kelder valt.
0: LTO zegt in het AD dat ze geen idee hebben hoe vaak dieren door de stalvloer zakken. Is dat iets wat nergens echt wordt bijgehouden?
1: Klopt, het wordt niet landelijk bijgehouden. Dus de enige manier om hierachter te komen is om 112-meldingen te kijken. En dat hebben wij dus ook gedaan. Maar daarin kunnen wij bijvoorbeeld niet zien om hoeveel dieren het gaat en of ze zijn overleden of niet. We kunnen alleen zien dat de brandweer is ingeschakeld hiervoor.
0: Ja. Hebben jullie gesprekken met veehouders hierover?
1: Klopt, het wordt niet landelijk bijgehouden. Dus de enige manier om hierachter te komen is om 112-meldingen te kijken. En dat hebben wij dus ook gedaan. Maar daarin kunnen wij bijvoorbeeld niet zien om hoeveel dieren het gaat en of ze zijn overleden of niet. We kunnen alleen zien dat de brandweer is ingeschakeld hiervoor.
0: Ja. Hebben jullie gesprekken met veehouders hierover?
1: Nou, het speelt eigenlijk al jaren.

0: helpen om dan maar de roosters sowieso om de zoveel tijd en dan misschien te vroeg, maar beter dat dan te laat, te vervangen?
1: Dat is al zeker beter dan hoe het nu gaat. Want hoe ouder de vloeren, hoe meer risico dat het misgaat.
0: Maar dat is iets wat niet gebeurt dus?
1: Nee, dat kost natuurlijk ook geld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kortom, het is een situatie die tot nu toe door mag blijven gaan van de politiek. Maar heeft u de hoop dat het ook echt gaat veranderen?
1: Ja, de hoop hebben we en zeker ook de wens, want nu is het moment. Er wordt echt wetgeving voorbereid voor een dierwaardige veehouderij. En we vinden dat in een dierwaardige veehouderij hoort gewoon geen systeem met mestkelders in. Dat is gewoon niet dierwaardig. Want, maar, en je hebt het risico dat ze erin vallen, maar ook ze leven de hele dag boven die giftige gassen, dus waar ze ook echt last van krijgen van hun longen. En het is gewoon een heel naar systeem voor de dieren eigenlijk.
0: En heeft u aanwijzingen dat gaat gebeuren?
1: We hebben nog geen aanwijzingen ervoor. Dus ja, we hopen gewoon dat dit de politiek even wakker schudt.
0: Ja. Dank. Esme van Vliet van Wakker Dier.
2: Reactie. Aan de redactie. Volgens oud-premier Rutte is er tijdens corona in Nederland net geen code zwart geweest. Maar uit gesprekken die Nieuwsuur voerde blijkt dat artsen wel degelijk mensen hebben moeten weigeren op de IC tijdens de pandemie. Daar kwamen vragen over binnen. Henry vroeg zich af in welke provincies code zwart feitelijk het meest voorkwam.
0: Dat vragen we aan Milena Holdert, verslaggever bij Nieuwsuur, die samen met Judith Pennarts, die we net hoorden, daar onderzoek naar deed. Milena, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dat te zeggen per provincie?
3: Nou ja, code zwart betekent eigenlijk dat er minder bedden zijn dan patiënten en dat artsen dan moeten gaan kiezen. En er waren ook tijdens corona wel artsen die zeiden, ja, het is hier in mijn regio code zwart. Maar landelijk is dat officieel nooit bereikt. Want het ministerie hanteerde ook een beperkte definitie van wanneer het nou code zwart was. En er werd altijd gezegd, nou, er was nog net altijd wel een bed. Er stond wel veel druk op. Maar ja, artsen zeggen, ja, dat was officieel misschien zo. Maar dat kwam omdat huisartsen minder mensen gingen insturen. En omdat IC-artsen minder mensen gingen opnemen. Omdat ze allemaal die dreigende schaarste voelden. En daarom scherpere keuzes gingen maken.
0: Ja.
3: En ze zeggen ook, ja, als we al die mensen wel hadden ingestuurd, dan was er landelijk officieel ook echt code zwart geweest.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat je kunt zeggen, nou, in die provincie was het ergst.
3: Dat kunnen wij niet zeggen in ieder geval.
0: En Marcel was ook nog benieuwd. Mark Rutte die stond onder ede bij het verhoor. Dus hoe gaat dat dan verder als dit niet blijkt te kloppen?
3: Ja, nou ja, als je iets zegt tijdens het verhoor dat niet klopt, dan dat kan natuurlijk. Maar dan moet je zelf ook weten dat het niet klopt en opzettelijk een leugen vertellen. Maar ja, volgens het kabinet was er officieel dus op papier net geen code zwart. Dus dat is volgens die definitie geen bewuste onwaarheid. Wel is het zo natuurlijk dat je je kan afvragen of het kabinet niet doorhad wat het effect zou zijn op artsen als je iedere week zelf benadrukt hoe die ziekenhuizen onder druk stonden. En ja, artsen zeggen zelf ook, tijdens corona was het eigenlijk wel belangrijk dat het ministerie code zwart had uitgeroepen. Want nu werd dat officieel dus niet gezegd. En kwam de verantwoordelijkheid voor het maken van die moeilijke keuzes eigenlijk op de schouders van de artsen te liggen. En ze vertellen ook aan ons dat nog steeds zwaar op het geweten drukt.
0: Milena, dankjewel. Milena Holdert, verslaggever bij Nieuwsuur.
2: 10 jaar geleden ondertekende Nederland het VN-verdrag Handicap. We spraken er vanochtend over met Gerard de Nooy, oprichter en directeur van Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Hij vertelde welke hindernissen mensen met een beperking dagelijks tegenkomen. Onder meer drempels en zware deuren. En luisteraar Jos heeft erop een aanvulling. Die stuurde, ik ben zelf blind en elektrische auto's zijn ontzettend gevaarlijk voor blinden omdat je ze niet kunt horen.
0: We hebben aan Gerard de Nooy gevraagd of zij dat probleem herkennen en hoe zijn organisatie daar dan mee omgaat.
4: Op veel plekken wordt in de openbare ruimte het principe van shared space toegepast. En voor voetgangers is dat best een beetje gevaarlijk. Hè, met elektrische auto's, maar zeker ook elektrische fietsen die dan in één keer voorbij komen schieten. En als je als voetganger een visuele beperking hebt, dan is dat gevoel van onveiligheid nog veel groter. Wij raden dat ook altijd af. Dus het is een populair concept, shared space. Maar het staat haaks op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor met name mensen met een beperking.
0: Ja, kortom, gewoon een ouderwetse stoep.
2: Ja.

0: Dat is dan veiliger.
1: Met een verkeerslicht erbij om aan te geven wie wanneer wat mag doen. 3
2: voor de dag.
0: De corona-enquêtecommissie voert vandaag op de 8e dag Diederik Gommers, de voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, en ook Jacco Wallinga van de afdeling modellering van infectieziekten bij het RIVM komt aan het woord. Ze waren allebei tijdens de pandemie lid van het Outbreak Management Team. En waarschijnlijk wordt vandaag duidelijk of de verdachte van het ernstige verkeersongeval in Zeeland, waarbij 3 schoolkinderen en de directeur van de school omkwamen, wordt voorgeleid voor de rechtercommissaris. De verdachte, de bestuurder van de auto, zit vast. Donderdag, op de dag van het ongeluk, was er nog veel onzekerheid, vertelde de politie.
3: Er is 1 verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
0: Australië was het eerste land ter wereld dat sociale media verbood voor jongeren onder de 16. Sindsdien hebben ook andere landen aangegeven dat ze zo'n verbod overwegen. Waaronder het Verenigd Koninkrijk. Correspondent Fleur Langsbach.
4: We verwachten vandaag van de Britse premier te horen dat er een verbod komt op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Dat zal dan gelden voor apps zoals TikTok en Instagram, maar ook voor bijvoorbeeld chatfuncties op gamingplatforms. En ook voor oudere tieners komen er beperkingen. Dus tot 18 jaar worden er ook maatregelen ingevoerd die het scrollen op apps laat op de avond zouden moeten tegengaan. En met dit pakket zou het Britse sociale media verbod eigenlijk nog strenger zijn dan het verbod dat vorig jaar in Australië werd ingevoerd.
0: Zegt Fleur Langsbach. Zometeen Spraakmakers Roos.
5: Ja, Astrid, dan gaan we het hebben over zaken in eigen land, over de verkiezingen. De stelling is: verkiezingen na een kabinetsval moeten niet vanzelfsprekend zijn. Scheidend vicepresident Tom de Graaf van de Raad van State pleit daarvoor. U kunt meepraten hierover 0800 1101.
0: Dat zometeen bij Roos. Thomas heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112 meldingen door Wakker Dier. De actiegroep pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren met stro. En wereldwijd wordt voorzichtig positief gereageerd op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. Bij het Witte Huis in Washington is het vechtsportgala van UFC gehouden. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer en harde regen. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De VS bestaat 250 jaar. Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op grote schermen. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is vandaag Helene Kouteijs van Dokters van de Wereld. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat u er bent. U ziet dat steeds meer mensen in Nederland de stap naar de zorg moeilijker maken. Even naar de huisarts of even medicijnen ophalen is er niet bij. En dat zou toch niet zo moeten zijn in een rijk land als Nederland. Om maar eventjes een cliché van je welste bij te halen. Wij bespreken zo meteen hoe het zit en ook hoe het kan en hoe het beter moet. Voor het Mediaforum, alvast hier, auto-omroep en Talpa-directeur Paul Reumer. Hallo Paul.
4: Goedemorgen.
2: Daarin zo de laatste talkshow-transfers.
5: Saskia, kan je niet meer bellen, man.
6: Albert Verlinde schuift aan bij Renze.
5: Ze maakt de overstap naar het programma Pauw en de Wit.
6: Maar keert ook terug aan de tafel bij de mannen van VI.
2: Hey, wat een onrust nou toch weer. Dat zometeen. Nu in Stand.nl het pleidooi van scheidend vicevoorzitter van de Raad van State Tom de Graaf. Die wil dat de Tweede Kamer de termijn van 4 jaar uitzit. In plaats van dat we steeds maar weer naar de stembus moeten. De stelling is vandaag: verkiezingen na een kabinetsval moeten niet vanzelfsprekend zijn.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Ik heb de Kamer mee te delen.
9: Zojuist heb ik aan Haar Majesteit de Koningin het ontslag aangeboden
10: van de ministers en staatssecretarissen.
11: Om het ontslag van alle ministers aan te bieden.
12: Na de val van een kabinet moeten niet automatisch nieuwe verkiezingen komen.
13: Ook als een kabinet valt, dan moeten we niet nieuwe verkiezingen gaan uitschrijven, maar gaan we opnieuw onderhandelen.
14: Dit land heeft behoefte aan lange termijn oplossingen.
12: Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf.
14: Dan help je dat niet als je elk jaar bij zo'n spreken weer bang moet zijn dat het kabinet valt, dat er weer nieuwe verkiezingen moeten komen.
2: Spraakmaker Helene Kouteijs. Een organisatie als Dokters van de Wereld, heeft u ook last van de onrust en wispelturigheid in Den Haag?
3: Zeker, ja. We zijn altijd wel benieuwd of beleid waar wij op hopen of waar we misschien niet op hopen daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.
2: Ja.
3: Dus snelle wisselingen tussen verschillende kabinetten maakt het voor ons wel ingewikkeld om te weten wat de toegang tot zorg is of gaat zijn.
2: Ja, wat heeft u een recent voorbeeld daarvan?
3: Ja, nou bijvoorbeeld oktober vorig jaar was er een motie goedgekeurd in de Tweede Kamer die ervoor zou zorgen dat mensen een toegang zouden gaan krijgen tot een preventieve controle voor mondzorg. Die zou onderdeel worden van het basispakket, was echt net voordat het kabinet viel. Ja, en vervolgens valt het weer van tafel af. Terwijl het heel veel had kunnen betekenen voor mensen die de tandarts anders mijden.
2: Maar dan is het weg.
3: Dan is het weer weg. Ja, dan moet je maar wachten wat er dan gebeurt.
2: Ja, er is helemaal niemand die dat dan verder oppikt.
3: Zich daar eigenaar van niet rond de verkiezingen en niet de periode daarna, nee.
2: Paul Reumer, zit wel wat in. De kiezer kiest de Tweede Kamer voor 4 jaar, dus succes ermee?
4: Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Kijk, het land heeft behoefte aan stabiliteit op regeringsniveau. En op het moment dat een coalitie voelt van ik heb er voordeel aan om het te laten vallen, omdat ik dan misschien in de nieuwe verkiezingen meer zetels krijg, is die verleiding heel groot. Maar als je weet dat je tot elkaar veroordeeld bent voor 4 jaar, dan heb je misschien wat minder die behoefte en blijft de stabiliteit wat meer intact.
2: Ja.
4: Dus ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee.
2: Ja, zo'n experiment als waar we nu in zitten met zo'n minderheidskabinet, dan ook anders uitpakken, denk je?
4: Ja, ik denk dat je iets minder gauw gaat experimenteren. Omdat je weet dat je 4 jaar met elkaar door moet. Mm. Dan denk ik dat je dus wat meer op zoek gaat naar stabiliteit in de formatie.
2: Dan was je hier helemaal niet eens aan begonnen, denk je?
4: Nou ja.
2: Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, misschien wel. Maar dan snapt iedereen, hier zitten we dus 4 jaar mee. Iets een andere oplossing.
4: Ja, geen andere dynamiek, ja. En in de buitenlanden zien we het ook wel gebeuren. Hè? Denemarken doet veel minderheidscoalities. Mm-hmm. Ja. Maar je ziet ook
2: Stelsel wel ook iets anders? Ze hebben daar geen eerste kamer, scheelt ook al. Ja.
4: Maar je ziet ook in landen als Frankrijk bijvoorbeeld, hè, als daar de regering valt, wordt er gewoon een nieuwe samengesteld, zonder dat eerst weer de kiezer moet spreken.
2: Ja.
4: Dus ik voel er eigenlijk voor. Ik vond het een goed idee van meneer Van der Graaf.
2: Oké. De stelling is dus, verkiezingen na een kabinetsval moeten niet vanzelfsprekend zijn. Wilco Pels, goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen.
2: U belde ons vanmorgen. Gaat u graag naar de stembus als er een kabinet valt?
15: Nou, als ik wat te kiezen heb en als ik het idee heb dat er dadelijk nieuwe standpunten zijn, dan wellicht wel. Maar ja. Het voelt voor mij iedere keer als een herhaling van zetten.
2: Ja, dus het antwoord is nee. Liever niet naar de stembus.
15: Nou, ik denk dat het goed is dat ze gewoon de klus waarmaken waar ze voor gekozen zijn.
2: Ja. Ja, daar hopen we natuurlijk uiteindelijk allemaal op. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk niet of nauwelijks zo geweest. De vraag is dan natuurlijk, zo'n kabinet kan alsnog vallen. Hè? Je kan alsnog gewoon niet met elkaar door een deur kunnen. Dan heb je dus wel te doen met de uitslag die er ligt.
15: Ja, maar dat is nou juist ook heel belangrijk. Die uitspraak, wat er nu gebeurt, en al een jaar of 10 eigenlijk, misschien wel langer gebeurt. Nederland kent een traditie van uitsluiting. Uitsluiting van partijen die de mening van een groot deel van de bevolking vertegenwoordigen en die niet aan tafel worden uitgenodigd.
2: Mm.
15: En wat je dan krijgt, is zoals nu ook weer met dit minderheidskabinet, dat is het resultaat van de uitsluiting ten top. Wij gaan met elkaar samen omdat wij denken dit ethisch gelijk te hebben.
2: Met elkaar eens te kunnen worden op de meeste punten is dan de gedachte.
15: Nou, dat weet ik niet. Er zijn bewust een aantal partijen op rechts compleet eigenlijk in de band gedaan.
2: En links?
15: Links, maar feitelijk zit Klaver toch weer aan tafel. Dus ik heb daar...
2: Is dat zo?
15: Links, ja.
2: Waar ziet u dat dan?
15: Nou, gewoon aan de manier hoe nu de minderheden worden gevonden. Rondom asielzoekers wordt doorgepakt. Dat is duidelijk. Daar zie je heel duidelijk de hand van Pro in.
2: Ik dacht toch ook dat Gidi Markenshauer eerder ook bijvoorbeeld alle afspraken had gemaakt met het huidige kabinet. Dat ging dan niet over asielopvang. Dat ging dan over iets heel anders. Over de AOW bijvoorbeeld. Maar er wordt toch wel naar beide kanten gekeken, dacht ik.
15: Ja.
2: Maar u ziet dat niet
15: alleen,
2: zo?
15: Nou, uiteindelijk is het nou tijd wat voor besluiten dat er worden genomen.
2: Hmm.
15: Ze zitten er nu een dikke half jaar. En er is nog rondom de grote dossiers is nog geen enkel besluit genomen.
2: Nee.
15: En ik denk dat mede komt. Omdat feitelijk is het mogelijk met deze manier van doen.
2: Hmm.
15: Stelselmatig grote partijen uit te sluiten. Hmm. En als je dan valt, nou, dan maak je nieuwe verkiezingen.
2: Ja.
15: Nou, nee, dan zit je niet. Dan maak je nieuwe verkiezingen. Je wint weer en je gaat weer ongeveer door in de oude constellatie.
2: Ja, dan zitten wij eigenlijk, moet ik beter zeggen. Want ziet u ook dat de politiek zoals die bedreven wordt nu niet stabiel is? Ook de afgelopen jaren?
15: Meer dan dat. Het is eigenlijk, nou ja, het enige zekerheid is dat je bijna dat er bijna op de belangrijke dossiers geen besluiten worden genomen.
2: Mm.
15: Want de boeren die worden gebruikt middels stikstof om en dan maar de woningmarkt te slopen. Er zijn dingen met elkaar in verband gebracht die niet met elkaar in verband horen.
2: Mm.
15: We willen mensen we vinden dat we beperkt mensen moeten opvangen, maar die vangen we. Of moeten toelaten, maar dat doen we niet menswaardig.
2: Ja.
15: Dus als je mensen binnenlaten, moet je ze ook opleiden en opvoeden.
2: Ja, je zegt eigenlijk op alle grote dossiers levert dit kabinet niet en vorige kabinetten eigenlijk ook niet. Dank u wel, Wilco Pels. We gaan naar John van der Zeeuw. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Ook diezelfde vraag aan u, die ik ook aan Wilco Pels stelde. Stel, het huidige kabinet zou vallen. Ziet u het zitten om naar de stembus te gaan?
16: Nou, dan word je er wel moedeloos van. Kijk, ik ben blij dat ik stemrecht heb. Net ging het ook over asiel en ik had het met uw collega erover. Kijk, er komt de verkiezingsuitslag. En of de heren van de politiek en dames dat nou wel of niet accepteren. Ik denk dat de grootste partijen gewoon samen moeten. En op dit moment inderdaad...
2: Ongeacht kleur.
16: Ja, want blijkbaar zijn er mensen die er ook anders over denken.
2: Mm-hmm.
16: En dat wordt vergeten. Ik vind alles is zwart-wit. En we zeggen van nou, ik ga niet met die samenwerken. En niet met die. Dan denk ik, ja, maar als dat gekozen is...
2: Ja.
16: Als de 21 zetels heeft en de andere 21 zetels... dan zijn er dus groepen mensen die er anders over denken.
2: Ja.
16: En als het democratie is... zou je daar toch uit moeten komen. En dan zou je eens moeten luisteren naar elkaar.
2: Ja.
16: Waarvoor denkt de een dit en waarvoor denkt de een dat?
2: Ja.
16: Want net, nu zie je dus inderdaad dat het over, gaat over asiel. Ja, daar gaat het hier niet goed. Het vorige kabinet niet. Maar de VVD en D66 klapten op hetzelfde. En we nemen geen beslissingen. En de problemen worden steeds groter. Stikstof. Hetzelfde. D66 zegt, ja, we gaan 10 nieuwe steden bouwen. Lukt niet. Er zijn plannen die gemaakt zijn en daardoor lukken dingen niet.
2: Mm-hmm.
16: Luister naar elkaar. Ik bedoel, ik had het ook tegen uw collega gezegd. Ze worden dik betaald. En als ze het laten klappen, krijgen ze nog 3 jaar salaris. Wat wij niet meer krijgen tegenwoordig.
2: 2 jaar geloof ik, hè? Wachtgeld.
16: Ja, zoiets.
2: Ja.
16: Dan denk ik, ja, ga ervoor zorgen. Het volk heeft gekozen.
2: Ja.
16: En
2: ja.
16: Maar goed, luisteren naar elkaar.
2: De huidige formatie was ook best al ingewikkeld. Bent u niet bang dat ze dan niet alsnog helemaal niet uitkomen? Want dan moet je met dezelfde uitslag moet je dus weer aan de slag.
16: Ja, dat klopt. Maar ze hebben ook gewoon eens te luisteren. Kijk, ik weet eventjes heel simpel. TVV was groot en de Pro was ook groot. En ik weet dat tegenstellen er zijn. Maar je zou hier toch een land moeten besturen. En beslissingen nemen. En dan luister je gewoon eens naar elkaar. Maar hier staan we elkaar uit te maken door Rotte Vis.
2: Mm-hmm.
16: Dat ik denk, ga nou gewoon eens luisteren. Wat is nou jouw idee en hoe kom je daartoe?
2: Ja.
16: Het zijn, zoals ze zelf zeggen, hoogopgeleide mensen. Die moeten toch kunnen luisteren.
2: Ja, ga er maar aan staan, is uw opdracht. Dank u wel, John van der Zeeuw. We gaan naar John Bijl, directeur van Pericles Instituut, de organisatie die gemeenteraden traint en begeleidt. Goedemorgen, meneer Bijl.
17: Goedemorgen.
2: U schreef al eerder in een column... alleen laffe politici willen nieuwe verkiezingen. Nou, dan kan ik wel een beetje raden wat u van het betoog van Tom de Graaf vindt.
17: Ja, van harte gesteund.
2: Ja, wat is wat u betreft nou het grootste voordeel van geen nieuwe verkiezingen?
17: Allereerst dat het gewoon een makkelijke escape is. Hè? Je komt er een keertje niet uit in een kabinet of in een college... en dan kan je lekker dreigen dat je naar de verkiezingen gaat. Ja, maar het is allemaal te gemakkelijk. Ook wat mijn voorganger zei. Het is veel te makkelijk om dan maar meer naar een nieuw... electoraal mandaat te gaan vragen. Terwijl je eigenlijk gewoon de opdracht hebt om er met elkaar uit te komen.
2: Ja.
17: En die opdracht is overigens aan de Kamer gegeven. Hè, en niet aan een kabinet. En als een kabinet er dan niet uitkomt, dan ga je terug naar de Kamer. Want ja, daar zit immers de vertegenwoordiging van het volk.
2: Ja, maar de regering is degene die de verkiezingen uitschrijft, toch?
17: Ja, en dat is eigenlijk een hele gekke figuur in ons bestel. Daarom kennen we hem in de gemeente ook niet. Want dan heb je niet zo'n koning die dan eigenlijk degene is die het staatshoofd is. De gemeenteraad is het allerhoogste orgaan. En die bepaalt ook wat er gebeurt. De Kamer heeft eigenlijk gewoon te weinig te zeggen in ons bestel.
2: Ja,
17: en dan krijg je dit soort dingen.
2: Dat zou je dan moeten wijzigen in de regelgeving. Want volgens de grondwet hoeft het niet per se toch nieuwe verkiezingen.
17: Nee, exact. Maar juist ook omdat we iedere keer maar weer naar een kabinet kijken. Naar het dagelijks, slechts het dagelijks bestuur van het land. Het hoogste orgaan wordt toch in het algemeen de Kamer beschouwd.
2: Ja.
17: Ja, die zou dus ook veel meer te zeggen moeten hebben in dit soort dingen.
2: Ja, dus dan zou je moeten regelen dat de Tweede Kamer nieuwe verkiezingen uitschrijft. En niet de regering bijvoorbeeld. Ja.
17: En ik merk graag op dat als we even kijken sinds het begin deze eeuw. Iedere keer hebben we gevallen kabinetten gehad. Vaak ook met daarachteraan partijen die dan het ineens radicaal anders willen doen. LPF, BBB, NSC. Allemaal waren ze binnen een jaar alweer een stuk kleiner of zelfs gewoon weg. Het levert een dynamiek op al die tussentijdse verkiezingen... Die helemaal niets te maken heeft met het besturen van het land... maar alleen maar met campagne voeren.
2: Ja, en dat zou in de praktijk betekenen, ik zei het al eerder... dan moet je het dus doen met de uitslag zoals die er ligt. En ik dacht, dan doe ik even met u een klein tel-experimentje. We gaan terug...
17: Leuk.
2: Naar het kabinet Schoof. Laten we gewoon even teruggaan naar de eerste val van het kabinet. Het is natuurlijk 2 keer gevallen, maar goed, de eerste val van het kabinet doet er niet zo heel veel toe. We weten nog wel de samenstelling, denk ik. BBB, NSC, PVV en VVD. Dat kabinet viel. Nou, dan moet je iets met die uitslag. En heb ik een beetje zitten rekenen. Dan denk ik, nou, voor een makkelijke, zeg maar de kortste weg naar een meerderheidskabinet zou dan zijn bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA, VVD, NSC, D66. Dat is een heel ander kabinet dan waar we vandaan komen. dus dan krijg je GroenLinks, PvdA en D66 erbij... in plaats van BBB en PVV.
17: En des te interessanter. Want dat betekent namelijk ook dat mensen dus veel meer gedwongen zijn... om naar elkaar te luisteren, op elkaars betoog in te zitten. Zeker als je tot elkaar veroordeeld bent. Laat me een leuke vergelijking maken. Zoals je misschien weet, een burgemeester... heeft een doorslaggevende stem in het college als de stemmen staken. Nou, ik ken geen burgemeester die daar zich heel prettig bij voelt. Meestal, als dan de stemmen staken in zo'n college... loopt zo'n burgemeester naar buiten. Die zegt, ik ga weg, ik ga koffie halen, ik doe de deur op slot... en ik kom pas terug als jullie eruit zijn.
2: Ja.
17: Ineens ben je dan gedwongen om wel naar elkaar te luisteren... in plaats van dat je zegt, ik geef het op, laten we maar naar de kiezer gaan.
2: Ja.
17: Overigens, dat kabinet Schoof, dat ontstond ook... omdat het kabinet daarvoor was gevallen.
2: Ja.
17: Dus helemaal gaat de vergelijking niet op.
2: Nee, oké, maar het kabinet Schoof ontstond ook... omdat heel veel mensen rechts hadden gestemd... en die partijleiders het gevoel hadden, dat moeten we recht doen... en dus moet het dit kabinet worden. Als je dan naar een heel andere combinatie gaat... is daar dan wel draagvlak voor in de samenleving?
17: Ja, dat denk ik wel. Die rechtse stem die is tenslotte ook goed vertegenwoordigd door NSC en VVD. En dat daar een hele campagnedynamiek op zit... waar vooral de PVV heel veel baat bij heeft gehad... heeft natuurlijk alles te maken met dat het iedere keer gaat over campagne voeren. Ik bedoel, we zien een partijleider van de VVD op het podium staan bij partijcongres... en het enige waar ze het over heeft is over campagne voeren... en niet over het besturen van het land. Waar komt dat door, denk je? Door de gemakzuchtigheid waarmee we iedere keer weer naar de nieuwe verkiezingen toegrijpen... in plaats van het besturen met het land.
2: Paul?
4: Ja, nou kijk, als je opnieuw gaat samenstellen, als een kabinet gevallen is... en je hebt een meerderheid, dan vertegenwoordig je ook de meerderheid van Nederland. Dus je kan wel zeggen, in een verkiezing lijkt de kiezer naar rechts te zijn gegaan... Mm-hmm. of naar links.
2: Dat was het argument bij de vorige
4: Ja, maar dat is ook maar een interpretatie van de uitslag. Maar als je gewoon kan samenstellen en je krijgt een meerderheid... met een misschien wat linker in plaats van rechter, heb je ook een meerderheid. Vertegenwoordig je ook de meerderheid.
2: Maar dat vraagt ook wat van de kiezer dus. Die moet dat dus ook wederom even beseffen dat dat ook een meerderheid is.
4: Ja. Want we hadden het net over uitsluiten. Maar in de huidige regering heeft de VVD pro uitgesloten. Mm-hmm. En als pro er wel bij was geweest... hadden we gewoon echt een normaal meerderheidskabinet gehad. En dan vertegenwoordig je dus de meerderheid van de stemmen van Nederland. En ben je legitieme regering.
2: Ja, tot slot, meneer Bel.
17: Laten we eerlijk zijn, met 27 zetels ben je niet groter. Dan ben je de minst kleine.
2: Ja, dat is tegenwoordig
17: ook. Dus laten we nou niet doen alsof cijfers er heel veel toe doen.
2: Ja.
17: Waar het om gaat is dat er een kabinet zit... wat gewoon bestuurt en kan rekenen op een steun vanuit de Kamer... en dus vanuit de bevolking.
2: Ja. Dank u wel, John Bel, directeur van het Pericles Instituut. Gaan we naar Kees Boman, politiek commentator. Kees, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Roos.
2: Je loopt al een tijdje mee. Weten we, is het ooit beter geworden na nieuwe verkiezingen bij een kabinetsval?
18: Nou, dat is wel de bedoeling. Sterker nog, wij zijn wakker geworden met een nieuw kabinet onder de slogan: het kan wel.
2: Kan wel.
18: Maar wat we, zien is: er kan eigenlijk niets. En dus daar moet iets voor bedacht worden. Dit kabinet, ik heb het zelf ook nog wel eens geroepen... zelfs de eerste dag na de inauguratie... dat dit kabinet een weeffout is. En het is misschien wel interessant eens te analyseren... wie wat waarom nu gezegd heeft. Tom de Graaf is nog de vicepresident... en de belangrijkste adviseur van het kabinet... en de vicepresident van de Raad van State.
2: Mm-hmm.
18: En daar is, ik weet dat niet, heb het niet gecheckt... maar ga er gewoon vanuit, dat is afgesproken... ook met de minister-president Jette. Mm-hmm. Weet je wat, Rob, zal ik nou toch maar eens een
2: van
18: balletje opgooien?
2: Van zijn partij
18: opgooien,
2: ook, hè, Tom de Graaf? Ja.
18: Dat komt toevallig goed uit... laat ik eens een balletje opgooien om hierover te beginnen. Want dit kabinet wordt niks. Dit experiment is eigenlijk feitelijk nu al mislukt.
2: Jij denkt dat het afgesproken voorzet.
18: Ja, want Tom de Graaf is nog in dienst. En even een zijopmerking. Het is zelfs een beetje pijnlijk dat Tom de Graaf dat zegt. Ook over hoe de formatie is verlopen. En een van de informateurs, namelijk de eerste, was Sybrand Buma. En dat wordt na 1 juli zijn opvolger.
2: Juist,
18: en dat is eigenlijk een tikje op de vingers van Sybrand Buma. Maar goed, dat is Haagse geneuzel, wellicht zullen sommigen vinden. Maar het punt is dat dit kabinet niks klaarmaakt... en het toverwoord gaat worden een tussenformatie. En je ziet nu al, als je de problemen ziet waar het kabinet voor staat... Een oorlogssituatie in de wereld.
2: Ja.
18: Een oorlogssituatie met de sociale organisaties, de vakbeweging. Er moet bezuinigd worden, vindt de een, op de sociale zekerheid en op de ziektekosten.
2: Mm-hmm.
18: Er moet meer geld naar Europa, ja. Vindt de ander. En nou, we hebben gisteren het VVD-congres gezien. En Dilan Yücelkös die is permanent niet met bezig met het voorbereiden van de aanval op de vijand in haar rol als minister van Defensie. Maar is permanent bezig met het uitventen van de ideeën van de VVD alsof er een permanente verkiezingsstrijd is.
2: Ja, dat zei John Bell net ook al. Ja.
18: Ja, precies. En wat eigenlijk het grootste gevaar is, wij gaan straks de discussie in de zomer tegemoet, wanneer er definitief gesproken moet worden over de Rijksbegroting, mm-hmm. en dat wat we met Prinsjesdag gaan zien. En dat hangt bij alles wat dit kabinet doet, en dat is eigenlijk ook een machtsfactor aan het worden. Oh jee, als het maar niet valt, ja. Want dan komen er verkiezingen.
2: Ja.
18: En sowieso komen er verkiezingen volgend jaar voor de Provinciale Staten, en dat moet uit de lucht. En iedereen heeft het over stabiliteit. Dat is er nodig. Een tussenformatie. Ik zou zeggen, bel Herman Tjeek Willink.
2: Ja.
18: En je roept door de telefoon tussenformatie.
2: Ja.
18: En dan kan je achterover hangen. En dan weet je precies hoe je het moet doen.
2: Ja.
18: En dat daar geen verkiezingen voor nodig zijn.
2: Ik ben benieuwd, Kees. Je hebt het hier gezegd. We gaan het er ongetwijfeld over hebben als het zover is. Kees Boman, dankjewel. Gerdy Verbeet, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
2: Oud-voorzitter van de Tweede Kamer natuurlijk. U zag dus om de zoveel tijd een verzameling nieuwe Kamerleden voor u verschijnen. Wij vroegen ons af, we hebben het met Kees gehad over wat het doet met de regering, maar wat doet het met die Kamerleden als je weet, ja, ik kan over een jaar of twee weer weggestemd worden, of mijn partij kan zelfs weggevaagd worden?
19: Nou, weet je, wat nog eigenlijk veel zorgelijker is, is dat Kamerleden, dat is al door de graaf gezet, je komt pas op dreef als je enige ervaring hebt. En, en niet als je hele korte zittingsduren hebt. Ik heb zelf in 2010 volgens mij ook gezegd, je zou ook eens kunnen nadenken over minderheidskabinetten en ook kunnen nadenken over vaste verkiezingsdata. Maar he, dat is dan in feite wat de uitkomst van wat u net zegt.
2: Ja.
19: Maar dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat de Kamer daarover beslist.
2: Ja.
19: En dat is het bijzondere, dat de Kamerontbinding is in handen van een kabinet.
2: Ja.
19: En dan moet je je voorstellen dat dat juist nu met een minderheidskabinet, om dan met zo'n voorstel te komen wat de graaf doet, dat is een beetje ook wat Kees zei, wel vreemd. Want dan zou je bij wijze van spreken een soort dan zouden ze bij wijze van spreken vijf jaar kunnen zitten of vier jaar kunnen zitten zonder dat ze iets voor elkaar krijgen.
2: Mm-hmm.
19: En dat kan natuurlijk niet. Dus de enige mogelijkheid is als de Kamer zelf gaat over haar ontbinding.
2: Ja, dus dat moet veranderd worden?
19: Dat moet veranderd worden.
2: In de regelgeving. Is dat ingewikkeld?
19: Nou, dat is een wetsvoorstel, want dat op dit moment is het kabinet wat de Kamer ontbindt. En als dat verschoven zou worden naar de Kamer, dan is het, vind ik, op een betere plek.
2: Ja.
19: Dat heeft Bram Peper ook ooit gezegd in dat boekje wat ik toen over het vertrouwen in de politiek heb geschreven. Maar het, uiteindelijk verandert het niet als de samenleving in opgewonden staat verkeert, wat op dit moment het geval is, zul je dat ook altijd in het parlement hebben.
2: Dus u bent ook voorstander?
19: Ik vind dat het een goede zaak zou zijn dat het wel met minderheidskabinetten geregeerd kan worden. Maar dan moet men wel aan het begin, voordat ze beginnen, het eens zijn over de financiële uitgaven.
2: Ja.
19: Je gaat niet trouwen voordat je besloten hebt dat je wel of geen kinderen hebt.
2: Ja, ja, ja, precies. Ja, of dat je het onder huwelijkse voorwaarden doet bijvoorbeeld. Ja.
19: Precies.
2: Dank, Gerdy Verbeet. Klees de Vreese, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
2: U bent hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, afkomstig uit Denemarken. En u heeft in Nederland ons huidige kabinet geadviseerd over dat fenomeen minderheidskabinet. Wat zijn nou voor- en nadelen? We horen dan altijd, ja, in Denemarken werkt het. Maar daar werkt de politiek net wat anders, hè, ook dan hier.
20: Ja, het is wat rustiger en het werkt ook goed daar, omdat men gewoon hier aan gewend is geraakt. Omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog maar een paar keer een meerderheidskabinet is geweest. Dus als je altijd minderheidskabinetten hebt, ja, dan is het ook veel makkelijker om te opereren. Want dat weet ieder partij.
2: Ja,
20: ja, nu zit ik misschien in een minderheidscoalitie, maar over een paar jaar zit ik aan de andere kant van die tafel. En nou, dat werkt, dat geeft wel een soort gevoel van gezamenlijk vertrouwen.
2: Ja, en ze hebben geen Eerste Kamer, toch?
20: Dat scheelt. Als er eenmaal een deal is, het is een eenkamerparlement, zoals de meeste parlementen overigens in de wereld is. Daar worden alle wetten 3 keer behandeld. Mm-hmm. En als de deal daar rond is, dan staat het, dan is er een nieuwe wet. En dan hoeft er niet een extra Eerste Kamer nog een rondje eroverheen te doen.
2: Nee, nee. En doen ze daar ook, als je eenmaal verkiezingen hebt gehad, moet je gewoon blijven zitten? En anders ga je gewoon hervormeren?
20: Het is een optie. Een val van een kabinet betekent niet per se dat er een nieuw verkiezing gehouden wordt. Dus wat je soms ziet is dat er bijvoorbeeld 3 partijen in een kabinet zitten en daar ontstaat enige oneenigheid en dat er misschien een partij uitstapt of misschien zelfs een nieuw partij toetreedt. Dat kan. In Denemarken is het zo dat een kabinet ook aan kan blijven zolang het geen meerderheid tegen zich heeft in het parlement. En dat is belangrijk. In Nederland moet je altijd meerderheid achter je hebben. Maar daar kan je ook blijven zitten als je niet naar huis wordt gestuurd. Dus je kan ook hebben dat een partij zich bijvoorbeeld onthoudt van een stemming. Omdat ze denken, nou, we vinden nieuwe verkiezingen vinden we nog minder wenselijk dan een nieuwe combinatie van een minderheidskabinet.
2: Ja, maar goed, zo'n minderheidskabinet kun je dus ook makkelijk hervormeren. Eigenlijk makkelijker dan wat wij in Nederland graag liever zien, een meerderheidskabinet.
20: In Nederland is het gewoon zo gewend. En dat maakt het ook moeilijker, want zo'n minderheidskabinet, ja, dat heeft ook heel erg te maken met politieke cultuur en elkaar wat gunnen. En dat kost tijd. En dat is niet iets wat je meteen invoert alleen maar omdat je 1 keer een minderheidskabinet hebt gehad.
2: Nee, dat heeft echt een cultuurverandering nodig, hè?
20: Klopt.
2: Ja. Dank u wel voor uw bijdrage, ook Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan de UvA. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, verkiezingen na een kabinetsval moeten niet vanzelfsprekend zijn. Nou, dat waren volgens mij alle sprekers het vanmorgen wel eens een beetje mee eens. Moet nog wel wat voor geregeld worden, maar het is mogelijk. Veel op gereageerd, waarvoor dank. Henk van Rij zegt nog oneens. Na de val van het kabinet zijn de meningen over de politieke kwestie verdeeld bij het volk. Dan moet je ze ook opnieuw hierover horen. En Wilma zegt juist weer, prima idee. Het kost te veel geld, die politieke dansjes voor eigen gewin in plaats van landsbelang. Nou, wilt u met hem meepraten? Kan. Meld u aan voor ons collectief via spraakmakers@knrv.nl.
1: NPO Radio 1. Max. Ja. Iedere maandag tot en met donderdag.
21: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
22: Villa?
1: Villa VDB.
21: Gewoon grote, volwassen wc's.
23: Ook wel eens een hele kleine wc's.
1: Met Jurgen van den Berg.
24: Welke video's scoren vooral goed?
25: Nu.
24: Oh, Fatbikes?
25: Ja.
24: Ja, die gaan sky high.
25: Toch een pak ze maar aan.
24: Nou ja, vooral dat. Ja.
26: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één vorm is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
27: Ik wed er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat winnen.
24: Een tientje maar.
27: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken. Ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
1: Maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur.
28: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
29: Ster.
30: Ik heb mensen buikpijn.
31: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
32: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
31: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
33: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
34: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there! Fastnet.
33: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
34: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
35: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
36: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
37: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
38: We kunnen niet alles beloven, Sien. Maar samen komen we heel ver.
0: In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
36: Zie meer dan je tijdlijn op pias.edu.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Roos Abelman.
2: Spraakmakende transfers in Talkshowland. En houden we nog van Oranje? Klein tipje van de Mediaforum sluier. Maar nu eerst NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
7: In navolging van andere landen wil ook het Verenigd Koninkrijk een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd tijdens een persconferentie en noemt het een groot moment voor het land.
8: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
7: Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. In december kwam Australië ook al met een dergelijk sociale mediaverbod. Op militaire kazernes waren de afgelopen jaren ernstige incidenten waarbij militairen onder invloed van alcohol waren. Zo maakten ze zich schuldig aan geweld en daarbij raakten ook militairen gewond, blijkt uit onderzoek van Trouw. Stefan Keukenkamp is verslaggever bij Trouw. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Ja, om wat voor ernstige incidenten gaat het dan?
9: Het gaat over incidenten die veelal plaatsvinden op militaire kazernes. En dan hebben we het over vechtpartijtjes die toch wel regelmatig plaatsvinden. Waarbij bijvoorbeeld militairen met elkaar op de vuist gaan en gewond raken. Maar het kan ook om ernstigere incidenten gaan. Zo was er een incident in Woensdrecht waarbij er een explosie plaatsvond. Daar raakte een militair zwaar gewond. En dat gebeurde naar een afscheidsfeestje, of tijdens een afscheidsfeestje, waarbij gasflessen in het vuur werden gegooid voor de lol. En ook daar werd veel alcohol gedronken, vertelde betrokkenen mij. Het kan om ernstige ongelukken gaan en dus ook problemen waarbij er vechtpartijtjes plaatsvinden.
7: Ja, hoe zit het dan eigenlijk met de regels rondom alcoholgebruik op kazernes?
9: De regels zijn zo dat er een gedragscode geldt voor militairen. Dat betekent dat dat alcohol geen invloed mag hebben op het functioneren van militairen. Maar op kazernes zitten daar aan. Want Defensie die ziet ook wel dat militairen daar door de week slapen voor een deel. En dan ook in de privé-tijd natuurlijk zelf mogen weten, zeggen zij, of ze alcohol mogen gebruiken. Tegelijkertijd zijn er oefeningen en uitzendingen en dan wordt er in principe geen alcohol gedronken. En dat is ook echt een harde regel die over het algemeen wordt nageleefd.
7: Nou, je artikel is vandaag gepubliceerd. Is er al een reactie van Defensie?
9: De Defensie heeft mij afgelopen week antwoord gegeven en gezegd dat er incidenten plaatsvinden en dat dat niet door de beugel kan. En dat militairen ook die over de scheef gaan hard worden gestraft tot aan ontslag aan toe. En daarnaast heeft ook het Trimbos Instituut onlangs onderzoek gedaan naar alcoholgebruik binnen de krijgsmacht. Die uitkomsten wil Defensie niet met mij delen, maar worden intern wel besproken. En er is een plan van aanpak daaraan wordt gewerkt, waarbij er sprake is van aandacht voor preventie en voorlichting. Dus er wordt wel degelijk achter de schermen gewerkt aan oplossingen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.
7: Dankjewel, Stefan Keukenkamp van Trouw. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De actiegroep pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Het zou beter zijn om te werken met vaste vloeren met stro. Wereldwijd zijn er voorzichtige positieve reacties op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond onder meer terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het Openbaar Ministerie had daarvoor 7 jaar en 7 maanden geëist, maar de veroordeling valt dus lager uit, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: En dat is omdat Marius de minder ernstige delen van die beschuldigingen heeft erkend. Feiten waar gevangenisstraf op staat. Onder andere drugshandel en het schenden van contactverbod. En ja, de rechtbank acht de mishandeling van een van zijn ex-vriendinnen en de verkrachtingen van 2 van de 4 vrouwen die sliepen bewezen.
7: Het proces duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hem waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61 jaar en was de vader van Nigel de Jong. Ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
10: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-mid.nl.
12: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
2: 3 jaar na zijn veroordeling maakt en speelt acteur Thijs Reumer in de Luwte een theatervoorstelling waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt. En veel beweging op de transfermarkt van talkshowdeskundigen. Dat en meer zijn de onderwerpen in dit forum. Met vandaag Paul Reumer, oud-directeur Radio TV bij Talpa. Elger van der Wel, podcastmaker en expert online media en innovatie in de journalistiek. Goedemorgen, Elger.
20: Goedemorgen.
2: En spraakmaker is vandaag Helene Kouteijs van Dokters van de Wereld. We beginnen met het WK. De kop is eraf. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd achter de rug met 2-2 gelijk tegen Japan. Werd het een hele zit en teleurstelling voor menig fan. Elger, ik begin bij jou. Jij bent, om het voorzichtig uit te drukken, geen voetbalfan. Maar, we zitten in het Mediaforum, ja. Jou viel wel wat op toen je wakker werd vanmorgen.
20: Ja, ik kijk geen WK, maar ik vind het wel handig om een beetje de uitslag te weten. Want het gaat er nog wel eens over de dag daarna. Niet alleen als je in het Mediaforum zit, maar ook daarbuiten.
2: En dan wil je gewoon mee kunnen praten.
20: Nou, ik wil in ieder geval weten, wat is de sfeer? Hebben we gewonnen of verloren? Dat vind ik dan wel belangrijk. Dus ik opende vanochtend, iemand betaamd nieuws heb van de NOS in dit geval. En er stond niks. Er stond gewoon allemaal ander nieuws. En er stond wel even een berichtje over Wissels en Koeman. Ja. Maar dat ging natuurlijk, als ik dat openklik, kom ik op een gegeven moment achter wat de score is. Maar echt de score vond ik niet. Dus ik denk, nou, dan probeer ik de AD-app. Ook niks.
2: Oh, die hebben meestal wel de score bovenaan.
20: Nee, die hadden wel bovenin, maar ik kon swipen door heel veel scores. En toen kwam ik ook Nederland tegen. Maar toen kwam het Zweden of zo, want die hebben denk ik later gespeeld.
2: Oh, ja.
20: Maar het is gewoon heel gek dat ik snap het ergens, want je gaat vanuit mensen die wedstrijd kijken. Maar zeker met de tijd waarop de wedstrijd nu is, heb je denk ik meer mensen die denken, ja, ik moet heel vroeg op.
2: Ja.
20: We hebben straks een wedstrijd om 1 uur 's nachts. Ik denk dat heel veel mensen toch niet gaan kijken, omdat ze gewoon moeten werken. En die dan wel de volgende ochtend even willen weten wat de score is. En moet ik de samenvatting
2: Volgens
20: bekijken.
2: Volgens mij, Helene, ik zie jou heel erg meegenieten met dit verhaal van Elger. Jij herkent dit?
0: Ja, ik ben na de eerste goal van Oranje. Ik woon naast een café, ben ik naar bed gegaan. Dus ik werd wakker van, dus de eerste goal. Ik denk, dit zit goed. Ik kan gaan slapen. Ik ben verder niet meer wakker geworden. Dus ik dacht, toen ik vanmorgen wakker werd, nou, we hebben gewonnen. Dus het was een beetje, het was en een zoektocht en een teleurstelling. Toen ik er helemaal achter kwam dat het 2-2 was.
2: Ja. De vraag is dan natuurlijk die hieronder ligt. Paul, mag je verwachten eigenlijk als groot medium dat iedereen wel een beetje weet wat de score is?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, dit moet je natuurlijk wel melden. Want daar hebben, ik weet niet hoeveel mensen gekeken hebben gisteren, maar laten we zeggen misschien 2 miljoen. Nou, dat betekent dat 15 miljoen mensen niet gekeken hebben. Die moet je ook vertellen wat er
2: moet
1: gebeurt.
2: Moet je toch als ouderwets medium gewoon nog eventjes de uitslag melden?
1: Ja, nee, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Ik heb overigens gisteren de wedstrijd gezien in gezelschap van 200 andere vrolijke mensen in de Stramstudio in Amsterdam-Noord. Dat hoor je ook wel een beetje aan mijn stem. Maar dat draagt wel bij aan de vreugde. Als je met 200 man daar zitten joelen en te doen. En je ziet dat je een Nederlands elftal hebt wat gewoon de eerste helft domineert en eigenlijk hartstikke goed speelt. En dan in plaats van dat je even lekker doorzet, gaan er opeens 3 nieuwe spelers in. En je ziet het hele
2: in elkaar het storten.
1: Niemand begreep het.
2: Nee.
1: Koeman is er nog steeds van overtuigd dat het goed was. Ja. Maar in die zaal met 200 man.
2: Hij heeft ergens gezegd, we zullen achteraf zien wie er gelijk heeft. Hè?
1: Dat is altijd zo, hè? Dat is een waarheid als een koe, man.
2: Ja. Laten we even een greep uit de kranten doen van vanmorgen. Oranje op rapport, 4 onvoldoendes, het is het AD. Dramatische wissels, daar zijn ze. Van Ronald Koeman doen Nederlands elftal de das om. En ze column in de Telegraaf. En buitenlandse media twijfelen aan titelkansen Oranje. Falen op cruciale momenten, tussen aanhalingstekens, van de NOS.
1: Nee, kijk, titelkansen. Als je het team gisteren ziet, weet je wel, we scoren en dan gaan we heel bangig weer naar achter hangen om niet tegen te krijgen. Kijk, als je wereldkampioen wil worden, dan ga je erop en erover elke wedstrijd weer. Anders word je het niet.
2: Niks niet verdedigen, gewoon.
1: Nee, natuurlijk. Je moet je eigen spel blijven spelen en aanval. En je moet, als je niet scoort, win je niet. Dat doet me ergens aan denken. Maar straks moet je tegen Frankrijk en tegen Brazilië. Ja, als je dan niet gewoon kan scoren, dan kom je er nooit.
2: Nee. Dus,
1: titelkansen, nee, die zijn er niet.
2: Nee, maar de berichtgeving, druk ik het zacht uit, Elger, is wel negatief. Toch, als je het zo ziet?
20: Wat ik zag was inderdaad was niet dat ik denk, ze hebben een goede wedstrijd gespeeld, nee.
2: Nee.
20: Dat is mijn beeld, is wel dat we het gisteren niet zo goed hebben gedaan. Los van de score, maar ook in de koppen die ik zie.
1: Dat ben ik niet eens. De wedstrijd was best goed.
20: Ja, maar als ik kijk alleen wat ik zie in de nieuws.
1: Het is gewoon een beetje teleurstelling van de late gelijkmaker. Maar ze hebben eigenlijk best goed gespeeld. Tot het moment van die wissels.
2: Ja, maar zag jij dat voldoende terug in de verslaggeving van vanmorgen dan? Die emotie die jij voelde?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de kranten vanochtend op het voetballen niet gelezen. Want het zat nog zo vers in mijn hoofd dat ik dacht, daar heb ik genoeg aan.
2: Ik heb die mensen niet nodig. We gaan in de media momenten. Elger, voor jouw moment gaan we naar een bericht van RTL Nieuws op LinkedIn.
20: Ja.
2: Vertel.
20: Nou, opvallend bericht. Ik kwam het tegen, en moet ik bijzeggen, credits for credits due, in een nieuwsbrief van Jaap van Zessen. En die vond het ook opvallend, en ik ook, een bericht op LinkedIn van RTL Nieuws, die eigenlijk normaal ook LinkedIn vooral vacatures delen en soms een bijzonder nieuwsverhaal, maar het is niet echt nieuws. Ze hebben ook een paar duizend volgers daar. En dat staat aangeboden door Rabobank en dan iets over buitenspelen voor kinderen. En dan een link naar een artikel. En dat artikel is ook een artikel waar dan boven in het geel staat aangeboden door. En dan gewoon een artikel en dan onderaan staat dat het inderdaad blijkbaar een gesponsord artikel is. Een ingekocht artikel van de Rabobank. En ik zie eigenlijk nooit nieuwsmerken. Advertorials kennen we wel, maar dat ze dat dan delen op social media zie ik eigenlijk nooit. En dan vind ik aangeboden door ook een licht eufemisme voor wat het is. Want wat betekent aangeboden door?
1: Betaald.
20: Betaald, advertorial, gesponsord, zoiets. Maar aangeboden door.
2: Advertorial advertentie heeft voor de mensen.
20: Ik vond het opmerkelijk dat ze überhaupt dit doen. En ze doen het ook niet op hun Facebook, waar het echte nieuws staat. Ze doen het op LinkedIn. Misschien met het idee, ja, we willen het eigenlijk niet tussen het nieuws hebben, dus doen we het op een andere plek. Nee. Maar ja, het staat nog steeds RTL Nieuws als afzender boven.
2: En als je op het artikel klikt, want dat heb ik even gedaan toen ik hoorde dat dit jouw mediamoment was, dan komt het gewoon tussen alle andere nieuwsberichten te staan in het nieuwsoverzicht. Althans, zo lijkt het.
20: Ja, het is gewoon een nieuwsartikel en staat dan een heel balletje.
2: Het is ook in dezelfde vormgeving gemaakt.
20: Ja, dat gebeurt meer met advertorials, dat de vormgeving zo min mogelijk afwijkt, maar wel net opvallend genoeg dat je het ziet.
2: Ja.
20: ik ben zelf, vind zelf altijd dat je net iets meer moet afwijken. Want je wil gewoon geen ja, je wil geen verwarring laten ontstaan. Nee. Kijk, en dat zie je breder. Want je ziet ook heel vaak in Google Discover. Dus als je de Google app opent, dat je gewoon persoonlijk van jou berichtjes krijgt. Daar duiken soms ook editorials op. Maar daar staat dan, omdat het niet in de titel staat en niet in het plaatje, denk je, oh, dat is gewoon een artikel. En dan klik je hem open en dan staat er wel iets van editorial advertentie.
2: Moet je ook nog wel zien natuurlijk.
20: Ik vind dat wel in deze tijd dat eigenlijk, kijk, nieuwsmedia handelen uiteindelijk, als je diep bekijkt, in vertrouwen. Dat is de essentie van wat je zeker in deze tijd...
2: Dat jouw kijkers, luisteraars, lezers, dat die jou vertrouwen.
20: En ik vind dat voor een paar euro die te grabbel gooien door gewoon...
2: Het zal iets meer dan een paar euro zijn.
20: Ja, maar...
1: Nee, maar het is heel gek.
2: Waar zit jouw grootste probleem? Bij die advertenties aan zich, dat die op deze manier worden gemaakt? Of dat je ze ook nog gaat vlaggen op sociale
20: media? Nee, prima, als iedereen dat doet, dan wordt het misschien ook iets normaler. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. En dan vind ik ook aangeboden door, vind ik dan niet de manier hoe je dat moet vermelden. Je moet wel duidelijk maken dat het een advertentie is.
2: Dit was voor jou niet duidelijk genoeg?
20: Nee.
2: Nee, want er stond wel onderaan het artikel nog, als je dan
20: uitgelezen was.
2: Dit artikel is tot stand gekomen in opdracht van de Rabobank en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van RTL Nieuws.
1: Ja, maar waar het natuurlijk om gaat is, het artikel ziet eruit als een regulier RTL Nieuws artikel. En als je niet aan close reading doet, wat de meeste mensen niet doen, dan valt het je niet eens op dat er staat aangeboden door. Dus dan wordt het bijna een soort vorm van, ik zou bijna zeggen sluikreclame. En dat is eigenlijk verboden. Maar wat ernstiger is...
2: Het is wel echt oranje gemaakt.
1: Ja, het is ook je kan het zien. Ja. Maar ik vind het principieel gek. Als nieuwsorganisatie wil je onafhankelijk zijn. Want morgen moet je nieuws maken over de Rabobank die iets fout gedaan heeft. En je suggereert een afhankelijkheid op het moment dat je betaalt. Je gaat laten betalen door adverteerders. Mm. En dat doe je in reclameblokken. Dat doe je buiten je programma om. Dat kan prima. Maar binnen je redactionele omgeving zou je eigenlijk commercieel onafhankelijk moeten zijn.
2: Ja, Helene Koutijs, is voor jou altijd duidelijk wat een advertentie is en wat niet?
0: Nee, soms staat het helemaal onderaan of staat het ergens in de kantlijn. Ik weet ook wel dat het tot verwarring leidt. Gewoon bij de normale persoon, zeg maar. Mm-hmm. Die daar inderdaad minder bewust op is. Ik ben soms ook wel teleurgesteld, moet ik zeggen. En dat is niet alleen maar bij traditionele media, maar bijvoorbeeld ook bij podcasts of zo, die dan door iemand door een andere partij gemaakt worden, of die ingekocht of aangekocht zijn. Dat ik dan denk van, oh, blijkbaar probeer je me ergens van te overtuigen, of blijkbaar heb je een ander doel om dit te doen.
2: Dus het luistert of leest ook echt anders.
0: Ja, vind ik wel. Ik
2: ben
0: wel
2: altijd
0: wel. Nee, ik ben wel altijd wel een beetje met een slag om de arm van, wat is de bedoeling hier, of waarom? Is deze partij betrokken?
2: Ja, we hebben natuurlijk ook even contact gehad met RTL Nieuws en met adjunct hoofdredacteur mediaforumlid, geliefd mediaforumlid Sybe Sietsma specifiek. En hij zegt, een gele balk, arcering van de tekst bovenaan gebruiken we alleen voor branded content. Die laat zien dat de content in samenwerking met een commerciële partner is geschreven. Ons redactiestatuut borgt onze onafhankelijkheid van bijvoorbeeld commerciële, politieke en specifiek levensbeschouwelijke invloeden. Dit artikel is geschreven door de commerciële redactie die niet onder ons redactiestatuut valt en ook geen andere journalistieke taken heeft. Geïnteresseerden voor dit soort advertorials meldt zich bij het saleshuis van RTL. Ja. En onze commerciële redactie maakt dus vervolgens het artikel.
20: Ja, maar dit staat natuurlijk in het ene zinnetje onderaan staat dit heel kort uitgelegd, maar dit...
2: Zou dit beter zijn wat jou
20: moet
2: betreft?
20: Je zoveel beter communiceren.
1: Ja, dat vind
20: aangeboden
1: ik
20: door is echt alsof je een cadeautje hebt gekregen van de Rabobank. Kijk eens wat een leuk artikel, alsjeblieft.
1: Mm-hmm. Ja, en de nieuwsconsument, hè, deze uitleg is prima, maar de nieuwsconsument leest zo het nieuws. Die ziet een RTL nieuwsartikel. Dat is wat je ziet. Ja. En dan lees je dus ook zo.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, dit werkt alleen maar bij de gratie dat het misschien niet helemaal duidelijk is of het nou een echt artikel is of een advertorial. Want anders klikken mensen er niet op. Ja, dus als je begint met een uitgebreide uitleg hoe die krant is gekomen, lees je het dan nog?
1: Tuurlijk, de Rabobank denkt dat het stukje zo geloofwaardiger en meer gelezen wordt. Natuurlijk, zo werkt dat.
2: Ja, tegelijkertijd, ze hebben het wel ingebed. Het is gemeld bovenaan, het is gemeld onderaan. Hoe zou je het anders kunnen doen?
20: Nou, niet.
2: Helemaal niet
20: te doen. Ja. Andere layout, het niet op social media delen, die context.
2: Ja. En, want je bent het, weet je, ook als commerciële...
20: Gewoon benoemen wat het is, niet aangeboden door.
1: Als commerciële organisatie verdien je geld met je amusement en met je sport, met alles wat je doet. En het nieuws...
2: En met reclame.
1: De reclame doe je, hè, dus rondom het amusement. Maar het nieuws, dat is een eiland waarvan de consument vooruit moet kunnen gaan dat het onafhankelijk is.
2: Hou het er buiten, zeggen jullie.
1: Ja.
2: Paul, we gaan naar jouw mediamoment. Er is er eentje uit de familiaire sfeer. Het gaat over jouw neef, Thijs Reumer. Wat wil je over hem vertellen?
1: Nou, ik was dit weekend in Amsterdam bij de Schram Studios in Noord. En daar werd de voorstelling Een vorm van eenzaamheid gespeeld door Thijs. Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft, waarin hij reflecteert op, laat me zeggen, de geschiedenis van de afgelopen jaren. Zijn geschiedenis van de afgelopen jaren. is natuurlijk heel spannend, want het is een heel kwetsbaar onderwerp. Ook voor hem een kwetsbaar moment. Want het zijn zijn eerste stappen eigenlijk weer terug op het toneel en in de openbaarheid. Mm-hmm. En we hebben het gespeeld, en het, of zij hebben het gespeeld, ik heb gekeken. En ik was echt overdonderd. Het is een ongelofelijke, mooie, eerlijke, emotionele, ik zou bijna zeggen onverbiddelijke voorstelling geworden. Mm. Voor het eerst voor het publiek. Er hebben zo'n 150 man gekeken van het weekend. En dat was een hele bijzondere ervaring. Want mensen waren allemaal onder de indruk. Ik heb huilende mensen in de zaal gezien. Mensen die in de war waren van de hele, de hele setting. Het was echt heel mooi.
2: Ja, we moeten er even bij zeggen, Thijs Reumer werd veroordeeld in 2023. Ja. Hè? Een maand celstraf kreeg hij. Ja. En een werkstraf van 240 uur. Ook nog een schadevergoeding van 13.000 euro moest hij betalen vanwege een online zedendelict met de drie minderjarige meisjes.
1: Klopt.
2: Dus dat is niet niks?
1: Nee, dat is niet niks. En daar is hij ook. Daar heeft het recht voor gesproken, over gesproken. De gevangenisstraf en de voorstelling gaat ook over de gevangenisstraf. Mm-hmm. En de reflectie die hij tijdens die tijd heeft en wat hij daar meemaakt. Dat is de straf die de rechter en de maatschappij opgeeft. En dat is, klaar. Recht is heeft gesproken. Maar daarna kom je weer terug in de maatschappij en moet je weer je plek in de maatschappij vinden. En dat is minimaal zo complex als het uitzitten van zo'n straf.
2: Ja, want wij wisten allemaal niet van deze voorstelling.
1: Nee.
2: Daar was een reden voor.
1: Ja, hebben we bewust voor gekozen. Kijk, Thijs is een acteur en een schrijver en hij kan niet anders dan stukken maken en schrijven. Dat is wat hij doet, daar is hij voor opgeleid. Mm-hmm. Dat is zijn leven. En hij heeft, laat me zeggen, het is 2 jaar geleden ongeveer dat hij vrijkwam. Die 2 jaar heeft hij nodig gehad om het op een plek te geven, dit te kunnen maken. Mm-hmm. En het stuk is eigenlijk geboren afgelopen weekend. En wat we wilden is dat hij dat kon doen in de rust en concentratie die hij daarvoor nodig had.
2: Ja.
1: Dus we hebben bewust gezegd, we gaan aan de voorkant geen publiciteit doen, want dan ontstaat er misschien veel ophef en interviewaanvragen en whatever. En dat leidt af van het maken van het stuk.
2: Mm-hmm.
1: Maar nu is het stuk er en het stuk is gemaakt voor de openbaarheid. Dus nu kunnen we ermee naar buiten.
2: En je zegt we.
1: Ja, het is zijn stuk. Hij speelt het samen met
2: Jorik
1: Zwart.
2: Maar jij bent erbij betrokken.
1: Ja, ik heb Thijs en Jorik een beetje geholpen in de organisatie en in het voor hun mogelijk gemaakt dat ze dit hebben kunnen doen.
2: Oké, en kijken we hier dan naar een zorgvuldige mediastrategie van de familie Reumer? Waarom wil je het nou juist hier vertellen? Want daar heb je een reden voor.
1: Nou, ik heb kijk, mediamomenten gaan vaak over televisie en radio, maar media is meer. Dit raakt me erg. Ik ben erbij betrokken. Ik vind het mooi. En ik heb hier het geluk dat ik de kans heb om hierover te kunnen praten. En dat is geen strategie, maar het is wel, het komt uit mij. En ik mag
2: maar er is wel ook over nagedacht om er eerst geen aandacht aan te besteden.
1: Zeker,
2: en
1: daar is zeker
2: ook over nagedacht om hier nu wel aandacht aan te besteden. En als ik één ding weet over het mediaforum, dan is het, dat wordt goed beluisterd.
1: Gelukkig.
2: Door allerlei mensen in de media. Dus dit ga je teruglezen, terughoren. En Thijs, die zal aanvragen krijgen van talkshows. Er zullen cameraploegen staan bij de volgende voorstelling, want hij doet er nog een paar.
1: We gaan het zien. Kijk, er hebben 150 man gekeken afgelopen weekend. Allemaal mensen, ook mensen uit de media. Dus het komt sowieso wel op een gegeven ogenblik, denken we, naar buiten. En de voorstelling nogmaals is gemaakt voor de openbaarheid. Dus ja, als er vragen over zijn, kom kijken en stel je. En dan heb je daarna de meeste antwoorden op de vragen zitten in die voorstelling. Hij vertelt alles.
20: Ik vind het persoonlijk wel lastig dat jij dit opbrengt als mediamoment om jouw rol hierin.
1: Ja.
20: Kijk, de familie Reumer.
1: Ik maak daar geen geheim van.
20: Je doet het heel eerlijk. Maar kijk, de familie Reumer, we kunnen niet ontkennen dat de familie is die. Jullie zijn niet de monnetjes, maar het is een familie die allemaal aanwezig is.
1: Daar vertelt hij alles.
20: Ik vind het persoonlijk wel lastig dat jij dit opbrengt als mediamoment om jouw rol hierin.
1: Ja.
20: Kijk, de familie Reumer.
1: Ik maak daar geen geheim van.
20: Je doet het heel eerlijk. Maar kijk, de familie Reumer, we,

0: precies het probleem dat als je iets maakt en je wil dat vertellen aan de wereld en dat je dat vertelt, wat is daar het probleem van?
1: Nou, dat het wel een heel gevoelig onderwerp is, gevoelig verhaal is. Nou, ik vind, ja, hij heeft alle recht om zijn verhaal op zo'n manier te vertellen. Ik denk zelfs dat het heel erg bij hem past om het op die manier te doen. Ja, maar dat het voelt heel erg alsof de familie nu probeert het narratief te controleren. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nou ja,
1: en daar heb ik moeite mee.
0: Het kan zijn dat
1: zeker omdat je deze positie hebt dat je hier zit.
0: Het kan zijn dat je dat voelt, hè, prima. En als je dat voelt, is dat jouw gevoel. Ik kan alleen maar zeggen dat ik doe dit vanuit mijn gevoel en mijn oprechtheid, dat ik die voorstelling echt mooi vind en dat ik hoop dat heel veel mensen die voorstelling gaan zien. Omdat je dan wat leert over de situatie en over het perspectief. Overigens, en die voorstelling is ook gemaakt echt met respect naar iedereen die in deze geschiedenis betrokken is geweest.
2: Ja, want wat leren we dan?
0: Nou ja, kijk, ik wil de voorstelling niet verklappen. Maar je ziet wat de gevangenisstraf eigenlijk is. Een beetje doet. En hoe het je aan het denken zet en aan het werk zet over datgene wat er gebeurd is. En dat grijpt emotioneel heel diep in. En dat is dat komt hier heel mooi uit. En dat vond ik heel puur. Ja.
2: Helene?
3: Je geeft aan dat het met veel respect is gemaakt voor alle betrokkenen en voor. Maar hoe is het met die meiden? Zeg maar de minderjarige meisjes waarvoor hij uiteindelijk in de gevangenis is terechtgekomen. Is daar contact mee geweest? Of is daar overleg mee geweest? Want ik kan me voorstellen dat een voorstelling die in beslotenheid gespeeld wordt ook nog wel echt wel wat anders is dan een voorstelling die gaat leiden tot mediamomenten, talkshows en aandacht.
0: Okay, de voorstelling is niet in beslotenheid gespeeld. Het is openbare voor. Maar de eerste uitnodigingen, die hebben we wat dichterbij gezocht. Hè, zal ik maar zeggen. En de voorstelling is gemaakt vanuit Thijs. Hè. Dus het is niet, laat me zeggen, het is niet aan de voorkant overleg geweest met alle betrokkenen. Het is zijn verhaal wat hij vertelt. En als je de voorstelling ziet, ja, dan zie je ook hoe dat hoe die daarmee omgaat. Ja. En dat vind ik zelf met heel veel respect naar iedereen toe.
2: Was het toch niet verstandig geweest om even contact op te nemen met die meisjes? Want ik begreep dat hij is niet in hoger beroep gegaan in de tijd. Dat vonden zij toen heel fijn. Van wij kunnen het nu eindelijk achter ons laten, is wat zij zeiden.
0: Ja. Met de veroordeling en het uitzitten van de straf en alles wat is er ook een punt gekomen. Maar naar dat punt moet je wel weer ook weer door met je. Moet iedereen weer door met zijn leven. De genoegdoening is geweest. En nu moet je weer door naar voren. En daar is dit stuk eigenlijk een eerste stap voor.
2: Dan, heel Nederland leeft mee met het gruwelijke drama in Zeeland, waarbij vorige week 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Gisteravond werd een stille tocht gehouden waar honderden mensen op afkwamen. En natuurlijk was de media er ook.
4: Heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar deze droevige, maar ook bijzondere
5: avond. In Axel is een stille tocht begonnen om slachtoffers te herdenken van het ernstige ongeluk van afgelopen week.
6: En er kwamen veel mensen op af.
7: Organisatoren hebben gevraagd of iedereen in het wit wil komen en knuffels mee wil nemen. En daar is gehoor aan gegeven.
8: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
2: Ja, Elger, hoe doe je verslag van een stille tocht?
1: Er is een optie niet, sowieso. Ik snap ook wel dat je wilt doen, want dit is een verhaal wat veel mensen, denk ik, geëmotioneerd heeft. Tenminste, ik denk iedere ouder die zoiets hoort, die dat grijp je toch even. Mm-hmm. De vraag is wel dan, kun je het niet afdoen door gewoon wat beeld te laten zien vanaf een afstand en het met een voice-over te uitleggen wat de stille tocht, hoeveel mensen erbij waren. Punt. Moet het een hele reportage worden? Mm-hmm. Of moet je het intiem laten voor...
2: Waar had jij voor gekozen?
1: Ik ben geen hoofdredacteur, dus dat vind ik lastig. Ik zou het in principe ervoor hebben gekozen om het vanaf een afstand te kort te doen. Misschien behalve het jeugdjournaal. Omdat ik vind dat dit over kinderen gaat. En dit ook een. Dat je moet kijken hoe ga je zo'n verhaal aan kinderen vertellen. Kan ik me voorstellen dat je misschien op een andere manier aanvliegt. Weet ook niet hoe. Want ik denk
2: dat
1: bij het jeugdjournaal.
2: Voor volwassenen dan tegelijkertijd?
1: Ja,
2: vaak zo bij het jeugdjournaal. Als ik kijk en denk, dit zou voor volwassenen ook helemaal geen slechte manier zijn.
1: True. Ja, misschien wel.
2: Ja. Paul?
0: Ja, het is natuurlijk een enorm dilemma. Kijk, als er zo'n drama gebeurt wat zo'n impact heeft in de lokale gemeenschap. En dan krijg je dit soort dingen als dat men wil met elkaar het verdriet delen. En krijg je een stille tocht. Maar dit drama is zo groot dat ook de rest van Nederland die impact voelt. Mm-hmm. En we hebben het wel eerder over gehad, dat als zoiets gebeurt, dan heb je gewoon, ook al ken je die kinderen niet of die gemeenschap niet, mm-hmm. dan wil je op de een of andere manier laten zien dat je meeleeft.
2: Ja.
0: En dat is waar dan de media ook op reflecteren. Ja, dan ga je dat dus laten

0: Je kan het bijna niet laten zien. Alleen, ik vind wel, als je dat laat zien, moet je niet tijdens die stiletocht iemand praat dat in beeld over die stiletocht. Dan moet je zelf de stilte ook respecteren en het in stilte laten zien.
1: Afstand houden.
0: Ja.
1: En op het einde misschien iemand interviewen.
0: Ja.
2: Ja.
1: En, ja. Goed, tot slot dan. Het doek is afgelopen vrijdag definitief gevallen voor RTL Tonight.
3: En dit was RTL Tonight. Nog wat later met Anita Sara Nederland. Ik zeg tot ziens. Ciao.
1: Ja, met het ciao van Humberto Tan komt er een einde aan dit experiment. Een mislukt experiment, daar is iedereen volgens mij wel over eens. Een risico van het vak, denk ik, hè?
0: Ja, ik vind het helemaal niet erg. Er wordt soms een beetje smalend over gedaan. Maar als je als zender nooit wat probeert, dan verandert er niks. En dingen kunnen mislukken. En dit is inderdaad gewoon mislukt. Ze hadden een heel goed talkshowslot. Dat hebben ze veranderd met een ander idee. Heeft niet gewerkt. Prima, stoppen ermee en ga terug naar iets wat wel werkt.
1: Ja, Elger, jij vindt, begrijp ik, dat we het langer een kans hadden mogen geven.
4: Nee, niet per se. Nee, niet per se langer. Alleen, eigenlijk heeft het geen kans gehad. Want na dag 1 was het door de Tina Nijkamps van deze wereld al kapot gemaakt. Dat is het meer. Het heeft een jaar een kans gehad uiteindelijk. Maar zoveel...
0: Daar geef je Tina te veel credit. Of de critici te veel credit. Het zijn de kijkers die bepalen of iets slaagt. En de kijkers gaan echt niet kijken omdat Tina zegt dat het niet goed is. Kijkers kijken niet meer omdat het niet goed is.
4: Ja, maar ik heb toch het idee dat soort van... In de huidige manier hoe dat gaat... Als een paar mensen het afvakkelen van die critici, dan moet je als kijker heel contrair gaan denken om het wel goed te vinden.
0: Ja, je krijgt een negatieve sfeer, hè, dus het telt wel op. Maar als je programma goed is, als het gewoon werkt, dan ontstaat die sfeer ook niet zo makkelijk.
1: Nee.
0: En dan blijven kijkers kijken en dan krijg je een andere dynamiek.
1: Maar goed, er is wel vaker geëxperimenteerd, dan was er weer een bank. Eva heeft een keertje een bank gehad, geloof ik.
0: Dat had over de tafels en de
1: bij WNL banken, zijn twee presentatoren tegenover elkaar gezet. Op een bank. Ja. Dat werd het op een gegeven moment toch ook niet. Ja. Dat hele experimenteren met talkshows, Paul, op een of andere manier... dat moet je gewoon niet doen.
0: Nou ja, goed, Eva heeft een... Hoe noemen ze de tafel ook alweer? Een
4: avocado-tafel.
1: Het is gewoon een tafel uiteindelijk.
0: Ja, nee, maar toch, die tafel is wel degelijk anders. Want zij zit midden in het gesprek.
1: Tuurlijk, maar het blijft een tafel.
0: Daar werkt, het blijft een tafel, maar wel, het werkt daar wel.
1: Ja, dus een tafel kan een beetje van vorm veranderen... maar doe vooral geen bank, is de conclusie. Met het einde van RTL Tonight kwamen er ook heuse talkshow transfers.
0: Ja.
1: Die kwamen afgelopen weekend. Nieuw woord eigenlijk, hè? Talkshow transfer. Maar goed, het betekent dus dat vaste duiders van RTL Nieuws, van RTL Tonight moet ik zeggen, Albert Verlinde en Saskia Belleman bekendmaken dat ze nieuwe talkshow contracten hebben getekend. Verlinde die gaat naar Renze, dat is de opvolger van RTL Tonight, maar schuift ook weer aan bij Vandaag Insight. En Saskia Belleman die gaat dan naar de NPO talkshow Pauw en de Wit.
0: Ja, ik kom nog uit
1: duidertransfers.
0: Ik kom nog uit een tijd dat het absoluut not done was om gasten te betalen. En nu is het een beroep geworden om vaste duider te zijn.
1: Ja, heb jij ergens een contract getekend?
0: Nooit. Nee.
4: Ik heb echt een carrière. Ik zou ooit getest worden voor een talkshow. En dat is toen ben ik afgebeld en nooit meer getest. Dat doen ze dan, hè? Dan mag je een keer komen. Dan
1: als duider
4: kijken
1: testen,
4: of je vaste duider kan worden. Ik heb zoveel geld misgelopen, kom ik nu achter.
1: Welke talkshow was dit?
4: Dit is voor Pauw. Echt heel lang geleden hebben we het over. Hoor.
1: Ja, toen er
4: Zou ik technologie gaan duiden. En ik werd afgebeld en nooit meer gebeld.
1: Nee.
4: Maar achteraf loop ik daar heel veel geld mee mis. Maar ben ik misschien ook wel heel gelukkig dat ik niet in deze red race terecht ben gekomen.
1: Ja, maar jij constateert wel, er is een markt voor dus. Want anders
4: ja, en ik vind dat zo typisch. Dat blijkbaar is dat wat de kijker wil, hoor. Maar dat is alleen bepaalde mensen die daar herkenbaar zijn en het goed doen, dan iets kunnen komen uitleggen. En soms zijn mensen, kijk, Saskia Belleman, dat wel weten, die heeft echt heel verstand van waar ze over praat.
1: Mm-hmm.
4: Maar er zitten ook mensen wel eens bij dat je denkt, op basis waarvan ben jij duidig?
1: Ja.
4: Omdat opinie maken onder jouw naam staat.
1: En omdat mensen graag naar je kijken.
4: Dat, ja.
1: Goed voor de kijkcijfers. Ja. Ja.
4: En waarschijnlijk omdat je durft uit te spreken.
1: Ja. Dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst, Paul Reumer en Elger van der Wel. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over het VN-Mensenrechtenraad die vanaf vandaag weer bijeenkomt in Genève? Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij met gezwinde spoed naar Jeroen Tjepkema met de hoofdpunten van het nieuws.
5: NPO Radio 1.
6: Het Verenigd Koninkrijk komt net als Australië met een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Volgens premier Starmer zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Hij noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Wereldwijd zijn er voorzichtige, positieve reacties op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn over afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. En de oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61.
2: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Steeds meer mensen mijden de huisarts of de tandarts omdat ze het niet kunnen betalen. En dat is zorgelijk. We spreken het zo met Helene Koudijs, arts en manager nationale medische programma's bij Dokters van de Wereld. En vanaf vandaag komt de VN Mensenrechtenraad weer bijeen in Genève. Nico Schrijver is emeritus hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden en was zelf ook voor de VN actief op het gebied van mensenrechten, zei het niet in deze raad. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Laten we meteen tot de kern komen. Wat voor mandaat heeft deze raad? Wat voor besluiten mogen zij nemen?
7: Ja, ze hebben eigenlijk een heel breed mandaat. Het is het enige wereldwijde forum dat systematisch de algemene mensenrechten situatie in de wereld bespreekt. Dus het is een forum voor overleg. Ook een uitlaatklep voor emoties.
1: Oh ja.
7: Ze kunnen ook alarmbellen doen klinken. Dus ze gaan ook heel erg op de actuele situatie in. Mensenrechtencrisis bijvoorbeeld in Soedan of in de bezette Palestijnse gebieden. Of structurele vraagstukken. Toegang tot medische zorg. Rechten op voedsel. Mm-hmm. En ja, deze raad bestaat nu zo'n 20, 25 jaar. En daarvoor was het een commissie. Raad klinkt een beetje deftiger.
1: Ja.
7: Het is ook rechtstreeks onder de algemene vergadering. Mm-hmm. Belangrijkste politieke plenaire orgaan van de VN. En ze komen 3 keer per jaar bijeen, zolang de financiën het toelaten. Want zoals u weet, pakken zich donkere wolken boven de Verenigde Naties samen. Dus het is altijd maar weer de vraag.
1: Ja, Amerika voldoet niet per se aan hun betalingsverplichtingen, zou je kunnen zeggen.
7: Ja.
1: Ja, heeft u nou een voorbeeld van een land waar echt iets is veranderd door optreden van die Mensenrechtenraad?
7: Ja, ik denk wel dat er diverse keren, bijvoorbeeld ten aanzien van de Latijns-Amerikaanse dictaturen, om een voorbeeld uit mijn jeugd te noemen, uit de vorige eeuw, daar is zo op ingehakt dat dat anders zou moeten.
1: Ja.
7: En dat heeft toch wel die wereldwijde protesten heeft wel tot een verandering geleid en een terugkeer naar democratie.
1: Okay.
7: Ik denk ook vlak na het einde van de Koude Oorlog, dat het niet alleen ging dat men militair niet meer gewapenderhand tegenover elkaar stond.
1: Ja.
7: Maar dat men er ook op meteen op insprong dat de mensen in de Oost-Europese landen ook vrijheid van meningsuiting, ook recht op verkiezingen zouden moeten hebben.
1: Maar dan moeten we dus wel terug naar de vorige eeuw?
7: Ja.
1: Voor dat soort voorbeelden?
7: Ja. Ja. Je zou ook kunnen zeggen dat toch de speciale rapporteurs rondom Iran en Syrië op zijn minst nu de feiten in kaart brengen.
1: Ja.
7: Waardoor de protesten gefundeerder kunnen zijn. Hè?
1: Ja.
7: Maar het is natuurlijk een orgaan wat niet bindende besluiten kan nemen. Maar ze vertegenwoordigen wel het universele gedachtegoed. Hè?
1: Ja.
7: Dat
1: ja.
7: mensenrechten zijn voor iedereen.
1: Ja, maar je hoopt natuurlijk wel dat, omdat je die mensenrechten onderzoekt in een land, dat er dan wat verandert.
7: Ja.
1: Daar zien we recent niet echt voorbeelden van?
7: Nee, maar niemand durft meer te zeggen, anders dan vroeger, dat, ik kwam vaak in Azië en men zei, your human rights are not our human rights.
1: Oh, ja.
7: En nu zegt men, mensenrechten zijn voor iedereen.
1: Hè? Okay.
7: Dat is de meetlat.
1: Okay.
7: Dat is de universele, de wereldwijde meetlat. Dat hebben we zo afgesproken.
1: Oké, dus dat is wel een beetje winst.
7: Ja.
1: Ja. Goed. Fijn om met een lichtpuntje naar het uitzendbureau te gaan, zou ik willen zeggen. U kunt bellen over dit onderwerp met 0800 1101.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En daarvoor schakelen we over naar verslaggever Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Voor jou geen walk in the park vandaag?
8: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Want technisch gezien, we zijn in een park en we zijn een beetje aan het wandelen. Maar Mariska, eigenlijk moeten we sneller, hè?
9: Nou, ik vind het eigenlijk wel een lekker tempo. Gewoon rustig aan op de vroege ochtend.
8: Ja, want we zijn eigenlijk hier ergens op jouw trainingsrondje. Want jij bent aan het trainen, hè?
9: En dit is inderdaad in het park. Ik probeer altijd alle groene stukken aan elkaar te rijgen om een mooi rondje te maken door Utrecht.
8: Waar train je voor?
9: Ik train nu voor mijn eerste ultramarathon in de Dolomieten in Italië.
8: Dat is ver, hè?
9: Ja, voor een ultra valt het nog mee, want het is 64 kilometer. Maar het is wel veel verder dan ik ooit heb gelopen.
8: Nou, Helene Koudhuis, dit zal je wel als muziek in de oren klinken, denk ik.
10: Fantastisch,
8: hè?
10: Ja, supergoed doel.
8: Ja, want ik begrijp dat u ook lange afstanden bent.
10: Dat klopt. Ik loop ook ultramarathons, wel ook de kortere variant. Er zijn ook ultralopers die 100 kilometer lopen of 100 mijl lopen. Dat zijn echt gigantische afstanden. Maar ja, ik hou absoluut van trailrunnen en van lange afstand hardlopen.
8: En daar heeft ook uw vraag mee te maken. Wat wilt u weten?
10: Dat klopt. Ja, ik vind het supermooi dat mannen hele snelle marathontijden lopen. Dat daar wereldrecords worden gevestigd en het 2-uur-record gebroken wordt. Maar het is best interessant dat als het gaat over ultrasport, we eigenlijk zien dat vrouwen daarin ontzettend sterk zijn. Er zijn recent een aantal grote wedstrijden geweest waar vrouwen overall het klassement gewonnen hebben. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd waarom vrouwen beter zijn in ultraduursport dan mannen.
8: Nou, dat laten we dat eerst eens even feitelijk checken. Mariska van Spinder, we hoorden haar al net. Zij is wetenschapsjournalist, bioloog en ook ultraloper. Schrijver van meerdere boeken over hardlopen. Klopt het dat vrouwen beter zijn in die lange afstanden, die ultra's?
9: Ja, beter vind ik een beetje lastig. Vrouwen hebben wel veel fysiologische kenmerken die hen een voordeel kunnen opleveren op echt hele lange afstanden. En dat heeft dan te maken met hun type spiervezels die wat langzamer zijn, waarvan ze een groter aandeel hebben. Die werken op vetzuren in plaats van de snelle vezels die vooral suikers verbranden.
8: Dus je kunt zeggen dat vrouwen dan eindelijk een voordeel hebben van dat hogere vetpercentage?
9: Ja, dat zou je inderdaad best wel kunnen zien als een voordeel. En wat ook wel interessant is, is dat hun spieren of zij zelf beter bestand zijn tegen vermoeidheid. Dat komt uit onderzoek naar voren dat na bijvoorbeeld 150 kilometer dat ze minder achteruit zijn gegaan in kracht. Waardoor je dus ook langer zou kunnen volhouden.
8: En zou dat er misschien ook mee te maken kunnen hebben dat vrouwen nou eenmaal gebouwd zijn zonder dat ik een soort menno-sfeer theorie wil verkondigen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste vrouwen lichamen gemaakt zijn om uiteindelijk een bevalling te overleven.
9: Ja.
8: Dus dat vrouwen dit gewoon beter tegen pijn kunnen.
9: Nou, dat is denk ik moeilijk om te zeggen. Want is uit onderzoek wel bekend dat mannen en vrouwen pijn heel anders ervaren. Dat als je dezelfde pijnprikkel toedient, dat ze dat dan, dat die anders verwerkt wordt in hun lijf en andere cellen en zo bij betrokken zijn. Dus je kan niet echt zeggen dat vrouwen beter tegen pijn kunnen dan mannen. Maar op het gebied van pijn weten we wel dat ultralopers een lagere pijnperceptie hebben dan mensen die niet sporten. Maar dat geldt dan wel voor mannen als voor vrouwen. Dus ultralopers kunnen in principe wel gewoon goed tegen pijn.
8: Maar er zijn dus wel echt vrouwen die sneller kunnen zijn dan mannen op zo'n ultra afstand. Is er ergens een afstand of een omslagpunt waarbij vrouwen steeds meer in het voordeel komen?
9: Ja, het omslagpunt. Kijk, je ziet tot aan afstanden op de marathon blijft dat verschil van 10-12% ongeveer bestaan tussen mannen en vrouwen. Maar je ziet wel hoe groter de afstand wordt, hoe meer het een strijd gaat worden tussen mannen en vrouwen. Maar weet je wat, het is echt nog wel steeds een zeldzaamheid dat een vrouw wint op een wedstrijd waar zowel mannen als vrouwen aan meedoen. En het gaat dan wel vaak over wedstrijden van echt honderden kilometers. Dat een vrouw dus toch af en toe kan winnen.
8: En gaat het dan alleen om hardlopen of zijn er meer sporten waar vrouwen op de lange duur meer baat hebben bij hun fysiek?
9: Nou ja, ik zou verwachten, ik weet het niet, ik volg het niet zo heel erg in het fietsen en zwemmen, maar wel dat dus bij duursporten, waarbij je dus uren en uren, misschien wel dagen onderweg bent, dat voor andere duursporten wel hetzelfde verhaal zal zijn als bij ultralopen.
8: Nou zou mijn dochter zeggen, ja, mannen zijn ook gewoon dommer en ijdeler en die gaan beginnen aan zo'n afstand, terwijl vrouwen dat alleen maar doen als ze zeker weten dat ze het goed kunnen.
9: Ja, ik denk misschien als je kijkt naar de recreatieve sporten dat er best wat in kan zitten. Maar weet je wel, in het topveld van zo'n ultraloop, waar ja, daar zijn zowel de mannen als de vrouwen die voorop lopen super goed getraind. En die laten niks aan toeval over. En ik denk niet dat die onvoorbereid aan de start gaan staan, die mannelijke topsporters.
8: Tot slot, je hebt meerdere boeken geschreven, waaronder het boek De Marathon. Je hebt zelf ook het een en ander al gelopen. Heb je nog een laatste tip voor mensen die denken, vooral vrouwen ook, die denken, ik wil eens wat langere afstanden gaan lopen?
9: Ja, nou ja, het advies is altijd om dat gewoon heel rustig uit te gaan bouwen. En mijn tip daarbij altijd is, ik ben zelf ook hardlooptrainer, om de kilometers over de week uit te gaan smeren. Dus bijvoorbeeld als je 2 keer loopt, dat je het niet die tweede keer ineens super lang maakt, maar pak er dan gewoon een derde keer in de week bij en smeer de kilometers uit over de week.
8: Nou, alleen die tip hoeven wij niet aan u te geven, denk ik. Hè?
10: Nee, maar ik hoor wel dat ik dus mijn afstand nog langer moet gaan maken. Dus ja. Nou goed, ik ga...
8: Ja, sorry. Sorry hiervoor.
10: Nee, ja, dat zat er natuurlijk
9: dik in. Hoe lang is het de langste afstand?
10: Ik heb ook 60 kilometer als langste afstand gelopen. Oh. Dus ik moet nog wel even als ik meer dan 150 kilometer moet lopen.
9: Oh, ik vind het alleen maar heel knap. Ja. Respect. En dank, Marielle Beers, voor je bijdrage. Spraakmakers. We praten in Zijn Nog Vragen verder met Nico Schrijver, emeritus hoogleraar van de Universiteit Leiden, over de Mensenrechtenraad van de VN, die vanaf vandaag weer vergadert in Genève.
11: Ladies and gentlemen, human rights are under a full-scale attack around the world.
12: Toen ik jong was, dacht je nog, de VN kan wat. De VN kan al heel lang niks.
11: The rule of law is being outmuscled by the rule of force.
12: Heeft de VN ook nogal wat boter op ja, nee, enorm.
13: Doordat de internationale gemeenschap niet ingrijpt op de genocide die plaatsvindt.
14: Daar worden aan alle kanten mensenrechten geschonden.
15: Want de mensenrechten worden daar enorm geschonden.
16: En het internationale recht eigenlijk aan de kant staat.
13: Ja, je ziet dat die vorm van straffeloosheid en het niet ingrepen tegen de mensenrechten schendingen, dat het steeds verder gaat.
9: Nico Schrijver, en niet echt een heel positief audioblokje zo over de VN. Even over deze raad en de vergadering nu. Welke thema's staan er op de agenda dit keer?
7: Ja, er komen altijd enorm veel thema's aan de orde. Dus het gaat aan de ene kant om systematische onderwerpen, waaronder ook recht op toegang tot basismedische voorzieningen. Mm-hmm. Recht op toegang tot voedsel, hè, zeg maar de sociale grondrechten. En in het algemeen ook de onafhankelijkheid van rechtspraak. Dat is natuurlijk in heel veel landen staat dat onder druk, mm-hmm. ook in Europa.
9: Ja.
7: Maar ook natuurlijk in Azië en in Afrika. De gevangenisomstandigheden, de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, hè, neemt af in heel veel landen door toch meer neigingen tot autocratie. Hè.
9: Ja.
7: En dat zijn dus grote structurele onderwerpen.
9: Ja.
7: Maar daarnaast, zoals altijd, hè, Eritrea, Syrië, Iran, Venezuela, Haiti, Soudaan. Hè, dus een lijstje om soms ook wel wat moedeloos van te worden. Want het wordt de laatste jaren eerder wat langer dan korter.
9: Ja,
7: en de middelen
9: zeggen
7: om wat er aan te doen worden eigenlijk geringer.
9: Duren die vergaderingen ook langer nu dan voorheen?
7: Nee, ze dreigen korter te moeten zijn vanwege de financiële noodsituatie van de Verenigde Naties.
9: Dat is praktisch, maar inhoudelijk zou je zeggen, we hebben eigenlijk meer tijd nodig. Want de situatie van de wereld is zorgwekkend.
7: Ja, het was op een gegeven moment altijd 6 weken per jaar. De Commissie voor de Rechten van de Mens. Hè, die is nu opgewaardeerd naar een raad.
9: Ja.
7: Die komt dan 3 keer per jaar bijeen. 10 weken. En er zijn eventueel ook speciale zittingen mogelijk. Hè. Dat was laatst over Soudaan. Mm-hmm. Of over de bezette Palestijnse gebieden.
9: Ja.
7: Maar het is zeer de vraag of dat allemaal nog lukt.
9: Oké. Okay. We gaan naar onze eerste beller. Dat is Dirk van Toledo. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Roos.
9: U bent voorzitter ook, zie ik, van de stichting Nature for Life.
17: Dat klopt.
9: Wat is dat voor stichting?
17: Dat is een stichting die zich richt op de natuur, maar vooral op de natuurfuncties. En we hebben daarvoor 10 jaar geleden precies 5 onderwerpen gekozen. Dat is water, voedsel, klimaat, energie en gezondheid.
9: Mm-hmm.
17: Dus we kijken niet naar de duiven en de konijnen, maar we kijken vooral wat een goede natuur, dus een goede biodiversiteit voor ons kan doen.
9: En wat doet u daar dan mee vervolgens?
17: Nou, we hebben een aantal innovaties gemaakt die dus eenvoudig aan te spreken zijn, zeg maar, in alle klimaten. Want we werken niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
9: Ja.
17: En we willen dus graag dat er eenvoudige oplossingen komen om die biodiversiteit te vergroten.
9: Okay. En u denkt na over wat die oplossingen zouden kunnen zijn?
17: Ja, en die hebben we op onze website ook vermeld.
9: Oké.
17: Okay.
9: En u heeft een vraag voor Nico Schrijver. Wat is uw vraag?
17: Nou, de vraag is, als ik kijk naar 2 eeuwen geleden, toen dus eigenlijk de economie begon te draaien, toen zijn we begonnen met de aarde een beetje te parasiteren. He, we zijn dus niet meer, we hebben dus niet gezegd van nou ja, we zijn de gast van de aarde met andere levende wezens. Maar we gaan vooral profiteren daarvan. En ja. dat gaat door tot de dag van vandaag.
1: We gebruiken veel grondstoffen bijvoorbeeld van de aarde.
17: Precies. Ja. Nou ja, en dat heeft ook een link met die mensenrechten, mm-hmm. waar je het hiervoor over had. Want de mensenrechten die staan onder druk. Doordat in feite een paar mensen, dus de technocraten van deze tijd, die profiteren van hun enorme kapitalen en die gaan door met die vervuiling.
1: Ja. Dus wil u weten in hoeverre het klimaat wordt meegenomen bij die vergaderingen van de Mensenrechtenraad? Omdat het uiteindelijk ook de mensenrechten raakt?
17: Die wordt daar meegenomen. Ja, want ik volg Antonio Cutares.
1: Okay. Ik was even aan het zoeken naar uw vraag namelijk. Wat is uw vraag?
17: Nou, mijn vraag is dus hoe moeten wij dit oplossen? Wij hebben daar zelf een filosofie over binnen onze stichting. Maar in het algemeen, wat zou de oplossing zijn om dit te verbeteren?
1: Oké, Nico Schrijver.
7: Ja, dat is een heel groot vraagstuk. Ja. Heel, heel belangrijk.
1: We hebben geen 6 weken helaas.
7: Nee, maar we kunnen wel een paar minuten eraan wijden. Ja. Het beschermen van de aarde is een enorm belangrijk onderwerp binnen de Verenigde Naties. Dus naast vrede en veiligheid, vrijheid, is duurzaamheid eigenlijk een hele belangrijke mondiale waarde. Dus we hebben die klimaatverdragen, maar dat werkt ook door in de mensenrechten. Er is een heel belangrijke doorbraak gekomen in 2023, dat eigenlijk voor het eerst, ook met in het begin ook tegen de zin ook van Nederland, westerse landen, er een nieuw mensenrecht werd erkend, namelijk het recht op een gezond, leefbaar en duurzaam milieu. En dat is eigenlijk razendsnel gegaan de afgelopen jaren. Dus dat staat nu ook op de agenda in Genève. En dat is belangrijk, want dat is ook doorgewerkt in het Urgenda-proces in Nederland, of nu net in de klimaatzaken op Bonaire. Mm-hmm. Dus het recht op gezondheid, het recht op de aarde, ook voor toekomstige generaties.
1: Dus daar is oog voor en daar wordt ook over gesproken.
7: Er wordt over gesproken en gehandeld ook.
1: Ja, precies, want wordt er al gesproken over concrete oplossingen?
7: Ja, want je ziet in de overeenkomst van Parijs, een heel bekend klimaatakkoord, dat mensenrechten daar nog maar heel mondjesmaat alleen in de openingsparagrafen aan de orde komen. En dat eigenlijk vanuit het maatschappelijk middenveld altijd is gezegd, ja, maar je moet ook naar die mondiale voetafdruk kijken. En het kan niet zo zijn dat een Bangladeshi of een Eritreër dezelfde verplichtingen nu heeft als een Nederlander. En dat wordt vanuit die mensenrechtenbenadering benaderd. Als regeringen dat onvoldoende doen, dan worden ze voor de rechter gesleept.
1: Ja.
7: Dat hebben we in Nederland gezien.
1: Ja.
7: En in Duitsland.
1: En toch levert dat onderaan de streep nog niet veel op.
7: Ik denk dat het toch tot veranderingen leidt.
1: Ja?
7: Er is toch ook in Nederland, het vorige kabinet helaas zette stappen terug, maar de afgelopen 10 jaar is er wel voortgang geboekt bij het klimaat.
1: Ik heb juist het idee dat er ook op heel veel plekken gewoon juist weer teruggelopen wordt nu.
7: Ja, het is. Ik denk toch dat er 3 stappen vooruit en soms 1, soms zelfs 2 achteruit. Ach. Maar over de tijd gemeten, dat zie je ook aan de uitstoot, is er wel enige verbetering.
1: Als alleen uitzoomen, dan zegt u, we zien heus wel verbetering.
7: Ik zie verbetering, maar ik zie ook dat het veel te langzaam gaat.
1: Ja. En meneer Van Toledo, daar bent u denk ik mee eens, hè? Dat het te langzaam gaat.
17: Wat u betreft. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik ben erg benieuwd, vooral omdat uw gast uit Leiden komt.
1: Mm-hmm.
17: Daar is iemand gepromoveerd vorig jaar. Dat is Lopik. En die heeft die strafbaarheidsstelling van dit soort zaken ook in de abstracte vorm wilde toepassen.
7: We hoeven niet. Niet alleen aan proefschriften te denken. Ik heb ook in de Raad van State gezeten. Ben Eerste Kamerlid geweest. Ik zie dat er voorstellen zijn om ecocide, eigenlijk misdrijven tegen de natuur, ook in het Nederlandse wetboek van strafrecht op te nemen. Dat duurt nu allemaal veel te lang.
1: Mm-hmm.
7: Dus ik ben blij dat Europa daarmee bezig is. En ik ben ook heel blij dat de Verenigde Naties op dat terrein normstellende resoluties aanneemt.
1: Mm-hmm.
7: Waaronder deze komende 4 weken is dat een van de vele onderwerpen in Genève bij de Mensenrechtenraad.
1: Dirk van Toledo, dank u wel voor uw bijdrage aan Zijn er nog vragen? Luisteraar Ira heeft een vraag ingesproken.
18: Hoi, hoi. Mijn naam is Ira. Ik ben in Rusland geboren en ik volg dus al jarenlang wat mijn geboorteland doet qua mensenrechten. Daar binnenland, maar ook voor de buurlanden en ook in Europa. En ik vraag mij dus wel af, hoe zit het daar met de Mensenrechtenraad? Rusland is niet meer aanwezig, maar is die op de achtergrond aanwezig, omdat het nog steeds een vast lid van de UN-veiligheidsraad is. Hoe zit het?
1: Ja, dat was dus Ira. Laten we dat een beetje afbellen. Rusland is geen lid meer van de Mensenrechtenraad. Hoe zit dat?
7: Nou, dat is heel uniek. Vroeger, als je eenmaal lid was, dan bleef je lid. En zeker de grote landen. Nu moet je eens in de 3 jaar gekozen worden. Maar zowel met Libië in 2011 als met Rusland in 2022 is het hele unieke mechanisme toegepast dat ze tijdelijk uitgezet zijn.
1: Oké, en wordt het gezien als een zware straf?
7: Ja, Rusland voelde zich zeer vernederd. Het was in reactie op de gebeurtenissen in Oekraïne in de stad Butsja. Toen zij in april 2022, vlak na het begin van de agressie door Rusland op Oekraïne. Nou, dit is zo bar en boos. Dit zijn zulke ernstige mensenrechten schendingen. Ja. En schendingen van het internationale humanitaire recht. Je mag niet meer aanwezig zijn. En dat wil niet zeggen dat Rusland niet meer aan tafel zit. Want ze blijven natuurlijk lid van de Algemene Vergadering, van de Veiligheidsraad.
1: Ja.
7: Dat is ook maar goed. Want het is er beter om ze bij te hebben dan ze helemaal buiten te sluiten.
1: Maar ze hebben nog wel invloed, toch?
7: Ja, ze hebben invloed. Ja. Maar de Verenigde Naties als geheel hebben ook enige invloed op Rusland. Het nieuwe van die Mensenrechtenraad is dat ze ook, of je nou wel of niet partij bent bij mensenrechtenverdragen, je moet een soort wereldexamen eens in de 4,5 jaar doen. Hè?
1: Ja.
7: En als je dan naar Rusland kijkt, hè, dat is in 2023, naar mijn beste herinnering, de laatste keer gebeurd. Dus toen hebben ze een enorm pak slaag gehad, internationaal, in het openbaar.
1: Ja.
7: Op basis van objectieve rapporten, niet van de Russische regering. Maar dan is er altijd schaduwrapportage door NGO's, door kerken, door internationale bewegingen. Toen heeft men gezegd, dit kan zo niet in Oekraïne. Maar wat je in je eigen land doet, met het beteugelen van de vrije media en met het aan banden leggen van onafhankelijke rechtspraak, kan ook niet. Hè?
1: Maar wat dan lastig blijft voor mij dan even als leek is, ja, dat wordt gezegd, dan wordt er een norm gesteld, maar er zit geen, er zit niks aan. Er is geen echt groot gevolg aan.
7: Ja, nee, dat is niet alleen lastig voor u. Dat is voor mij ook buitengewoon lastig. Dus het enige wat je kan doen is die protesten laten klinken en ook proberen door te laten klinken in Rusland. En geen enkel land vindt het prettig om voortdurend aan naming en shaming onderworpen te worden, in het beklaagde bankje te zitten. Dus je kan alleen maar hopen dat vroeg of laat er een verandering komt.
1: Ja.
7: Zoals waar ik net op wees, na het einde van de Koude Oorlog gebeurde dat wel. Hè?
1: Ja. Ik vind het heel mooi dat u eigenlijk het hele gesprek uitzoomt en even teruggaat naar heel vroeger en dan toch allemaal lichtpuntjes weet aan te wijzen.
7: Ja, want ja, zonder hoop is er geen leven. En je moet natuurlijk ook die Russen een perspectief geven dat we internationaal IRA en de anderen niet vergeten.
1: Ja.
7: Dus Rusland moet aangepakt worden. Dus ik ben blij dat ze nog in de Raad van Europa in ieder geval meedoen. Hè?
1: Mm-hmm.
7: Maar ze hebben hun betrekkingen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook opgeschort. Maar we moeten daar aanwezig zijn. We moeten veel meer in dialoog gaan. En niet alleen wegblijven en alleen maar klagen.
1: Duidelijk. Dank u wel voor het beantwoorden van al onze vragen. Nico Schrijver, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Tot zover deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over het leren van een taal. We gaan namelijk binnenkort weer allemaal massaal de grenzen over. Maar hoe red je je in een land met een vreemde taal? Heb je nog iets aan dat weggezakte Frans van de middelbare school bijvoorbeeld? En hoe werkt dat in je brein? Daar gaan we het over hebben. Heeft u er vragen over? Bel 0800 1101.
19: NPO Radio 1. 1 vandaag.
20: Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal poep, poep, poep.
21: Ja, maar dat is dan vooral nog in de media. Hè?
20: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
21: Ja.
22: Verdieping bij het nieuws.
23: Wij moeten emigreren omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
24: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij terwijl je door Damascus rijdt.
25: Hij zat dan een meisje de kont of zo. Dus ik werd er wel fucking boos over.
26: Elke dag een factcheck.
27: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
28: Fictie.
0: Avro Tros met Eén Vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
0: Zometeen van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
26: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
28: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
29: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
28: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
30: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Roos Abelman.
1: Niet naar de huisarts gaan of de tandarts mijden omdat het gewoon te duur is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat ga ik zo bespreken met Helene Kouteijs van Dokters van de Wereld. Nu is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
31: In navolging van andere landen wil ook het Verenigd Koninkrijk een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd tijdens een persconferentie.
32: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
31: Nou, correspondent Fleur Launsbach. Ja, Fleur, wat houdt dat verbod in?
33: Ja, dus jongeren onder de 16 die mogen geen gebruik meer maken van sociale media zoals Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en ook X. En ook op gamingplatforms waar chatfuncties in zitten. Dat wordt ook verboden voor jongeren onder de 16. Om dus te voorkomen dat ze met vreemde mensen kunnen communiceren. Een complete lijst van alles wat verboden wordt, dat is er nog niet. Maar het gaat eigenlijk vooral om apps waarop mensen dingen posten en wat echt om interactie gaat. Maar bijvoorbeeld WhatsApp en Signal, die er echt zijn om berichtjes te sturen, die zitten niet in het verbod. En de Britse regering kijkt ook naar een avondklok voor sociale media voor tieners, die weer wat ouder zijn, dus tussen de 16 en 18, om te voorkomen dat die 's avonds laat of 's nachts zitten te scrollen. Dus er komt een soort avondklok voor.
31: Ja, in Australië blijkt dat verbod op sociale media helemaal niet zo waterdicht, hè, want veel tieners zitten daar toch nog op sociale media. Denken ze dat het in het Verenigd Koninkrijk wel kan werken?
33: Ja, dus het verbod hier gaat verder dan wat ze in Australië hebben ingevoerd in december. Het wordt ook Australië Plus genoemd. Er is dus onderzoek gedaan naar wat er in Australië, wat daar de opstartproblemen zijn. Daar hebben ze van geleerd, zegt de Britse regering. Ook dat bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd bijvoorbeeld. Of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
31: Ja, en is er steun onder de Britten voor dit verbod?
33: Ja, echt heel veel steun. Ja, er is een consultatie gedaan in mei. En daaruit bleek dat 9 van de 10 ouders een verbod wil op sociale media. En ook onder jongeren zelf was er steun voor. 60% zei dat ze zelf zich ook veiliger zouden voelen online. En maar wat ook wel weer de tegenstrijdige daaraan is dat jongeren ook aangaven dat ze dan tegelijk ook bang zijn dat ze worden buitengesloten als ze geen sociale media meer hebben. Omdat ze ja dat natuurlijk ook een groot deel van hun sociale leven is.
31: Dankjewel, Fleur Lautbach. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar kwam niet de belofte na om de lekkage op te lossen en moet van de rechter zich houden aan de schaderegeling. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. Jerry de Jong was 61 jaar en was de vader van oud-international en KNVB-directeur Nigel de Jong. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het Outbreak Management Team. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, Lars, Gommers wilde een hardere lockdown in het najaar van 2020.
7: Ja, hij vond dat op dat moment nodig en met hem meer mensen van het OMT. Het kabinet wilde daar niet aan. Die deden in het najaar van 2020 een gedeeltelijke lockdown. En Gommers had daarbij het idee dat ze eigenlijk zo lang daarmee door wilden gaan totdat de ziekenhuizen vol kwamen te liggen.
8: In de tweede golf was er een andere tactiek. Toen kwamen de economische en maatschappelijke gevolgen stonden, denk ik, meer op de voorgrond. Je zag ook binnen het OMT werden wij heel onrustig in september, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
7: Gommers noemde dat in het verhoor een slechte keuze en zei daardoor dat de tweede golf langer had geduurd dan eigenlijk nodig zou zijn en dat het zorgpersoneel daar ook meer onder geleden heeft.
31: Dat zijn allemaal woorden die weer terugkomen. Hè? OMT, code zwart ook in die periode. Wat zei Gommers daarover?
7: Nou, Gommers zei dat we daar heel dichtbij zijn geweest en dat eigenlijk die IC-bedden die vanuit Duitsland geleverd konden worden als reserve, dat die het uiteindelijke landelijke code zwart heeft voorkomen. Maar Gommers zei, we hebben er al een tijd lang keuzes moeten maken die we niet wilden maken op dat moment. Hij zei er wel bij, we hadden op een gegeven moment een protocol om in het ergste geval te kijken wie er nog wel een plek zou krijgen op die IC en wie niet. Daarmee ging hij naar het katshuis, naar het kabinet. En daar kreeg hij ongelooflijke ruzie met het kabinet, want daar zaten voorwaarden in. Onder meer de leeftijd van patiënten waar het kabinet en zeker de minister van Volksgezondheid en de premier niet aan wilden.
8: Met minister-president en met Hugo de Jonge, die waren het daar absoluut niet mee eens. En voor mij als professional, als medicus, is leeftijd ja, eigenlijk heel logisch. Niet zozeer dat meneer A 80 jaar en 81 jaar behandelen we niet. Maar leeftijd is een belangrijk iets over de kwetsbaarheid van iemand. En tuurlijk kijken we niet naar leeftijd alleen. Maar we kijken wel naar het totale plaatje. En een ouder iemand is gewoon kwetsbaarder. En dat hebben we later in het protocol met de Frailty Score, een internationale score van kwetsbaarheid, opgenomen. Maar wij maken die keuzes. Hè. In de gezondheidszorg maken we keuzes met leeftijd. Dus ik was eigenlijk verrast dat dit zo slecht viel.
7: Het kabinet, en dan met name minister Van Ark, toenmalig minister Van Ark, is in gesprek gegaan met de medici op dat moment. En dan kwamen ze tot een compromis waarmee ook Gommers uiteindelijk kon leveren.
31: Dankjewel. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden.
1: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
9: Ja, goedemorgen, Roos. Nou, op de meeste plaatsen kun je nog steeds goed doorrijden. Toch zien we wel een enkel probleem. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is nu dicht bij knooppunt Klaverpolder. Door een ongeluk. Het verkeer kan vanaf knooppunt Klaverpolder omrijden via Breda over de A16 en de A58. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Hulvenhout 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
10: pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
14: Roos Abelman. Het is 10 over 11. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de quiz spelen. Een aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: traditiegetrouw deden Japanse WK-supporters wat na afloop van de wedstrijd?

0: Ja, de wereld zou er een stukje beter uitzien als we dat allemaal zouden doen. Tegen 11:30 het antwoord zoals altijd. En wil je zelf een keertje meedoen, kan hoor. Bel 0800 1101. Nu, wie een pijntje heeft, gaat naar de huisarts of de tandarts. Dat lijkt logisch, maar voor steeds meer mensen in ons land is die stap naar zorg in ons land te groot. Dat concludeert onze spraakmaker van vandaag, Helene Kouteijs, arts en manager Nationale Medische Programma's bij Dokters van de Wereld. Volgens haar wordt de gezondheidszorg in ons land steeds minder toegankelijk. Helene, om wat voor groep mensen gaat het voor wie het steeds minder toegankelijk wordt?
1: Het is eigenlijk een hele brede groep. Het gaat zowel over mensen die in Nederland geboren zijn als mensen die hier als nieuwkomer aangekomen zijn. Wij zien eigenlijk dat het ook verschillende vormen van zorg betreft. Het gaat over de eerste lijn, over de tandarts, verloskunde, ziekenhuizen. Dus het is echt heel breed.
0: Het is dus qua mensen is het breed.
1: Ja.
0: Is de oorzaak wel, is het de gemene deler, is die er wel?
1: Eigenlijk ook niet. Het zijn verschillende factoren. Het is van echt ook hele concrete factoren. Bijvoorbeeld dat we in Nederland ontzettende capaciteitsproblemen hebben in bijvoorbeeld de huisartsenzorg. Maar ook bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg.
0: Mm-hmm.
1: Die maken dat mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar het zijn ook bijvoorbeeld wat minder vast omschreven dingen die te maken hebben met beeldvorming. Of bijvoorbeeld met taal en cultuur die barrières opwerpen. Waardoor mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: Dus voor elk individu een andere drempel?
1: Vaak wel, maar er zijn natuurlijk wel een aantal drempels die steeds terugkomen.
0: Mm-hmm.
1: Financiële drempels zijn belangrijke drempels. Maar ook inderdaad, bijvoorbeeld gerelateerd aan wat ik net noemde, cultuur en taal is echt heel belangrijk. En ook gezondheidsvaardigheden spelen een grote rol.
0: Gezondheidsvaardigheden, wat zijn dat?
1: Mooi woord.
0: Yeah.
1: Dat is eigenlijk de vaardigheden die je hebt, die maken dat je goed gebruik kan maken van zorg. Dus dat is bijvoorbeeld of je begrijpt hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt.
0: Dat je eerst naar de huisarts moet.
1: Dat je eerst naar de huisarts moet en dat je dan moet bellen met een doktersassistente die dan aan jou vraagt wat er met jou aan de hand is.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld dat je weet hoe een verwijzingssysteem werkt of waar je terecht kan, wat je wel moet betalen, wat je niet moet betalen.
0: Oh, ja.
1: Maar ook de vaardigheden om bijvoorbeeld te begrijpen als een zorgverlener met jou praat wat er eigenlijk tegen jou gezegd wordt en wat dat voor jou betekent.
0: Ja, en dat je snapt dat als een huisarts zegt, nou neem een paracetamolletje en kijk maar even hoe het dan gaat, dat je dan weet, ik mag dan terugbellen daarna als het niet goed gaat.
1: Ja, en dat klinkt altijd zo suf, maar dat is dus een van de dingen waar vooral nieuwkomers heel erg tegenaan lopen.
0: Ja, ja. En hoe uitziet dat in cijfers? Want jullie zien een toename.
1: Ja, dat klopt. Één op de vier Nederlanders heeft enige vorm van zorgmijding in Nederland.
0: Eén op de vier?
1: Ja. En dat wisselt echt van zeg maar heel concreet is mensen die echt geen zorg krijgen. Mm-hmm. Dus die volledig uitgesloten zijn. Maar dat zijn ook dus die zachtere redenen om uitgesloten te worden. Zacht klinkt een beetje gek in dit perspectief. Maar bijvoorbeeld dus omdat mensen niet wel in eerste instantie naar zorg zijn gegaan. Niet de hulpvraag beantwoord hebben die ze hadden. En daardoor toch teleurgesteld raken.
0: Ja. Zien jullie ook dan bij Dokters van de Wereld, want dat neemt dus toe, dat het aantal gesprekken met mensen die met vragen zitten toeneemt?
1: Ja, je ziet het bijvoorbeeld in onze telefonische helpdesk. Die begon heel klein. Hadden we ongeveer 1100 hulpvragen per jaar. We gingen vorig jaar naar 2200 hulpvragen van mensen die dus niet terecht kunnen en die bijvoorbeeld telefonisch met ons contact opnemen of via WhatsApp omdat ze hulp nodig hebben. En de vooruitzichten voor dit jaar zijn dat we 4 tot 6000 vragen hebben. Dus je ziet echt wel een stijgende lijn.
0: Ja.
1: Kan natuurlijk met verschillende dingen samenhangen, maar de trend is wel duidelijk. Ja.
0: Ja, als Dokters van de Wereld zoeken jullie de mensen proactief op, hè, met jullie zorgbussen.
1: Klopt.
0: Afgelopen week stond er eentje in Arnhem. En onze collega Anne van der Veen die was daarbij. Ze sprak als eerste met Carlijn Hendricks. Zij is coördinator van Dokters van de Wereld in die regio.
2: Het is 8:55 op een woensdagochtend en de eerste patiënten lopen al binnen.
3: Ja, klopt. We zijn heel blij ermee dat de eerste patiënten ons weten te vinden. We hebben hier vandaag een karavaan, een gezondheidskaravaan staan met daarin noodbehandelingen van een tandarts. Maar ook leefstijlcheck en bloeddruk en suikermeting door onze vrijwillige artsen en verpleegkundigen.
2: Komen steeds meer mensen hierop af? Krijgen jullie drukker?
3: Wij merken vooral op het moment dat wij zelf echt op mensen afgaan. Dus echt outreaches proberen te werken. En dat doen we door groepen te organiseren. Maar ook op plekken dus zoals deze af te gaan om onszelf te laten zien. Dat we daardoor heel veel vragen krijgen.
4: Ik ben Gospo. Ik woon in Arnhem. Ik ben 33 jaar.
2: Wat kwam je hier doen?
4: Ik kom vandaag even hier bloed prikken voor suiker, om suiker te checken.
2: Dus het is eigenlijk laagdrempelig, makkelijk om hier even naartoe te gaan, omdat je wist dat het er was.
4: Ja, klopt.
2: Manon komt met de bus uit en ze zei al, Ja, articuleren is een beetje lastig. Ja, ik lach erom. Maar je was bij de tandarts natuurlijk.
5: Mm-hmm. Klopt.
2: Wat moest er gebeuren?
5: 3 kiezen getrokken.
2: Serieus?
5: Ja.
2: Oh, dan sta je er nog best vrolijk bij.
5: De verdoving werkt nog goed.
2: En wat zei de tandarts tegen je?
5: Dat het eigenlijk nog best mooi bij zat voor na 10 jaar. En dat het geopend te lossen is. Dat vooral, ja.
2: En waarom ging je niet dan?
5: Financiële problemen, ja.
2: Ja, te duur.
5: Ja, ja, en omdat het niet in de basisverzekering zit. En ik ben niet aanvullend verzekerd.
2: Ik hoop dat je dit niet onaardig vindt, maar als ik naar jouw gebit kijk, dan zie je ook een beetje randen, hè?
5: Mm-hmm.
2: Dus er moest daar ook nog wat mee gebeuren? Of?
5: Ja, ja, ik heb die randen omdat het poetsen ook echt pijn doet. Dus poetsen ging ook gewoon niet meer. Of ja, grotendeels natuurlijk wel, maar ook grotendeels niet. Sorry, wat was je vraag?
2: Nou, eigenlijk vanaf het nu klaar was of dat je dus nu wel geholpen gaat worden.
5: Ja, in Arnhem is dat lastig. Ik heb aangeboden gekregen om naar de tandarts te komen op zijn locatie. Maar dat is 1,5 uur reizen. Dus ik ga kijken of je in de buurt een school op opleiding voor tandheelkunde is.
2: Maar maakt het je eigenlijk boos dat dit niet verzekerd is voor jou?
5: Indirect wel. Kijk, natuurlijk, we moeten ons eigen boompje stoppen. Maar ik vind wel dat er veel andere dingen in de basisverzekering zitten die eigenlijk eruit hadden gekund en dit in de plaats had kunnen zetten. Voor de noodgevallen. Ik heb het niet over de cosmetische, maar echt over de noodgevallen.
2: Ondertussen in de tandartsbus.
6: Mijn naam is Xander Meijs, tandarts uit Twente, uit het mooie Delden. Het is een volwaardige tandartspraktijk. Behalve de behandelstoel, dat is een rolstoel die in alle standen te manoeuvreren is. Maar in principe kunnen we alle tandheelkundige behandelingen in deze tandartsenbus uitvoeren.
2: Toch begreep ik dat het dan voor dokters van de wereld hard zoeken is, hè? Want u doet het dan hier in deze bus. En u zegt ook wel, kom bij mij in de praktijk nog langs. Maar dat is voor sommige mensen veel te ver weg. Hè?
6: Ja.
2: Om tandartsen te zoeken die dit ook willen doen voor niets.
6: Ja, dat hoor ik ook van onze mondzorgcoördinatrice. Zij gaat in iedere stad waar wij met de mondzorgcaravaan komen, gaat zij de tandarts langs om te vragen of ze willen participeren in het compassienetwerk. Ja, ik zou zeggen, doen tegen iedere collega. Doe het nou. Je mag zelf bepalen hoeveel mensen je ziet in je praktijk. Je maakt mensen dol gelukkig.
2: Maar echt, te porren zijn ze niet.
6: Nee, dat idee heb ik ook. Ze bieden zich niet heel makkelijk aan.
0: Ja, er mogen er nog wel wat vrijwilligers bij, horen we in deze reportage. Maar het heeft ook wel wat geks, toch, dat mensen dus afhankelijk zijn van vrijwilligers om doodnormale zorg te krijgen.
1: Ja, dat zou denk ik mijn eerste opmerking zijn. Allereerst, wij zijn natuurlijk super blij dat we zoveel betrokken vrijwilligers hebben. Er zijn bijna 250 tot 300 vrijwilligers die voor Docs van de Wereld in allerlei verschillende vakgebieden werk doen. Maar inderdaad, het feit dat het mondzorgprobleem wat we dus in Nederland klaarblijkelijk hebben opgelost moet worden door informele oplossingen eigenlijk. Vrijwilligers die uit barmhartigheid toch zorg verlenen, is eigenlijk best gek.
0: Ja, het geldt niet alleen voor tandzorg, ook abortuszorg bijvoorbeeld. Het is niet voor iedereen toegankelijk.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is ook interessant, want daar wordt altijd ook recent nog met de discussie rondom thuisabortus, dan wordt er in de media enorm gedeeld dat het in Nederland hartstikke goed geregeld is en dat iedereen een abortus zou kunnen ondergaan die dat nodig heeft. In de praktijk zien we alleen dat dat toch echt wel anders is.
0: Dat het niet voor iedereen geldt, hè? Want klopt. Mensen hier in Nederland, zeg maar, die krijgen wel allemaal die abortuszorg.
1: Ja.
0: Maar
1: die op het moment, zeg maar, de abortus kan vergoed worden. Of ze dan vervolgens die abortuszorg vinden, is nog maar de vraag.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld studenten die in Nederland woonachtig zijn, vrouwen die ongedocumenteerd zijn, maar ook bijvoorbeeld Nederlandse vrouwen die een tijd in het buitenland gewoond hebben en terug naar Nederland komen, hebben geen recht op gratis abortuszorg. Dus moeten de kosten voor abortus zelf dragen.
0: Ja, ja, dat was Europees wel zo geregeld, dat er een fonds zou zijn om dat allemaal te betalen. Maar die wilde Nederland niet aan meewerken. Die zei, nee, dat geld gebruiken we voor armoedebestrijding. Dat is dus een politieke keuze, zou je kunnen zeggen. Minister Hermans is hier verantwoordelijk voor. Zij schreef in de reactie aan ons, het kabinet kan abortus niet voor iedereen gratis maken. Dat zou de toestroom naar klinieken kunnen veroorzaken. En we moeten zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Klinieken hebben de mogelijkheid om een lager tarief voor de behandeling te vragen. Dus zij kunnen hun financiële buffers, wat haar betreft, die ze uit gesubsidieerde abortuszorg kunnen krijgen opbouwen. En daar, die kunnen ze dan gebruiken voor de behandeling van deze vrouwen.
1: Ja, en toch blijkt dat niet alle vrouwen ook, niet alle klinieken die buffers daar ook voor willen inzetten. Het is uiteindelijk een vrijwillige keuze of een abortuskliniek daarin meegaat.
0: Ja.
1: Dus zo simpel is het toch niet. En je slaat ook het toegangsvraagstuk rondom abortus plat tot een financieel probleem. En dat is denk ik ook gewoon echt te kort door de bocht.
0: Tot slot, u zegt het stijgt. En ik begrijp ook dat u zich zorgen maakt over de toekomst. Dus dat het blijft stijgen. Waar zit hem dat in?
1: Nou, ik denk dat het beleid wat in Den Haag gemaakt wordt ontzettend ver afstaat van de persoon die gewoon in de dagelijkse samenleving met problemen te maken heeft. Ik denk dat we steeds vaker zien toch dat daar echt een grote discrepantie toe zit. Dat bijvoorbeeld de overheid, er zijn aanstaande bezuinigingen aangekondigd op het eigen risico, maar ook bijvoorbeeld op welke medicijnen er in het basispakket wel of niet vergoed worden. En er wordt dan heel makkelijk en heel kort door de bocht gezegd dat dus een aanpassing in dergelijke wetgeving niet zal bijdragen aan zorgmijding. Maar wij zien gewoon in de praktijk dat dat wel zo is. En ik krijg heel vaak het gevoel, ook echt als arts, maar ook als manager bij Docs van de Wereld, dat dus die politiek gewoon geen benul heeft van wie de mensen zijn die dit raakt.
0: Ja, want zij zeggen dan het kabinet, hè, we gaan dat eigen risico verhogen.
1: Ja.
0: Maar per keer dat je dat moet betalen, dat gaan we wel aan een maximum onderhevig. Dus je bent die in één keer kwijt.
1: Dat klopt, maar dat gaat dan nog steeds over €150. En er zijn gewoon ontzettend veel mensen voor wie die echt van tientjes per week moeten rondkomen en daarin beslissingen moeten maken welk deel ten goede komt van voedsel, ten welk deel ten goede van kinderen en welk ten goede van de gezondheidszorg.
0: Ja, Nico Schrijver heeft een vraag.
7: Ja, ik dacht nog even aan de bed, bad, brood discussie. Hè? Dus de positie van kwetsbare groepen zoals asielzoekers en vluchtelingen.
1: Ja.
7: En ja, de rechter heeft gezegd, kinderen van wie ook hebben recht en onderwijs. We hebben de plicht om dat ook te verzorgen. Zou dat ook gelden voor medische zorg? En of komen er ook veel mensen uit die kwetsbare groep bij jullie, omdat ze ook bijvoorbeeld niet geregistreerd willen worden bij de officiële instanties?
1: We zien inderdaad nog steeds veel mensen ook uit de asielketen, maar ook inderdaad ongedocumenteerde personen die bijvoorbeeld in die bed, bad, brood regeling verblijven, die bij Docs van de Wereld komen voor zorg. En daaruit blijkt dus dat de regelgeving die er in de enige vorm wel is, namelijk dat er medisch noodzakelijke zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen in Nederland, dat die toch wel echt interpretabel blijft voor een deel van de reguliere gezondheidszorg.
7: De afgelopen jaren onder druk van die rechtelijke en internationale uitspraken?
1: Er zijn soms zaken die

0: En in oktober.
1: Geweldig, wat ga je doen?
0: Ik ga een hele commerciële structuur opzetten bij een nieuw softwarebedrijf. Dat heet Newbase.
1: Oké.
0: Okay. ERP software.
1: Ja, dat zegt me helemaal niks.
0: Nee, ja, de meeste mensen niet. Maar als je in de softwarewereld zit, dan
1: weet je het. Ja. En je hebt een kind gekregen.
0: Ja, al een tijdje geleden. In Nederland heb je 15 weken vrij. En ik had nog een paar weken over. Dus ik dacht...
1: Wat heerlijk.
0: Ik neem ze op voordat hij 1 is.
1: Ja, het is een jongen?
0: Ja.
1: Ja? Ja. Gefeliciteerd.
0: Schattig jongetje. Ja, ja. Dankjewel.
1: Je bent hier nu op de quiz te spelen.
0: Zeker.
1: Maandag altijd de leukste dag om te doen. Zeker als invaller moest je eventjes nog wat bijlezen. We gaan kijken hoe het allemaal landt, de kennis die je hebt opgedaan. Veel plezier.
0: Dankjewel.
2: Gravenberg. Dat is een goede voorzet. En daar is hij. De goal van Virgil van Dijk. Ja! En dan is het ineens 1-1. Het was al duidelijk dat Nederland zo beter was. 2-1. Wat een verhaal is dit.
3: Ik denk wel dat je 100% had moeten winnen hier. En ik denk ook wel dat het zonde is dat je dat niet doet.
2: En Verbrugge, Niekes. Ogawa met 2-2.
4: Een mooie doelpunt gehad, maar Japan die benutte zijn kans goed. Dus het is gewoon zonde.
2: Ai.
1: Ja, wat is die 2-2 waard? Dat is nu bijna een week lang de vraag, want pas aankomende zaterdag speelt Oranje weer. Vraag 1. Lang leek het erop dat Oranje zou winnen van Japan. Wie maakte de mooie 2-1?
0: Sirencio Somerville.
1: Ja, dat is...
0: Crescencio, ja, lastige naam. Somerville.
1: Ja, dat was goed. Hij maakte pas anderhalve week geleden zijn debuut voor Oranje. Vraag 2 dan. De andere wedstrijd uit de pool van Oranje was Zweden-Tunesië. Met hoeveel won Zweden?
0: 4-1.
1: 5-1. Oh, okay. 1 puntje erbij zelfs, ja. Opvallend was dat de 5-1 eerst werd afgekeurd. Misschien heb je hem daarna uitgezet. Dat het buitenspel was. Maar door een nieuw soort sensor in de WK-bal... bleek een Tunesier de bal hebben aangeraakt... en werd de goal toch goedgekeurd.
0: Okay.
1: Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
5: De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt... die het einde van de oorlog tussen de landen moet betekenen.
6: Dat de vijandelijkheden over en weer per direct moeten stoppen.
7: Een vredesakkoord dat ook betrekking heeft op de oorlog in Libanon.
6: We moeten dit eigenlijk meer zien als een proces... en daardoor onderweg natuurlijk nog heel veel hobbels kunnen zijn.
1: Ja, er lijkt een vredesakkoord tussen de VS en Iran te zijn. Op welk social media platform meldde de Pakistaanse premier Sharif dat?
0: Twitter.
1: Rekenen we dat goed? Er staat hier X natuurlijk, ja. Omdat het nu X heet. Gaan we naar vraag 4. Het akkoord moet ook nog ondertekend worden. Natuurlijk. Dat gaat gebeuren in Zwitserland. Maar wanneer staat dat gepland?
0: Vrijdag.
1: Ja, dat is goed. Nou, wat erin staat is niet duidelijk. Volgens bronnen moet nog veel worden uitgewerkt. Nou, ze hebben dus nog tot vrijdag. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie je hoort.
8: Dit land heeft behoefte aan lange termijn oplossingen. Dan help je dat niet als je elk jaar bij zo'n spreken weer bang moet zijn... dat het kabinet valt, dat er weer nieuwe verkiezingen moeten komen.
0: De vertrekkend vice-president van de Raad van State.
1: En wie is dat?
0: Tom nog iets. Ik ben zijn achternaam kwijt.
1: Tom de Graaf.
0: Ja.
1: Ja. Deze vraag kennen voor volgvraag. Wil je de makkelijke of de moeilijke?
0: De makkelijke.
1: De Graaf stopt na bijna 8 jaar bij de Raad van State. Wie volgt hem op als vice-president?
0: Pas.
1: Sybrand van Haarsma, Buma. Gaan we naar de hintsvraag. Gaat over een onderwerp. De vraag is dus wat bedoelen we?
9: 4.
10: Ik kan echt nog wel meer stemmen herbergen.
9: 3.
10: Zo neutraal ben ik nou ook weer niet.
9: 2.
10: 10 miljoen is voor mij te doen.
0: Pas, stop. De pro-bijeenkomst.
1: Nee, het antwoord was Zwitserland. Dat had een referendum over het maximum aantal mensen... dat in dat land zou moeten mogen wonen. Daar stemde de bevolking tegen, overigens. Eens even kijken, 3 punten in de factor. Dan gaan we mee naar het kanon.
11: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Hoeveel jaar moet de zoon van Mette Marit de cel in?
0: Hier.
1: Ja, hoe oud is Donald Trump geworden?
0: 80.
1: Ja, er is een 20-jarige opgepakt die mogelijk een aanslag beraamde op een synagoge in welke plaats?
0: Pas.
1: Heemstede. Artsen zeggen tegen Nieuwsuur dat er feitelijk wel sprake was van welke code tijdens corona?
0: Zwart.
1: Ja, traditiegetrouw deden Japanse WK-supporters wat na afloop van de wedstrijd?
0: Opruimen.
1: Ja, was de hintsvraag ook. Een VN-kantoor in welke stad is aangevallen bij rellen richting de G7-top?
0: Pas.
1: Genève. Met hoeveel won Duitsland zijn eerste WK-wedstrijd voor Curaçao?
0: 7-1.
1: Ja, misdaadverslaggever Saskia Belleman gaat van RTL Tonight naar welk programma?
0: Pas.
1: Pauw en de Wit. In New York was het onrustig nadat welke ploeg de NBA won?
0: Niks.
1: Ja, in welke stad komt er een fastfoodvrij gebied in het nieuwe wijk Hart voor Oostpoort?
0: Pas.
1: Haarlem. Welke beroemde schoenenontwerper is dit weekend overleden?
0: Pas.
1: Jan Jansen. Hoeveel kost het speciale zomertreinabonnement het Nederland ticket per maand?
0: 39 euro.
1: 49 euro. Tati Almeida is op 95-jarige leeftijd overleden van wat?

0: was zij sinds de jaren 70 het boegbeeld.
1: Pas.
0: De dwaze moeders en kok Rudolf van Veen eet wat al 40 jaar elke ochtend?
1: Avocado's.
0: 1 M&M. Ja, dat leerde ik ook dit weekend inderdaad. Eens even kijken, Levi. 6 vragen goed in het kanon, 3 punten in de factor. In totaal 18 punten.
1: Best matig.
0: Ja, dat is, durf ik wel te zeggen, niet een hele beste score. Maar nee. Je was invaller, moeten we er even bij zeggen. Ja. Hè? Dus dan ben je altijd net even wat anders voorbereid dan als je het hele weekend voorbereid kon zijn. Fijn dat je er was,
1: ja, denk
0: Levi
1: je.
0: Evers. Ik kom vooral terug nog een keertje.
1: Ja,
0: dank Helene Koutijs dat u spraakmaker wilde zijn. En dank nogmaals Nico Schrijver ook voor het aanschuiven. Zometeen Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heb je je motor al gestart?
0: Nog niet, ga ik zo doen voor 5 minuten.
2: Heb je een boot? Nee. Nou ja, naar de aanleiding van het akkoord ga ik praten met Ben Bekkering.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De website van de NS waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen is slecht bereikbaar. Veel gebruikers melden foutmeldingen en kunnen niet bij hun abonnement. Volgens de NS hebben sinds vanochtend wel al 20.000 mensen het tijdelijke abonnement besteld. Het Verenigd Koninkrijk komt net als Australië met een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Volgens premier Starmer zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Hij zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Wereldwijd zijn er voorzichtige, positieve reacties op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn over afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. En in Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd.
6: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Daar is de weg nu helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer richting Roosendaal wordt omgeleid via Breda over de A16 en de A58. Verder staat de file door een autobrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en de afrit Everdingen 4 kilometer met 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht.
4: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
2: Dames en heren, goedemorgen. Schepen van de wereld, start uw motoren en laat de olie stromen. Oproep vannacht van Donald Trump nadat hij bevestigde dat er een akkoord was tussen de Verenigde Staten en Iran. Onder dat akkoord zouden dan komende vrijdag in Genève de handtekeningen worden gezet. Wat er precies is uitonderhandeld is nog niet helemaal duidelijk, maar Trump kondigde alvast wel aan dat hij zijn militaire blokkade van de straat van Hormuz per direct opschortte. Iran zou de straat dan vanaf vrijdag weer vrijgeven voor de scheepvaart. Zonder het heffen van tol, afspraken over het ontmantelen van het nucleaire programma van Teheran zouden volgens berichten in meerdere media na vrijdag exact worden uitonderhandeld. Het akkoord zou ook inhouden dat de beschietingen tussen de aan Iran gelieerde terreurorganisatie Hezbollah en Israël stoppen, maar de Israëlische minister van Defensie liet vanochtend alweer weten dat hij zijn strijdkrachten niet zal terugtrekken uit Libanon. Vraag is dan ook, gaat het deze keer wel lukken? Komt de internationale missie, waar ook Nederland deel van uit, nu in actie om zeemijnen op te ruimen? Ze kan in elk geval elk moment worden ingezet, zo liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken vanochtend weten in Luxemburg, waar hij en zijn collega's bij elkaar aan tafel zitten. Ben Bekkering is voormalig plaatsvervangend commandant van de zeestrijdkrachten, voormalig commandant ook van meerdere oorlogsbodems en gewezen militair attaché bij zowel de NAVO als de Europese Unie. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Stond u gisteravond laat meteen op scherp?
7: Meteen op scherp,
2: ja.
7: Als zijnde.
2: Nou, toen u dit hoorde, of vanwege het Nederlands elftal misschien?
7: Nou ja, goed, het voetbal houdt ons allemaal deze dagen bezig, daar kom je niet omheen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, de berichten over deze aanstaande deal, die roepen bij mij wel veel meer vragen op dan dat ik antwoorden kreeg.
2: Ja, en de 2-2 stand aan het einde van de wedstrijd tegen Japan, evenzeer of niet?
7: Ja, dat is. Maar ik ben altijd wel van het glas half vol. En van tevoren waren we allemaal heel erg zenuwachtig. 2-2 en daar kunnen we mee verder.
2: Is het glas half vol ook wat betreft dit akkoord tussen de VS en Iran? Of zitten daar toch wat meer twijfels?
7: Nou, er zitten wel twijfels. Maar ik vind het positieve is wel dat die twee landen al dan niet direct of indirect praten met elkaar.
2: Ja.
7: En dat er toch vooruitgang wordt geboekt. Dat is een proces waar we alleen maar positief naar kunnen kijken. Ik maak me zorgen over de uitkomsten en het verschil van inzichten die worden gedeeld, met name op social media, door zowel het regime als door social media van Trump.
2: Ja, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, want de vraag is uiteindelijk nu, voor zover wij weten, wat er nou op de zeef blijft liggen. Er is een akkoord, klaarblijkelijk. Dat zeggen de Pakistani die dit hebben bemiddeld. Trump heeft het bevestigd. Vrijdag komen dan de handtekeningen. Maar ik lees nu ook via Agence France-Presse, het Franse persbureau AFP, dat er nog indirect wordt gesproken in Qatar voordat die handtekeningen worden gezet. Waar staan we nu eigenlijk? Ja, is dus kortom de vraag.
7: Nee, dat is een goede vraag. En beide partijen hebben nu gezegd dat er wel een vorm van een akkoord is. En dan worden er kreten gebruikt als een memorandum of understanding. Hè. Dat is een ja, we zijn met z'n tweeën van mening dat, maar er moet nog heel veel anders gebeuren. Ja. Het enige hardere wat we nu zien is dat er van beide partijen wordt bevestigd dat het gaat over, we verlengen het staakt het vuren met weer 60 dagen.
2: Ja.
7: En het heeft iets te maken met de Straat van Hormuz. Er wordt over sancties gesproken en er wordt over het opheffen van de Amerikaanse blokkade gesproken. Dat betekent dat een groot aantal onderwerpen ook nog niet worden benoemd. Zoals het nucleaire dossier.
2: Nou ja, dat is toch waarom die oorlog allemaal is begonnen. Althans, eerst was het regime change natuurlijk. Dat werd al vrij snel losgelaten.
7: Ja.
2: Maar tot op de dag van vandaag zegt Trump, Iran can never have a nuclear weapon. Nee. Iran mag nooit beschikken over een nucleair wapen.
7: Ja.
2: Maar dat staat voor zover wij begrijpen. Maar goed, we hebben de tekst nog niet gezien. En de handtekeningen staan er ook nog niet onder. Niet in dit akkoord.
7: En dan wordt er gezegd, maar daar zijn die 60 dagen voor om over die onderwerpen nader te gaan spreken. Daar moeten we maar weer afwachten wat eruit komt.
2: Maar Europa en de Verenigde Staten in een eerder stadium zijn toch jaren bezig geweest. Ik geloof onder leiding van Europa zelfs.
7: Ja.
2: Jaren en jaren, niet 60 dagen. Jaren en jaren om een nucleaire afspraak.
7: Ja, dat is natuurlijk het verwijt wat er heel vaak is gemaakt. Dat de grote dealmaker, dat pas misschien zeg ik altijd maar goed in de vastgoedwereld, maar niet noodzakelijkerwijs in die hele geopolitieke moeras waarin we zitten.
2: Ja.
7: En dat vraagt om veel meer verfijnd diplomatiek overleg, wat dus inderdaad in dat toenertijd het nucleaire verdrag is ligt opgesloten.
2: Ja.
7: Ja, zover zijn we zeker niet.
2: Even een paar stappen terug naar het akkoord dat er nu dus klaarblijkelijk zou zijn, of is. Daar wordt verschillend op gereageerd. U zei het net al, aan het begin van deze uitzending, Trump die roept ongeveer de wereldvrede uit. Is die er inmiddels, de wereldvrede?
7: Nee. Kijk, als je uitzoomt even van dit conflict, het Iran-Amerika conflict rondom de Straat van de Hormuz of de Persische Golf, dan zie je dat in grote lijn de internationale rechtsorde steeds meer erodeert.
2: Ja.
7: En dat betekent dat, en die is er eigenlijk om standaarden en normen af te spreken. Hoe gaan de landen in de wereld met elkaar om?
2: Ja.
7: Hoe pakken we gezamenlijk grote dreigingen aan? Dreigingen, denk aan klimaatverandering. En als laatste, hoe bemiddelen tijdens conflicten?
2: Ja.
7: En die drie stappen, die zie je enorm onder druk staan. Omdat er landen zijn, steeds meer landen, die overgaan van rule of law. Dus de internationale rechtsorde naar de rule of force. Macht heeft het gelijk.
2: Ja,
7: en daar maak ik me echt zorgen om. Want dat zie je op heel veel plekken in de wereld nu misgaan.
2: Maar even terug naar dit akkoord. Onderdeel is Libanon. Wordt dan gezegd, de Israëlische minister van Defensie zegt vanochtend al, wij gaan onze troepen niet terugtrekken. En dat zou premier Netanyahu ook kenbaar hebben gemaakt aan Trump. Die hem een hele lastige man noemde. Ook weer op social media. Zijn eigen Truth Social, als ik me niet vergis. Dus met andere woorden, komen die handtekeningen er überhaupt wel vrijdag? Dat is natuurlijk vraag 1.
7: Zeker. En dat geeft aan ook hoe ontzettend schimmig dit hele proces is. Want je zou kunnen zeggen, Amerika is bijna met een deal met Iran. Israël probeert nu in Libanon nog even zoveel mogelijk punten te scoren.
2: Ja.
7: Of is het misschien toch Iran die tegen Hezbollah zegt, vuur nog wat raketten af op Israël, want dan gaat Israël terugslaan en creëren we een wig tussen Amerika en Israël. En je weet nooit waar het nou precies op uitdraait.
2: Weten we wel wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft in Iran? Want er wordt natuurlijk veel gespeculeerd over de opperste leider, Khamenei junior, die zwaar gewond zou zijn geraakt bij die aanval, toen Epic Fury die oorlog begon. We hebben de revolutionaire garde die volgens veel experts daadwerkelijk aan de touwtjes trekken. En je hoort nu ook al in reactie op dit akkoord, sorry, maar dit gaat allemaal niet ver genoeg. Amerika moet gaan betalen en we geven die straat niet zomaar op. De Straat van Hormuz bedoel ik dan. Met andere woorden, daar is ook nog de vraag wie dan de handtekening zet en wat die handtekening dan waar is, of
7: niet? Ja, helemaal. En En ik ben geen Iran-kenner, maar ik ben ook verbonden aan het instituut Klingendaal. En daar hebben we het vaak over dit soort dingen. De inschatting is toch wel een beetje dat die Iraanse Republikeinse garde, waaraan dus, de huidige Khamenei ook wel aan verbonden is, dat die wel heel erg sterke touwtjes in de handen hebben. En ja, dan is maar even afwachten wat die willen bereiken. En dat lijkt er wel op als dat die eerder verhard zijn in hun positie, ja, dan dat ze misschien inschikkelijker zijn geworden naar eisen van anderen.
8: De inkt is nog niet droog en we weten nog niet eens wat erin staat. Denkt u trouwens dat Europese landen precies weten wat er in dat conceptakkoord dan staat, of het beginselakkoord, of hoe je het ook noemen wil, waar de handtekening onder moet komen?
7: Nou, tot nu toe krijg ik het gevoel dat Europa niet aan tafel heeft gezeten, nee, bij geen enkele fase van de onderhandeling. Zelfs niet bij, zeg maar, het begin van de oorlog. Dat er is
8: dus ook wij weten niet precies wat erin staat.
7: Nee.
8: Maar die Europese ministers van Buitenlandse Zaken, althans van een aantal grote landen, vanochtend, maar eerder ook Engeland, Frankrijk, Duitsland, die roepen dan, nou ja, als er een deal is en Iran houdt zich eraan, dan kunnen we de sancties wel laten vieren. Wat vindt u van die reactie op dat moment?
7: Ja, dat vind ik voorbarig. Ik denk dat je bij dit soort onderhandelingen, ja, om te beginnen, ik denk dat het goed is om te zeggen dat eigenlijk wat je zelden ziet in het lijstje van waar gaat het nou in dit conflict om? Dat er een grote bevolking, 90 miljoen mensen, toch worden geknecht door een regime. En die echt de klappen opvangen van dit conflict. Dus enige verlichting voor die mensen zou heel mooi zijn. Maar ik vind dat je in zo'n proces waarin het zo schimmig eraan toe gaat, moet je heel zorgvuldig zijn in het weggeven van jouw troefkaarten, zeg maar. Ja. Voordat je weet dat de ander ook iets op tafel legt. Dus ik zou daar heel terughoudend in zijn om nu al te zeggen, nee, maar sancties, dat kunnen we bespreken.
8: Ja. Dat is ook niet per se de beste manier van onderhandelen misschien.
7: Nee, dat lijkt me ook niet. Als je als Europa al meent dat je aan tafel moet zitten.
8: En dat menen we.
7: Maar hoe krijg je jezelf dan aan tafel? Ja, ik vraag me af of dan het weggeven van te veel troefkaart in beginnen de juiste tactiek is.
8: Kunnen we het eigenlijk? Zijn we er geschikt voor?
7: Om aan tafel te zitten.
8: En om echt op dat niveau te onderhandelen? Als je deze methode gebruikt?
7: Ja, ik denk dat er zeker hele knappe koppen in Europa rondlopen. Alleen in mijn tijd dat ik in Brussel werkte, kreeg je altijd de vraag, ben jij van Europa van de landen of Europa van de instituten? En ben je voor de commissie of voor de council, voor de raad?
8: Wat was het antwoord dan?
7: Ja, ik was toch altijd wel een beetje van de landen. Ik vond dat, omdat ik in het domein van veiligheid en defensie werkte. Ja. En daar zie je dat landen eigenlijk niet bereid zijn om soevereiniteit over te dragen aan Europa. En tegelijkertijd besef ik me ook dat wil Europa echt een stevige partner aan tafel worden, ja, dan zal je iemand moeten sturen die alle beleidsinstrumenten in handen hebben. Dus en je juridische instrumenten, je economische instrumenten, maar ook je veiligheid en defensie-instrument.
8: Vooralsnog zitten we daar niet aan tafel. Maar er is wel een beroep op ons gedaan om te komen helpen bij het beveiligen van die straat van Hormuz. Weliswaar in een eerder stadium dan wij hebben aangegeven te willen helpen. Nu zeggen de Franse minister van Buitenlandse Zaken vanuit Luxemburg, waar dat hele Europese circus de komende 3 maanden is neergestreken, die missie waar tientallen landen zich bij hebben aangesloten, die kan best snel van start gaan. Wij hebben een mijnenjager die kant op gestuurd. Een nieuwe ook, geloof ik, de Willemstad.
7: Maar de Willemstad is al op leeftijd, maar ja, nog steeds goed voor haar taak berekend.
8: Ja, u kent dat schip natuurlijk goed. Dat is nog daar in die regio, denk ik, toch?
7: De Willemstad is naar de Middellandse Zee vertrokken, samen met een Belgische mijnenjager.
8: Maar alvast onderweg, het nodig zijn om de missie aan te vangen.
7: Ja, mits het parlement daar inderdaad grote steun aan verleent. En daar moet dan nog een discussie volgen tussen de minister en de Kamer, heb ik begrepen. Maar het is wel een vooruitgeschoven positie.
8: Juist, dus ook die mijnenjager van ons kan snel aansluiten en mocht daar een missie op touw worden gezet.
7: Ja.
8: Liggen er mijnen dan?
7: Ja, dat is de grote vraag. Ik heb daar, dat zeg ik eerlijk, ik heb daar altijd aan getwijfeld. Omdat Iran heeft gezegd dat op het moment dat Amerika zijn aanvallen inzetten, ze nog even heel snel mijnen hebben gelegd, dan leg je dat dus niet met grote grote nauwkeurigheid.
8: Nee.
7: Waar zijn ze dan gebleven? Er zijn al wat passages geweest. Nooit is iemand een mijn tegengekomen. Dus ik twijfel er een beetje aan. Het is ook Het zou ook wel een hele vergaande daad zijn geweest.
8: Ja.
7: Ik twijfel daaraan, maar ja, dat is nou eenmaal het lot van de mijnendreiging.
8: Dat is dat kracht van dat wapen ook. Hè? Alleen dreiging is al
7: voldoende. Ja. Dus je moet dat toch zeker stellen. Ik denk wel dat er al wel acties zijn geweest met onbemande onderwatervaartuigen, voertuigen, hoe moet je dat noemen, die al hebben gekeken, vinden we daar iets? Hmm. Je hoeft ook niet het hele gebied meteen te vegen. Je kunt een route oormerken en die veiligstellen. Hmm. Maar ja, ik denk toch dat er behoefte is om dat wel zeker te stellen, inderdaad.
8: Juist, dus als we mee gaan doen, doen we nooit helemaal voor spek en bonen mee. Al is het maar om vast te stellen dat er dan eventueel geen mijnen zijn.
7: Ja. Ja, precies.
8: Ja, want je wil ook niet dat er een olietanker op een mijn loopt. Helemaal. Want dan heb je natuurlijk een ecologische ramp van hier.
7: Ecologische ramp, en daar zitten ook mensen aan boord. Weet je, en ik denk dat die bemanningen, die kapiteins en die bemanningen, die krappen zich ook achter de oren van moeten we hier wel doorheen.
8: Ja. Goed, wij hebben aangegeven dat we eventueel wel een rol willen spelen, mits het veilig is. Hè? Dus nu is het natuurlijk voortdurend de vraag bij zo'n bestand, 60 dagen, ook nog tijdens het WK voetbal, misschien zit daar ook nog, zou het toevallig zijn, denkt u?
7: Daar gaan we wel heel erg spijkers op laag water zoeken.
8: Okay, nou ja. Het was misschien niet helemaal toevallig dat Trump het op zijn 80ste verjaardag naar buiten
7: kwam. En dat Iran dus weigerde op die dag dan ook te tekenen. Ja. Of te communiceren. Ja.
8: Ja. Goed, dat terzijde. Op het moment dat zo'n bestand geldt, wordt het ook nog wel eens geschonden. Zelfs als er een afspraak is. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen 6 weken ook gezien.
7: Ja.
8: Namelijk telkens waren er toch weer acties over en weer. En dan was het adagium, dit is defensief. Er is een Apache neergeschoten, althans dat claimen de Amerikanen, in ieder geval neergestort. Er zijn bombardementen uitgevoerd, ook nog op Iran. Als vergelding, over en weer in de richting de Golfstaten ook weer. Met andere woorden, wanneer weet je nou of het veilig genoeg is om deel te nemen aan zo'n missie?
7: Ja, eigenlijk, is het veilig genoeg om deel te nemen aan de missie? Mijn antwoord is altijd, weet je, als je zo'n missie begint, dan ben je niet van de risicomijding, maar van de risico-inschatting.
8: Mm-hmm.
7: Ik vind wel dat Europa heeft heel lang volgehouden, we hebben de fase van oorlog en we hebben de fase van bestand. Alsof daar niks tussen zit. En ik denk dat we op dit moment nou juist in die hele rommelige fase daartussenin zitten. En in die fase zal je ook moeten besluiten om die missie te beginnen. En zelfs al zou je een hartstikke concreet bestand hebben, dan nog kan dat bestand natuurlijk van de een op de andere dag worden verbroken. Iran weet nu als geen ander dat haar grote wapen misschien niet eens zozeer het nucleaire wapen is, maar die Straat van Hormuz. Dus als je daar gaat opereren, zul je altijd bewust moeten zijn van het feit dat het op elk moment weer kan ontbranden. En daar moet je wel op voorbereid zijn.
8: Juist, en dus gaat het over de rules of engagement, namelijk wat je wel en wat je niet mag doen. En het gaat over de bescherming in een vlootverband voor een mijnenjager. Want mijnenjager is buitengewoon licht bewapend.
7: En daar zul je dus die missie op moeten bouwen.
8: Ja.
7: Dat zul je in overleg moeten doen met de andere landen in de regio. Niet in de laatste plaats, ook Iran.
8: Ja, dat was uw werk vroeger, om dit soort missies te plannen. Dus in een later stadium van uw carrière eerder zat u als commandant aan boord van een groot oorlogsschip zoals een fregat.
7: Ja.
8: Stel nu dat u deze missie zou moeten plannen. Wat zou wat u betreft dan de voorwaarden zijn om ja te zeggen? Militair gezien. Uiteindelijk moet de politiek een weging maken. Maar
7: Ja. Ik heb altijd ook met mijn mensen gezegd van, als wij een verzoek krijgen, of als wij de opdracht krijgen om iets te doen, dan is het antwoord in principe altijd ja.
8: Dat zeggen alle militairen altijd.
7: Maar daar zit iets aan, daar voeg ik iets aan toe. En dan zeg ik, en de consequenties van deze missie zijn. Want het gaat er niet om dat ik over de consequenties ga, maar mijn opdrachtgever, in dit geval de politiek. Die moet de consequenties helder hebben. Die moeten weten waarop ze ja op zeggen. En dan, naar goed militair gebruik, voeren wij die opdracht uit. Natuurlijk als het tegen ethische gronden ingaat. Maar dat is even fijnslijperij. In deze situatie zou ik zeggen, wat heel belangrijk is, dat je diplomatiek ook betrokken bent bij een proces, dat je overleg hebt met de partijen die in strijd zijn geweest met elkaar. Dus aan de ene kant Amerika, maar ook de Golfstaten, aan de andere kant Iran. Dat is belangrijk. Dus je zult een soort coördinatiemechanisme moeten hebben, dat je bij incidenten op zee snel kan handelen, kan overleggen en kan kortsluiten dat dit een incident was.
8: Maar dan moet je dus aan de hoofdtafel zitten.
7: Ja, maar misschien kun je dat, doordat je in het gebied zelf een eigen hoofdkwartier baseert. En de Fransen hebben in Bahrein voor een operatie een hoofdkwartier. Dat zou je kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Je moet in de regio zijn, ter plekke. En dan afspraken maken van hoe kunnen we snel in overleg treden met betrokken partijen. Om zeker te stellen dat een incident niet uitgroeit tot het ontbranden van het grote conflict weer. Dat is één.
8: En hebben we dat? Is dan de volgende vraag natuurlijk.
7: Nou, er zijn wel. Kijk, en dan kom je meteen op het punt waar de EU. De EU is altijd gewend geweest om in crisis op te lossen. Mm-hmm. En eigenlijk zitten we nu niet in een crisis, maar zitten we in een grote fase van confrontatie. En in die crisis, we hadden de piratencrisis, daar hebben we een missie voor gemaakt.
8: Daar was u als commandant ook.
7: Daar was ik bij betrokken. We hebben de Houthis in de straat Bab el-Mandeb, dat was een crisis, dus daar hebben we een missie opgezet. We hebben de straat van Hormuz, was altijd al een beetje lastig. Daar is een missie opgezet, dat was niet eens een EU-missie. Maar daar kwamen we niet verder dan een coalitie geleid door Frankrijk, waar Nederland ook aan meedoet. Dus je ziet dat Europa, de Europese Unie, in één gebied 3 verschillende missies hebben lopen, die allemaal onderbemand zijn. En dat straalt niet echt iets van eenheid uit. Dus dat zou een eerste moeten zijn, maar dat ligt meer op militair strategisch niveau, om te zeggen, nu gaan we voor 1 missie in die regio, en daar gaan we alle beleidsinstrumenten die we onze beschikking hebben, gaan we inzetten. En 1 daarvan is het militaire instrument. En wat die gaan doen, is die gaan maritieme veiligheid garanderen. Tegen piraten, tegen de Houthis, maar ook in de straat van Hormuz. En dat ga je dan zo aansturen. Daar zou ik heel erg sterk voor pleiten. Om daar veel meer eenduidigheid in aan te brengen.
8: Ja, maar goed, dan moet je de militair materieel naartoe sturen. In dit geval dus marine materieel, schepen. Die zijn ook op andere plekken nodig voor NAVO-oefeningen, voor de bescherming van het NAVO-grondgebied.
7: Ja.
8: En dus eigenlijk pleit u voor het uitbreiden van onze Europese aanwezigheid in het Midden-Oosten dan.
7: Ja, ik denk dat
8: als je meedoet aan zo'n missie, moet je dus je aanwezigheid uitbreiden.
7: Ja, en moet het een geloofwaardige, eenduidige missie zijn die je neerlegt. En voor Europa, ik denk als je gewoon kijkt welke belangen heeft Europa nou in deze wereld, dan is denk ik het westelijk deel van de Indische Oceaan, met al die zeestraten die er zijn, met al die handelstromen die er lopen, daar liggen belangen voor Europa. Er liggen ook belangen in die hele gordel van instabiliteit in Afrika, net onder de Sahel. Er liggen belangen in de Golf van Guinea. We hebben belangen liggen aan de oostkant van Europa. Ik denk dat als je als Europa niet meer denkt in, we hebben een Houthi-crisis of een piratencrisis, maar veel meer in regio's, dat je dan veel meer kan komen tot een afgestemd beleid, wat je ook dan ook een partner maakt aan tafel, denk ik. Omdat Europa natuurlijk, we stellen ook niet niets voor. Hè. We hebben een grote economie, we beschikken over veel technologie, veel know-how. Dus we hebben ook wel wat te brengen als Europa aan de wereld. We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Maar we moeten daar wel eenduidiger, geopolitieker, strategischer in acteren, denk ik.
8: Maar goed, dan hebben we nog meer spullen nodig. En we praten nu al met veel pijn en moeite politiek gezien over de 3,5% NAVO-norm voor de bescherming van het NAVO-grondgebied. Ja. Voor onze eigen achtertuin dus, zal ik maar zeggen. Laat staan het Midden-Oosten.
7: Ja, ja, nee, de wereld wordt er niet fijner op. En daar zullen we wel mee moeten dealen, denk ik. Ja, die 3,5% NAVO, ik denk dat het niet zo is dat je ook nog eens 3,5% voor Europa nodig hebt. Maar je moet wel. En misschien moeten we ook wel naar die 3,5% in een veel bredere context gaan kijken en keuzes gaan maken.
8: Ja. Ja. Intussen is deze oorlog natuurlijk gewoon gestart vanwege, ik zei het al, regime change aan het begin. En daarna werd het nucleaire wapen. Wat blijft daar nou uiteindelijk van over? Ik bedoel, dat nucleaire wapen, dat hebben ze niet of nog niet. Maar daar schijnen ze wel vrij dichtbij te zijn. Dat was een reden om deze oorlog te beginnen, werd gezegd.
7: Ja.
8: Het is geen onderdeel van dit akkoord, dat vrijdag dus wordt getekend. Daar gaan ze dus verder over onderhandelen.
7: Ja.
8: Wat heeft het allemaal opgeleverd eigenlijk?
7: Ja, we zijn eigenlijk misschien wel terug
8: op
7: het moment, terug bij af. En er zijn wel dingen duidelijker geworden. Voor Iran, wat ik al zei, is duidelijk geworden dat ze met die straat van Hormuz een heel groot troefkaart in handen hebben. Ik denk dat de golfstaten zich ook achter de oren krabben over hoe verdedigen we onszelf? Wat betekent dit nou allemaal voor ons? Ik denk dat de wereldeconomie, ik las al een artikel waarin werd gezegd van, goh, we lezen wel die vrije doorvaart van olie en gas uit de Golf. Maar je ziet wel dat handelstromen zich beginnen te herschikken. Dus dat zie je ook gebeuren. Het
8: gezag in de wereld is ook aan het verschuiven.
7: Wat ik al zei, de internationale rechtsorde, die erodeert.
8: En wat is dan, sorry dat ik even een vraag tussendoor stel, maar wat is er dan overgebleven van het gezag van Trump als de conclusie is dat deze oorlog is begonnen en tot niks heeft geleid en dat we terug bij af zijn? Wat doet dat met de positie van de Verenigde Staten onder leiding van Trump op het wereldtoneel dan?
7: Ja, die is ook afgenomen en mede geërodeerd. En ik denk dat overal in de wereld zie je toch. En dat is. Als je het heel erg abstract bekijkt, dan leven we al langer in een wereld waarin met name Rusland en China hebben gezegd dat ze niet meer geloven in de internationale rechtsorde. Dat is een westers verzinsel. Mm-hmm. En daar moet iets anders voor komen. En wat ik heb geconstateerd de afgelopen tijd is Amerika zich in dat kamp heeft geschaard. En dat betekent dat we als Europa eigenlijk over zijn gebleven als de hoeders van de internationale rechtsorde. Daar hebben we het best moeilijk mee, want in al onze landen zien we bij verkiezingen toch ook de opkomst van partijen die ook minder hebben met die internationale rechtsorde. Dus wij staan zelf ook intern onder druk. Mm-hmm. En dat betekent dat we in de wereld, dat we in een, misschien wel in een steeds meer in een gefragmenteerde wereld terechtkomen. En laten we hopen dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid had een mooi boekje daarover. Die zeiden op weg naar een gefragmenteerde wereldorde. Laten we hopen dat we nog in een genetwerkte wereldorde blijven, waarin we als Europa, als landen, steeds moeten kijken wie zijn onze vrienden, op welk gebied en waar moeten we mee handelen en hoe kunnen we dan toch proberen. Het wordt daarmee een onrustige, minder stabiele en soms ook gevaarlijkere wereld, denk ik.
8: En in die wereld komen de landen van de G7 dan vandaag bij elkaar in Frankrijk.
7: Ja.
8: Evian-les-Bains, als ik me niet vergis.
7: Ja.
8: En daar zit Macron dan weer aan het hoofd van een ronde tafel, vermoedelijk.
7: Ja. Wat
8: gaat daar dan nog uitkomen?
7: Ja, dat is boeiend. Hè? Ik denk dat het wel belangrijk is om dat soort momenten te volgen. En we moeten
8: belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, juist, vooral misschien.
7: En dat zie je ook, daarom ben ik heel voorzichtig, dat ding, ja, dat verdrag tussen Amerika of memorandum, wat het ook wordt tussen Iran en Amerika, het is wel weer een stap in een proces waarin mensen praten.
8: Ja.
7: Dat is de G7 ook. We krijgen dadelijk ook de top, de NAVO-top in Ankara. Ja. Het zijn belangrijke meetmomenten.
8: Ja.
7: Tegen een achtergrond van een wereld die wel, misschien niet gefragmenteerder, maar wel genetwerkter wordt.
8: Maar zijn wij daarmee uit de problemen in het kader van de wereldeconomie, olieprijzen en enige stabiliteit op het wereldtoneel?
7: Nee, en ik geloof heilig in die internationale rechtsorde, omdat het de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog ook, natuurlijk is de wereld nog steeds niet perfect, maar het heeft wel heel veel voordelen gebracht.
8: Ja.
7: En we lopen nu het risico dat we die voordelen langzaam gaan verspelen. En dat zou heel zonde zijn, niet in de laatste plaats, niet alleen voor Europa, maar ook voor grote delen van de rest van de wereld, Afrika en Azië met name.
8: Goed. Reden om nog eens na te denken over dat verdrag. Vrijdag worden de handtekeningen gezet. Ben Bekkering, hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag. Ik wens u een hele fijne middag.
4: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: WPRO.
3: Bureau Buitenland.
4: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
9: Wat horen we hier?
10: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
9: Door zijn rectum.
10: Door zijn rectum, inderdaad.
4: Duiding.
11: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
4: Debat en reportages.
12: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
4: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
9: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
11: Okay.
4: Bureau Buitenland. Zometeen om 13:30 op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
23: NPO Radio 1, 12 uur.
24: Suzanne Bosman.
25: Goedemiddag. De Britten enteren een schip van de Russische schaduwvloot in het kanaal. De Zweden deden zoiets ook al eens. De Fransen en ook de Belgen. De Nederlandse marine kan dit nog niet. Hier werken ze nog aan wetgeving. Waarom duurt dat zo lang? Dat zo meteen in één vandaag, na het NOS Journaal. Jan van de Putten.
26: De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandschef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. In aanvolging van andere landen worden ook in het Verenigd Koninkrijk sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verboden. Dat heeft premier Starmer bekendgemaakt. Dat geldt vanaf volgend jaar. Het is bedoeld om kinderen te beschermen tegen excessief schermgebruik en schadelijke online content, zegt correspondent Fleur Launsbach.
27: En ook op gamingplatforms waar chatfuncties in zitten, dat wordt ook verboden voor jongeren onder de 16, om dus te voorkomen dat ze met vreemde mensen kunnen communiceren. Een complete lijst van alles wat verboden wordt, dat is er nog niet. Maar het gaat eigenlijk vooral om apps waarop mensen dingen posten en wat echt om interactie gaat. Maar bijvoorbeeld WhatsApp en Signal, die er echt zijn om berichtjes te sturen, die zitten niet in het verbod.
26: In december kwam Australië ook al met zo'n sociale media verbod. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar onderzoek naar gedaan en geleerd van de opstartproblemen.
27: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
26: Volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 ouders dat sociale media verbod. De kopers van een gloednieuw appartement in Amsterdam hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar kwam de belofte niet na om die lekkage op te lossen en moet zich van de rechter nu houden aan de schaderegeling. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. Jerry de Jong was 61 en hij was de vader van oud-international en KNVB-directeur Nigel de Jong. De politie in Brabant heeft een fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25. Ze worden vaak opgevoerd. Een dag eerder nam de politie in dezelfde Brabantse regio een fatbike in beslag die bijna 60 kon. De zoon van de Noorse kroonprinses, Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Marius Boyk Heubu stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Correspondent Rolien Kreton, na de uitspraak begon de rechter aan de toelichting, de motivering van het vonnis. Heb jij nog iets opmerkelijks gehoord?
28: Nou, als we het hebben over die verkrachtingszaken waarbij 4 vrouwen hem beschuldigen van verkrachting terwijl ze sliepen, is hij inderdaad in 2 van de 4 verkrachtingszaken vrijgesproken. En dat heeft vooral te maken met het bewijsmateriaal wat in deze hele zaak natuurlijk wel erg opvallend was, is dat Marius video's heeft gefilmd. Filmpjes van 10 tot 20 seconden, waarbij hij seks heeft met vrouwen die slapen. Nou, in 2 van de 4 gevallen van die verkrachtingszaken was er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs op die video's voor een veroordeling. Dus kun je niet goed zien dat die vrouwen of die vrouwen slapen of niet. Maar de rechtbank stelde tegelijkertijd vast dat de getuigenis van deze vrouwen wel geloofwaardig is.
26: Ja, een van die vrouwen was ook aanwezig toen het vonnis werd uitgesproken. Wat was haar reactie?
28: Ja, zij moest huilen van opluchting, omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte. En ook omdat deze zaak al heel lang duurt. En meerdere slachtoffers zeggen dat ze enorm opgelucht zijn. Vooral ja, dat het nu is afgelopen, maar ook dat hun verhaal door de rechtbank geloofwaardig wordt gevonden.
26: Marius Heubu zelf die was er niet, de zoon dus van de Noorse kroonprinses. Weten we al of hij in hoger beroep gaat?
28: Nee, dat weten we nog niet. Hij heeft 2 weken de tijd om die beslissing te nemen. Hij wil eerst het vonnis lezen. Hij heeft dit vonnis gevolgd via een videolink vanuit de gevangenis, waar hij in voorlopige hechtenis zit. Dat is om gezondheidsredenen, waarvan we niet weten wat dat precies is. Maar ja, hij heeft dus ook niet met zijn advocaat nog overlegd. En dat zal hij ook eerst willen doen.
26: Ja, 4 jaar cel was het vonnis van vandaag. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Het is te druk op de website van de Nederlandse Spoorwegen. En daardoor is het niet mogelijk om het speciale Nederland-ticket aan te schaffen. De NS verwacht dat de problemen in de loop van vanmiddag verholpen zijn. Het Nederland-Dalvrije abonnement dat is geldig tot 1 september. En dat biedt deze zomer onbeperkt treinreizen in de daluren. Het geldt niet voor bus, tram en metro trouwens. De Tweede Kamer kwam met dat goedkopere treinabonnement als maatregel om reizigers tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. 6:06, het weer nog. Van het westen uit steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
25: Jan, dankjewel. Wijnand Zwaan is er bij de ANWB voor het verkeer. Dag Wijnand.
0: Goedemiddag Suzanne. We zien een paar problemen onderweg op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en de Alfred Everdingen 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is een auto uitgebrand. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal is nog helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Breda over de A16 en de A58. Op die A16 is wel file ontstaan van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar nu een kwartier.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
2: Ik heb mensen buikpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
23: NPO Radio 1. Avrotros.
25: Geslepen met asielzoekers, dat is wat het is. Elke dag met tientallen mensen, soms meer, omdat er geen plek voor ze is in Ter Apel. Van sporthal naar evenementenlocatie, steeds weer de bus in. Mensonterend, zegt het Rode Kruis, straks onze verslaggever over wat zich nu dagelijks afspeelt daar in Noord-Nederland. Lambert, Nederlandse schepen maken zich klaar?
13: Ja, want de straat van Hormuz gaat weer open. Maar hoe gaat dat nou praktisch? Dat vragen we zo aan de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.
25: Nu, de Britse actie in het kanaal.
24: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
25: Het leek een scène uit een James Bond film. Zwaar bewapende mariniers die via touwen uit helikopters op een olietanker landen. Gisterochtend vroeg enterde de Britse marine een schip uit de Russische schaduwvloot dat onder Cameroense vlag voer op het kanaal.
14: British armed forces have intercepted a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.
15: De hele operatie wordt vastgelegd door camera's van het Britse leger. En daarop is te zien hoe de militairen, geholpen door de Britse politie, de boot doorzoeken.
16: It's a huge tanker. The good news on that is it means there are a number of areas where you can bring a helicopter into a hover over the ship. And then put ropes out the back, and then the commandos will rope down onto the vessel. Basically, they'll do a complete security check of the entire vessel leading up to the bridge.
15: Voor de Britten is het de eerste keer dat ze zo'n schip onderscheppen. Maar andere landen gingen hen al voor.
25: Ja, Zweden bijvoorbeeld, België, Frankrijk. Maar Nederland doet dit nog niet. Er wordt hier nog gewerkt aan wetgeving. Ja, waarom duurt het allemaal zo lang? Helene Over de Linde is advocaat sanctierecht. En Maas van Landschop, u bent in de Tweede Kamer woordvoerder voor Defensie en Buitenlandse Zaken voor het CDA. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
25: Ja, u bent er allebei. Mevrouw Over de Linde, wat gebeurt er nou op zo'n schip zodra dat geënterd is?
17: Dan wordt alles gecontroleerd. Dus het gaat erom of de papieren in orde zijn, de certificaten, de veiligheid van het schip, de verzekering van het schip. Want dat is iets wat bij de schaduwvloot van Rusland meestal niet in orde is. Dus dat wordt als eerste bekeken.
25: Ja, dat hebben we ook gezien op die beelden. Hè? Die zwaar bewapende mannen die dan inderdaad ook door papieren bladeren. Ik zag overigens helemaal geen bemanningsleden. Bewust denk ik door het leger buiten beeld gehouden. Maar gaat zoiets helemaal goedschiks?
17: Nou, dat denk ik niet dat dat goedschiks gaat. Want het is nogal wat om zomaar een schip te benaderen en daar onderzoek te gaan doen. Want de keerzijde is, dat zeggen Russen ook altijd, piraterij. Dus je mag niet zomaar op een schip je gang gaan en daar alles gaan onderzoeken. Dus ik denk ook dat dat niet zonder slag of stoot is gegaan. En daarom is natuurlijk ook Defensie daarvoor ingezet om de rust te behouden zodra het richting escalatie gaat.
25: Ja, nou was het schip van de Russische schaduwvloot. Voer onder Cameroense vlag. Maar hoe weet je nou dat het een Russisch schip is als je een schip met een Cameroense vlag voorbij ziet varen?
17: Ja, interessante vraag. Nou, er zijn denk ik heel veel redenen voor om dat te vermoeden. Want waarschijnlijk had Cameroen nooit olietankers. Vaak zijn het staten waar de wetgeving heel gebrekkig is en ja, die ook helemaal geen olie transporteren. En er zijn ook ondertussen heel veel onderzoeksteams die bijhouden hoe dat zit met die tankers. Dus meestal hadden ze eerst een andere eigenaar en een andere naam. En dat wordt dan allemaal in dat soort staten als Cameroen of Santa Barbara in allerlei kleine eilandjes zonder duidelijke jurisdictie wordt dat dan omgezet. En dan is er een vermoeden dat dat de Russische schaduwvloot is.
25: Ja, u zei net al van de Russen zouden kunnen zeggen van dit heeft met piraterij te maken. Maar dan hoor je de Britten en die zeggen van nee, dit kan allemaal. Op basis waarvan kan Groot-Brittannië dit doen?
17: Ja, ik heb dat natuurlijk toen ik het gisteren hoorde ook meteen bekeken. Want we zitten juist al 4 jaar lang in een impasse dat we heel veel willen, maar dat het recht dat niet echt toestaat. Maar ik heb het even opgezocht en dan is er artikel 110 in het zeerechtverdrag. Dat is een VN-verdrag wat bijna door alle landen van de wereld is ondertekend. En dan mag een staat, een kuststaat die daar in de buurt is gelegen, zoals het VK, mag dan een schip benaderen als ze vermoeden dat het geen vlag heeft, bijvoorbeeld. Er zijn een aantal dingen bij vermoedens, dus ook mensen smokkelen en andere strafbare feiten. Mm-hmm. Maar ook als je vermoedt dat het schip staatloos is. Dus dan mag je het gaan betreden.
25: Maar meneer Van Lanschot, dan zou Nederland dat toch ook kunnen doen?
0: Ja, goedemiddag. En misschien eerst even één stap terug. Hè, van waarom is het nou zo belangrijk? Ik dacht goed om dat eventjes te duiden.
17: Ja,
0: allereerst is het de financiering van de Russische oorlogseconomie. Schattingen zijn wel zo'n 10 miljard per maand. Het tweede is risico op sabotage. Dus denk aan ankers die zeekabels kapot maken. En het derde is risico op milieuïncidenten.
25: Ja, dus Nederland zou daaraan willen bijdragen, kan ik me voorstellen.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. En dat vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Nou, waarom hebben we dan nog niet die wetten? En kunnen we eigenlijk al misschien meer doen?
25: Ja, maar kunnen wij dan niet ook, sorry dat ik u onderbreek, maar ook niet over waar mevrouw Over de Linden het over heeft, onder zo'n VN-stempel dat doen?
0: Ja, dus in je territoriale wateren, dat is zeg maar 22 kilometer uit de kust, daar kun je al heel veel, maar in de exclusieve economische zone, de EEZ, dat is zo'n 380 kilometer, daar kun je minder, begrijpen wij van het kabinet. Nou, wat hebben Engeland en bijvoorbeeld Denemarken en Frankrijk dan wel? Is extra wetgeving, nationaal, waarmee ze kunnen ingrijpen. Dus ik vermoed dat deze entering van deze tanker gisteren ook op basis van die wetgeving is verricht.
13: Maar geldt dan nationale wetgeving op internationale wateren?
0: Nou, dus de EEZ is natuurlijk...
17: Mm-hmm. Ja.
0: Sorry, ga je gang.
25: Mevrouw Van der Linden.
17: Ja, volgens mij zijn er 3 varianten. Je hebt natuurlijk de EEZ, zoals net terecht werd gezegd, territoriale wateren. En dan heb je nog de internationale vaarroutes van het ongestoord vrije doorgang. En daar heeft dit zich waarschijnlijk plaatsgevonden, want wij hebben allerlei sancties ook al die van toepassing zijn op territoriale wateren en exclusieve economische zones. Dus zodra die voormalig Russische tanker, de schaduwvloot, daar vaart, dan kunnen we al heel veel vanwege de sancties. Maar het gaat nou juist om dat stukje van die internationale vrije doorvaart waar het VN-verdrag op van toepassing is. En daar heeft het VK nu heel handig dat artikel 110 in stelling gebracht. Maar het is natuurlijk helemaal de vraag of dat juridisch stand gaat houden. Want het is gewoon een novum. Dit is voor de eerste keer dat dat wordt geprobeerd.
25: Mm-hmm. Meneer Van Lanschot, maar hoe zit het dan met de wetgeving hier? Want er is blijkbaar nogal wat voor nodig om ook dit soort operaties uit te kunnen oefenen. En denk van, nou, we weten toch al heel lang dat die oorlog gaande is. Dat inderdaad de financiering van het Russische leger gestopt zou moeten worden volgens Europa. Nederland wil daaraan meedoen. Waarom is dat nog niet geregeld?
0: Ja, volgens mij maak je terecht het punt dat het bijzonder complex is, deze wetgeving. En dat laat net ook al even ons debat daarover zien. In het algemeen zie je natuurlijk dat het wetgevingsprocessen langzaam zijn. Veel te langzaam in Nederland.
25: Te langzaam,
0: en in
25: zegt
0: Europa.
25: U.
0: Ja, veel te langzaam. Ja. En daarmee lopen we op heel veel dossiers lopen we vast. Denk aan stikstof bijvoorbeeld, of netcongestie. Dus ook het aanpakken van die schaduwvloot is daar gewoon een heel goed voorbeeld van. Als het inderdaad klopt dat het Verenigd Koninkrijk op een eigenlijk creatieve manier een beroep doet op het recht, en dat houdt stand, ja, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon gaan doen.
25: Dus creatief met het recht omgaan, zolang het hier te langzaam gaat met het doorvoeren van wetgeving. Maar meneer Van Lanschot, uw partij zit in de coalitie. Kunt u daar niet wat aan doen?
0: Nou, uiteraard. Dus wij roepen ook het kabinet op, kom nou snel met die schaduwvlootwetgeving. En als die er is, dan is het natuurlijk aan ons als Kamer om die snel te behandelen. Dus daar kun je jaren over doen, maar dat kun je ook heel snel oppakken.
25: Nou, weten we dat het best wel ingewikkeld ligt in sowieso de Tweede Kamer. Misschien straks ook nog de Eerste Kamer. Wat denkt u? Wat hangt u boven?
0: Ik verwacht brede steun. Of het aanpakken van de schaduwvloot.
17: Ik kan er aan toevoegen, want het is... Ja, het is natuurlijk niet zo dat we stilzitten en niks aan doen zijn en dat er eindelijk actie moet worden ondernomen. Want we zijn al sinds de 2022 bezig met een nieuwe sanctiewet. En die staat nou helemaal in de stijgers. Die is al bij de Raad van State geweest. En er zijn nog wat extra vragen gesteld over hoe gaan we die wet praktisch uitvoeren. Maar dan is de volgende stap dat die naar de Eerste Kamer gaat en wordt goedgekeurd. En daar worden allerlei handvaten geboden om dus inderdaad die schaduwvloot te gaan aanpakken. Dus het is belangrijk te benadrukken dat we zijn er heel druk mee bezig, maar het zal nog zeker een jaar duren, denk ik, voordat deze wetgeving er is.
25: Oh, een jaar? Is het zo belangrijk.
17: Ja. Waarschijnlijk wel. Alles kost lang, dat zei de heer van Landschot ook al. Alles kost tijd. Maar daarom is het goed om het VK te volgen en kijken of artikel 110 van het zeerechtsverdrag, wat we ook wel eens UNCLOS noemen, stand gaat houden.
25: Ja, meneer van Landschot?
0: Nou, eens met de analyse dat het goed is om te kijken of we het VS of het VK hier kunnen volgen. En over die termijn, kijk, op het moment dat wij die wet krijgen, dan kunnen we die relatief snel behandelen. In een maand of 3 à 6 heb je natuurlijk nog wel een zomerreces. Maar de Eerste Kamer bepaalt natuurlijk ook haar eigen agenda. Dus ik denk inderdaad, met een beetje pech doe je er een jaar over en dat willen we niet.
25: Tot die tijd moeten we kijken naar de Britten, de Zweden, de Belgen en de Fransen die dit soort schepen enteren. Ik dank u wel. Helene van Over der Linden was dat, advocaat sanctierecht, en Maas van Landschop, Tweede Kamerlid voor het CDA. En zometeen, ja, de bal is rond, dat is hij zeker, maar de WK-voetbal is ook connected, vol met elektronica. En wij vroegen ons af, zouden we hem dan ook kunnen hacken?
24: Eén vandaag.
25: Eerst Lammert, laat de olie stromen.
1: Ja, dat postte de Amerikaanse president Trump vannacht op zijn social media. Hij schreef na bekendmaking van de deal tussen de VS en Iran: hierbij geef ik volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz. En tegelijkertijd geef ik toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de Amerikaanse marineblokkade. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen. Aan de lijn nu directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Annette Koster, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
1: Zijn de motoren al gestart?
18: Nou, de berichten lijken voor te sorteren op een heropening op vrijdag aanstaande, wanneer het bestand wordt getekend. Tegelijkertijd, we weten ook, vrijdag is nog ver weg en er is vaker het idee geweest van een heropening. En ook dat zinnetje over een tolvrije doorvaart, dat wordt nu al door Iran weer tegengesproken. Oh. Dus er is nog heel veel onduidelijk, laat ik het zo zeggen.
1: U durft nog niet opgelucht adem te halen dat het einde in zicht is.
18: Nou, als het einde daadwerkelijk in zicht zou zijn, dan haal ik opgelucht adem. Op dit moment eigenlijk nog niet, ben ik eerlijk.
25: Mevrouw Koster, wat hoort u van mensen daar ter plaatse, mensen op de schepen?
18: Dat ze net als wij eigenlijk allemaal nog in afwachting zijn van gaat het pact of het bestand nou echt inhouden en welke voorwaarden zitten daar aan vast. We weten nog helemaal niet welke routes worden vrijgegeven en hoe verzekeraars daar weer op gaan reageren. Dus op dit moment heeft nog niemand daadwerkelijk echt de motoren gestart.
1: En is er wel bekend wie de coördinatie zal hebben van welke schepen eerst gaan, in welke volgorde? Precies.
18: Ja, dat is een zeer terecht punt wat u daar maakt. Want er liggen zo'n kleine 700 schepen die er daadwerkelijk nu graag uit willen. We spreken wel elke keer over een flessenhals. En in dat kader zie je ook dat de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties, daar nu ook met verschillende scenario's aan het uitwerken is. Zodat, mocht het daadwerkelijk opengaan, hetgeen wij natuurlijk erg hard hopen, dat het gecoördineerd gaat. Let wel, het is niet zo dat al die kleine 700 schepen daadwerkelijk nu voor die flessenhals liggen. Hè. Er zijn er ook een aantal die op een flink aantal uren varen liggen.
1: En nu werd er de afgelopen weken gewaarschuwd dat de Straat van Hormuz vol met zeemijnen zou liggen. Wat weet u daarvan?
18: Nou ja, we hebben zeer recent een driftende mijn gehad voor de Omaanse kust. Er schijnt er ook nog eentje voor de kust van Pakistan te liggen. Dat moet formeel nog allemaal worden bevestigd, maar er schijnen daar mijnen te liggen. Of dat de showstopper is voor reders om er daadwerkelijk doorheen te gaan, dat betwijfel ik. We vernemen namelijk nu al van de Amerikaanse Navy dat er, zij het beperkt, maar als schepen de Omaanse kustroute kiezen om eruit te komen.
1: Maar durven Nederlandse schepen dan als eerste voorop te gaan?
18: Dat is vaak niet het geval. Dat is vaak niet het geval. En dat is ook precies waarom wij zo blij zijn met het goede contact met het ministerie van Defensie, die ons van de juiste informatie voorziet. En waar ook vanuit Nederlandse overheid breed natuurlijk goede banden zijn met de Coalition of the Willing, het initiatief van Frankrijk en Verenigd Koninkrijk om daar de boel te openen.
25: Nou, bijzondere dagen zijn het, spannend ook. Dank u wel voor uw verhaal hierover. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. We hadden het over de heropening van de Straat van Hormuz.

0: Ben Lee, Catch My Disease.
1: Tegenwoordig weet een voetbal gewoon of die aangeraakt wordt door een hand of door een voetbalschoen.
2: Er zit een chip in de bal.
3: Now even the ball has AI in it.
2: Daarmee krijgt de arbitrage de bevestiging dat die bal echt geraakt is.
1: En dus hoeven we nooit meer ruzie te hebben in de voetbal, toch?
0: Ja, of we ooit op dat punt gaan komen, dat is de vraag. Maar de bal bij het WK zit vol met moderne snufjes.
4: Huh? Hé?
0: Ah. Nou, Arnold Wokkel, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Arnold Wokkel is techjournalist bij Tweakers. Wat zit er toch allemaal aan technologie dan in die bal?
5: Het is in feite een computer die kan rollen.
0: Nou ja.
5: Want er zit een chipje. Ja, echt waar. Er zit een chipje in, een bewegingssensor. Zoals die in heel veel telefoons ook zit. En een ultra-wideband chip. Dat zit bijvoorbeeld ook in iPhones en AirTags. Weet je wel, van die dingen om je cover te vinden. En die gebruiken ze dus ook in het stadion om precies te weten waar die bal is op de centimeter nauwkeurig. Uiteraard een kleine accu. En een lader, gewoon een draadloze lader. Zoals heel veel mensen die thuis ook hebben staan.
0: Dus de voetbal moet opgeladen worden voordat hij gebruikt wordt in de wedstrijd?
5: Oh? Ja, want het is een computer, maar je kan hem niet op de stroom aansluiten. Dus die heeft een accuduur van 5 uur. Dus zelfs met verlenging en penalties, als het goed is, houdt de bal het vol.
6: Maar is hij dan ook veel zwaarder om tegenaan te trappen met een accu erin?
5: Nee, want in totaal weegt het met de accu erbij 14 gram. Nou, dat is natuurlijk bijna niks. Hij zit ook aan de zijkant. Dus om het te balanceren zit er aan 3 andere kanten zit gewoon een tegengewichtje van ook 14 gram. Om te zorgen dat de bal overal hetzelfde gewicht heeft en niet gaat zwabberen en zo.
0: Oké, maar wat levert al die techniek in de bal op? Betekent dat wij het op televisie beter zien? Of kunnen de scheidsrechters daar meer mee? Hoe werkt dat?
5: Ja. Ja, je zag het al een aantal keer in actie tijdens het WK. Tijdens Nederland-Japan niet zoveel van gezien, behalve bij die goal van Japan. Toen de bal nog onderweg werd aangeraakt, was het natuurlijk belangrijk, was dat een Nederlander of een Japanner, want die Japanner stond buitenspel. Maar het was de Nederlandse verdediger helaas, waardoor die goal wel telde. Maar het was nog veel beter in beeld bij Zweden-Tunesië vannacht. Onze andere poolwedstrijd. Waarin een Zweedse aanvaller erin kwam en gelijk scoorde. Maar wellicht buitenspel stond. Maar toen konden ze dus vaststellen dat de bal onderweg nog was aangeraakt. Je zag ook een grafiekje in beeld. Zo van die schoot een beetje uit. Dat was een grafiekje van de bal. Waardoor die dus geen buitenspel meer stond. En de goal wel telde.
0: Oké, dus dat wordt allemaal vastgelegd. En is allemaal dan al die informatie is dan te checken. Maar dan denk je... Toch, als je tegenwoordig al babyfoons kunt hacken en dat soort dingen, kan dat ook met een WK-voetbal? Kun je erin?
5: Ik heb geen idee. Ik zou het heel graag proberen, want het lijkt me heel leuk.
6: Omdat de bal er bij de tegenstander gewoon vanzelf ingaat. Dat zou mooi zijn.
5: Nee, je kan de bal natuurlijk niet bewegen. Je zou wel, denk ik, de verbinding tussen de bal en de sensors kunnen verstoren. Waardoor hij denkt dat hij geraakt is, terwijl het niet zo is. Dus ik denk dat dit in theorie mogelijk is. Maar dan moet je eerst een kaartje van $1000 kopen om op de tribune te zitten. Want je moet daar wel zijn om zo'n hack uit te voeren, denk ik. Okay. Dat kan niet op afstand.
0: Ja, over die tribune gesproken. We zagen af en toe dat de bal het publiek inging. En dan zei de commentator ook van die moeten ze wel teruggooien, want duur. Hoe duur is

0: Zo'n bal? Ja.
1: $170.
0: Nou ja, vergeleken dus, met zo'n kaartje.
1: Ja, valt het reuze mee. Hè? Ja, dan zou dat een prima souvenir zijn, denk ik. Ja,
0: maar ze hebben er natuurlijk veel nodig per wedstrijd. Dus er gaan nog wat van die ballen doorheen.
1: Dat denk ik ook. Ja. Ik heb geen idee hoeveel ballen ze precies gebruiken. Maar ik geloof dat er in een stadion wel 10 tot 20 zijn in elk geval.
0: Ja. Waar komt nou die techniek vandaan?
1: Die komt uit Duitsland. Dat is een Duits bedrijfje. Dat komt voort uit de universiteit, de Technische Universiteit van München. In antwoord op een vraag van Bayern, de voetbalclub daar. Die wilde wat meer data hebben over hoe de bal zich over het veld beweegt en zo. En die vroeg dus van, kunnen jullie een bal maken met een chip erin? Dat was 2012 en toen zijn ze ermee begonnen. En inmiddels is het dus zover dat die bal ook op het WK gewoon in gebruik is.
2: Ik vind het toch verdacht een Duitse bal.
0: Vol met Duitse
2: dat ze van Curaçao met zoveel gewonnen hebben.
1: We moeten uitkijken in de laatste minuut met die bal. Dat is wel duidelijk.
0: Zeg, gaan we dit ook in de Eredivisie gebruiken? Of wordt dit al toegepast in de Eredivisie?
1: Je hebt ook heel veel sensors om het veld heen nodig. Dat is natuurlijk wel duur. Dus het zou wel kunnen. De bal zelf is denk ik het probleem niet. Maar om al die systemen eromheen te bouwen met die sensors en camera's en allemaal dat soort spul eromheen, dat is wel duur. Dus of dit voor elke eredivisiewedstrijd ook opgetuigd wordt, weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me voorstellen van niet. Want je hebt dit soort data is leuk, maar je hebt het natuurlijk niet nodig om te voetballen.
0: Zo is het. Daarvoor heb je nog steeds gewoon de skills nodig en inzicht.
1: Precies.
0: Techjournalist Arnoud Wokke van Tweakers was dat. Dank u wel. Het Nederland-ticket, een maand lang met de trein voor €49... dat maakt een vliegende start vanochtend. De site van NS wordt enorm druk bezocht. Is dit dan de manier om mensen het openbaar vervoer in te krijgen? Dat zometeen in één vandaag, nu het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Jan.
4: Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was voorzitter van de ICT-artsen en lid van het OMT. En Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan. De Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar dat recht doet aan de gemeenschap. Dat staat in een motie van de ChristenUnie, die mede is ondertekend door 12 andere fracties. Rusland is scherp veroordeeld vanwege de beschieting van een eeuwenoud klooster in Kiev. Het Oekraïense klooster staat op de werelderfgoedlijst. Europees Commissievoorzitter von der Leyen spreekt van zinloos geweld. En er is zoveel belangstelling voor het goedkope Nederland-Dalvrij ticket van NS dat de website vanmorgen vastliep. In de loop van de middag zouden de problemen verholpen moeten zijn. Die speciale prijs voor dat ticket geldt tot 1 september.
0: Ja, dankjewel. Voor de files door naar Wijnand.
5: Ja, we zien een paar problemen onderweg. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Breda over de A16 en de A58. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, er wordt een auto geborgen bij Moergestel. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de grensovergang nu 4 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier op onthoud.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Van hot naar her door Groningen en Drenthe, van noodopvang naar noodopvang. Dat is de dagelijkse praktijk nu voor veel asielzoekers, omdat er geen plek voor ze is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht nog overnachten 91 asielzoekers in het dorp De Wijk. Het Rode Kruis noemt dit een mensonterende situatie. Collega Floris Sprenger is hier. Dag Floris, je bent hier vaker om over dit soort zaken te praten, want jij volgt dat dossier al een hele tijd. Dan was je vorige week nog in Ter Apel. Je hebt een beetje gevolgd hoe dat gaat, hè?
7: Ja. Het hele logistieke circus eigenlijk die deze situatie teweeg brengt. Ja, en als je dan weer voor dat aanmeldcentrum staat, want dat is natuurlijk de bron van het verhaal waar we vandaag over spreken, dan is het door l'histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich. En het is geen prettig aanzicht. Niet zozeer omdat die plek niet zo mooi is, maar vooral wat daar op het grasveld gebeurt. Mensen die daar languit weer liggen in het gras, onder de boom, met folie over zich heen, onder een tent, flesjes water. Het is echt alsof het weer 2022 is. De omvang is weliswaar nog wat kleiner, maar het heeft alles in zich dat het zomaar weer net zo groot zou kunnen worden als in 2022. Het is iets wat in 4 jaar tijd dus niet is opgelost. En dat is een pijnlijke constatering.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je wat moedeloos wordt als je daar weer naar kijkt. En daar zijn we weer. Wat je ondertussen ook ziet, want ik heb je reportage al even bekeken, is dat er daaromheen, om dit op te lossen, dat zijn allemaal noodverbanden die elke dag weer worden aangebracht, En je had het over een rondtrekkend circus. Maar elke keer moeten ook weer bedjes voor die mensen worden opgezet. Dan rij je ook bijna als een festivalsituatie. Maar dan heel schrijnend. Gaat er ook van alles met ze mee. Hè? Want die mensen worden in die bussen geladen.
7: Het is precies wat je zegt. Het is een rondreizend circus. En dat is oneerbiedig, maar dat is wel wat het is. Mm-hmm. Want het is geen veldbedjes, maar een soort porto cabins. Een soort bunkbeds, die je kent uit hostels. Mm-hmm. Die worden opgebouwd. Maar ook douches, wc's. Er moeten ook snackjes mee. Er moeten elektriciteitsdraden moeten mee. Vloerbedekking om de hallen van die sporthallen te beschermen. Elke dag inpakken en elders weer uitpakken. Soms onder 3 dagen, maar soms ook onder dag. En dat is een ontzettende klus voor het Rode Kruis, die andere dingen dus niet doet om dit wel te kunnen doen.
0: Ja, het Rode Kruis heeft er de handen vol aan, zegt Jeroen Nederhoed.
6: Het is flink schakelen voor iedereen. We hebben het druk, we hebben heel veel andere zaken moeten liggen, omdat we ons vol willen focussen op wat er nu gaande is in Ter Apel.
0: Ja, en je hoort het inderdaad op de achtergrond, hoe de bedjes daar weer worden afgebroken en opgezet. En dan een paar dagen later weer dus naar, of soms de volgende dag al naar een andere plek voor een paar uurtjes slapen.
7: Ja, want doorgaans komen deze asielzoekers aan voor de nacht rond 1:00 of 11:00. En dan om 6:00 gaat hun wekker weer, omdat ze om 7:00 eigenlijk weer worden verwacht voor het aanmeldcentrum. Want het zou zo kunnen zijn dat er dan plek voor hen is om je aan te melden voor de asielprocedure. Ja, dan moet je er gewoon weer zijn. In de praktijk moet je vaak soms weer een hele dag wachten en word je niet geholpen. Dat is de situatie die er is. Je ziet gewoon dat het een soort van onmacht is. Je voelt aan alles. Iedereen wil wel, maar niemand wil het echt heel graag, omdat het eigenlijk niet had gemoeten. Mm-hmm.
2: En het zijn allemaal weer noordelijke gemeenten die deze mensen opvangen.
7: Ja, het is onvoorstelbaar. En ik heb het burgemeester Velema, komen straks nog op, van Westerwolde ook gevraagd. Waarom zijn het nu weer die noordelijke gemeenten? Enerzijds uit solidariteit, want ze kennen natuurlijk Westerwolde goed. Ze kennen Velema goed. Een soort van noordenschap zou je ook kunnen zeggen. Je wilt niet dat de ander een probleem heeft. Maar het is ook, en dat is pijnlijk om te zeggen, wederom dat andere gemeenten gewoon wegkijken en zeggen, ja, wat daar ver gebeurt, richting het noorden, daar voelen wij niks bij. Laten hen het maar oplossen. Dan hoeven wij het niet te doen. Dat is de constatering.
0: Mm-hmm. Ja, de vraag is ook, van wat kan de minister nou doen? Bart van den Brink.
7: Praten, bellen, dat zijn de eerste dingen die hij doet. Op de achtergrond gebeurt echt wel heel veel. Dat hoor ik ook van die burgemeesters. Er wordt dus veel contact. Er is ook veel bereidwilligheid van de ambtenaren. Maar naar buiten toe moet je daar als soort koorddanser te werk gaan. Want als je zegt je moet of je gaat dit doen, dan roept dat weerstand op. En dat is echt anders dan 4 jaar geleden. Toen er toch wel meer saamhorigheid bleek te bestaan in de samenleving. Maar als je nu zegt, we gaan noodnachtopvang realiseren in jouw gemeente en je hebt het maar te slikken, dan kun je er donder op zeggen dat je morgen een protest voor je deur hebt van je gemeentehuis. Dus het is koordans, het gebeurt echt wel.
0: Nou, je hebt gesproken met meerdere burgemeesters, onder wie ook Klaas Smit van Noorderveld. Wat zegt hij?
7: Ja, daar was ik als eerste. De gemeente Rode is dat, links van Groningen. En die zegt ook, ja, als een ander het niet doet, dan moeten wij het maar doen. Maar misschien moeten we wel het gesprek beginnen met minister Van den Brink om misschien wat meer dwang toe te passen.
8: Ja goed, ik weet niet wat de minister allemaal in zijn gereedschapskist heeft. Maar ik denk, ja, als er zo'n grote mate van niet bereid zijn om mee te werken, ja, dan denk ik dat er voor de minister weinig anders op zit. Als het niet goed scheks gaat, dan denk ik van, dan maar gewoon ook enige dwang toepassen.
0: Ja, dat was de burgemeester van Rode. Je zei het al, je sprak ook met burgemeester Velema van Westerwolde. Inmiddels zeer bekend als het hierover gaat, waar Ter Apel bij hoort, Westerwolde. Die zegt, de minister moet ook andere gebouwen van de Rijksoverheid aanwijzen om te gebruiken als opvanglocatie.
9: Waar het gaat over de inzet van grootschalige opvang, ja, daar moet hij wel, daar waar nodig is, toch over een gemeentebestuur heen stappen van, ja, maar ik heb deze locatie, die is van het Rijk, dit is gewoon landsbelang, dat nu ingezet wordt.
0: Beide vragen ze, Floris, om regie, om daadkracht.
7: Ja.
0: Vanuit Den Haag.
7: Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En je hoort ze allebei zorgvuldig wel in woorden kiezen. Maar Rijksvastgoed, daar vallen bijvoorbeeld kazernes vallen eronder. Ja, anders dan 4 jaar geleden worden die kazernes nu anders gebruikt. Intensiever. 4 jaar geleden werd een grote kazerne in Zoutkamp, dat is een uur rijden van Ter Apel, gebruikt. Maar daar is gewoon nu veel meer manschappen zijn naar bezig en wordt gewoon getraind en geoefend voor wat er mogelijk ooit zou kunnen gaan gebeuren. Dus die plekken zijn niet meer voorhanden. Dus je moet echt anders en creatiever gaan denken en dat nog in kaart brengen. Terwijl deze problemen nu ook urgent zijn op andere vlakken. Ja, ga er maar aan staan als minister. Maar wat ze wel zeggen is, het contact is beter dan met voorgaande ministers. Van den Brink is echt een trouwe apper, hoor ik ook. Die bedankt ook burgemeesters, dus dat is wel goed op de achtergrond.
0: Oké, maar wat ook anders is dan 4 jaar geleden, is ook het klimaat. Als het gaat om alle protesten die je ziet. Gemeenten waar in ieder geval veel inwoners vrij vocaal zijn om aan te geven. Wij zitten hier helemaal niet op te wachten.
7: Ja, je hebt dus de reguliere asielzoekerscentra. Die moeten worden opgericht in het kader van de spreidingswet. Dan heb je noodopvang, tijdlocaties. Dan heb je spoednoodopvang, zoals dat gebeurde in Loosdrecht. Dan heb je nu nog noodnachtopvang. Je hebt allemaal verschillende gradaties. Maar je merkt aan alles dat er gewoon maar weinig van de grond komt. Omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook nieuwe collegepartijen hebben beloofd aan de kiezers. Ja, we doen geen opvang. Maar ja, dat gaat niet zomaar. Een burgemeester zoals Jack de Vries vorige week, die worstelde daar ook mee. Een college wil iets anders dan dat de wet voorschrijft. En burgemeester moet het dan maar uitvoeren.
0: Ja. Jouw reportage, Floris, is vanavond te zien in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 2 is dat vandaag. Dankjewel. Ja, zometeen dan gaan we even naar buiten. Dat is altijd goed voor je hoofd, zeggen ze. Vanuit Utrecht rijdt er nu een speciale bus naar het bos om jongeren met mentale problemen in de frisse lucht te zetten.

0: Dua Lipa. En er zong iemand mee met een aangenaam stemgeluid. En die heet Pierre de Mare. Dat is een Belg. Hij komt uit Ukkel. Net laten vertellen door jou, Lammert.
1: Ja, uit Ukkel, dat wist de regisseur dan weer. Pierre uit Ukkel. Ja,
0: ja, dat is hij. Goed. Een speciale bosbus brengt jongeren met mentale klachten vanuit het drukke centrum van Utrecht naar de rust van de natuur. De wandeling tussen de bomen moet de klachten wat verminderen. Onze verslaggever die stapt in bij de eerste boshalte, gistermiddag officieel onthuld op het Domplein.
2: Groot wit doek voor een bushalte hier op het Domplein. En ja hoor, daar staat het. Boshalte. Een boomstammen en een oranje bankje. Een boomstam in het midden. En nou, vanaf hier moet de bus gaan vertrekken.
3: Ja, precies.
2: En Dennis de Vries is wethouder hier in Utrecht. Ja, de eerste boshalte. Die had u nog niet, denk ik, in de stad.
4: Nee, die hadden we inderdaad nog niet. Maar je kan het zien. Het ziet echt prachtig uit hier. Ja.
2: Waarom eigenlijk?
4: Nou, het is eigenlijk om te werken aan mentale gezondheid van jongeren. En we weten eigenlijk uit onderzoek ook dat verbetert ook in de natuur. En het idee van deze boshalte is ook dat we dat kunnen faciliteren. Dus dat ze ook op weg kunnen naar die natuur. En het is ook nog eens een keer samen en met elkaar. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
2: Maar het was toch oma's advies ook altijd al? Van ga lekker in het weekend naar het strand of het bos of uitwaaien. Ja. Hoe komt het dat we dat kennelijk verleerd zijn? Dat we een boshalte ervoor nodig hebben om dit eraan herinnerd te worden?
4: Nou ja, sowieso in zo'n stad als Utrecht, er is gewoon een fysieke afstand. Hè? Dus dat is anders dan dat je in een gemeente of in de regio woont, waarbij het veel fysieker nabij is. En het is best wel moeilijk ook, want als iedereen op zijn telefoontje zit, dan is het, vind maar eens contact. Kijk, vroeger ging je gewoon naar buiten en daar kon je nog wat vriendjes of vriendinnetjes vinden. Ook dat is steeds minder. Dus ja, als je dat op deze manier kan faciliteren, is dat denk ik heel erg goed.
2: In de bus op weg naar een stuk bos net buiten Utrecht. De muziek die de passagiers krijgen te horen is gemaakt met behulp van een speciale techniek waarmee de sapstromen van bomen zijn omgezet in muziek. Ik wil eigenlijk de mensen wat vragen, maar niemand in het busje wil geïnterviewd worden. Een jongen zegt dat hij last heeft van mentale problemen. Tja, kom ik dan met mijn eeuwige enthousiasme en grote microfoon. Maar ja, ik ga het later nog eens proberen. En nu dus aangekomen hier in het bos. Jesse Jorg, waar zijn we nu precies?
5: We zijn nu in landgoed Beerschoten.
2: U bent de bedenker van deze boshalte. Ik begreep al van de wethouder, het is nodig onder jongeren. U heeft het zelf ook meegemaakt, hè?
5: Ja, ik ben een tijdje overspannen geweest. En in die fase ben ik heel veel naar het bos getrokken. En ik merkte dat het een ontzettend louterend effect op me had.
2: Onderweg in de auto kregen we ook tree music te horen. Het is echt een hele beleving van begin tot eind, hè?
5: Ja, we proberen inderdaad alle zintuigen en alle zintuigelijke ervaringen van een bos zoveel mogelijk eigenlijk en zo toegankelijk mogelijk te maken. Zodat je er echt een beetje, zoals Shinrin Yoku in Japan, zeg maar, je onderdompelen in de atmosfeer van het bos. Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Maar dus ook al als je nog niet in het bos bent.
2: Waarom is het eigenlijk nodig? Ik bedoel, in Utrecht heb je toch ook wel hier en daar een park. Maar is er dan echt zo'n bosbus nodig?
5: Lang geleden, na de Tweede Wereldoorlog, toen gingen kinderen die een beetje op kracht moesten komen, zogenaamde bleekneusjes, ook al naar natuurgebieden om aan te sterken. Maar veel van die kennis en veel van dat, veel van die gewoontes, die zijn we eigenlijk een beetje uit het oog verloren. En nu zitten we natuurlijk heel veel, met name jongeren en jongvolwassenen, heel veel online, heel veel op socials. En dat is natuurlijk heel erg niet per se heel gezondmakend. Dus we moeten volgens mij weer een beetje opnieuw aanleren dat die natuur eigenlijk best wel dichtbij is. En zorgen dat we niet af en toe een bos bezoeken, maar gewoon dat het structureel onderdeel wordt van je leven.
2: We wandelen in een lange rij achter elkaar. En een oefening is dat we steeds langzamer moeten lopen. Het wordt steeds rustiger. Eens kijken of ik nu iemand wat kan vragen. En wat vind jij van de bosbus? Want we lopen nu door het bos.
6: Ja, het is heel fijn. Ik ben opgegroeid in het bos, dus dit voelt helemaal als thuis. Ik kan gewoon even weer bij mijn lichaam komen. Ik heb ADHD, dus ik ben meestal de hele tijd aan het razen. En als ik in het bos ben, dan lukt het om lekker weer in mijn lichaam te komen en tot rust te komen eigenlijk.
7: Ja. Ik merkte direct toen ik het bos inliep en we de eerste oefening deden met het vertragen. ben ik gelijk al heel veel stress ben kwijtgeraakt.
8: En hoe langer je dan door het bos loopt en lekker aan het ontdekken bent, merk ik gewoon bij mezelf dat ik meer in het hier en nu ben. Dus dat ik gewoon echt weer rustig word. Alsof de hele week even is in één keer weer weg.
9: Ja. En even terug naar Jesse Jurg. Heel de maand juni zit al volgeboekt. Maar ja, hoe moet het dan verder met de Utrechtse bleekneusjes? Die moeten naar buiten.
5: Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik hoop dat we de boshalte structureel kunnen maken. Dus hierbij ook een oproep. Als jullie graag een boshalte voor de deur willen, dan staan we daar heel erg voor open.
9: En als je dan een Utrechtenaar een boom ziet knuffelen, denk gewoon, ah, die is meegeweest met de boshalte.
5: Ja, precies, precies.
0: De Bosbus in Utrecht. Een verslag was dit van Michael Komans. Blijf even bij openbaar vervoer, want vanaf vandaag kun je voor €49 een maand lang onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Pro-Kamerlid Haptamoe de Hoop is een van de initiatiefnemers achter dit ticket. Hij legt uit wat hij ermee wil.
10: Voor heel veel mensen is het openbaar vervoer eigenlijk te duur op dit moment. Daardoor maken ze er te weinig gebruik van en is het ook geen alternatief voor de auto. En wat we doen met dit Nederland-ticket is zorgen voor betaalbare openbaar vervoer en echt een alternatief voor mensen. En ik denk dat het in de zomer ook gewoon fijn is om door Nederland te reizen.
0: Nou, ze weten het bij de NS, want vanochtend was het meteen heel erg druk op de website waar je dit ticket kunt kopen. Is dit inderdaad een misschien blijvend goede manier om mensen in het OV te krijgen? Matthijs de Haas, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteit. Dit wordt ook wel het Nederland-ticket genoemd. Hè, naar voorbeeld van het Duitsland-ticket. Daar deden ze ook zoiets. Hebt u het zelf al gekocht?
11: Nee, ik heb het zelf nog niet gekocht. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vooral de trein gebruik voor mijn woon-werkreis. En privé wat minder. Dus ik ben ook niet van plan om het ticket te gaan kopen eigenlijk.
0: Oké, maar is het ticket er niet ook voor bedoeld om het juist privé, hè, in die daluren dan wat meer de bus of de trein in te stappen?
11: Dat klopt inderdaad. Ja, het is alleen geldig in de daluren. Dus het is eigenlijk echt een ticket voor mensen die veel vrije tijdreizen maken. Dus ja, een dagje weg, familiebezoekje. En eigenlijk ook veel minder voor de forens, want in de spitsen is het niet geldig.
0: Nou, hebt u onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn van dit soort aanbiedingen. Zijn er voorbeelden in andere landen waarvan u zegt van, nou, dat is nou leuk. Daar doen ze het goed.
11: Nou ja, goed, u noemt zelf al het Duitsland-ticket. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een goed voorbeeld van een best wel succesvol ticket eigenlijk. Waar de effecten lijken positief. Mensen lijken ook wel deels de auto te laten staan. Groot verschil met het ticket wat we hier nu hebben is natuurlijk dat één, altijd geldig is. Dus ook in de spits. En dat maakt het ook dus voor de forens aantrekkelijk. En twee, het is voor alle vormen van openbaar vervoer geldig. Dus bus, tram, metro en de lokale regionale treinen. Waarmee mensen dus eigenlijk de gehele reis van deur tot deur met dat ticket kunnen maken.
1: Maar heeft zo'n zuinige Nederlandse uitgeklede versie dan wel zin?
11: Nou ja, goed, het is natuurlijk een gereduceerd tarief. Dit abonnement is normaal een stuk duurder. Dus voor een deel van de reizigers is dit natuurlijk een leuk abonnement. Wij verwachten wel dat voornamelijk mensen zijn die nu ook al in de trein zitten. En die gaan eigenlijk vooral meer reizen maken. Dus het is vooral nieuwe mobiliteit, dus nieuwe reizen die worden gemaakt die mensen nu nog niet maken. Aan de andere kant is dit wel de zomerperiode komt eraan. Die hebben vakantie, mensen willen leuke dingen doen. Dus wat dat betreft is het wel een mooie periode voor mensen om met dit ticket wat vaker op pad te kunnen.
0: Nou, blijkbaar slaat het aan, hè? Want de website die kon het niet aan.
11: Ik heb het gelezen inderdaad. Ik ben heel benieuwd
0: verrast u dat?
11: Wat dit gaat doen. Nou, aan de ene kant misschien deels. Ja, het is lastig te voorspellen hoeveel mensen dit ticket gaan kopen. We gaan dat ook wel onderzoeken. Het ministerie gaat dit ook onderzoeken, wat de effecten daarvan zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken of maanden eigenlijk gaat ontwikkelen.
0: Nou, u bent wel een beetje terughoudend, hè, als het gaat om het effect. Want de bedoeling was, en dat zei Haptamoe de Hoop, mensen laten de auto uiteindelijk wat vaker staan. Ook de staatssecretaris Annette Bertram die zegt een mooie kans om kennis te maken met de trein en dan de auto een keer te laten staan. Zeker in deze tijd van hoge brandstofprijzen. Maar als ik u zo beluister, u bent daar echt wel wat terughoudender in, hè?
11: Ja, dat is ook wat uit ons eerdere onderzoek bleek. Dat nou, als eigenlijk de tarieven in het openbaar vervoer omlaag gaan, dan zien we wel dat het gebruik toeneemt van het openbaar vervoer, maar dat dat vooral nieuwe mobiliteit is. Dus dat zijn vooral reizen die mensen eerst nog niet maakten. En eigenlijk die overstap vanuit de auto, die is er maar heel beperkt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat, ja, als de auto voor de deur staat, lopen de kosten gewoon door. Dus ja, dan om dit ticket uit te halen als je een auto voor de deur hebt, moet je daar best veel gebruik van maken. Plus dat kosten helemaal niet de enige reden zijn waarom mensen voor een vervoerwijzer kiezen. Want het gaat natuurlijk ook om allerlei praktische redenen. Moet ik spullen meenemen? Met wie reis ik? is er een station in de buurt waar ik heen wil? Hoe laat gaat die trein eigenlijk? Dus kosten is eigenlijk maar één onderdeel van de keuze die we maken voor een vervoerwijze.
0: Ja, dus dit is leuk voor een aantal mensen, zegt u, de komende weken misschien. Maar al is er nou volgens u een scenario denkbaar waarin mensen wel echt de auto laten staan voor de trein?
11: Ja, het is natuurlijk zo dat hoe sterker die kosten of die prijs van autogebruik toeneemt, hoe sterker mensen ook op zoek gaan naar mogelijkheden om dat gedrag te veranderen. Maar daarbij geldt natuurlijk wel dat niet altijd een overstap naar de trein zal zijn. Dat kan ook gewoon weg zijn dat mensen wat minder gaan reizen of een bestemming dichterbij zoeken. Of misschien wel een overstap naar bijvoorbeeld een elektrische fiets maken. En wat daarbij ook wel geldt is dat een beetje de vraag hoe lang houden de hogere prijzen eigenlijk aan. Want ja, het aanschaffen of het wegdoen van een auto is natuurlijk wel een beslissing die je niet op de hele korte termijn neemt. Dat is echt een lange termijn beslissing. Dus hoe langer die kosten hoog blijven, hoe groter ook de kans is dat mensen misschien wel een auto wegdoen en op zoek gaan naar alternatieven daarvoor. Wat voor een deel van de mensen misschien wel de trein is.
0: Mm-hmm, ja. Je kunt misschien wel zeggen dat er mensen zijn. Maar ja, dat gaat u natuurlijk allemaal de komende week bekijken. Want ik denk dat u dit heel scherp in de gaten gaat houden. Hè? Wat de effecten zullen zijn. Van, misschien wordt het in de spits wel wat minder druk. Dat mensen denken, nou, ga ik een beetje later terug of zo.
11: Dat is natuurlijk een mogelijkheid dat er inderdaad iets van verschuiving optreedt van mensen die nu in de spits reizen en daarvoor kiezen om dan nu met dit ticket in de daluren te gaan. Maar ook daar verwachten we dat dat toch wel vrij beperkt is. Want ja, je zit nu in de spits, daar zit de forens eigenlijk in. De werktijden moeten het maar net toelaten om dan ook buiten de spits te gaan reizen. En daarbij geldt ook nog dat best wel een behoorlijk deel van de forensen in de trein eigenlijk een reiskostenvergoeding krijgen van de werkgever. Dus de werkgever betaalt die treinreis, waardoor die forens zelf eigenlijk helemaal niet zo gevoelig is voor die prijs.
1: En als ik u zo hoor, is er dan wel goed genoeg over nagedacht voordat dit cadeautje werd gegeven aan de verkeerde mensen eigenlijk?
11: Nou ja, goed, wat ik eerder al zei, voor een deel van de mensen levert dit natuurlijk echt wel een kostenbesparing op. En zeker omdat we nu de zomerperiode ingaan, een moment dat veel mensen er een dagje op uit willen, biedt dit voor een deel van de mensen wel een optie om dat voor een wat gereduceerd tarief te kunnen doen.
0: Dank u wel. Matthijs de Haas was dat, onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteit. Wekenlang is de wereld in de ban van het WK voetbal. Wekenlang zijn we onderworpen aan de almacht van de FIFA en van Gianni Infantino. Kunnen we daar niet vanaf? Dat is een vraag die we binnenkregen op de redactie. Misschien een alternatieve voetbalorganisatie? Nou, dat onderzoeken we zometeen in één vandaag.
12: NPO Radio 1.
13: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
14: Dr. Keldrenko.
13: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
14: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
15: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
16: Oh, dat werd even gezegd. Dat werd,
15: ja, ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
14: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
17: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
16: Ja, ja.
17: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
18: Avro Tros.
14: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
12: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
19: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.
2: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: NPO Radio 1, 1 uur.
7: Susanne Bosman.
0: Sugar craving, zin in zoetigheid. Je weet, het is niet goed voor je, maar je kunt soms zo'n zin hebben in chocola of snoep of zo. Hoe meer toegevoegde suikers we eten, hoe meer ons lichaam verlangt naar die suikers. Dat zei een diëtist in het AD. Betekent dat je die craving dan ook kunt afleren? Feit of fictie zometeen in één vandaag naar het NOS Journaal. Jan van der Putten.
8: Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. En dat is lastig om het speciale Nederland-ticket aan te schaffen. Vanaf vandaag zouden treinreizigers een abonnement kunnen aanschaffen voor €49... om onbeperkt te reizen in de daluren deze zomer. Emine Osamas van NS, goedemiddag. Dat gaat dus lastig, dat aanschaffen?
9: Ja, goedemiddag. Het is op dit moment inderdaad drukker op onze website dan een reguliere maandag, dat klopt.
8: Ja, en is er storing?
9: Er is geen storing, maar het abonnement is op dit moment de speciale pagina voor dit Nederland Talvrij. Abonnement is drukker dan normaal. Dus we zijn af en toe, sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
8: Ja, hoeveel mensen is het wel gelukt? Heeft u daar zicht op?
9: Dat was om 10:00 vanmorgen waren dat 20.000 mensen. En dat zijn voor een deel nieuwe reizigers, om zo te zeggen. En voor een deel waren het ook mensen die het abonnement al hadden, maar hebben overgesloten voor het voordeligere tarief.
8: Ja, wij zitten hier ook te proberen constant. Komen in een loop terecht zo af en toe.
9: Oh, ja.
8: Had de NS niet even wat meer computerruimte kunnen reserveren?
9: Nou, collega's van mij zijn daar zeker mee bezig geweest. Maar je kunt je voorstellen, de vraag is dus nog veel groter gebleken. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En wij zeggen ook, er is genoeg voor iedereen. Dus blijf het vooral even vandaag later proberen.
8: Maar genoeg voor iedereen. Het kabinet wil maximaal 118 miljoen aan het abonnement uitgeven. Je zou ook kunnen zeggen, oh, dadelijk is het op.
9: Nou, er is een kleine rekensommetje. Dan zie je dat er ruim 700.000 mensen 2 maanden lang hier gebruik van kunnen maken. En dat is echt best wel veel. Dat zijn best wel veel abonnementen. Dus dat zit wel goed.
8: Ja, en wanneer denkt u dat het helemaal opgelost is? Wanneer gaat het weer soepel?
9: Nou, er wordt hard aan gewerkt. Ik hoop later vandaag dat het is opgelost.
8: Dank u wel voor de uitleg. Emine Osamas van NS. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Dat klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De 7 grote westerse industrielanden en de EU. En daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De Britse regering komt met een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat die lekkage zou worden opgelost, maar dat is nooit gebeurd. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. In Brabant heeft de politie vorige week 2 fatbikes in beslag genomen die veel te hard konden rijden. De een kon 57 km per uur en de ander was opgevoerd tot een maximum van 100. Fatbikes mogen niet harder dan 25. Ziekenhuizen wilden tijdens de coronacrisis niet altijd patiënten van elkaar overnemen. Ze wilde opdrachten van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding, dat over de verdeling ging, niet opvolgen. Dat bleek uit het verhoor van Diederik Gommers bij de parlementaire enquêtecommissie. Gommers die was tijdens de pandemie de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Politiek verslaggever Lars Geerts, dat Landelijk Centrum had de bevoegdheid gekregen om ziekenhuizen te dwingen om patiënten op te nemen. Maar dat is dus niet gebeurd.
1: Nee, Ernst Kuipers was de baas op dat moment van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding. Die had inderdaad de bevoegdheid gekregen van de minister om ziekenhuizen te dwingen patiënten van elkaar open te nemen. Dat noemen ze doorzettingsmacht. Maar de ziekenhuisdirecteuren accepteerden die macht niet. Dat zei Gommers voor de commissie.
5: De minister had de voorzitter van de LCPS, Landelijke Coördinatie Patiëntenspreiding, Ernst Kuipers, doorzettingsmacht gegeven. Nou, toen dachten we, nou, hè, dan denkt het ministerie, nu is alles opgelost. Maar dat werkte helemaal niet. Want Ernst Kuipers was ook voorzitter raad van bestuur van het Erasmus. Dus de collega's uit andere omliggende, andere ROAS'en, ze zeiden, ja, jij kan mij niet een opdracht geven. Ik val niet onder jou. Dus die doorzettingsmacht in de praktijk werkte niet.
10: Maar werkte dat dan niet vanuit die dubbele pet die omschrijft? Of waren er andere redenen waarom dat niet werkte?
5: Nou ja, de structuur is zo niet ingericht. Je hebt geen baas van alle ziekenhuizen in Nederland, behoudens de minister. Maar op het moment dat je die spreiding had, ja, was de directeur is de baas van zijn eigen ziekenhuis. Die is wel aangesloten bij de ROAS'en. Maar ik kreeg de indruk, en ik ben geen expert erin, dat zij, ja, dat het soms moeilijk was om hun te overtuigen. En dat zij zelf konden besluiten wat zij, dat zij over hun eigen ziekenhuis gingen.
1: Ja, de ROAS, dat is het regionaal overleg acute zorg, dat dus inderdaad ervoor moet zorgen dat die patiënten gespreid werden. Uiteindelijk moesten de artsen dan met elkaar contact zoeken. De professionals, zei Gommers, die gingen het regelen, en dat is over het algemeen wel gelukt.
8: Dankjewel, Lars Geerts. Het is 6:06. Nu krijgt het weer nog van het westen uit steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
0: En voor het verkeer naar Wijnandswaan.
11: De A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar een kwartier oponthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat file tussen Best en Moergestel 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
13: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Wethouder op je 20ste of 23ste, ja, waar begin je aan, zou je denken. Maar de jonge garde, die heeft er zin in. Milos Boksan wordt morgen geïnstalleerd als wethouder en loco-burgemeester in Waalwijk. Maar het bepaalt geen groentje, dat horen we zo meteen. Lambert, feit of fictie gaat over de lekkere trek.
15: Ja, ik heb altijd wel zin in iets zoets. Maar dat is ons lichaam aangeleerd, zegt diëtist Neke Smit in het AD. Als je minder toegevoegde suikers eet, zegt ze, krijg je minder trek in zoet.
0: Nu eerst de almacht van de FIFA.
16: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, want de FIFA, de organisator van het WK, bepaalt deze zomer het humeur van miljoenen, zo niet meer, kijkers wereldwijd. De FIFA is de baas. En de baas van de FIFA, Gianni Infantino, die trekt aan alle touwtjes. Jan van der Kooi uit Barendrecht, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag.
0: Meneer van der Kooi, we moeten die macht van Infantino niet onderschatten.
17: Nou ja, die macht is wel te onderschatten, maar het heeft geen zin. Niemand doet er wat aan en dat is het probleem.
0: Ja, want u vraagt zich af, is er geen alternatief mogelijk voor de FIFA?
17: Ja, ik begrijp niet dat de landen, zeg maar, iedereen die, volgens mij is het niemand blij met de FIFA. Alleen niemand doet er wat aan. In de bokswereld heb je geloof ik wel 4 wereldbonden. En in voetbal is het schijnt er maar 1 te zijn.
0: Ja, en u zegt, misschien moet er een bond tegenovergesteld worden. Want wat denkt u dat er dan beter zou worden?
17: Nou ja, een bond voor bijvoorbeeld de diverse continenten, zeg maar. Dus dat die hebben natuurlijk een eigen bond. En dat daar misschien dat die samen wat organiseren, maar dan meer in het idee van een NGO of zo. In plaats van een FIFA waarin het eigenlijk geld een belangrijke rol is dan het sportieve element van het en het samenbrengen van mensen.
0: Ja. Kan het niet anders met de FIFA? Kan er niet bijvoorbeeld een organisatie, een NGO-achtige organisatie bijkomen of in de plaats van? We stellen die vraag aan Matthijs van Dam, sportjournalist bij Trouw, nu in Dallas. Matthijs van Dam, goedemorgen dan, denk ik, voor jou.
12: Ja, goedemorgen. Ja, het is 6:00 hier. Ja. Ja.
15: Oh, je sterkte.
0: Nou, wat fijn dat je toch bij ons wil zijn. En dan meteen praten over de macht van de FIFA en Infantino. De vraag van meneer Van der Kooi is, kan dat nou niet anders? Zoveel verhalen hoor je over wat er ook allemaal mis is bij de FIFA. Waarom is de FIFA nou de enige wereldvoetbalorganisatie?
12: Ja, waarom zijn ze de enige? Dat is altijd al zo geweest. En daarom zijn ze ook verreweg de machtigste organisatie in het voetbal. En die macht van Infantino die is eigenlijk op twee dingen gebaseerd. Aan de ene kant is hij heel erg bezig met het uitbouwen van de FIFA als een commerciële organisatie. Dus ze willen met dit WK ongeveer 13 miljard dollar aan omzet gaan genereren. En dat wordt allemaal verdeeld over de 211 aangesloten voetbalbonden. En die zijn daar heel erg blij mee. En aan de andere kant, dat is de andere pilaar van zijn macht, is er een soort patronagesysteem ontstaan. Waarbij bonden dat geld accepteren en voor de rest hun mond houden. Dus je krijgt heel vaak de vraag, waarom doet de KNVB eigenlijk niks aan mensenrechten schendingen? Of nu we zien scheidsrechters aangehouden worden bij de grens. Ja, dat heeft er gewoon mee te maken met dat de KNVB bijvoorbeeld te veel ambitie heeft in dat systeem van Infantino. En ja, dan moet je gewoon je mond houden. En zo werkt dat.
0: Ja, dan hoor je dit soort kritiek van jouw collega's, van jou. Het is alom, maar er verandert niks.
12: Nee, omdat het dus financieel onaantrekkelijk is voor bonden. Kijk, die bonden zijn maar voor één ding op deze wereld. Dat is natuurlijk voetballen, maar ook heel veel geld genereren. Als je de directeur van de KNVB hoort, dit WK, die zegt, ja, we moeten de finale halen om geen verlies te draaien. Dus die zullen maar aan één ding denken. Hoe gaan we zoveel mogelijk geld bij die FIFA wegkrijgen? Ja, dan is het laatste wat je gaat doen natuurlijk je uitspreken over allerlei in hun ogen glibberige politieke of morele zaken.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is van de bonden. Dat maak je heel duidelijk van hoe die vastzitten aan de FIFA, aan Infantino. Maar kan op een gegeven moment ook de wal het schip keren? Want je hoort nu ook van supporters zoveel klachten van het is niet te betalen om daarheen te gaan.
12: Ik moet zeggen, ik vind de ticketdiscussie, het WK is altijd een elite toernooi geweest. Het is nooit dat Jan met de pet naar een WK kon gaan. Dus dat vind ik niet zo'n heel erg interessante discussie. Maar ik denk wel dat dit WK heel gevaarlijk kan zijn voor de macht van Infantino. Omdat hij zelf ook al heeft toegegeven tussen neus en lippen door dat hij een beetje de controle kwijt is. Dus hij heeft zich bij Donald Trump ontzettend ingelikt. Dat hebben we gezien met die vredesprijs onder andere. Omdat hij hoopte dat hij op Amerikaans grondgebied dan lekker zijn eigen gang kon gaan. Maar daar heeft de grenspolitie van Amerika natuurlijk een flinke stokje voor gestoken. We hebben allerlei vernederende grenscontroles gezien voor teams. De hele soap rondom het Iraanse elftal, die Somalische scheidsrechter. En ja, dat is zo ontzettend in beeld geweest. Als we straks dan ook nog allerlei wedstrijden gaan zien wat niet uitverkocht is. Ja, dat is een nachtmerrie. Dat is veel gevaarlijker voor hem dan mensenrechten schendingen of wat dan ook. Zoals we in Qatar bijvoorbeeld hebben gezien.
0: Ja, mogelijk zit daar dan iets van verandering in. Maar het idee dat meneer Van der Kooi schetst van een andere bond. Hè, je zei aan het begin van ons gesprek van het is nu eenmaal zo. Maar terecht zei meneer Van der Kooi in de box. Heb je wel vier organisaties. Heb je ook bij darten, bij andere sporten.
12: Ja. Nou, het kan zeker. Ik denk dat het probleem bij boksen is dat de discussie dan altijd is, wie is nou de echte wereldkampioen? Want je hebt er vier. Mm-hmm. Ik denk niet dat mensen daar in het voetbal op zitten te wachten. Maar ja, je zal toch ergens wel een grens moeten gaan stellen. En we hadden een paar jaar geleden natuurlijk de Super League. Wat een soort nieuw Champions League toernooi was van een aantal topclubs die weg wilden uit dat oude systeem. Mm-hmm. En dat is toen afgeschoten, onder andere vanuit dreigementen vanuit de bonden, de federaties. Die waren allemaal op zoek naar geld en wat dan ook. En dat klopte ook wel. Maar ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Omdat het gewoon liet zien van, de macht van de FIFA en de UEFA stopt ergens. En op een gegeven moment is de maat vol. En je zag dan ook al dat die federaties echt begonnen te zweten. Dus ik vind het in dat opzicht wel jammer dat idee nooit van de grond is gekomen. Ja. Want je zal toch op een of andere manier wel die macht van de FIFA en ook van de UEFA moeten gaan uitdagen.
0: Ja, dus er zit, meneer Van der Kooi, misschien wel iets aan te komen op korte termijn, nog niet?
12: Ja, maar...
0: Ja, even naar meneer Van der Kooi. Ja?
17: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Ik denk dat enerzijds kijk wat je als toeschouwer kan doen of als kleine zelfstandige man of vrouw, is de sponsors misschien benaderen en zeggen, joh, stop met sponsoren van dat soort mensen.
0: Ja, dat er toch op andere krachten zich verder gaan melden, mogelijk. Nou, ik dank u wel voor het aan de orde stellen hiervan. Jan van der Kooi uit Barendrecht. En dank voor de uitleg. Matthijs van Dam, sportjournalist bij Trouw. En hebt u zelf nou een vraag? Stuur hem in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app.
14: Ja, dat is zoals we het op zijn Fries zeggen, een bijzonderlijk gevoel. Dat voelt heel bijzonder en ook als een hele eer dat mijn partij, maar ook mijn coalitiepartners het vertrouwen in me hebben om dat te doen. Dat is hartstikke leuk. Ik heb er echt zin in.
0: Mooi, dat is Tieme Heringa, 20 jaar oud, wordt de jongste wethouder van Nederland. Ja, waar begint hij aan? Vroegen we ons af. Weet je dat allemaal wel als je zo jong bent? Nou, we spreken met zijn Waalwijkse collega Milos Boksan van de VVD, 23 lentes jong. Milos, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Ja, wordt dinsdag, morgen dus, geïnstalleerd als wethouder en loco-burgemeester. Heb je er nou net zoveel zin in als Tieme?
18: Ja, enorm veel zin in. Er zijn superveel uitdagingen, heel veel problemen om op te lossen. Dus ik heb echt heel veel energie om samen met de collega's aan de slag te gaan. Absoluut.
0: Ja, maar weet je wel waar je aan begint?
18: Ik denk het wel. Er zijn heel veel problemen die we willen oplossen. Ik mag straks bijvoorbeeld aan de slag gaan met wonen, met veiligheid, met sport en evenementen. De uitdagingen zijn helder. Ons coalitieprogramma is heel helder. We hebben volgens mij een hele mooie opdracht gekregen om mee aan de slag te gaan. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja.
15: Je klinkt al wel als een echte politicus. Daar ligt het niet aan.
18: Ja, vindt u?
15: Ja, absoluut. Hoe ben je er zo ingerold dan op zo'n jonge leeftijd?
18: Nou, het begon eigenlijk op mijn 17e. Ik weet nog in 2020, in oktober, toen werd de Frans docent Samuel Paty werd onthoofd. Omdat hij zijn leerlingen wilde onderwijzen over de vrijheid van meningsuiting. Door een cartoon van de profeet Mohammed te laten zien aan zijn klas. En ik weet nog toen ik dat op het nieuws zag, ja, dat mijn bloed daar echt van ging koken. Ik was toen al eventjes lid van de VVD. En toen besloot ik ook echt dat het punt was waarop ik dacht, ja, nu ga ik me er zelf tegenaan bemoeien.
0: Waar zit de drive dan in? Wat zijn de thema's die voor jou van groot belang zijn? Vrijheid van meningsuiting dus?
18: Zeker. En voor mij is het allerbelangrijkste dat wij een vrije en veilige samenleving leven. Mijn ouders zelf zijn in de jaren 90 vanuit het voormalig Joegoslavië gevlucht naar Nederland. Als ik nu wat ouder ben, dan vraag je natuurlijk ook naar wat ze daar hebben meegemaakt. Mm. En dan hoor je van eerste hand eigenlijk hoe het is als je eigenlijk geen vrijheid en geen veiligheid hebt. En ik wil eigenlijk voor de stad, voor Waalwijk, de stad die mij alle kansen heeft gegeven, wel alle vrijheid heeft gegeven. Daar wil ik iets voor terug doen.
0: Mm-hmm. En daar al een tijdje mee bezig. Want je zei het begon op je 17e. Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het geloof ik echt gaan vliegen, hè, voor je?
18: Ja, klopt. Ik zat de afgelopen 4 jaar al in de gemeenteraad. En bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn we van 4 naar 9 zetels geschoten. En we zijn voor het eerst de grootste partij geworden van Waalwijk. Ja.
0: Mm-hmm. Milos Boksan, Lammert is dus 23. Tieme Heringa, die we net al hoorden, 20 jaar. Hij is dan de allerjongste.
15: Ja, hij wordt wethouder in de gemeente Dantumadiel in Friesland. Op zijn 20e dus. En hij maakt zich daar niet zo druk over. Want dat hij de jongste is tussen alle ouderen.
14: Ik kan goed met ze samenwerken, want de oudere mensen dan ik hebben misschien meer ervaring op bepaalde gebieden. En daar kan ik weer mijn voordeel mee doen, waar ik misschien meer een frisse blik heb op bepaalde dingen. Of meer weet wat er onder jongeren speelt.
0: Ja, dat zei Tieme Heringa. Milos Boksan, de gemiddelde leeftijd van een wethouder, begrijpen wij, is ruim 53 jaar. Dus ja, kijk. Zit je ook tussen de grijze hoofden?
18: Ja, ik moet wel zeggen dat ik vind dat we best wel een vrij jong college hebben. Mm-hmm. En heel eerlijk, ik ben het ook wel eens met mijn collega jonge wethouder. Als ik op straat rondloop, dan vragen inwoners niet naar mijn leeftijd, maar naar oplossingen. Dus zij willen gewoon zien dat die woningen gebouwd worden, dat onze straten veilig zijn, dat afval opgehaald wordt. En of dat nou is iemand die 23, 20 of 65 is, volgens mij doet dat er niet zoveel toe, zolang je maar die problemen voor je inwoners oplost.
0: Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat je door jouw perspectief alleen al als jongere in het college toch ook iets toevoegt daaraan.
18: Oh, absoluut, absoluut. Ik denk dat, en dat geldt andersom ook, hè. Ik denk dat als jongere je bepaalde problemen of bepaalde zaken ziet die misschien wat oudere mensen niet zien, en andersom ook, Dus ik denk dat je daar ook zeker een toegevoegde waarde hebt, absoluut.
0: Ja. Even terug naar Tieme Heringa. Hij moet er wel wat voor inleveren, zegt hij, om wethouder te worden.
14: Ik studeer nog. Mijn wethouderschap zal een functiebetrekking van een halve FTE hebben. Met het idee om de studie te kunnen afmaken, want dat vind ik toch wel heel belangrijk. Ik ben buschauffeur, dat vind ik heel leuk om te doen. Alleen helaas zal dat, als ik wethouder word, moeten stoppen.
0: Ja, welke keuze, Milos Boksan, heb jij moeten maken?
18: Ik heb het geluk dat ik nu... Ik ben zelf momenteel aan het afstuderen bij het ministerie van Defensie in Den Haag. En ben bezig met het afronden van mijn masterthesis. En dat gaat nu afgerond worden. Dus ik ga waarschijnlijk gelijktijdig met mijn stage afronden en hier beginnen dat die overgang goed is. Ja, dus ik heb wel geluk in.
0: Ja, nu zul je ongetwijfeld gaan zeggen dat de gemeentepolitiek en de problemen in Waalwijk het allerbelangrijkste zijn. Maar als ik zo naar je social media kijk, met een vibe, ik kan zeggen sneller dan die van Rob Jetten, kan ik me niet voorstellen, Milos, dat dit geen springplank is.
18: Ik ben ingehuurd door de Waalwijkse kiezer en door geen ander.
0: Echte politicus. Ja, dat dacht al, hè, dat hij dat ging zeggen. Oké, we gaan het volgen. Milos Boksan, fijn dat je met ons wilde praten. Toekomstig wethouder en loco-burgemeester in Waalwijk.
19: Feit
20: of fictie?
0: De zucht naar zoet.
15: Ja, sugar craving. We krijgen meer suiker binnen dan we denken. Dat blijkt uit recent onderzoek. Dat is gedaan in opdracht van het Diabetesfonds. En dat komt door de toegevoegde suikers. Diëtist Neke Smit zegt in het AD: als je minder toegevoegde suikers eet, krijg je daarna ook minder trek in zoet.
0: Ja. Toegevoegde suikers.
15: Ja, en wat dat nou precies zijn, legt Annette Rodenburg ons uit. Zij is lector voeding en gezondheid bij de Haas Green Academy.
21: Die worden toegevoegd tijdens het proces van het maken van de voedingsmiddelen. Dat zijn dus suikers, in tegenstelling tot suikers die er van nature in zitten, zoals in fruit of in zuivel. Daar zitten ook van nature aanwezige suikers.
15: Ja, en Rodenburg heeft voor ons een lijstje met voorbeelden van zulke toegevoegde suikers.
21: Dat kan kristalsuiker zijn, dat kan dextrose zijn, glucose, stroop, fructose, maltose, lactose kan ook extra toegevoegd worden. Verder wordt er gebruik gemaakt van geconcentreerd vruchtenschap of siroop of honing.
15: Ja, Suzanne, je moet dus heel goed opletten op producten met ozen erin. Ja.
21: Ozen, ja, fructose, saccharose. Ja, inderdaad, ozen is een uitgang die gebruikt wordt bij suikers.
0: Nou, dat is makkelijk te onthouden. Maar die toegevoegde suikers, zijn die dan ook slechter dan natuurlijke suiker?
15: Nou, Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen Universiteit, is daar heel stellig in.
22: Suiker is suiker. Het is natuurlijk wel zo dat suiker in zijn originele vorm, hè, dus dat is natuurlijk vaak in vruchten, dat is prima. Ik denk suiker in vloeibare vorm, dat is wel een probleem. Daar consumeer je gauw veel te veel van. Suikers in frisdranken, maar ook in sommige vruchtensappen die je heel snel drinkt. Dat leidt vaak of gauw tot overconsumptie.
0: Even over die zoete smaak. Smaakt suiker ook zoeter als je lange tijd geen suiker tot je neemt?
15: Ja, interessante vraag. Zou je kunnen denken inderdaad. Wat doen we als je een half jaar zonder suiker, ik kan het me niet voorstellen, ineens een banaan eten, is die dan zoeter? Nou, Rodenburg heeft het antwoord.
21: Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. En ik heb ook zelf heel lang gedacht dat je kon wennen aan een minder zoete smaak. Dus dat was ook een van de redenen waarom ik dacht van nou, we moeten echt minder suiker in die producten stoppen. Maar er is toch wel zo langzamerhand overtuigend bewijs en recent nog een studie uit Wageningen die dat laat zien.
15: Ja, en daar kappen we het even af, want anders verklappen we het antwoord al. Maar over die studie uit Wageningen straks meer, want dat onderzoek werd uitgevoerd door Kees de Graaf, die we net al even hoorden. En hij heeft dan ook het antwoord op de feit of fictie van vandaag.
0: Oké, dan zometeen. Een vergelijkbaar verhaal kennen we ook over zout. Als je minder zout eet, dan ga je het ook minder lekker vinden. Klopt dat?
15: Nou, daar wordt al heel lang onderzoek naar gedaan, zegt de Graaf.
22: In de jaren 80 is wel veel fundamenteel werk gedaan naar voeding met veel zoute smaak of voeding met weinig zoute smaak. En daarin zag je dat de voorkeur voor zout werd aangepast. Dus als je zeg maar een zoutarm dieet had, dan gingen mensen in eerste instantie ook minder zout lekker vinden.
15: Ja, en die onderzoeken legden de basis uiteindelijk voor heel veel adviezen om minder zout te eten.
0: Maar goed, dan nu de vraag. Geldt dit ook voor suiker? Krijg je minder trek in zoet als je minder toegevoegd de suiker eet?
15: Nou, Kees de Graaf, kom er maar in.
22: Nee, dat klopt niet. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan in een heleboel verschillende studies. En recent hebben we daar zelf een hele grote studie naar uitgevoerd. Waarbij we mensen hebben blootgesteld voor een half jaar aan een of een voeding met heel veel zoet. Of een voeding met heel weinig zoet. Of een voeding met een normale hoeveelheid zoete producten. En we hebben gekeken of dat effect had op de voorkeur voor zoete producten van mensen. En dat bleek niet het geval.
15: Helaas, we houden net zoveel zin in zoet als we minder toegevoegde suikers eten. Het is fictie dus.
0: Oké. Zometeen hier op Radio 1. Chris Keijnen met Bureau Buitenland. Dag Chris.
2: Goedemiddag, Suzanne. Ja, na weken van loze aankondigingen door de Amerikaanse president lijkt er nu dan toch misschien echt wel iets van het begin van een mogelijk akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Daar gaan we het over hebben. Wat is er precies afgesproken? En die aanval op een van de oudste kloosters van Oekraïne. Allemaal vanmiddag in Bureau Buitenland.
0: Oké, Chris, dankjewel. Dat is zo meteen. Lammert, wat heb jij nog?
15: Amerikaanse journalisten weten niet wat ze overkomt tijdens het verslaan van het WK voetbal. Want ja, die knotsgekke Oranje-fans, die hebben ze niet eerder meegemaakt. Deze verslaggever van een lokaal tv-station in Dallas snapte bijvoorbeeld niet waarom iedereen in het Oranje ineens op straat ging hurken.
2: In Bureau Buitenland.
0: Oké, Chris, dankjewel. Dat is zo meteen. Lammert, wat heb jij nog?
15: Amerikaanse journalisten weten niet wat ze overkomt tijdens het verslaan van het WK voetbal. Want ja, die knotsgekke Oranje-fans, die hebben ze niet eerder meegemaakt. Deze verslaggever van een lokaal tv-station in Dallas snapte bijvoorbeeld niet waarom iedereen in het Oranje ineens op straat ging hurken. Maar ze deed gewoon mee en genoot er

0: It's building.
1: Ja, ze stond gewoon mee te springen. Van links naar rechts.
2: Ook nog.
1: Heel populair nu in Dallas. Iedereen loopt het te doen.
2: Ja, en wij altijd maar denken, oh, die Amerikanen gaan zo uit hun dak.
1: Nee, wij kunnen dat toch veel beter.
2: Oké, goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Ga daarheen met vragen bij het nieuws. We vinden het leuk om voor u naar antwoorden te zoeken. Onze televisieuitzending die is vanavond om 6:30 op NPO 2. En hier dus na Ster en Nieuws Bureau Buitenland. Wij wensen nog een hele fijne middag verder.
3: Avrotros, de omroep voor ons.
4: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat in hoger beroep. Vanmorgen werd hij veroordeeld voor mishandeling en enkele verkrachtingen. Hij kreeg 4 jaar cel. Rusland is internationaal scherp veroordeeld vanwege de beschieting van een eeuwenoud klooster in Kiev. Het Oekraïense klooster staat op de werelderfgoedlijst.

0: Europees Commissievoorzitter von der Leyen spreekt van zinloos geweld. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. En Giovanni van Bronckhorst wordt weer trainer van Feyenoord, melden diverse media. Hij zou een contract tekenen voor twee seizoenen. Sipke Hulshof komt ook naar Feyenoord. Van Bronckhorst en Hulshof waren afgelopen seizoen assistenten van Arne Slot bij Liverpool.
1: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar wat langere files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is helemaal dicht. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar omgeleid via Breda over de A16 en de A58. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer file met 20 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Chris Keijne.
4: Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Hij heeft het al een keer of 10 eerder aangekondigd, maar gisteren op zijn verjaardag leek er eindelijk echt een soort afspraak tussen de Verenigde Staten en Iran die op den duur een eind aan de oorlog zou kunnen maken. Maar wat is die afspraak precies en is het ook echt een cadeautje voor Donald Trump? Dat vragen we ons zo meteen af. En we bezien de verwoesting van een deel van een van de oudste en belangrijkste kloosters van Oekraïne. Is de aanval, als het dat was op een heiligdom dat ook voor de Russische gelovigen heel belangrijk is, een bewuste militaire strategie van Moskou? In ieder geval worden er in beide gevallen grenzen overschreden, dus dat gaan wij ook doen. Het is tijd voor Bureau Buitenland.
5: Breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war. On Truth Social, the president, quote, posted, "The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all."
4: Ja, iedereen gefeliciteerd. Met die woorden kondigde Trump gisteren trots zijn deal met Iran aan. Na weken van diplomatiek gesteggel lijken de Verenigde Staten en Iran een eerste echte stap te zetten in de richting van een akkoord. Maar wat betekent het precies en gaat het ook echt voor een doorbraak zorgen? Ik ga dat vragen aan historicus en Iran-kenner Peyman Jafari. Goedenavond, goedemiddag Peyman bedoel ik.
6: Goedemiddag.
4: Ja. En Amerika-kenner Casper Thomas van de Groene Amsterdammer. Goedemiddag Casper.
7: Goedemiddag.
4: Peyman, wat hebben de Verenigde Staten en Iran nu echt met elkaar afgesproken?
6: Ja, kijk, eigenlijk drie belangrijke punten. Dat ze ophouden met de oorlog op alle fronten. En dat betekent ook in Libanon. Ten tweede dat de straat van Hormuz opengaat. De VS heffen de blokkade op en dat zal Iran vervolgens doen. En ten derde dat zij gaan praten over hoe het nucleaire programma van Iran kleiner te maken of beperkt te houden, zodat er geen atoomwapens gemaakt kunnen worden. Hm. Nou, en als ik dat al dus zeg, zie je dat het belangrijk is dat de oorlog natuurlijk ophoudt, maar dat het eigenlijk ook een beetje lachwekkend is, want het betekent dat we terug zijn bij af, namelijk voor de oorlog was de straat van Hormuz open. En voor de oorlog was men aan het praten over het nucleaire akkoord.
4: Ja, straks nog
6: dat
4: een paar.
6: Dat is dus de stand van zaken.
4: Ja, straks nog een paar andere details die ik hierin mis. Maar eerst even, het conflict duurt nu 3,5 maand vanaf het begin van deze oorlog. Waarom op dit moment, denk je?
6: Ja, kijk, Iran heeft er natuurlijk belang bij dat de oorlog ophoudt. De economie, daar gaat het heel slecht mee. De inflatie loopt echt dagelijks op. Maar ook de VS heeft natuurlijk enorme gezichtsverlies geleden. Meer dan 100 miljard dollar hieraan besteed. Enorme oppositie in de VS zelf onder de bevolking. En nog belangrijker nog, denk ik, vorige week kwamen oliebazen met een waarschuwing dat de oliereserves ook in de VS binnen enkele weken op zouden zijn. Ja. Dus de druk op Trump was zeer groot.
4: Ja, en nou goed, het belangrijkste daarin is dus dat openen weer van die straat van Hormuz. Daar zou men het nu dan over eens zijn. Dat moet vrijdag bekrachtigd worden. Vanaf dan zou die straat van Hormuz weer open zijn, hè?
6: Klopt. Kijk, Iran moet natuurlijk de mijnen opruimen. Dus dat gaat nog eventjes duren. Mm. Wat nog onduidelijk is, is wat de precieze constructie gaat worden. Want Iran zegt nog steeds dat zij op een of andere manier bij de management ervan betrokken willen zijn.
4: Ja.
6: Dus de precieze formulering, daar moeten we op wachten. En zo zie je dat in de details nog veel ruimte zit voor voortdurend conflict.
4: Ja. Kasper, Trump feliciteerde iedereen. En met iedereen bedoelt hij nadrukkelijk ook meestal zichzelf. En hij was ook jarig gisteren, dus er was alle reden voor. Maar ja, er zijn ook best alweer kritische stemmen. Hè? De Republikeinse senator Lindsey Graham maakte meteen kanttekeningen. Hoe kijkt men in Amerika naar dit akkoord?
7: Nou ja, kijk, als dat inderdaad leidt tot verlichting in de economie, lagere benzineprijzen, dan zal het grootste deel van de Amerikanen deze overeenkomst absoluut verwelkomen.
4: Mm-hmm.
7: Maar je noemde net Lindsey Graham en die zegt inderdaad terecht, formeel heeft het congres hier ook nog wat over te zeggen over afspraken en zogeheten deals met Iran. Nu is Trump niet een president die zich heel erg veel gelegen laat aan wat het congres precies vindt, of dat nou de Democratische Partij, maar zelfs ook de Republikeinse Partij is. Dus ik denk dat Trump dat in ieder geval nog wel steeds op zijn eigen houtje zal doen. En voor hem is dit ook op een bepaalde manier alweer eventjes genoeg. Eigenlijk is dit een soort aangekleed staakt het vuren met de belangrijkste issues. Die komen later nog wel. 60 dagen zwijgende kanonnen. Dat lijkt best veel tijd. Maar goed, de tijd tikt ook weg in Amerika, want we gaan richting de midterms.
4: Ja.
7: Dus het kan ook nog allemaal weer uit elkaar vallen. Ik vind de mate waarin dit als een soort punt of een mijlpaal wordt onthaald. Trump wil dat graag, maar daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te zetten.
4: Ja, en Trump is natuurlijk heel erg goed in om alles als een overwinning te spinnen. Maar als ik even terugga naar het begin van deze oorlog, ik kan me herinneren dat hij toen een soort lijstje presenteerde van waar het allemaal over ging in die oorlog. En dan ging het ook over de ballistische raketten van Iran, over de rol van de bondgenoten in de regio, de Houthis, Hezbollah, over regime change. Nou, als ik Pijman zo hoor, dan worden die niet eens meer genoemd.
7: Nee, die zitten daar allemaal niet bij. Het is een uitgeklede plan ten opzichte van waar ze oorspronkelijk mee begonnen zijn. En het is een aangekleed staakt het vuren. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de afspraken nu zijn ingekookt tot de kern wat nu haalbaar was voor Trump. Die inderdaad, bij mij zei terecht, onder druk stond om met nu iets te komen. En daarmee inderdaad ook dus die aantal grote issues die dus down the line worden geschoven. Het idee dat hiermee het Midden-Oosten hertekend is, klopt hooguit in de zin dat Iran heeft nu ontdekt dat ze een machtig wapen in handen hebben.
4: Ja.
7: De grip van Amerika is hier niet groter mee geworden.
4: Nee. En hoe schadelijk kan dat dan zijn voor Trump? Hij zet zijn eigen deal met Iran altijd graag af tegen de Obama-deal in de tijd. Het nucleaire akkoord met Iran. Nou ja, we moeten nog zien wat er nucleair uitkomt. Maar ja, heel veel verder, zoals Pijman zei, zijn we inmiddels niet gekomen. Kan die daarmee wegkomen in Amerika?
7: Ja, politieke geheugen is al kort voor de Amerikaanse kiezer natuurlijk. Zeker Trumps eigen achterban zal genoegen nemen met de Obama-deal was slecht en die van mij is beter.
4: Mm-hmm.
7: En dan niet per se de details opzoeken dat eigenlijk dat wat Trump nu nastreeft, de commitment van Iran, dat ze niet aan nucleaire wapens gaan beginnen, beperking aan de hoeveelheid nucleair materiaal waar je wapens mee kan maken, het geld dat ermee gemoeid van Amerika naar Iran toe, dat was er eigenlijk allemaal al. Maar goed, voor Trump geldt de spin, het is mijn deal en die is beter omdat het mijn deal is.
4: Ja. Pijman, hoe zit dat eigenlijk in Teheran? Staat iedereen daar wel achter wat hier afgesproken wordt?
6: Nou, je ziet in Teheran eigenlijk in vergelijkbare dynamiek als in de VS. Dat er ook geluiden van oppositie zijn. Hè. Er zijn echt hardliners. Dat is bijvoorbeeld Jalili, een adviseur van opperste leider Khamenei, die echt de meest extreme kant ervan vertegenwoordigt. Nou, die is tegen een deal, want die hardliners voelen zich enorm versterkt door de oorlog, dat ze aan de winnende hand zijn en dat ze juist niet toe moeten geven. Maar er is consensus onder de leiding, zowel de revolutionaire garde als de politici en de nieuwe opperste leider, dat er een deal moet komen. Hmm. Want ja, ze willen natuurlijk dat die oorlog stopt. En ze beseffen ook heel erg goed dat er nog gepraat moet worden over het nucleaire akkoord. Ja. En dat ze in die onderhandelingen dan vervolgens sterker nu zullen staan.
4: Ja, ja goed, dat gaat dus allemaal in voorlopig die 60 dagen dat dit akkoord dan zal werken. Gaat dat gebeuren, die gesprekken? Op de korte termijn lijkt me dat er nog een andere hobbel is, namelijk de rol van de oorlog in Libanon in dit geheel. Ja. Israëlische minister van Defensie Katz heeft al gezegd, Israël gaat zich niet terugtrekken. Ook Netanyahu staat voor verkiezingen en moet laten zien dat hij krachtig is. Hoe gaat dat een rol spelen, denk je?
6: Ja, daar zijn de Iraniërs dus enorm bang voor die derde speler, hè, Israël. En je zag het al gisteren gebeuren dat Israël doelbewust natuurlijk Libanon aanviel.
4: Beirut,
6: hè, precies, omdat dat natuurlijk de rode lijn is. Ja. Om de onderhandelingen met Iran te ondermijnen. En Iran zette zich dan schrap dat zij terug zouden aanvallen op Israël. Niet alleen omdat ze natuurlijk Hezbollah willen beschermen, maar ook omdat ze de VS en Trump wilden testen. Hè? Van zal de VS in staat zijn en de wil hebben om Netanyahu in het gareel te houden? Want als hij dat nu niet doet, ja, dan kan hij dat over een week ook niet, over een maand ook niet. Terwijl die 60 dagen van onderhandelingen doorgaan, kan Israël op elk moment Libanon gebruiken om eigenlijk de VS terug te trekken in die oorlog. Dus dat zal de uitdaging worden. Ja. En je ziet nu al natuurlijk conflict tussen Trump en Netanyahu aankomen.
4: Ja, want Casper, hoe schat jij dat in? We kregen allerlei berichten over verhitte telefoontjes die er de afgelopen tijd zijn geweest tussen Trump en Netanyahu. Bromanship schijnt wel echt over te zijn. Hoe ver denk je dat Trump wil gaan om Netanyahu in de hand te houden?
7: Maar dat hangt ervan af hoe het uiteindelijk verder gaat met die gesprekken met Iran. Als het inderdaad zo is dat ook in de mate die 60 dagen richting hun einde lopen verstoord gaat worden, omdat Israël blijft aanvallen op doelwitten die ook onderdeel moeten zijn uiteindelijk van die deal, dan neemt de druk op Trump toe om Netanyahu proberen tegen te houden. En dat dus de tot nu toe is dat gebleken dat Trump daar eigenlijk dan wel niet echt toe in staat is, dan wel niet toe bereid is. Het is een beetje moeilijk in te schatten welke van die twee het nou precies is. En daarmee merk je eigenlijk, en dat geeft Iran in die zin een beetje de upper hand voor de periode die nu gaat beginnen. Trumps speelruimte wordt kleiner en kleiner. En dat heeft het dus mee te maken dat die midtermverkiezingen in het najaar dichterbij komen. Als die 60 dagen voorbij zijn, wordt het ook voor Trump veel lastiger om eventueel weer de strijd te hervatten, mochten ze er niet uit zijn gekomen. Omdat alle gevolgen daarvan die Trump nu heeft proberen weg te halen, zoals die economische neerslag van het dichthouden van de straat van Hormuz in Amerika, die komen dan weer terug.
4: Ja.
7: Dus Trumps hoekje waarin hij kan manoeuvreren wordt kleiner en daarmee wordt hij van Iran groter. En dat weet ook Netanyahu.
4: Ja, en de andere kant op, namelijk het in de hand houden van Netanyahu, is voor Trump natuurlijk ook moeilijk. Een groot deel van zijn electorale basis is tegenwoordig evangelische christenen in Amerika, die allemaal achter Israël staan.
7: Ja, al merk je in de peilingen die daar regelmatig over worden gehouden dat de steun voor Israël eigenlijk breed in Amerika zowel bij republikeinse kiezers als bij democratische kiezers afneemt. De harde MAGA-base is nog steeds erg pro-Israël natuurlijk. Maar kijk, Amerika, zoals Trump altijd zegt, het is natuurlijk ook altijd America first. En op een gegeven moment blijkt dat, ook al is die oorlog misschien zelf veroorzaakt, het optreden van Israël het in de war stuurt om dat weer netjes af te hechten en tot een einde te brengen, dan draagt dat uiteindelijk ook bij aan de verwijdering tussen Israël en Amerika. En dat gebeurt op meerdere fronten en dit kan daar onderdeel van zijn. En dat is eigenlijk een soort zijspel eigenlijk wat zich afspeelt op de achtergrond, terwijl Washington en Teheran ergens proberen uit te komen.
4: Ja, het is altijd een beetje cynisch, alsof terwijl we iedere avond voetballen kunnen kijken, naar een wedstrijd zitten te kijken. Maar als jullie, ik vraag het aan jullie allebei, een inschatting moeten maken van wie heeft hier nu vooralsnog gewonnen? Casper?
7: Ja, Nou ja, kijk, dat is het lastige. Trump wil er inderdaad graag een scorespelletje van maken. En ik zou zeggen, dit is de drinkpauze, om even een actuele voetbalconcept dan als vergelijking te nemen. Het is even ademhalen en daarna gaat de wedstrijd nog volop verder. Dus in die zin is het echt nog om te vroeg om te zeggen, deze partij is de winnaar. Het enige is dat Iran niet de gemakkelijke verliezer is gebleken die Trump hoopte dat het was.
4: Bijman?
6: Ja, in ieder geval is de Iraanse bevolking de grote verliezer. Hè, omdat ze enorm veel schade hebben geleden.
4: En die regime change er ook niet komt.
6: Ja, precies. Dus Iran kan dit in ieder geval voorstellen als een overwinning of geen verlies. Omdat 1. Iran opgestaan heeft tegenover 2 grote militaire machten van de wereld. Zo ziet ook de rest van de derde wereld dit. En omdat er geen regime change is gekomen, dat hebben ze overleefd. En ze hebben laten zien dat zij de straat van Hormuz dicht kunnen gooien, wat ze altijd nog in de komende maanden en jaren weer kunnen doen. Dus ik denk dat ze zich in ieder geval veel sterker voelen.
4: Ja, wij gaan elkaar nog vaker spreken de komende tijd. Dankjewel, Peyman Jafari en Casper Thomas.
2: Bureau Buitenland. Chris Keine.
4: Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, dit was een montage. Die klokken die luiden niet op het moment dat er iets insloeg in een kathedraal van het iconische Hole Klooster vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar dat klooster werd wel zwaar beschadigd bij Russische raketaanvallen. De gevel van het 1000 jaar oude gebouw is volledig vernield. Het dak staat in brand. En het is niet het enige iconische gebouw dat Rusland vannacht onder vuur nam. Ook een museum en een beroemd theater kregen ervan langs. En dus vraagt men zich in Oekraïne af, is Rusland uit op de vernietiging van de culturele identiteit van ons land? En daarover spreek ik nu met correspondent Michiel Driebergen. Goedemiddag, Michiel.
8: Dag Chris, goedemiddag.
4: Ja, dat 1000 jaar oude klooster in Kiev dat in brand stond vannacht, wat weten we nu, hoe is het?
8: Ja, de brand is geblust, heeft Zelensky een uurtje geleden gezegd. Nou, dat was ook wel te zien op de beelden. Er was geen rook meer. Het dak van die hemelvaartskathedraal, inderdaad in het centrum van dat Hole Klooster, dat Lavra Klooster. Ja, dat van het dak is niet veel meer over. Ik heb wel gezien dat inmiddels, ja, het lijkt in elk geval dat in de ruimte waar, laten we zeggen, de kerkgangers samenkomen, de iconen, et cetera, er zal natuurlijk waterschade zijn. Zeker, we moeten nog afwachten hoe groot de schade werkelijk is. Het lijkt te restaureren, maar ja, het was wel echt een apocalyptisch beeld, hoor, moet ik zeggen, afgelopen nacht.
4: Ja, ja. En even dat we het niet alleen over schade aan weliswaar heel kostbare gebouwen hebben. Er vielen ook elders in de stad bommen. Er waren 4 doden te betreuren, 23 gewonden vannacht in Kiev. Ja, je zegt het al, de plekken onder de grond waar mensen samenkomen, het Holenklooster, het is ouder dan Moskou. Wat voor complex is het eigenlijk precies?
8: Ja. Nou ja, kijk, de kerk staat centraal, wat ik al zei, op dat terrein. En je ziet dat Lavra-klooster, dat zie je eigenlijk vanuit de wijde omgeving, zie je eigenlijk boven Kiev uittorenen. Als je met de trein aankomt vanuit het oosten of met de auto, je komt hier bruggen over en dan zie je die gouden koepels blinken. Ja, dat is echt een indrukwekkend beeld. Inderdaad, 1000 jaar oud, ja, toen was er nog in de verste verte geen sprake van Moskou. Wordt natuurlijk door de Oekraïners vandaag weer herinnerd aan de oosterbuur. En dat die ondergrond, er is ook een heel groot ondergrondscomplex, inderdaad. Het heet een holenklooster. Er zijn grotten, catacomben. Ja, en er liggen dan monniken opgebaard, gebalsemd, heel erg oud. En je kunt daar dan met een kaarsje langs lopen. Heb ik zelf een paar keer gedaan. Dan loop je naar beneden en ja, die zijn kilometers lang, die gangen. En daar is het klooster natuurlijk ook om bekend.
4: Ja, ik hoorde net in het nieuws dat president Macron van Frankrijk het vergeleek met een aanval op de Notre-Dame. Het klooster staat ook sinds de jaren 90 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hoe belangrijk is het voor Oekraïne?
8: Het is heel belangrijk. Het is ja, een van de belangrijkste christelijke plekken in de wereld, zou je kunnen zeggen. Zeker in de orthodoxe wereld. En dat betekent natuurlijk ook meteen dat er twee kanten aan die plek zitten. Hè? Het is nu wordt het natuurlijk omarmd als Oekraïns klooster. En het is ook uit de tijd dat Kiev Rus een groot rijk was. En daar vinden de Oekraïners, daar bouwen wij op voort, op dat rijk. van het jaar 1000 zo ongeveer, dus 1000 jaar geleden. Maar goed, dat vindt Poetin eigenlijk ook, dat klooster. En daar is natuurlijk ook de laatste jaren heel erg veel ruzie om gemaakt.
9: Yeah.
8: Het was eigenlijk een soort hoofdzetel van de Moskou Orthodoxe kerk. Maar in 2023, dus een jaar na de Russische invasie in Oekraïne, toen is dat eigenlijk afgepakt van die Moskou-Orthodoxe kerk. Die Orthodoxe kerk, daar zouden spionnen in huizen, et cetera. Nou moet ik zeggen, ik weet dat er nog steeds een 100-tal monniken woont, die weliswaar officieel lid zijn van die Moskou-Orthodoxe kerk. Maar het is inmiddels dus een onder Kiev-patriarchaat geschaard klooster. Dus er is ook veel ruzie om geweest.
9: Maar niettemin is het dus ook gewoon Russisch erfgoed. Sterker nog, het is de bakermat van het orthodox-christelijke Rusland ook. Wat betekent het, als dat zo is, want dat weten we nog niet zeker, geloof ik, dat Rusland dat bombardeert?
8: Ja, goed, daar zit natuurlijk een grote vraag. Hè. Uiteraard zien we in de Oekraïnse media, dit was een directe inslag. Dat zei meneer Timur Tkachenko, dat is een soort burgemeester in oorlogstijd in Kiev, die zei dat het een directe inslag zijn geweest. Inderdaad komt de veiligheidsdienst al met gevonden Geran-drone onderdelen. Dat zijn Russische drones. En tegelijkertijd zie je dan ook het cijfer dat 582 van de 611, reusachtige hoeveelheid natuurlijk, hè, van die drones die op Oekraïne is afgevuurd, maar ja, daar zou slechts een dertigtal drones niet zijn neergehaald. Dus de luchtverdediging heeft zijn werk gedaan. Ja, is het een directe inslag of niet? Er moet natuurlijk ook nog onderzoek naar gedaan worden, zeggen de autoriteiten. Hoe dan ook, kijk, voor Oekraïners moet ik zeggen dat eigenlijk toch niet zo'n rol speelt, in de zin van de stad is zo geterroriseerd de afgelopen nacht. Mm. Dat noemde je eigenlijk al net in de introductie. Er zijn ook andere culturele doelwitten geweest, alleen al de afgelopen 24 uur.
9: Ja.
8: En dat is inmiddels ook een heel lijstje.
9: Ja, want wat is daar precies geraakt?
8: Nou ja, naast het Lavra, naast dat beroemde holenklooster, ligt het Mistetsky Arsenaal. Dat is een hele grote kunstgallery. Er is de nationale filmstudio in Kiev, het Dovzhenko Theater.
9: Ja.
8: Daar is een loods van verwoest, ook afgelopen nacht. Echt wel een gruwelijke, gruwelijke ramp ook, hoor. Er zijn 3 miljoen
9: van kledingstukken. Ja,
8: kledingstukken en accessoires uit beroemde films zijn daar. 100.000 kostuums zijn verloren gegaan. De stad Dnipro werd aangevallen afgelopen nacht. Er werd een huis van, een soort orgelhal werd daar beschadigd. Orgel zelf ook. En gisteren werd er in Kharkiv, eigenlijk schuin tegenover mijn appartement overigens, maar goed, ik was daar niet, er werd een kunstmuseum geraakt. Daar hangen de beroemde werken van Ilja Repin. Die hangen er nu overigens niet. Die zijn in veiligheid gebracht. Maar de lijst groeit en groeit en groeit, zeker de afgelopen weken.
9: Ja, en hoe interpreteren de Oekraïners dat dan?
8: Dit is een aanval op ons cultureel erfgoed. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Ik was in de Kharkiv-regio een aantal weken geleden in het Skovoroda Museum. Skovoroda is een filosoof, een soort de Oekraïense Socrates noemen ze hem wel. Ook dat museum werd verwoest. Er is eigenlijk niks meer van de collectie over. Heel erg pijnlijk ook. En die museumdirecteur die ik sprak daar, die zei, als Rusland ons wil vernietigen, dan kunnen ze dat blijkbaar niet gewoon doen in een oorlog. Niet op het slagveld kunnen ze ook niet van ons winnen. Dus dan moeten ze eigenlijk onze identiteit vernietigen. En cultureel erfgoed is daar natuurlijk een tastbaar onderdeel van. Als al die gebouwen er niet meer zijn of beschadigd zijn, dan is het makkelijker om ons te verslaan. Dan gaat ook ons moreel achteruit. En dat is Rusland nu aan het doen. Zo voelt dat in elk geval heel erg in Oekraïne.
9: Ja, en ik heb in dat verband ook het woord genocide al langs zien komen.
8: Tuurlijk, kijk, Oekraïners zien het als een genocidale oorlog. Goed, daar kom je natuurlijk in de terminologie terecht. Mm-hmm. En dat is altijd heel erg lastig. Hoe dan ook, Poetin heeft gezegd, Oekraïne bestaat eigenlijk niet. Dat heeft hij meermaals gezegd. Oekraïne en Rusland zijn eigenlijk één volk. En daar zitten natuurlijk een hoop paradoxen in. Hè? Want juist het erfgoed, wat je inderdaad terecht zegt, dat ook Russisch erfgoed is, althans zo beschouwd wordt vanuit Moskou, mm-hmm. wordt zwaar beschadigd. En eigenlijk staat deze hele oorlog in het teken van beschadiging van iets wat Russisch erfgoed zou zijn volgens Poetin. Hè? De hele Donbass bijvoorbeeld, wat hij zo graag wil hebben. Nou ja, ik ben er de afgelopen jaren getuige van geweest. Ik sprak ook iemand in Kiev vanochtend even kort en zij zei van wat de Russen niet kunnen krijgen, dat verwoesten ze, dat zie je aan het Donbass. was. En dat zie je nu ook steeds meer in Kiev. Er wordt natuurlijk gezegd, de Russen gaan dreigen ermee telkens de regeringscentra aan te vallen in Kiev. Je ziet in elk geval dat zeker als het gaat over de hoofdstad, de Oekraïnse hoofdstad, dat eigenlijk de grenzen weg zijn. Dat de Russen het niet meer uitmaakt. Of ze, er zijn ook zeker afgelopen nacht weer fabrieken geraakt. Er zullen ongetwijfeld ook militaire doelwitten zijn geraakt. En daar horen we natuurlijk heel weinig over. Daar horen we de Oekraïners ook niet over. En dat is natuurlijk ook soms onterecht. Maar ja, je ziet toch dat de grens weg is.
9: Ja. En dan wordt dat door militair strategen vaak in verband gebracht met het feit dat Oekraïne aan het daadwerkelijke front eigenlijk een beetje aan de winnende is, misschien te veel gezegd, maar in ieder geval de overhand heeft. Is dat verband er? Is dit een soort wanhoopspoging?
8: Tja, dat lijkt er wel op. Als je in Oekraïne bent, dan voelt dat wel een beetje zo. En dat voelt aan het front, moet ik zeggen, ook zo. Dus ja, hè, als je aan het front bevindt, dan bevind je in die frontsteden. En dan denk je, ja, de Russen komen niet dichterbij. Maar het wordt wel steeds gevaarlijker om hier te verblijven. We hebben natuurlijk afgelopen winter gezien, hè, dat Kiev wordt aangevallen met de energiecentrales, et cetera. Ja, dat doelwit is nu eigenlijk een beetje irrelevant geworden. Want het is zomer, hè, mensen zijn sowieso warm. Ja, en dus richt men zich op andere doelwitten. Ja. En ja, al die honderden drones moeten ergens heen.
9: Dankjewel, Michiel Driebergen. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen naar Sterrenjournaal. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: En vandaag!
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Sunnegul met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
10: Weer scoren. Nu naar Kobbel. En die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
2: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
12: Ster. Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
22: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
0: Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
19: NPO Radio 1, 2 uur.
22: Jurgen van den Berg.
23: Goedemiddag allemaal. Geschiedenisdocent Anne Tabak vindt dat er in het onderwijs meer over vrede moet worden gepraat. Het werken bij Defensie, sowieso de hele defensieindustrie, wordt verheerlijkt, zegt ze. Terwijl de snoeiharde realiteit van het slagveld onderbelicht blijft. Ze is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten.
24: Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht, is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Het is te druk op de website van de Nederlandse Spoorwegen, waardoor het niet mogelijk is om het speciale Nederland-ticket aan te schaffen. Het Nederland-dalvrij abonnement is geldig tot 1 september... en biedt deze zomer onbeperkt reizen met de trein in de daluren. De NS is bezig met een oplossing.
25: De speciale pagina voor dit Nederland dalvrij abonnement is drukker dan normaal. Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
24: De NS verwacht dat de problemen in de loop van de middag verholpen zijn. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement als maatregel om reizigers tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was tijdens de pandemie voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Nederland had volgens hem in die periode bijna te maken met een code zwart in de ziekenhuizen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
26: Nou, Gommers zei dat we daar heel dichtbij zijn geweest en dat eigenlijk die IC-bedden die vanuit Duitsland geleverd konden worden als reserve, dat die het uiteindelijke landelijke code zwart heeft voorkomen. Maar Gommers zei, we hebben er al een tijd lang keuzes moeten maken die we niet wilden maken op dat moment. Hij zei er wel bij, we hadden op een gegeven moment een protocol om in het ergste geval te kijken wie er nog wel een plek zou krijgen op de IC en wie niet.
24: En Gommers zei ook nog dat geld niet het grootste probleem was bij het opschalen van ziekenhuisbedden in het begin van de pandemie, maar vooral te weinig personeel. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat in hoger beroep. Vanmorgen werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mishandelingen en enkele verkrachtingen. Volgens zijn advocaten is Marius overtuigd van zijn onschuld. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage, oordeelt de rechter. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat die lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en MVV. Hij was 61.
19: Het NOS-journaal.
24: De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandschef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst, vertelt correspondent Christian Pauwe.
27: Dat is een ontzettend belangrijke plek voor de orthodoxe kerk, 1000 jaar oud. Een brute aanval noemt de Oekraïense premier het. Een brute aanval op ons volk, op ons erfgoed. En zij zegt, ja, dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland. En in de tussentijd stapt Oekraïne naar internationale instanties aandacht te vragen voor deze laatste aanval.
24: De Russische aanval op het klooster wordt vandaag besproken op de top van de G7. De 7 grote westerse industrielanden en de EU. En daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen. Militaire missies hebben grote impact op het dagelijks leven van kinderen. Dat zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Deze vrouw van een militair vindt dat er vanuit Defensie onvoldoende aandacht is voor kinderen van wie de vader lang op missie is.
1: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Terwijl voor een kind maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar hun ouder heen gaat. En ook nog niet per se hoe lang dat is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ja, we zijn gewoon, ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
24: De kinderombudsman en de veteranenombudsman vinden dat Defensie actiever moet kijken naar wat kinderen precies nodig hebben. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer nog, van het westen uit steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Nou, verspreid over het land zien we een paar wat grotere problemen op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Deil. Een kwartier vertraging, moet zijn knooppunt Empel. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat het nog tot 3:15 duren. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf knooppunt Oudijk. Het oponthoud is 10 minuten. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht bij Moerdijk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Breda over de A16. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
5: Ster.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
28: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
31: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
32: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
33: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
32: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
33: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
19: NPO Radio 1. Max.
22: Jurgen van den Berg.
23: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de wind. Nee, niet die wind. Gewoon de wind die om ons heen waait en zo dat. Ik kijk op de gastenlijst. Geschiedenisdocent Anne Tabak komt zometeen langs. Wil meer focussen op het onderwerp vrede in het onderwijs. En hoe is het eigenlijk met de Nederlandse lunchcultuur? Bestaat die überhaupt? Journalist Emma Vos die luncht wekelijks bij bedrijven in Nederland en schuift straks bij ons aan in de villa. Maar de aftrap is ook vanmiddag weer voor een huisvriend. In dit geval een huisvriendin. Het is Marjolein de Rooij. En die staat bij de intercom beneden bij de voordeur. Is adviseur dierenwelzijn en oprichter van de vakbond voor dieren. Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jurgen.
23: En we gaan het hebben over olifant Happy. Wie is dat ook alweer?
2: Nou, dat is een hele zielige, eenzame olifant. Die een aantal weken geleden is doodgegaan. Op 54-jarige leeftijd in de dierentuin in New York. En los van het feit dat ze heel zielig en vooral heel eenzaam was, omdat ze 20 jaar zonder andere olifanten heeft moeten leven, was ze ook heel erg bijzonder.
23: Wat maakt haar zo bijzonder?
2: Nou, zij was de eerste olifant die voor de zogeheten spiegeltest slaagde. En het is een test waarin, ja, dat hebben wij mensen bedacht, op het moment dat je jezelf herkent in een spiegel, heb je een vorm van zelfbewustzijn. Mensapen kunnen dat, dolfijnen kunnen dat, en Happy kon dat ook. Dus ze hebben een kruis op haar voorhoofd gezet, een groot rood kruis. Ze hebben haar voor een spiegel gezet. En in plaats van dat zij met haar slurf naar haar spiegelbeeld ging ze met haar slurf naar haar eigen hoofd. En daaruit constateren we eigenlijk dat ze zich bewust is van het feit dat zij zelf iemand is. En dat ze dus ook zichzelf herkent in de spiegel. Ja. En nou ja, dat geeft je een bepaalde status. En olifanten hadden dat nog niet eerder laten zien.
23: En dacht van, ik heb ineens een kruis op mijn voorhoofd, dat moet eraf.
2: Ja, dus ze ging met haar slurp op haar kruis wrijven van, hey, wat is dat voor raar ding op mijn voorhoofd?
23: Zij is onderwerp geweest van een rechtszaak. Waar ging dat over?
2: Ja, je hebt in Amerika, natuurlijk ook in Nederland, heb je de wet waarin staat dat je niet iemand mag opsluiten zonder rechtmatig proces. Op het moment dat een olifant zelfbewustzijn heeft, is dat misschien wel iemand. Dus dat ging heel erg over de discussie, is een olifant iemand of is het iets? In Amerika hebben ze die rechtszaak gevoerd. Die heeft heel lang geduurd. En uiteindelijk hebben een meerderheid van de rechters, er hebben 7 rechters naar gekeken. En 5 daarvan hebben gezegd, ja, we weten wel dat ze eigenlijk iemand is, maar toch mag je haar gewoon opsluiten in de dierentuin. En ze hoefde niet, en dat was het verzoek, naar een opvangcentrum waar ze gewoon met andere soortgenoten vrij kon rondlopen.
23: Ja.
2: Dus de vraag ging over, wanneer ben je iemand? Ja. Dat was eigenlijk het bijzondere.
23: Nee, precies. Het is zo'n rechtszaak waar je uiteindelijk voor de toekomst meer mee zou moeten kunnen eigenlijk. Ik neem aan dat jij dat ook als woordvoerder van de vakbond voor dieren ook goed hebt gevolgd dan dit.
2: Ja, en het mooie was dat deze rechtszaak van Happy is in 2022 gevoerd. Dus toen zeiden de rechters in Amerika dat zij niet als iemand gezien kon worden. Maar daarvoor zijn al 2 rechtszaken gevoerd. 1 in Argentinië en 1 in Pakistan. Waarin zowel een olifant als een orang-oetang wel degelijk tot niet-menselijke personen zijn bestempeld. En ook die recht hebben gekregen. Dus in Pakistan is een olifant ook naar een opvangcentrum gebracht. Nadat hij in een dierentuin was opgesloten geweest heel lang. En in Argentinië ging het over een orang-oetang die ook vrij werd gelaten omdat ze als niet-menselijk persoon werd neergezet. Dus het kan wel, alleen we zien dat de westerse landen toch een iets andere kijk hebben op dierenrechten dan wellicht andere landen.
23: Ja.
2: En het is natuurlijk een hele mooie manier om aan te geven, hè, het is natuurlijk een glijdend vlak van wanneer ben je iemand? En wanneer kan je nog als ding gezien worden? En iedereen weet natuurlijk dat een olifant iets anders is dan een vrachtwagen. Maar wettelijk gezien is ze dat nog steeds.
23: Monumentje voor deze Happy hier op NPO Radio 1. Dank daarvoor. Huisvriendin van Villa VDB, adviseur dierenwelzijn en oprichter van de vakbond voor dieren, Marjolein de Rooij was dat.

0: 5.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
3: Decennia lang werd er bezuinigd op Defensie, maar dat is de laatste tijd wel anders. En zo gek is dat ook weer niet, met allerlei oorlogen over de hele wereld. Poetin, die voortdurend dreigt. De man met het oranje hoofd in het Witte Huis, die zich steeds meer afzet tegen ons hier in Europa. Docenten Bart Keer, Ivana Balen en Anne Tabak, die vinden dat de nadruk te veel op militarisering ligt. Ze pleiten ervoor om bijvoorbeeld in het onderwijs veel meer te praten over vrede. Afgelopen weekend organiseerden ze een conferentie voor mededocenten. En Anne Tabak van dit drietal is hier. Goedemiddag. Geschiedenisdocent aan de Internationale School in Den Haag. Vredesonderwijs, daar pleit u eigenlijk voor. Ja. Wat is dat? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Het is eigenlijk helemaal niet zo opzienbarend, want vrede is no rocket science. Vrede is eigenlijk gewoon hoe je met elkaar omgaat in het dagelijks leven. Hoe landen met elkaar omgaan en hoe uiteindelijk ook in de geopolitieke relaties mensen met elkaar omgaan. Dus vredesonderwijs gaat eigenlijk over het inzichtelijk maken van allerlei processen die de vrede al of niet in de weg staan. Dus.
3: Maar ik ga het even heel luchtfietserig zeg maar even benaderen. Want dit klinkt natuurlijk prachtig en dat willen we allemaal. We willen allemaal vrede. Maar eigenlijk moet ik me erbij voorstellen, als we dat in het klein aanpakken op de scholen, dan gaat iedereen in vrede met elkaar om en dan krijgen we ook geen oorlogen meer.
4: Nou, er is natuurlijk niet een direct continuum tussen datgene wat er zeg maar op het schoolplein gebeurt en wat er in de vechtkooien op het internationaal toneel gebeurt.
3: Ja, nou ja, maar
4: ik zeg dat met opzet, want wat er op dit moment gebeurt, en dat is ook waarom wij dit dus een urgent thema vinden, is dat door zekere mensen geweld verheerlijkt wordt. En dat eigenlijk niet eens meer de moeite gedaan wordt om de powerplay en om de eigen belangen, om die te verhullen. En op het moment dat dat een norm wordt, en dat sijpelt ook natuurlijk gewoon de belevingswereld van onze leerlingen binnen, en zij nemen dat mee het klaslokaal binnen en wij hebben daar geen antwoord op, dan laten wij de leerlingen eigenlijk in de steek staan.
3: Wij moeten leren van de geschiedenis, zou je denken. Toch als je soms hoort, ook vooral bij jongeren ook hoor, wat die dan roepen over de oorlogen bijvoorbeeld, of bepaalde feiten daaruit ontkennen.
4: Ja.
3: Ja, dat dan baat wel zorgen.
4: Ja, je kan je afvragen, hebben we het helemaal verkeerd gedaan? Bij mij was bijvoorbeeld een moment dat ik die foto zag van mensen die grijnzend staan te filmen bij een AZC die in de fik staat. Dan denk ik echt, wat is hier misgegaan? Ik bedoel, de reflex zou moeten zijn om te kijken of de mensen die daar mogelijkwijs in dat gebouw zitten, of die in veiligheid zijn. En het tegenovergestelde gebeurt. Dus nog los van alle oorlogen in het groot, ik denk ook dat binnen de Nederlandse maatschappij er een verharding aan het plaatsvinden is. Een polarisatie, dat is een thema wat veel langskomt. En ik denk dat wij onze leerlingen, maar ook onze collega's handvaten kunnen bieden om daar in ieder geval een ander geluid tegenover te zitten.
3: Ja. Toch is het zo dat de wereld is natuurlijk enorm veranderd. Er is altijd oorlog geweest natuurlijk, maar nu is er wel een hele hoop aan de hand in de wereld. Vlakbij ook, Oekraïne natuurlijk. Dan dat Amerika onder Trump, dat zijn eigen koers vaart. Decennia lang, eigenlijk zijn we te veel afhankelijk geweest van de Amerikanen, is nu dan de conclusie. Dus u zegt, er gaat nu veel aandacht ook naar defensie uit en budgetten.
4: Ja.
3: Maar dat is ook niet zo heel onlogisch, toch, op dit moment?
4: Het ligt er een beetje aan hoe dat gebeurt. En waar we het bijvoorbeeld afgelopen zaterdag op het symposium hebben gehad, wat overigens de titel heeft Onderwijs als voorbereiding op vrede. Dat refereert ook naar iets, daar kunnen we het misschien zo meteen over hebben. Maar waar we het daar ook heel erg over gehad hebben, is de discrepantie tussen onze professionele rol, datgene wat de overheid van ons vraagt, ook in de vorm van kerndoelen voor burgerschapsonderwijs bijvoorbeeld.
3: U bedoelt als docenten ook?
4: Ja. En datgene wat diezelfde overheid aan campagne op dit moment over onze leerlingen aan het uitgieten is, waarin geappelleerd wordt aan een gevoel voor avontuur, kameraadschap, plichtsgetrouwheid. Ja. Wordt de oorlog dus veel te clean in voorgesteld.
3: U doelt op een campagne van Defensie, hè? Die moeten personeel hebben natuurlijk. Daar gebruiken ze influencers voor op TikTok en Instagram. Dus dat zijn mensen met veel volgers, veel jongeren natuurlijk, die daar af en toe naar kijken. Laten we even luisteren hoe dat klinkt.
0: Zou ik door de selectie van Defensie komen? Dat ga ik vandaag testen.
5: Je begint met hardlopen. Daarna piepjestest all over again. Ik vond dit gek genoeg heel erg leuk. Gelukkig is het laatste onderdeel heel luchtig. 2 kilometer marsen met 25 kilo op je rug. Er zijn bij Defensie dus een heleboel vrouwen nodig en welkom. En ik dacht wel echt tijdens die test, let's go. Ik voelde me zo cool. Maar zou ik ook toegelaten worden?
6: 2 van de 3 heb je wel gehaald.
7: Ja.
6: Hardlopen. Ja, dat was een dingetje.
7: Dus ik zou trainen voor het hardlopen?
6: Dan ga je het zeker redden.
7: Eerlijk, het was pittig, maar ik vond het nog leuk ook. En het heeft me best wel even een confidence boost gegeven. Girl power. En denk jij nou, dat wil ik ook? Werken bij Defensie.nl. Kan het.
3: Ja, dit is dus zo'n influencer. Die wordt hiervoor betaald om dit te zeggen voor Defensie.
4: Ja.
3: En
4: ja,
3: daar stoort u zich aan? Want jongeren worden zo beïnvloed.
4: Het is grappig dat ze het luchtigste onderdeel, de mars met 25 kilo op de rug vindt. Ik ben heel erg blij dat op het moment dat mensen bijvoorbeeld krijgswetenschappen studeren, dat ze ook goed geschoold worden in internationaal recht, internationale betrekkingen, de morele dilemma's waar je mee geconfronteerd wordt op het moment dat je een wapen in handen hebt. En dat wordt hier natuurlijk gewoon helemaal, ik denk, bewust.
3: Wordt een videogame een beetje van gemaakt, zeg maar.
4: Nou ja, op het moment dat jij een wapen draagt, dan heb jij een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En daar staan jongeren niet voldoende bij stil.
3: Grappig, want ik heb zelf nog, ik ben zo oud intussen dat ik gewoon in dienst moest, hè, voor de dienstplicht. En dan, dan moet je op een gegeven moment ook wachtlopen op de kazerne. En dan krijg je dus inderdaad met scherpe munitie zo'n apparaat mee.
4: Ja.
3: En dan de patroonhouder in je zak. Maar ik weet nog wel dat ik met een collega liep daar. En dan, die was best wel een beetje trigger happy misschien. Dan schoot er een konijn weg. En dan had hij dat ding er al in gedaan. Zo van, nou ja, dat is toch.
4: En aten niet, jullie ook konijnenvlees?
3: Nee, dit was gewoon op een kazerne in Assen. Dus we konden ook gewoon na die wacht gewoon naar huis. En dan lekker bij moeders pappot eten.
4: Oh ja.
3: Laten we nog even luisteren naar de commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim. Vorig jaar in het tv-programma Buitenhof. Hij zei, er zijn middelen nodig om te voorkomen dat we bij conflicten betrokken raken.
8: Voor mij is het duidelijk, de beste verdediging is nog steeds als je er gewoon volledig klaar voor bent. Omdat je daarmee afschrikwekkend genoeg bent om te voorkomen dat je in een conflict komt. En maar, daar hebben we toch deze middelen voor nodig.
9: Ja, maar kijk naar de geschiedenis, dan zie je ook dat in tijden van hevige bewapening, dat er dan ook vervolgens vaak een oorlog volgde.
8: Ja, natuurlijk moet je altijd een balans vinden, maar je, in deze wereld waarin we nu verkeren, waarbij machtspolitiek steeds belangrijker geworden is, we zien dat het militair vermogen van een heleboel landen om ons heen steeds groter wordt, zul je ook als Europa je daartoe moeten verhouden. Want als je te zwak staat, betekent het ook dat er iets kan worden afgedwongen wat je niet wilt.
3: Commandant de strijdkracht Onno Eichelsheim. Er zijn eigenlijk 2 manieren om hier dus naar te kijken. Hij zegt van ja, je moet zorgen dat je meegaat in die strijd, zodat je, nou ja, dat je afschrikwekkend kan werken. De interviewer, Pieter-Jan Hagens, was het zo te horen, die zegt ja, maar juist lokt dat dan uit om die wapens ook te gebruiken.
4: Ja.
3: Waar staat u?
4: Ik sta als volgt. Ik leg aan mijn leerlingen uit wat het veiligheidsdilemma is. Dat is eigenlijk het onderliggende mechanisme onder een wapenwetloop. Op het moment dat ik een muur bouw, dan kan jij dat opvatten als een bedreiging. En dan ga jij natuurlijk vervolgens ook vinden dat je dus ook inderdaad moet investeren in bewapening. De wapenwetloop is denk ik een mechanisme wat veel mensen er wel een voorstelling bij kunnen maken. Als je een instituut als het CIPRI erop naslaat.
3: Wat is dat voor instituut?
4: Het CIPRI houdt bij hoe de wapenopbouw is in de wereld. En ook eigenlijk een soort van follow the money instituut. Maar ook bijvoorbeeld hoe de lijnen lopen aangaande wapenhandel. In Nederland hebben we een equivalent, die heet Stop Wapenhandel. Je hoort daarin dat daar dus niet alleen maar onderzoek zit, maar ook wel een zekere richting. In ieder geval, als je cijfers erop naslaat, dan kan je zien dat die deterrence, dus die afschrikkingsmethode, daar valt wel wat op af te dingen. Want we hebben veel meer wapens
3: maar
4: dan de Russen.
3: Eichelsheim kletst uit zijn nek, zegt u eigenlijk.
4: Nee, dat zeg ik niet, want hij heeft natuurlijk ook een rol.
3: Ja.
4: En zo zijn er wel meer mensen
3: hij
4: die
3: hun
4: rol
3: ons,
4: waanzinnig spelen. Ja, nou ja, dat durf ik wel te betwijfelen.
3: Okay.
4: Ik denk inderdaad dat we spelen met vuur, werkelijk.
3: Ja. Nog even luisteren naar ook een niet een onbekende van ons allemaal hier in Nederland. NAVO-baas Mark Rutte, begin deze maand, deed hij een beroep op met name Russische jongeren. Even luisteren.
10: I have to say something here. But I need to say it to young Russians and their families. You are being sold a raw deal.
4: Ik denk inderdaad dat we spelen met vuur, werkelijk. Ja.
3: Nog even luisteren naar ook een niet een onbekende van ons allemaal hier in Nederland. NAVO-baas Mark Rutte, begin deze maand, deed hij een beroep op met name Russische jongeren. Even luisteren.
10: I have to say something here. but I need to say it to young Russians and their families. You are being sold a raw deal. Men like you who join the fight

0: And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you.
1: Nou, een realistisch verhaal, denk ik.
2: Ja, wat empathisch van Rutte. Nou, echt dus helemaal niet. Want wat deze hele speech, want dit is natuurlijk een fragment... uit een speech dat hij naast Zelensky in Kiev staat... als NAVO-vertegenwoordiger. Het is een schoolvoorbeeld van propaganda. En alle aspecten die ik ook opnieuw met mijn leerling bespreek... als we het hebben over de Eerste Wereldoorlog, die komen hier langs. Dus eerst schetst hij een beeld van dat Rusland de vijand is. Ze zijn slechtwillend, ze vallen burgers aan. Dat gebeurt ook allemaal, ja. Hè? Ze komen over de grens. Daar is ook wel wat op af te dingen. Dat is ook recent in dit weekend gebeurd... door een hoge militair in de Verenigde Staten, notabene... En vervolgens gaat hij dus... Het lijkt net alsof hij zich inderdaad richt naar de Russische jongeren. Maar hij richt zich natuurlijk naar onze jongeren.
1: Nou ja, ook wel naar die Russische jongeren. Als je daar wat wil bewerkstelligen... moet je misschien wel juist bij die jongeren beginnen.
2: Ja,
1: die nu allemaal door Poetin worden ingezet.
2: Maar de boodschap hier is eigenlijk niet van... oh, wij hebben zo'n medelijden met jullie. Nee, de boodschap is hier... you'll be crushed. En de boodschap hier is naar onze jongeren... jullie kunnen daar een aandeel in hebben. En dit... Deze ontmenselijking, dat is precies waar wij onze zorgen over maken. Het vijandsbeeld, de ontmenselijking, dat gaat ook op jezelf terugslaan. Maar op het moment dat jij dus inderdaad andere mensen rechten ontzegt... dan tast dat ook je eigen positie als mens aan.
1: Afgelopen weekend is die conferentie geweest. Daar waren dus docenten van, die worden hier ook mee geconfronteerd.
2: Ja.
1: Alleen al door vragen wellicht van leerlingen. Hoe wordt er door die leerlingen gereageerd eigenlijk... als u ook deze verhalen houdt in de klas? Is er veel belangstelling voor?
2: Ja, zeker. Ze vinden het razend interessant. Ook omdat oorlog natuurlijk heel erg fascinerend is... Dus dat is het ene. Maar ik wil eigenlijk eerst eventjes vertellen over hoe collega's reageren. Want op het moment, de mensen die op die conferentie aanwezig waren... waren eigenlijk allemaal mensen die zeiden... wat fijn dat ik nu eindelijk eens een keertje... het idee krijg dat ik niet helemaal gek ben. En B, dat ik dus ook tools in handen krijg... waarmee ik het bespreken van vrede in de klas... maar dus ook oorlog en dus ook conflict... en de hele klont die daar omheen samenhangt... dat ik dat op een constructieve manier kan bespreken. En weet je, op het moment dat je als docent vrede op de agenda wil zetten op een school... dan krijg je veel veronderstellingen... en soms ook wel beschuldigingen aan je adres... dat je... aan propaganda zou doen, dat je een naïeve vredestuif bent.
1: Dat bent u allemaal niet?
2: Ik ga nog wel verder, dat je laf bent, dat je wegschuilt... omdat je het de anderen laat opknappen. Of zelfs dat je een verrader bent omdat je een Poetin-lover zou zijn. Ik kan dat allemaal weer spreken.
1: Ja.
2: En op het moment dat een overheid dus een hele grootschalige campagne... lanceert op onze jeugd, denk ik dat het dus ook mijn verantwoordelijkheid is... om een ander perspectief
1: ander geluid
2: ook
1: te laten horen. Dat hebt u hier gedaan de afgelopen minuten ook op de radio. Hartelijk dank. Anne Tabak, geschiedenisdocent aan de Internationale School in Den Haag. Jalen Naganda, ik draai hem wel vaker, omdat het gewoon lekker retro is. Soul met een hoofdletter S. Van zijn album Doctrine of Love is hier Burning Temptation.

0: Klinkt heel oud, maar dat is hartstikke nieuw. Dit Jalen Nagonda heet de man. Ik dacht dat hij ook op North Sea Jazz staat dit jaar. En dan later in oktober komt hij nog een keer terug naar Nederland. Burning Temptation is zijn nieuwe liedje.
1: NPO Radio 1.
0: Dan nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs is de man die werd gezien als de opdrachtgever vrijgesproken. In 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten. Een vergissing bleek later. Tegen de vermoedelijke opdrachtgever was 24 jaar cel geëist. De Europese Unie is het eens geworden over nieuwe sancties tegen tientallen Russen en Russische bedrijven. Er waren ook mensen bij die te maken hadden met de dood van oppositieleider Navalny. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, gaat in hoger beroep. Vanmorgen werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mishandelingen en enkele verkrachtingen. Volgens zijn advocaten is Marius overtuigd van zijn onschuld. En PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Commentator Dien van het Laar. 55 miljoen krijgt PSV. Dat klinkt als veel geld. Is dat bijzonder?
3: Dat is ook heel veel geld. En dat is met recht ook wel bijzonder te noemen. Want het is de duurste speler die PSV ooit verkoopt. Er gaat Cody Gakpo voorbij, die voor 42 miljoen euro naar Liverpool toeging. En Saibari die overtoept dat ruimschoots met 13 miljoen... voor in totaal 55 miljoen euro. En het is eigenlijk een hele logische stap. Want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen, Bayern, Saibari en PSV, elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En op het WK zagen we hem scoren, hè, voor Marokko tegen Brazilië. Dan is Bayern toch wel een logische volgende stap.
3: Ja, nee, dat heeft sowieso zijn internationale status wel weer wat verder aangewikkeld. Dat is een prachtige vervolgstap voor Saibari. Dit is een team, Bayern München, die je tot de top 10 clubs ter wereld mag rekenen. Ze stonden afgelopen seizoen in de halve finale van de Champions League, waar ze nipt werden uitgeschakeld. En ze worden stevast eigenlijk ieder jaar kampioen in de Duitse competitie. Of Saibari dan ook meteen voor een basisplaats gaat, ja, dat moet de tijd uitwijzen. Want bij Bayern München krijgt hij heel veel concurrentie van even getalenteerde spelers als Saibari. Zo niet misschien nog wel ietsjes beter. Want die jongens hebben het natuurlijk al op een lange niveau laten zien bij zo'n topclub. Maar dat Saibari deze kwaliteiten heeft, nou ja, dat valt inmiddels natuurlijk wel toe te schrijven aan hem. Het is een erg interessante transfer om te zien of hij daar ook kan aanklampen qua niveau. Hij heeft het in ieder geval bij PSV ruimschoots laten zien.
2: En voor PSV ook interessant, 55 miljoen. Dankjewel, Dien van het Laar.
0: Dan naar de situatie op de weg, Helene de Geest.
4: Ja, er staan een paar lange files op de A2, eentje van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De vertraging is 20 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech, daardoor is er een rijstrook dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Daar is maar 1 rijstrook open, dan kost je ook 20 minuten vanaf Uitgeest. Door een vrachtwagen met pech ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. En de N50 Emmeloord Zwolle is helemaal dicht bij de Ramspoelbrug, want daar is ook een ongeluk gebeurd. Gaat lang duren daar, waarschijnlijk tot vanavond 1 uur of 10. Dus je kunt beter omrijden naar Zwolle via Jouren en Heerenveen over de A7 en de A32.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, doorwerken na de AOW-leeftijd. Er zijn mensen die moeten er totaal niet aan denken. Toch zijn er steeds meer pensionado's die de kans grijpen om dit met veel plezier te doen. Zo kan je bijvoorbeeld op je 80ste gewoon president zijn van de Verenigde Staten. Donald Trump werd afgelopen weekend 80. Of je kan, net als deze Jozef uit Budelschoot, dat ligt in Brabant, een kroeg runnen.
5: In het begin dacht ik, ja, er wordt niks. Maar ik ben er gewoon in gegroeid. Ik blijf in beweging en het bevalt me nog steeds goed. En je blijft erbij, hè. Je hoort van alles, je ziet van alles. Het ligt me nog steeds goed en ik zou niet denken om het te stoppen.
0: En ook Marianne uit Bergen die bleef doorwerken. Na haar carrière als zangeres is ze nu medicijnbezorger.
6: Toen vond ik mezelf terug op de bank.
7: Ja, en hoe was dat?
6: Ik werd daar geen leuker mens van.
7: En wat betekent dat?
6: Zagrijnig worden aan het eind van de middag.
7: Zijn mensen wel eens verbaasd dat je nog werkt?
6: Ja. Je hoeft toch niet meer? Nee. Waarom doe je dat dan?
7: En waarom doe je het dan?
6: In beweging blijven. Niet in dit.
0: Ja, de vraag van vandaag die luidt als volgt. Welk werk deed u na uw pensionering? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen of reageer via de NPO Luisterapp. Norbert Plotske, goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
0: Directeur van uitzendbureau Actief 65+. Nou ja, de naam zegt het al, hè? U bent gespecialiseerd in mensen die wat ouder zijn en die nog gewoon door willen werken.
8: Klopt, wij proberen AOW-gerechtigden nog aan een nieuwe baan te helpen.
0: Ja. Lukt dat een beetje?
8: Ja, dat gaat steeds beter. Ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. En AOW'ers worden steeds fitter. En ze kunnen ook allemaal computervaardig. Dus wat dat betreft gaat dat heel goed.
0: Waarom willen ze het eigenlijk? Want ze hoeven het in principe niet meer.
8: Nou, het is meestal een combinatie. Het belangrijkste is dat mensen gewoon nog actief willen zijn en nog in het leven willen staan en zich toch een beetje buitengesloten voelen als ze niet meer werken. En een stukje bijverdienen is natuurlijk ook leuk. En die combinatie van die twee is meestal waarom mensen nog aan de slag gaan.
0: En welke beroepen zijn dan populair?
8: Ja, wat wij doen is veel rijwerk, veel portierswerk. En we zien ook vaak dat mensen nog in hun oude beroep doorgaan. Dus als iemand bijvoorbeeld boekhouder is geweest, dat hij gewoon nog bij een ander bedrijf de boekhouding gaat doen. En dan niet meer 5 dagen in de week, maar 2 dagen in de week bijvoorbeeld.
0: Uw uitzendbureau bestaat al 25 jaar. Is er veel veranderd eigenlijk in die jaren?
8: Nou, dat is er zeker. Een groot deel van... De vooroordelen zijn toch een beetje weggevallen. Ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt die er nu is. En, en mensen vinden het gewoon hartstikke leuk om nog aan het werk te gaan. En vroeger was je toch wat ouder. Als je met pensioen ging, dan werd je toch als oud beschouwd. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo.
0: En u zegt ook aan de kant van de werkgevers is er niet meer die vrees die er eerder misschien wel was. Want dan kwam CBS weer met cijfers en zo. Dan zag je altijd dat ze toch eng vonden om 55-plussers, 60-plussers aan te nemen.
8: Ja, die vrees is natuurlijk, nou, zoals ik zei, onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt is die een beetje weggevallen. En een aantal voordelen als AOW-gerechtigden zijn vaker ziek of kunnen minder goed met de computer overweg. Ja, dat is er ook niet meer.
0: Nee. Nou ja, eigenlijk prachtig toch dat het kan. En nogmaals, als je de luxe hebt om het niet te hoeven en je gaat de hele dag vissen, mag het natuurlijk ook. Ik bedoel, niks moet hier in dit geval. Maar mooi dat mensen dat toch oppikken op deze manier.
8: Nou, dat klopt hoor. Kijk, wij zien de mensen die zich bij ons inschrijven, dat zijn allemaal mensen die nog aan het werk willen. De mensen die niet meer aan het werk willen, die zien wij ook niet. Dus ik heb eigenlijk alleen maar te maken met mensen die het nog leuk vinden om te werken.
0: Had u zelf al eens nagedacht over als u die leeftijd bereikt om wel of niet door te gaan?
8: Nou, ik ga door tot ik erbij neerval. Maar dat is voor iedereen anders.
0: Nou, dan doe ik dat ook. Dan doe ik dat ook.
8: Ja, nou, afspraak.
0: Dan kunnen de haters dat vast noteren. Ik blijf hier gewoon zitten tot de laatste snik.
8: En als het niet lukt, dan bel je Actief 65+. En dan zoeken wij een baan voor je.
0: Ja, dat is goed. Ik kan ook wel portier spelen. Ja. Hartelijk dank, meneer Plotske. Dank voor de uitleg. Want er zijn dus heel veel mensen die in dit straatje zitten. En dus daarom de vraag van vandaag. Welk werk deed u na uw pensionering? En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar mooie verhalen daarover. VillaVDB@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: uit Den Haag. Sommieux, free for another day. De Nederlandse lunchcultuur die moet socialer en gezonder worden, vinden de mensen achter het initiatief De Nieuwe Lunchcultuur. En uit naam van die club kreeg het adviesbureau Beng. Ja, je schrijft het met twee B's, dat is natuurlijk weer zo'n nieuwerwetse naam, Beng. Uit Groningen, die kregen de prijs voor meest inspirerende lunchcultuur. Hoe is het eigenlijk met de Nederlandse lunchcultuur, vroegen we ons af. Nou, dan kom je bij journalist Emma Vos terecht van NRC, want die heeft een rubriek, de bedrijfskantine. En zij luncht dus wekelijks bij een bedrijf in Nederland. Emma, hartelijk welkom. Net terug uit Ridderkerk, daar was je bij een bedrijf dat handelt in die kranen, ja, waar je dan heet water uit kan krijgen.
1: Ja.
0: Mogen de naam helaas niet noemen. Hoe was het daar?
1: Ja, eigenlijk heel gezellig.
0: Hier al goed hete thee hadden ze bij het...
1: Dat ook. En wat me echt opviel is dat er waren lange tafels, die waren meteen vol. En alle kleine tafeltjes werden aan elkaar geschoven zodat mensen bij elkaar konden zitten.
0: Ah, maar dan komen we gelijk op een kijk, lunch is natuurlijk om je te voeden, maar het heeft nog een ander aspect ook.
1: Ja, zeker. En dat heb ik ook wel echt gezien. Ik doe dit nu een jaar, dus ga maar na. Elke week een ander bedrijf. En het is ook echt een manier om te kijken van hoe brengen mensen nou die pauze samen door. Weet je wel, je moet werken en je moet dan ook eten op dat werk. En nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar het is ook vaak best wel ongemakkelijk.
0: Ja, kijk, onze voorbereiding zit dus deels in de lunch. Dus
1: jullie lunchen achter je bureau.
0: Ja, je zit gewoon mijn broodje achter het bureau te eten.
1: Ja. Dus jullie moeten op andere manieren en momenten elkaar vinden.
0: Socializen. Ja. Doen we elke donderdagmiddag na het werk.
1: Nou, dan kom ik ook graag een keer kijken.
0: Ook maar, een leuke rubriek misschien.
1: Ja.
0: De vrijdagmiddagborrel of donderdagmiddagborrel.
1: Ja, is in de maak. Maar goed, dus het
0: maar wat stond er op het menu dan? Wat hadden ze daar dan te eten? Was dat nog iets speciaals bij dit bedrijf?
1: Eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, Nederland is ontzettend uniform in wat we eten. Het is brood, het is kaas, het is een kroket. Alles is wit, bruin of geel. Dat kleurenpalet zie ik gewoon overal terug. Wazakrekker, hagelslag, karnemelk. Het houdt niet op. Witte pistolet, kroket, mosterd, weet je, dat is allemaal die schakering.
0: Net even wat anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk.
1: Ik zou het niet weten, maar we gaan komende zomer gaan we de correspondenten van NRC laten we een aflevering maken in het buitenland.
0: Oh ja.
1: Dus dan krijgen we daar een inkijkje. Ja. Maar ik ben daar, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk bekend, hè, dat die zitten soms 2 uur te lunchen. Ja, ik weet niet of dat dan goed is, maar dan wordt alles op tafel gebracht.
1: Ja. Ik weet ook niet of dat echt voor je productiviteit goed is, maar hoe we het hier in Nederland doen met of achter je bureau of even binnen 20 minuten een boterham met kaas naar binnen, weet ik ook niet of dat het allerbeste is.
0: Ja, het is een beetje saai natuurlijk, maar ja, dat is misschien ook wel hoe we zijn als Nederlanders.
1: Pragmatisch, toch?
0: Ja. Ik weet niet of het goed is, hoor, per se. Maar volgens mij zie je wel in Nederland dat bijvoorbeeld ook bij een restaurant lunchen of zo, dat wel de laatste jaren wat meer in is dan vroeger.
1: Ja, ik denk dat onder jonge mensen wat gebruikelijker is om even iets te gaan halen. Ook omdat er tegenwoordig overal eten te koop is. Dat is natuurlijk heel anders dan 20, 30 jaar geleden. En wat ook zo is, ja, die boterhammetjes meenemen, dat gebeurt toch ook nog steeds heel veel, hoor. Gewoon een zakje.
0: Mensen van huis meenemen.
1: Ja, gewoon een bruin brood van kap tot kap. Dat gaat er gewoon in, hoor.
0: Ja, we hebben jou voordat je hier binnenkwam even een filmpje laten zien van Max heeft ook een kantine natuurlijk. Maar dat, ja, ik kom daar wel eens, maar dat is precies zoals jij het beschreven.
1: Ja, ik heb net even een foto gezien en een kort filmpje. En ik zag systeemplafond, plastic stoelen, geen ramen. Ja, toch wel best wel bedompt. Ja, dat is Holland. En als ik kijk naar wat er te eten was, het moeilijke van een filmpje, want het gaat ook om wat je ruikt en hoe de sfeer is in zo'n kantine. Ik vind het ook altijd heel leuk om te kijken hoe mensen in een rij staan met een dienblad onder hun arm. Dat is zo'n enorme equalizer. Daar wordt iedereen gewoon toch een beetje suf van. Ik keek net even. Ik zag belegde broodjes, brie, walnoot.
0: Ja, we hebben altijd één lunch snack is het dan.
1: Ja,
0: en dan hebben ze
1: kip kebab hadden jullie nu en een spinaziebeurek.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Ja.
1: Dat staat dan ook onder zo'n warmtelamp. Dat is ook een heel groot ding.
0: Ja.
1: En ja, snacks is ook heel Hollands.
0: Ja.
1: Ik krijg ook alleen maar aanmeldingen van wij hebben een snackdag, kom bij ons. iedereen heeft een snackdag.
0: Ja. En dan nog altijd kroketten natuurlijk en zo. Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Is het ook omdat die lunch... we doen dat er misschien een beetje bij. Ontbijt hebben mensen nog wat aandacht voor. Zeker het avondeten mag ik hopen. Maar die lunch een beetje... inderdaad, achter je bureau. Even een klefbroodje bij de to-go.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb ook wel weer het gevoel... want ik ben ook bij een paar grotere bedrijven geweest. Misschien ook wel met een iets meer internationaal karakter... Waar het echt weer heel chic is. Dus ik was vorige week op de Zuidas. En daar was een blini met zalm en... Nee, een blini met avocadocreme en garnaal. En pappardellen met wildragout.
0: Ja.
1: Dus ik denk ook dat hoe meer internationaal het bedrijf is... mensen ook andere dingen willen.
0: Ja. Het is gek, we hebben de baas van Koppert Kress wel eens gehad. En die heeft daar zelfs rechtszaken over gevoerd. Die wilde zijn personeel een gezonde lunch aanbieden. Dus ook echt met veel groente en juist. En ze dus afhouden van die kroketten en zo. Maar dan kreeg hij dus gedoe met de Belastingdienst. Want dat mag dan eigenlijk niet.
1: Dat is te duur. Ja, precies. Ja. Ja, nee, klopt. Dat zie ik ook wel veel terug.
0: Je geeft je personeel eigenlijk te veel dan.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Wat eigenlijk dus heel raar is.
1: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord van dat er dan een hele rebranding kwam van de kantine. Volgens mij, dat was bij ook bij een groot bedrijf. Waar ze dan kantoor en meer een soort van mensen van de vloer hadden. En dan was het van, wat moet er dan komen in die kantine? Nou, uiteindelijk was dan toch gewoon frituur. Daar wilden ze dan toch niet van af. Dus dan had je helemaal een getuned kantine met allemaal mooie zitkuipen en zo. Maar wel kroketten.
0: En een broodje kaas. Ja. Het is tegelijkertijd ook zo, ja, goed, als mensen dat dan lekker vinden... laat ze ook, zou ik zeggen, toch?
1: Ja.
0: Ja. Je moet gewoon eten wat je lekker vindt. Jij hebt nu toch al een jaar lang al in allerlei bedrijven rondgekeken. Is er iets te zeggen over de Nederlandse lunchcultuur? In zijn algemeenheid?
1: Ja. Het is gewoon ook een beetje wat je verwacht. Ja, broodjes kaas. Veel karnemelk en melk, pakjes melk. Mm. Vifit, Optimal, allemaal van dat soort zuivelproducten zijn ook heel erg een trek.
0: Ja, er zijn nog veel meer goede zuivelproducten, moet ik er nu bij zeggen, voor het commissariaat, voor de media. Maar hoe ga je dan? Ga je in die kantine daar zitten en dan gewoon. Ja, je hebt het oog voor de details en zo.
1: Klopt. En ik doe het altijd samen met dezelfde fotograaf, Simon Lenskens. En hij heeft ook een heel goed oog. Dus wij komen die kantine in en dan hebben we eigenlijk meteen allebei al van paf. Ja, die. We lopen even een rondje langs het buffet. Nou, dan weet je ongeveer wat er is. Is vaak bij veel dingen hetzelfde, dus dan heb je dat al. Mm. Poedersoep is ook een heel groot thema.
0: Oh ja.
1: En dan gaan we bij mensen aan tafel zitten. En ja, heel vaak gaat het vanzelf. Het kan ook nooit echt mislukken, want het enige wat er moet gebeuren is dat iemand iets eet in een uur dat we er zijn. En eigenlijk ook als iemand niks eet, dan lukt het ook.
0: Maar die producten, dat interesseert jou niet meer zoveel, want dat is toch bijna overal hetzelfde. Behalve van die lui daar op de Zuidas dan.
1: Het interesseert me eigenlijk bijna niet wat het bedrijf doet of zo. Dus vaak kom ik daar binnen en dan wil de woordvoerder nog allemaal dingen met ons bespreken. En van dit en dat. Maar ja, we komen gewoon echt voor de kroket en voor de mensen.
0: Maar ook die tweede laag van het socializen tijdens de lunch. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Ja, je zit ook altijd een beetje in een groepje. En vanzelf komen er dan gewoon gesprekken op gang. Dus bijvoorbeeld, hoe was je weekend? Ja, onvermijdelijk. Zeker als je op maandag gaat, zoals vandaag. Het gaat over het weer, maar het gaat ook echt over best wel persoonlijke dingen. Er zijn ook mensen die eigenlijk al met pensioen moesten, maar dan toch maar weer terugkomen omdat ze vereenzamen.
0: Ja, dat is de vraag van vandaag bij ons. Mensen die na hun pensioengerechtigde leeftijd gewoon nog doorwerken, vaak omdat ze het ook gewoon leuk vinden om nog wat te doen.
1: Dat zie ik heel vaak. Ja. Vandaag ook weer was er ook een man die eigenlijk al 2 jaar weg was, maar gewoon toch maar weer 2 dagen in de week terugkwam, want hij miste het.
0: Ja. Jij bent bij veel bedrijven tussen binnen geweest. Is er een plek die je nooit meer vergeet? De ideale lunchplek in Nederland?
1: Ideaal was het niet.
0: Nou, bijna ideaal.
1: Het was wel zo'n totale koortsdroom. Het was een subtropisch zwemparadijs in Jauren, in Friesland. En we kwamen daar binnen en we zaten in een soort van zweterige kleedkamer. Dat was dan... zat grensde aan het zwembad. En af en toe ging dan die deur open. En dan kwam er een badmeester binnen. En dan kwam er zo'n golf van hol lawaai op ons af.
0: Oh ja, vreselijk.
1: En die jongens en meisjes die daar de hele dag in dat zwembad staan. Die staan dus in die herrie. In 32 graden. Dus en toen zat ik daar ook nog eens op ze te wachten. Om ze te interviewen. Daar had helemaal geen zin in. Nou, dat begreep ik ook volkomen. Maar ik heb daar dus een uur lang in stilte zitten kijken naar badmeesters die twee zakjes kuppensoep in één koffiemok goten.
0: Maar vooral de stilte genoten ze van, dat was hun lunch.
1: Zij hadden gewoon echt even stilte nodig. En dus kuppensoep om zich, of in elk geval zout en suiker, om zich weer te hydrateren. Want ze staan natuurlijk de hele dag te zweten in dat lawaai.
0: Ja, ja. We gaan hem allemaal weer lezen, de nieuwe rubriek De Bedrijfskantine. Dus de volgende gaat over dat bedrijf waar je vandaag geweest bent.
1: Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Emma Vos was dat. Haar rubriek staat in NRC. Ja, de vraag van vandaag dus. Welk werk deed u na uw pensionering? We hebben die president in de Verenigde Staten. Die is 80 geworden afgelopen weekend. Je kan dus nog de baas zijn van een land. Of nou ja, hij denkt zelf van de hele wereld. Als je 80 bent. Ja, zo zijn er veel meer voorbeelden. Die willen we graag horen vandaag. In de vraag van vandaag. Anneke die stuurde een berichtje. Zij bleef doorwerken na haar pensioengerechtigde leeftijd. Dat was toen nog 66 jaar. Ze stopte pas een paar maanden voor haar 79ste verjaardag. En al die tijd heeft ze hetzelfde administratieve werk gedaan in de jeugdzorg. Heerlijk, zegt ze, om de regie te hebben over wanneer je stopt. Rijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jurgen.
0: 73 jaar, als ik me niet vergis.
2: Klopt.
0: En ja. Je bent nog steeds aan het werk, vertel.
2: Ik werk 5 dagen in de week, ondanks mijn pensionering. En dat doe ik al een jaar of 7 bij Emu Vrij Mobility. Ik heb altijd een bedrijf gehad zelf wat ringbanden maakte. En op een gegeven moment bloedde dat een beetje dood. En toen heb ik werk gezocht in de transportsfeer. En ik rij nu op een BE-combinatie door heel Nederland heen.
0: Wauw.
2: Tussen de 300 en de 500 kilometer per dag.
0: Hey, je praat hier met een zoon van een chauffeur, hè? Dus dan gaat mijn hartje ook wat sneller kloppen. Ik ging als jongetje vroeger altijd met hem mee. Ja, heerlijk toch?
2: Echt heerlijk.
0: Hoeveel uren doe je dat in de week?
2: Vorige week was het 49,5 uur.
0: Zo. Nou, dat komt al in de buurt van een hele volle werkweek.
2: Ja, nou, dat is een volle werkweek. Ja, dat klopt.
0: Ja, en vroeg op natuurlijk.
2: 4:15.
0: Ja.
2: En dan aankleden, broodje klaarmaken, een paar flessen drinken in de koelbox.
0: Voor de lunch.
2: En dan, voor de lunch en voor onderweg. En dan zo tegen 6 in de auto en dan op de zaak om 5:45.
0: Ja.
2: En dan eerst 3 kwartier plezier met de collega's. Koffie drinken, een beetje flauwekul maken met elkaar.
0: Ja, heerlijk.
2: De route bekijken en dan weg.
0: Wat vindt de thuisfront ervan?
2: De thuisfront vindt het prima, want mijn vrouw werkt ook nog 4 dagen in de week. Die is een stuk jonger dan ik.
0: Ja, ja.
2: En ik ben niet de man om thuis te zitten. Ik zou gek worden, denk ik.
0: Dit soort verhalen willen we graag horen. Rijk, dankjewel. En ga lekker door, zou ik zeggen. Hij is 73 en is nu bezig als chauffeur op de Nederlandse wegen. Reageren op die vraag van vandaag kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter de NPO Luisterapp. Dat kan ook een spraakbericht zijn, want dan kunnen we dat ook laten horen natuurlijk in deze uitzending.
3: Nooit meer slapen.
4: VPRO.
3: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
5: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
6: Ik bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
5: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
3: Komende nacht vanaf 12 uur.
4: Nooit meer slapen.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sectie5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Jurgen van den Berg.
0: De European Transplant Games worden volgende week voor het eerst in Nederland gehouden. Het zijn de Spelen voor mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Zoals Yvonne Blom. En zij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten.
17: De man die ervan werd verdacht de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om die 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. De OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Er zijn ook 2 auto's in beslag genomen. Marius Borg-Hoijby gaat in hoger beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit werd vanochtend veroordeeld tot 4 jaar cel. Vanochtend kreeg Borg-Hoijby 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Bij de uitspraak was ook een slachtoffer aanwezig, vertelt correspondent Rolien Kreton.
18: Zij moest huilen van opluchting omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte en ook omdat deze zaak al heel lang duurt.
17: Hubie moet de slachtoffers zo'n 58.000 euro schadevergoeding betalen. Zijn advocaten zeggen dat hij overtuigd is van zijn onschuld. Hij zou niemand hebben verkracht of mishandeld en hij gaat dus in beroep. IC-arts Diederik Gommers zei tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij samen met andere leden van het OM al eerder een harde lockdown wilde. Gommers noemde het een slechte keuze van het kabinet om de ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf te laten vollopen voordat er strengere maatregelen werden genomen. De belangstelling voor het goedkope zomerticket van NS was vanmorgen zo groot dat de website het niet aankon. 20.000 mensen kwamen er toch doorheen en konden het tijdelijke abonnement bestellen. Europese leiders hebben hun afschuw uitgesproken over de beschieting van een eeuwenoud klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Vannacht sloegen de vlammen uit het gebouw. Europese commissievoorzitter von der Leyen sprak van zinloos geweld. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend en 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun vaderland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezinnen is aangedaan nooit erkend. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door de stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen.
19: Wakkerdier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput en over te gaan op een andere grond.
20: Een dikke laag stro waar de dieren hun behoefte op kunnen doen. En dat gebeurt bijvoorbeeld al bij biologische veehouderijen. En staatssecretaris Silvio Erkens is nu een nieuwe wetgeving aan het voorbereiden voor een dierwaardige veehouderij. Dus dit is het moment waarin hij dat kan meenemen.
19: Afgelopen donderdag zakten nog tientallen varkens door een rastervloer op een boerderij in Den Bosch. Een deel daarvan overleefde de val niet. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen euro naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Dan het weer nog. Van het westen uit klaart het op. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
21: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
22: Er staat een lange file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. De vertraging is daar ongeveer 25 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. De verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de N50 Emmeloord-Zwolle is een ongeluk gebeurd bij de Ramspolbrug. De weg is voorlopig dicht, er ligt ook heel veel diesel in de berm daar. Dus dat gaat waarschijnlijk lang duren, tot 1:10 vanavond verwachten ze. Je kunt het beste omrijden richting Zwolle via Joure en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. En door werkzaamheden een lange file op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11. Daar is de vertraging 20 minuten.
23: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
27: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
29: Mart, wat ga je doen?
30: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
31: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
31: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
32: NPO Radio 1. Max.
33: Jurgen van den Berg.
34: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst. Ik zal er even mee wapperen voor uur nummer 2 van de villa voor deze maandag. Yvonne Blom, die naam staat erop. Zij doet volgende week mee aan de European Transplant Games. Dat zijn allemaal mensen die een transplantatie hebben ondergaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2009. Toen werd in Nederland voor het eerst een fossiel van een Neandertaler gepresenteerd. Het is herexamentijd en in ons spel Tijdje Terug is dat ook zo. Kandidaten die een 0 of een 1 hebben gescoord, die krijgen deze week en volgende week een herkansing. En vandaag is dat Mieke Elgersma uit Leeuwarden. En de vraag van vandaag natuurlijk, welk werk deed u na uw pensionering? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres, of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. De aan aanleiding hiervoor is dat steeds meer mensen blijven werken, ook na hun AOW-gerechtigde leeftijd. Die zijn nog steeds actief in het beroepsleven. En er wordt flink gereageerd. En het hoeft niet allemaal betaald werk te zijn per se. Het mag ook vrijwilligerswerk zijn natuurlijk. Jeannette bijvoorbeeld, die gaat fietsen met mensen met een beperking. Ze vindt dat geweldig om te doen. Lekker zingen met elkaar, zegt ze. Genieten van de natuur. En daarnaast is zij ook nog vrijwilligster bij de voedselbank. Voor de medemensen die het allemaal wat minder heeft. En Caroline of Caroline, die heeft altijd fulltime gewerkt tot aan die AOW-leeftijd. Nou, toen dat stopte, dat beviel er eigenlijk helemaal niet. Ze had best wel wat hobby's en zo, maar de overgang vond ze toch veel te heftig. En nu werkt ze weer een paar dagen per week gewoon in haar eigen vak, namelijk als docent Engels. Inmiddels is zij 70 en ze zegt, het bevalt allemaal prima. Jolanda Lindenberg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
34: Antropoloog bij de Leiden Academy, moet ik zeggen, Leiden Academy.
1: Ja, Academie dat klopt.
34: In Leiden. Ja, hoe gebruikelijk is het dat mensen nog na hun pensioen doorwerken?
1: Nou, op dit moment gaat het om ongeveer 8% van de gepensioneerden die na hun AOW-leeftijd blijft werken.
34: Ja, en wat zorgt ervoor dat die ouderen die stap toch niet zo makkelijk zetten dan?
1: Ja, nou, er is zo'n 25% van de mensen die 67 en ouder zijn, die eigenlijk wel zouden willen werken. En het NIDI heeft daar ook mooi onderzoek naar gedaan. En die hebben eigenlijk laten zien dat een van de belangrijkste factoren is of je door je werkgever gevraagd wordt om te blijven of op een of andere manier betrokken te blijven.
34: Oké, dus ze geven het niet zelf aan van, ik wil best nog wat langer blijven. De vraag moet van de werkgever komen.
1: Ja, dat het liefst, want er zit wel een stukje in dat ouderen zich snel te veel voelen. Hè. Ze willen geen plek innemen van jongeren, ze willen niet te lang blijven zitten. Dus er zit ook wel iets van zelfstereotyperingen in. Dus dan gevraagd worden toont er wel aan dat je expertise en je ervaring nog gewenst is. En dat is dus een belangrijke factor erin, omdat mensen het anders als een drempel ervaren om te zeggen van, hey, ik zou eigenlijk wel willen blijven. Terwijl ze dat eigenlijk wel zouden willen.
34: En vorige uur spraken we iemand die heeft dus een uitzendbureau voor mensen van 65 plus. Die probeert hij dus aan de man te brengen. En hij zegt dat lukt steeds beter. Terwijl er ook wel een tijd is geweest dat werkgevers dat toch niet aandurfden.
1: Ja, dat klopt. Ja, er is nog steeds wel een stukje beeldvorming in over de oudere werknemer. Die voor sommige werkgevers toch nog een drempel is bij het aannemen van oudere personen. Of het aanhouden van oudere personen. Maar we zien dat die expertise en die ervaring wel steeds meer gewaardeerd wordt. En dat veel van die beeldvorming ook eigenlijk gewoon de bubbeltjes worden doorgeprikt. Dat het helemaal niet klopt.
34: Ja, want het is natuurlijk, dat zou natuurlijk heel goed werken juist. Iemand met een beetje ervaring die ook die jongeren bij de hand kan nemen en zeggen we zo doen we dat hier.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zien dat er veel expertise is onder de oudere werknemers die dan eigenlijk dreigt verloren te gaan. En bovendien zijn er natuurlijk ook veel krapte sectoren waar oudere werknemers zeker een rol kunnen spelen. Maar we zien ook dat veel van de aannames over oudere werknemers gewoonweg niet kloppen. Zo zijn oudere werknemers helemaal niet minder efficiënt. Zijn hun sociale vaardigheden vaak sterker en kunnen ze dat ook goed overdragen. Zijn ze eigenlijk niet vaker ziek, zelfs minder vaak, maar wel als ze eenmaal ziek zijn vaak wat langduriger. Maar ook hun efficiëntie is eigenlijk even groot, zo niet groter dan onder jongere leeftijdsgroepen. Dus er zijn allerlei positieve aspecten aan een oudere werknemer die het juist heel goed mogelijk zouden moeten maken om oudere werknemers aan te nemen.
34: Ik begrijp dat er vooral mannen zijn die doorwerken. Waarom is dat?
1: Ja, nou, het is zo'n 12% mannen en 4% van de vrouwen die doorwerken na hun pensionering. En een deel daarvan lijkt te maken te hebben met het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen en hun partnerschap. Dus je ziet dat over het algemeen mannen de mannelijke partner eerder met pensioen gaat dan de vrouw. En dat vrouwen dan vaker overwegen om ook minder of te stoppen met werken. Dus dat heeft vaak te maken met die oudere man eigenlijk.
34: Ja. Nou, we hoorden net ook al uit wat reacties dat mensen ook zeggen, ik wil gewoon toch nog onder de mensen zijn. Dus je mist de sociale contacten. Dus dat is een reden natuurlijk om het te doen. En ook toch wel, er zijn ook, we merken allemaal dat het leven duurder wordt. Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn gedwongen om een bijbaantje te hebben of een baantje erbij, omdat ze anders niet rondkomen.
1: Ja, dat betreft zo'n 10% van de mensen die op dit moment doorwerkt. Dat is zo'n 23.000 mensen die eigenlijk doorwerken om financiële redenen. En dat kan inderdaad zo zijn dat dat toeneemt. Maar we zien wel dat juist onder die mensen het werkplezier dat ze halen uit het doorwerken minder is dan de mensen die eigenlijk vrijwillig doorwerken.
34: Ja, dus er zit wel een verschil tussen verder mogen werken of verder moeten werken.
1: Zeker, daar zit zeker een verschil tussen, absoluut. Ja.
34: Ja. Interessante cijfers toch ook bij deze vraag van vandaag. Hartelijk dank. Heeft u al nagedacht trouwens over uw eigen toekomst? Als het ophoudt daar bij Leiden Academy?
1: Ik zou heel graag door blijven werken, dat klopt.
34: Okay, gewoon tegen de baas zeggen.
1: Ja, ga ik zeker doen.
34: Dank u wel. De vraag van vandaag. Welk werk deed u na uw pensionering? Mailadres is villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen. Of laat een bericht achter in de NPO luisterappen. Dat kan ook een gesproken bericht zijn.
32: Max.
34: We gaan terug naar 15 juni 2009.
33: Villa VDB.
34: Op die dag werd in Nederland voor het eerst een fossiel van een Neandertaler gepresenteerd.
2: Een bijzondere ontdekking. In de Noordzee is namelijk een stukje bot van een Neandertaler gevonden.
3: Het is een stuk van de wenkbrauwboog van een Neandertaler.
4: Het lag tussen het afval van een schelpenzuiger. Het fossiel komt uit de bodem van de Noordzee.
3: Er worden wel vaker fossiele botten en oude werktuigen uit de Noordzee gehaald. Maar nooit eerder troffen wetenschappers fossielen van een Neandertaler aan.
5: Pas nu, sinds 1874, intensief zoeken op die bodem van de Noordzee, komt dat ene onooglijke stuk tevoorschijn.
6: Het fossiel laat heel dramatisch zien wat er nog allemaal in de ondergrond van de huidige Noordzee tussen Engeland en Nederland ligt. De komende jaren worden daar enorme hoeveelheden zand gewonnen en allerlei andere delfstoffen. En dan zullen er waarschijnlijk tientallen van deze individuen op de zee eindigen en wellicht onherkenbaar op de Maasvlakte of weet ik waar dan ook terechtkomen.
34: Ik ga praten met Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Hij waakt over die bijzondere museumbewoner, Neandertaler Krijn. Meneer Amkreutz, goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
34: Even terug naar deze dag in 2009. Grote opwinding in Leiden. Wat herinnert u zich nog van die dag?
7: Ja, ik weet het nog wel goed. Ik werkte net bij het museum, dus dit was eigenlijk een van de eerste grotere dingen die ik mocht doen. En we wisten achter de schermen natuurlijk waar we mee bezig waren en wat we die dag zouden presenteren. Maar het was heel tof dat we toen aan een veel groter publiek wereldkundig konden maken dat we eindelijk in Nederland ook een Neandertaler fossiel hadden.
34: Ja, en die opwinding was dus wel terecht, want het was bijzonder deze vondst.
7: Ja, absoluut. We hebben eigenlijk in Nederland geen goede voorkomens waar botmateriaal uit die periode bewaard blijft, zoals in grotten. En in onze omringende landen, met name Duitsland, België, Frankrijk, hebben ze wel een aantal Neandertalers. Wij weten wel door de vuurstenen werktuigen dat zij hier ook rondgelopen hebben, maar een fossiel, dat ontbrak nog. En het bijzondere aan dit stukje is dat het gewoon eigenlijk uit de Noordzee komt. En dat maakt het ook wel vrij bijzonder. Dat is natuurlijk geen alledaagse locatie.
34: Nee, daar komen we zo meteen nog wel even op waarom het daar gevonden is. Toch even, beschrijf even dat, want u wist gelijk van nou, hier hebben we iets bijzonders. Hè? Beschrijf dat fossiel eens, hoe het er toen uitzag.
7: Nou, gelukkig ziet het er hetzelfde uit. Het is nog steeds intact. Ik heb het hier vast. Tenminste, een replica dan. De echte staat op zaal. Het is een vrij klein stukje. Ik denk zo'n centimeter of 7, 8. En aan de voorkant zie je zo'n hele dikke wenkbrauwboog. Dus als je dat bij jezelf voelt boven je oog, dan voel je wel een beetje een bobbel. Met name bij mannen, bij vrouwen is dat meestal minder. Maar echt zo'n dikke wenkbrauwboog, dat is echt heel typisch voor Neandertalers. En dat heeft dit stuk dus. En je ziet ook de bocht die oogkas eigenlijk maakt naar de zijkant van de schedel. Dus het rechterstuk van de schedel. En heel markant, net achter die wenkbrauwboog, zit een gaatje in het botmateriaal. En dat is eigenlijk de holte die ontstaan is door een onderhuidse tumor die deze Neandertaler had.
34: Oh, oké. Maar als ik dit allemaal zo hoor, lijkt hij eigenlijk heel veel op ons.
7: Nou ja, dat... Ik denk dat je dat zeker zo kan stellen. Neandertalers, goed, als je goed gaat kijken naar hun skeletmateriaal, dan zie je heel duidelijk ook verschillen. Hè? Onder andere die dikke wenkbrauwboog. Ze zijn wat kleiner, wat forser. Sterke spieraanhechting, een beetje wijkend voorhoofd, een wijkende kin. Dus ze zagen er wel enigszins anders uit, maar ze leken ook heel erg op ons. En we dragen ook een paar procent Neandertaler DNA in ons. Dus we hebben gewoon vruchtbare nakomelingen gehad.
0: En waarom krijn eigenlijk? Waarom is die krijn genoemd?
7: Hij is krijn genoemd. Nou ja, we zaten natuurlijk die weken van tevoren met deze topfonds met elkaar te brainstormen. Oké, wat willen we op die dag? Hoe willen we dit communiceren? En toen kwamen we al vrij snel op het idee dat bij fossielen vaak een bijnaam verzonnen wordt. Hè. Iedereen kent wel Lucy. Lucy, Australopithecus, die in Afrika gevonden is. En toen speelde Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. En kreeg het stuk die bijnaam. Dus wij dachten, laten we ook een bijnaam verzinnen. En dat werd Krijn. En iemand opperde dat een typisch Zeeuwse naam was. Het stuk is namelijk gevonden, opgezogen voor de kust van Zeeland. En daarnaast refereerde het heel mooi aan cranium, wat natuurlijk Latijn voor schedel is. En daar is het een stukje van.
0: Even over dat opzuigen met een schelpenzuiger. Maar ik begrijp dat het eigenlijk dus toeval was dat dit ertussen zat.
7: Ja, toeval in die zin dat eigenlijk die Noordzee de afgelopen miljoen jaar droog lag en bewoond is geweest. En waar die schelpenzuigers en ook zandzuigers hun materiaal vandaan halen, is dus eigenlijk uit een landschap wat honderdduizenden jaren lang in gebruik is geweest. Dus dat je daar tussen je zand en je schelpen ook sporen van die bewoning vindt, dat is misschien zeker te verwachten. Maar dat je dan daadwerkelijk in Neandertaler vindt, dat is misschien ook wel een beetje een speld in Hooiberg. En hij werd als eerst als zodanig ook niet meteen herkend. Het is natuurlijk een vrij klein stuk. En voordat je dan precies weet waar hoort dat nou in zo'n skelet, dan moet je wel kennis van zaken hebben van Neandertalers.
0: Ja. En hij leefde 50 tot 70.000 jaar geleden. U had het net al even over Engeland. Maar kijk, dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar je kon toen gewoon van Nederland naar Engeland lopen natuurlijk.
7: Ja, geen probleem. Je kon gewoon oversteken. De afgelopen miljoen jaar kon dat meestal. Die Noordzee staat er pas zo'n 8000 jaar weer. En je moest alleen wat grotere rivieren over, zoals de Rijn, de Maas en de Theems. Maar het was zeker in de ijstijd een vlak, kruidenrijk, grasrijk landschap. Dus je kon lekker doorstomen.
0: En hoe bracht hij zijn dagen door dan? Wat deed hij?
7: Ja, wat deden Neandertalen? Het zijn jagerverzamelaars, net als de vroege moderne mensen in die tijd. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze misschien 's avonds bij een kampvuurtje zaten en de volgende dag gingen bespreken wat ze gingen doen. We weten dat het goede jagers zijn geweest. We weten ook onder andere aan dit stuk dat het een hardcore vleeseter was. Dus vlees stond hoog op het menu van die Neandertalers. Dus misschien bespraken ze de jachtpartij van de volgende dag. Brandde waarschijnlijk een vuurtje, aangestoken met mammoetvlaaien. Er was niet veel hout op die boomloze steppen. Ik denk dat misschien nog wat jachtgereedschap gerepareerd werd. En de volgende dag ging men vroeg op pad. Waarschijnlijk richting die rivieren waar al dat wild, die mammoeten, wolhagen, neushoorns, paarden, grazen, om ze op die manier te verschalken.
0: Ja. Het begon dus met dat botje, want daarom zei ik dat zo straks ook even. Want jullie hebben het gereconstrueerd, zodat het echt een gezicht was. Waarom vond u dat nodig eigenlijk, dat moest?
7: Nou ja, het is natuurlijk. Ik zie nog wel iets in zo'n botje. Hè. Ik weet een beetje hoe Neandertalers eruit zien. Maar een breder publiek zegt zo'n zwart gefossiliseerd stuk bot misschien niet zoveel. Dus wij vonden het heel waardevol om te kijken of we die eerste Neandertaler van Nederland ook een gezicht konden geven. En dat hebben we voor de Doggerland tentoonstelling een paar jaar geleden gedaan. En gevraagd aan de gebroeders Kennis en paleoantropologische kunstenaars om deze Neandertaler te reconstrueren. En eigenlijk, we hebben natuurlijk een heel klein stukje, dus het is eerder een impressie, maar daar is wel echt een gezicht uitgerold wat kenmerken heeft van hoe deze Neandertaler uitgezien zou kunnen hebben, inclusief wild op zijn voorhoofd.
0: En een vriendelijk gezicht, hè? Want we denken altijd dat van die knuppelzwaaiende bruten zijn, maar dat zie je in dit gezicht helemaal niet.
7: Nee, het is echt een vriendelijk gezicht. Een beetje posterboy voor de Neandertalers en voor dat verdronken landschap. En ik denk dat het ook een hele goede keuze is, omdat de laatste decennia aan onderzoek zo hebben aangetoond dat die Neandertalers heel erg op ons lijken. Dat juist die menselijke emoties. En dan denk je ook in hun lachend gezicht, dat soort zaken. Dat zal hun ook niet vreemd geweest zijn. Dus het is ook gewoon heel logisch dat we ze ook heel menselijk voorstellen. En die drempel eigenlijk verlagen. Zodat we ons daar ook een beetje mee kunnen vereenzelvigen.
0: Stel dat Krij nu gewoon in het straatbeeld zou lopen. Zou die opvallen?
7: Ik denk, als je misschien wat langer zou kijken, zou je misschien wel denken, dat is misschien wel een fors individu. Maar ergens valt hij misschien ook wel binnen de bandbreedte van hoe moderne mensen ook kunnen uitzien. Dus als je goed kijkt, zou die opvallen. Maar inderdaad, als hij gewoon kleding aan had, zoals wij die nu dragen, en ergens op het terrasje zit, dan denk je misschien van een stevige kerel.
0: Ja. Of als je dan de prijzen van nu moet betalen, dan zal die helemaal een hartverzakking krijgen, die Krijn.
7: Ja, dan liever op die man moet steppen, denk ik.
0: Ja, precies. Ze stierven ongeveer 40.000 jaar geleden uit. Waarom hebben de Neandertalers het niet gered?
7: Ja, dat is een van de grote vragen voor die vroege prehistorie. Vroeger dacht men, op dat moment komen ook moderne mensen in Europa aan. Het zal wel, zal wel uitgemoord zijn door de moderne mensen. We hebben natuurlijk heel veel andere soorten om zeep geholpen overal waar we kwamen. Epidemieën werd ook aangedacht. Maar nu lijkt het er eerder een samenspel van factoren. Neandertaler was best een specialist. Had ook wel andere dingen, maar vooral ook veel vlees. Had waarschijnlijk een net wat lager geboortecijfer. Leefde in kleinere groepen. En andere mensen binnenkomen die net iets succesvoller zijn in hun contactnetwerken, maar ook in zich aanpassen aan wisselende klimaats- en landschapomstandigheden, word je er eigenlijk binnen een aantal eeuwen uitgeconcureerd. Worden je groepen zo klein dat het niet levensvatbaar meer is. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Waarschijnlijk net een iets minder gunstige concurrentiepositie ten opzichte van die moderne mens. Maar eigenlijk zijn ze er natuurlijk ook nog, doordat ze in ons DNA zitten. Ja. Dus ze zijn voor een deel ook in ons opgegaan.
0: Oké, en dat is dan, want dat vinden we altijd leuk in Terug naar Toen, om de link naar het nu te trekken. Dus dat is één ding. Maar wat kunnen wij van Krijn leren?
7: Wat kunnen we van Krijn leren? Ik denk, toen die Neandertaler leefden, leefden er ook nog een aantal andere menssoorten op de aarde. Ik geloof een stuk of vijf onder de moderne mens. Dus, het uniek vinden van onze soort, omdat we er nog zijn, dat is misschien iets waar we vanaf moeten. En die Neandertaler heeft langer succesvol in Europa geleefd dan wij nu. Bijna zo'n 10 keer zo lang als wij er nu zijn. En eigenlijk drukt ons wel met de neus op de feiten dat we moeten het nog maar zo lang redden. Dus het unieke van wie wij zijn hangt heel erg samen met dat we dat eigenlijk niet zijn. Dat wij eigenlijk net als een andere menssoort zijn en ook kwetsbaar zijn. En het maar afwachten is of wij op een manier met onze aarde omgaan dat we het ook net zo lang kunnen volhouden.
0: Wij moeten onze plek kennen gewoon. We hoeven niet lacherig te doen over de Neandertaler in ieder geval.
7: Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat het een goede is. We moeten onze plek kennen en wat meer in balans leven met die aarde. Zodat we het wat langer vol gaan houden.
0: Ja. Doe hem de groeten van ons, van heel Nederland, Krijn. En dank voor de uitleg. Archeoloog Luc Amkreutz was dat. De aanleiding voor het gesprek was de vondst van dat fossiel. Vandaag, 17 jaar geleden.
7: Goeie is, we moeten onze plek kennen en wat meer in balans leven met die aarde. Zodat we het wat langer vol gaan houden.
0: Ja. Doe hem de groeten van ons, van heel Nederland, Krijn. En dank voor de uitleg. Archeoloog Luc Amkreutz was dat. De aanleiding voor het gesprek was de vondst van dat fossiel. Vandaag, 17 jaar geleden.

0: Milo was dat, EO Technology. Zometeen, tijdje terug, het spel in dit fijne radioprogramma.
1: NPO Radio 1.
0: Maar nu eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jan van der Put.
2: Het verbod op de actiegroep Palestine Action is legaal, zegt het gerechtshof in Groot-Brittannië. In dat land was Palestine Action op de terrorisme-lijst gezet. De Britse rechter vond dat buitenproportioneel, maar die uitspraak is nu door het hof weer teruggedraaid. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend en 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs is de man die werd gezien als de opdrachtgever vrijgesproken. In 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten. Een vergissing bleek later. Tegen de vermoedelijke opdrachtgever was 24 jaar cel geëist. En de tegenstander van Oranje op het WK, Tunesië, zit zonder bondscoach. Sabri Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. En nadat zijn elftal met 5-1 verloor van Zweden, is hij ontslagen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Helene Geest.
3: Ja, het begint langzamerhand wat drukker te worden op de weg. Er staan een paar lange files al. Op de A27 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. De vertraging is daar 35 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is een rijstrook dicht. Op de A35 Almelo-Enschede tussen Delde en Enschede-West. Een half uur vertraging ook door een auto met pech. Verder gebeurde er een ongeluk op de N50 Emmeloord-Zwolle bij de Ramspoolbrug. Die is voorlopig dicht, waarschijnlijk tot 10:00 vanavond, want er is veel diesel in de berm gelekt en dat moet worden afgegraven. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan het beste omrijden over de A7, de A32 en de A28. En op de

0: N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd.
1: Tot 4 uur.
2: Ja, dat spel dat spelen we eigenlijk sinds de jaarwisselingen in dit programma, Villa VDB. We testen uw historische nieuwskennis. Nou, deze en volgende week zijn de herexamens voor middelbare scholieren. En wij dachten, nou, weet je wat we doen? Er zijn mensen afgevallen in dit spel, die hadden maar 0 of 1 punt. Die geven gewoon een herkansing, dus een soort herexamen eigenlijk een tijdje terug. Dus dat is deze week en ook volgende week. Mieke Elgersma uit Leeuwarden, Mieke, daar ben je, terug in de villa.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Want 1 had jij, geloof ik, hè?
3: Ja, ik kon, de schaatsers wat door de war.
2: Ja.
3: Ik had, zeg maar, Jan Bos en Jan Bols.
2: Klopt, dus, ja, dat is het, ja.
3: Ja, maar ik heb ondertussen het boek Nederlandse schaatsers voor dummies heb ik gelezen, dus ja.
2: Helemaal uit je hoofd geleerd.
3: Ja.
2: En heb je trauma een plekje kunnen geven?
3: Ja, zo gaat het toch?
2: Ja, nee, ik snap het. Nou goed, er komt gewoon een herkansing. We strepen die oude score uit de boeken. Mm-hmm. En je kan je vandaag revancheren.
3: Ja.
2: De spelregels zijn precies hetzelfde, dus die ga ik niet meer uitleggen. Je weet het klappen van de zweep. 1971 herinner ik me, was je geboortejaar.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Dan is dat het vertrekpunt. Komt-ie, Mieke.
4: Tijdje.
2: Is dit eerste fragment vroeger of later dan jouw geboortejaar 1971?
5: De trouwdag van de 10e maart ziet een feestelijk versierde dam wijds aan de voeten van het Koninklijk Paleis. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten.
2: Vroeger of later dan 1971?
3: Vroeger, dat was volgens mij 66.
2: Ja, dat klopt.
6: Scheurgas!
7: Kot op het bikske hekking. Mag ik een glaasje water voor meneer Bussing?
6: Geen water, meneer, dat heb je oranje bitter.
7: Bemoei je er nou niet mee, lange lul.
2: Ja, aanleiding is de eerste aflevering van Van Koten en de Bie. Was dat vroeger of later dan 1966?
3: Later.
2: Dat is goed, dat was in 1974.
8: Argentinië wilde indruk vestigen dat het de Falklandeilanden in bezit houdt. Een groep Falklanders heeft een brief aan de Britse regering geschreven waarin ze zouden hebben gevraagd om te worden geëvacueerd.
2: Vroeger of later dan 1974?
3: Dat was voor mij later, in 1982.
2: Ja, dat is goed.
9: De beste voetbalploeg van Europa op dit moment. Het Nederlands elftal. Ja, dit is een goed stel, hoor.
2: Ja, vroeger of later dan 1982?
3: Later.
2: Ja, dat is goed, 1988.
10: Gisteravond was er een stille tocht in Zwaagwesteinde. 15.000 mensen liepen mee. Ze bewezen de laatste eer aan Marianne Vaatstra.
2: Was dit vroeger of later dan, 1988?
3: Later.
2: Dat is goed, het was in 1999.
11: De 11-jarige zanger Jantje Smit uit Volendam heeft vandaag voor een enorme stunt gezorgd. Met zijn lied Ik zing dit lied voor jou alleen is Jantje als een raket naar de nummer 1 plaats van de top 40 gestegen.
2: Over Jan Smitje ging het. Was het vroeger of later dan 1999?
3: Vroeger?
2: Dat is goed, 1997.
12: Rabin werd gisteravond in Tel Aviv tijdens de grootste vredesdemonstratie van de afgelopen jaren door een Joodse student vermoord. Vlak voor hij op het leven werd gebracht sprak Rabin een menigte toe.
2: Vroeger of later dan 1997?
3: Vroeger?
2: Dat is 1995, is goed.
13: Na een onderhandelingsperiode van 68 dagen verscheen het nieuwe kabinet Balkenende samen met koningin en Beatrix op het bordes van Paleis Huis ten Bosch.
2: Was dit vroeger of later dan 1995?
3: Vroeger?
2: Nee!
3: Oh, ja, dat was een gok.
2: Ja, Jan-Peter Balkenende stond natuurlijk niet in dat schaatsboek.
3: Nee, dat is jammer, helaas, in de kaart.
2: Maar
3: wat het was, ja of nee, dat wordt lastig. Ja,
2: het was in 2002.
3: Oké.
2: Jan-Peter Balkenende van het CDA in 2002 nam hij het premierschap over van de toenmalige minister-president Wim Kok van de PvdA.
3: Ja, maar dat is ook alweer 24 jaar geleden, joh.
2: Ja, je bent goed hoofdrekenen. Zeg, maar dan heb je ook intussen wel een beetje meegerekend dat het in ieder geval een betere score was dan vorige keer.
3: Ja, 5 of zo, 6?
2: Nee, 7.
3: 7?
2: Ja. En ik zet hem hier zometeen met krijt op het grote bord. Met jouw naam erbij en een krul. Mieke Elgersma uit Leeuwarden, de revanche is er al voor je eerste optreden in dit spel. En we gaan kijken of die andere kandidaten in hun herexamen er overheen komen. Is dat niet het geval, dan win je ook nog eens een keer €100.
3: Ach, Goed, dat
2: en dat schort heb je natuurlijk al elke dag aan. Dus dat, nog een schort. We hebben een heel mooi Max pretpakket samengesteld met allemaal stationsrommel zit erin.
3: Leuk.
2: Dat is gewoon een verrassing. Eigenlijk een soort kerstpakket, maar dan nu eigenlijk midden in de zomer.
3: In juni, ja. Precies. Nou, top.
2: Hey, dankjewel voor het meespelen opnieuw.
3: Graag gedaan. Jo, okay.
2: Hoi, hoi. Doeg. Straks na die 2 weken herexamen, dan doen we natuurlijk weer gewoon nieuwe kandidaten. Dus als u mee wilt doen aan deze historische nieuwsquiz, meld u aan. Villa VDB, @omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Dit is Natalie in Imbruglia.

0: zat er ook alweer. Dat was een Noorse zangeres, volgens mij, die dit liedje als eerste had. Maar zij zong het de hitparade in deze Natalie Imbruglia. Dat was Storm.
1: U luistert naar Villa.
0: Kun je nog sporten na een stamcel- of een orgaantransplantatie? Komende zondag laten mensen over heel Europa zien dat dat mogelijk is. Dat gebeurt tijdens de European Transplant Games. En voor het eerst worden die in Nederland gehouden. Doel is leven na transplantatie, om dat duidelijk te maken dat dat wel degelijk is. Ik ga erover praten met Yvonne Blom, want die gaat meedoen aan die spelen. Is hier bij mij in de villa. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: U hebt 19 jaar geleden een harttransplantatie gehad, hè?
2: Ja, bijna 19 jaar geleden, ja.
0: En aan de lijn is de voorzitter van deze editie van de European Transplant Games. Dat is Menno Loos. Meneer Loos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Maar u zit op afstand. Vertel eens, wat moeten we ons voorstellen bij die spelen?
3: Ja, die spelen, dat wordt een fantastische week in Arnhem met mooi weer. Ja, en daar laten ruim 700 deelnemers en met extra activiteiten.
0: Dit is NPO Radio 1, dames en heren. En, we hebben een probleem met onze verbindingen. Meneer Loos, u viel even een tijdje weg. Ongeveer 3 zinnen. Dus we moeten even opnieuw beginnen. U was aan het vertellen over de European Transplant Games. Wat we ons daarbij moeten voorstellen. En nu is hij helemaal weg. Nou, dat maakt het er niet makkelijker op. We gaan die verbinding even proberen te herstellen. Misschien gewoon even bellen op zijn telefoon. Dat werkt misschien vaak beter. Je weet het niet. U gaat mee. Wat gaat u doen eigenlijk voor sport?
2: Ik ga tennissen. En sinds kort ben ik begonnen met padel. En daar doe ik ook aan mee.
0: Aha. Maar het is ook een soort tennis, hè? Padel.
2: Of mag dat dacht ik ja, ook, ja.
0: De padellers vinden dat niet natuurlijk, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het is ook met een racket.
2: Precies, ja. Precies. Ja. En het is dit jaar een demonstratiesport, dus ik dacht, ach, ik doe gewoon voor de lol mee.
0: Ja. En was u altijd al aan tennis, ook voor de transplantatie?
2: Ja, ik ben als op de middelbare school begonnen met tennis. En dat heb ik eigenlijk altijd aan en af gedaan. Toen ik ziek werd, kon ik helaas niet meer tennissen. Maar toen ik beter werd, heb ik mezelf gerevalideerd eigenlijk door middel van tennis.
0: Oké. En maar dat is dus ook eigenlijk het verhaal erachter. Hè? We gaan het hebben over die spelen, maar ja, dat is gewoon meedoen is leuk. Eigenlijk net als de Olympische Spelen, meedoen belangrijker dan winnen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Maar het feit dat dat kan, dat is de centrale vraag eigenlijk.
2: Ja, nou, dat is ook heel bijzonder. Ik weet toen ik ziek was dat ik dacht van nou, op een goede dag als ik zo blijf, dan teken ik nu bij het kruisje. En ik ben ontzettend blij dat ik dat niet gedaan heb. Want wat ik nu allemaal kan, ja, dat is echt meer dan daarvoor. Eigenlijk heb ik gewoon een normaal leven. En tennis ik wekelijks. Ik speel competitie. En ik ga nu ook op de games tennissen.
0: Ja. Meneer Loos, u bent er weer.
4: Ja, klopt.
0: Leg nog één keer dan uit. We doen nog een poging. De derde poging. 3 keer scheepsrecht, zeggen ze. Wat zijn die European Transplant Games?
4: Nou ja, in Arnhem komen ruim 700 actieve deelnemers en daaromheen nog veel meer. Die laten dus zien wat mogelijk is met 15 sporten en heel veel mooie side-events. En wat we organiseren, zoals nodigen we nabestaanden uit. Kortom, het wordt een week waar we laten zien dat het leven gevierd kan worden.
0: Ja, en dat is dus een belangrijk element. Nou, daar gaan we zo meteen nog wel wat verder op inzoomen. Maar ook het feit dat er orgaandonoren moeten zijn, toch, lijkt me.
4: Ja, nou, zoals wellicht enkel, ik weet, vroeger heb ik me heel lang ingezet voor de donorwet, dat mensen een keuze maken. Nou, mij maakt het niet uit of iemand nou ja of nee zegt. Maar
0: u was een van de initiatiefnemers voor dat burgerinitiatief, hè, dat daar uiteindelijk het voortgekomen is.
4: En uiteindelijk is die wet gekomen. Ja, en daardoor maken alle Nederlanders nu zelf actief een keuze. Nou, en dat scheelt. Daardoor zijn er meer donoren. En daardoor kunnen dus ook meer mensen meedoen met deze spelen. Dus dat is geweldig.
0: Ja. En het idee dat iemand, nou ja, met het voorbeeld hier een nieuw hart krijgt, die kan nooit meer sporten, dat moeten we ook uit ons hoofd schrappen.
4: Ja, en dat vind ik het mooie van de Spelen. Ik heb zelf geen orgaan, maar als ik zie de veerkracht van de deelnemers, dat is onbeschrijfelijk. Zij hebben het randje soms gezien en komen langzaam weer terug. Nou ja, blijven.
0: Ik weet niet wat voor telefoon hij heeft. We gaan eens even met zijn club bellen dat hij Bart Smit telefoon inlevert en dan gewoon een goede koopt. Want die lijn valt weer weg. U zei dat net ook, hè? Hij had het over op het randje gestaan. U zei dat net eigenlijk ook.
2: Ja, dat klopt. Ik heb bijna een jaar gewacht op een hart. En op een gegeven moment ging het zo slecht dat ik een steunhart heb gekregen. Ik lag toen op de intensive care in het ziekenhuis.
0: Dus dan lig je in het ziekenhuis en dan word je via een steunhart word je uiteindelijk in leven gehouden?
2: Ja, op een gegeven moment kwamen de doktoren mijn kamer binnen en die zeiden van ja, dit gaat echt niet goed. Ik voelde me ook ongelooflijk ziek. En toen zeiden we moeten nu ingrijpen, want er is gewoon geen hart op dit moment. En toen heb ik een steunhart gekregen. En dat heeft me net genoeg tijd gegeven om uiteindelijk een heel mooi hart te ontvangen.
0: Ja. En ja, kunt u dat eens uitleggen? Want dat is niet even van nou, hier heb je een nieuw hart. En daar gaat natuurlijk een hoop revalidatie en zo omheen.
2: Ja, opmerkelijk genoeg is die revalidatie bij mij heel voorspoedig gegaan. Op het moment dat je de diagnose krijgt dat je dus zo ziek bent dat je alleen verder kunt leven met een nieuw orgaan, dat is een enorme shock. Dat duurt wel even om daar ook. Ik woonde toen in Engeland, to get your head round it. Maar uiteindelijk, ja, ook omdat je voelt dat je gewoon steeds zieker wordt. Sta je daar natuurlijk open voor.
0: Maar ook zo'n transplantatie is natuurlijk ook lijkt mij een hele ingewikkelde operatie. Dus ook niet makkelijk. Daar kan ook van alles gebeuren. Ja. Dan neem je dat ook nog mee in je overweging op zo'n moment.
2: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment weet je ook, als ik niks doe, dan haal ik volgend jaar niet.
0: Ja.
2: Dus je groeit er ergens ook wel naartoe. En bij mij was het pas het vijfde hart wat voor mij geschikt bleek te zijn, of wat van de goede kwaliteit was. Dus ik heb heel veel generale repetities gehad. En na dat steunhart, en ik wist ook dat dat natuurlijk niet eeuwig kon duren, was ik er mentaal fysiek niet, maar mentaal was ik er zo klaar voor dat toen ik geopereerd werd, ik ging ook vol vertrouwen de operatiekamer in.
0: En u zei dit 5 repetities, dat betekent dat het uiteindelijk toch niet klopt of zo, de match,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja.
0: Dus dan word je wel opgetrommeld, je moet komen.
2: Ja, je wordt helemaal klaargemaakt, operatie hemd. Maar ze onderzoeken het hart nog op afstand. En op het moment dat ze zeggen, ja, het is of niet goed genoeg, te beschadigd, we durven het niet aan, dan wordt het toch nog afgeblazen.
0: En hoe groot is die teleurstelling dan op zo'n moment? Want dat hebt u dus ook een paar keer meegemaakt.
2: Ja, dat is heel verschillend. De eerste keer dacht ik, nou, mooi, dan weet ik hoe het gaat. Ja. Maar de vierde keer, ja, het water staat echt wel aan je lippen. Dus dan is het ingewikkeld.
0: Ja. En u zei, ja, dat weer op de been komen, dat is fysiek, denk ik, was het. U zei, dat viel eigenlijk wel mee, maar mentaal, hoe zit dat?
2: Nou, dat is opmerkelijk genoeg. Ik lag al heel lang in het ziekenhuis, want zo slecht ging het wel. En ik had dat steunhart, dus ik lag 24-7 in mijn bed. Maar omdat ik wel een achtergrond heb als fysiotherapeut, dacht ik van ja, ik lig hier toch niks te doen, laat ik maar gaan oefenen. En eigenlijk, ik werd dezelfde dag van de operatie nog wakker, wat vrij uniek is. Dus ik dacht zelf van, nou, hoeveel maanden heb ik in coma gelegen? Maar het bleek niet te zijn. En 2 dagen later stond ik naast mijn bed. En 12 dagen later was ik thuis.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Meneer Loos, u bent er weer, hè?
4: Ja, derde poging.
0: Ja, we blijven het gewoon proberen. Wat maakt het uit? Ik bedoel, waar hebben we het over eigenlijk? Hè? Over de telefoonverbinding hier. Er zit tegenover mij een vrouw, blakend van gezondheid zou ik zeggen, die gewoon dat tennistoernooi even gaat winnen.
4: Ja, of ze gaat winnen weet ik niet, maar ze gaat in ieder geval meedoen. Ja, zij 5 keer moeten wachten tot het uiteindelijk zover wacht. Dus wat dat betreft valt dit mee, de techniek.
0: En dat, wat zij vertelt ook over dat herstel, hè, dat zijn natuurlijk mensen die dat wel wat zwaarder hebben.
4: Ja, nou, ik weet niet of ze het zwaarder hebben. De een is de ander niet. Maar als je getransplanteerd bent, ja, dan blijf je leven. Maar de weg daarna is nog heel lang. En we hopen met die spelen te laten zien dat dat kan. Het begint met lopen. Uiteindelijk kan je fietsen of bowlen. Maar als je dat samen doet, nou, dan kom je verder. Dus we hopen dat dus echt te inspireren. En iedereen kan het. Dus eigenlijk jij en ik ook.
0: Ja. Wat u zei dat net even in een bijzin. U hebt zelf geen transplantatie ondergaan. Wat is uw betrokkenheid eigenlijk hiermee? Ook met dat wetsvoorstel bijvoorbeeld?
4: Nou, dat is al heel lang geleden dat een goede vriend van mij ooit ziek werd en wellicht ooit een orgaan nodig had. Maar sindsdien ken ik heel veel mensen die getransplanteerd zijn of die toen wachten. En zo langzaam ben je erin gerold, heb je blijven hard maken. Voor die wetswijziging hebben we een burgerinitiatief gehad. Heeft de Tweede Kamer dat afgewezen?
0: Nou. We gaan hem een bypass opsturen, om het maar eens in deze termen te houden. Ja, we stoppen hiermee, want dit is geen doen zo op deze manier. En gelukkig bent u er. En wat is uw eigen motivatie om mee te doen, met te spelen?
2: Nou, zolang ik getransplanteerd ben, weet ik van de spelen en wil ik al meedoen. Het is er eigenlijk alleen nooit van gekomen, om allerlei redenen. De laatste keer dat ik mee zou doen was het coronatijd en werd het afgelast. Later werk, vakantie. Maar ik wil het gewoon een keer meemaken. Het lijkt me fantastisch om het met allerlei internationale mensen samen te sporten. Ik vind het een mooi moment om ook stil te staan bij onze donoren. En aan de ene kant een stuk dankbaarheid te tonen van dat dit mogelijk is geweest. Aan de andere kant ook hoop geven dat er is echt leven na transplantatie. En als ik kijk naar mijn eigen leven, dat is heel, heel intens, heel kleurrijk. En ik doe eigenlijk alles wat andere mensen van mijn leeftijd doen. En ik vind het heel mooi om dat uit te dragen met elkaar. En ik vind het ook heel bijzonder dat we met zo'n grote groep getransplanteerden hier ook aandacht voor mogen vragen.
0: Ja, ja. Vond ik mooi dat u zei, want we staan ook stil bij de. Want ja, je staat en valt toch uiteindelijk bij die donoren. Die dus hun materiaal beschikbaar stellen op die manier. Het wordt vast in ieder geval leuk. En ja, toch ook veel herkenbaarheid, denk ik, met lotgenoten, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ik tennis nu al een tijdje bij Transfit. Dan is de organisatie die het mogelijk maakt om te sporten na transplantatie met andere getransplanteerden. En ja, dit is eigenlijk ook wel een soort. Het is eigenlijk een hele relaxte sfeer, want komen we eigenlijk van dezelfde achtergrond en we nemen allemaal medicatie en we zijn allemaal, we willen ook allemaal dingen proberen en we zijn blij dat we dit weer kunnen. Maar dat verbindt ook al.
0: Ja. Is dat ook nog wel eens, is dat ook juist mooi dat je dus met mensen die in hetzelfde schuitje zitten, terwijl de buitenwereld het misschien soms niet helemaal snapt?
2: Zeker, ja. Zeker. En het gaat echt niet altijd over onze orgaan, maar het feit dat je samen sport en soms ook even uit moet rusten omdat je moe bent, daar hoef je niet eens uit te leggen.
0: Ja, dus oké, dat is echt bij deze spelers zo. Het meedoen is belangrijker en dan al die dingen daaromheen om toch ook een beetje weer aandacht te vragen voor dit hele probleem. Hartelijk dank en veel succes bij de Spelen. U hoorde Yvonne Blom. U hoorde tussen het geruis van de telefoon door af en toe in deze uitzending ook nog Menno Loos. Is betrokken bij de organisatie. De European Transplant Games worden gehouden van 21 juni, vanaf 21 juni tot en met 27 juni in en rondom Arnhem.

0: in lot.
1: Joni Mitchell, The Big Yellow Taxi. Kroeg uitbaten op je 80ste, nog bijna 50 uur per week werken. Op je 73ste als vrachtwagenchauffeur. Doorwerken na het pensioen. De een moet er niet aan denken, de ander vindt het eigenlijk hartstikke lekker. En daarom de vraag van vandaag. Welk werk deed u na uw pensionering? We kregen een audioberichtje van Arjan en die is toch alweer 73 jaar jong.
2: Ik ben lekker nu aan het werk. Ik ben op dit moment 2 keer 2 dagen per week maaltijdbezorger. Daarvoor had ik een eigen bedrijf, zo'n jaar of 15. Want op 50-jarige leeftijd zei mijn toenmalige werkgever... nou, je bent een beetje boventallig, ga je helemaal lekker naar huis. Nou, dat zag ik niet zitten, dus achter de graan zitten. Ik ben toen een eigen bedrijf begonnen. En ik heb dat gehad tot mijn 70ste. En nu ben ik het een beetje aan het afbouwen. En op een donderdag staan we op een kaasmarkt in Gouda. En daar verkoop ik met heel veel plezier allerlei leuke souvenirs aan de toeristen die de Goudse Kaasmarkt komen bezoeken.
1: Een bezige baas deze Arjan, 73 jaar. We kregen heel veel reacties binnen natuurlijk van mensen. Maar de oudste luisteraar was toch wel Zwaantje. Zwaantje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mag ik je leeftijd vertellen?
3: Ja hoor.
1: 89 jaar, dames en heren. En nog steeds aan het werk, hè?
3: Jazeker.
1: En wat doe je?
3: Ik ben facilitair medewerker in het filmhuis Bussum.
1: En wat betekent dat in de praktijk? Kaartjes verkopen ook en zo? Dat soort dingen?
3: Nee. Het is meer achtergrondswerk. Ik zie nooit gasten. Ik doe de inkoop en bestellingen en voorraadbeheer en een voorbereiding maken voor de barmedewerkers. We aanvullen, zorgen dat de koffiemachines werken, zorgen voor planten pakken, werklijsten maken enzovoort.
1: Dat het daar een beetje reilt en zeilt, zou ik maar zeggen. En hoeveel uur per week is dat?
3: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Dat is de ene week is dat 20 uur en de andere keer 8 uur. En soms meer en soms minder. In ieder geval altijd de hele donderdag van 9 tot 5. Ja. En dan wat nodig is.
1: En Zwaantje, als ik vraag mag, wat is het geheim? Hoe word ik 89?
3: Nou, nooit stoppen en gewoon doorgaan, denk ik.
1: Oké.
3: En wel heel erg van het leven genieten.
1: Dat ook.
3: Ja, daar word je oud van.
1: Ja, oké. Nou, dank voor de tips en veel plezier ook verder.
3: Dankjewel.
1: Doeg. Dat was een van de vele reacties. Hartelijk dank iedereen voor het reageren. Morgen is er een nieuwe vraag. Die openen we dan na 2:30. En zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa
4: VTB. Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: 1 vandaag.
7: Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal poep.
8: Ja, maar dat is vooral nog in de media. Hè?
7: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
4: Ja. Verdieping bij het nieuws.
9: Wij moeten emigreren, omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
10: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij, terwijl je door Damascus rijdt.
11: Hij zat dan een meisje de kont of zo. Dus ik werd er wel fucking boos over.
4: Elke dag een factcheck.
7: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
4: Fictie.
6: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
6: Elke werkdag van 12 tot 2:30.
5: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Bestel de 23 karaat gouden ducaat voor 30 juni op knm.nl.
17: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
18: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
0: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemiddag. Onze correspondent is bij het Holenklooster in Kiev, dat vannacht werd bestookt met Russische drones. Wat is er nog over van dat beroemde complex? Eerst het nieuws, Casper Meijer.
19: De man die ervan werd verdacht de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die verklaringen later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas die niet ver bij hem vandaan woonde. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knelmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeren en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. Seder wil een passend gebaar naar de gemeenschap.
20: Eerherstel van knelmilitairen destijds is nog steeds een onderwerp wat nog niet is opgelost. Zo heb je ook nog financiële pensioenzaken, ja, waarvan men aangeeft dat is nog steeds niet opgelost. Dus het is niet alleen een blik naar het verleden. Er zijn nog echt wel zaken die vandaag de dag nog doorwerken voor de oudere generatie, maar ook voor de jongeren nu. En ik vind het belangrijk dat we die stap naar de toekomst zetten en dus ook samen kijken wat je kan doen om recht te doen aan die gemeenschap.
19: Het verbod op de actiegroep Palestine Action is legaal, zegt het gerechtshof in Groot-Brittannië. In dat land was Palestine Action op de terrorisme-lijst gezet. De Britse rechter vond dat buitenproportioneel, maar die uitspraak is nu door het hof weer teruggedraaid. 2 van de 3 verdachten van de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West blijven voorlopig vastzitten. Een derde verdachte is weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. En vorige week was een zware explosie waardoor 7 mensen gewond raakten. 400 mensen moesten tijdelijk hun huis uit. De tegenstander van Oranje op het WK, Tunesië, zit zonder bondscoach. Sabri Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, is hij ontslagen. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend.
21: In de tweede golf was er een andere tactiek. Toen kwamen de economische en maatschappelijke gevolgen, stonden denk ik meer op de voorgrond. Je zag ook binnen het OMT werden wij heel onrustig in september, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
19: Volgens Gommers waren de gevolgen voor het IC-personeel groot. De artsen hadden er moeite mee dat ze niet meer de kwaliteit konden leveren die ze gewend waren. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren Van Bronckhorst en Hulshof assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die onlangs door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Dan nog het weer. Zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.
7: Bij de ANWB vanmiddag ga je heel in de geest. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Ja, het begint al wel drukker te worden op de weg. Er staat bij elkaar nu zo'n 140 kilometer file, maar de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo sta je wel al 20 minuten in de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Op de A27 is het al wat drukker van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar een kwartier vertraging. Maar de meeste vertraging is door werkzaamheden op de N207 Hillegom-Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 40 minuten extra reistijd.
7: Rusland viel vannacht het Holenklooster aan in Kiev. Meerdere kerken verbonden door een gangenstelsel dat vol ligt met culturele schatten. Zometeen hoort u er meer over.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Ster.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
24: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
25: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Dionne de Graaf en haar partner journalist Nando Boers. Samen bezoeken ze een voorstelling. Er is een optreden van zangeres Vrouwkje en razende reporter Soikro doet verslag vanaf het festivalterrein. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
28: IC-arts Diederik Gommers werd vandaag gehoord voor de coronacommissie. Behalve een terugblik had hij ook een waarschuwing. Bij een volgende pandemie is er weer te weinig personeel. Het kamp van het Iraanse voetbalteam is niet in de VS, maar in Mexico, vertelt correspondent Boris van der Spek.
29: En hier langs het veld een enorme rode banner waar Welcome to Tijuana op staat, Bienvenidos a Tijuana. Dus om maar weer te benadrukken dat het Iraanse team hier wel van harte welkom is.
28: Maar eerst het Pecherska Lavra klooster in Oekraïne. Dat klooster, ook wel bekend als het Holenklooster, is een van de belangrijkste religieuze en culturele bezienswaardigheden van het land. Vannacht werd het complex in Kiev bestookt met Russische kamikaze-drones. Tenminste 11 mensen werden bij die aanval gedood. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen was net bij het klooster. Ja, Christian, hoe was het daar?
30: Ja, de brand is in de loop van de ochtend geblust. Ook door de regen trouwens, die kort na de aanval naar beneden kwam. Ja, dat noemen ze hier letterlijk een geschenk uit de hemel. Want anders had de schade mogelijk nog veel groter geweest. Ze twijfelen er ook niet aan dat dit een doelgerichte aanval was van Rusland. Want één kamikaze drone kwam direct op het dak van de kathedraal terecht. Een tweede 70 meter verderop. Verder waren er op deze plek zelf geen gewonden of doden te betreuren. Dat was vooral op andere plekken in het land. Maar wel dus forse schade aan het complex zelf.
28: Ja, is duidelijk wat er allemaal kapot is?
30: Ja, je ziet toch echt hele ernstige schade aan de buitenkant van de kathedraal, de koepel. Ook waar dus die drone naar beneden kwam. En door de brand en het water dat bij het blussen naar binnen kwam, is de iconostase beschadigd. Dat is de wand aan de achterkant van de kathedraal. Waar dus allemaal heiligdommen op afgebeeld zijn. Maar ze hebben veel kunnen redden uit de kathedraal. En benadrukte de priester ook. De schade had nog veel groter kunnen uitpakken. Ze kunnen dit, zover ze nu kunnen zien, wel restaureren.
28: Je hebt die priester ook gesproken, hè? Wat vertelde die nog meer?
30: Ja, deze aanval zien ze echt weer als een nieuw dieptepunt. Rusland valt met regelmaat Oekraïense heiligdommen aan, kerken, culturele plekken. Maar dit is echt een van de heiligste plekken van de orthodoxe kerk. De bisschop van de kathedraal, Avrami, liet mij de schade binnenzien. Hij had nog niet geslapen. Hij was de hele nacht bezig geweest om zoveel mogelijk te redden. Hij vertelde mij het volgende.
31: Тут якийсь військовий об'єкт? Ні, це святиня. Це святиня, це перлина православ'я. І насамперед маємо розуміти, що це спадщина ЮНЕСКО.
30: Ja, dus hij benadrukte, dit is geen militair complex. He, dat is natuurlijk wel wat Rusland steeds zegt, dat ze alleen maar militaire doelen raken. Nou, dat is hier duidelijk niet het geval. Dit is een heiligdom, zegt hij. Een parel van de orthodoxie noemt hij het. En, zegt hij er ook dus bij, we moeten beseffen dat dit UNESCO-erfgoed is. En dat is natuurlijk niet voor niks. Tegelijkertijd legde ik trouwens ook wel naar hem voor. Ja, het blijft moeilijk voor te stellen dat Rusland zo'n plek aanvalt. Terwijl dit ook een heiligdom is voor orthodoxen in Rusland.
31: Звичайно. От. Але вони показово показують, що для них це є неважливо. Тобто у них одна ціль – знищити нас як націю, знищити нас як народ.
30: Ja, nou ja, hij zei dus, natuurlijk is dit een heiligdom voor ze, maar dat is dus duidelijk niet van belang voor ze. Ze hebben in Rusland uiteindelijk maar één doel en dat is om ons als natie, ons als volk te vernietigen. Wat ik daar ook nog wel even bij moet zeggen, wat hier op de achtergrond speelt, is dat de orthodoxe kerk in Oekraïne zich heeft afgescheiden van de Russische vanwege de agressie van Moskou. Eerder hebben we bijvoorbeeld een kathedraal in Odessa bezocht. Ook die is eerder aangevallen en zwaar beschadigd. Het past in die zin dus ook wel in een patroon. Maar ja, dit is natuurlijk wel weer echt naar een ander niveau dat ze dit wereldberoemde klooster nu geraakt hebben.
28: En wat betekent dit voor de oorlog, dat dit klooster nu wordt geraakt?
30: Nou ja, het laat nogmaals zien dat Rusland eigenlijk alles als een legitiem doelwit ziet. En dat ze ook zeker op uit zijn om belangrijke culturele plekken te raken. Want wat werd bijvoorbeeld nog meer geraakt vannacht? Een beroemd productiehuis, een centrum waar jarenlang een collectie van jaren van alle Oekraïnse films en theaterkostuums verzameld waren. Ja, ook grotendeels vernietigd. Ze zien hier in Oekraïne vooral ook dit als bewijs dat Rusland toch steeds wanhopiger aan het worden is, omdat ze op het slagveld niet de vooruitgang boeken die ze willen. En omdat Oekraïne in de tussentijd natuurlijk ook succesvol op grote schaal Russische havens en olieindustrie lam legt.
28: Dankjewel, Christian Pauwen. En ik praat door over het Holenklooster met slavist Sjenk Schaien. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
28: U kent dit klooster goed, want u heeft er zelf gewerkt. Wat voor plek is het?
4: Ja, het is een echt magische plek. Een heel groot gebied. Eigenlijk bijna een soort kleine stad op de heuvels van de Dnieper. Meer dan 10 kerken, allerlei grote kloostergebouwen. Dus het is een echt heel groot complex. Behalve de kerken zitten er ook een aantal musea op. En de depots die daarbij horen. En in dat een van die depots heb ik een keer een paar dagen gewerkt. Dat was in 2019. Mm-hmm. Dus het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, by far de belangrijkste. Er is in het centrum nog één kerk die een stuk ouder is. Maar in zijn geheel is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
28: Ja. Van binnen dus veel bijzonders te zien, maar van buiten ook. Ik bekeek de afbeeldingen. Het is ook heel prachtig, hè?
4: Ja, het ziet er echt ongelooflijk uit. Ja. Het is echt een magische plek om te zien. En dat ook van een afstand, omdat het of er zoveel kerken bij elkaar gaat en zoveel historische complexen. En omdat het dus allemaal op een heuvel ligt, ja, ziet het er echt ongelooflijk uit.
28: Wit met gouden torens.
4: Precies, wit en ook heel veel blauw trouwens. Dus zoals veel van die orthodoxe complexen, heel erg kleurrijk. En het is in verschillende periodes opgebouwd. Het is begonnen in de 11e eeuw. Nu is er uit die periode weinig meer, maar nog wel wat uit de late middeleeuwen. En vooral heel veel uit de 17e en 18e eeuw, toen een soort renaissance opbouwde. En het is ook een plek waar bijvoorbeeld de eerste universiteit in de hele orthodoxe wereld is ontstaan. Dus dat is in de 17e eeuw geweest. Dus het is ook, behalve die schitterende architectonische en religieuze plek, is het ook een bewaarplek van cultuur. Er zit een boekenverzameling in, een groot theatermuseum, een historisch museum, et cetera. Het is ook heel veel wereldse kunst. Het is niet alleen maar religieus.
28: En is al iets duidelijk over wat er daarvan geraakt is of juist bewaard is gebleven? Want Christian zei net, er is wel veel naar buiten gebracht.
4: Ja, het is vooral die centrale kerk, de grootste kerk, die is geraakt. Dat is goed, maar die is, in ieder geval de laatste berichten die ik heb gehoord, eigenlijk uitgebrand. Nu is dat een kerk die al eerder in de oorlog een keer is vernietigd. Dus die is heropgebouwd. Dus het lijkt er ook op dat ze wel enigszins hebben geprobeerd om juist die ene kerk die wel heel grote symbolische waarde heeft, maar omdat die al een keer helemaal vernietigd is, niet meer zo heel veel historische waarde, om te zeggen, heeft dat ze die hebben geprobeerd te raken. Maar er zijn ook allerlei gebouwen daaromheen geraakt. Nu heb ik wel begrepen dat de belangrijkste kunstcollecties al in een eerder stadium zijn weggehaald daar. Dus waarschijnlijk zijn de belangrijkste kunstschatten niet geraakt. Maar alsnog, het is een ongehoord brutale aanval. En het is echt wel een escalatie. Jullie correspondent zei inderdaad, het past in een stramien. Dat is zeker waar. Maar het is ook echt een verergering van dat stramien. Het is echt een escalatie. Zoiets bombarderen, dat heeft Rusland tot op heden niet gedaan. En ik zie het ook echt zo als een poging, hè, om te laten zien dat ze inderdaad geen grenzen hebben. Dat alles in principe geraakt kan worden.
28: Want het is, want ook voor veel Russen is dit een belangrijke plek. Als het zo'n centrale plek inneemt in de orthodoxe christelijke cultuur. Dus waarom kiezen ze dan toch voor, denkt u, om juist deze plek ook aan te vallen?
4: Nou, inderdaad, om precies de reden die jullie correspondent al zei, hè, omdat het die Oekraïnse kerk zich van de Russische kerk heeft afgescheiden. En dat wordt in traditionele Russische kring ook wel echt als een enorme ramp ervaren. Hè, en iets waarvoor Oekraïne als het ware gestraft zou kunnen worden. Maar alsnog vind ik het ook, precies om de reden die u zegt, toch ook heel gewaagd. Want ik kan me niet voorstellen dat er niet heel veel mensen zijn in Rusland die dit ook echt een verschrikking vinden. En het is dus ook voor de Russen een hele gewaagde zet, zou ik willen zeggen, om dit te doen. En ook een teken eigenlijk dat Poetin zich om de publieke opinie steeds minder gelegen laat liggen.
28: Dank voor uw uitleg over het Holenklooster. Slavist Sheng Scheijen, kenner van de Russisch-orthodoxe cultuur. Kasper, wat melden andere Nederlandse media?
19: Een 58-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 30 jaar cel voor het doodschieten van zijn buurvrouw, meldt Omroep West. Dat deed hij 2 jaar geleden in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. De man schoot 7 keer op de vrouw van 38. En haar toen 4-jarige zoontje zag het allemaal gebeuren en werd zelf op een haar na geraakt door de kogels. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicidezaak. De straf is gelijk aan de eis. In de woning in Sprangkapelle is vanochtend vroeg het lichaam van een vrouw gevonden, horen we bij Omroep Brabant. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk, zegt de verslaggever.
6: Volgens buren gaat het om een jonge vrouw die in het huis is gevonden. Rond 4:15 stond de straat vol met politiewagens. Daar hebben de buren weinig van meegekregen, want zij waren aan het slapen. Toen ze wakker werden, was het onderzoek in volle gang.
19: Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf en de politie wil, zolang het onderzoek duurt, er nog niks over zeggen. Trouw meldt dat Defensie werkt aan een plan om overmatig alcoholgebruik binnen de krijgsmacht aan te pakken. Uit vertrouwelijke documenten die de krant in handen kreeg blijkt dat er afgelopen jaren op kazernes ernstige incidenten waren waarbij militairen hadden gedronken. Het ging onder meer om wangedrag, geweld en ongelukken waarbij ook mensen gewond zijn geraakt. Defensievakbond AFNP vindt dat er meer gedaan moet worden tegen excessen en dat de leiding moet zeggen alcohol mag, maar niet meer tot het gaatje. En de stevige hagelbuien van de afgelopen weken hebben grote schade aangericht in de fruitteelt. Zo is in de Betuwe een groot deel van de oogst beschadigd, meldt Omroep Gelderland. Ook deze teler ziet het aan zijn appels.
8: Ik zie hier bijvoorbeeld al een appel, waarbij je ziet dat er echt een flinke hagelsteen opgevallen is. En zo'n appel is in principe waardeloos geworden.
19: En dit gebeurt steeds vaker.
8: Vaak valt er heel veel neerslag in een korte tijd. Dus die buien zijn heftiger geworden dan dat ze eerst waren. En daardoor komt er ook steeds meer hagel voor. En je merkt dat dit nu meer een patroon wordt wat jaarlijks terugkomt.
19: En daardoor is het goed mogelijk dat wanneer de nieuwe fruitoogst in september in de winkels ligt, daar dus ook appels met een beschadiging tussen kunnen zitten.
28: De buitenbeentjes.
19: Zo worden ze genoemd, ja.
28: Helene, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, het is iets minder druk dan anders. Vanochtend hadden we ook al een hele rustige ochtendspits, dus dat lijkt zich een beetje voor te zetten. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging 30 minuten. Er wordt eraan de weg gewerkt. Op de parallelbaan is een rijstrook dicht.

0: Take My Breath, The Weeknd. De oorlog tussen Iran en de VS werkt door op het WK voetbal. Want voor het eerst is een organiserend land in oorlog met een deelnemer. Iran besloot daarom op het laatste moment zijn kamp niet op te slaan in de VS, maar net over de grens in Tijuana in Mexico. Correspondent Boris van der Spek ging kijken.
1: Ja, hier buiten het hotel van Iran, het Marriott Hotel in Tijuana, staan vooral veel politieagenten. Ja, naast de Mexicaanse politie zijn er ook heel veel mannen in pak beveiligers met groene stropdassen. En dat zijn de privébeveiligers van het Iraanse team, die hier ook zeker 15 van aanwezig zijn. Ja, en hier buiten staan fans te wachten om een handtekening voor hun Panini-album te krijgen. Zometeen komen de spelers naar buiten. Die gaan naar een training. Daar worden ze met een blauwe bus heen gebracht waar een grote Iraanse vlag op staat. Het stadion, dat is het stadion van de lokale voetbalclub hier, Los Cholos. En dat is hier om de hoek.
2: Lo primero que pensé es que era una maravilla para nuestra ciudad el poder recibir una selección mundialista.
1: Ramirez is een Mexicaan die alle WK-landen op de voet volgt. In zijn hand heeft hij een foto van de keeper van Iran. En zijn handtekening staat er ook op. Ramirez zegt dat hij het geweldig vindt dat Iran nu in Tijuana verblijft.
2: Uno empatiza con el pueblo iraní. Y pues si tengo esta oportunidad de apoyar tu selección nacional, pues.
1: Ja, we zijn inmiddels op het trainingsveld van Club Tijuana, oftewel Los Cholos, zoals ze hier genoemd worden. Een mooi groen grasveld op de achtergrond, de heuvels rondom Tijuana. En hier langs het veld een enorme rode banner, waar Welcome to Tijuana op staat, Bienvenidos a Tijuana. Maar ook in het Perzisch staat daar, denk ik, welkom in Tijuana. Dus om maar weer te benadrukken dat het Iraanse team hier wel van harte welkom is. Ja, aan de andere kant van het veld hangt ook een banner. The Team Without Borders staat erop, het team zonder grenzen. Ja, dat is natuurlijk heel erg van toepassing op Iran. Dat hier aan deze kant van de grens van harte welkom is. Maar een stuk minder welkom is aan de andere kant van de grens in de Verenigde Staten. Ja, en de spelers zijn inmiddels op het veld rustig een balletje aan het trappen, warming up, een beetje aan het strekken. Dat zijn ook altijd de oefeningen waar de pers aanwezig mag zijn. Er zijn behoorlijk wat buitenlandse journalisten gekomen, ook Iraanse influencers die hier aanwezig zijn. En over een paar minuten worden wij hier allemaal weggestuurd en wordt de training hier voortgezet.
3: They are representing the country, not the politics of the country. So I accept them as Iranian team.
1: Ook de kleine gemeenschap in Iran is blij met de komst van het team naar Tijuana. Sayed Asaidi heeft het enige Iraanse restaurant in Mexico en gaat de wedstrijd maandag met andere Iraniërs kijken.
3: I believe politics of the country. So I accept them as Iranian team.
1: Ook de kleine gemeenschap in Iran is blij met de komst van het team naar Tijuana. Sayed Asaidi heeft het enige Iraanse restaurant in Mexico en gaat de wedstrijd maandag met andere Iraniërs kijken.
3: I believe sports and religion

0: tijd speelt Iran zijn eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En die wedstrijd is in de Verenigde Staten in Los Angeles.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
0: Het is half vijf, of althans bijna half vijf. 16:55 is het. En hier is het nieuws met Casper.
5: Hezbollah steunt de principeafspraken die de VS en Iran hebben gemaakt over een vredesregeling. De organisatie die in Libanon zit spreekt van een grote prestatie van Iran. Israël houdt delen van Zuid-Libanon bezet en is niet van plan daar weg te gaan. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld tot bijna 1,5 jaar cel voor ontucht met twee pleegkinderen. Ze kregen ook een taakstraf. De pleegkinderen waren jongens van 7 en 10 jaar. De mannen deden ook aan seks met dieren. De schulden van zakenman Henny van der Most zijn opgelopen tot bijna 50 miljoen euro, meldt RTV Oost. Van der Most, bekend van themapark Kernwasser Wunderland, werd onlangs failliet verklaard. Zijn themapark in Rotterdam kwam niet van de grond. En de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan is gisteravond door gemiddeld 4,2 miljoen mensen bekeken. De meeste kijkers, 4,8 miljoen, waren er om 22:30, vlak voor de eerste drinkpauze.
0: Weerman Marco Verhoef, wij zitten inmiddels in het donker, want toen jij binnenwandelde ging hier de zonwering naar beneden. Dat betekent dat het buiten waarschijnlijk mooi weer is.
6: Ja, de zon breekt inderdaad wel wat vaker door dan wat we vanochtend gezien hebben. En toen was het op veel plaatsen lang grijs met nog wat motregen hier en daar. Maar dat is allemaal wel verdwenen. Overigens kan er vannacht wel hier en daar weer wat regen vallen. De bewolking wordt namelijk de komende uren langzaam weer wat dikker van het zuiden uit. Temperaturen gaan dalen naar zo'n 7 graden in het noordoosten. Daar is het dus behoorlijk fris. In het zuiden is 13 graden de minimumtemperatuur. En kijken we dan naar morgen, dan is het overdag wel weer vrijwel overal droog. De zon breekt weer af en toe door. Staat niet heel veel wind uit uiteenlopende richtingen. En geleidelijk wordt het dus alweer wat warmer. Want morgen komen we op de meeste plaatsen boven de 20. En in het zuidoosten misschien wel aan 25 graden.
0: En daarna gaan we verder omhoog, toch?
6: Ja, inderdaad. Je zei net wat over mijn pak. Hij is vrij paars. Ik denk, we gaan de zomer afdwingen. Ja. En dat past dus wel in dit weerbeeld, in de verwachting die we hebben. Want voor woensdag staat al 21 tot 27 graden op het programma. In het noorden kan daar wel wat regen bij vallen. In het zuiden blijft het droog en verder is er ook wat zon. Donderdag een droge dag met meer zon. En 24 tot plaats. 30 of misschien zelfs wel 31 graden in het zuidoosten. En 30 plus wordt het vrijdag op steeds meer plaatsen. Maar dat gaat wel samen met een toenemende kans op een regen- of onweersbui.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, er staat inmiddels 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden en westen van het land. Problemen zijn er onder andere op de A4 nu, van Den Haag naar Rotterdam. Want bij knooppunt Benelux staat een auto in brand. Je kunt het beste daar via de rechter parallelbaan rijden. De vertraging valt mee, die is zo'n 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht op de parallelbaan. De N50 Emmeloord-Zwolle die is helemaal dicht bij de Ramspoolbrug door een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel. En op de N207 Hillegom-Berg-Ambacht wordt aan de weg gewerkt bij de aansluiting met de N11. En dat kost je vanaf Ter Aar een uur.
0: Bij volgende pandemie hebben we opnieuw grote personeelsproblemen. Daarvoor waarschuwt IC-arts Diederik Gommers. Dat doet hij bij de Tweede Kamer. Tot zo.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Diederik Gommers had graag gezien dat het kabinet in de tweede coronagolf sneller en harder had ingegrepen. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Gommers was tijdens de pandemie voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en ook lid van het OMT, het Outbreak Management Team. Het kabinet koos in dat najaar voor een gedeeltelijke lockdown. Politiek verslaggever Lars Geerts, maar Gommers vond dat dus eigenlijk niet genoeg.
6: Ja, het interessante aan vandaag was eigenlijk dat je daar het vervolg zag van de discussie tussen wat moet je nou doen om de maatschappelijke gevolgen van het virus onder controle te krijgen versus wat moet je nou doen om de capaciteit in de ziekenhuizen overeind te houden en te voorkomen dat mensen daar niet meer behandeld kon worden. En waar het vorige week dan misschien meer ging over de maatschappelijke gevolgen, was Gommers er vandaag duidelijk voor de gevolgen in de ziekenhuizen. En wat hij daar zag, was een oplopen van het aantal besmettingen en dus ook het oplopen van het aantal opnames en dus ook het oplopen van het aantal patiënten dat hij tegenkwam op de IC. En dus kon hij maar moeilijk bevatten dat het kabinet koos voor gedeeltelijk ingrijpen en niet volledig.
7: Zoals premier Rutte het ook zei op 18 september in zijn persconferentie, is er nu sprake van de tweede golf. Als we kijken naar de besmettingen wel, maar nog niet als we kijken naar de belasting in de ziekenhuizen. En daar bleek dus dat in mijn ogen zij de keuze hadden gemaakt om eigenlijk langer door te gaan met het rondgaan van het virus. Totdat de ziekenhuizen lees, de gewone afdelingen en de intensive care afdelingen volliepen.
6: Ja, hij vond dus inderdaad dat het kabinet te veel zijn oor liet hangen naar de maatschappelijke ontevredenheid en minder naar wat er nou in die ziekenhuizen aan de hand was.
5: Ja. En in die tijd dreigde dus onvoldoende capaciteit op de IC. Neemt hij dat het kabinet kwalijk?
6: Nou, hij neemt het vooral de politiek in het algemeen kwalijk dat er onrealistische verwachtingen werden geschapen over die capaciteit. Hij zei, er kwamen allerlei ideeën voorbij dat je twee mensen op één beademingsapparaat zou moeten doen. Dat was praktisch gezien onhaalbaar. Dat je de capaciteit zou moeten op laten lopen tot bijna verdubbeling van het aantal IC-bedden dat er überhaupt was. Hij zei, dat personeel hadden we helemaal niet. Dat was totaal onrealistisch. En daar moest hij dus ook tegen vechten, tegen dat beeld. Maar het grootste probleem dat hij eigenlijk had, op een gegeven moment dreigde code zwart, dat er geen ruimte meer was en dat de artsen moeten kiezen. En daar zijn protocollen voor. En hij vond het eigenlijk onbegrijpelijk dat de politiek zich bemoeide met die protocollen en dat vanuit het kabinet de wens kwam om daar leeftijd niet in mee te nemen. En hij vertelde dat hij daarover in het katshuis waar hij was uitgenodigd hard botste met de top van het kabinet op dat moment.
7: Met minister-president en met Hugo de Jonge, die waren het daar absoluut niet mee eens. En voor mij als professional, als medicus, is leeftijd ja, eigenlijk heel logisch. Niet zozeer dat meneer A 80 jaar en 81 jaar behandelen we niet. Maar leeftijd is een belangrijk iets over de kwetsbaarheid van iemand. En tuurlijk kijken we niet naar leeftijd alleen, maar we kijken wel naar het totale plaatje. En een ouder iemand is gewoon kwetsbaarder. En dat hebben we later in het protocol met de Frailty Score, een internationale score van kwetsbaarheid, opgenomen. Maar wij maken die keuzes. Hè. In de gezondheidszorg maken we keuzes met leeftijd. Dus ik was eigenlijk verrast dat dit zo slecht viel.
6: Ja, uiteindelijk wilde de Kamer er ook niet aan. Ze wilde dat vooral bij de medici laten. En zeiden ook tegen toenmalig minister Van Ark: u mag daar niet op ingrijpen. En is er een compromis bereikt tussen het kabinet en de Vereniging van IC-artsen en de rest over wat dan precies die triage in zou houden. Ja. Alleen daar hebben ze in Nederland nooit gebruik van hoeven te maken.
5: Was er meer oneenigheid tussen Gommers en het kabinet?
6: En tussen het OMT en het kabinet, zoals hij het omschreef. Want toen in april de ziekenhuisbedden helemaal vol lagen en de IC's ook vol lagen, kondigde het kabinet versoepelingen aan. En daar kon Gommers met zijn hoofd niet bij.
7: Nou, die heeft doorgezet, want die heeft uiteindelijk zelfs eind april, de Koningsdag, gingen we weer vieren op de terrassen. En wij dachten echt, wat is hier aan de hand? Wij hadden dat gevoel in de ziekenhuizen helemaal niet dat er versoepeld kon worden.
3: En heeft u dat buiten deze waarschuwing ook aan het kabinet meegegeven?
7: Nou, we hebben daar stevige discussies gehad in het OMT. We hebben dat ook meegegeven in de adviesbrieven. Maar zij hadden anders besloten. En wat we al eerder gezegd hebben, ja, het kabinet staat vrij om anders te besluiten. En als ik heel eerlijk ben, na 1 mei hadden we de piek. En daarna is het vrij snel gaan dalen. Dus zij hadden achteraf gelijk.
6: En daar zat ook meteen de nuance in het verslag en in het verhoor van Diederik Gommers. Ja, er waren eisen vanuit de ziekenhuizen. Ja, hij zag het ongelooflijk oplopen. Ja, hij wilde heel graag dat politici kwamen kijken in die ziekenhuizen, zodat ze zagen hoe ernstig de situatie daar was. Maar het was uiteindelijk aan de politiek om te besluiten. En ondanks het feit dat hij tegen versoepelingen pleitte en het OMT ook heel voorzichtig wilde zijn in april, bleek dat het kabinet toch in die tijd, je zou bijna zeggen, goed gegokt had. Mm-hmm. En dat het aantal besmettingen terugliep en die code zwart in zijn definitie nooit is bereikt.
5: Maar hij suggereerde een beetje dat het kabinet ook stuurde op maximale bezetting van de IC's om die samenleving open te kunnen houden.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is iets waar natuurlijk veel naar gevraagd wordt. En opvallend daarin was dat vanmiddag de modelleur waar iedereen op vertrouwde getuigde. Dat was Jacco Wallinga, die werkte voor het RIVM. En die stond aan het hoofd van het team dat constant berekende wat die vermaledijde R was. Konden we versoepelen of konden we dat niet? En hij legde uit hoe hij dat deed vanmiddag. Dat werd niet altijd even gemakkelijk, zal ik maar even zeggen. Je zag ook wel dat de commissie worstelde met wat hij vertelde, omdat het toch een soort lost in translation was tussen de politicus die heldere antwoorden wil en de modelleur die niet helemaal begrijpt waar de politicus nou precies naar op zoek is, omdat hij het met een wetenschappelijke bril bekijkt. En hij zei, ja, al hadden we het gewild, het sturen op precies de IC-bezetting, dat had in die modellen helemaal niet gekund, zo zei hij op vragen van de commissie.
8: Mijn collega vroeg naar het modelleren. En u gaf aan dat de sturingsmogelijkheden beperkt zijn.
9: Ja.
8: En ook dat de IC-capaciteit in Nederland dermate beperkt is dat je met het berekenen van die maatregelenpakketten uitgaat van een stabilisatie, dan wel uiteindelijk een afname. Heb ik hem dan zo goed vertaald?
9: Ja. Ja, ik denk van met de modellen kunnen wij voornamelijk zien van dat de aantallen stabiel kunnen blijven of misschien omlaag kunnen gaan. Dat is waar wij ons voornamelijk op richten.
8: Ja.
9: Het precies uitmikken van bezetting op de IC-unit, dat,
8: nee, helder dan,
9: dat
8: dan,
9: zie ik niet voor mij. Ja.
8: Is dat helder?
6: Zelfs als de politiek het had gewild, als de politiek had willen sturen op nou precies de maximale bezetting van de IC en wat ze daar dan voor maatregelen zou moeten doen of moeten laten, dan zegt Jacco Wallinga, degene die over de modellen ging, dat hadden we niet gekund. Tegelijkertijd zei hij daar ook nog bij, toen hem de vraag gesteld werd waar het veel over gegaan is of het kabinet mixte op groepsimmuniteit. Daarvan zei hij, ja, maar dat was voor Nederland helemaal niet realistisch geweest. Uit onze modellen bleek dat de zorg dan dermate overspoeld zou zijn als je daarop zou mikken, dat nooit een optie is geweest vanaf het begin af aan al niet.
5: Ja. Lars, nog heel even terug naar Diederik Gommers, want die zei ook nog wel iets opvallend over personeel. Hè? Dat die zei, ja. Nou ja, in het begin geld was niet per se het probleem, maar het personeel was dat wel. En dat zou eigenlijk nu weer zo zijn.
6: Nou ja, wat hij zegt is, de Kamer wil heel graag dat er 1100 IC-bedden permanent beschikbaar zijn in Nederland. Hij zegt daarvan, ja, als je er nu 250 bedden bij wil hebben, dan heb ik 1000 man extra IC-personeel nodig. En dat personeel is het merendeel van de tijd niet op de IC te vinden. Dus doet wel de opleiding, maar gaat dan uiteindelijk niet op de IC aan het werk. Hij zei dat is volkomen onrealistisch. En hij riep de politiek op om dat onzalige idee in zijn ogen dan ook te laten varen.
5: Dankjewel, Lars Geert. Eén belletje en een verloskundige springt in de auto om naar een bevalling of een pasgeboren baby te gaan. Maar zo'n spoedrit leidt nogal eens tot een snelheidsboete. Verloskundige Carolien van Beek vocht die van haar vanochtend aan in de rechtbank in Amsterdam. Goedemiddag, Carolien van Beek.
10: Hi, goedemiddag.
5: Waarom heeft u deze boete aangevochten?
10: Nou, eigenlijk uit principe. Ik vond het heel oneerlijk dat ik op weg was naar iemand in nood en dat ik die wilde helpen. En ik reed 9 kilometer te hard, terwijl net de 30 kilometer grens was ingevoerd in Amsterdam. Mm-hmm. En ik moest met spoed naar iemand toe. En ik vond dat oneerlijk.
5: Ja. Want wat voor situatie was dit? Of komt u tegen waarin u zegt van, nou ja, dan moet ik soms gewoon net even iets harder rijden?
10: Ja, dit was een situatie waarbij er al een kindje geboren was. Waarbij ouders in paniek belden. Maar de meeste situaties zijn eigenlijk dat vaak in de nacht een partner belt. Dat de bevalling ineens veel sneller lijkt te gaan dan ze gedacht hadden. En dat er bijna al een kind thuis geboren wordt. En dan wil je daar gewoon op tijd zijn om dat kind een goede start te geven. En ook eventueel het bloedverlies nog te kunnen beperken.
5: Ja, en dan is de snelheidsmeter niet het eerste waar u dan op zo'n moment op let?
10: Nee, zeker niet. Je hebt dan een partner in paniek vaak op je speaker staan in de auto en je trekt snel je kleren aan en je wil gewoon zo snel mogelijk, je wil daar gewoon zo snel mogelijk zijn. Mm. En zeker in de nacht, nu met 30 kilometer per uur in de stad, daar ga je niet aan houden.
5: Met weinig mensen op straat, bedoelt u?
10: Er is niemand op straat. Mm. En je hebt iemand in paniek aan de lijn. Je zit zelf ook best wel gestrest in de auto, omdat je ook niet weet wat zo'n situatie je gaat aantreffen. En je wilde gewoon naartoe. Ja.
5: Vanochtend was die zitting. Wat zei de rechtbank?
10: De rechtbank die had het bezwaar gelezen en vond met name dat er wat meer details over de spoedsituatie moesten zijn. Nou, dat is ook qua privacywetgeving natuurlijk ook wel lastig. Mm-hmm. Uiteindelijk is de boete ongegrond verklaard omdat de gemeente niet kon aantonen dat op dat moment de borden er ook al waren. Dus om een andere reden is die boete ongegrond. Maar met name ook zei de rechter dat er ook bij wet geregeld moet worden dat wij ook met name meer als nood- en hulpdiensten worden gezien. En dat zijn we niet altijd, maar wel in sommige gevallen wel.
5: Ja, want hoe werkt dat in de praktijk? Want er zijn nood- en hulpdiensten die mogen harder rijden, door rood licht rijden. Maar voor jullie geldt dat dus niet?
10: Nee, voor ons geldt dat niet. Dus wij moeten ons gewoon aan de verkeersregels houden. Wat ik in die zin ook terecht vind. Alleen we hebben uitzonderlijke situaties waarbij dat niet altijd lukt. En ja, dan zou het heel fijn zijn als we ook bijvoorbeeld bij een omleiding wel over de trambaan zouden mogen. Bij een afsluiting van een tunnel. Dat we er wel doorheen mogen. En er zijn ook met de gemeente Amsterdam ook goede gesprekken. En er zijn ook wel spoedbordjes geregeld dat we door de Koentunnel mochten bijvoorbeeld toen die gesloten was. Maar de Eitunnel gaat ook dicht volgend jaar. En dat wordt voor ons in Amsterdam een probleem. Maar het speelt in heel Nederland.
5: Ja. Je kunt ook denken, verkeersregels zijn er natuurlijk niet voor niets. En als er echt spoed is, kan er misschien een ambulance komen. Die kan wel overal doorheen.
10: Ja. Ja, dat kan. En dat doen we dus ook nu wat vaker bij bepaalde spoedsituaties. Alleen een ongecompliceerde bevalling thuis, dat is niet iets waar je de ambulance bij nodig hebt. Daar zijn wij voor opgeleid. Dus in die situaties willen wij eigenlijk snel ter plaatse zijn.
5: Ja. U was niet alleen hè, vanochtend in de rechtbank. Er waren ook nog andere verloskundigen. Want het is een breder probleem, zegt u. Niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plekken.
10: Ja, zeker. Ja. En in onze stad Amsterdam is het natuurlijk wel zichtbaar nu, omdat de 30 kilometer grens ook wel wat voor vertraging zorgt en de vele afsluitingen. Maar ja, veel collega's uit het land hebben ook al laten weten dat het eigenlijk overal speelt bij afsluitingen en ook bij verkeersboetes. Ja.
5: Dank, verloskundige Carolien van Beek. Casper, wat melden media in het buitenland?
11: De Amerikaanse president Trump is in Europa gearriveerd voor de G7-top. De schijnwerpers zijn daar volledig gericht op een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran over het heropenen van de strategische straat van Hormuz. Volgens Franse media heeft hij een ronde tafelgesprek gepland met de Franse president Macron. Volgens de BBC zijn alle landen erop gebrand Trump weer tevreden te houden, zodat zijn focus bijvoorbeeld weer verlegd kan worden naar de invasie van Oekraïne.
12: So with the fighting in Iran now over, does that mean the US president will arrive here in a better mood? And will he listen?
5: Er is in ieder geval een vogel op de achtergrond. Het is in ieder geval mooi in de natuur.
11: Dat klinkt dan wel weer gezellig. Ja. Persbureau Reuters schrijft over Tesla. Het bedrijf zou zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan toezichthouders in Zweden en Nederland hebben voorgelegd om de zelfrijdende elektrische auto op de markt te kunnen brengen. Onafhankelijke verkeersveiligheidsonderzoekers noemen het bij Reuters misleidende marketing. De cijfers zouden een gunstiger beeld geven dan de werkelijkheid. In april liet de RDW de zelfrijdende Tesla toe op de markt in Nederland. De toezichthouder zegt dat alle gegevens die Tesla aanleverde zijn gecheckt. En tongen, de vissen hebben we het dan over, worden minder groot naarmate de oceanen opwarmen. De VRT schrijft erover. Ze groeien ook sneller en planten zich voort op jongere leeftijd, blijkt uit nieuw onderzoek van het Belgisch ministerie van Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Tong is een van de belangrijkste vissoorten voor de Belgische visserijvloot. En dan nog bijzondere beelden uit een theater in de Turkse stad Izmir zien we onder meer bij persbureau Reuters. Tijdens een opvoering van Romeo en Julia verschijnt een nieuwsgierige kat opeens op het podium. De acteurs proberen het dier te negeren, maar hij maakt het ze niet makkelijk. Want tijdens een van de emotioneel zwaarste scènes van het stuk, als Romeo dood op de grond ligt, begint de kat met het haar van de acteur te spelen en volgens mij ook een beetje tegen het hoofd aan te schoppen. En dus wordt er vanuit het publiek niet gehuild, maar gelachen. Je moet de beelden eigenlijk even bekijken online. Hulde voor de acteurs die gewoon doen alsof er niks gebeurt. Na het eind van de voorstelling kreeg de kat een luid applaus.
5: Ja, terecht. Helene, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, het is iets minder druk dan anders op dit tijdstip. Er staat bij elkaar iets minder dan 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land, met als uitschieter nu de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. De vertraging is daar 3 kwartier. De oorzaak zijn wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
14: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
4: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Jungle was dat, The Wave. Tati Almeida is overleden. Ze was een van de boegbeelden van de dwaze moeders in Argentinië. Die vroegen aandacht voor kinderen die tijdens de militaire dictatuur verdwenen. Almeida werd 95 jaar en tot op het laatst liet ze haar stem horen.
1: 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Siempre.
0: Goedemiddag, journalist Frits Barend.
2: Goedemiddag.
0: Jij was de journalist die tijdens het WK van 1978 als eerste Westerse journalist de dwaze moeders onder de aandacht bracht. En hoe kwam jij met die groep vrouwen in aanraking?
2: Nou, ik had begrepen toen wij ons ingeschreven hadden voor het WK voetbal in 78, Henk van Dorp en ik, om daar naartoe te gaan, werd me vrij snel duidelijk dat dat een WK was wat misbruikt zou worden door Fidela om te laten zien dat hij een menselijk regime had. Mm. En het deed mij denken aan de Olympische Spelen van Berlijn 1936. Ik ben toen een cursus Spaans gaan volgen. En bij de opening was ook heel slim gedaan. Normaal is een opening van een groot evenement op vrijdagmiddag, het weekend, zodat iedereen vrij is en kan kijken. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden de opening uit donderdag verplaatst om 4:00 middags. In de hoop dat de journalisten niet naar het Plaza de Mayo zouden gaan, waar die vrouwen bij elkaar zouden komen en die moeders. Maar omdat dan zouden de journalisten in het stadion zitten. Die truc die lukte voor 99,9%. Omdat ik een duo vormde met Henk van Dorp, Henk ging naar het stadion en ik ben toen naar het Plaza de Mayo gegaan om 4:00 middags. Dan moet je nagaan, dat is een soort dam of Coolsingel op zaterdagmiddag om 4:00. En die was om 3:45, 3:45 geheel verlaten. Het was bijna angstaanjagend. Ja. Want iedereen had verplicht vrij in Argentinië. Alle bioscopen moesten live de openingsceremonie van het WK voetbal uitzenden op donderdagmiddag om 4:00. Donderdagmiddag 4:00 was de aftrap. Dus de openingsceremonie begon om 3:00. En ze kregen hun zin, want dat Plaza de Mayo was geheel verlaten. En ongeveer 3:45, 4:45 ben ik daar naartoe gegaan. Dat plein opgelopen, heb me toen voorgesteld. Ik sprak redelijk Spaans toen. Yeah. Sorry, Peter,
0: door de Holanda. Cursus.
2: Ja, door de cursus. En ik heb me toen voorgesteld. Ik zeg, ik kom om jullie verhalen aan te horen. Yeah. En toen waren er daar vrouwen, ja. Toen waren ze een jaar of 40 of 35 en die zeiden, oh, wat fijn dat je hier bent. Mi hijo, mi hija, mijn zoon, mijn dochter, mi marido, mijn man. Zijn zomaar verdwenen, zomaar van huis gehaald. Huilende vrouwen heb ik gesproken. Ja. Nee, schrijven voor ons, geef aandacht aan ons. Nou, daar heb ik over geschreven. Ja. En aandacht aan het steken.
0: En een van de vrouwen die je daar ook ontmoette was Tati Almeida.
2: Dat moet haar zijn. Ja, ze moet. Zij was het zeker. Maar het leuke was, we zijn in 7 oktober 2023. Ja, je houdt bij een niet vermogen dag dus dat Hamas Israël aanviel. Mm-hmm. Was ik in Argentinië om gehuldigd te worden door de regering, door de Senaat. Toen was het 40 jaar dat er weer democratie was. En omdat ik dan een hele kleine bijdrage die democratie geleverd had, was ik uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En er was een bijeenkomst in een park in Buenos Aires. En daar waren 4.000 vrouwen aanwezig. Ik zat ook aan die tafel met mevrouw Almeida. En ja, ongelooflijk, daar hebben we dus toegesproken. En dan moet ik ook weer eerlijk zeggen dat er toen ongelooflijke solidariteit was. Er wonen heel veel Joden in Buenos Aires. Heel veel solidariteit was toen met het Israëlisch volk. Maar ik was daar dus en ik weet ook dat ik daar. Ja, die vrouw, we zaten daar dan achter een tafel. Zo'n sterke, zo'n krachtige vrouw. Ja. En zij is ook het voorbeeld. Dat heb je ook in de oorlog heb ik daar wel veel over gelezen. Kijk, mannen werden geacht in het verzet te zitten. En vrouwen konden wat makkelijker hun gang gaan. En zij was een van die vrouwen, ik vergelijk wel eens met Hanni Schaft, die de moed had om naar buiten te treden. En dat heeft ze is haar kind kwijtgeraakt. Ja. 22 jaar, haar kind was plotseling verdwenen. En dit soort vrouwen zijn echt een voorbeeld voor mensen, om hoe, ja, voor de menselijkheid. Ja.
0: En dat heeft ze dus tot op haar 95ste gedaan. Ja. Dus ongelooflijk. Veel dank voor dit gesprek, journalist Frits Barend.
3: NPO Radio 1.
4: WPRO.
3: Bureau buitenland. Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
4: Wat horen we hier?
5: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
6: Door zijn rectum.
5: Door zijn rectum, inderdaad.
3: Duiding.
7: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
3: Debat en reportages.
8: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
3: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
6: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
7: Oké. Okay.
3: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
16: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. De deal tussen Iran en de VS. De meeste landen hopen dat het lukt. Maar of Israël daar ook zo over denkt, dat is maar de vraag. Nu is het nieuws. Casper.
17: Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld tot celstraffen voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons van 7 en 10. De mannen waren enkele weekenden per maand pleegouder van de jongens. Ze masturbeerden in het bijzijn van de kinderen en hadden seks met elkaar, waarbij ze de kinderen aanraakten. En daar maakten ze ook foto's en filmpjes van, die werden verspreid. Ook misbruikten de mannen van 33 hun eigen hond. Omdat ze aan een voorarrest zaten, hoeven ze niet meer de cel in. Wel moeten ze zich aan strenge regels houden, zoals toezicht door de reclassering. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was, maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van hun flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. Ze was al bang dat de man haar iets wilde aandoen nadat ze hem had afgewezen. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat in hoger beroep. Vanochtend werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mishandelingen en enkele verkrachtingen. Volgens zijn advocaten is hij overtuigd van zijn onschuld. Giovanni van Bronckhorst gaat weer aan de slag bij Feyenoord. Volgens de laatste berichten wordt Van Bronckhorst hoofdtrainer en Sipke Hulshof zijn assistent. Hun komst is zo goed als rond, melden bronnen aan de NOS. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag van 55 miljoen euro naar Bayern München. Dat melden bronnen aan de NOS. De Marokkaanse middenvelder heeft voor 5 jaar getekend bij de Duitse club. Een mooie sportieve stap voor Saibari, zegt commentator Dien van het Laar.
4: Dit is een team, Bayern München, die je tot de top 10 clubs ter wereld mag rekenen. Stonden afgelopen seizoen in de halve finale van de Champions League, waar ze nipt werden uitgeschakeld. En ze worden stevast eigenlijk ieder jaar kampioen in de Duitse competitie. Of Saibari dan ook meteen voor een basisplaats gaat, ja, dat moet de tijd uitwijzen. Want bij Bayern München krijgt hij heel veel concurrentie van even getalenteerde spelers als Saibari. Zo niet, misschien nog wel ietsjes beter. Hij heeft het in ieder geval bij PSV ruimschoots laten zien.
17: En Saibari scoorde afgelopen zondag nog voor Marokko tegen Brazilië op het WK. En Tunesië heeft na 1 wedstrijd op het WK al de bondscoach ontslagen. Dat meldde Tunesische media. De Tunesische ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. Sabri Lamouchi was sinds januari bondscoach. In de voorbereiding van het WK verloor Tunesië ook al met 5-0 van België. En ook uitspraken van Lamouchi in de media zouden niet goed zijn gevallen. Hij wees meerdere keren op individuele fouten van spelers. Wie de nieuwe coach wordt, is nog niet bekend. Oranje speelt op 26 juni tegen Tunesië in de groepsfase. En dan nog het weer, zon en wolken. En op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.
0: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
18: Het is wat rustiger dan normaal. Staat ongeveer 100 kilometer minder dan anders op dit tijdstip. De meeste files staan in de Randstad. Onder andere veel vertraging wel op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk. Daar is het oponthoud 25 minuten. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En dat is ook de oorzaak van een file op de N207 Hillegom-Bergambacht tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 ook 40 minuten extra reistijd.
0: De deal tussen Iran en de VS wordt, als het goed is, vrijdag getekend. Maar houdt Israël zich rustig tot die tijd?
19: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
22: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Tweede Kamer wil erkenning van het leed dat de Molukse gemeenschap in Nederland is aangedaan. 75 jaar geleden kwamen de Molukkers naar Nederland. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
26: En die geschiedenis werkt ook generaties later nog door. Ik sprak daarover met een theatermaakster met Molukse roots die hier een voorstelling over maakte.
0: Het Kaapverdische elftal maakt zich op voor zijn eerste WK-wedstrijd ooit. Vanavond spelen ze om 18:00 tegen Spanje. Verslaggever Mark Robin Visser.
1: Ja, de spanning stijgt hier ook onder de Kaapverdische supporters in deze voetbalkantine in Rotterdam. En ik spreek ze zo meteen over hun vertrouwen in de ploeg.
0: Maar eerst, het einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt in zicht. Vannacht kwamen de twee landen tot een deal. Nog lang niet alles is bekend over wat er is afgesproken. Maar wat al wel duidelijk is, is dat de twee landen hebben afgesproken te stoppen met vechten. Het geldt ook voor de gevechten tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Hoe wordt er in Israël gereageerd?
2: Nou ja, hier is er heel veel kritiek op de afspraken. De coalitiegenoten van Netanyahu die zeggen, ja, deze afspraken gelden niet voor ons. Die roepen ook op om door te gaan met vechten, zowel tegen Iran, maar ook tegen Hezbollah in Libanon. En ja, vanuit de oppositie hoor je eigenlijk hetzelfde. En zij zeggen, deze afspraken is echt een grote bedreiging voor de veiligheid van Israël. En ja, zij noemen dit het falen van premier Netanyahu. En ja, Netanyahu zelf, die is opvallend stil. Daar hebben we vandaag nog niks van gehoord.
0: Maar het falen van Netanyahu, ze zijn er heel kritisch dus.
2: Ja, zeker. En dat heeft te maken, zoals ze het hier zien, dat eigenlijk alle Israëlische belangen in deze afspraken niet worden meegenomen. Het belangrijkste oorlogsdoel van Israël is voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. En ja, als we dan kijken wat daarover afgesproken is, dat is nog hoogst onduidelijk. Daar moeten komende maanden nog over onderhandeld worden. Ja, en wat gaat dat dan opleveren? Nou ja, de andere twee belangrijke oorlogsdoelen, daar wordt niet eens over gesproken. Het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran bijvoorbeeld. En ervoor zorgen dat Iran stopt met het steunen van bondgenoten in de regio. Nou ja, daar wordt dus niets over gezegd. Dus ja, de kritiek die neemt hij wel toe. En dan krijgt Netanyahu ook nog te horen dat hij de gevechten tegen Hezbollah in Libanon moet stoppen.
0: Ja, hij krijgt het te horen, want Israël had, ja, is Israël op de een of andere manier nog betrokken geweest? Had het nog iets te zeggen in de onderhandelingen over deze deal?
2: Nee, bij die gesprekken zijn ze sowieso niet betrokken geweest. En het schijnt zelfs zo te zijn dat Netanyahu ook niet op de hoogte is gehouden van de inhoud van die gesprekken. Hier in de Israëlische media afgelopen week werd al bericht dat Netanyahu zou hebben gebeld met bondgenoten, andere bondgenoten in Washington dan Donald Trump, om op die manier toch een beetje zicht te krijgen, ja, wat er besproken wordt. En ja, dat wijst er wel op dat Netanyahu echt volledig aan de zijlijn lijkt te staan hier.
0: Iran verbindt zijn lot aan dat van Hezbollah in Libanon. Ja, is er vertrouwen dat Israël stopt met vechten met Hezbollah?
2: Nou ja, dat is nog maar afwachten. Er zijn net ook berichten binnengekomen dat er een Israëlische droneaanval zou zijn uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Dat melden Libanese media nu. Nou, het Israëlische leger heeft daar nog niet op gereageerd. Wel heeft de defensieminister Katz vanochtend al gezegd dat de Israëlische troepen die nu het zuiden van Libanon bezet houden, ja, dat die niet zomaar zullen vertrekken daar. Dus ja, het is echt afwachten wat er in Libanon gaat gebeuren en wat Netanyahu gaat doen. Gaat hij luisteren naar Trump? Of ja, kijkt hij toch meer naar zijn eigen belang? Hij staat ontzettend onder druk. Er komen hier verkiezingen aan. Ja, als je dan naar Amerika luistert en de gevechten daar volledig staakt, ja, dan gaat hem dat ongetwijfeld stemmen kosten hier. Dus het is echt nog afwachten.
0: Dankjewel, Lennart Swolfs, correspondent Israël en Palestijnse gebieden. Onderdeel van de deal is dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Dat is de belangrijke zeestraat waarvoor de oorlog een groot deel van de wereldwijde olie dagelijks doorheen ging. Economieverslaggever Lisa Schallenberg, hoe reageren de financiële markten op het vooruitzicht van deze deal?
5: Ja, positief. De olieprijs is gezakt. Een vat Brentolie, dat is de internationale standaard, die kost nu zo'n $83 per vat. Nou, even voor het beeld. Een maand geleden stond hij nog boven de $100 per vat. Vorige week nog in de $90. Ja, dus dat betekent dat de markt verwacht dat er binnenkort weer meer olie beschikbaar komt. Ja, daardoor zakt die prijs nu.
0: Ja, maar hoe terecht is dat? Want ook als die straat open gaat, ja, dan is er nog niet natuurlijk al die olie er doorheen. Hoe snel gaat dat?
5: Ja, dat is wel echt een onzeker punt. Dat gaat helemaal niet heel snel, is de verwachting. Er liggen nu zo'n 500 schepen voor die straat van Hormuz te wachten. Stel, die straat gaat inderdaad open, want dat is ook nog wel een beetje een onzeker punt voor veel van die schepen. Die hebben eerder al aankondigingen gehoord dat het open ging. Toen ging het toch niet open. Maar goed, stel hij gaat open, dan gaan ze daar niet gelijk massaal doorheen kunnen. Er is nu nog veel onzekerheid bijvoorbeeld over zeemijnen die in die straat van Hormuz liggen. Dus die moeten eerst allemaal weg. Schepen moeten ook het vertrouwen hebben dat die weg zijn. Daarnaast moet de lading weer verzekerd worden. Dat moet geregeld worden. Ja, de verwachtingen lopen een beetje uiteen, maar dat zou echt nog wel weken kunnen duren voordat die schepen dan echt, ja, massaal weer in beweging komen. En als ze er dan doorheen gaan, ja, dan beginnen ze pas eigenlijk aan hun reis. Hè? En dan duurt het dus ook nog weken voordat ze op hun bestemming zijn. En wat we weten uit coronatijd, als schepen lang vast hebben gezeten, dan kan het weken of maanden duren voordat die hele logistieke ketens weer zijn genormaliseerd, voordat al die schepen weer liggen op de plekken waar ze horen. Nou, we hebben vandaag verschillende experts gesproken en de schattingen lopen uiteen tussen een paar maanden tot een half jaar voordat eigenlijk die olie weer een beetje stroomt zoals normaal. Ja, en dat is dan dus ook nog met dat grote vraagteken als die straat ook echt open gaat en blijft.
0: En hebben die reders er dan een beetje vertrouwen in? Want een half jaar is echt nog wel heel lang.
5: Ja, die reders die zeggen we zijn eigenlijk positief. Maar die zeggen ook we zijn wel nog een beetje afwachtend. We moeten ook echt daadwerkelijk gaan zien dat het gaat gebeuren. En ja, je hebt ook echt grote bedrijven die niet zomaar dat schip door die straat van Hormuz gaan varen. Die willen echt die zekerheden hebben. Dus het is in ieder geval, de seinen staan op groen. Mm-hmm. Maar het is nog niet zo dat echt de motor al draait.
0: Nee, en wat betekent dat dan nu voor de prijs aan de pomp?
5: Nou, voor automobilisten nog niet gelijk heel veel. We hebben net binnengekregen wat de benzineprijs morgen doet. Nou, dat doet eigenlijk precies hetzelfde als vandaag. Die daalt nog niet. Diesel is morgen wel 1,5 cent goedkoper. Maar goed, ja, de verwachting is wel als die olieprijs op dat lagere niveau van nu blijft, dat de benzineprijs uiteindelijk ook wel wat gaat zakken. Maar ja, wat mensen misschien hopen, dat het weer teruggaat naar een adviesprijs van 2,10 euro, wat het een jaar geleden was. Ja, zover zijn we echt nog niet als die straat open gaat. Voor de langere termijn is het niet alleen belangrijk of die nu open is, maar ook of het vertrouwen er is dat die straat open blijft. Het is natuurlijk een hele instabiele situatie. Niemand garandeert dat het rustig blijft in de regio. Al dat soort onzekerheden zorgen er ook voor dat op de langere termijn die prijzen waarschijnlijk wat hoger blijven.
0: Dankjewel, economieverslaggever Lisa Schallenberg. Casper, wat melden andere Nederlandse media?
17: Nederland staat klaar om in actie te komen in de straat van Hormuz. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Belangrijke voorwaarde voor Nederland om bij te dragen aan een veilige doorvaart is wel de inhoud van het akkoord tussen de VS en Iran. Dat zei Berendsen na de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Bijna 40% van de branden bij afvalverwerkers komt door weggegooide batterijen en accu's. Een nieuwe campagne moet mensen bewust maken van de risico's, horen we bij Omroep Gelderland. Accu's en batterijen moet je apart inleveren, onder meer vanwege de brandgevaar, maar niet iedereen doet dat. En bij deze afvalverwerker in Duiven was deze maand al 3 keer brand. Deze medewerker vertelt wat hij allemaal tegenkomt.
6: Al de vapes, de elektrische tandenborstels. Pas geleden kwam ik weer elektrische vliegenmeppers tegen. Als je dat vermaalt en klein slaat, dan heb je kans op batterijbranden. En dan gaat hij. In de machine die achter mij staat, wordt al dat afval vermalen. Dan snijden we door zo'n batterij heen. En zoals u achter mij ziet, de hele shredder is ook verbrand.
17: Zo. Je bent nog maar eens gewaarschuwd.
0: Veel schade, maar ook gevaarlijk.
17: Ja, zeker. En grenscontroles hebben een mooie vangst opgeleverd, schrijft de regionale omroep L1. De Marse Zee stuitte in Limburg op een Poolse vrachtwagen met 2 pallets vol chemicaliën. En dankzij het adres in het navigatiesysteem kon de politie korte tijd later in heel een productielocatie voor harddrugs oprollen. De burgemeester heeft het pand ook gelijk voor een half jaar laten sluiten. En de drinkpauzes op het veld bij het WK voetbal worden door de kijkers massaal gebruikt om naar het toilet te gaan. Waterbedrijf Vitens merkte dat vooral gisteravond toen het Nederlands elftal speelde tegen Japan. Precies om 9:40, de eerste drinkpauze, steeg het waterverbruik met 10%.
0: Ja, altijd toch?
17: Ja, traditioneel waren de rust en het einde van de wedstrijd ook natuurlijk momenten om even naar de wc te gaan. En nu hebben we dus een extra plaspauze, dankzij Infantino.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
18: Ja, de files worden alweer korter. Er staat bij elkaar nog 170 kilometer, minder dan anders op dit tijdstip. De meeste verdraging heeft het verkeer bij Utrecht door werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Lunette. Er is daar een rijstrook dicht en het kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 35 minuten.
7: Tot 6 uur.
8: Het NOS Radio 1-journaal.

0: OVT. Texas, I don't want a lover. Straks om 6:00 debuteert Kaapverdië in het WK-voetbal. En ze spelen tegen Spanje. In Rotterdam wonen heel wat mensen met een Kaapverdische achtergrond. En onze verslaggever Mark-Robin Visser is in Rotterdam. Mark-Robin, waar ben jij?
1: Nou, ik ben hier buiten de kantine van FC Mayence. FC Mayence is een voetbalclub hier in Rotterdam met Kaapverdiaanse roots. En ja, ik ben even buiten de kantine gaan staan, want binnen staat de muziek heel hard. En het is ook al dringend geblazen, want het gaat hier gewoon echt helemaal vollopen. Die kantine die komt straks helemaal bommetje vol. We zien hier ook allemaal Kaapverdiaanse vlaggen overal. En voor de mensen die dat niet weten, die is blauw met 2 witte strepen, een rode streep en 10 gele sterren erop. En ik zag eerder vandaag al een paar mannen, die waren hun auto helemaal daarmee aan het versieren. Die waren ermee aan het inpakken.
2: Ze zijn er helemaal klaar voor.
1: En wat is dan de bedoeling van deze auto?
2: Een auto, even laten zien dat de kabel op de WK staat.
1: Ja.
2: Nee, dat is de bedoeling.
1: We moeten dat gezien het voor worden. Iedereen zichtbaar is.
2: Zeker zichtbaar.
1: Ja, hoe voelt dat?
2: Heerlijk. Heerlijk. Dit gevoel is onbeschrijfelijk.
1: Probeer het toch eens.
2: Spanning. Ik heb ook niet kunnen slapen. Gezonde spanning dus. Echt van alles komt er op je af, joh. We supporten altijd het Nederlandse elftal altijd als eerste. En nu kunnen we een keer op de WK kunnen we Kaapverdië representen. Kunnen vertegenwoordigen.
1: Dat is dus ook trots, hè?
2: Trots, is echt trots. Zeker. Voor zo'n klein land. Hè, dat wij toch op het WK kunnen staan. En dat we daarover kunnen praten. Nee, geweldig.
1: Ja, nou alleen die hoesjes nog even om die spiegel. Lukt het een beetje?
3: Jawel, ja. We zijn ermee bezig.
1: Ja.
3: We gaan ook echt een manier vinden om hem erop te krijgen. Zoals Kaapverdië ook de manier heeft gevonden om op het WK te komen. Dus niks is onmogelijk.
1: Niks is onmogelijk? Nee. Wat denkt u?
3: Nou, kijk, Spanje is natuurlijk een sterke tegenstander. Alleen, ja, zoals ik zeg, niks is onmogelijk. De bal is rond. Het kan alle kanten op gaan. En zolang we met wilskracht blijven vechten, dan moet het wel goed komen.
1: Nou, succes met de auto.
3: Yes,
1: ik kijk nog even verder.
3: Yes, is goed.
4: We doen het puur voor onze land, hè?
1: Ja, en als jullie dan straks om 8:00 in de pan gehakt zijn door Spanje, dan moet alles er weer af?
4: Nee, zeker niet, zeker niet. Dit blijft nog een jaar staan.
5: Sowieso.
4: Deze blijft nog een jaar staan. Dus, en in de pan door Spanje, ik weet het niet, hoor. We moeten eerst de wedstrijd, het is 90 minuten.
1: Is het 90 minuten?
4: 90 minuten, ja.
3: Dat wist ik wel, hoor. Ja.
1: Nee, in de 90 minuten kan een heleboel gebeuren, bedoel ik.
4: Kan heel veel gebeuren. Kan heel veel gebeuren. Dus we geloven erin.
1: Ja, ze geloven erin. En dat hoor ik eigenlijk van de mensen hier. Allemaal hier in de kantine. Jong, oud, man, vrouw verzamelt zich hier om die wedstrijd te komen zien. En ik hoorde net u vertellen, ja, het zit in onze cultuur, die voetbal. Is dat anders dan de Nederlandse cultuur?
6: Ja, volgens mij zijn Nederlanders ook heel erg liefhebber van de sport. En van het voetballen sowieso. Maar bij Kaapverdianen is het ook echt, eigenlijk vanaf dat je kan lopen, is er altijd wel iets wat op een bal lijkt. En ja, dat hoort er wel bij.
1: Het zit er gewoon in.
6: Zeker, ja. Ja.
1: Zeg, en wat denkt u? Want ik moet toch een beetje aan Curaçao denken.
6: Ja.
1: U wilde het daar niet meer over hebben, hè?
6: Nou, ik denk dat Curaçao sowieso een mooie prestatie dat ze op het WK staan. Als een van de allerkleinste landen ter wereld. Maar eigenlijk de spirit die Curaçao heeft, die hebben wij ook. En ik denk dat dat ons vanavond wel heel ver gaat brengen. Gewoon de eenheid, het geloven. We hebben er echt heel erg lang op gehoopt dat we hier mochten staan. Dus het zal uit de tenen komen van de jongens.
1: Uit de voetbaltenen. Nou, laten we het dus aan een professional vragen. De trainer, Carlos Gonsalves.
7: Ja.
1: Ja, hoe gaat het met u?
7: Met mij gaat het heel goed. Ik ben blij. Mooi weer. Kijk hoe
1: je ziet de opwinding een beetje onder de mensen ontstaan, hè?
7: Ja, mensen geloven erin. Maar weet je, het is gewoon een feest. Het feit dat Kaapverdië op de WK aanwezig is naar Curaçao, het kleinste land ter wereld.
1: Ja.
7: Ja, dan, dat is geweldig. Dat is een topprestatie. En ik zeg, elke WK heeft zijn verrassing dat een topland opeens verliest van een land wat niemand het verwacht. Dat zou zomaar vandaag kunnen gebeuren. Hè?
1: En dat is die hoop die u nu ook uitspreekt, die ik hier overal voel.
7: Tuurlijk, je moet hoop hebben. De bal is rond, hè. Het kan altijd gebeuren.
1: Ja, ik hoorde iemand zeggen, eigenlijk hebben we al gewonnen.
6: Zeker. Het is gewoon prachtig om deel te mogen nemen aan een WK. Ja. Ja, je hoort bij de allerbeste landen. Dus dat is al winst die je in je zak hebt.
1: Ja. Nou, we zijn hier dus, ik zei het al, bij Mayence. Dat is een voetbalclub met Kaapverdiaanse roots. Het is ooit begonnen als een Kaapverdiaanse club, hè?
7: Ja, dat klopt. Mayence is ooit voortgekomen uit de Kaapverdiaanse competitie die er bestond. Die is opgeheven en er is één club blijven bestaan die heeft zich aangesloten bij de Nederlandse competitie. En dat is Mayence, dat is inmiddels 40 jaar geleden. We hebben nu leden van allerlei afkomsten, maar het heeft wel Kaapverdiaanse roots.
1: Duidelijk. En vanavond overduidelijk een Kaapverdiaans feestje.
7: Absoluut, absoluut. Zeker. Vandaag komen Kaapverdianen overal vandaan hier naartoe om dit feestje met elkaar te vieren.
1: Ik wens jullie heel veel plezier.
6: Ja, dankjewel. We gaan genieten.
7: Gaat goed komen. Het gaat goed komen. Dankjewel. Bedankt.
0: Dankjewel. Mark Robin Visser vanuit Rotterdam.
5: Ster. Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: NPO Radio 1.
6: 17:55, hier is Casper met de hoofdpunten.
7: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Évian-les-Bains in Frankrijk. Daar is deze week een bijeenkomst van grote industrielanden. Ondanks het principeakkoord tussen Washington en Teheran is de EU op dit moment niet van plan om de sancties tegen Iran op te heffen. Dat zei Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij is ook bij deze G7-bijeenkomst. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. De man is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Autofabrikant Tesla heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer misleid. Dat zeggen onderzoekers tegen persbureau Reuters. Sinds april mogen Tesla-bestuurders in Nederland met losse handen rijden, zolang ze maar blijven opletten. Het onderzoek naar het Tesla-systeem wordt onrealistisch genoemd. En de marathon van Sneek krijgt op dit moment geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland. Het EHBO-plan voor het evenement is opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder. Een nieuw EHBO-plan moet nog worden goedgekeurd. De marathon is komend weekend.
6: En daar staat de weerman in een fleurig paars pak, want daarmee probeert hij de zomer af te dwingen, heb ik begrepen. Ja, Marco Verhoef.
8: Ik denk dat het gaat lukken, want de temperatuur gaat de komende dagen alleen maar verder omhoog. Hoogzomer kunnen we het aan het eind van de week rustig noemen. Want dan gaan we naar 30 graden of zelfs iets meer op de vrijdag. En dat gaat dan ook gepaard met een onweersbui, dus het is meteen weer dolle pret. Alles komt erbij kijken. Maar zover is het nog niet. Het is nu nog verre van zomers. Temperatuur nog in de buurt van de 20 graden. Morgen komen er overigens wel boven, tussen de 20 en de 25. Maar om het een zomerse dag te noemen, moet het ook echt die 25 graden zijn. Nou, dat gaat op een enkele plek morgen wel lukken. We beginnen morgen met vrij veel wolken, later, net als vandaag, weer wat zonneschijn. En neerslag zit er in die tussenliggende periode wel in, maar dan is vooral voor de nacht weggelegd, dus daar hebben de meeste mensen geen last van. Woensdag overdag dan, vooral in het noorden, kans op een klein beetje regen. Dat heeft te maken met het binnendringen van die nog zachtere lucht. Het wordt dan 21 tot 27 graden, met later ook wel weer wat zon. En donderdag is dan een droge dag, zonnig met 24 tot 30 graden. Dus dan beginnen die 30ers al in zicht te komen.
6: En daarna?
8: Ja, vrijdag gaan we op veel plaatsen dus over die 30 graden heen. Maar het wordt wel een beetje broeierig. En dat betekent ook dat in de loop van de dag de kans op een lokale regen- of onweersbui toeneemt. Zal lang niet op alle plaatsen gebeuren, maar als het tot zo'n bui komt, kan het een felle zijn. Ook zaterdag maken we daar nog kans op en liggen de temperaturen, ja, afhankelijk van de hoeveelheid bewolking, zo tussen de 25 en de 30 graden. Zondag lijkt de kans op iets lagere temperatuur weer wat groter. Maar zomers, ja, dat zit er toch op veel plaatsen nog steeds wel in.
6: Helene, wordt het nog wat rustiger?
9: Nee, het blijft een beetje hangen, zo rond de 200 kilometer files. Wel wat minder dan anders op dit tijdstip. Er zijn nu ook wel wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem veroorzaken wegwerkzaamheden een lange file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging. Een ongeluk op de N50 bij de Ramspolbrug zorgt voor omrijders op de A32 van Heerenveen naar Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd. En in het zuiden staat de langste file nu op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Hoijpolder en Baalwijk.

0: daar ook een kwartier op onthoudt. Een implantaat in de hersenen. Het is mogelijk een uitkomst voor ALS-patiënten. Straks hoort u er meer over.
1: Ster. Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij prijsvrij vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een man met de ziekte ALS, die daardoor is verlamd, kan door een hersenimplantaat weer een computer bedienen. Hij bestuurt hem zelfstandig met zijn hersensignalen. Het implantaat is ontwikkeld in Amerika. Door dit apparaat kan de man weer communiceren. En zo schrijft hij dat hij zich weer verbonden voelt met zijn leven. Voor deze uitzending sprak ik met Mariska van Steensel, hoofdonderzoeker bij het UMC Utrecht Hersencentrum. En ik vroeg haar hoe groot de impact van dit soort implantaten is.
13: Ja, die is gigantisch. Wij hebben ook in eerder onderzoek met eigenlijk interviews met mensen die moeite hebben met communiceren, ook gezien dat als je dat niet meer goed kunt, dat het ook heel veel gevolgen heeft voor de manier waarop je als mens wordt gezien. Als mens met een rijke binnenwereld en cognitieve vermogens. Dus op het moment dat je dan weer een manier krijgt om die communicatie met je familie en de buitenwereld te verbeteren, dan kan dat een gigantische impact maken op je leven. Ja.
0: Ja. En hoe werkt zo'n implantaat?
13: Deze meneer die heeft meetelektroden geïmplanteerd gekregen. En dat zijn kleine spijkerbedjes in dit geval. Er zijn meerdere soorten, maar in dit geval zijn het kleine spijkerbedjes. En die zijn geplaatst in de motorische gebieden van de hersenen. Dat zijn de gebieden die bij bewegende mensen eigenlijk zorgen dat die bewegingen mogelijk zijn. Nu kan deze meneer niet meer goed bewegen, maar hij kan nog wel proberen die bewegingen aan te sturen. Mm-hmm. En als hij dat probeert, dan zijn er dus signaalveranderingen in die hersengebieden, in die motorische gebieden. En die signaalveranderingen kunnen de onderzoekers dan via speciale algoritmen vertalen in bijvoorbeeld woorden die door de computer worden uitgespreken, of vertalen naar cursorbediening van de computer.
0: Dus eigenlijk, hij denkt eigenlijk aan bewegen, maar in plaats van dat hij daarmee een hand of een vinger aanstuurt, wordt de computer aangestuurd.
13: Ja, dat klopt.
0: Ja. En hoe ziet dat eruit? Want u zegt het zijn kleine spijkerbedjes die geïmplanteerd zijn.
13: Ja, ik zei net al, er zijn verschillende soorten meetelektroden in ontwikkeling en door verschillende bedrijven wereldwijd. In dit geval is het een klein spijkerbedje, 4 stuks. En die zijn dan in dit geval verbonden eigenlijk met een soort stekker die op het hoofd zit met een computer die buiten het lichaam staat. Dat is natuurlijk voor de brede toepassing van dit soort brein-computer-interface-technologie iets wat je nog helemaal kwijt moet raken. Zo'n grote computer en een stekker op het hoofd. En gelukkig werken daar wereldwijd best een aantal bedrijven aan. En gelukkig ook in Europa. En daar werken wij ook mee samen om te kijken of je op termijn dit soort functionaliteiten of het verbeteren van communicatie, of je dat ook voor elkaar kunt krijgen met een volledige implanteerbaar systeem.
14: Ja, dus nu zit hij nog met een grote kabel of meerdere kabels vast aan die computer.
13: Precies.
14: Maar je zegt, er wordt wel gewerkt aan kleinere modellen die dus ook misschien voor meer patiënten beschikbaar kunnen zijn.
13: Ja, dat is precies de bedoeling. Een volledig implanteerbaar systeem is natuurlijk ook gewoon veiliger qua infectierisico. En het is potentieel mobiel. In Europa, een aantal, maar nog meer in Amerika, zijn er gewoon bedrijven die werken aan het ontwikkelen van die hersenimplantaten. En we hopen dan daarmee dat ook meer patiënten of meer mensen met spraakproblemen door verlamming er baat bij kunnen hebben. Ja. Dat is ook precies wat we hier in Utrecht ook proberen voor elkaar te krijgen.
14: En hoe ver zijn die ontwikkelingen?
13: Nou, eigenlijk alles wat op dit moment gebeurt in het vakgebied vindt plaats binnen onderzoekssettings. Dus op dit moment is de wereldwijd. Er is recent in China zijn er ontwikkelingen geweest waarin dat wel zo is. Er is een eerste apparaat, gaat in de richting van commercieel beschikbaar zijn. Maar in Amerika en Europa is dat nog niet het geval. Dus dat vindt eigenlijk allemaal nog in onderzoek plaats. En een van de doelen van dat onderzoek is natuurlijk om te kijken van, nou, zijn deze mooie resultaten, zijn die ook vertaalbaar naar andere mensen of naar andere aandoeningen? En daar hebben we het antwoord nog niet helemaal op. Dit is één meneer die hier heel goed in is.
14: Mm-hmm.
13: Of het bij iedereen zo goed gaat werken, dat weten we niet. En dat is natuurlijk een van de dingen die nog moeten worden uitgezocht.
14: Dat zei Mariska van Steensel van het UMC Utrecht Hersencentrum. Met hun koffers in de hand kwamen meer dan 10.000 Molukkers 75 jaar geleden in Nederland aan. Nadat ze voor de Nederlanders hadden gevochten in Indonesië, waren ze daar niet meer welkom. En dus werden ze met hun gezinnen op schepen hier naartoe gebracht.
15: Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer.
14: De Molukkers zouden hier een half jaar blijven, dat was de bedoeling. En ondertussen zou Nederland zich inzetten voor een onafhankelijke Molukse staat. Maar die kwam er nooit. De Molukkers woonden hier jarenlang in kampen, zoals het voormalige kamp Westerbork. En daarna in Molukse wijken, waar het voor sommigen pijnlijk was om een bestaan op te bouwen.
16: Ja, we zijn hier naartoe gekomen niet om mooi te wonen en groot te wonen. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat wij weer naar ons land terug konden keren.
14: Ondanks meerdere initiatieven wachten de Molukkers nog steeds op het moment dat de Nederlandse overheid hun leed erkent. En de Tweede Kamer wil dat deze erkenning er nu echt komt. De pijn, teleurstelling en het gevoel verraden te zijn zit zoveel jaren later nog steeds diep bij de Molukse gemeenschap. Zelfs bij de derde generatie hoorde Matthijs van der Wiel van theatermaakster Elvira Nanarijn.
17: Mijn opa vocht voor het KNIL. Dus hij vocht voor Nederland.
18: Elvira Nanarijn staat alleen op het podium met een band.
17: Toen het te gevaarlijk werd in Indonesië en daar de oorlog uitbrak, werden alle KNIL-soldaten gedwongen om met hun gezinnen naar Nederland te gaan.
18: En vertelt haar verhaal, het verhaal van haar familie.
17: Daar stond mijn oma in haar dunne kainkabaya. En ze werden ook nog ineens welkom geheten.
18: Een voorstelling die ze zelf ook regisseerde.
17: Met grote gezinnen woonden ze in hele kleine barakken. Ze mochten niet werken, ze mochten verder niet naar school, ze mochten zich niet mengen met

0: is het nummer Atsalkoe. Wat betekent het?
1: Het heeft te maken met mijn wortels, daar waar ik vandaan kom.
0: Je bent in Nederland geboren.
1: Ja, en toch voel ik dit zo.
0: Hoe kan dat?
1: Ik denk omdat dat stukje vanuit onze Molukse geschiedenis, vanuit mijn opa en oma, zo sterk is. En misschien juist wel omdat het ook zo ver weg is. Dit lied, wanneer ik dit lied zing, hoor, dan voel ik weemoed en heimwee. Jau,
0: dari pingirko. En wat gebeurt er in het theater? Wat gebeurt er bij het publiek?
1: Ja, de mensen worden zo enorm geraakt.
0: Is dat de boosheid of de teleurstelling of trots op die afkomst? Wat is het nou?
1: Nee, ik denk toch echt verdriet. Pijn en verdriet. Dat is wat ik ook terughoor in de reacties na afloop.
0: Omdat 75 jaar geleden die teleurstelling kwam, ze naar Nederland kwamen, niet kregen wat ze hoopten, niet kregen wat ze wilden, Nederlandse in de steek liet. Hoe kan dat doorwerken 3 generaties verder?
1: Ja, hoe kan dat doorwerken? Ik geloof gewoon in dat intergenerationele trauma. Ik heb zoveel pijn, verdriet gevoeld. Niet gezien, want er werd nooit over gesproken.
0: Hoe kan dat dan? Uw opa, die oud-militair, die vertelde niet. Ik ben verraden door Nederland. Ik heb een rottijd gehad na de aankomst in Nederland. En toch voelt u het.
1: Ja, hoe kan je een gevoel uitleggen? Ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Ik voelde het gemis. Ik voelde het ontheemd zijn, het ontworteld zijn. Dat is ook een stuk van mij.
0: Hoe kunnen excuses van de Nederlandse regering u helpen?
1: Nou, weet je, ik vind het heel lastig. Excuses, mijn opa en oma zijn er allebei niet meer. Maar dat stukje erkenning, het een stem geven aan, ik denk dat voor mij dat belangrijker is. Het echte verhaal vertellen dat Nederland hierin gewoon echt fout geweest is, bespreekbaar maken. Daardoor komt heling, daardoor komt verbinding.
2: Verslag van Matthijs van der Wiel. Het sportnieuws dan, Kasper.
3: De Australische VAR-scheidsrechter Sean Evans is in opspraak geraakt vanwege een mogelijk racistisch handgebaar dat hij maakte voorafgaand aan de wedstrijd Duitsland-Curaçao gisteren. Toen hij voor de wedstrijd in beeld kwam, omdat hij werd voorgesteld, maakte hij met zijn duim en wijsvinger een cirkel. Dat gebaar wordt in sommige kringen gebruikt als symbool van white power. Maar dit gebaar wordt ook wel door scholieren gebruikt als spelletje zonder enige racistische betekenis. Discriminatiewaakhond Fair Network roept de FIFA op om de scheidsrechter weg te sturen. De FIFA wil daar zelf nog niet op reageren. Lamine Yamal is fit genoeg om te spelen in de wedstrijd zometeen van Spanje tegen Kaapverdië. De Spaanse sterspeler miste de laatste weken van het seizoen door een hamstringblessure. De bondscoach laat nu weten dat hij fit genoeg is om een paar minuten te spelen. Yamal wordt niet opgesteld in de basis van het Spaanse elftal. Martin de Roon krijgt Maurizio Sarri als nieuwe trainer bij Atalanta. Sarri volgt de mede-ontslagen Raffaele Palladino op. Het afgelopen seizoen eindigde Atalanta teleurstellend als 7e. Met de nieuwe trainer hoopt de Italiaanse club de weg omhoog in te kunnen zetten. En Botik van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van Queens in Londen gewonnen van Harry Winkledon. In de tweede set maakte van de Zandschulp het mooiste punt van de wedstrijd.
4: Oh, no way! What a point! A little bit of everything. I mean, most of us would be jumping up and down in celebration when we hit a shot like this. He's almost embarrassed.
3: Met een lob tussen zijn benen wist hij een punt te maken. In de tweede ronde speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Tommy Paul en Zachary Svajda.
2: Helene, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, de files die worden over het algemeen wel korter, behalve natuurlijk op plaatsen waar ongelukken gebeuren. En dat is nu het geval op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waalwijk. De linker rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Hooipolder is de vertraging bijna 20 minuten. NOS NTR.
6: Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
2: Een Nederlands elftal trainen vandaag weer na het toch ja, wel wat teleurstellende gelijkspel van gisteravond. En sportverslaggever Thierry Boon is daarbij in Dallas. Ja, Thierry, hoe is de sfeer daar?
7: Nou, de sfeer is hartstikke goed hier in Dallas. Het Nederlands elftal traint normaal gesproken in Kansas City, maar nu dus in Dallas. Ze zijn hier gebleven. We staan in het Washburn Stadium. Normaal gesproken voor een college team, maar nu dus voor het Nederlands elftal. En ik zei, de sfeer is goed en dat ligt niet zozeer aan het resultaat van gisteren, maar aan het feit dat hier allemaal familie bij de training is.
2: Ah, ja.
7: Dus ik zie allemaal kinderen van spelers. Het is een zogenaamde uitlooptraining. De basis van gisteren staat nu rustig aan, wat te rekken en strekken aan de kant van het veld. En de reserves zijn wel hard aan het trainen. En dat betekent dat de kinderen van Virgil van Dijk bijvoorbeeld tegen de boarding aanschuren en het naar papa roepen. En die zwaait dan gewoon rustig terug. Dus wat dat betreft toch nog lachende gezichten op de training van het Nederlands elftal hier.
2: Nou, gelukkig. Maar hebben ze de teleurstelling van gisteren al een beetje verwerkt, denk je?
7: Ja, ze zullen wel moeten, hè? Het is een wereldkampioenschap voetbal en het gaat allemaal best wel snel hier. Ik denk dat de teleurstelling hem vooral zat in het feit dat ze die late 2-2 tegen kregen. Ik denk dat ze qua veldspel, we spraken de spelers van het Nederlands elftal gisteren ook na de wedstrijd, dat ze best wel wat goede dingen hebben gezien. De kritiek richt zich met name op de trainer, hè? De bondscoach Ronald Koeman met zijn wisselbeleid. Hij haalde alle snelheid eruit en juist die snelheid leek het Nederlands elftal te missen aan het eind van de wedstrijd. Dus de spelers die zullen zich goed voelen. Ronald Koeman die staat nog steeds achter die wissels, maar die zal toch wel een klein beetje achter de oren krabben vandaag.
2: Je zegt net, de reserves zijn al bezig. Hè? Kan je al iets opmaken uit de training?
7: Ja, we kunnen opmaken dat in ieder geval iedereen hier is. Alle 26 van het Nederlands elftal. We zien twee keepers zien we flink aan de bak. Roes en Vlekken, de reservekeepers. De reservespelers die zijn nu een positiespelletje aan het doen. En wat ik zei, ja, de basis die is gewoon lekker aan het rekken en strekken. We zien het oog, dat moet ik wel heel goed kijken trouwens, van Jan-Paul van Hekken. Dat is echt nog zwarter geworden na gisteren. Kreeg een tik in zijn gezicht, hè. Was een blauw oog. Dat is nu een zwart oog geworden, maar gelukkig voor hem kan hij met zijn andere oog nog genoeg zien. En dan ziet hij dat er ook heel veel fans uit Zeeland, of fans, vrienden en familie uit Zeeland hier op de tribune zit. Voor de rest is dit dus een uitlooptraining de dag na de wedstrijd. En dat zegt niet zo heel erg veel.
2: En wat kunnen we zeggen over het vertrouwen? Hoe gaan we richting Zweden zaterdag?
7: Ja, ik denk dat het vertrouwen na de wedstrijd tegen Japan niet zozeer groter of kleiner is geworden. De aanloop was stroef, hè, maar die oefent nu wel. Het sentiment in Nederland ook wat negatief. Nou ja, dan speel je 2-2 tegen Japan. Is niet slecht, is ook niet heel goed. Maar ja, je weet wel, in deze groepen met als Zweden als volgende tegenstander en daarna Tunesië, dat de groep overleven, ja, dat moet echt wel lukken. Hè? Beste nummers 3 gaan ook nog eens door. Dus wat dat betreft is er nog helemaal geen paniek in de tent. Dat het beter moet qua resultaat, weet wel iedereen bij het Nederlands elftal.
2: Dankjewel, Thierry Boon. Vanaf vandaag is hij te koop. De kaart waarmee je in de zomer voor €49 onbeperkt in de trein kan. In de daluren dan. Maar de site van de NS heeft al de hele dag problemen. Erik Kroeze, woordvoerder bij de NS. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Wat is er aan de hand?
8: Ja, de animo was zo groot vanochtend dat onze webshop waar het abonnement te koop is heel traag werd. En dat reizigers moeite hadden om in te loggen. Dus we hebben het eigenlijk moeten herstellen door wat systemen eigenlijk te resetten. En sinds een half uurtje draait onze webshop weer zoals hij hoort te draaien.
2: Ja, gelukkig doet hij het dus nu weer. Maar goed, de hele dag was dat dus heel lastig. Ik hoorde om me heen allerlei mensen die aan het kijken waren, maar die hem niet konden bestellen. Hoe kan dat nou op de start van de verkoop?
8: Ja, dat is heel vervelend. Dat heeft ons ook verbaasd. We gaan dat even goed uitzoeken wat daar nou mis is gegaan. Enerzijds zagen we vanochtend vroeg de animo enorm oplopen. Heel veel mensen probeerden in te loggen en het abonnement probeerden af te sluiten. Ja, je mag verwachten dat onze webshop daar gewoon tegen bestand is. En dat bleek uiteindelijk in de loop van de dag niet te lukken. Nou, gelukkig is die reset gelukt, dus nu kan iedereen hem weer aanschaffen. Maar we gaan wel even goed terugkijken hoe dat heeft kunnen gebeuren.
2: Hoeveel mensen hebben de kaart inmiddels kunnen kopen?
8: Nou, via de webshop van de NS is het abonnement inmiddels 30.000 keer aangeschaft. Dat zijn bijna allemaal nieuwe abonnees ook. Dus niet mensen die een bestaand abonnement omzetten. En daarnaast is het ook via het kaartautomaat te koop. En zo'n 5.000 mensen hebben daar ook gebruik van gemaakt.
2: Dus er is wel veel belangstelling.
8: Ja, we merken echt dat er veel belangstelling voor is. Het is natuurlijk ook wel een mooi aanbod om voor €49 per maand onbeperkt te kunnen reizen buiten de spits. En de zomer komt eraan, dus ik denk dat veel mensen ook gewoon wel zin hebben om daar gebruik van te maken.
2: Hmm. Maar vandaag de hele dag die storing, de webshop moeilijk bereikbaar. Zijn er wel genoeg treintickets?
8: Ja, dat verwachten we wel. We hebben gezegd op is op, want het is met steun van de Nederlandse overheid, hè, dat deze aanbieding er is. Omdat Nederland belangrijk vindt dat het goedkoper wordt om te reizen vanwege de hoge benzineprijzen en de trein aantrekkelijker te maken. Dus we hebben gezegd op is op, maar er is wel heel veel mogelijk. Dus wij verwachten eigenlijk bijna iedereen, of eigenlijk nagenoeg iedereen die dat wil, gewoon met zijn abonnement te kunnen voorzien.
2: Dankjewel, Erik Kroeze.

0: vanavond.
1: Spelen Spanje en België hun eerste wedstrijd op het WK. Spanje speelt om 18:00 tegen Kaapverdië. En België treft om 21:00 Egypte. En vanavond start in het Concertgebouw in Amsterdam het nieuwe festival Mind the Gap. Verslaggever Steve Bouwman is daarbij. Steve, wat is dit voor festival?
2: Ja, een festival met klassieke muziek. En ja, misschien denk je dan meteen aan componisten als Bach en Mozart. Maar die zijn hier juist niet te horen vanavond. Nee, dit festival draait om zwarte componisten. Want, zegt de organisatie, daar hebben we nog altijd een blinde vlek voor. Terwijl er wel degelijk veel zwarte componisten zijn die hele mooie muziek hebben geschreven. En veel invloed hebben gehad op de klassieke muziek.
1: En zijn componisten uit de hele wereld dus?
2: Ja, uit Europa, Amerika, Afrika. Vanavond onder andere muziek van Julius Eastman en Florence Price. Dat zijn Afro-Amerikaanse componisten uit de vorige eeuw. Vanavond gespeeld door meerdere muzici. En heb je ook nog Orville Breveld. Hij is zelf ook muzikus, organiseert deze avond. En hij deed als documentaire en podcastmaker veel onderzoek naar zwarte componisten. En hij zal vanavond ook veel gaan vertellen over deze gemiste sterren, zoals hij ze noemt. En dan hoor je onder andere dat die Florence Price een vrouw is uit 1887... en dat het haar lukte om als eerste vrouw van kleur, ondanks racisme en seksisme waar ze mee te maken kreeg, grote orkesten haar muziek te laten spelen. En ook zwarte componisten van nu hoor je de komende 5 dagen... want zo lang duurt het festival in het Concertgebouw. Deze week ook nog begeleid door het grote Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja, alles met als doel dus om te laten zien, er is zoveel meer dan de Bachs en Mozarts van deze wereld.
1: Zo is het. En Steve Bouwman, jij gaat daar een verslag van maken en dat kunnen we morgenochtend horen in het NOS Radio 1 Journaal. En dit was het Radio 1 Journaal voor deze middag. Morgenochtend zijn we er dus weer, onder andere met dat verslag van Steve, en ook weer morgenmiddag. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS Journaal van 18:00. Een heel fijne avond en tot morgen.
3: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines.
5: Van media en cultuur tot politiek.
6: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
7: Louisa, wat zit jij te lachen?
8: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
9: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
10: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
4: De Rode Draad.
5: BNNVARA.
11: Is het een trend?
12: You heard it here first.
4: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
5: Zometeen om 19:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
11: Margje fixen.
1: Dit is de dag waarop bekend werd dat Nederland mee wil doen met een missie naar de Straat van Hormuz. De missie zou op korte termijn van start kunnen gaan. Zometeen meer erover in Dit is de dag. Eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Casper Meijer.
12: Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het akkoord over een einde aan de oorlog tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekeningen hebben gezet onder dit memorandum van overeenstemming. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn nog niet bekendgemaakt. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs is de man die werd gezien als de opdrachtgever vrijgesproken. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Later bleek dat een vergissing te zijn. Tegen de verdachte was 24 jaar cel geëist. Ik ga erover praten met verslaggever Paul Verspeek van de regionale Omroep Rijnmond. Goedenavond, Paul.
22: Goedenavond.
12: Zweekhorst werd dus 12 jaar geleden doodgeschoten. Hoe ging dat toen?
22: Ja, het was op een nieuwjaarsdag. Hij liet 's avonds honden uit en werd toen vlakbij zijn woning, Rob Zweekhorst, werd hij van dichtbij door 9 kogels doorzeefd en overleed ter plekke. Vrij snel was eigenlijk voor iedereen in de buurt, maar ook bij de politie wel duidelijk dat hier sprake was van een vergissing. En dat het eigenlijke doelwit een buurtgenoot van Zweekhorst moest zijn. Een bekende drugscrimineel uit de buurt die ja, ook honden had die hij 's avonds uitliet en ook een kaal hoofd had. Dat het wel duidelijk was, dus dat de schutter zich had vergist.
12: Ja, toen begon natuurlijk de jacht op de schutter en de opdrachtgever. Sinds 2014 hebben meerdere mensen daarover een verklaring afgelegd. Maar daarvan is dus niks bruikbaar gebleken.
22: Nee, het is ook het enige wat bruikbaar had kunnen zijn. Er zijn geen andere sporen of bewijs dan die verklaringen die voor een groot gedeelte komen uit de criminele wereld. En daarvan zegt de rechtbank, wij kunnen eigenlijk niet toetsen hoe betrouwbaar dat is. Het kan heel goed zijn dat het mensen zijn die bewust René F. hebben willen belasten, omdat het uit het criminele circuit kwam. Ze hebben het van horen zeggen, geen details, niet gehoord wie en waar dat precies heeft gezegd. Het blijft allemaal vaag, oncontroleerbaar en voor ons dus onbetrouwbaar. Het lijkt erop dat steeds hetzelfde verhaal. René F. als opdrachtgever is rondgepompt binnen dat criminele circuit. Waarbij iedereen wel hetzelfde dacht te hebben gehoord. Maar dat is voor de rechtbank geen hard bewijs om hem dan ook te veroordelen.
12: Ja, alles van horen zeggen dus. Inmiddels zijn we dus 12 jaar later. Wie de opdrachtgever was, weten we niet. Wie de schutter was, weten we niet. Dat moet toch verschrikkelijk zijn voor de nabestaanden, lijkt me.
22: Absoluut, en dat merkte ik al gedurende de afgelopen jaren en de zittingen die er zijn geweest. Het was vandaag ook heel erg zichtbaar. De weduwe Natasja Zweekhorst verliet de zaal al toen de rechter nog bezig was met het voorlezen van het vonnis en het wel duidelijk werd dat het op vrijspraak uitliep. Ik heb na afloop nog even met haar gesproken en natuurlijk is ze teleurgesteld. Tegelijkertijd zegt ze, ja, ik zag dit wel een beetje aankomen. We hebben hier natuurlijk ook rekening mee gehouden dat er onvoldoende bewijs was. En voor mij onderstreept dit dat het rechtssysteem het systeem heeft gefaald. En zei ze ook, ja, je kunt dus in Nederland zomaar als onschuldige worden vermoord.
12: Ja, en de verdachte zelf, René F., wat was zijn reactie?
22: Ja, je zou verwachten blij, dat was hij wel. Al is dat misschien in zo'n zaak als deze niet helemaal gepast. Maar wat meer overheerst bij hem toen ik hem op de gang sprak. Hè, want hij loopt gewoon vrij rond al een hele, heel wat jaartjes. Boosheid. Hij zegt, het was een absurde zaak, stemmingmakerij. Ik heb 10 jaar lang gezegd, hè, 10 jaar lang sinds hij als verdacht is aangemerkt, dat ik onschuldig ben, dat er geen bewijs was. En het is nu ook wel weer gebleken. Ik hoop maar dat er geen hoger beroep komt. Ik wil mijn leven weer op de rit krijgen. Het heeft 10 jaar stilgestaan. Maar ik hoop het ook zelfs voor de nabestaanden. Want dan geef je ze anders weer valse hoop. Dat is niet alleen aan hem. Hij zal niet een hoger beroep gaan. Maar het Openbaar Ministerie, ja, die zit natuurlijk nu met een 24 jaar cel-eis en een vrijspraak. Gaan daar goed over nadenken, maar konden vandaag nog niet zeggen of ze neigen naar een hoger beroep aantekenen tegen deze vrijspraak.
12: Dankjewel, verslaggever Paul Verspeek van de regionale Omroep Rijnmond. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld tot celstraffen voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons van 7 en 10. De mannen waren enkele weekenden per maand pleegouder van de jongens. Ze masturbeerden in het bijzijn van de kinderen en hadden seks met elkaar waarbij ze de kinderen aanraakten. Daar maakten ze foto's en filmpjes van die ook werden verspreid. Ook misbruikten de mannen van 33 hun eigen hond. Omdat ze al een voorarrest zaten, hoeven ze niet meer de cel in. Wel moeten ze zich aan strenge regels houden, zoals toezicht door de reclassering. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Barrot vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. Naast het klooster werden ook andere gebouwen aangevallen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Wat werd bijvoorbeeld nog meer geraakt vannacht? Een beroemd productiehuis, een centrum waar jarenlang een collectie van jaren van alle Oekraïnse films en theaterkostuums verzameld waren. Ja, ook grotendeels vernietigd. Ze zien hier in Oekraïne vooral ook dit als bewijs dat Rusland toch steeds wanhopiger aan het worden is, omdat ze op het slagveld niet de vooruitgang boeken die ze willen. En omdat Oekraïne in de tussentijd natuurlijk ook succesvol op grote schaal Russische havens en olieindustrie lam legt.
12: Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers tegen persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze wel blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en zijn gebaseerd op onrealistische aannames. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot.
6: Het wereldkampioenschap voetbal.
12: Tunesië heeft na 1 wedstrijd op het WK al de bondscoach ontslagen. Dat meldde Tunesische media. De Tunesische ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. Sabri Lamouchi was sinds januari bondscoach. In de voorbereiding van het WK verloor Tunesië ook al met 5-0 van België. Verdediger Omar Rekik bood na de nederlaag tegen Zweden zijn excuses aan de Tunesische supporters.
11: Just me personally, I want to say sorry to the Tunisian people because this is not how we show ourselves. 10 goals in 2 games is crazy. We need to look ourselves in the mirror and speak between each other because this is not good enough.
12: Wie de nieuwe coach van Tunesië wordt is nog niet bekend. Oranje speelt op 26 juni tegen Tunesië in de groepsfase. Kaapverdië maakt op dit moment zijn debuut tegen titelkandidaat Spanje op het WK-voetbal. Commentator Mark Kloostra, de wedstrijd is nu bijna 7 minuten onderweg. Gaat het spannend worden?
23: Dat is niet de verwachting, maar voorlopig is het dat wel. Het is niet spannend wie vaak de bal heeft. Dat is namelijk Europees kampioen Spanje. Maar een kans heeft het nog niet opgeleverd in de eerste 7 minuten. Dus die van Kaapverdië, de blauwe haaien, doen het tot nu toe uitstekend. En zorgen ervoor dat de Spanjaarden er nog niet doorheen zijn gevoetbald. Er wordt een beetje gevreesd voor een uitslag zoals gisteren bij Curaçao. Zo'n 7-1. Dat is wat ze koet à koet willen voorkomen bij Kaapverdië. Met 6 in Nederland geboren spelers. Waarvan er 4 in de basis staan. Dus er zit ook nog wel een klein nationaal tintje voor de Nederlanders aan. Rotterdammers zijn het allemaal. Het zal daar heel gezellig zijn bij die amateurvoetbalvereniging. En ook daar in de Kaapverdiaanse wijk. Intussen valt Spanje aan, doen ze dat via Llorente. Het is zonder Lamine Yamal aan de rechterkant en zonder Nico Williams aan de linkerkant. De 2 uitblinkers op het vorige EK dat Spanje dus won. Maar zij zijn niet fit genoeg om te spelen. En dus is het voor Kaapverdië goed nieuws dat zij er niet bij zijn. Het scheelt toch een slok op een borrel. Het is 0-0 na 7,5 minuut en nog geen kansen gezien. En dat is het goede nieuws voor Kaapverdië.
12: Dankjewel Mark Kloostra. En van Atlanta gaan we snel naar Rotterdam, waar dus 6 spelers van de Kaapverdische elftal vandaan komen. Er wonen ook veel mensen met Kaapverdische achtergrond. Verslaggever Mark Robin Visser. Ja, iedereen bij jou zit nu te nagelbijten, kan ik me voorstellen.
24: Nee. Ik heb net geleerd dat Kaapverdianen die bijten niet op hun nagels. Ik heb hier de mooiste versierde nagels gezien. Die bereiden zich op een heel andere manier voor op een wedstrijd. Hoe doe je dat?
25: Nou, natuurlijk sowieso ben ik trots gewoon dat ze überhaupt hier ver komen.
24: Ja, maar hoe heb je je voorbereid? Wat doe je dan?
25: Heb ik me voorbereid? Gewoon.
24: Ik hoor muziek.
25: Gewoon muziek. Gewoon de motivatie. Van de motivatie.
24: Lekker eten. Heb ik ook gezien. En er wordt hier, we staan hier buiten de kantine van voetbalclub Mayens. Want het is veel te druk in die kantine. En de mensen staan buiten op hun eigen mobiele telefoon te kijken. Nou, wat zie je?
26: Nou, ik zie gewoon dat Cabo het super goed doet.
24: Ja?
26: Ja. Goed. En ze gaan het halen.
24: Op dat kleine schermpje?
26: Ja. Ja? Ziet er goed uit ook. 7 minuten. Schanadalis gaan winnen.
25: Ik heb vertrouwen. Ze gaan goed winnen.
3: Ja, iedereen heeft vertrouwen. Hè? Jij ook.
4: We moeten sowieso vertrouwen hebben. En als we verliezen, we zijn er nog steeds met trots. We zijn nog steeds trotse Kaapverdianen. We zijn nog steeds naar het WK kunnen komen. Dus maakt niet uit.
3: Het is de eerste keer voor Kaapverdië. Dus het is eigenlijk allemaal gewoon hartstikke goed.
4: Het is hartstikke goed. We doen ons best. We zijn er.
3: Ja.
4: Alle Kaapverdianen met elkaar. Doe toe kunnen. Timos.
25: Noske toebaru. Noske tamande.
12: Dankjewel, verslaggever Mark Robin Visser vanuit Rotterdam. En het is nog steeds 0-0. Dan nog het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Later vanavond meer bewolking. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.
1: Helene Geest, hoe is het op de weg?
5: Nou, de meeste files worden heel snel korter. Er staan er nog een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Onder andere een lange file nog op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette is de vertraging een kwartier door wegwerkzaamheden. Die duren overigens de hele week. Op de A16 Rotterdam-Breda nog 10 minuten extra reistijd bij knooppunt Ridderkerk. De N50 Emmeloord-Zwolle die is nog altijd dicht bij de Ramspolbrug en blijft dat waarschijnlijk tot 1:50 vanavond na een ongeluk vanochtend. En op de N207 Hillegom-Bergen-Ambacht nog een lange file tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11. Houd daar ook rekening met ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden.
7: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij Dereizen.
9: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Radio 1. EO.
27: Dit is de dag. Marge Fixen.
1: Ja, goedenavond. Dit is de dag waarop bekend werd dat Nederland mee wil doen met een missie naar de Straat van Hormuz. De VS en Iran zijn het eens geworden over de uitgangspunten voor onderhandelingen om de oorlog te beëindigen.
28: We are learning a deal to help end the war against Iran is set to be signed on Friday in Switzerland. According to the Prime Minister of Pakistan, look at this. A deal has been reached. A peace deal between the US and Iran.
1: Ja, en ondertussen is dus ook duidelijk geworden dat er al getekend is. Het is nog wel onduidelijk wat de landen precies hebben afgesproken. En de houdbaarheid van de overeenkomst is ook lastig in te schatten. Wel werd dus vanmiddag duidelijk dat Nederland mee gaat doen met een missie naar de Straat van Hormuz.
27: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Ja, en over die overeenkomst tussen Iran en VS, de VS ga ik praten met Kamerlid Hanneke van der Werf van D66, woordvoerder Buitenlandse Zaken, Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, en Michiel Heijmans, maritiem expert van Instituut Klingendaal. Ja, mevrouw van der Werf, wat vindt u eigenlijk de meest passende omschrijving van wat er zojuist dan al is getekend? Zou u zeggen, ja, het is een vredesakkoord? Nee, het is een staakt het vuren of gewoon een deal? Ik hoorde net ook de uitdrukking een memorandum van overeenstemming. Stemming, wat vindt u het meest passend?
6: Ja, dat ligt er natuurlijk helemaal aan wat er precies in dat akkoord staat en of het ook heel lang houdbaar is. Maar volgens mij is zo'n digitale ondertekening wel nieuw, een soort Gmail-overeenkomst. Dat hebben we nog niet eerder gezien.
2: Een Gmail-overeenkomst, dat is dan het allernieuwste woord. Rob de Wijk, hoe betitelt u de overeenkomst? Of zegt u ook, ja, dat kan pas achteraf gezegd worden wat dit was?
13: Nou, nee, iedereen is er wel over eens dat het uitgangspunten zijn voor verdere onderhandelingen. Dus als het goed is, zijn er twee fasen. Een eerste fase waarin ze ophouden met vechten en de straat van Hormuz openzetten. Hmm. En een tweede fase waarin de echte problemen aan de orde komen, zoals het nucleaire programma. Nou, dus ik denk dat dit inderdaad een aantal uitgangspunten, een memorandum of understanding zou ik het willen noemen. Ja, dat dus, trouwens ook zoals de Iraniërs het doen.
2: Ja, een memorandum van overeenstemming zou je dan zeggen. En wat zit er eigenlijk in die deal voor beide partijen? Want er is nog niet, ja, lang niet alles is duidelijk, maar wat zit er dan wel sowieso in?
13: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar als ik uit moet gaan van wat de Iraniërs daarover hebben gezegd, dan gaat het over twee delen. In het eerste deel, of zeg maar de eerste fase, einde oorlogsstraat van Hormuz open en enkele economische voordelen voor Iran. Dus dan zou het best kunnen zijn
2: wat dan?
13: Een klein stukje van die bijvoorbeeld de goeden, dat is totaal 25 miljard, wat er nog her en der nog staat in de wereld, dat die dan worden vrijgegeven als ruil voor het eindigen van de oorlog en het openen van de straat van Hormuz. En dan de grote issues, die worden op langere termijn verschoven. En daar moet dan binnen 60 dagen iets over komen, hoewel die 60 dagen ook een rekbaar begrip is. Want het is direct al gezegd, het kan ook langer duren.
2: Ja, en u zegt van Iran zegt dat, maar zegt Amerika dat ook? Van ja, die tegoeden die worden vrijgegeven?
13: Daar kan ik eigenlijk geen touw aan vast knopen, want iedere keer wordt er wat anders gezegd. Mm-hmm. En de Iraniërs zijn redelijk consistent daarin. En wat ook belangrijk is de Iraniërs hebben, om maar even met Trump te spreken, op dit ogenblik wel de kaart in handen. Die bepalen eigenlijk in belangrijke mate de concessies ook waaraan Amerika moet voldoen, omdat ze die oorlog niet echt kunnen winnen. Dus Amerika doet concessies op dit ogenblik.
2: Heeft u dat idee ook, mevrouw van der Werf, dat Iran de kaarten in handen heeft? Zelf zeggen ze dat natuurlijk wel. Het is een overwinning voor ons.
6: Nou, ik vind het wel opvallend dat het enerzijds dus zo wordt gepresenteerd, maar ik denk dan ook als ze er zo trots op waren, dan hadden ze het ook wel grootser naar buiten gereden. En dat hebben we tot nu toe nog niet gezien. Kijk, het is natuurlijk positief dat er een akkoord in zicht is, maar er zijn ook nog heel veel vraagtekens, wat Rob net denk ik ook terecht zegt. Mm. En het is de komende dagen gewoon heel erg de vraag, blijven die vijandelijkheden gestaakt? Want ik denk dat de situatie ook nog steeds wel licht ontvlambaar is.
2: En dan heeft u het misschien ook over Libanon.
6: Zeker, dat is en dat blijft denk ik een hele netelige en onzekere situatie.
2: Ja, want even voor de helderheid, Iran zegt dus dat de territoriale integriteit van Libanon onderdeel is van het akkoord. Maar ja, de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Katz, die voelt zich niet gebonden, zegt hij, mevrouw van der Werf. Dus ja.
6: Ja, nou ja, dat is dus een groot probleem. En er zal ook door alle strijdende partijen zich aan die afspraak moet men zich dus ook houden komende week. Wil die volgende fase ook in zicht komen en dat die grotere gesprekken over wapens en een nucleair programma ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.
2: Rob de Wijk, denkt u dat Israël zich hier dan ook aan gaat houden?
13: Nou nee, want ze zullen ook het roepen niet terugtrekken uit Libanon, hebben ze al aangekondigd. Ja. Maar wat hier aan de hand is, is natuurlijk toch wel redelijk opmerkelijk. Eigenlijk heeft Iran het nu zo gedraaid dat Trump ervoor moet zorgen dat Hezbollah niet wordt aangevallen in Libanon. Dat is natuurlijk een uitermate curieuze situatie. Ja. En voor zover ik het heb kunnen bekijken, wordt er überhaupt niks gezegd in de vervolgdeals over de strijdgroepen die pro-Iraans zijn in de rest van het Midden-Oosten. Dus nee, dit is echt wel een hele bijzondere. Dus de sleutel voor het standhouden van dit akkoord ligt ook in belangrijke mate in handen van Netanyahu. Als hij het dus niet meer wil en zegt van ik ga toch bombarderen, dan houdt het op.
2: Ja. Wat zit er eigenlijk in voor de EU of voor Nederland, mevrouw Van der Werf?
6: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is voor Nederlanders dat deze chaos eindigt. Want het is heel negatief voor de prijzen, hebben we natuurlijk al gezien, voor mensen aan de pomp. Maar niemand heeft er natuurlijk belang bij dat dit nog langer doorettert. Dus ik denk ook dat het goed is dat we een bijdrage aan de oplossing kunnen leveren.
2: Hoe dan?
6: Europa heeft een grote vloot met mijnenvegers. En Nederland heeft er daar ook een aantal van. De Willemstad die is nu naar de Middellandse Zee gestuurd. En die kan eventueel in actie komen. Maar dan zal het dus wel veilig moeten zijn. Maar dat is natuurlijk wel waar wij ook een marine voor hebben, om die handel veilig te stellen.
2: Ja, dan komen we inderdaad op het volgende punt met die mijnenvegers. En kom ik bij maritiem expert Michiel Heijmans van Klingendaal. Goedenavond. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat de zeestraat, de zeestraat van Hormuz, tolvrij gaat zijn. Iran zegt trouwens dat servicekosten voor passerende schepen wel gerekend gaan worden. Waar gaat dit op uitdraaien, denkt u?
11: Dat vind ik heel moeilijk om te duiden. Wat ik wel weet is dat het belangrijk is dat die zeestraat open gaat, maar ook op een veilige manier. Dat schepen daar veilig doorheen kunnen varen, al dan niet begeleid door marineschepen.
2: Ja, maar dan hoor ik mevrouw Van der Werf zeggen, ja, die mijnenvegers die wij dus hebben, wat ziet u die daar naartoe gaan om inderdaad mijnen, als die er zijn, want dat is dus ook de vraag, om die het onschadelijk te maken?
11: Ja, het is zeer de vraag of er mijnen liggen en hoeveel mijnen er liggen. Maar voor mijnen maakt het niet heel veel uit. Als je dreigt met mijnen, moet je er eigenlijk al van uitgaan dat ze er liggen. Nederland is samen met een aantal andere Europese landen zeer goed in staat om mijnen te bestrijden. We hebben natuurlijk heel veel ervaring al met de mijnen op de Noordzee, die nog bijna dagelijks gevonden worden uit de Tweede Wereldoorlog. De Willemstad maakt nu deel uit van een permanent NAVO-mijnenbestrijdingsvloot, om het zo maar even te noemen, in de Middellandse Zee. En het zou best kunnen dat die op een zeker moment door het Suezkanaal aan de Rode Zee die kant op gaan.
2: En hoe ga je die mijnen dan verwijderen?
11: Dat doe je met een onderwater sonar. Je spoort via de bodem, spoor je mijnen op die op de bodem liggen. Of je kijkt naar mijnen die misschien aan een anker liggen. Dan leg je daarbij een explosief en dat laat je afgaan. En dan ontploft ook die zeemijn. Maar nogmaals, het is de vraag of er op dit moment inderdaad mijnen liggen. Er is er nog geen één gevonden en er is nog geen schip opgelopen. Nee. Terwijl er toch met enige regelmaat schepen wel weer door de straat van Hormuz varen.
2: Ja, ja. Nog even terug naar die, want het is dus heel veel eigenlijk nog onduidelijk. Rob de Wijk, even nog terug over dat verhaal van tolvrij, maar toch servicekosten rekenen, wat Iran nu zegt. Is dat ook weer een teken dat Iran de kaarten in handen heeft?
13: Nou ja, dat zal nog moeten blijken of ze dat inderdaad kunnen afdwingen. Als het gebeurt, dan is dat wel een precedent van je welste. Want dat betekent namelijk dat de vrije doorgang door de straat van Hormuz niet meer gegarandeerd is. Ja, ik weet niet wat die servicekosten zijn. Misschien moeten ze een loods aan boord krijgen om ze onder mijnenvelden heen te laten varen. Dat zou nog eens een keer kunnen, dat ze zeggen, wij weten waar die dingen liggen. Mm. Dus wij gaan dat bepalen en je moet dan daar een fee voor betalen. Zo, daar is eerder, dat is eerder ter sprake gekomen bij de Iraniërs. Maar het is natuurlijk wel een hele rare als dat zou moeten. En ze hebben er ook nog bij gezet. En voor militaire schepen gaan we een aparte afspraak maken.
2: Een aparte afspraak?
13: Ja, dus die mogen er waarschijnlijk dan helemaal niet meer doorheen. Maar dat wordt dan een heel groot probleem voor de Amerikaanse basis bijvoorbeeld in de Golf zelf.
2: Ja. Mevrouw Van der Werf, is het trouwens voor Nederland acceptabel servicekosten betalen?
6: Nou, ik denk dat er wel meerdere dingen onwenselijk zijn als dat de komende dagen gaat gebeuren. Kijk, dit was natuurlijk nooit onze oorlog. Dat wordt het ook niet. Maar het is wel steeds meer ons probleem geworden. En ik denk dat als we daar één lering of conclusie uit moeten trekken, is dat we als Nederland en met name ook als Europa, dat we veel minder afhankelijk moeten worden van andere landen, van externe spelers als het om veiligheid gaat. En dat moet echt de volgende stap zijn wat ons betreft de komende jaren.
2: Maar hoe dan?
6: Nou, we zullen veel onafhankelijker moeten worden van de Verenigde Staten als het gaat om, om defensie, om energie, om big tech. Ja. Ook bij dit soort conflicten zal Europa zichzelf dus echt ook weer als een grootmacht moeten opstellen. En dat kan alleen als je ook je eigen continent kan verdedigen.
2: Ja. Rob de Wijk, dit begon allemaal vanuit het idee, de atoomplannen van Iran, daar moet nu een streep doorheen. Gaan die strijdende partijen het daar nu eens over worden?
13: Nee, want dat is allemaal naar achteren geschoven, voor zover we nu weten. Want we hebben de definitieve tekst niet gezien. Maar uit alles blijkt dat dat naar achteren is geschoven. Nou, dan moeten er afspraken worden gemaakt over de verrijking van door Iran van uranium. Ja. En er moeten afspraken worden gemaakt over de 440 kilogram hoogverrijkt uranium die er liggen. Daar moeten afspraken worden gemaakt over wat daarvoor in ruil wordt gegeven. Bijvoorbeeld het opheffen van sancties. Er moeten verificatiemechanismen komen voor het internationale atoomagentschap om daar inderdaad naar te kijken. Nou, dat zijn hele lastige onderhandelingen. Daar is 2 maanden voor uitgetrokken. Mm. In 2015 heeft dat, 20 maanden geduurd om dat voor elkaar te krijgen. En het interessante is dat wanneer je kijkt wat er in aan de vooravond gebeurde van die oorlog, toen waren er eigenlijk afspraken gemaakt over al die punten die ik noemde. En dus de oorlog is begonnen vervolgens uit te komen op iets wat precies hetzelfde is. Maar we hebben ook nu niet gezien of de ballistische raketten erin zitten. We hebben ook niet gezien of er een afspraak wordt gemaakt over de strijdgroepen van Iran in het Midden-Oosten. Dus op alle punten waar bijvoorbeeld Israël, de reden waarom Israël met die oorlog is begonnen, die worden dus niet gehonoreerd. Nee. Dus hier hebben we nog echt heel veel last van, denk ik, in de toekomst.
2: Ja, dus als ik zeg, wat is Amerika opgeschoten met deze oorlog?
13: Niks.
2: Is dat ook uw conclusie, meneer Heijmans?
11: Ik denk dat de Amerikanen er heel weinig mee opgeschoten zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat als we als Europa daar naartoe zouden gaan en die mijnen gaan bestrijden, of in ieder geval kijken of er mijnen liggen, dat we dat goed gecoördineerd moeten doen, goed voorbereid, met een rustige opbouw van ook schepen in de regio om die mijnenbestrijdingsvaartuigen te beschermen, want die kunnen zichzelf niet zo heel goed beschermen. En dat we dan heel goed samenwerken. Momenteel hebben de Britten en de Fransen nemen hierin ongeveer het voortouw. Ja. Macron heeft vanmiddag nog gezegd, we kunnen binnen 3 dagen beginnen. Ik vind dat heel erg positief. Eigenlijk te positief. Laten we eerst zorgen dat we daar echt kijk krijgen op hoe dat bestand in elkaar zit. Inderdaad, wat gezegd wordt, wat staat er nou precies in? Wat staat erin over de Straat van Hormuz? En dat we dan wel overwogen een keuze maken om daar naartoe te gaan. Ja. Maar dat we de Amerikanen daarin ondersteunen voor de vrije doorgang van de Straat van Hormuz, dat lijkt me een belangrijk gegeven.
2: Ja. Want hoeveel, even nog naar die situatie, hoeveel schepen liggen er nu voor anker in de Straat van Hormuz ongeveer?
11: Er liggen 100 schepen voor anker. Die wachten om er met name eruit te kunnen. Natuurlijk ook wel erin. Dat zijn grotere schepen, olietankers, vrachtschepen. Maar ook heel veel kleinere, zogenaamde dhows. Dat zijn de houten vrachtschepen uit die regio. Daar zijn er ook heel veel van die daar stil liggen met alle ellende voor de bemanningen van dien.
2: Ik wou net zeggen, want we hebben steeds over schepen, maar op die schepen zitten gewoon mensen.
11: Exact.
2: En, dat is...
11: en die mensen zitten er soms al maanden. Ja. En misschien dat het voor de Europese schepen is het, denk ik, redelijk. Er zijn er ook heel veel van. Ja.

0: voorstellen dat het NAVO-vlootverband, wat mijnenbestrijding doet, die kant op zou gaan. Maar dan wel met bescherming van grotere schepen. Bijvoorbeeld een luchtverdediging, een commandofregat. Zoals de Evertse recent ook in de Middellandse Zee is geweest.
1: Ja. Mevrouw van der Werf, bent u voorstander van deelname?
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om het in een breed verband te doen. Ook met alle voorzichtigheid van deze week.
1: Dus zo'n NAVO-verband zou goed zijn?
2: Ja, maar ik zou niet per se dat gremium als het enige aanwijzen. Er zijn nu meer dan 50 landen die de bereidheid hebben getoond om mee te denken of te doen. En ik denk dat je goed moet kijken wanneer het veilig genoeg is om je marine mensen daar naartoe te sturen. En we weten inderdaad niet zeker of er mijnen liggen. Maar je wil in ieder geval zeker stellen dat ze er niet liggen, dan wel ze opruimen.
1: Ja. Rob de Wijk, is het echt mogelijk een veilige missie waarbij je zeker weet dat je daar je veiligheid gegarandeerd kan zien?
3: Nee, want als dat escaleert, dan zit je tussen het vuur in. Dus dat kan helemaal nooit. Vandaar dus dat je ook de marine stuurt. En bij wijze van spreken niet op padvinderij. De bedoeling is overigens, heb ik begrepen, dat de komende dagen wordt gekeken met Amerikaanse en Iraanse middelen, maar vooral Amerikaanse middelen, om die straatmijnen vrij te maken. Dus wat dan de mijnencapaciteit van een aantal landen daar dan nog moet doen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar dat zullen we dan wel zien.
1: Ja,
0: misschien mag ik daar één opmerking over maken. De Amerikanen zijn geloof ik goed in heel veel dingen, maar niet erg goed in mijnenbestrijding. Dat is echt iets wat Europa heel erg goed doet. De Amerikanen hebben recent hun laatste 4 mijnenbestrijdingsvaartuigen weggehaald uit Bahrein en hebben op dat moment heel weinig capaciteit in de regio om mijnen te bestrijden.
1: Okay, helder. Bedankt voor dit gesprek. Hanneke van der Werf, Rob de Wijk en Michiel Heijmans. Ja, we hadden het dus over Iran. Na het nieuws praat ik verder over Iran, dan vooral over hoe de mensen in Iran er nu aan toe zijn en wat het voor hun al dan niet heeft opgeleverd. Hoe is hun leven veranderd? Dat ga ik zo vragen aan enkele Nederlandse Iraniërs.
4: NPO Radio 1.
1: Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens.
5: Een anonieme Amerikaanse functionaris zegt dat er al een akkoord is getekend om de oorlog tussen de VS en Iran te beëindigen. President Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter zouden hun handtekening al hebben gezet. De officiële ceremonie is vrijdag in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd op onrealistische aannames. Een Syriër uit Druten, die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië, is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. En gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK.
1: En waar staan de files? Helene de Geest.
6: Nou, op weinig plaatsen gelukkig, maar wel file nog op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu een kwartier. De brug heeft even opengestaan namelijk. De Ramspoolbrug die is juist dicht, de hele middag al. Die ligt in de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Dat heeft te maken met een ongeluk vanmiddag, aan het begin van de middag. Het gaat ook even duren daar, waarschijnlijk tot 1:50 vanavond. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel. En op de N305 Dronten-Almere tussen de aansluiting met de N302 en Zeewolde ook nog 20 minuten extra reistijd.
7: Dit is de dag. Fixen.
1: Niet-Amerikanen krijgen geen toegang tot de nieuwste en krachtigste AI-modellen. Wat betekent dat voor ons en wat moeten we nu doen? Zometeen discussiëren we daarover.
7: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ja, maar eerst gaan we naar het WK. Spanje en Kaapverdië, die begonnen dus om 6:00 met hun eerste WK-duel. We hoorden al hele enthousiaste Kaapverdianen die er alle vertrouwen in hadden. Zojuist, Mark Loostra, hoe verloopt de wedstrijd?
8: Nou, voor die mensen uitstekend. Ja, het kan nog iets beter. Het staat 0-0, maar ze geven eigenlijk helemaal geen kansen weg. En we hebben toch al 32 minuten gespeeld. Moet je altijd 2-3 minuutjes vanaf halen, omdat er zo'n commercial break is geweest halverwege de eerste helft. Maar één momentje voor de Spanjaarden is er

0: geweest. En die bal kon net voor het doel worden weggekopt door verdediger Lopez. En aan de andere kant zagen we zelfs een schot vanuit de lucht van Moreira. Die tegen de billen opschoot van Cucurella. Dus ze hebben ook aanvallend een keer kunnen prikken. Dat proberen ze nu ook. Maar de vlag is omhoog vanwege buitenspel. Spanje heeft ontzettend veel de bal. Maar dus nog helemaal geen kansen bij elkaar gevoetbald. En dat is toch al 3 minuten aan de hand. En dat is een compliment aan die Kaapverdianen. 600.000 inwoners maar. En dat is, het is ongetwijfeld groot feest in de hoofdstad Praia. 12 geboren Kaapverdianen in de selectie. 3 Fransen, 3 Portugezen, 1 Ier, 1 Amerikaan. En dus 6 Rotterdammers, waarvan de 4 in de basis staan. En ze doen het uitstekend tegen topfavoriet Spanje. Want die staan echt aangeschreven als de grootste kandidaat om wereldkampioen te worden. Samen met Frankrijk. En als je dan na 33 minuten nog steeds 0-0 staat. En het nog geen kans is geweest voor dat Spanje. Heb je het uitstekend gedaan.
1: Heel mooi. Mark Loostra, dank. En wij horen jou wellicht zo nog weer. Weet u nog wat Trump tegen het Iraanse volk zei op 28 februari, de dag dat die oorlog in Iran begon?
2: Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home.
1: Ja, nou, we hadden het net al over. Voor Trump zelf is het niet zo goed uitgepakt. De vraag is natuurlijk, wat betekenen de laatste ontwikkelingen? Dat op hand zijnde akkoord voor de mensen in Iran en voor Iraanse Nederlanders. Dat ga ik bespreken met 2 van hen. Negin Avassi en Sander Terphuis. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Ik begin bij Negin. Welk gevoel overheerst bij jou?
3: Ik kijk er heel realistisch naar. Eerst dacht ik ook echt van,
1: Maar als je dit hoort, hè, ja, net, nee, dit fragment, wat voel je dan?
3: De intentie was er, het is niet gelukt. Nog niet.
1: En die intentie was er bij Trump?
3: De intentie was er om echt op die manier ook onder andere Iraanse mensen te bevrijden. Ik zeg niet dat dat hoofdreden was hiervoor, heb ik nooit gezegd. Maar de intentie was er. Alleen, Trump is onder andere ook in de steek gelaten door Europa, zo zie ik het dan. Maar er is ook heel weinig hulp geweest van andere landen, waardoor dit dus niet eindigde zoals de Iraanse mensen het wilden.
1: Ja, en dan zeg je, ik kijk realistisch.
3: Ja, ik kijk realistisch. Het is een regime van 47 jaar geld, macht en slechtheid. Ja. We zijn pas 4 maanden bezig. Dat gaat wel even kunnen duren.
1: Oké, dus je hebt ook hoop, hoor ik dan.
3: Absoluut. Vrijheid is nooit zo dichtbij geweest.
1: Oh, Sander, is Sander Terphuis, is vrijheid nog nooit zo dichtbij geweest?
4: Ja, zo zou ik dat kunnen benoemen. Kijken naar de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd, ik had de afgelopen dagen, vooral afgelopen weekend, weer veel contact met familie in Teheran. En ook in het noorden van noordoosten van Iran. Ja, die voelen zich toch wel echt wel behoorlijk in de steek gelaten.
1: Een enorm
4: gevoel van, door met name het Westen in het bijzonder. En dan bedoel ik mij specifiek meer Donald Trump en Netanyahu. De mensen die ook uiteindelijk het land hebben kapot gebombardeerd. Dat moet ook wel bij gezegd worden. Maar wat je gekke is, U liet dat inderdaad dat stukje horen, hè, van de hulp is onderweg. Maar gaandeweg raakte dat doel van regime change en vrijheid van Iran ook steeds meer op achtergrond. Hè. Dan kwam dat eigenlijk op de persoonlijke agenda's van Netanyahu en van Trump. En dat vind ik heel teleurstellend. En nogmaals, het Iraanse volk is ronduit in de steek gelaten. Ja, ik kan niet anders verwoorden.
1: En is daar, toch zeg jij ook nog steeds dat vrijheid nog nooit zo dichtbij was geweest?
4: Ja, nogmaals, vergeleken met de afgelopen jaren wat het arm Iraanse volk heeft meegemaakt, zou je dat kunnen stellen. Maar nogmaals, ik kijk ook wat echt meer vanuit de geopolitieke en de agenda's van die 2 heren die ik zojuist noemde. En het blijkt nu toch dat het echt wel gaat om zaken als midterms, hè, die aankomen in de VS. De onrust in de VS vanwege toenemende energieprijzen in het Westen. Kortom, alles wordt weer teruggebracht naar persoonlijke agenda's zo'n beetje.
1: Maar je had het idee oorspronkelijk dat Trump het meende, wat hij zei. Dat hulp onderweg was en dat regime change ook een doel was?
4: In het begin, ja, dat moet ik wel bekennen. Zei het niet dat ik dacht, nou ja, natuurlijk, het kan nog meer achter zitten. Dat is internationale politiek, hè? Dat is dirty politics. Hè? Dus niet voor niks. Maar ik dacht wel inderdaad, net zoals Negin, van dit kan wel het moment zijn. Zeker toen die kopstukken als tot en met Khamenei toe werden uitgeschakeld. Ja, was wel een moment van hoop, zeker. Maar nogmaals, gaandeweg zag je dat doelstelling eigenlijk haast niet meer genoemd werd. Dat was veel meer olieprijzen, dat was veel meer andere zaken.
1: Ja. Nou, jij noemt al, Alexander Terphuis, de mensen die jij hebt gesproken, wat zij zeggen. En Negin, heb jij contact?
3: Ja, ik heb ook contact gehad. En wat Sander zegt klopt, dat hoor ik ook. Maar tegelijkertijd hoor ik ook van andere mensen die wat realistischer kijken. Van ja, we willen eerst weten wat voor details erin staan.
1: Als we het hebben over de deal die nu...
3: Precies, die nu getekend is. Want dat is natuurlijk... het bluffen van het regime was altijd... atoomprogramma blijft doorgaan. Er komt nooit een oorlog. We zijn sterk. Nou, dit laat zien dat ze dus niet sterk zijn. En alles en wat ze beloofden zogenaamd niet... dat ze het niet kunnen nakomen.
1: Dat is toch opmerkelijk, want er zijn ook mensen die juist zeggen... ze zijn juist heel sterk hieruit gekomen.
3: Dat is het propagandamachine van het regime. En dat werkt gewoon heel goed.
1: Ja, maar als ik dan... dan zou Rob de Wijk onder de invloed zijn van Iran. Maar die zegt bijvoorbeeld... ze hebben nu de kaart in handen.
3: Ja, meneer Van Wijk maakt ook geen onderscheid... tussen het Iraanse regime en Iraanse mensen. Dus daarin denk ik dat te positief wordt gekeken... naar het Iraanse regime.
1: Ja, maar ze hebben nu zakelijk gezien, zou je kunnen zeggen... als je gewoon heel realistisch bekijkt... de touwtjes wel in handen.
3: Nou, dat is wat Iraanse regime heeft uitgezonden... in de staatsmedia. Maar de details zijn nog niet bekend. Daar moeten we op wachten. Ik verwacht ook wel dat niet gezegd wordt nu. Omdat het Iraanse regime moet kijken hoe zij het aan de zogenaamde pro-regime mensen gaan vertellen. Want die wilden natuurlijk wraak voor Khamenei. Die wilden doorgaan hiermee. Dus het Iraanse regime moet ook hun voorstanders, ook al zijn ze er niet veel, ook kunnen overhalen waarom ze zo'n deal hebben getekend.
1: Ja, ik snap het. En even terug naar de mensen die jij spreekt. Er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen tijd daar. Met verschrikkelijke bloedige taferelen. Wat hoor je van mensen? Bang is de eerste zorg nu gewoon vooral hoe komen we aan eten? Of waar moet ik aan denken?
3: Nou, dat is niet zozeer hoe komen we aan eten. Natuurlijk zijn de prijzen enorm verhoogd. Dus daarin ondervinden ze ook problemen. Wat ik laatst heb gehoord is dat ze nu wel doorhebben... dat het regime dus ook echt van binnenuit moet gaan vallen en falen. En dat ze daar de manieren voor moeten gaan vinden. Dus ze zeggen ook, er is zoveel bloed te zetten... regime en de mensen, dat dit moet eindigen, op welke manier dan ook.
1: Ja, en ik zeg wel de of ze of de mensen in Iran. Dat is natuurlijk een gigantisch land met een gigantische bevolking met voor- en tegenstanders. Dus het is al sowieso heel moeilijk om...
3: tegenstanders van het regime, want daarom is dit helemaal begonnen überhaupt. Want Iraanse mensen hebben zich uitgesproken, maar inderdaad, er zijn verschillende meningen.
1: Ja, en wat hoor jij over Trump? Want ik begrijp wel van Sander, ze voelen zich in de mensen die hij spreekt voelen zich in de steek gelaten door Trump en Netanyahu.
3: Ze zijn Trump dankbaar voor het feit dat Khamenei nu dood is. Dat er überhaupt iemand is geweest in 47 jaar... die het ooit over Iraanse mensen heeft gehad. Hè? En wat ik zeg, Europa heeft het bijvoorbeeld afgelopen tijd wel geprobeerd... maar niks gedaan daaraan. Dus daarin zien ze echt wel dat Trump heeft proberen te helpen. Daar zijn ze dankbaar voor. Maar tegelijkertijd verwachten ze ook meer van het Westen, zoals Sander zegt. En nu staan we er weer alleen voor... En wie gaat dit dan voor elkaar of ons helpen?
1: Ja, Sander, wat zouden de mensen in Iran, die jij dan spreekt, graag zien als het gaat om die deal, dat akkoord? Wat moet daarin staan?
4: Uiteindelijk het einde van het regime. Die kant moet het houden op moeten. En dat kan ook. Ik heb wel eens tegen andere collega's van u verteld. Kijk, het Iraanse regime die heeft als bestaansrecht hun nucleaire ontwikkelingen. Nucleaire wapens, dat is één. Twee, hun raketinstallatie, met name de ballistische raketten. En in de derde plaats hebben zij natuurlijk hun IRGC, machtige staat. En natuurlijk met hun uraniumverrijking en dergelijke. Plus hun milities in Hezbollah en twee paar anderen die bezig zijn. Het mooiste zou zijn, en ik vrees... Sorry, ik ben misschien wel somberder dan Negin. Maar ik denk dat hiermee eigenlijk IRGC gewoon zijn macht heeft bevestigd in het Midden-Oosten. Kijk heel realistisch, Negin, dat mooie woord werd gebruikt. Nu gaan landen als Emiraten en Qatar gewoon met hangende pootjes naar Teheran. Die weten dat het regime blijft zitten. Dus we moeten ook gewoon met de zaken doen. Dat is één. Twee, IRGC heeft ook ontdekt... met het sluiten van de straat van Hormuz... kunnen ze het Westen ons eigenlijk enorm raken. Ja. Niet voor niks dat Trump nu ook alles aan doet om uit die ellende te geraken. Kortom, Ik voorzie dat dat gewoon Iran helaas misschien wel weer verandert in meer een militaire dictatuur dan heel lichtelijk religieuze dictatuur. En met als ellende voor het Iraans volk natuurlijk het ergste wat daar hier uit de wedstrijd komt, zeg maar. Ja. Dus ik spijt me, maar ik ben meer internationaal globaal politiek georiënteerd en ik zie dat dat gewoon, ja, nogmaals, IRGC hun macht heeft bevestigd.
1: Ja, betekent het dan, even samenvat het Sanne Terphuis, dat met dat je internationaal sterker staat, dat je ook binnenlands je macht meer kan laten gelden?
4: Kijk, wat is ook de andere kant van het medaille, wat ik van mijn familie hoor, die zeggen, kijk, natuurlijk zijn we teleurgesteld in het Westen en alles wat ik net zojuist vertelde. Tegelijkertijd zegt mijn familie ook, en dat zijn niet de rijkste, maar toch zeggen ze, wij hebben bijvoorbeeld al weken geen vlees kunnen kopen, geen eieren kunnen kopen. Omdat de inflatie is boven 60%, alles wordt duurder, ellende. Ja. Dan zeggen ze, laten we dan maar die sancties opheffen, laten we dan maar wat dollars naar Iran vloeien. Hebben wij een beetje lucht? Kunnen wij dan ook onze kinderen weer wat gezonde voeding geven? Het is eigenlijk kiezen tussen alle slechtste, hè, die dan iets beter uitpakt. Dat is natuurlijk nooit bevredigend. Maar dat is wel helaas het einde. En kijk, nog een laatste opmerking hierop. Ja. Deze oorlog heeft nooit een exit-strategie gekend. En dat begon dan de ellende ermee. En dan zie je nu hoe het volk des te meer wordt geraakt. Ja.
1: Dank voor dit gesprek, Iraanse Nederlanders Sanne Terphuis en Negin Nafisi. Wij gaan weer eventjes naar Mark Kloostra, zoals beloofd. Houden de Kaapverdianen nog stand tegen Spanje?
0: Ja, sterker nog, ze hadden net een uitstekende uitbraak, maar niet goed uitgespeeld. Het eindigde uiteindelijk bij La Ros Duarte, een van die Rotterdammers. Nu is het weer Kaapverdië dat aanvalt, maar deze voorzet is te scherp en draait voor het doel langs over de achterlijn. 44 minuten, 0-0. Het zal toch niet gebeuren voor Kaapverdië? Een enorme stunt. Maar voorlopig houden ze goed stand. Ze hebben ook wel een beetje geluk gehad. En een geweldige keeper. Want Fozina duwde een schot van Pedri uit de stuit over de lat. Torres schoot vanaf 3 meter de bal keihard op de lat. En in de rebound kopte Oyarzabal de bal over de keeper heen. Maar die was nog net op tijd en katachtig om omhoog te springen. En die bal net onder de lat weg te duwen. Was een fantastische redding. Zijn tweede van Fozina. Die vooralsnog zijn Kaapverdi op de benen houdt. En nu doet hij dat opnieuw. Op een inzet van Ferran Torres. Een lage voorzet van de linkerkant. Valt op de penalty stip. En dan zet hij zijn linkervoet tegen. Maar de keeper duikt naar rechts en heeft hem klem in zijn handen. De man in het geel is voorlopig de held bij Kaapverdië. Het staat nog steeds 0-0. En de rust is heel dichtbij. 15 seconden nog. Plus een minuutje of 4 aan extra tijd. Tuurlijk is Spanje beter. Maar het is echt voorlopig nog een wedstrijd. En ze worden wel een beetje zenuwachtig bij Spanje. Doeltrap voor Kaapverdië.
5: Dit is de dag met Margje Fixen.
1: Ja, volgens experts moet het een wake-up call zijn. De Amerikaanse regering heeft nu de nieuwste en krachtigste AI-modellen, Mythos 5 en Fable 5, als ik het goed zeg, geblokkeerd. Voor iedereen, Mythos moet ik zeggen, die niet Amerikaans is. Hoe zorgen we nu dat we niet achter gaan lopen op AI-gebied? En betekent het dat we moeten accepteren dat er meer datacenters gaan komen? Dat ga ik allemaal bespreken met Ellen Mok. Zij adviseert overheden en bedrijven met haar digitale doetank en met tech-ondernemer Jelle Prins. Zij schreef mee aan het AI Delta plan. Fijn dat jullie er zijn. Ja, eerder in de uitzending werd al gezegd, we moeten onafhankelijk worden van Amerika. Als het gaat om Iran, als het gaat om olie. Maar ook als het gaat om big tech. En Jelle Prins, u schreef op LinkedIn 2 jaar geleden, waarschuwde ik onze politici al dat de VS op een gegeven moment de toegang tot de nieuwste AI-modellen zou beperken. U zag het al van verre aankomen.
6: Ja. Dit zagen we van verder aankomen. En dat is deels omdat ik een AI-bedrijf heb waar we AI ontwikkelen voor een aantal verschillende industrieën, zoals de farmacie en de chemie en de agricultuur en de voedseltechnologie. En daar zien we al dat AI, zelfs AI van zo'n jong bedrijf als dat van ons, een gigantische impact kan hebben. We zien daar dat de R&D-processen tot wel 10 keer sneller en 90% goedkoper kunnen. Nou, dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat heel veel Europese industrieën afhankelijk worden van de Amerikaanse AI-modellen of de Chinese AI-modellen.
1: Ja, ja.
6: En dat als daar de toegang op een gegeven moment toe wordt ontzegd, dan kunnen ze niet meer goed concurreren met Amerikaanse bedrijven die toegang wel hebben.
1: Ja, nou, hoe dat dan anders moet, daar gaan we het ook zo over hebben. Ellen Mok, volgens het bedrijf achter die nieuwe krachtige modellen is de blokkade van de Amerikaanse overheid gebaseerd op de aanname dat de modellen een risico zouden vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Snijdt die verklaring hout?
3: Kan.
7: Dat is in principe wat de Amerikaanse overheid zegt. Dus daar mag je dan ook van uitgaan. En ook als je
1: of
7: kijkt
1: juist
7: naar...
1: niet. Heel veel mensen zeggen, ja, dan moet je er juist niet van uitgaan.
7: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de Amerikaanse veiligheidsstrategie of nationale veiligheidsstrategie die ze een paar maanden geleden hebben gelanceerd of hebben gepubliceerd, dan wordt hier wel over gesproken. En dan wordt ook heel duidelijk gezegd, het is heel duidelijk Amerika eerst beleid. En dat zie je dan dus nu met het ontzeggen van de toegang tot deze modellen. Zie je gewoon een heel sterk Amerika eerst beleid op het gebied van technologie. En dat is niet Amerika en bondgenoten eerst, het is Amerika eerst. En dat zie je gewoon nu in praktijk gebeuren.
1: Ja. Nou ja, hoe het ook zij, wat ook de precieze achtergrond is, we zitten er maar mooi mee, zou je kunnen zeggen. Er zijn dus nu dus modellen waar wij niet bij kunnen. Maar Jelle Prins, dat bedrijf heeft het nu sowieso helemaal plat gegooid. Dus nu kan niemand er meer bij, zou je kunnen zeggen.
6: Nee, dus het officiële verhaal vanuit Amerika is van, kijk eens, dit model, Mythos, is ontzettend goed in beveiligingslekken vinden. En exploiteren. En wat Anthropic heeft gedaan, die hebben Mythos genomen en hebben daar een hek omheen gezet, zodat het wel gebruikt kan worden voor allerlei dingen, behalve het vinden van beveiligingslekken. Ja. Amerikaanse regering claimt nu van, hey, we hebben een gaatje in dat hek gevonden, waardoor je er toch misbruik van zou kunnen maken. En daarom moest het eventjes uitgezet worden. Nou, dat is, denk ik, ik denk van, dat is in potentie gewoon een heel mooi verhaal geweest. Want wat ik niet helemaal geloof is dat je dan wel je eigen Amerikaanse bevolking toegang laat houden tot dat model.
1: Die vertrouw je dan dus helemaal wel.
6: Die vertrouw je allemaal wel. Ja. Daar zitten geen boefjes tussen. En ze gaan natuurlijk niet ons...
1: Maar dan is het toch wat Elon Musk zegt, America first?
6: Ja, dat denk ik wel. En kijk, ze gaan nooit heel hard zeggen van, het is America first. Wij willen dat onze bedrijven hier als eerste toegang toe hebben, zodat ze een voordeel hebben ten opzichte van buitenlandse bedrijven. Dat gaan ze niet hard roepen.
1: Maar de vraag is natuurlijk, wat moeten wij, Elon Musk, wat moeten wij doen?
7: Meer eigen technologie kopen. Kijk, hoe meer geld wij investeren in, om maar even populair te zeggen, big tech, hoe groter die voorsprong wordt en zal blijven. Dus zolang wij niet onze eigen Europese techsector gaan helpen bouwen, gaan helpen ondersteunen, investeren in en het kopen van die producten, ja, dan blijft het een beetje water naar de zee dragen.
1: Ja. Eens, Jelle Prins?
6: Nee, niet helemaal, denk ik. Ik denk dat, we moeten hier onze eigen technologie gaan ontwikkelen, maar gelijkertijd moeten we ook erkennen dat we daar heel erg achterlopen. En dat als we nu een alternatief voor Amerikaanse cloud en dergelijke gaan gebruiken, dat daar ook in potentie beveiligingszwakheden in zitten. Maar we moeten ook wel ergens beginnen. Dit is niet een heel simpel probleem wat we met één ding kunnen oplossen door puur lokaal in te kopen.
1: Nee. Oké, maar u zegt, ja, we lopen al achter, maar we moeten ergens beginnen. Dat klinkt als wat Elon Musk zegt. Ja, je moet dus eraan gaan beginnen. Want anders dan blijf je afhankelijk, toch? Of is er nog een ander plan?
6: Nou, ik denk dat het één van de meerdere puzzelstukjes is. Dus we moeten hier dit soort AI-modellen kunnen maken. We moeten hier dat talent hebben.
1: En hier is Nederland of Europa?
6: Europa. Laten we daarmee starten. Okay. We moeten hier de rekenkracht hebben, dus de datacentra en de benodigde energie daarvoor. We moeten er hier zorgen dat onze bedrijven, onze scholen, onze overheid met de AI aan de slag gaat. Je kan de AI wel maken, maar als je er niks mee doet, dan maakt het niet uit. Maar ik denk nog minstens even belangrijk, of misschien wel belangrijker, is we moeten strategisch relevanter worden. We hebben op dit moment nauwelijks een antwoord wanneer Amerika ons de toegang tot die AI ontzegt. We hebben ASML, maar dat is één kaart. En het is een kaart die we eigenlijk niet spelen. We moeten meer van dat soort kaarten hebben. We moeten strategisch relevanter worden, zodat wanneer Amerika ons deze toegang zou willen ontzeggen, dat wij hun de toegang tot andere zaken zouden kunnen ontzeggen.
1: Met ASML kunnen wij hun onder druk zetten.
6: Maar dat doen we op dit moment niet.
1: Nee, dus die zetten we niet in als zij, nou, dan krijgen jullie van ons geen onderdelen.
6: Nee.
1: Dat moeten we gaan doen.
6: Nou, het is een beetje, we hebben één kaart, maar kan je met één kaart pokeren?
1: Oké, dat weet ik. Dat kan niet. Dus je moet eigenlijk nog veel breder gaan investeren, als ik het zo hoor, om te zorgen dat de VS net zo afhankelijk wordt als wij van hen.
6: Ja.
1: Elon Musk?
7: Klopt. Kijk, uiteindelijk is het een afhankelijkheidsverhaal. Dus Amerika of de Verenigde Staten kunnen met hun vuist op tafel slaan en kunnen ons toegang tot bijna onze hele overheid en onze hele industrie ontzeggen, doordat wij bijvoorbeeld heel erg afhankelijk zijn van hun cloud-omgevingen. Wij kunnen dat andersom niet. En inderdaad, alleen ASML is niet, is in deze heel goed, maar niet voldoende. Het punt daarin is wel dat je kan het heel groot en breed maken. Je kan het hebben over onderwijs en over hoe chill we hier in Nederland leven. Dat is allemaal waar. Maar die afhankelijkheid of die wederkerige afhankelijkheid of die versterkte relatie, hoe je het ook wil noemen, creëer je doordat je goede eigen technische producten hebt. Ja. Dus we zullen die techsector niet alleen in moeten investeren. We zullen niet alleen maar de randvoorwaarden moeten creëren. We zullen ook die producten moeten gaan kopen. En hoe langer we
1: en
7: zeggen...
1: En waar moet ik aan denken?
7: Dan kan je eigenlijk over alles wat je nodig hebt om een beetje de digitale wereld in te gaan. Okay. Dus het gaat inderdaad over infrastructuur. Het gaat over cloud-omgevingen. Het gaat over AI. Welke modellen gebruik je? En hoe langer we tegen elkaar zeggen, onze producten zijn niet goed genoeg, dus we blijven nog wel even al ons belastinggeld investeren in Amerikaanse producten, tot onze eigen producten magischerwijs goed zijn, dan gebeurt dat niet.
1: Nee, okay.
7: Dus we zullen moeten afnemen en we zullen aan de slag moeten gaan met elkaar.
1: Wel, Jelle, Prins noemde het al, je hebt meer stroom nodig, meer datacenters. Daar is niet iedereen blij mee, toch?
6: Nee, daar maak ik mij niet populair mee. En ik vind datacentra ook niet mooi. Absoluut niet. Maar tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn en inzien dat deze rekenkracht een hele belangrijke input wordt voor onze economie. We worden daar gewoon steeds meer van afhankelijk. En op dit moment heeft Europa minder dan 5% van de wereldkracht wereldwijd. Amerika heeft meer dan 70%. Dat is nogal een verschil.
1: Ja, dat is toch bijna niet in te lopen, zit ik dan te denken. Of ben ik nou heel negatief?
6: Maar complete afhankelijkheid willen we ook niet.
1: Nee, ja, je moet wat, ik snap het.
7: En het is denk ik, het is ook een kwestie van wat doe je en hoe doe je het? Kijk, de Amerikaanse manier van denken en doen is natuurlijk move fast and break things. Als we er maar genoeg geld en energie en geld tegenaan gooien, dan komt alles wel goed. Ik denk dat we ook heel erg moeten kijken naar, oké, we hebben meer rekenkracht nodig. Mm. Waar moet die staan? Moet dat allemaal in Nederland staan? En wat moet er in Nederland staan? Dus ja, we hebben rekenkracht nodig. We hebben datacentra nodig om, bijvoorbeeld als je weg wil van Amerikaanse technologie, moet je ergens kunnen landen.
1: Yeah.
7: Dus het is niet alleen een weg van, het is ook waar gaan we heen.
1: Yeah.
7: En ook met AI denk ik, ja, we hebben we hebben meer rekenkracht nodig, maar we kunnen ook nadenken over hoe gaan we het slimmer inzetten? Hoe gaan we efficiënter werken? En kijk, je gaat nooit relevant worden als je het spel van een ander speelt. Dus alleen maar
1: eigen
7: meer,
1: spel.
7: meer. Ja, meer wordt hem niet. Dus we zullen het beter moeten doen.
1: Heel kort, Jelle Prins, hoeveel jaar doen we daarover? Om zelf iets groots en meeslepends op te zetten.
6: Dit moet een heel, heel groot project worden voor Europa. En daarbij dus niet puur focussen op AI, maar ook op andere baanbrekende innovatie.
1: Dankjewel voor deze reactie. Ellen Mok van de Digitale Doetank en tech-ondernemer Jelle Prins. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen De Rode Draad. En om 9 uur langs de lijn en omstreken.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO. Geloof, hoop en liefde.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: En voorbij! Ja! 1-0!
9: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Wat op een richting veranderd. Het is 1-1.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Sunnerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
9: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
10: Weer scoren. Nu naar de kopbal. En die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
11: Ster. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
20: NPO Radio 1. 7 uur.
21: Stefan Komduur.
22: Goedenavond. Psychiaters zijn al jaren verdeeld over euthanasie bij psychisch lijden. Vooral de vraag wanneer psychisch lijden echt uitzichtloos is. Zeker bij jonge patiënten als tieners of twintigers blijft dat een strijdpunt. En er is nu een nieuwe richtlijn voor de beroepsgroep. Wat dat nou betekent, ga je zo meteen horen in de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Dorald Megens.
23: President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. En dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie nu vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst is vrijgesproken. Sweekhorst werd in 2014 doodgeschoten. Waarschijnlijk was het een vergismoord, werd hij aangezien voor een crimineel die in de buurt woonde. De OM ging ervan uit dat een man van 59 uit Schiedam het brein achter de moord was. Maar hij gaat vrij uit. De rechtbank vindt het bewijs onvoldoende, zegt de persrechter.
24: Waar komt de informatie vandaan? Wie heeft wat wanneer gezegd? Tegen wie? En wat de rechtbank ook heeft aangegeven, het lijkt er een beetje op dat er in het criminele circuit informatie is rondgepompt. Maar van wie komt dat vandaan? Wat zijn de details? Dat kan niet vastgesteld worden.
23: Het is ook nog altijd niet bekend wie de fatale schoten heeft gelost. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Volgens een internationale studie zou het effect groot zijn. Wallinga en zijn collega's betwijfelden of dat ook hier zou gelden, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
0: En het is eigenlijk een hele logische stap. Want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
23: Saibari maakte 6 jaar geleden zijn debuut voor het eerste team van PSV. Dat hem voor 200.000 euro overnam uit de jeugdopleiding van Racing Genk. En dit weekend scoorde hij nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, met 20 tot 25 graden. Een stuk warmer dan vandaag.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
25: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
26: Mart, wat ga je doen?
27: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
28: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
28: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
30: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
31: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
32: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
33: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
32: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van maandag 15 juni... met vandaag onder andere aandacht voor euthanasie, maar ook voor de eindexamens. En we komen weer overal van de Zuidas tot Albanië. Maar we beginnen zoals je gewend bent met een rondje langs de velden. En die beginnen we met triest nieuws, want de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree is gisteren omgekomen bij een helikopterongeluk. Dat gebeurde boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro toen twee helikopters tegen elkaar aanvlogen. Je zou Oliver Tree kunnen kennen van deze hit uit 2023 die hij samen met de Duitse Robin Schulz maakte. Tree is 32 jaar geworden, was op wereldtournee. In september zou hij ook naar Paradiso komen. Ja, dan de kater na het gelijkspel tussen Nederland en Japan. Die is ondertussen misschien wat weggetrokken. Het Nederlands elftal liet de winst gisteren volgens analisten aardig liggen. Maar gelukkig blijven veel voetbalfans positief. Zo ook deze oranje supporter uit Arnhem.
1: Maar tegen Zweden pakken we ze gewoon 2-0. We gaan gewoon die beker naar huis. Kom maar, kom op, hey!
0: Nieuw bij dit WK voetbal zijn de zogenoemde hydration breaks. Pauzes waarin de voetballer wat extra kunt drinken. Maar als ik de Nederlandse waterleidingbedrijven mag geloven, dan kunnen we beter dehydration breaks gaan noemen. Want het waterverbruik in Nederland ging tijdens die drinkpauzes met 10% omhoog. En dat is allemaal te wijten aan het doortrekken van de wc. Drinkpauzes zijn dus in Nederland eigenlijk plaspauzes. Precies, dat is een wc die doortrekt. Naast onze eigen oranje zijn er natuurlijk ook nog allerlei andere wedstrijden bezig tijdens dit EK. Zo is Spanje in Atlanta al aan de tweede helft begonnen tegen Kaapverdië. En daar zit dan Mark Kloostra. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Hoe staat het ervoor bij jou?
2: 0-0. En dat is natuurlijk heel verrassend. Het is net begonnen de tweede helft, maar in de eerste helft een veel beter Spanje met ook een aantal kansen, zeker in de slotfase. Maar voorzien ja, de keeper van Kaapverdi houdt voorlopig zijn land nog op de been. 0-0 na 3 minuten in de tweede helft. En zo zachtjes aan beginnen ze toch een beetje te dromen van een sprookje dat ze niet gaan verliezen van de Europees kampioen en topfavoriet voor de wereldtitel Spanje. Maar het is nog een hele lange weg, want minuut 49 is pas net begonnen.
0: Goed, en die lange weg blijven we bij jou, we blijven je horen, Mark Kroos. Straks ook nog met een update. Nog meer topsport dan. Want in Friesland is het feest. Germ Termstra wist gisteren namelijk het Friese record vieljeppen te verbreken. We nemen je even mee naar dat bewuste moment.
3: Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Germ Termstra. Ja, zeker. Wat gaat hij worden? Wat gaat hij worden?
0: Ja, wat gaat het worden? Nou, het werd 22,11 meter. Het vorige record van 21,81 meter stond ook op naam van, jawel, Germ Termstra. Zelf had de Fries niet door dat hij zo ver sprong. Hij kwam naar eigen zeggen niet lekker in de stok. En dan wel weer wat verdrietiger nieuws, want de poppendokter in Rotterdam, in Roermond, excuus, gaat met pensioen. En dat is niet zomaar wat, want de winkel van Marley Wiermans Genang bestaat al meer dan 80 jaar. En had in de vorige eeuw zelfs een primeur te pakken.
4: Het is begonnen in de oorlogsjaren met lederwaren. Na de oorlog is het veranderd in een speelgoedzaak. Mijn vader werd toen ook de eerste poppendokter in Roermond. En dat is altijd zo gebleven.
0: Hij werd de eerste poppendokter en dat is dus echt popcultuur. Ga ik nu even nadenken wat we gaan doen. We gaan toch even naar muziek volgens mij. Hè? Ja. Kijken of het eraan komt. De muziek. Of niet. Oh, de gast mag naar binnen. We gaan door met het onderwerp. Rustig aan tafel mag komen zitten. Namelijk mijn eerste gast van vanavond. En we gaan het hebben over euthanasie. Psychiaters die zijn namelijk al jaren verdeeld over euthanasie bij psychisch lijden. Vooral de vraag wanneer psychisch lijden echt uitzichtloos is. Zeker bij jonge patiënten als tieners of twintigers. Dat blijft toch onderwerp van debat. Na een periode van stevige discussies worden de richtlijnen nu langzaam aangescherpt onder leiding van psychiater en onderzoeker Cisco van Veen, die hier bij mij in de studio is. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: En we gaan maar eens even bespreken wat er dan veranderd is en of die aangescherpte richtlijn de verdeeldheid een beetje kan wegnemen. Cisco, als psychiater, bent gepromoveerd op euthanasie bij psychisch lijden, juist dit onderwerp. Je trekt nu deze kar wat betreft deze aangepaste richtlijnen. Met hoeveel mensen hebben jullie aan die richtlijnen gewerkt?
5: We zaten met 14 mensen aan tafel. En dat zijn niet alleen psychiaters, psychologen, huisartsen, maar misschien wel het allerbelangrijkste ook mensen met ervaring en nabestaanden. Ethici, juristen. Dus we hebben met een hele brede commissie gemaakt met z'n allen. En 2 jaar hard aan gewerkt.
0: 2 jaar was het een intensief proces?
5: Het was niet op alle momenten. momenten. Er gingen ook wel weken voorbij, maanden, dat het wat rustiger liep. Maar we moesten ook wel... Het was natuurlijk een hele roerige periode om een richtlijn in te schrijven. Mm-hmm. Dus dat het iets langer duurde, was ook kwam eigenlijk wel goed uit. Dat we een beetje ook konden kijken waar komt het stof nou neer? Waar leidt de discussie ons naartoe? En daar mm-hmm. konden we dan meteen mooi op inspringen als richtlijnwerkgroep.
0: Wat maakt het een roerige tijd? Waar doe je dan op?
5: Het is eigenlijk de afgelopen jaren... Ik ben 10 jaar geleden begonnen met dit thema. Toen was het nog best wel moeilijk om mensen soms te overtuigen dat dit belangrijk was. Mensen die de Nederlandse kranten volgen of tv of radio luisteren... Mm-hmm. Die zullen wel, denk ik, hebben meegekregen dat dit ongelooflijk hoog is opgelopen. Eigenlijk vanaf 2023, maar in 2024 kwam dat wat mij betreft tot zijn kookpunt. Met ook ruzie in de psychiaters in de media. En dat heeft ontzettend veel losgemaakt in de beroepsgroep. Mm-hmm. Ook niet te min bij de mensen waar het eigenlijk allemaal om gaat. Mm-hmm. Die ernstig psychisch lijden. Dus er moest wel een antwoord komen, denk ik.
0: Ja, want dat maakt het los in de beroepsgroep. Hebben jullie zelf aanpassingen gedaan?
5: Nu dus met de richtlijn. Ja. Dat is toch de wat het letterlijk zegt, de richtlijn. Dus ja. waar wij ons aan houden als beroepsgroep.
0: Maar ik begreep ook dat jullie als beroepsgroep met elkaar hebben besloten in de media anders te communiceren. Of heb ik dat fout begrepen?
5: Dat is een mooi voornemen, maar iedereen is natuurlijk vrij. En psychiaters kunnen erg eigenwijs zijn. Het zijn net mensen. Maar er is een mediacode wel gekomen. Die is vanuit expertisecentrum euthanasie gekomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Zowel gericht op collega's als ook op journalisten... Hoe je op een veilige en verantwoorde manier... over psychiatrische euthanasie kan praten.
0: Nou, daar praten we met elkaar ook vanavond over. Je sprak hier eerder ook al in NRC over. En toen daar las ik dat jij constateerde... dat je de richtlijnen nu van een 6 naar een 8 vindt gaan. Wat is de belangrijkste verandering die doorgevoerd wordt... dat cijfer dus nu een 8 wordt?
5: Ja, ik denk dat je op twee lijnen moet kijken van hoe doen we het. Twee dingen die een richtlijn goed maken. Dat is eerst de kwaliteit en de veiligheid, de zorgvuldigheid van het proces. En anderzijds de toegankelijkheid. Dus we kunnen wel een proces ontwerpen waar nooit een fout gemaakt wordt, waar altijd elke keuze perfect is. Mm-hmm. Maar de vraag is hoeveel mankracht we daarvoor nodig hebben en wat doet dat qua belasting voor de patiënten. Dus ik denk dat een 8 heel goed is om ons op te richten. Dat we die 10 ons op perfectie richten, dat niet reëel is. Dat dan eigenlijk betekent dat gewoon niemand meer toegang krijgt tot euthanasie. Wat wij wel willen toevoegen aan zorgvuldigheid... Mm-hmm. Is dat we nu een multidisciplinair overleg toevoegen. Dat is een lekkere technische medische term. Wat dus eigenlijk betekent dat je met meer verschillende mensen om tafel gaat zitten om te discussiëren of er nou echt sprake is van uitzichtloos psychisch lijden.
0: Zijn dat alleen maar andere psychiaters waarmee je dan aan tafel gaat zitten?
5: Nee, dus juist
0: ook anders?
5: Ja, juist anderen. Ja. We mogen graag heel negatief zijn over de GGZ, ook in de Nederlandse media. Maar op zich hebben wij een prachtige GGZ met een enorme rijkdom aan verschillende deskundigen, die ook allemaal totaal andere zienswijzen hebben, totaal andere visies op herstel brengen. En eigenlijk maken we daar nu nog steeds helemaal geen gebruik van in die euthanasietrajecten. En dat gaan we dus proberen met die richtlijn meer in te brengen.
0: En wat doet dat met het proces, met vooral de duur van het proces? Wordt dat niet langer op het moment dat je meer mensen gaat vragen naar een bepaalde zaak te kijken?
5: Dat zou het kunnen worden. Dus het proces zou langer kunnen worden. Als we niks doen aan het aantal psychiaters of het aantal instellingen dat zich bezighoudt met deze second opinions. Dat is echt een praktijkprobleem. Dat heeft met de inhoud weinig te maken. Maar dat is wel een reëel praktijkprobleem. Dus de second opinions worden nu echt door een handjevol psychiaters gedaan. Even helemaal los van de richtlijn moeten we daar echt vanaf. Dat moet breder en beter.
0: Is dat ook iets wat jullie als commissie nu adviseren?
5: Ja. Helaas hebben we daar niet alle psychiaters aan het touwtje. Maar ik wil wel heel graag dat we dit moment pakken om ook als beroepsgroep te zeggen, we gaan die second opinions nu ook echt goed doen. Dus daarom dat we naast die richtlijn publiceren we ook handreikingen, allerlei praktische tips, hoe je dit kan organiseren, hoe instellingen dit kunnen organiseren. Want de GGZ staat best wel onder druk. Dus in één keer zo'n taak erbij nemen is uitdagend. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het kan.
0: Nou, we praten er zo meteen over verder. Vooral ook over de vraag waarom die verandering dan nodig was. Mm-hmm. Maar naar het zo is aangeschoven door Dorald Megens. Dorald, goedenavond. Je hebt laatste nieuws.
6: Ik heb nieuws. Kunstenaar, radiomaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden. Het heeft zijn stichting bekendgemaakt. Was een van de invloedrijkste mediamakers van Nederland. Maakte voor de VPRO grensverleggende radio- en televisieprogramma's. Zoals de Fred Haché-show op tv en Ronflonflon met Jacques Plafond op de radio. En ook is hij bekend als stem van Ernie uit Sesamstraat. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag. Hij was 83 jaar. Tot zover.
0: Dankjewel, Dorot.
6: Alsjeblieft.
0: Inderdaad, naar nieuws. Dank dat je het even nog bij ons in de uitzending kwam brengen. Gaan wij verder praten over euthanasie bij psychisch lijden. Die verandering is nu aanstaande. Jullie hebben de richtlijn afgesproken, of nou in ieder geval aangekondigd. Hoe gaat dat verder? Moet je als beroepsgroep dat dan nog weer accepteren? Of wordt dat overgenomen?
5: Nee, dus dat wordt in principe wel overgenomen. Het heeft zo lang geduurd, omdat dit een ontzettend, ik mag het wel log proces noemen, waarbij je met heel veel mensen om tafel moet echt polderen.
0: Ja.
5: En dat heeft uiteindelijk tot deze consensus geleid. Die richtlijn is nu ook geautoriseerd door de huisartsen, door de psychologen, patiëntenvereniging, psychiaters. Dus dit is hem wel. Omdat we wel zien dat dit zo'n grote verandering is, geven we wel een jaar eigenlijk aan de beroepsgroep om hier een vorm voor te vinden. Dus er is een soort een jaar overgangsperiode waarin ook dat MDO nog niet strikt noodzakelijk is.
0: Nee, precies. Maar straks dus wel over een jaar. En in ieder geval niet meer handelen zoals de oude richtlijnen waren. Want wat was er mis met de bestaande richtlijnen?
5: Op zich was die richtlijn denk ik heel goed. Ik heb het dus in de NRC een 6 genoemd. Nou, dat is het, springt natuurlijk wel tot de verbeelding. Ik denk dat dat getal wel klopt. Het was geen
0: onvoldoende.
5: Ja, het was geen onvoldoende. Dus het was goed. De mensen die denk ik euthanasie hebben gekregen de afgelopen jaren hadden veelal gewoon een vurige en langdurige doodswens en zijn daar dus in gehoord. Dus ik kan niet spreken dat dit fout was. Maar binnen de beroepsgroep zagen we wel casus voorbij komen waarvan we dachten, is dit nou goed gegaan? Hadden we hier niet toch wat zorgvuldiger naar moeten kijken? Hadden we hier niet wat breder moeten kijken naar welke opties er nog waren?
0: Kan je een voorbeeld geven, zonder natuurlijk heel specifiek op een zaak in te gaan, maar wat zagen jullie dat vraagtekens opriep?
5: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. En dat is niet om nu de vraag uit de weg te gaan, maar ik kan gewoon niet van patiënten die ik zelf heb behandeld, heb ik beroepsgeheim. Patiënten die ik niet heb behandeld, weet ik eigenlijk onvoldoende van. Laat ik het zo zeggen, het zoomde gewoon rond. Dus je hoorde dit. Ik heb veel lezingen gegeven over dit thema, ook na mijn proefschrift. Dus ik ben in allerlei zaaltjes geweest in Nederland. En dan heel vaak in de pauze kwam er iemand naar me toe van, ja, dit is toch gebeurd. Ik voel me hier niet goed bij. Ik heb hier buikpijn van. Ik heb hier morele stress van. Er is niet één specifieke zaak waarvan we zeiden, oké, daarom moet die richtlijn anders. Maar er waren wel bredere zorgen binnen de beroepsgroep.
0: En dan vooral zorgen dus over de zorgvuldigheid.
5: Ja.
0: Gaat het goed?
5: Ja, door de bank genomen denk ik dat heel veel psychiaters op zich in principe niet onwelwillend tegenover euthanasie staan. Ik denk dat iedereen wel een paar patiënten in zijn hoofd kan nemen die ze in behandeling hebben gehad, waarvan ze denken, nou, daar zou het passend voor zijn. Maar wat dit doet, deze optie van euthanasie, en vergeet niet, we zijn de eerste in de wereld die dit proberen. Hè? Van hoe kunnen we nou... Kunnen
0: dat is
5: we
0: een ook, nieuwe richtlijn, hè?
5: Nee, gewoon überhaupt euthanasie in de psychiatrie. Dus de Belgen doen het en wij doen het. En Luxemburg. Zwitserland heeft niet echt regels. Spanje zou het gebeuren, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Dus wij zijn echt de eerste in de wereld die zeggen, oké, GGZ, jullie hebben een kerntaak. Dat is stoppen dat mensen zich suïcideren. Suïcidepreventie is een van onze belangrijkste taken als GGZ. Maar daarnaast geven jullie nu een tweede taak, dat we in hele specifieke gevallen sommige mensen ook gaan helpen met sterven. En eigenlijk zijn we daar nu 10 jaar mee bezig, dat we dat proberen te doen. We beginnen nu door te krijgen, jeetje, wat betekent dit voor ons beroep? En dat roept oncomfortabele vragen op. En de zorgen over de zorgvuldigheid inderdaad, wat je vroeg. Dan is er ook nog andere mensen die zich zorgen maken over de toegankelijkheid. Die dus vinden dat psychiaters te moeilijk doen, te terughoudend zijn. En die willen juist meer toegang en minder checks en balances.
0: En hoe hebben jullie gehoor gegeven aan die oproep in deze nieuwe richtlijn?
5: Er was, en dit wordt heel technisch, maar even voor alle artsen die luisteren, er was nog een scanconsult. Dat moest voor elke euthanasie, maakt niet uit wat het onderliggende lijden is, moest een scanarts langskomen. Dat zullen
0: met
5: mensen
0: een E, hè?
5: Met een E, ja. Steun en consultatie, euthanasie Nederland. Daar stond een specifieke eis voor als het om psychisch lijden ging, maar dat werkte niet in de praktijk. Dat leidde tot heel veel verwarring en ook kort voor de euthanasie vaak nog tot ingewikkelde situaties.
0: Lange wachttijden vooral ook.
5: Niet zozeer lange wachttijden, maar meer dit gaat wel heel ver, maar dat er een bepaalde manier van roostering was en dat werkte gewoon niet goed, dus gedoe. Kort voor de euthanasie, precies op een hyper kwetsbaar moment, dat je juist wil dat alles heel soepel en geruisloos loopt.
0: Maar die scan is er dus uitgehaald. Er komt een second opinion voor in de plaats. Moet ik het zo...
5: Dus de specifieke eisen voor het scanconsult zijn eruit gehaald. Ja. En we verplaatsen eigenlijk de gedetailleerde soort stofkam. Je wil echt, hè, omdat mensen soms nog decennia te leven hebben, wil je echt goed kijken, goed op detailniveau kijken. Mm-hmm. Dat doen we nu niet meer kort voor de euthanasie met zo'n scanconsult. Dat doen we nu eerder in het traject met zo'n second opinion.
0: En kan dat dan betekenen dat jullie in de toekomst, als iedereen goed werkt met deze nieuwe richtlijnen, er eigenlijk nu op een gegeven moment meer herstelmogelijkheden?
5: Dat is wel onze hoop. Kijk, en dat is dus ook iets wat we in de ervaring leren. Gelukkig herstellen de meeste mensen die een euthanasiewens hebben ooit, die herstellen. Dus een euthanasiewens eindigt eigenlijk vrij zelden in een euthanasie. Onderzoek laat zien dat maar 1 op de 10 gevallen dat iemand ooit een euthanasiewens heeft, het uiteindelijk eindigt in euthanasie. En hoe zien we, als je nou naar die herstelverhalen kijkt van die mensen, zie je eigenlijk dat vaak hele bijzondere ervaringen zijn, vaak ook buiten de GGZ, buiten de gebaande paden. En dat is ook wel logisch als je daaraan denkt. Want wie doen nou euthanasieverzoeken? Dat zijn de mensen die vastlopen in de reguliere trajecten, waarvoor dat niet werkt. Want als dat had gewerkt, ja, dan had je per definitie waarschijnlijk geen euthanasieverzoek gedaan. Dus we moeten wat mij betreft veel creatiever en breder durven te kijken. Als het alternatief de dood is, durf eens outside of the box te denken.
0: En heb je dan ook in die second opinion groep dus wat dat betreft veel alternatievere mensen toegevoegd?
5: Dat laten we vrij. Dus ook daar zit weer, we willen niet te veel alles dicht timmeren. Daar zijn ook forse discussies over geweest in de werkgroep. Dus we hebben hele gesprekken gehad, wie moet er dan allemaal bij zitten? Ja, als je daar eenmaal aan begint, dan stopt dat niet. Omdat ons vak en ons veld zo breed is. Dat we uiteindelijk hebben gezegd, oké, we doen een paar suggesties. Dus een goede psycholoog erbij, een ervaringsdeskundige. Iemand die veel ervaring heeft in maatschappelijk werk. Meer de sociale kant van het verhaal. Dat vinden we belangrijk. Maar het is uiteindelijk aan de second opinion psychiater zelf om een MDO samen te stellen.
0: Ja, dus er zit aan de ene kant wel, zit er dan meer werk aan ook voor de beroepsgroep?
5: Ik denk het wel. Iets wat. Maar dat is altijd, dat zal je soms vergeten, omdat het zo'n maatschappelijk thema is, wat zo top of mind is, dat het ook nog eens extreem zeldzaam is. Dus vorig jaar waren het er minder dan 180 psychiatrische euthanasieën. Nou, het aantal verzoeken is hoger.
0: Hoeveel is dat?
5: Weten we niet precies. Moeilijk te zeggen. Dus een echt serieus standvastig verzoek, wat uiteindelijk op het punt van de second opinion komt. Nou, laat dat 4-1 zijn of zo. Dus laat dat. Maar dit is echt speculatie hoor. Dus laat dat een stuk of 700 verzoeken per jaar zijn die om een second opinion vragen. Helaas hebben we die cijfers niet centraal. We hebben 4.500 psychiaters. Dus als elke psychiater er 1 in de 4-5 jaar 1 doet, dan ben je er. Dus ik denk, kijk, zo'n richtlijn moet je ook altijd wel een beetje een stap naar voren zetten. Je stelt een norm, een medische norm. De beroepsgroep moet hier naar streven, denk ik. We weten dat dat veel werk is. We weten dat dat veel gevraagd is. Tegelijk, omdat de consequenties zo groot zijn, namelijk leven en dood, vaak bij jonge mensen, denk ik dat dat niet te veel gevraagd is. Zeker omdat het dus relatief zeldzaam blijft.
0: Ja, en vooral die jonge mensen, dat was ook iets waar jullie graag als beroepsgroep een antwoord op wilden vinden.
5: Ja. Ja, klopt. Dus dit is heel belangrijk voor iedereen. We hebben ook discussies gehad, moeten we nou nog aparte procedures in die sectorpinnen maken voor jonge mensen? Maar eigenlijk, als je daar goed naar gaat kijken, is dat onderscheid tussen iemand die 28 is en iemand die 32 is, is vaak gewoon niet zo heel groot.
0: Want jong loopt tot, hoe oud bij jullie?
5: Ja, dus dat is heel moeilijk. Dat komt puur door de manier hoe dat in de onderzoeken terecht is gekomen. Hebben we het heet over onder de 30. Maar als je kijkt naar kinder- en jeugdpsychiaters en ook bijvoorbeeld de neurobiologische ontwikkeling, maar ook heel breed de sociale ontwikkeling, wordt vaak jongeren tot de 25 gerekend.
0: En de euthanasiewens is groot onder die groep?
5: Ja. Ja, ook daar weten we niet per se dus wat het aantal verzoeken exact doet. Maar het is wel heel...
0: In ieder geval toegenomen.
5: Ja, het is wel toegenomen. Dat kunnen we rustig zeggen. We zien ook het aantal uitvoeringen is toegenomen, vooral onder de 30. Onder de 25 is dat een iets wisselender verhaal. Daar gaat het een beetje...
0: Je bent ook jong als je 27 bent.
5: Precies. Nee, maar het wordt al snel een beetje een cijferspel. Mm-hmm. Maar goed, onder de 30 is ook gewoon hartstikke jong en hartstikke tragisch als iemand dan al voor de dood kiest.
0: Ja, maar goed, die euthanasie wordt natuurlijk uitgevoerd naar een lang proces, hè, met veel gesprekken, nu ook al.
5: Ja.
0: Nu vertel jij mij nieuwe richtlijnen waar een second opinion wordt toegevoegd. Dat proces wordt nog langer.
5: Nou, die second opinion was er al, hè? Dus die, ja, okay. die zat er al in. Het multidisciplinair overleg precies. wordt toegevoegd.
0: En zeg je dan ook dat de behandeling sneller kan gaan daardoor? Of kan er juist behandelmoeheid optreden?
5: Dat staat een beetje los van die second opinion. Okay. Dus we hebben ook nog een optie overwogen van moet dan een individuele patiënt al die verschillende deskundigen zelf zien? Nou, dan in die balans tussen toegankelijkheid en zorgvuldigheid, dat werd dan weer echt als te belastend ervaren. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Dus het was continu zo dat schipperen tussen... Mm-hmm. We willen wel echt zorgvuldig zijn. We willen niet iemand te vroeg laten gaan, maar we willen ook weer niet te veel van mensen vragen die al in een hele kwetsbare situatie zitten.
0: Wat zijn de eerste reacties?
5: Op zich vanuit het veld redelijk positief. Online veel gedoe, maar dat ben ik stiekem al wel een beetje.
0: Volgens mij altijd wel.
5: Ja, en afgelopen jaren in extreme. Dus dat had me niet echt verrast.
0: Wat is jouw eigen hoop? Wat hoop je dat deze richtlijnen zullen veranderen?
5: Nou, ik hoop dat we goed hebben geluisterd naar de mensen die zich zorgen maken. Ik hoop dat we een paar praktische problemen goed hebben opgelost. Dus ik hoop dat dit... die uitslaande brand van dat debat, die polarisering. Ik heb geen illusie dat helemaal gaat oplossen. Want het is gewoon een thema waar je fundamenteel anders over kan blijven denken. En dat mag natuurlijk ook. Maar ik hoop dat we wel hiermee in ieder geval een kleine stap vooruit kunnen zetten. Omdat ik dus wel denk dat er best een grote groep psychiaters is die in principe wel voor euthanasie bij psychisch lijden is. Maar gewoon grote praktijkzorgen hadden. En ik hoop dat we een deel van die zorgen hiermee adresseren.
0: Cisco van Veen, dank voor de komst hier naar de studio.
5: Ja.
0: We gaan naar Atlanta, naar Kaapverdië, Spanje. Mark Kloostra, hoe is het daar?
2: Nog steeds 0-0. Oh. En we zijn alweer halverwege de tweede helft. We gaan zo meteen beginnen aan de reclameboodschap van 3 minuten. Maar eerst nog een corner voor Spanje. Dat wel vaak richting het doel speelt. Ook wel vanuit buiten de 16 op doel schiet. En een paar kopballetjes. Maar echt grote kansen hebben ze nog niet gehad. En dan...
0: Yeah, Mark Kloostra, hoe is het daar?
2: Nog steeds 0-0. Oh. En we zijn alweer halverwege de tweede helft. We gaan zo meteen beginnen aan de reclameboodschap van 3 minuten. Maar eerst nog een corner voor Spanje. Dat wel vaak richting het doel speelt. Ook wel vanuit buiten de 16 op doel schiet. En een paar kopballetjes. Maar echt grote kansen hebben ze nog niet gehad. En dan zien we het ontblote bovenlijf van Lamine Yamal.

0: hem aan het stunten. En een voetbalsprookje, een voetbaldroom aan het beleven. Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië hier. De 40 jaar oude doelman. Josimar, José Evora Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel. En daardoor staat het nog steeds 0-0. En mogen de Kaapverdianen hopen op een enorme stunt. Eerst gaan we drinken en dan gaan we verder met het laatste deel van Spanje-Kaapverdië. 0-0 na 68 minuten. Wauw.
1: NPO Radio 1.
2: Gaan wij eerst naar het nieuws, Dorald Megens.
3: Kunstenaar, radio- en tv-maker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was beeldend kunstenaar en een van de invloedrijkste mediamakers van Nederland. In 1967 was hij een van de bedenkers van VPRO-programma Hoepla, waarin voor het eerst naakt op tv te zien was. In de jaren 70 en 80 maakte hij een aantal absurdistische radio- en tv-programma's voor de VPRO, zoals de Fred Haché Show op tv, met personages als Barend Servet en Chef Van Oekel. En op de radio maakte hij van 1984 tot 91 Ronflonflon met Jacques Plafond. Een ontregelende show met typische schippershumor, bestaande uit 100% muziek en 100% gesproken woord. En ook deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: En in die rode draad was 2 maanden geleden Martijn Simons te gast. Samen met een aantal van zijn leerlingen met wie hij correspondeerde over het scholierenbestaan. Met een van hen bleef hij schrijven, vooral over het eindexamen. De uitslag daarvan is inmiddels binnen en je hoort zo meteen hoe het nu gaat met Martijn en zijn inmiddels ex-leerling Wik. En dat doen we allemaal na
4: de week van.
2: De week van, want net als iedere week duikt deze week ook weer een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week is het de beurt aan politiek redacteur David Brebaert. David, goedenavond.
5: Goedenavond, Stefan.
2: En over welke vraag ga jij je deze week buigen?
5: Nou, wat ik me afvraag, ik kijk wel eens naar televisie en ook wel eens naar talkshows. En toen viel me op dat er zo vaak oud-politici aan tafel zitten, eigenlijk bijna elke avond. En toen dacht ik, hoe komt het eigenlijk dat wij geen afscheid lijken te kunnen nemen van oud-politici?
2: En wat denk je, waarom is dat?
5: Ja, ik denk omdat oud-politici het zelf ook heel leuk vinden om aan tafel aan te schuiven. En omdat er heel veel verschillende talkshows zijn, denk ik. Maar ja, goed, ik moet ook nog iets te doen hebben deze week. Dus dat ga ik uitzoeken.
2: Ja, precies. En dat talkshowseizoen waar je het over hebt, dat loopt bijna op zijn eind. De meeste talkshows stoppen of krijgen allemaal gekke zomeredities.
5: Ja.
2: Laten we even luisteren naar wie er allemaal bijvoorbeeld afgelopen talkshowseizoen voorbij kwam.
6: Als we als politiek, als bestuur niet in staat zijn om het probleem met asielzoekers en migranten op te lossen. En dan krijg je excessen zoals dit.
7: Ik zie een Partij van de Arbeid GroenLinks combinatie die voor het eerst sinds mensenheugenis in het programma heeft opgeschreven dat we grip moeten krijgen op migratie. En een partij die geen getal durft te noemen is de VVD, om maar eens wat te noemen.
8: Bontebal zegt, ja, het is onbegrijpelijk. Want eigenlijk, uw logica zou zeggen, nou, waarom heeft de PvdA, als het over een jaar dan toch gaat kunnen in dat migratiepact, als dat zo is, ik ben het niet helemaal met u eens, waarom heeft de PvdA dan tegengestemd?
9: Misschien wel mee inderdaad.
10: Lodewijk de Vos die komt in beeld en meteen hup, erop en erover. En dat geldt eigenlijk ook voor PVV en Geert Wilders.
2: Nou, we horen hier een Halbe Zijlstra, een Wouter Bos, een Vert Grapperhaus, een Fleur Agema. Mm-hmm,
5: ja.
2: Welke vragen komen er dan bij jou op als je dit hoort?
5: Nou, wat je vind ik in deze fragmenten allemaal best wel goed hoort, is dat ze het ook natuurlijk hebben over hun eigen partij. En dat roept natuurlijk een beetje de vraag op, in welke rol zitten ze daar nou precies? Want het zijn ook een soort van politieke duiders. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook heel duidelijk een politiek signatuur, want ze komen van een partij.
2: Zijn vaak nog lid van die partij.
5: Nou, dat werpt natuurlijk de vraag op, krijgen ze dan de boodschap of worden zij eigenlijk op een soort van boodschap gestuurd door de partij? Of zitten ze daar op persoonlijke titel? Best wel interessant, omdat ik het zelf eigenlijk ook niet zo goed weet als ik naar tv kijk. Terwijl dat zijn toch wel relevante vragen, ja, die je ook niet helemaal duidelijk worden als je naar zo'n talkshow kijkt.
2: Ik kan best voorstellen dat een kijker, een oude politici, een Wouter Bos aan tafel ziet zitten en niet per se denkt, oh, ik moet aan pro denken, maar dat hij gewoon een politiek analist meer voor zich ziet.
5: Ja, maar ik denk in sommige gevallen dat dat ook wel zo is. Ik bedoel, iemand als ik moet denken aan Ed Nijpels bijvoorbeeld, de oud-VVD'er, of die is nog steeds lid van de VVD.
2: Maar ook kritisch op de partij.
5: Maar die is altijd heel kritisch op de partij. Ik weet dat ze bij de VVD niet staan te popelen als hij ergens zit. Dus die types zijn er ook. Maar ja, misschien is het aan de andere kant dus ook wel zo. En wat ook interessant is dat politici vaak weer een andere rol hebben. Bijvoorbeeld bij een branchevereniging waar ze de voorzitter zijn. Ook dat wordt natuurlijk niet echt benoemd.

0: Nee, precies.
1: Genoeg vragen.
0: En die types, zoals jij ze noemt, als een Ed Nijpels, probeer jij die deze week dan ook te spreken?
1: Nou, dat zou leuk zijn. Dus meneer Nijpels, mocht u luisteren, u kunt mij zeker bereiken. Maar
0: dat
1: ook
0: zou hij
1: andere...
0: vast doen naar een BNNVARA-programma, denk ik.
1: Ja, dat hoop dat ik. Dat zou heel fijn zijn. Ja, en andere oud-politici mogen mij ook bereiken. Of überhaupt iedereen die nu luistert en hier inbrenging heeft, die kan mij mailen naar deRodeDraad@bnnvara.nl. Input is welkom.
0: Input is welkom. En doe je dat nou deze week, allemaal deze week, omdat Peter K. er niet is?
1: Dat is wel heel toevallig. We hadden hem eigenlijk heel goed kunnen gebruiken deze week.
0: Daarom.
1: Ja, hij had hier heel goed bij kunnen zitten, want hij heeft hier heel veel over te vertellen, dat weet ik zeker.
0: Succes deze week, David. We gaan je horen. En we gaan doorpraten zometeen, maar eerst even naar jou, Mark Kloostra. Spanje Kaapverdië. Ik heb nog geen goal gezien in mijn ooghoek. Klopt, nee,
2: dat heb je goed gezien. Je houdt het scherp in de gaten, dus het is nog steeds 0-0. Tijd begint te dringen voor Spanje. 16 minuten nog, maar Lamine Yamal is in de ploeg. Ze zijn in de 16 van Kaapverdië. Er staan er heel veel. Ze punteren de bal nu maar weg. Ze staan vol onder druk, die van Kaapverdië. Maar grote kansen, ja, zojuist eentje voor Moreno. Vanaf een meter of 12 kon hij de bal inschieten, maar deed hij dat recht voor het doel. Ook recht door en over de grond. Recht op Vozina. De held van 40 op het doel bij Kaapverdië. Maar Lamine Yamal binnen de ploeg. Het moet zijn WK worden. En misschien is dat wel helemaal niet eerlijk. Een van de allerbeste voetballers van de wereld. Hij moet erin. Er is paniek bij Spanje. Want dit was toch een wedstrijd. Twee vingers in de neus. Lekker doelpunten maken. Vertrouwen opdoen. En dan met heel weinig inspanning de wedstrijd in ruime cijfers winnen. Dat is niet aan de hand. Ze hebben nog een kwartier. En ook deze steekpaas wordt er uitgegleden achterin bij Kaapverdië. Wat een enorme stunt zou het zijn. Ze moeten nog een kwartier plus een minuutje of vijf volhouden. 0-0 tegen Europees kampioen Spanje voor de debutant Kaapverdië.
0: Dankjewel, Mark. Beste meneer Simons, zo begonnen de brieven die een groep middelbare scholieren aan hun docent Nederlands schreven. Er ontstond een onwijs mooie mailwisseling over school, over ouders, over vrije tijd. Alles wat jongeren op dit moment echt bezighoudt. Die brieven die zijn nu gebundeld in een boek. En daar kwam meneer Simons en zijn leerlingen laatst zo over vertellen. Hier in de Rode Draad bij mijn collega Jan van Poppel.
3: Het ding wat mij echt het meest is opgevallen en wat me ook verrast heeft, omdat ik het denk ik niet had verwacht, is dat ze zo ongelooflijk, dat doet eigenlijk elke briefschrijver, heel erg nadenkend en zich heel erg bewust van de omgeving en de plek die hij of zij heeft in de wereld en hoe ze zich tot hun omgeving verhouden en zo. Ja. En dat vind ik echt heel bewonderenswaardig.
4: Ja, Wik, jij kreeg dan uiteindelijk ook de vraag van, hey, wil je niet iets schrijven? Zullen we niet een samenwerking? Vond je dat eigenlijk een leuk idee?
5: Ik vond het een superleuk idee.
4: Ja?
5: Ja, weet het, ik heb nog nooit iets geschreven daarvoor, maar het leek me wel heel leuk om een keer iets te schrijven. Kijk hoe het gaat.
4: Ja, ja, en nu ben je gewoon schrijver.
5: Ja, ik noem mijn naam staat op het boek. Dus ik mag mezelf officieel auteur noemen. Dat is wel leuk.
4: Ja, ja, toch?
0: Nou goed, en het bleef daar niet bij, want meneer Simons is met Wik blijven schrijven en zo ontstond een speciale eindexameneditie van die briefwisseling. Een mooie reden om ze nog een keer hier in de Rode Raad uit te nodigen. Martijn Simons en Wik Dudlich, goedenavond. Dutiel, hè? Zo zeg ik het goed, hè?
5: Ja,
0: ja, excuus, heb ik het nu goed gezegd. Hoe is het ermee? Zijn jullie voetbalfans overigens? Want er staat een tv'tje aan. In de ooghoek kan je dan nog iets zien.
3: Ik zat in de trein al mee te kijken. En ik woon in Rotterdam-West. Dus ik weet, als er een resultaat wordt gehaald, dan is het gewoon crossen door de buurt vanavond.
0: Jo, leuk. Dan weet je waar je in thuis komt. Nou goed, en een resultaat zou 0-0 ook al zijn.
3: Dat zou al waanzinnig zijn, ja. Ja, ik geloof dat niemand... Nou, jij hebt het ook niet gepoeld, hè?
0: Wat heb jij gezegd voor deze wedstrijd?
5: Deze wedstrijd 3-0.
0: Oké.
5: Okay. Ja, ik was wel.
0: Nou, dan hebben ze nog wel even wat werk aan de winkel.
5: Ja, zeker. Maar het kan nog steeds, hè? Alles kan.
0: Ja, precies. Alles kan. Heel goed. De voetbaluitspraak, inderdaad. Gaan we naar jullie boek, naar dat beste meneer Simons. Dat is nu een paar weken uit. Hoe wordt erop gereageerd?
3: Vertel maar, Wik. En wat voor reacties krijg je?
5: Ik krijg heel veel reacties van: mag ik het alsjeblieft lezen? Ik ben echt heel benieuwd. Want ik heb
0: dat nu... kan nu dus.
5: Ja, zeker. Ja. Dan heb ik, als er wat mensen bij me thuis langskomen, dan ligt zo'n exemplaar wel ergens in de woonkamer.
0: Mm-hmm.
5: En dan wordt dat wel af en toe opgepakt en even doorheen gebladerd. En dan is van, ja, ik word altijd wel leuk aangekeken wanneer mensen aan het lezen zijn, terwijl ik dan een beetje ernaast zit. En dan van, oh, heb je het echt zo? En dan, Was dat leuk.
0: Ja, voel je dat echt inderdaad zo, wat je beschrijft in die briefwisseling? Hoe is dat voor jou, Martijn? Jouw collega's kunnen het ook lezen nu, hoe jij met de leerlingen communiceert.
3: Ja, collega's hebben allemaal een exemplaar gekregen. Zij lezen het. Ze kennen me natuurlijk, dus dat maakt het extra leuk. Ze kennen de leerlingen ook, meestal in de grote getalen. Ik krijg ook ongelooflijk veel reacties van, ja, meestal online, van heel veel van collega-onderwijsmensen vooral. Maar ook steeds meer van de ouders die denken, wordt er nou gescoord? Zit je nou?
0: Nee, dat gebeurt niks.
3: Nee, ook van ouders. Ja, het voetbal blijft toch afleiden. Dus veel onderwijsmensen, veel ouders. En heel veel mensen zeggen, ja, wat tof dat je dit opschrijft, want deze stemmen die ontbreken nog, die horen we te weinig. Ja. En zeker als je het bundelt, dan versterkt elke stem de ander en versterken ze elkaar. En
0: precies,
3: krijg je gewoon meer dan de zonder delen. Ja.
0: Er moet met gepraat worden en niet over. En dat met, dat doe jij goed in dat boek. Dat boek is er nu. En toen dacht jij van, nou, we kunnen nog wel even verder. Eigenlijk.
3: Nou ja, precies. Ik dacht, het is nu eindexamentijd. En drie van de leerlingen in het boek doen dit jaar eindexamen. Zijn alle drie geslaagd trouwens. Dus dat wil ik meteen even zeggen voor Jasmin en Alara. En ik dacht, het zou toch heel leuk zijn als we dat nog eventjes een beetje door konden trekken. En omdat Wick al hier was geweest, dachten we, we gaan een soort co-productie met jullie aan. En toen heb ik met Wick de afgelopen weken nog een paar brieven uitgewisseld. En jij was in Split, dus dat vond ik heel leuk.
0: Ja, kijk, in Kroatië.
3: Ja, een beetje voor het post-examengevoel en dan in de aanloop naar de bekendmaking van de
0: uitslag. Want dat doe je, je hebt het laatste examen gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan eigenlijk, maar de meesten gaan de dag erna, bij wijze van spreken, naar het buitenland om eindelijk eens even te chillen. Toch, Wick?
5: Ja, zeker. Even te feesten. Alles
0: vooral het feesten. Dat las ik in de briefwisseling ook. Je bent naar Kroatië gegaan. Hoe was het?
5: Ja, top. Echt beste vakantie. Nou, trouwens, ik heb een hele leuke vakantie met mijn ouders ook gehad. Maar beste vakantie met mijn vrienden tot nu toe. Ik heb echt heerlijk genoten. Want ik kon gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Of lekker niks doen.
0: Nee, en dat, ja, want er was even helemaal geen druk eigenlijk. Totdat hij mailde van, wil je nog door? Want toen moest je opeens weer een beetje aan de bak eigenlijk.
5: Ja, ik weet ook wel, ik kwam Split, hij had me gebeld terwijl ik in het vliegtuig zat. Dus ik had zijn eerste telefoontje ook niet gezien.
0: Heel weinig tijd eigenlijk gegeven.
3: Ja, schandalig. Ja. Ja, sorry, nogmaals.
5: Ja, ach, ik vond het wel heel leuk om even te horen dat hij nog wat verder wou schrijven. Want ik had ook laatst teruggekeken naar alle brieven. En dan zag ik van, ja, het was echt heel leuk dat ik alles heb opgeschreven. Want ik had echt een leuk soort momentopname van mijn vijfde jaar. En ik heb natuurlijk in de zesde zijn we bezig geweest met de productie van het boek. Maar hebben niet echt heel veel meer geschreven. Maar toen hij vroeg of ik weer wou schrijven, vond ik dat wel echt heel leuk. Ondanks dat ik gewoon ook op het strand zat.
0: Je dacht niet, laat me eens even met rust. Ik ben gewoon even met mijn vrienden nu eindelijk in Split.
5: Nee, dat viel wel mee. Maar als ik dan de vraag kreeg van, hey, zou het denk je voor dit moment lukken? Dan zat ik wel van, ja, het kan wel zijn dat ik tot die tijd nog niet helemaal fris en fruitig ben om die brief te sturen. Zodat we dat even uit moeten stellen.
0: Je hebt niet juist om 6:00 ochtends met een beetje alcohol die brief even heel makkelijker uitgetypt.
5: Ja, zonder te slapen. Precies. En dan oh shit, hij vroeg nog wat. Ja. Wie weet, ja. Misschien een beetje, heel klein beetje.
0: Heel goed. Dat is heel eerlijk van je, een combinatie daarvan. Het werkt allemaal toe naar ook op het moment dat jij je examenuitslag krijgt. Meneer Simons heeft het al gezegd, je bent geslaagd. Van harte gefeliciteerd.
5: Dank.
0: En ook nog eens op een hele mooie manier, want je bent cum laude geslaagd. Hoe was het? Afgelopen donderdag heb je het gehoord. Sprong je in de lucht?
5: Ja, ik moest best even wachten op het telefoontje. Want eerst wou mijn moeder nog thuis zijn. Mijn moeder is een collega van mijn mentor.
0: Dus, kijk.
5: Dus zodra zij thuis was, kon ik gebeld worden. En mijn mentor, het eerst wat ze zei was cum laude. En ik was echt heel erg blij. Gewoon echt een soort kreet van opluchting, maar mijn ouders die stonden al van met een traan in de ogen al. Wat is het? Met open armen.
3: Voordat er gebeld werd.
5: Ja. Ze wisten ook al wel dat ik geslaagd was.
0: Wist je dat je ouders er ook zo mee bezig waren? Mijn vader had ook tranen in zijn ogen. En toen realiseerde ik me eigenlijk, oh ja, ik zat eigenlijk ook een beetje met mijn vader op school. Want die ouders maken het ook mee natuurlijk, zo'n middelbare schooltijd.
5: Ja, ik denk ook dat zij het misschien nog wel meer voelen dan ik zelf. Ik vind het natuurlijk heel fijn dat ik alle rust heb, maar zij weten van, oh, hij gaat uit huis en zijn middelbare schooltijd is voorbij.
0: Dat betekent ook voor de volgende stap misschien wel in dat leven, inderdaad.
5: Ja, zeker.
0: Nou, je werd uiteindelijk gebeld door je mentor. Meneer Simons, bent u ook een van die mentoren die mensen mag bellen?
3: Nee, ik ben de mentor in de eerste. En dan doen ze meestal nog geen examen.
0: Je bent met een uitval van het eindexamen. Maar het is vast als docent ook een belangrijke of bijzondere
3: zeker,
0: dag.
3: Ja, vooral. Het is zeker een bijzondere dag, want wij kijken natuurlijk na. Dus ik zie wel een beetje wat de kansen zijn voor de meesten. En ik overleg ook wel met collega's. En ik weet wel wie staan er. Mm-hmm. Voor wie wordt het echt spannend en voor welke vakken. Dus we gokken altijd wel een beetje op wat er gaat gebeuren. En dan hebben we altijd aan het eind van de ochtend een zogenaamde examinatorenvergadering. En dan lezen ze alle uitslagen voor en wie is er geslaagd en wie nog niet. En wat zijn de kansen. En dan is het soms echt bijna juichen. Omdat iemand met heel veel werk het heeft gehaald. En soms is het ook heel verdrietig dat iemand in een heel lastige situatie. Ja, je kunt er alles bedenken. Het dan toch net niet heeft gehaald. En dan wordt er echt, dat vind ik echt heel bijzonder bij ons op school. Meteen van alles bedacht om te kijken van hoe kunnen we die persoon nog op een of andere manier met extra hulp. En kan hij nog bij jou logeren bij wijze van spreken. En wat kunnen we allemaal nog uit de kast halen om iemand nog zoveel mogelijk mogelijkheden te geven. Maar we hadden weer echt goede cijfers.
0: Ja. Dat is fijn voor de school ook inderdaad. En voor jullie als docenten natuurlijk ook. Want jullie doen goed werk dan. En in de tussentijd was je met Wik aan het mailen.
3: Ja.
0: Want wat dacht je? Je noemt het post-eindexamen. Dus in de tijd net na dat eindexamen. Waar was je benieuwd naar? Wat wilde je weten?
3: Ik was heel benieuwd. Ik heb zelf best wel veel herinneringen aan die tijd. Dat het een soort eindeloze... Ja, een eindeloos niets of zo. Een eindeloze vrijheid. En ik was heel benieuwd of Wik daar ook iets van voelde al. En ik zat het ook weer een beetje terug te lezen wat ik dan schreef. Maar ook toen al melancholisch over dat moment of zo. Weet je wel? Mm-hmm. Ik had heel erg door van dit is nu voorbij. En heel anders dan... Ik kan me ook heel goed herinneren de overgang tussen basisschool en middelbare school. Dat was ook heel... intens. Mm-hmm. Alleen toen had ik, dat was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. En nu was het de tweede keer en wist ik al van, ik moet hier ook. Ik was ook aan het reflecteren in het moment zelf. Misschien is dat het schrijverschap of zo, ik weet het niet. Dus dat vond ik wel bijzonder. En ik was benieuwd of Wik daar ook. Dus ik heb allemaal heel dingen gevraagd. En als ik ze nu teruglees, denk ik, god. Misschien moeten we het stukje voorlezen. Ja, dan kan je precies.
0: Nee, heel goed hoor. Je mag zeker zo meteen voorlezen. Maar we moeten even naar het WK voetbal. Eerst. Als jullie dat goed vinden, Mark Klooster. Want bij jou is het spannend.
2: Oh, het is zo spannend. En die Rotterdamse Kaapverdianen. Ze zijn al aan het Polonaise lopen. En zachtjes aan elkaar in de arm aan het knijpen. Gaat het echt gebeuren? 4,5 minuut nog heeft Spanje om een doelpunt te maken. 4,5 minuut nog. Moet Kaapverdi een stand houden. Want het is nog altijd 0-0. En die echte grote kans voor Spanje in de tweede helft. Ik heb hem niet gezien. Ze komen er niet doorheen. Kaapverdi gaat uit de voegen barsten als ze dit vol weten te houden. Nog 4 officiële minuten en wat extra tijd. Minuutje of 6. Dus hou rekening met nog 10 minuten billen knijpen. Wat een stunt is hier wellicht in de maak. Want het is nog steeds 0-0.
0: Ja, 0-0, Wik. Die 3-0, dat wordt wel heel moeilijk.
5: Ja, helaas.
0: Ja, daar ga je.
5: Daar gaan we punten in de pool.
0: Ja, ga je punten in de pool. Goed, terug naar jullie briefwisseling die jullie hebben gehad. Laten we inderdaad maar eens even een stukje voorlezen. Dan kunnen we meteen horen welke vragen er ook aan jou, Wik, worden gesteld. Dit is uit de laatste brief. Hoeveel brieven hebben jullie met elkaar uitgewisseld?
3: Een stuk of 6 waren het er deze keer. We hadden best wel korte tijd ook. Kunnen nog doorgaan. Nou, dat kijken we later wel. Hoe dan ook, in mijn laatste brief schrijf ik het volgende. Zijn jullie je er überhaupt van bewust dat er echt een andere tijd aan gaat breken? Ik weet nog dat ik dat wel altijd in mijn achterhoofd had. Het besef dat er iets was afgerond. En dat er daarmee ook iets verloren zou gaan. Ik bedoel het niet verdrietig of misschien ook wel. Wat ik probeer te zeggen is, vergeet niet te genieten. Maar als ik me je probeer voor te stellen op die bergtop met dat uitzicht en die mensen om je heen, dan gok ik dat dat wel is gelukt.
0: Een brief die jij naar Wik stuurde. En Wik kwam dus thuis uit de club om 6:00 ochtends. En begon een beetje een reactie terug te schrijven. Niet, nou maak ik het flauw hoor. Maar Wik, dit is wat jij terugstuurde.
5: Ja. Beste meneer Simons. Onwijs bedankt voor het feliciteren van dat ik geslaagd ben. Maar waarom moet u nu al beginnen over dat dit het einde is? Ik ben nog helemaal niet voorbereid om nostalgisch te doen en mensen te missen. Voor mijn gevoel zit ik nu juist op een hoogtepunt. Ik heb heel veel feestjes en reisjes in het verschiet staan. En natuurlijk ook heel veel tijd. Die ik graag vul met nog meer feestjes en nog meer reisjes.
3: Ja, sorry.
0: Ja, meneer Simons, u moet lachen.
3: Nou, toen ik zijn reactie las, dacht ik... Oh ja, god. Ja, oude man gewoon. Kan zijn mond niet houden, weet je wel. Zo voelt het een beetje, ja. Maar ik vond het wel heel leuk dat je het...
0: Of vond u het moeilijk, meneer Simons... dat hij eigenlijk al zo snel niet meer met school bezig is?
3: Nee, daar heb ik echt geen seconde aan gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
5: Mist u zelf gewoon heel erg de middelbare school... omdat hij daardoor stond, ja. Zo dit schreef?
3: Ik vond de middelbare school wel echt een heel leuke tijd, ja. Ik heb toevallig vandaag een filmpje opgenomen... voor aanstaande brugklasses van mijn oude middelbare school. Mm. En ik moest ook meteen weer helemaal terugdenken aan mijn eerste school. Nou ja, ik heb echt... heel leuke middelbare schooltijd gehad. Ja.
0: Welke middelbare school was het? Dan kunnen
3: dit was
0: even
3: het, het Christelijk Gymnasium Utrecht. Ja.
0: En wat maakte dat zo'n leuke school?
3: Het was heel vrij. En ik weet nog dat we daar kwamen en dat ze toen zeiden... je moet alle docenten bij de voornaam noemen. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk een soort huiskamer of zo. Nee. Het was gewoon heel warm. En,
0: dat was op mijn middelbare school inderdaad ook. Dus ik vond het ook grappig dat ik net u tegen u zei. Dat is dan nodig op school.
3: Ik vind het ook prima hoor. Bij ons op school zijn ze het zo gewend. Nou, ik kom nu ook natuurlijk regelmatig oud-leerlingen tegen. En met sommigen heb ik nog wel contact. En bijvoorbeeld één meisje dat ook in het boek staat, Umema, zag ik vorig weekend. En die noemt mij nog steeds, ze heet meneer en u. En dan zeg ik, Umema, je bent bijna 20. We kunnen het op een andere manier doen. Maar dan zegt ze, nee, ik kan het niet. Ik ben het zo gewend, weet je wel.
0: Ja. Wik heeft dat ook, inderdaad. Ja. Maar Wik, ja, je bent dus geslaagd. Je vult je tijd met feestjes, nog meer feestjes. Feestjes en reisjes, lezen we ook in de briefwisseling. Ik weet van mezelf, toen ik was geslaagd... dat ik ook opeens me heel volwassen voelde. Heb jij dat ook?
5: Niet per se. Ik denk dat ik me vooral heel erg op mijn gemak voel. Mm-hmm. Ik weet niet of dat hetzelfde is als je volwassen voelen. Ik voel me al sowieso al volwassen.
3: Ja, ik voel zelf altijd al volwassen.
5: Ik mocht zelf met vrienden hebben zelf reisjes gepland. En dan af en toe werd er zeker nog een foto naar de ouders doorgestuurd. Maar dat wordt steeds minder. En dan heb je wel het idee...
0: Ik kwam echt helemaal los even
5: gewoon,
0: ervan.
5: Gewoon lekker op jezelf kan staan.
3: Ja. Maar jij bent ook wel best verantwoordelijk.
5: Dank. Dus
3: jij kunt ook veel vrijheid aan. Dat geldt ook niet voor iedereen.
0: Die gaan er soms misbruik van maken in die zin.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Goed. Dat is niet gebeurd in Kroatië volgens mij. Je hebt een fantastische tijd gehad. Ik las in de briefwisseling dat het inderdaad veel tot 6 uur naar de club ging. Toch?
5: Ja, zeker. Nou, veel... Ik wissel het af.
0: Precies. Heel goed.
3: Goeie woord,
0: verstandige jongen.
5: Ja, dat is zeker.
0: En je bent ook nog naar een buitenvilla geweest. En dat was vooral erg leuk.
5: Ja, zeker weten. Ja, ik heb dus voor de helft van de tijd ben ik in Split geweest. En heb ik daar uit kunnen gaan. En dat was wel leuk. En de andere helft van de tijd zat ik op het eiland Hvar. Mm-hmm. En dan niet Hvarstad, maar echt op het eiland ergens.
0: Mooie plek.
5: Een hele mooie plek. Echt op in een topvilla, echt een droomhuis. Mm-hmm. Waar ik gewoon met heel veel vrienden het is heerlijk had. Mm-hmm. Met zwembad en uitzicht en de berg en de zee.
0: Het was een fantastische plek inderdaad eigenlijk.
5: Zeker,
0: en volgend reisje staat misschien ook al wel gepland. Waar ben jij toen nog naartoe gegaan eigenlijk?
3: Een beetje naar een heuvel buiten Florence. Met wat vrienden, ja.
0: Oké, rustig. Dus eigenlijk niet naar per se een feest.
3: Nee, heb ik echt spijt van dat ik niet naar zo'n oord ben gegaan. Want nu kan het gewoon niet meer. Ja, het kan wel, maar nu is het gênant.
0: Ja, nou, ik heb het bewust allemaal niet gedaan eigenlijk.
3: Ja, is ook...
0: Ik ben niet gaan feesten. Ja, ik heb gewoon een hele zomer heel leuk in Nederland gefeest. Maar ik dacht, een Gerso, et cetera, dat trekt me toch niet. En dat hadden jullie ook wel, hè? Want jullie hebben expres ook voor Split gekozen.
5: Ja, zeker. Al is Gerso ook leuk... Heel veel feesten, zeker weten.
0: Split is leuker.
5: Split was zeker weten leuker. Ja, ik ben niet in Gerso geweest.
0: Nee,
5: maar
0: daar kan je deze zomer naartoe. Want er komen heel veel feestjes aan.
5: Ik kan zeker.
0: En dan kan je in ieder geval weer gaan dansen. Want ik begreep dat er een nummer van de Venga Boys was. Welk nummer is dat?
5: Parada de Tetas. Die heb ik heel veel geluisterd.
0: Die hebben jullie heel veel geluisterd. Gaan wij dan ook even naartoe luisteren. En dan gaan we nog even terug weer daar naar Atlanta, naar Spanje, Kaapverdië. Dank, Wik. Succes met het leven. Maar vooral ook veel plezier deze zomer. En dank ook weer voor de komst, Martijn Simons, docent Nederlands.
5: Dank.

0: Venga Boys. En het kunnen bijna wel gewoon de overwinningsklanken worden voor Kaapverdië. Misschien wel, Mark Kloostra, hoe gaat het?
1: Ja, laat maar lopen op de achtergrond. Nog anderhalve minuut. Het is nog steeds 0-0. En ze houden vol, die van Kaapverdië. De blauwe helden. En hier komen ze zelfs met een uitbraak. Hebben ze er zojuist ook even gehad. Schot uit de tweede lijn. Gaat ruim naast. Ze gaan het halen. Kaapverdië gaat de topfavoriet Spanje op 0-0 houden bij een WK-debuut. Het kan niet, maar het gaat echt gebeuren, dames en heren. 70 seconden nog voor Spanje. Een kopbal van Borges uit een corner voor Kaapverdië betekende bijna 1-0 voor de Kaapverdianen. Maar hier nog één keer Nico Williams. Speelt de bal de 16 in van Kaapverdië. Weggetrapt door een van de helden achterin. Lopez gooide zich al voor een kans van Oyarzabal. De enige in het laatste kwartier waarbij je dacht, oeh, daar gaat hij. Maar hij ging niet. En nog 40 seconden. Bal bij Lamine Yamal. Zet de bal in. Weggekopt. Op de penalty stipt door Borges. Ingeleverd bij Lamine Yamal. Schotje gaat naast via iemand van Kaapverdië. Als het antwoord ja is, komt er nog een corner met 30 seconden. Het antwoord is ja. Nog één Spaanse corner. Nog één moment. Oh, wat zullen ze zenuwachtig zijn in Kaapverdië. En ook in Rotterdam, waar ze allemaal verzameld zijn bij die amateurvoetbalclub. Daar zitten ze in de kantine met z'n allen te kijken, te hopen. Ogen dicht misschien wel bij deze corner van Lamine Yamal. Doorgekopt bij de tweede paal. Nee hoor. Hij stuit het voorlangs. Nog 8 seconden, dan zit het erop. Hoeveel extra tijd komt er? Of is deze doeltrap de laatste? 6 Rotterdammers in de selectie van Kaapverdië. De broertjes Duarte, Montero, Livramento, Kerry Rodriguez en Lopez Cabral. Het is afgelopen. 0-0. Wat een enorme stunt. 67ste op de FIFA-ranking. Spanje de nummer 2. Huidig Europees kampioen. Het blijft 0-0. Feest op Kaapverdië. Feest in Rotterdam. Wat een stunt. Fantastisch, fantastisch, fantastisch.
0: Ja, dat wordt feest daar in Rotterdam-West. Martijn Simons snel naar huis. Je mag ook de buurt gaan rijden volgens mij. Om het te gaan vieren. Spanje dus tegen Kaapverdië. Fantastische 0-0. En de Rode Draad gaat zometeen verder naar het nieuws van 8 uur. Dan gaan we het hebben over een vakantieeiland in Albanië. Donald Trump en Nederlandse brievenbusfirma's. Wat die allemaal met elkaar te maken hebben, hoor je zometeen naar het nieuws van 8 uur. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
4: Dr. Keldrenko.
3: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
3: Oh, dat werd even
5: dat
3: gezegd.
5: Ja, ik dacht gewoon gezellig dat we genoemd worden.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
3: Ja, ja.
6: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
7: Avrotros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas. Brilbeu. Lenzen zat. Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Hallo,
7: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
4: Stefan Komduur.
15: Goedenavond. Jared Kushner, dat is de schoonzoon van Donald Trump. En ondanks verzet van de lokale bevolking hoopt Kushner binnenkort te starten met de bouw van een enorm toeristenresort in Albanië. Je hoort zo in de Rode Draad waarom juist Nederland zich daar ook druk over zou moeten maken. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Dorald Megens.
16: Wim T. Schippers is overleden en was kunstenaar en een van de invloedrijkste mediamakers van Nederland. In 1967 was hij een van de bedenkers van VPRO-programma Hoepla, waarin model Phil Bloem bloot was te zien. Het was de eerste naakte vrouw op tv en dat leidde tot kamervragen en opzeggingen bij de VPRO. Ook is Schippers bekend van de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij op het strand bij Petten in zee goot. De jaren 70 en 80 maakte hij een aantal absurdistische programma's voor de VPRO, zoals de Fred Haché Show met Barend Servet en Van Oekels Disco Hoek met Chef Van Oekel. Een ontregelende show met typische Schippershumor, naar eigen zeggen bestaande uit 100% muziek en 100% gesproken woord, was Ron Flonflon.
17: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale hitgebeuren vragen wij uw aandacht voor Ron Flonflon met Jacques Plafond.
18: Flon. Ron Flon. Ron Flon Flon.
19: Wilhelmine Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar lijfspreuk was: wat willen de mensen toch? Die lijfspreuk had ze ontwikkeld bij het uit het raam kijken, wat een van haar grote hobby's was. Dan zag ze wat mensen scharrelen en dan dacht ze: wat willen de mensen toch?
16: En in Sesamstraat deed Wim Schippers de stemmen van Kermit de Kikker en die van Ernie, die het vaak aan de stok had met zijn beste vriendje Bert.
20: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
21: Wat zeg je, Bert?
20: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
21: Wat zei jij nou, Bert?
20: Haal die banaan nou eens uit je oor.
21: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
16: Wim T. Schippers als Ernie en Paul Hane als Bert. Schippers bleef tot op hoge leeftijd actief als kunstenaar, theatermaker en schrijver. Hij overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Dat staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Op het WK voetbal heeft debutant Kaapverdië voor een stunt gezorgd door met 0-0 gelijk te spelen tegen topfavoriet en Europees kampioen Spanje. Vooral in de tweede helft voerden de Spanjaarden de druk op, maar gescoord werd er niet. Volgende wedstrijd van de Kaapverdianen is maandag tegen Uruguay. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Hey, jij daar!
25: Hey,
0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
2: NPO Radio 1.

0: Goedenavond. Ze voetballen allemaal op het WK. De leeuwen van Atlas, de leeuwen van Mesopotamie, de leeuwen van Teranga, de Three Lions. Maar straks gaat het in de Rode Draad ook over echte leeuwen. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen om 8:30. Eerst namelijk naar Albanië. Want daar, op het eiland Sazan, leven nu alleen flamingo's, schildpadden en zeehonden. Maar Donald Trump's dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieoord ontwikkelen. Ivanka Trump vertelde onlangs hoe ze haar oog had laten vallen op die bewuste locatie.
1: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top. And we were just captivated.
0: Captivated. Ze zei dat ze het eiland zelf gevonden had tijdens die bootreis en wil er nu een exclusief resort van maken. En dat doet de familie Trump met de behulp van Nederlandse brievenbusfirma's. Hoe loopt dat geldspoor van Washington via de Amsterdamse Zuidas naar die Albanese kust? Dat bespreek ik met Lucas Kotkamp van Follow the Money. Lucas, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ik begin even bij jou, want Follow the Money heeft onthuld dat dit dubieuze project van de Trumps Nederlandse brievenbusfirma's daar zijn bij betrokken. Het is een heel woord. Eerst even dat project zelf, zometeen die firma's. Wat wil Jared Kushner en Ivanka Trump op dat eiland?
2: Nou, zoals het zei in het fragmentje wat jullie lieten horen, is Kushner en zijn vrouw zijn met hun private equity firma Affinity Partners een paar jaar geleden in Albanië geweest. En ze zagen daar de kustlijn van het land. En ze dachten, daar zit potentie in, daar willen we iets mee doen. En ze besloten om aan te kloppen met €1 miljard bij de overheid. En zeiden, we gaan hier hotels bouwen.
0: Ja, en kan je de kust even omschrijven? Het is namelijk wel heel mooi.
2: Zeker, de Albanese kust is zeker heel mooi. Heel veel delen zijn ook nog niet ontwikkeld. Volgens een heleboel groepen die daar in de milieubeweging zitten, is het ook niet de bedoeling dat die ontwikkeld gaan worden. Maar zoals je zei, er leven flamingo's, zeldzame monniksrobben, veel beschermde diersoorten.
0: Ja, onwijs groen, mooie witte stranden. Ja. Eigenlijk natuur zoals je het wil hebben en waar je eigenlijk niet aan wil zitten. Nou, dat willen deze twee graag wel. En de Albanese zien dat graag ook niet gebeuren, want er is best veel woede over dit project.
2: Klopt, zeker. Ja, een week of twee geleden barstte daar wat inmiddels de flamingo-protesten zijn gaan heten los. Waarbij nadat enkele milieubewegingen echt waren begonnen met protesteren tegen de projecten op Sazan-eiland, maar ook Zwernets. Is dat enorm breed geworden, ook anticapitalistische protesten, protesten tegen corruptie, tegen de overheid, en zijn Albanese massaal de straat opgetrokken.
0: Ja, nou, die protesten houden aan, maar de regering die lijkt er eigenlijk niet voor open te staan, want ik begreep dat de regering breed de plannen wel geaccepteerd zijn.
2: Ja, nee, zeker. En de premier, de socialistische Edi Rama, die is de afgelopen week een aantal keer vrij korzelig ook in de media geweest in Albanië zelf. En ze lijken niet te schikken.
0: Nee, we kunnen even naar hem luisteren, naar die Albanese premier Edi Rama, die het volgende zei.
3: It's going to be a beautiful project. And we are going to do it and we're going to be proud to contribute to Europe with something that since long time has not been anymore an ambition to have in Europe.
0: Ja, er zou ook sprake zijn van belangenverstrengeling. Jared Kushner zou zijn politieke rol en connecties gebruiken voor lucratieve financiële projecten zoals hier in Albanië. Hoe zit dat dan precies?
2: Nou, Kushner is eigenlijk als figuur rondom zijn schoonvader, de president van Amerika, Donald Trump, een omstreden figuur, omdat hij lange tijd heeft opgetreden als een soort officieuze diplomaat. Zonder echte functie treedt hij op als vredesgezant, gaat onderhandelen met vertegenwoordigers van Iran, heeft allerlei zaken in Libanon en Oekraïne. En eigenlijk via dat netwerk heeft hij allerlei zaken mensen leren kennen in Qatar, in de Emiraten, overal over de wereld. En twee daarvan die hij al langer kent zijn partners, of in ieder geval investeerders in zijn private equity fonds. En investeren dus ook in die projecten in Albanië. En wat daar heel opmerkelijk van is, is dat eigenlijk rond dezelfde tijd dat zij dat deden, werden sancties op Syrië opgeheven door de schoonvader van Jared Kushner, de president van Amerika, waardoor €12 miljard aan bouwprojecten vrijkwamen voor die twee broers waarmee Kushner ook zaken doet.
0: Is wel heel toevallig.
2: Heel toevallig.
0: Ja, ja. Nou, precies. En dat lijkt eigenlijk laten zien dat alles wel met elkaar verweven is op die manier.
2: Ja.
0: En ik begrijp ook dat de oppositie in Albanië ook hiervoor is.
2: Voor de bouw bedoel je, van de projecten?
0: Ja, de oppositie ook. Dus zeg maar, de Albanese hebben niet veel aan hun eigen regering.
2: Nee, zeker. Ja, Albanië is heel kort, het is een beetje politiek, zit het gek in elkaar. Het is een beetje een eenmans- of eenpartijsysteem, omdat de oppositie zo ontzettend zwak is dat er weinig tegenover staat. Wat je moet voorstellen is, Albanië heeft een hele beperkt ontwikkelde economie. Het toerisme is heel zwak. Ze hebben lange tijd ingezet op heel laagwaardig toerisme. En ze hopen te concurreren met Italië en Griekenland door in te zetten op hoogwaardig toerisme. Kushner, high-end New York, geld, soort toeristen willen we
0: mooie
2: hebben.
0: Villa's,
2: mooie villa's.
0: Naast van lelijke kustlijnen die er nu zijn. Volgens in ieder geval Kushner. Goed, dit is allemaal buitenland nog. Je zit hier in de studio omdat er ook een link met Nederland blijkt te zijn. Want uit jouw onderzoek blijkt dat het project wordt aangestuurd via Nederlandse brievenbusfirma's. Hoe zit dat dan?
2: Nou, waar we eigenlijk een paar weken geleden achter kwamen is dat dat project, een aantal, het is een beetje een verzameling van projecten in Albanië, maar die staan geregistreerd in Nederland. In een constellatie, verzameling van 5 brievenbusfirma's. Dat zijn financiële holdings, het is een BV die de grondvergunningen beheert. Dat zijn BV's die aan kapitaalverstrekking kunnen doen en eigenlijk het project fiscaal en juridisch gewoon in de lucht houden.
0: Mm. En hoe kwam Jared Kushner uit hier bij de Nederlandse brievenbusfirma's? Waarom juist die Nederlandse?
2: Nou ja, Nederland heeft van oudsher we hebben een heel gunstig ondernemings- en vestigingsklimaat. Zeker voor buitenlandse bedrijven. Het is heel veilig ook om hier een bedrijf op te richten. Je moet je voorstellen, Albanië is veel corruptie. En wat we heel vaak zien bij Centraal-Europese en Oost-Europese bedrijven is dat ze heel graag hier zitten om eigenlijk de bedrijven te beschermen tegen de hand van de staat. Dat zagen we in het verleden veel met Russische bedrijven. Die gaan dan hierheen, zodat de Kremlin er niet bij kan. Dat zie je ook bij Albanië. Tegelijkertijd heeft Nederland gewoon een aantal hele gunstige belastingverdragen met de Verenigde Staten, maar ook met Qatar, waar die Al-Ghayat-broers, die samenwerkingspartners van Kushner zitten. Dus als jij je bedrijf, je Albanese bedrijf in Nederland registreert, dan is je geld veilig, het is juridisch veilig en de belasting is gewoon relatief laag.
0: Ja, het is een bekende constructie, die Nederlandse brievenbusfirma's. Meegeluisterd, heel stil en aandachtig, zie ik op de webcam, hebben Lucevies van der Laan van Transparency International. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En ook Lilian Bussoff, Kamerlid van Pro. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: En jullie hebben als Pro-Kamervragen ook gesteld over deze kwestie. Lucevies, waarom zijn die brievenbusfirma's eigenlijk een probleem? Wat is erop tegen?
4: Nou, er zijn verschillende problemen. Ze worden ook vaak gebruikt voor het verhullen van allerlei illegale of obscure geldstromen. Dan moet je denken aan het ontduiken van sancties. Hè? Russen die gesanctioneerd zijn. Die dan toch, omdat ze dan de Nederlandse BV, ja, dan krijg je bij je Know Your Customer, krijg je geen problemen natuurlijk. Want iedereen ook keurig Nederlands bedrijf. En je weet niet wat erachter zit. We hebben ook een constructie in Nederland dat je, als je minder dan 25% van de aandelen hebt, hoeft het niet bekend te worden wie erachter zit. Dus je bent al vrij snel, kun je eigenlijk verhullen, en dat zien we ook in deze Albanese constructie, wie er nou eigenlijk achter zit. Hè? En dan hebben we ook nog eens een keer een UBO-register. Hè? De UBO staat voor Ultimate Beneficial Ownership. Dus wie is uiteindelijk de eigenaar achter al die constructies? Waar zit nou de mens achter al die dingen? En dat is ook niet goed toegankelijk hier. Dus je hebt allerlei manieren om dingen te vullen. En daardoor krijg je dus dat wij dus een belastingparadijs staan, dat we al jarenlang op de 12e plek staan in de Financial Secrecy Index. Allemaal dingen waarvan je denkt, dan moeten we dat nou eigenlijk willen met z'n allen. En dan gaat het om, moet je denken aan criminele geldstromen, aan inderdaad sanctieontduiking, belastingontduiking. En daarmee heb je dus hele rare dingen. Dat IKEA is tegenwoordig een Nederlands bedrijf, Airbus is Nederlands, de Rolling Stones zijn Nederlands. Ja, het is toch allemaal heel bizar. En soms is dat geld ook maar een paar seconden in Nederland. En het levert economisch ook heel weinig op. Dus wij hebben er heel veel vraagtekens bij. En we vinden met name dat het transparanter moet en dat er veel meer toezicht moet zijn op die sector.
0: Ik begrijp dat vaak mensen dan 24% van de aandelen hebben.
4: Ja, precies. Dat klopt, want bij 25 moet je gaan zeggen wie het is. Ja. En dat zagen we dus ook weer, als je dus kijkt in het register bij die Nederlandse NW die betrokken is, dan zie je dus 5 anonymous shareholders. Ja, dat is heel handig geregeld onder die 25%. Het zou geen toeval zijn.
0: De politiek zit naast jou, de politiek in het zijnde Julian Bussoff. Jullie hebben vandaag ook Kamervragen hierover gesteld, begrijp ik, over het onderzoek van Follow the Money. Wat is jullie belangrijkste vraag?
5: Nou ja, kijk, ik kan wat vinden van wat er in Albanië gebeurt. Dat vind ik ook. Hè. Dat er bijvoorbeeld misschien slecht om wordt gegaan met beschermde diersoorten, met de natuur. Dat de belangen van gewone mensen ondergeschikt zijn aan het grote geld. Maar in dit geval vind ik het ook wel heel kwalijk dat er waarschijnlijk ook sprake lijkt te zijn van corruptie. En dat dat via Nederland gebeurt. En eigenlijk, heel eerlijk gezegd, verbaast het me ook niet heel erg. Want eigenlijk weten we al donders goed en heel lang dat die trust sector in Nederland, hè, dat zijn dus adviseurs die eigenlijk advies mm-hmm. geven over hoe kun je nou zo min mogelijk belasting betalen. Hoe kun je je nou onttrekken aan, nou ja, bijvoorbeeld het toeziend oog van mm-hmm. de overheid, maar ook journalisten. Dat die in Nederland heel groot is en dat die zich met hele schimmige praktijken bezighouden. Ja, en dat is wel heel kwalijk dat we in de afgelopen jaren onvoldoende in staat zijn gebleken om die trust sector, nou ja, wat mij betreft kun je hem voor een deel afschaffen, maar op zijn minst veel beter reguleert.
0: Faciliteren wij op die manier ook corruptie?
5: Nou, dat vind ik dus wel. In die zin dat als je zo'n grote trust sector hebt die eraan bijdraagt dat dus journalisten, mm-hmm. maar ook de Belastingdienst niet kunnen inzien hoe geldstromen lopen. Ja, dat is zo schimmig als maar kan natuurlijk. Ja, en op die manier kun je het inderdaad veel makkelijker maken om corruptie te laten mm-hmm. plaatsvinden. En dat is ook wel heel erg kwalijk dat je dat mogelijk maakt. Tot slot, kijk, wij allemaal in Nederland kennen wel die bekende blauwe envelop die op de deurmat ploft. Iedereen moet gewoon netjes belasting betalen. En deze trust sector is er eigenlijk voor op aarde om te voorkomen dat de allerrijkste, dus de schoonzoon van Donald Trump en zijn dochter, dat dat soort mensen zo min mogelijk belasting moeten betalen. En dat vind ik gewoon diep oneerlijk.
0: Diep oneerlijk. En Lucie Wies, je zei net al even in een bijzin, Nederland houdt er eigenlijk ook niet zoveel aan over.
6: Klopt.
0: Nou, Waarom doen we het dan wel?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen, ik heb diepe bewondering voor de lobby van de trustsector. We weten natuurlijk niet wie er lobbyt, want we hebben in Nederland geen lobbyregister. Maar op een of andere manier spelen ze het klaar, ondanks al die rapporten die er liggen. En meneer Ter Haar heeft laatst ook mm-hmm. weer eentje over de doorstroomvennootschappen. Moeten we er niets vanaf? En het lukt maar niet. En het gaat om ongeveer 50 miljoen dat het ons oplevert. En mijn collega's uit de rest van de wereld van Transparency International, die zeggen elke keer als er bij ons sprake is van corruptie, kun je er gif op innemen dat het gewoon via Nederland loopt. En de hele concrete geval, laatst was de dochter van de president van Angola, mm-hmm. Isabel dos Santos. Daar heeft de Nederlandse overheid uiteindelijk ook beslag gelegd op dat geld, hè, omdat het weer via Nederland werd witgewassen. En dan, ja, dan gaat Angola, die daalt dan op de Transparency Index. En Nederland niet. Want ja, het is de Angolese overheid die zich schuldig maakt aan corruptie. Maar dat wij constant dit soort dingen faciliteren, dat moet je niet willen. Want die landen kunnen ook zich niet goed ontwikkelen. Mm-hmm. Omdat geld uiteindelijk wordt weggesluist naar, weet ik wat, de shopping van mevrouw ja. dos Santos en appartementen in Dubai. En niet wordt geïnvesteerd in ziekenhuizen en in scholen daar.
0: Ja, Lucas, jij bent van Follow the Money. Jullie volgen dat geld. Is het voor jou, ben jij dichterbij gekomen bij de mensen achter al die brievenbusfirma's?
2: In dit geval?
0: Ja, weet ook. We horen dat Lucie Wies ook zeggen. Hè, we hoeven geen lobbyregister te hebben in Nederland.
2: Nee, in dit geval is het echt heel beperkt. En dat komt ook een beetje omdat de zaak zich echt nu ontwikkelt. Dat zal Lucie Wies beamen. Corruptiezaken, meestal komen we er jaren later pas achter. Ik schrijf veel over corruptie uit Kazachstan, Congo. Komt allemaal langs in mijn verhalen, in onze verhalen. En meestal zijn die zaken 10 jaar oud, omdat documenten moeten lekken voordat we weten wie ergens achter zit. Ja. Nu met het UBO-register, wat Lucie Wies zei, we weten gewoon heel veel van de aandeelhouders in die Albanese-structuur kennen we gewoon niet. Dus ja, wie verdient daaraan? We hebben echt geen idee. We weten alleen dat het via Nederland loopt.
0: En dus is er ook wel jullie in Brussel een deel van de politiek die zegt, we moeten dit aanpakken. De Nederlandse overheid heeft ook gezegd, we proberen dit aan te pakken. Waarom is dat dan eigenlijk tot nu toe niet gelukt? We horen weer een nieuwe zaak nu.
5: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want de Panama Papers, voor sommige mensen weten we misschien ook nog wel. Toen lekte eigenlijk ook uit wat voor enorm belastingparadijs Nederland is via die trust sector. Toen zeiden we toch wel vrij collectief in de politiek, ja, zo kan het niet. En toch zien we dat we nu eigenlijk wat we vaak hebben gedaan en wat we nu ook weer hebben gedaan met deze sector is, ja, we laten zichzelf een beetje reguleren. We laten het aan hunzelf over. We stellen een aantal uitgangspunten op, et cetera. Maar echt hard doorpakken, dat blijft uit. Hè? Mm-hmm. Laat ik het heel concreet maken. Wat mij betreft is er in Nederland geen plek voor zogenoemde bedrijfjes die niks meer hebben dan alleen een brievenbus hier geregistreerd. Geen werknemers in dienst. En die er alleen zijn om echt zich te onttrekken aan het toeziend oog van de Belastingdienst en van de journalistiek en daarmee de democratische rechtsorde. Voor dat soort praktijken is wat mij betreft in Nederland geen plaats. En daar bieden we nog steeds wel mogelijkheden toe met die zogenoemde brievenbusfirma's. Dus wat mij betreft schaffen we dat gewoon, dat deel van die zogenoemde trust sector echt af. Want die hebben geen enkel ander doel dan in ieder geval voor de allerrijkste ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk belasting betalen.
0: Ja. Lucie Wies, als Transparency International zeggen jullie dat nu ook, of roepen jullie ook het huidige kabinet Jette op, pas nou die transparantieregels aan. Heb je daar iets over gelezen in het coalitieakkoord?
6: Nee. Dus wat dat betreft is dit iets waarvan je denkt, die kunnen we gewoon snel mee aan de slag.
0: Ja, precies, ja. Geen meerderheid voor gevonden te worden.
6: Nou ja, die meerderheid in de Kamer. Als ik een keer het Kamerlid van Pro hoorde, dan denk ik van nou, die meerderheid is zo gevonden als het kabinet dat voorstelt. Maar ga in ieder geval van die 25% regel naar beneden, in ieder geval naar 10%. Mm. Dan moet je namelijk 10 aandeelhouders vinden. Dus dan heb je de drempel al wat hoog gemaakt. Maar wat ook heel belangrijk is die toegang tot dat UBO-register. Clubs zoals wij, die dit soort zaken onderzoeken, ja. Natuurlijk follow the money, journalisten en anderen moeten gewoon dit werk kunnen doen. Want je kunt het niet overlaten alleen maar aan de FIOD. Want dan moet er eerst sprake zijn van, ja, in ieder geval dat het echt verdacht is. Strafbare zaken. En heel vaak, nou, Lucas zei het al, je moet vaak krijg je een melding, een klokkenluider, iemand die het naar buiten brengt. En dan begint het onderzoek pas. En daarvoor moet je transparantie hebben.
0: Ja, daarvoor moet je transparantie hebben. Daarvoor moet dus misschien die 25% naar 10%. Weet jij of er daar meer of andere politieke partijen er ook achter staan?
6: Nou, dus in de huidige constellatie moet ik zeggen dat mij nog niet helpt. Dus ik kijk eventjes naar mijn buurman. Heb jij daar een beeld van?
5: Ik weet niet zeker of er een meerderheid voor is. Wat ik wel weet is 2 dingen. 1, dat toch ook wel bij best wel veel partijen, gelukkig in politiek Den Haag, wel heel erg wringt dat hier zoveel schimmigheid omheen hangt. Dus we kunnen met elkaar in de politiek best wel van mening verschillen. Mm-hmm. In welke mate je belasting moet heffen, op wie, et cetera. Maar dat we op zijn minst willen weten van, hey, wie zit er nou achter die brievenbusfirma's? Betaalt iedereen netjes de belastingen die we met elkaar afspreken? Dat is toch wel een uitgangspunt waar we het over eens moeten kunnen worden in politiek Den Haag, zou je zeggen.
6: Nou, en ik denk dat inderdaad van links tot rechts. Want corruptiebestrijding, daar moet sowieso iedereen tegen zijn. Maar ik denk met name, als ik kijk naar veel van de partijen die migratiestromen zo belangrijk vinden. Hoe denk je dat die migratiestromen, waar die vandaan komen? Dat komt omdat er eigenlijk dat je niet eerlijk zaken kunt doen, dat die landen zich niet ontwikkelen. En dat komt door die corruptie. Dus zou je eigenlijk van links tot rechts moeten zeggen, wij moeten dat niet willen faciliteren als Nederland.
0: Ja, heb je het idee dat die boodschap bij die partijen ook landt?
6: Nog niet genoeg, maar daar gaan we voor lobbyen. Heel transparant.
0: Ja, heel transparant, oké. Okay, ja.
6: Nee, dat is wel iets. De nieuwe Tweede Kamer is, ze beginnen nu een beetje op stoom te komen. En wij vinden het ook leuk om met iedereen in gesprek te gaan. En ik denk dat wat je politiek perspectief ook is, je moet uiteindelijk illegale geldstromen niet willen faciliteren vanwege de sancties, de criminaliteit, de migratiestromen, de armoede, de milieubescherming. Er zijn honderden redenen waarom we dit niet moeten willen als Nederland.
0: Goed, dit is Nederland. Ik denk dat we voor de aanpak van dit soort stromen niet alleen maar naar onszelf moeten kijken, maar ook naar Europa, naar de Europese Unie, of die daar iets in kan betekenen. Julian Bushoff, inmiddels heeft de Europese Commissie zich in een discussie ook hier gemengd. Het grootschalige resort kan de toetredingsgesprekken van Albanië tot die Europese Unie frustreren als blijkt dat het land de Europese milieuregels schendt. Ja. Helpen dat soort uitspraken van de Commissie?
5: Nou ja, in die zin is het wel vind ik het wel eerlijk dat ze dat ook gewoon zeggen. Hè? Als een land wil toetreden tot de Europese Unie, moeten ze gewoon gaan voldoen aan Europese wet en regelgeving. En hier lijkt in ieder geval sprake ervan te zijn geweest dat natuurregelgeving aan hun laars wordt gelapt en dat beschermde diersoorten in gevaar worden gebracht. Maar ook, als blijkt dat er inderdaad sprake is van corruptie, ja, we hebben toch met z'n allen in Europa ook een aantal waarborgen afgesproken om te voorkomen dat er te veel corruptie plaatsvindt in verschillende landen. Dus ook dan vind ik het terecht dat een Europese Commissie wel zegt, ho, let nou op je zaak, Albanië. En mijn punt zou zijn richting de Albanese, ze zullen wellicht niet luisteren, maar de Europese Unie is heel wat meer waard om je daarbij aan te sluiten dan om naar de pijpen van de schoonzoon van Trump te dansen.
0: Ja, maar denk je dat dat wel echt ook effect heeft op die Albanese? Dat juist er misschien ook die toetreding tot de EU in het gevaar komt, dat de mensen binnen de regering toch gaan twijfelen?
6: Ja, dat kan ik uit ervaring zeggen. Ja. Want ik heb dat soort toetredingstrajecten in Brussel allemaal meegemaakt.
0: Ja, lange tijd in Brussel.
6: En het heeft
0: gewerkt.
6: Ongelooflijke impact. En het steunt natuurlijk ook al die mensen die de straat op gaan. En de regering luistert daarnaar. Dus het is heel echt terecht dat de Europese Commissie dat zegt. En dan moeten ze echt een afweging maken. Waar willen we nou bij horen?
0: Nou, interessant is dat die uitspraak van de Europese Commissie er nu ook ligt. Lucas, ook de Albanese anticorruptiediensten, die hebben zich nu gemengd in het onderzoek. Zijn een onderzoek naar het project begonnen. Verwacht jij nou dat het luxe resort er echt gaat komen in de toekomst?
2: Oeh, heel moeilijk te zeggen. Ja, ik, kreeg ook vandaag van iemand de vraag van of dat anticorruptieonderzoek nou is ingestoken voor de beeldvorming, of dat het allemaal gunstig is en dat we in een traject zitten dat we gewoon de protesten gaan uitzingen uit het corruptieonderzoek. Komt niks en vervolgens staat het resort er gewoon.
0: Hoor, in Hongarije is net het hoofd van de corruptiedienst opgepakt vanwege corruptie. Ja.
2: Ja, het kan alle kanten opgaan. Ja,
0: nou, we moeten het afwachten. Interessant, dank jullie wel alle drie voor de uitleg. We weten in ieder geval wat meer over deze zaken waar we ook staan in Nederland en ook in de rest van de wereld. Lucas Kotkamp van Follow the Money, dankjewel. Lucebies van der Laan van Transparency International en ook Julien Bushoff, Kamerlid van Pro.

0: fijne rode plaat was dit van vandaag. Dit was namelijk The Clash en London Calling.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 8:30, Dorot Megens is hier met het NOS Journaal.
2: De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland...
0: Wat een fijne rode plaat was dit van vandaag. Dit was namelijk The Clash en London Calling.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 8:30, Dorot Megens is hier met het NOS Journaal.
2: De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument.

0: beeldend kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met absurdistische en ontregelende programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leidt dat alles wel tot hogere ticketprijzen. En verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Petfood. Klanten die gekochte blikken terugbrengen naar de winkel, die krijgen hun geld terug.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Nieuws over de gezondheidszorg, dat is altijd bijna slecht nieuws. Bezuinigingen, personeelstekorten, wachtlijsten, commercialisering. De zorg kampt met veel problemen. En één daarvan is ook een imagoprobleem. Wat is er nou nodig om van al die tekorten af te komen en om de zorg ook eens in een positief daglicht te stellen? Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar eerst zetten we een actie, demonstratie of petitie in de spotlight.
1: Tegen draad.
2: Gisteren speelde de Oranje Leeuwen.
3: Hallo, hoor je me?
2: We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Vandaag meer aandacht voor echte leeuwen. En Simone Eckhart, we horen je. Goedenavond.
3: Hallo, jij bent van, Simone.
2: Je bent van Stichting Spot, die zich inzet voor wilde katachtige echte leeuwen. Daar gaan we het over hebben. Want wat voor actie voeren jullie deze zomer?
3: Ja, wij roepen reizigers op om bewust na te denken op het moment dat ze of excursies gaan boeken met wilde dieren of op safari-reis gaan. Want het gaat helaas nog heel vaak mis. En helaas, heel veel reizigers weten dat niet.
2: Nee, en wat gaat er dan precies mis tijdens dat soort bijeenkomsten?
3: Nou ja, op het moment dat je het over safari-reizen hebt, zie je steeds meer filmpjes viraal gaan, waarbij nou echt tientallen wagens bijvoorbeeld cheetahs of leeuwen achtervolgen. En dan met tientallen wagens om zo'n dier heen staan. Als je van die documentaires, weet je, zie je altijd de grote migratie waarbij genoes en zebra's over de rivier gaan, waar ze krokodillen moeten trotseren. Ja, en dan zijn er dus de laatste jaren steeds meer toeristen die uit wagens klimmen om die genoes dan dus te filmen en te fotograferen. Ja, en dat heeft een enorme impact op wilde dieren. Ja, en vaak staan die al onder druk. Dus dat is echt een safari-toerisme dat dat niet echt helpt, zeg maar.
2: Zie je eigenlijk het liefst die safaris allemaal stoppen?
3: Nee hoor, nee. Want het is nou eenmaal wel zo dat safari-toerisme zorgt ook gewoon voor inkomsten. Waardoor ook leefgebied behouden blijft. Maar ik zou heel graag willen dat toeristen wat minder op jacht gaan naar het perfecte plaatje, zeg maar.
2: Ja, precies. Er ook mee akkoord gaan als de leeuw op heel grote afstand is of er misschien een keer niet is.
3: Ja, gewoon ervaren het er gewoon eens. Weet je, ga niet alleen maar kijken door de lens van die camera of van nou hiermee kan ik scoren op social media. Bijvoorbeeld de cheetah, dat is ook echt met onderzoek aangetoond, het jachtluipaard. Door dit soort toerisme in Kenia gaat het enorm slecht met die cheetah. Want die moeders kunnen niet meer goed jagen, waardoor welpjes onnodig sterven. Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn van iemand die op safari gaat, zeg maar.
2: Je haalt nu even Kenia aan. Heb je het dan ook specifiek alleen over safaris in Afrika?
3: Nee hoor, want je hebt natuurlijk ook in India heb je bijvoorbeeld het tijgertoerisme. Nou, daar heeft recent de regering van India ingegrepen door toeristen te verbieden om mobiels mee te nemen. Want iedereen gaat dan die locaties taggen waar dan die leeuwen of die tijgers zijn. En dan krijg je daar hele opstoppingen. Het is echt niet, je weet niet wat je ziet als je die filmpjes ziet. Dus dat gebeurt ook buiten Afrika. En daarnaast heb je dan nog, en dat is het tweede punt waar we aandacht voor vragen. Kijk, op safari-reizen gaat het om dieren die in het wild in de natuur leven. Maar ja, je kunt ook een excursie boeken waarbij je gaat wandelen met een leeuw. Ja, dan gaat het om gefokte dieren. En dat vinden mensen allemaal hartstikke leuk. Of een tijgerwelpje de leeuwen of de melkfles geven. Maar ja, heel veel mensen beseffen niet dat die diertjes ook volwassen worden. En dan worden ze of doodgeschoten of ze worden gewoon gedood voor, ja, bijvoorbeeld de botten om die in medicijnen te gebruiken. Dus ja, dat is allemaal heel veel dierenleed.
2: Heel veel dierenleed. En dus zeggen jullie als Spots, pas nou eens op en denk er sneller en langer over na. Kan je het ook diervriendelijk? Kan het diervriendelijk?

0: Vriendelijker?
1: Ja, het kan zeker die vriendelijke gewoon niet doen. En dus als je het hebt over excuses met wilde dieren, op het moment dat je ze kunt aanraken, dat je ermee kunt wandelen. Ik bedoel, het is eigenlijk ook absurd met een leeuw gaan wandelen. Ik bedoel, normaal zou je bang moeten zijn voor een leeuw. Dus hoe kan het dat een leeuw dat doet, weet je? Dat, ja, ik zou gewoon willen dat mensen gewoon eens wat beter na gingen denken.
0: Ja, van... en dus ook bij die safaris, hou er rekening mee dat je de leeuw niet ziet en accepteer dat ook. Dat is nou onderdeel van de...
1: Nu wordt er heel veel druk gezet vaak op de lokale gids. Mm-hmm. Die is afhankelijk van fooien. En die wordt heel erg in de verlegenheid gebracht. En dus wij, de westerse toerist, die jagen die gids eigenlijk ook alleen maar op. Dus dat zouden we gewoon niet moeten doen.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: We hebben dus een speciale website, respectwildlife.org. Maar ze kunnen ook gewoon naar Stichting Spot. En dan komen ze vanzelf op de banner die naar die website leidt. En er zijn allerlei tips te vinden hoe je dan... Want het is leuk om te zeggen wat je niet mag doen. Maar hoe kun je dan wel een bijdrage leveren?
0: Nou kijk, dat is inderdaad ook een mooie. Waar gaat je eigen vakantie naartoe?
1: Nou, ik ben nog niet zo lang terug, dus ik ga gewoon hopen op mooi weer en goed voetbal. Dan blijf ik gewoon hier.
0: Nou goed, volgend weekend begint dat mooie weer in ieder geval al voor je. Dankjewel, Simone Eckhart van Stichting Spots. Succes met de campagne. En wil je nou zelf ergens actie voor voeren? Meld dat dan even via ons mailadres. Dat is derodedraad@bnnvara.nl.

0: muziek van Tame Impala. Dit was Dracula. De rode draad. Tekorten in de ouderenzorg, lange wachtlijsten in de GGZ en flinke bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Zomaar een aantal voorbeelden van thema's die het nieuws de laatste tijd domineerden. Daarbovenop is er ook een tekort van tienduizenden zorgmedewerkers. Een tekort dat alleen dreigt op te lopen als er niet snel iets verandert. Wat doen al deze berichten bij het imago van de zorg? En wat is er nodig om die tekorten ook echt af te komen? Ga ik over praten met Jaap Kappert, bestuurder van beroepsvereniging Verzorgende en Verpleegkundige. En toezichthouder ook bij de Nederlands GGZ. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ook met Tijmen Schol. Hij is zorgmedewerker en online content creator.
2: Goedenavond.
0: Maak filmpjes, hè?
2: Yes,
0: over werken in de zorg, inderdaad. Eerst, Jaap Kappert, maar eens even bij jou beginnen. Wat is het imago van wat een zorgverlener op dit moment heeft?
1: Ik denk dat zorgverleners, dat is het goede nieuws, enorm vertrouwd worden. Als je kijkt naar internationale lijstjes, maar ook wel in Nederland, dan blijkt dat 90%+ van de mensen zorgverleners vertrouwt. Dat zijn dan verpleegkundigen, dat zijn artsen. Dus dat is het goede nieuws. We hebben daarnaast als beroepsvereniging op de dag van de verpleging een peiling gedaan. Daaruit blijkt dat 2/3 van onze collega's opnieuw voor het vak zou kiezen als ze die keuze opnieuw zouden moeten maken. En daarnaast zien we natuurlijk ook heel vaak in media en op allerlei plekken dat het gaat over tekorten, over bureaucratie. En dat doet natuurlijk wat afbreuk aan het hele mooie vak, want dat is het wel.
0: Ja, en dat doet dus ook wat afbreuk een beetje aan het imago wat de zorg heeft. Zien we dat nou ook terug in de populariteit in zorgopleidingen?
1: Dan zien we eigenlijk tweeledig beeld. Als je kijkt naar de hbo-opleidingen voor de verpleegkunde, dan blijven die de laatste jaren vrijwel stabiel. En als je kijkt naar de mbo-opleidingen, daar zie je wel echt een teruggang, bijvoorbeeld bij de opleiding tot verzorgende. En dat is ernstig, want we hebben juist die mensen heel hard nodig om in de ouderenzorg en je zei het zelf al, voor mensen te zorgen, ook in de komende jaren.
0: Ja. Want eigenlijk qua die professionals, die zijn er wel genoeg misschien. Dus zitten veel mensen op de geneeskundeopleiding?
1: Ja, sommige opleidingen zitten gewoon vol. Hè. Ja. Dus er zijn geen tekorten aan dokters bijvoorbeeld. Maar juist wel aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat zou oplopen als we niks doen tot, ik geloof, 300.000 in 2035. Dus stel je voor, dat is 6 keer de arena vol. Hè.
0: Tijmen, jij bent een zorgmedewerker. En je maakt er video's over die je online deelt. Dat begon al met 2021 in een verzorgingshuis De Koperhorst.
2: Ja, in Amersfoort.
0: In Amersfoort, inderdaad. En je deelt daar nu alledaagse momenten die je beleeft met ouderen. Laten we even luisteren.
3: Ik hoor dat we gaan beginnen. Wat doen we met z'n drieën?
4: Waar hij al doolde op de zee, zijn stad als man.
5: Oh, wat leuk. Had je al een beetje gemist?
6: Had u hem al gemist?
5: Ja, oh, wat fijn. Is dat maar weer om te eten?
6: Ja, op uw gezondheid. En nog vele mooie momenten.
5: Nou, ik heb veel genoten van jou altijd.
0: Tijmen, het zijn onwijs lieve filmpjes die je maakt. Lieve mensen ook die in die Koperhorst wonen. Wanneer kom jij op het idee? Je liep daar rond en je dacht, dit moet ik gaan vastleggen.
2: Ja, 5 jaar geleden begon ik in het huis als bijbaantje in de keuken. Toetjes maken en afwassen. En later ben ik de afdeling opgegaan als gastheer, net om toetjes of om spelletjes te spelen, koffie en thee in te schenken. En toen ben ik eigenlijk begonnen met een video dat ik piano speelde. En dat vond ik gewoon mooi om te delen, want ouderen en dementie en met muziek, dat doet echt wat met mensen. En ik vond het gewoon mooi om te delen, om te laten zien dat ouderen genieten, nog heel veel willen en kunnen. Ook in hun laatste levensfase, als ze in zo'n woonzorgcentrum wonen. En dat ben ik dus blijven delen met op een gegeven moment uitjes, adviezen opschrijven. En nu de laatste 2 jaar is social media echt ontploft. En daar heb ik nu gewoon mijn werk van gemaakt om leuke uitjes te doen. Mooie dingen te ondernemen, dat vast te leggen. Maar ook juist de mindere kant, hè, als mensen overlijden, hoe dat gaat. Mensen die, die toch achteruit gaan door de Alzheimer. Ook dat beeld laat ik zien, want dat hoort er ook wel bij.
0: En niet alleen maar meer in de Koperhorst, of wel?
2: Ik werk in de Koperhorst, ook in Amsterdam, in de Amstelring,
0: Precies, op 2 plekken. Nu zijn deze filmpjes er, maar je besloot al eerder daarvoor in de zorg te gaan werken.
2: Ja.
0: Waarom deed je dat? Wat maakte de zorg zo interessant voor jou?
2: Nou, ik studeerde junior account manager en toen ben ik dus als bijbaantje in de Koperhorst gaan werken. En toen moest ik eigenlijk weer terug naar school. Dus ik moest dan avonddiensten gaan draaien. Ik dacht van hoe leuk is het om eigenlijk met ouderen gewoon op pad te gaan. Leuke spelletjes spelen. Je hebt ook geen opleiding voor nodig, want de functie heet gastheer. Mm. En toen ben ik dat, je zag zoveel kracht en liefde die mensen aan je kunnen geven. Als toen ik daar misschien 17, 18 jaar nog rondliep. En als je dat dan op die jonge leeftijd krijgt met een beetje vermaak, spelletjes spelen. En gewoon hele kleine dingen. Mm-hmm. ja, toen ben ik echt blijven plakken. Dus ik heb mijn junior account manager diploma ook behaald. En ik dacht, waarom blijf ik hier niet werken? En toen ben ik later dus inderdaad de video's gaan maken.
0: Ja, en daarvoor heb je nu 250.000 volgers op Instagram.
2: Ja, klopt.
0: En hoe zit het op TikTok?
2: 210.000 of iets. Zo. Ja,
0: krijg je wel eens vragen van volgers van hoe ben je hier terechtgekomen? Kan ik dit werk ook gaan doen?
2: Ja, ja zeker. Ja, ik krijg juist heel veel berichten dat mensen juist de keuze maken om in de ouderenzorg te gaan werken door middel van de video's die ze zien. Of juist dat ze stage gaan lopen of vrijwilligerswerk gaan doen. Dus dat is natuurlijk een hele mooie kant van social media. Door de video's die ik maak, dat ik wel de groei zie. En ja, jij in cijfers, dat is net wat anders. Want jij ziet het globale cijfer met percentages. Maar ja, ik zit er middenin en ik zie zoveel mensen die door mijn video's in de ouderenzorg gaan werken. Dat is wel echt mooi.
0: Ja, nou, daar zijn jullie hartstikke blij mee als beroepsvereniging, denk ik. Ja.
1: Dat denk ik wel, of dat is zo. En ik geloof dat het een collab heet, maar we moeten hierna nog maar eens praten hoe we kunnen samenwerken. Want wij zoeken al die mensen om in de zorg te komen werken.
0: Ja,
1: en, dus dat is denk ik heel erg mooi. Ja, want die mensen zoeken we. En we zien ook wel als beroepsvereniging dat veel mensen, juist als ze al in de zorg werken en ze hebben daar een beroep als verpleegkundige bijvoorbeeld, dat ze dan weer snel nadat ze zijn afgestudeerd, dat ze weer weggaan.
0: Waarom is dat?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld omdat mensen niet voldoende begeleid worden. Als je net je diploma hebt gehaald en je gaat toch een ingewikkeld vak uitoefenen, waar je te maken krijgt met moeilijke beslissingen, maar misschien ook met overlijden, met mensen die palliatieve zorg krijgen. Dan heb je eigenlijk ook nog wat begeleiding nodig. Net nadat je bent afgestudeerd, dan kun je niet zomaar mensen in diepe gooien.
0: Dat gebeurt wel op dit moment.
1: Ja, dat gebeurt wel, omdat de begeleiding niet overal op het goede niveau is. Dat gebeurt ook wel eens tijdens de opleiding. Dus ja, het is een heel mooi vak. En ook ik zou morgen weer opnieuw verpleegkunde gaan studeren. Maar we kunnen nog echt wel wat meer doen om mensen ook te behouden en ervoor te zorgen dat ze ook hun diploma halen.
0: Ja, want om het even goed te begrijpen wat je zegt, ze gaan dus soms middenopleidingen eruit. Maar ook als ze de opleiding hebben afgerond, kiezen ze toch ervoor om niet verpleegkundige te
1: worden. Ja, om niet als zodanig te gaan werken of te blijven werken. En dat heeft dan vooral te maken met de begeleidingsdruk, de werkdruk, ook wel met administratieve lasten, bureaucratie. En natuurlijk met de salaris waarvan we zeggen, nou, dat kan ook nog best een paar tredes omhoog.
0: Nou, salaris omhoog, dat kost geld.
1: Zeker.
0: Den Haag roept als het op zorg aankomt vaak dat geld er niet is. Mm-hmm. Want ze bezuinigen maar al te lief ook op die, al te liefst op die zorg. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. Minister Sterk liep de Tweede Kamer 2 weken geleden af te zien van die bezuiniging. 158 miljoen euro aan tariefmaatregelen. Eerder verviel al een bezuiniging van 45 miljoen euro. Dus in totaal is er nu 203 miljoen weer vrij eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Daar wordt niet op bezuinigd. Is dat dan voor jullie als beroepsvereniging grote opluchting?
1: Nou, dat is, hè, wij zijn als beroepsvereniging actief in alle sectoren in de zorg. En dit gaat over één onderdeel daarvan, de gehandicaptenzorg. Ja, natuurlijk is dat goed voor de mensen met een beperking die daar verzorgd worden. Dus dat vinden we goed nieuws. Tegelijkertijd zeggen we, eigenlijk als het op de arbeidsmarkt aankomt, ontbreekt het in Den Haag aan een nationale strategie. Dus waar je wel ziet dat er gezegd wordt, we moeten meer mensen in de techniek, het onderwijs en bij Defensie hebben werken. En daar worden ook concrete plannen voor gemaakt. Mm-hmm. Ontbreekt dat in de zorg? Dan hebben we toch een beetje last van de Haagse jojo. De ene keer dit en de andere keer weer dat. Dus een beetje
0: of hebben die andere groepen betere lobbyisten rondlopen?
1: Nou, dat denk ik niet. We weten dat er in de zorg op de arbeidsmarkt echt al jarenlang bezuinigd wordt. En dan wordt er weer geïnvesteerd. Dus het ligt niet zozeer aan onze boodschap. Het ligt eraan dat kabinetten snel vallen. Dat er dan weer een nieuwe regering komt. Dat weer geld gezocht wordt. Een beetje met de kaasschaaf. En coherent beleid, dat lukt niet.
0: Ja, en wat doet dat met jouw beeld, Tijmen, van de zorg? Als je al die nieuwsberichten leest over bezuinigingen, personeelstekorten.
2: Ja, de tekorten heeft denk ik elk huis al last van. Het is lastig, want ik probeer inderdaad met mijn video's inderdaad mensen te motiveren en inspireren om te kijken hoe mooi de ouderenzorg juist is. En ik denk dat op social media een heel sterk iets kan zijn. Want social media is gewoon een mooi platform om daar gebruik van te maken. En dat doe ik met alle liefde. Maar je merkt wel de werkdruk, zeker ook in de zorg. Dat elke verpleegkundige, mensen die vanaf 's ochtends gewoon loopt te zweten onder de douche om mensen te wassen en te douchen. Je merkt dat zij gewoon niet echt geen tijd hebben voor de bewoners zelf om daarna nog even te kletsen of een koffietje te drinken.
0: Wat jij doet.
2: Ja, zoals de gastheer of gastvrouw. Daar hebben die mensen echt geen tijd voor. En die zweten zich helemaal de pan uit.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En vertrekken ze dan soms ook?
2: Nee, dat niet. Maar je merkt wel dat ze soms wel hoog in hun emotie zitten. Mm-hmm. Of ik wil niet zeggen overspannen, maar je merkt wel dat gewoon die werkdruk en
0: Zeg, ja. De toppen van hun kunnen eigenlijk lopen.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Terwijl juist, en dat leren we ook heel erg in jouw filmpjes, de ouderenzorg, dat gaat om dicht bij mensen staan. Dat gaat ook over leven, maar het gaat ook over dood. Bijvoorbeeld ook in het volgende filmpje.
6: Ja, lieve volgers, even een mededeling vanuit Wouter en mij. Dit wordt de allerlaatste video. Wouter die heeft steeds vaker wat slechtere dagen en dan vermoeid.
7: Oh ja.
6: De familie en Wouter zelf die hebben besloten om het langzaam af te bouwen. Hè?
7: Ja.
6: En dat vind jij ook helemaal goed.
7: Volledig.
6: Jij wilt ook weer naar je vrouw toe en naar je broer die al een paar jaar zijn overleden.
7: De koek is op.
6: De koek is op.
0: De koek is op, ja. Het is een onwijs Wouter. Lief filmpje. Ja. Je hebt ook hele lieve woorden voor hem.
2: Ja.
0: Krijg je veel reacties dan op zo'n filmpje als dit?
2: Ja, mensen die zijn, kunnen zo meelevend zijn. En zoals ik al zei, het is ook zo belangrijk om te laten zien dat dit er ook bij het leven hoort. Het is niet allemaal heel leuk en aardig. En dat is ook met de zorg zo. Want ik doe inderdaad de leuke dingen. Maar het douchen en zo is echt intensief. En ik heb heel veel respect voor de mensen die dat ook doen. Want ik zou dat echt niet kunnen. Maar de dood hoort er ook bij. En ik probeer inderdaad op zo'n mooie mogelijke manier ook dit soort dingen vast te leggen. Want dit is het leven. Het gaat hier om mensen die Alzheimer hebben, mensen die samenwonen. Ik had vorige week is een vrouw die was bijna 75 jaar getrouwd met haar man. En die is helaas op 97-jarige leeftijd overleden. En ik zeg tegen haar, weet u wel hoe bijzonder dat is? Want zij is 93. Zeg, dat weet ik ook, maar daar teer ik ook op. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen die ik omzet in iets positiefs om er toch nog wat moois van te maken. Terwijl dit wel de realiteit is dat mensen gaan.
0: Ja, precies. En tegelijkertijd dus ook zorg krijgen van mensen die onder hoge druk staan. Jaap Kappert, wat is de impact van die personeelstekorten op de kwaliteit die wordt geleverd door zorgmedewerkers?
1: Nou, je ziet dat door de tekorten in de teams dat er geen stabiele teams zijn. Dus dat betekent dat je niet erop kunt rekenen dat er hetzelfde ploegje mensen voor dezelfde groep bewoners zorgt, bijvoorbeeld.
0: Juist die herkenning.
2: Heel veel flexers.
1: Precies, dat doet wel iets met de kwaliteit. Dus daarnaast ZZP'ers of mensen van het uitzendbureau, allemaal goed dat deze mensen helpen. Maar het is nou net niet wat je het liefst zou zien. Hè? Want het liefst zou je zien dat een stabiel team dat bewoners kent, voor hen zorgt. En dat je dus ook de familie kent en daar goede afspraken mee kunt maken.
0: Wanneer haal je een bekend probleem aan, wat we ook in andere sectoren zien, is dat veel mensen bij uitzendbureaus gaan werken omdat ze dan flexibele werktijden kunnen hebben. Zelf kiezen wanneer ze op vakantie gaan. Misschien geen nachtdiensten meer hoeven te werken. Uiteindelijk misschien onderaan de streep wat meer verdienen. Zeggen jullie als beroepsvereniging dan ook, we willen dat eigenlijk door de politiek daarna harder aangepakt zien worden, waardoor mensen meer ook echt bij een vaste plek komen te werken?
1: Ja, de politiek heeft dit al aangepakt. Hè, door de wet DBA weer te gaan handhaven vanaf 1 januari vorig jaar. Dus je ziet ook dat het aantal flexers in de zin van ZZP'ers afneemt in de zorg. Kijk, het maakt ons vooral uit dat verpleegkundigen en verzorgenden goed hun werk kunnen blijven doen. En op welke manier dan ook. Dus dat kan in loondienst, en daar hebben werkgevers soms nog echt wel iets te doen. Maar dat kan ook als flexibel inzetbaar personeel. Maar we zien nu dat doordat niet alle werkgevers ook het goede arbeidsmarktbeleid zelf voeren, hè, dus niet een goede werkgever zijn, dat daar mensen sneller door vertrekken. En ik weet dat daar heel hard aan gewerkt wordt in allerlei sectoren in de zorg. Maar soms kan er nog wel een tandje bij, bijvoorbeeld door verpleegkundigen en verzorgenden. Maar dat geldt uiteindelijk voor alle zorgprofessionals ook zeggenschap te geven over hun werk.
0: Precies, over die tijden waarop ze werken.
1: Bijvoorbeeld, ook over die tijden, ja, klopt. En dat van dat geld, dat valt reuze tegen. Want onderaan de streep blijft er vaak helemaal niet meer over. Ja, wel op je bankrekening.
0: Ik zei ook denken meer over te houden uiteindelijk, inderdaad. Ja. Tijn, mijn laatste woord is aan jou. Wat is er volgens jou dan nodig om die zorg nog aantrekkelijker te maken?
2: Ik denk dat als iedereen een beetje omkijkt naar een eigen opa en oma, of gewoon een keer binnen zo'n woonzorgcentrum lopen, dat ze het beeld gewoon goed zelf kunnen aantasten en kijken hoe het is. En ik denk dat als iedereen gewoon een beetje omkijkt en energie steekt in de kleine dingen, want het zijn ook de kleine dingen die het ook echt doet, dan wordt de wereld een stukje mooier in de zorg.
0: Ja, dus een keer voor die bijbaan, niet naar de supermarkt, maar naar het woonzorgcentrum.
2: Ja, of neem iemand, neem een oudje lekker mee op pad naar de supermarkt, of ga lekker een ijsje halen, of ga gewoon langs gaan rummikuppen. Zo makkelijk is het.
0: We kunnen het allemaal zien en volgen op jouw kanaal. Ook Tuinmanschool, dankjewel voor je komst. En Jaap Kappert, bestuurder van beroepsvereniging Verzorgende en Verpleegkundige en Toezichthouder bij de GGZ. Ook dank voor de komst.
1: Dankjewel.

0: En met deze favoriete plaats van mij van de Arctic Monkeys zijn we helemaal afgerold. Zometeen gaat er weer gevoetbald worden op deze zender. Onze zuiderburen zijn namelijk klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Alles daarover zometeen bij Langs de Lijn en Omstreken bij Jan-Willem Westerlinck en Edwin Cornelissen. En morgenavond is die Rode Draad er dan gewoon weer met mij vanaf 7 uur. Veel plezier bij het voetballen en een fijne avond gewenst.
1: Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
3: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
1: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
4: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Er is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij Dereizen.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon kozijnen.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
19: Goedenavond. De eerste sensatie van het WK voetbal is een feit, want Kaapverdi hield Europees kampioen Spanje vanavond op 0-0.
20: En dat WK dendert maar door. Nu op het punt van beginnen. België tegen Egypte. Natuurlijk volgen we die wedstrijd in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal. Met Dorot Megens.
21: Premier Jette is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Ingewijden hopen dat hij excuses gaat maken aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. De kans dat dat gebeurt is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
22: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden. En wat de Nederlandse staat kan doen om recht te doen aan de ellende die deze groep Molukkers is aangedaan, daar wordt al jaren over gepraat. En achtereenvolgende kabinetten die komen daar maar niet uit. Dat ze nu wel willen doorpakken waarschijnlijk is omdat de tijd eenmaal rijp is. Want inmiddels zijn heel veel van de mensen die toen aankwamen overleden. En het zijn er steeds meer natuurlijk. Dus ja, je moet nu wat doen. Het is bovendien ook nog een bijzonder jaar, omdat het dus 75 jaar geleden is dat die eerste KNIL-militairen aankwamen. Dit is het moment.
21: De KNIL-militairen hadden in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog meegevochten aan de kant van Nederland. En nadat Nederland zich had teruggetrokken uit Indonesië, werden deze mensen en hun gezinnen naar Nederland overgebracht, waar ze vaak onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. Molukkers kregen geen pensioen en van de belofte dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Wim T. Schippers is overleden. Hij was beeldend kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. En als stemacteur deed Schippers de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
0: Laat de olie stromen, schrijft Trump triomfantelijk. Hij snakte naar lagere olieprijzen om de morrende Amerikanen tevreden te stellen. Zeker nu zijn partij de meerderheid dreigt te verliezen bij de tussentijdse congresverkiezingen eind dit jaar. En hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
21: Bij de ondertekening in Genève zal Trump zelf niet aanwezig zijn. Vicepresident Vance zal namens de VS afreizen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Petfood. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. En klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag.
2: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
27: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
26: Dus?
27: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
26: Ah, met superkorting.
27: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
26: Prijsvrije vakanties.
28: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
29: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
20: Goedenavond, ook voor België is het WK zojuist begonnen met de wedstrijd tegen Egypte. Dien van het Laar gaat het allemaal volgen.
30: Er heerst een goede sfeer rondom het Belgische nationale elftal. Er is doorgeselecteerd ten opzichte van het afgelopen WK, waarin ze in de groepsfase in Qatar werden uitgeschakeld. Veel jonkies erbij. gevarieerd met oud-gedienden die bakken aan ervaring hebben en boordevol kwaliteit. Tegenstander is Egypte, dat al een volksfeest gaat geven als het een overwinning boekt. Want dat betekent voor hen de eerste overwinning ooit op een WK. 6 minuten onderweg, 0-0 in groep G.
20: En hier in de studio kijkt Mark van Hinten met ons mee.
19: En we blikken natuurlijk terug op dat sensationele duel dat een uurtje geleden eindigde. Kaapverdië-Spanje.
4: Het is afgelopen. 0-0. Wat een enorme stunt. 67ste op de FIFA-ranking. Spanje de nummer 2. Huidig Europees kampioen. Het blijft 0-0. Feest op Kaapverdië. Feest in Rotterdam. Wat een stunt. Fantastisch, fantastisch, fantastisch.
20: En nog meer Kaapverdië op het programma. Want Sander de Kramer dook voor ons in de muzikale geschiedenis van de eilandengroep voor zijn voetbalplaatjes.
19: Daar had ik al zin in en daar heb ik nu alleen nog maar meer zin in. En we gaan het ook over ander groot voetbalnieuws hebben. Want Giovanni van Bronckhorst keert terug bij Feyenoord als de hoofdtrainer.
20: Ja, Dien, de Rode Duivels 2.0 dus, maar wel met een aantal bekende namen.
30: Ja, nog steeds. Kevin De Bruyne, aanvallende middenvelderspositie vandaag. Juri Tielemans, ook al 10 jaar in de selectie van de Rode Duivels te vinden. Inmiddels, in plaats van het toptalent van Waleer, gepromoveerd tot aanvoerder met zijn 28 jaar. Mede omdat hij zowel Vlaams als Frans spreekt. En dus beide teams, beide kampen, die toch altijd een beetje in de nationale ploeg van België heersen, kan begrijpen en ermee kan converseren. En dus ook Thibaut Courtois, keeper van Real Madrid, gouden handschoenwinnaar van het WK 2022. Nee, het is nog steeds een heel goed gezelschap waar België zich in bevindt. En daar aan de onderkant zijn er jonge talenten bijgekomen die inmiddels in de subtop van Europa spelen. Bijvoorbeeld bij Brighton, bijvoorbeeld bij AC Milan. En die kunnen zich dan mooi optrekken aan de ervaren krachten die weten wat het is om op zo'n WK een resultaat te boeken. Want daar hoopt België nog wel altijd op. Een derde plek die ze op het WK 2018 wisten te bemachtigen. Dat was het beste resultaat ooit voor België op een WK. Na dat WK in 2022 in Qatar heerste er juist veel negativiteit. Want toen werden ze in de groepsfase uitgeschakeld. Moesten ze uit een dal klimmen. En nu hopen ze eigenlijk, nou, een kwartfinale. Als dat erin zit, dan zijn ze meer dan tevreden bij onze zuidenburen. En daarvoor moeten ze vandaag de eerste horde nemen, genaamd Egypte. Met natuurlijk alle ogen gericht op sterspeler Mohamed Salah. Die vandaag zijn 34ste verjaardag viert. Nog altijd officieel onder contract staat bij Liverpool. Er werd al uitgebreid afscheid van hem genomen. Maar zijn kwaliteiten zijn ontegenzeggelijk groot. De hele natie, alle 120 miljoen Egyptenaren, die steunen op zijn rug om Egypte naar een resultaat te leiden. Want Egypte en het WK, dat is geen vaste combinatie. Het is de vierde keer dat ze meedoen aan dit eindtoernooi. Maar winnen, dat deden ze nog nooit op een wereldkampioenschap. En er liggen kansen in deze pool. Maar de lastigste wedstrijd is wel tegen de Belgen. Waarin ze in de eerste 9 minuten toch goed weerstand bieden. En de tussenstand dus in Seattle 0-0 is.
19: Ja, ondertussen is het dus ook de avond van de eerste superstunt van dit WK. Want Kaapverdië, dat hele kleine eilandje, dat hield Spanje, een van de favorieten voor de wereldtitel, op een 0-0 gelijkspel. Mark Kloos schrijft die wedstrijd becommentarieerd. Dat konden we net al even horen, Mark. Goedenavond weer.
6: Ja, goedenavond.
19: Ja, een uurtje later, wat is nou de omschrijving die past bij deze stunt?
6: Ja, geen idee. Nee, je komt woorden tekort. Het is, het kan helemaal niet. Nee, maar het is wel gebeurd, hè?
19: Edwin sprak net met onze analist van vanavond, Mark van Hintem. En die zei, ik ga hem nu even lenen. Die zei, het is een beetje als Hercules Ajax ooit.
6: Ja, nou ja, zoiets is het wel zo'n beetje. Ja, ja, die wonnen dan zelfs.
19: Ja, dat is
6: maar,
19: waar.
6: Maar ja, nee, ja, dit is. Dit verwacht natuurlijk niemand. Er is één iemand trouwens. Dit is een zijpaadje hoor. Maar ik vond het wel grappig. Die heel verdrietig is nu. Want die heeft $1 miljoen gezet op winst voor Spanje. Omdat hij dan 86.000 zekere dollars zou winnen. Dat ging mis.
19: Ja, foutje bedankt.
6: Oi, oi, oi, oi. Maar ach, wat zullen ze feest hebben nu in Kaapverdië. En in Rotterdam ook. Hè? Want er speelden gewoon 4 Rotterdam. Dammers in de basis. En er viel er ook nog eentje in. En dan zat er ook nog eentje op de bank die niet is ingevallen. Het is ongetwijfeld groot feest daar in Rotterdam. En op dat eiland ook. Want echt een enorme stunt dit.
19: Nou, en dat feest in Rotterdam gaan we ook de uitzending zeker laten horen. Jij hebt die wedstrijd ook bekeken. Geflitst hier op NPO Radio 1. Was het terecht die 0-0? Stelde Spanje teleur? Was het juist Kaapverdië dat supergoed was? Hoe heb je het gezien?
6: Nou, Spanje had heel, heel, heel veel de bal. Maar Kaapverdië hield heel, heel, heel veel tegen. En als ze er dan een keertje doorkwamen, dan stond daar een keeper op doel. Fozinha, van 40 jaar. Officieel genaamd Josimar José Evora Diaz. Ja, dat werd echt de grote held. Want hij had een paar formidabele reddingen. Met name in de eerste helft. En daarmee hield hij de nul. En hoe langer het duurde, hoe meer geloof ze kregen. En op een gegeven moment moest Lamine Yamal er zelfs aan te pas komen. En 5 minuten voor tijd ook nog Nico Williams. Dat is helemaal niet de bedoeling dat die twee zouden gaan meedoen vandaag. Want het zou zelfs zou gewoon wel makkelijk worden, toch? Even
19: maar
6: 3,
19: heeft de bondscoach hen rust gegeven in de eerste wedstrijd? Omdat ze dachten, Kaapverdië die pakken we wel?
6: Ja, sowieso. En die jongens zijn terug aan het komen van blessures. Dus voorzichtigheid troef. Maar de alarmfase 1 was het toen er 20 minuten voor tijd nog 0-0 was.
19: Ja,
6: en toen moesten ze er ook nog in.
19: En nu staan ze in een pool met verder Saudi-Arabië en Uruguay. Moet Spanje zich ook zorgen maken of ze die pool wel doorkomen? Of is dat wel te vroeg gedacht?
6: Nou ja, dat is wel te vroeg gedacht. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet gaan redden. Maar bij Kaapverdië zullen ze denken als we 0-0 tegen Spanje kunnen spelen. Nou ja. Zondag op maandag tegen Uruguay en dan nog Saudi-Arabië winnen, dan zitten we zo in de volgende ronde.
19: Ja, 4 punten zouden wel eens genoeg kunnen zijn, toch? Met die derde plek.
6: Ja, eentje winnen of misschien nog 2 keer gelijk. Ja, dan ben je een heel end. Dus mensen mogen na deze droom ook nog hopen dat er iets geks in de lucht hangt.
19: Nee, dat wordt hartstikke mooi. En die droom die gaan we vanavond ook verslaan. Dankjewel dat jij wat over die wedstrijd wilde vertellen. Mark Loostra.
1: Ja, andere Mark hier aan tafel. Mark van Hintem, die natuurlijk ook die uitslag heeft meegekregen. Ja, dat past ook wel misschien een beetje bij dit WK met zoveel landen, waarbij een stunt natuurlijk altijd wel in de lucht hangt.
7: Zeker. En het is met name die kleine landen in die eerste wedstrijd van die poolfase, kunnen ze vrijuit gaan. Dan is er geen spanning. Dan kun je voluit gaan. Het maakt niet uit of je verliest. En dat scheelt natuurlijk een hele hoop. En dan maak je je tegenstander ook vaak moeilijker. De stress, de spanning is er dan nog niet zo erg bij die kleine landen.
1: Ja, want als je het juist bekijkt vanuit de ogen van de sterke tegenstander, Spanje in dit geval, ja, dat is toch natuurlijk een risico als je zegt van ik hou mijn beste spelers nog even op de bank.
7: Precies. En het is logisch dat ze dat doen natuurlijk, en zeker tegen Haiti, maar je ziet waar het toe kan leiden. Dat maakt dit toernooi ook wel mooi. En in de beginfase kan je dit soort uitslagen wel verwachten. Ja. Hoe mooi als je Montero heet en je speelt bij PEC Zwolle en je speelt gelijk tegen de Europees kampioen op een WK. Dat is fantastisch.
1: Ja, dat vergeet je nooit meer inderdaad.
7: Nee, die jongens hebben geschiedenis geschreven.
1: Hey Mark, je gaat vanavond kijken naar België-Egypte. Ja. Is dat eigenlijk ook zo'n confrontatie tussen een potentiële reus België en een toch wel voetbaldwerg Egypte?
7: Ja, maar ik vind Egypte wel veel groter voetballand nu dan bijvoorbeeld Haiti. 9 WK-duels al ongeslagen, dus kwalificatieduels. 2 doelpunten maar tegen. En een paar wel echt goede spelers, vooral voorop met Mamouche en Salah. Ja, en het is gewoon een heel goed gebalanceerd team. En ze geven heel weinig doelpunten weg. Het is echt moeilijker van te winnen.
19: Oké, veel WK vanavond, maar er is ook ander groot voetbalnieuws. Want Giovanni van Bronckhorst is bijna rond met Feyenoord over een terugkeer als hoofdtrainer. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Alleen het papierwerk is nog niet afgerond, maar de bevestiging die moet wel op korte termijn gaan volgen. Contact met commentator en Feyenoord-volger Arman Afsaroglu. Arman, goedemiddag voor jou, want jij bent natuurlijk in het spoor van Oranje. Vandaag ook weer even bezig met Feyenoord. En de Feyenoord-leiding heeft dus niet stilgezeten na het ontslag van Robin van Persie.
8: Nee, dat klopt. Met de hoop dat de verbinding het houdt overigens hier in Dallas. Maar nee, ze hebben inderdaad te snel gehandeld. Een verrassende keuze. Toch technisch directeur uit België, Davy Rigaud, verwacht je niet direct dat Van Bronckhorst wordt teruggehaald. Maar blijkbaar is dat wel de voornaamste kandidaat. Hij staat op het punt om weer terug te keren bij Feyenoord. En hij neemt wel iemand mee. Ook iemand met een verleden bij de club. Sipke Hulshof, die assistent was onder leiding van Arne Slot, lijkt mee te komen als assistent van Van Bronckhorst.
19: Ja, Van Bronckhorst was natuurlijk eerder trainer in Rotterdam en bezorgde Feyenoord in 2017 de landstitel.
9: Ontzettend mooi, de totale euforie bij Giovanni van Bronckhorst bij die benutte strafschop van Kuyt. En hij wist zich geen houding te geven, de coach van Feyenoord, die ook zoveel heeft meegemaakt. WK-finale heeft gespeeld met Barcelona. De Champions League natuurlijk actief was, bij Arsenal speelde. Maar dit is voor hem indrukwekkend. Dit betekent voor hem ook zoveel. Een jongen van de stad, een jongen van Rotterdam, een jongen van Feyenoord die nu landskampioen gaat worden. En de opvolger wordt van Leo Beenhakker. Is het Armenteros die hier verdedigt? Wordt er gefloten door het legioen? Ze willen dat het klaar is. En het is nu klaar! Het is nu klaar! Feyenoord is landskampioen!
19: Ja, die legendarische wedstrijd tegen Heracles, waar Kuyt Feyenoord het landskampioenschap bracht. Toen was Van Bronckhorst de trainer. Is dat ook een risico voor hem nu om terug te keren bij die club?
0: Nou ja, dat is er zeker. Hij is wel heel succesvol geweest bij Feyenoord. Is zelfs de succesvolste trainer in de geschiedenis als het gaat om gewonnen prijzen. Het laatste jaar was het wel een beetje op. Kwam er ook steeds meer kritiek en kondigde Van Bronckhorst het uiteindelijk zelf aan om te vertrekken. Ja, hij heeft daarna wel een aardige tour gemaakt. Heeft in China gewerkt, heeft bij de Rangers gezeten. Was assistent van Arne Slot bij Liverpool. Nu keert hij dus terug. Ja, het gaat vergeleken worden met de successen van toen. Maar Giovanni Van Bronckhorst zal als Feyenoord hem belt altijd opnemen. Hij staat altijd klaar voor Feyenoord. Dat heeft hij altijd gedaan. Zal hij ook nu doen. En voor hem is het een kans om zich als hoofdtrainer weer echt te laten zien.
1: Ja, hij is, zei al, een kind van de club. Net als dat zijn voorganger Robin van Persie dat was. Is hij als trainer een heel ander type?
0: Ja, hij is echt een people's manager. Dat is, hij laat de mensen om zich heen beter functioneren. En dat is ook wat Feyenoord, denk ik, beoogd met deze aanstelling. Hulshof zal in de praktijk heel veel te zeggen gaan krijgen. Hulshof is een tacticus, geroemd door de spelers die met hem gewerkt hebben. En ik denk, als je het mij nu vraagt, dat Van Bronckhorst vooral voor de buitenwacht de hoofdtrainer zal zijn. Een boegbeeld van Feyenoord voor de media. Maar dat als het om het inhoudelijke aspect gaat, dat Sipke Hulshof heel veel gaat bepalen bij Feyenoord. En op die manier, met die combinatie, zullen ze hopen succesvol te zijn. Maar het is een risico. Van Bronckhorst is niet een avontuurlijke keuze. Niet een coach die voor een nieuw soort voetbal staat, maar ze hopen dat ze dat met Hulshof kunnen ondervangen.
1: Nou, en op de achtergrondgeluiden te horen zit je laatste, of zit je vlucht eraan te komen. Hè?
2: Ik hoorde ook final boarding.
1: Ja, final boarding. Ja.
0: Nee, dit was gewoon een tram. Die
2: en die roepen je niet om.
1: Dankjewel, Arman.
2: Dankjewel, Arman. Mark van Hintem, jij bent technisch directeur ook in de Eredivisie, namelijk voor Go Ahead Eagles. Snap je dat jouw collega's van Feyenoord bij Giovanni Van Bronckhorst uitkomen?
10: Zeker.
2: Waarom?
10: Clubicoon. Ik denk dat je krediet koopt met hem. Fantastisch in de media. Mooie persoonlijkheid vind ik hem. Mm. En een bak aan ervaring. Want hij wordt een beetje nu onderschat. Hè? Want er wordt nu gezegd van ja, Sipke Hulshof gaat het allemaal doen. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij natuurlijk qua veldtraining veel op hem gaat nemen. Maar Giovanni Van Bronckhorst gaat zeker bepalen.
1: Ja, en ja, we hadden het inderdaad over het verschil ook met Robin van Persie. Die had natuurlijk die ervaring niet. Hè? Is dat inderdaad het grote verschil tussen die twee?
10: Ja, is moeilijk te zeggen. Daarvoor moet je echt een insider zijn. Maar het is wel duidelijk dat ze nu kiezen voor ja, inderdaad de people manager. Die denk ik de gelederen weer moet gaan sluiten en de mensen bij elkaar moet gaan brengen. Mm. En daar scheen toch wat op aan te merken te zijn. Maar ik zeg al, ik ben geen insider.
2: Wie heeft het initiatief in de openingsfase bij België en Egypte, Dien?
11: Zoals je mag verwachten, de Belgen. Veel de bal. Egypte laat zich inzakken. Ook iets dat we veel terugzagen in de WK-kwalificatie en aanloop naar dit toernooi. En op het moment dat ze de bal dan veroveren met vrij fysiek spel, mogen we toch wel concluderen na een kleine 20 minuten. Proberen ze er via de zijkanten razendsnel uit te komen. Want daar staat aan de rechterkant Mohamed Salah met nummer 10. Maar hij wordt natuurlijk ook dubbel gedekt. En dat heeft er al voor gezorgd dat zijn directe tegenstander Timothy Castagne een gele kaart heeft gekregen. Oh. Niet lekker voor hem, want dat betekent dat hij ruim 70 minuten toch met de rem erop moet gaan spelen. En dat Salah misschien wat meer vrijheid krijgt. En als hij toch dan dubbel wordt gedekt en geen kans ziet, dan kan hij hem altijd nog afspelen naar Omar Marmoush, die als een soort schaduw van Salah niet van zijn zijde wijkt en altijd wel binnen een straal van 5 tot 10 meter in de buurt staat om de bal eraan af te geven. Egyptenaren hebben nu ook de bal. Crossen hem richting rand van het strafschopgebied. Daar komt een schot, daar komt een doelpunt. Wat een streep zeg en wat een verrassing op deze toch al tamelijk onverwachte WK-dag. Het is Astoer die hem pal voor het strafschopgebied voor zijn voeten krijgt. Een strakke paas vanuit het middenveld. En die neemt hij fenomenaal aan met zijn linker. Waardoor hij meteen goed ligt voor zijn rechter. Kijkt één keer naar het doel. Maar toch de bijna 2 meter lange Thibaut Courtois niet de minste staat. En dan komt er toch een portie buskruid uit die rechtervoet. Streept hem werkelijk waar naar de linker onderhoek. Fenomenaal doelpunt. Een prachtige openingstreffer. En daarmee toch ook nou, toch wel een verrassing van je welste. Egypte dus 1-0 voor tegen België hier in Seattle. Met een prachtdoelpunt van Astoer.
1: Ja, Mark, het zou wel eens de dag van de verrassingen kunnen worden op deze manier. Of zag je er toch een beetje aankomen? Je zei, Egypte is niet bang.
10: Nee, die is, vanaf het begin, de eerste 5 minuten namen ze gelijk al het initiatief. Ze zijn absoluut niet bang. En ja, dit is gewoon een geweldig doelpunt. Je ziet wel dat Ashouri heel veel ruimte krijgt. Gewoon niet goed genoeg gedekt wordt. Maar hij haalt natuurlijk op een geweldige manier uit. En ja, dit is een speler van Al Ahly. Zo hebben ze een stuk of 5 in de zandbak. Hè?
2: Dat is Saudi-Arabië toch,
10: ja.
2: Al Ahly?
10: Dus een stuk of 5 in die zandbak waarvan wij denken van ja, die gasten die doen daar weinig, die pakken de geld. Ja. Mooi om te zien dat ze toch dit soort spelers ook nog hebben.
1: Ja, en lastig voor België, want die moeten nu echt een knop gaan omzetten.
10: Zeker weten.
1: Ja.
3: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: We gaan verder met onze muzikale wereldreis langs landen die zich gekwalificeerd hebben voor het WK. Want wij gaan... Maar wat zingen ze in de rest van de wereld? Sander de Kramer die zoekt dat voor ons uit. Welk land neem je deze keer voor je rekening, Sander?
12: Kaapverdië natuurlijk, want de blauwe haaien die hebben vanavond geschiedenis geschreven. Ze pakten het allereerste punt ooit op een WK en dat tegen het grote Spanje. Het werd 0-0 en dat zorgde voor een enorm feest in Kaapverdië. Maar ook bij mij in Rotterdam, want er wonen ongeveer 20.000 Kaapverdianen bij mij in de stad. En eentje daarvan legde na de beslissende kwalificatiewedstrijd uit hoe belangrijk deze deelname aan de WK eigenlijk is voor de Kaapverdianen.
13: Jullie begrijpen niet van hoe ver we komen. Ik moest vroeger altijd uitleggen waar Kaapverdië ligt. We staan niet op elke wereldkaart, maar we gaan nu naar het WK.
14: Kaapverdië naar het WK, ja! Ja!
2: En nu hebben ze ook nog eens een punt gepakt op dat WK. Deze mevrouw die zegt ook, ja, niet iedereen weet waar het ligt. Kun je het eventjes aanwijzen op de wereldkaart?
12: Ik kan het vrij makkelijk uitleggen. Je gaat naar West-Afrika, naar Senegal, daar pak je een boot en na 600 kilometer naar het westen roeien, ja, dan ben je er eigenlijk al. Maar je kan natuurlijk ook gewoon het vliegtuig pakken. Kaapverdië is een eilandengroep met 530.000 inwoners. Maar ik hoefde niet zo ver, want in mijn zoektocht naar informatie over het land vond ik de eerste link al meteen bij mij in Rotterdam. Hey!

0: Lotte. De clip van dit nummer is opgenomen op Kaapverdië en ze speelden op een feest ter ere van de kwalificatie van hun land voor het WK. Maar de band, ja, het is een band, maar ook met een band met het Kaapverdiaanse elftal dat heel sterk is. Want Jer Livramento van Broederliefde, die is de broer van Delen Livramento. Die hebben we net zien spelen in de spits van Kaapverdië. En daar hebben ze veel aan te danken gehad, want in de kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Kameroen, je weet het nog, maakte hij het enige doelpunt. Delen pikte de bal in op eigen helft en toen gebeurde dit.
1: Livramento, en die is dan snel weg. Kijk eens hoe snel hij is. Hij loopt ze er allemaal uit. Livramento en het doelpunt voor Kaapverdië. Is dat even een actie, zeg, van Dylan Livramento. Kaapverdië doet wat niemand eigenlijk had verwacht. Het wint van Kameroen dankzij die wondergoal, die wonderversnelling van Livramento, de Rotterdammer.
2: En over broederliefde gesproken, we spreken zo meteen nog even Edson Cesar, die in het stadion in Atlanta was. Maar terug naar Livramento, hij was niet de enige Rotterdammer, toch?
0: Nee, klopt. Er zitten nog 5 Rotterdammers in het elftal. De broertjes Duarte, Jamiro Montero, Sidney Lopez Cabral, Gary Mendes Rodriguez. Nou ja, en dan natuurlijk Delon. En je snapt dus dat ook heel Rotterdam juicht voor Kaapverdië. Ja. Dat doen ze trouwens ook voor Curaçao. Maar Kaapverdië ook een ontzettend belangrijke groep in Rotterdam. Tijdens het zoeken naar dit fragment kwam ik trouwens ook filmpjes tegen van mensen die gewoon in hun huiskamer hun tv-scherm hadden gefilmd. Zo mooi kan het ook zijn. En bij eentje stond er ondertussen ook nog een liedje keihard aan. Dus dat heb ik even uitgezocht. En ja, echt een voetballiedje, dat is Un Sonason. En dat betekent één natie. Het is 2024 is het gemaakt om het Kaapverdiaanse elftal naar de overwinning te zingen.

Ja, dit is een lekker nummer. En het lied dat roept eigenlijk op om de vlag te hijsen en om samen te komen als Kaapverdianen. En het gaat er onder andere over dat alle Kaapverdianen één zijn. Of je nou op een van de eilanden woont of ergens anders in de wereld. En die kans is groot, want de meeste Kaapverdianen wonen namelijk niet meer op de eilanden zelf. En dat de Kaapverdianen buiten de landsgrens ook heel betrokken zijn, dat blijkt wel uit het nummer van muzikant Dwayne Darock Ramos, die in Amerika woont. Hij maakte voor de kwalificatiereeks speciaal dit nummer.

0: Lekker hoor.
1: Opzwepend, lekker. Ja, ik zie jou lekker met je heupen wiegen, ja, dit is een nummer. Ja, nou, hier worden de blauwe haaien dus bezongen. Maar ja, je zou het niet geloven. Ik kwam tijdens de zoektocht toch ook weer in Rotterdam uit. Want Rotterdammer Nilton Ramallo die heeft een voetbalhit gemaakt speciaal voor dit WK. Tuberois Azuis, oftewel de blauwe haaien.

0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ah, heerlijk.
2: Ja. Ja, er zijn meer muziekkenners met Kaapverdiaanse roots in Nederland. Zoals radiopresentatrice van de NPO Blend, Sonja Silva. Welkom.
3: Hallo.
2: Hoe is het met jou zo na die wedstrijd?
3: Ja, wat denk jij? Ja,
2: nou, feest natuurlijk, hè? Heb je nog een stem?
3: Ik ben in de gloria.
2: Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Hey, we kennen jou natuurlijk als iemand die zo'n beetje leeft van en voor de muziek. Is dat ook wel een beetje wat hoort bij Kaapverdianen?
3: Ja, je kan dat niet loskoppelen van elkaar. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
2: Ja, je hebt veel muziek aan ons doorgegeven, titels. Muziek uit Kaapverdië. Het zijn er zoveel dat we er gelijk even drie aan elkaar hebben geplakt. Moet je luisteren.

0: lekker hoor, al die ritmes. Dat eerste nummer, ja, dat kennen we natuurlijk, hè. Saudade van Cesario Evora. Dat wordt ook gedraaid bij het voetbal?
1: Nou ja, wat ik weet is dat de classics van bijvoorbeeld artiesten als Cesaria eigenlijk altijd gedraaid worden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus die komt inderdaad wat vaker weg. Of wat vaker langs. Het is een beetje melancholisch ook, hè, dat, wat we hoorden. Het gaat ook over verlangen en zo.
1: Ja, klopt. Soldaat is een woord wat lastig uit te leggen is. Maar het heeft vooral te maken met heimwee. En heel veel van de Capverdiaanse liedjes uit deze stroming, uit de Morna-stroming, dat gaat ook over mensen die het land verlaten hebben. Wat je net ook zei, er wonen meer Capverdianen buiten Kaapverdië dan er binnen.
0: Yeah.
1: Heel veel mensen zijn weggegaan om hun geluk elders te vinden, omdat het natuurlijk niet per se altijd een rijk land geweest is en nog steeds niet. En daar gaat het over het gemis van van thuis.
0: Ja, de heimwee naar het land inderdaad. Hey, dat tweede liedje wat we hoorden, wat was dat?
1: Ja, dat is een coladera en dat is een beetje de middenmoot. Danza Mami Criolla is een absolute klassieker van Tito Perich.
0: Yeah.
1: En wat ik gewoon heel erg mooi vond om te zien is dat al die klassiekers die vaak uit de jaren 70, 80 komen, dat de generatie die nu zeg maar in de 15, 20 is, dat die nog steeds woord voor woord al die liedjes meezingen.
0: Ah, tijdloos.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En swingend en dansbaar. En ja, wat horen we nu op de achtergrond eigenlijk?
1: Ja, dat is Funana. En Funana is gevaarlijk. Want zodra je begint te dansen met Funana, ben je eigenlijk meteen ook bezig met een cardio workout. Ik hou het nog geen één liedje vol, maar de mensen daar zijn er heel goed in.
0: Ja, mooi.
2: Dit zijn dus Sonja, een beetje de bloed, zweet en tranen van Kaapverdië. Je liedjes die met een ander doel geschreven zijn, maar uiteindelijk ook een beetje voetballiedje worden. Maar jij hebt ook nog
1: smartlappen.
2: Jij hebt ook nog een echt voetbalplaatje voor ons gevonden.

0: Nosora da Chiga. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, Nosora da Chiga. Dat betekent de tijd is gekomen voor ons. En
0: gaat
1: dat
0: ook...
1: blijkt.
0: Gaat dit ook over het WK?
1: Dit gaat, naar mijn weten, in ieder geval over dat het onze tijd is om te gaan shinen. En dat hebben ze vandaag ook laten zien.
0: Ja, het officiële anthem. Je had het net ook over die muziekstijlen. Wij kwamen een voetbalplaatje tegen dat gemaakt is in 2013. Toen deden ze voor het eerst mee aan.
1: Komen voor ons. En gaat dit ook... blijkt.
0: Gaat dit ook over het WK?
1: Dit gaat, naar mijn weten, in ieder geval over dat het onze tijd is om te gaan shinen. En dat hebben ze vandaag ook laten zien.
0: Ja, het officiële anthem. Je had het net ook over die muziekstijlen. Wij kwamen een voetbalplaatje tegen dat gemaakt is in 2013. Toen deden ze voor het eerst mee aan de Afrika Cup. Laten we even

0: Ook flauw dat Michael Jackson dat gecoverd heeft.
1: Ja, ik vraag me af hoe dat zit met de royalties.
0: Ja, dus ik ben er heel rijk van geworden, denk ik.
1: Ja, dit is Funana met een sausje Jackson.
0: Ja, weet je waar dit over gaat?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Oké, gaan we door naar... Cap Verde is zo muzikaal dat we niet alles kunnen draaien. Maar we doen er nog eentje. Ja. Siki, ja.

0: vakantie naar Cape Verde.
1: Ik word helemaal vrolijk van Cape Verde. Ik ben er ook geweest. Ja. Ik vind het fantastisch daar. Wist je trouwens, dat in Villa Thalia in Rotterdam, dan kun je alle wedstrijden van het Cape Verdeans elftal kun je deze weken kijken. Schoot dit nummer uit de boksen, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik was bij Blend. Ik kon helaas niet naar Rotterdam. Maar ik heb even kort gebeld met degene die het organiseert. En er waren 750 mensen.
1: Ja, prachtig. En ik hoorde dat de Blauwe Haaien zelf dit ook draaien in de kleedkamer om zich op te peppen. Ja. Dus aan de muziek zal het niet liggen, toch?
2: Als je het aan mij zou vragen, dan denk ik dat Siki Siki wel echt het WK-lied is van Cape Verde van dit jaar.
1: Zo is het. Nou, dankjewel Sonja. En zondag Uruguay. Hè. Heel veel succes en sterkte.
2: Dankjewel.
1: Hokido, hoi hoi.
2: Okay.
1: Ik heb voor jullie nog één heel leuk weetje, jongens. Weten jullie welke wereldberoemde voetballer ook voor Cape Verde had kunnen uitkomen?
3: Ja, dat is geen weetje, dat is een vraag.
1: Dat is, is voor mij een weetje, voor jullie de vraag.
0: Ik zou zeggen een Braziliaan, omdat ze het allebei Portugese koloniën zijn geweest.
1: Nou, maar dan zou het ook Portugal kunnen zijn.
0: Ik dacht Pelé.
1: Nee.
0: Figo. Jammer.
1: Cristiano Ronaldo. Echt? Zijn oma was 100% Kaapverdiaanse. Dus hij had ook voor Kaapverdië kunnen spelen.
3: Ja, dat zou wat geweest zijn.
1: Ja, dat is wat, hè? Dat hadden jullie niet verwacht.
0: Nee. Hey, Sander, was Kaapverdië een stuk minder sympathiek van geworden. Dus wat dat betreft...
1: Nou, zo kan hij wel weer, hè? Oude reus.
3: Hey, Sander, morgen ben je weer, hè? Waar gaan we het dan over hebben?
1: Morgen gaan we het hebben. En dat hou ik nog een beetje... wilde ik eigenlijk als een verrassing houden, maar ik doe het toch zeggen. Huh? Senegal. Officieuze wereld... of kampioen van Afrika, hè?
3: Toch weer terug moeten brengen.
1: Ja. In elk geval een wereldteam.
0: Wordt rauw muziek. Dankjewel, Sander de Kramer. En dankjewel, Sonja Silva.
4: NPO Radio 1.
3: Het is 9:58. Het NOS-journaal, Dorot Megens.
5: Een multitalent is niet meer, laat premier Jetten weten op X... naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages... en de stem van Ernie, schrijft Jetten. Cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker... maar ook een fantastisch kunstenaar... van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran... door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève... Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt... aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. En vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: België tegen Egypte kent de verrassende tussenstand van 0-1. Dien.
7: En België heeft het echt heel erg lastig. 34 minuten gespeeld. Ze staan dus 1-0 achter tegen Egypte. En eigenlijk, als je die 34 minuten zit te bekijken... is dat gewoon een terechte tussenstand. Want België, vooral Egypte... heeft het strijdplan beter voor elkaar. Ze zijn scherper, ze zijn agressiever... en ze weten de linies gewoon achterin heel erg kort op elkaar te houden. Ik denk dat ze alle 11 nog geen 10 meter uit elkaar staan, verticaal gezien. En België heeft volgens nog helemaal tempo niet om die linies daar kapot te spelen... om de gaten tussen te vinden, om die te creëren. En dus kan Egypte bij vlagen de bal daar dan overnemen... en dan pijlsnel natuurlijk gewoon weg zijn met Zigo, met Achour, met Marmouche, met Salah. Maar het is wel oppassen geblazen. Het kost veel concentratie... voor de Egyptenaren. En deze verstikkende hitte in Seattle, waar het ruim boven de 30 graden is. Hier luisteren we dit natuurlijk om 9:55 s'avonds. Daar is het 12:30 middags. Op het heetste punt van de dag. Op een verschroeiende hitte in Seattle. Waar je ook nog eens in het luidste stadion van Amerika speelt. Want het Seattle Stadium is zo gebouwd als een soort van schelp. Waarbij beide tribunes erg dicht op elkaar staan. En daar worden dus de geluidsgolven een beetje tussen heen en weer gebotst als het ware. En dus kun je daar met oordopjes beter naartoe gaan.

0: Want anders kom je met flink wat oorpijn vandaan. Ook een factor natuurlijk waar de spelers mee in de gaten moeten houden. België speelt de bal diep richting Kevin De Bruyne. Hij is degene die het meest probeert bij België. Twee keer gevaarlijk geweest met een schot. Tot twee maal toe. Eén keer op de keepers vuisten geschoten. Daarnaast nageschoten. Maar als hij het niet doet, dan is het toch wel redelijk armoedig wat België er tot nu toe in aanvallend opzicht weet tegenover te zetten. En dus hebben we hier na 36 minuten een 1-0 voorsprong voor Egypte tegen België.
1: Dat is verrassend, maar de sensatie van vandaag op dat WK, dat is natuurlijk dat gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje, die 0-0. Groot feest bij alles en iedereen wat Kaapverdië een warm hart toedraagt. En dus ook groot feest bij de jongens van Broederliefde, die je kunt kennen van onder andere dit nummer.

0: We hebben contact met Edson Cesar, een van de jongens van Broederliefde. Goedenavond en gefeliciteerd, hè?
1: Een hele goede avond, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, het klinkt rustig op de achtergrond, maar je was erbij in het stadion in Atlanta?
1: Ja, ik heb mijn stemisolatie aan, dan hebben de luisteraars thuis er geen last van.
0: Dat is het.
1: Maar dit had je wel durven dromen, maar je weet niet of dit werkelijkheid zou worden.
0: Nee, want crazy. Omschrijf even wat je daar aantrof na afloop van die wedstrijd. Wat een gek huis was het.
1: Ja, het was gewoon... Zelfs de Spanjaarden deden gewoon mee feesten. Dus zeg maar, zo gek was het, zo erg is het ons gegund. En zo onmogelijk ook was het eigenlijk vooraf gezien.
0: Ja, onmogelijk, ja, hè? Maar wat is daar gebeurd? Is het het wonder van dit WK?
1: Ja, ik denk dat is het mooie van dit WK, de 48 landen. Het wordt een WK vol verrassingen. Wij zijn nu volgens mij de eerste verrassing. En ik hoop dat er nog meer gaan volgen. Maar dat wij dit als een zo'n klein eiland dit konden waarmaken. Ja, dat is onwerkelijk, nog steeds. Ja. Het besef is er half.
2: Maar dat kun je ook niet beseffen toch, Edson?
1: Nee joh, dit is, kom aan man, tegen een grootmacht, Spanje, dit is een van de titelkandidaten. En dat je daar 0-0 tegen speelt. Ze dus moet kijken dat wij niet met de beker vandoor gaan houden.
2: Nou ja, jullie zijn ineens favoriet lijkt mij, ja, dan. Als je de Europese kampioen op 0-0 houdt.
1: Kijk, ze zeiden we hadden 1% kans en de Cavardianen zeiden 1% kans en 99% hoop. Hey. Dus, en we hebben het van uit de hoop gehaald.
0: Edson, krijgt die keeper een standbeeld in Kaapverdië?
1: Ja, ik denk gewoon op alle 10 eilanden. Zelfs op dat ene onbewoonde eiland dat hij een standbeeld krijgt. Dit was bizar. Ik denk dat hij de beste wedstrijd van zijn leven heeft gekiept.
2: Hij is al 40, dus dan heb je al heel wat wedstrijden gekiept.
1: Ja, die heeft al heel wat gehad. Maar ik denk dat deze was de belangrijkste van zijn carrière. En ook voor Kaapverdië. En ja, hij stond er echt als een Chinese muur. Neuerachtig.
2: Maar het is een eilandengroep Kaapverdië met maar 500.000 inwoners. Hoeveel mensen waren er in dat stadion ongeveer die een blauw shirt aan hadden?
1: Ik schat dat we ongeveer met 20.000 er waren. Zo. En het is bijna alle Kaapverdiaan om even erover te grappen. Maar we maakten meer lawaai dan de rest. Ik bedoel, ik denk dat elk persoon lawaai maakte voor 10. Ja. Ja, dus wij maakten lawaai voor 200.000 mensen.
0: Was het ook een beetje een Rotterdams feestje, Edson?
1: Zeker. En niet vergeten, we hadden vier boys in de basis staan. Ja. En daarna is er nog een vijfde ingevallen. Laros. En dit is ongekend.
2: Spanje-Rotterdam 0-0.
1: Ja, Spanje-Rotterdam was het inderdaad. Ja, nee, dit is ongekend, man.
0: Hey Edson, ik hoor je al dromen ook, hè? Want je zegt dan gekscherend, we gaan nu richting wereldtitel. Er komen nog twee poolwedstrijden, Saudi-Arabië en Uruguay. Dit doet wel wat met het vertrouwen, denk ik.
1: Ja, zeker. Het is een enorme boost. Ik denk als je nu tegen Uruguay gaat spelen, dat je natuurlijk beter voor de dag komt. Maar je moet ook weten dat Uruguay nu ook scherper is. Dat ze gaan denken van, deze gasten hebben 0-0 gespeeld tegen Spanje. Dus die gaan ook niet achteroverleunen. Dus die gaan ook volle bak. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat wij gewoon als een blok staan, zoals we dat vandaag hebben gedaan. Op die ene kans hopen. Mm-hmm. Die maken. En dan hopen als we die winnen, dan heb je 4 punten. Dan ben je zo goed als door. Ja,
2: dus waar ga je die overwinning pakken? Ga je winnen van Uruguay of van Saudi-Arabië?
1: Ik denk dat we hem gelijk nu in Miami pakken in Uruguay.
2: En dan ben je er
1: al. Het vertrouwen wat er nu is. We moeten het ook uitspreken. Als je het uitspreekt, we zeggen altijd speak it to existence. En laten we daar gewoon voor hopen, man. Dat we hem in Miami al meenemen. Kaapverdianen zijn overal nu. Ze komen nu overal vandaan weer. Er komen nu nog meer Kaapverdianen naar Amerika. Omdat ze natuurlijk hebben gezien van, wat er is gebeurd vandaag. Dus iedereen is denk ik nu een ESTA aan het aanvragen om Amerika binnen te komen.
2: En blijf jij tot die volgende wedstrijd in Miami?
1: Nee, Ems en Jer gaan nog naar Miami. Uh-huh. Dus jullie kunnen nog sowieso nog bellen als daar iets gebeurt. En ik moet terug naar Nederland, want ik moet draaien. Dus helaas pindakaas.
2: En waar, op welke nummers ga je nu vanavond feesten?
1: Welke?
2: Ja, welke nummers? We hebben net een heel muziekcollege gekregen over Kaapverdiaanse voetbalmuziek.
1: Weet je wat een hele goeie is? Ninge. Ninge van Kaapverdië. Ja, Ninge. Je schrijft het N-I-N-G. N-I-N-G. UEM. Dus dat is niemand. Dus niemand kan tegen ons op.
2: Oké, die gaan we nog even opzoeken. En dan gaan we hem nog draaien ergens deze uitzending.
1: Ja, alsjeblieft. Of okay. La Coladera. La Coladera is ook echt lekker.
0: Die hebben we wel gehoord.
2: Die hebben we zeker gehoord. Ja,
0: ja. Ja zeker. Dat was ook mooi.
1: En dat is het ook. We hebben verschillende invloeden. Het zijn allemaal verschillende eilanden. Dus we hebben ook onze muziek is heel breed. En van Cesaria Evora tot aan Capvercio. Ja. Tot aan Verugaita. Ja, ik bedoel, als er één ding waar we rijk van zijn, is het muziek.
0: En nu dus ook voetbal. Hey Edson.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Veel plezier nog daar vanavond.
1: Jullie bedankt. En blijf langs de lijn, hè?
0: Zeker.
2: Oké.
0: Okay. En opstreken.
1: Rustig aan. Jongens. Ciao.
2: Zo groot als die stunt van Caverdi gaat het echt niet meer worden bij jou, Dien. Maar verrassend is de tussenstand wel. België 0, Egypte 1.
3: Absoluut. België probeert voor de rust, die over maar een kleine 8 minuten aanstaande is, de gelijkmaker te maken. Want ze staan achter tegen Egypte door een prachtig doelpunt van Achour. Egypte komt er bij tijd en wijle door middel van de counter uit. Dus nu is er zo eentje. Mohamed Salah heeft de bal aan de voet en dribbelt vanaf de eigen helft richting de helft van België. En daar kiest hij eigenlijk even zijn opties. En ziet dat er eigenlijk vrijwel niemand met hem mee is gelopen. En dat hij de bal dus weer uithaalt naar de laatste lijn van Egypte. Die in verdedigend opzicht met 5, soms zelfs wel 6 man op 1 lijn staan. Strak voor de eigen 16. Om daar het aanvallende Belgische geweld af te stoppen. De vleugelspelers, daar moet veel van uitgaan bij België. Trossard van Arsenal en Jeremy Doku van Manchester City. Ze zijn al van positie gewisseld. Trossard nu naar de linkerkant, Doku naar de rechterkant. Maar het heeft nog niet heel veel uitgericht. Want ze komen nog altijd een dubbele dekking niet voorbij. En dus trekt Trossard nu naar binnen toe. Speelt hem af op Kevin De Bruyne. Rand strafschopgebied schiet De Bruyne dan ook. Maar heel hard tegen de rug van spits Charles de Ketelaar aan. En dan kan Egypte in de counter misschien wat doen. En proberen ze met een steekpaas de hele Belgische defensie doorheen te splijten. Mislukt. En dus heeft België weer de bal met Doku. Rand strafschopgebied. Meteen dubbele dekking. Sliding ingezet. De doelpuntenmaker Achour. Geen overtreding. Want op de bal. En dus heeft hij hem ook. En kan Egypte vanuit daar gaan uitverdedigen. Maar België heeft hem alweer op de helft van Egypte. Halverwege. Onana wordt onder druk gezet. Er wordt een overtreding op hem gemaakt. En dus mag België een vrije trap nemen. Maar de weg naar het doel is nog lang. En dus wordt er vanuit de rechterkant de linkerkant gezocht. Maar tempo moet wel hoger bij de Belgen. Willen ze dat doel van de Egyptische keeper Choubir echt een keer onder vuur gaan nemen. Nu is proberen via de Ketelaren. De gelegenheidsspits. Omdat Lukaku niet fit genoeg is. Door gecombineerd wippertje richting het strafschop. Daar komt Choubir. Dat doet hij nog achterloos. Want er was een Belg in aankomst. Maar Choubir tikt de bal vlak voor zijn neus met zijn vuist weg. En pakt hem daarna vrij eenvoudig op. Maar het is wel oppassen geblazen voor Egypte. Want ze zien dat België in de laatste paar minuten steeds sterker aan het worden is. En dat ze voor rust, die toch nog wel 5 minuten gaat duren, de 1-1 wil maken. Maar tegelijkertijd heeft Egypte organisatorisch genoeg man voor de bal staan om in de counter wat te doen. En is hier opnieuw Achour, rand strafschopgebied. Om zich heen kijken, ziet Marmoush onder andere. Maar de bal gaat naar een collega aan de linkerkant. Terug naar Achour. Korte combinaties. België wacht even af. Met een wippertje proberen ze dan achter de verdediging te komen. Maar dat mislukt. Nu zie je Egypte alsnog. En zo breien ze even door in de laatste minuut van de eerste helft. Waarin Egypte dus nog steeds voorstaat tegen België 1-0.

0: Ja, we swingen wel die studio uit vandaag. Nu met Enrique Iglesias, Bailamos.
1: En bij België-Egypte is het bijna rust. Speelt de hitte eigenlijk nog een rol in Seattle, die?
2: Behoorlijk. Het is echt bloedje heet daar. Dikke 30 graden op de thermometer. Shirts die aan de torso's kleven. Voorhoofden die als spiegels dienen van het zweet. En hier België in de problemen. Marmoush die acteert op een te korte terugkopbal van N'Goy. Centrale verdediger van België. Die had verwacht dat terwijl hij de bal terugkopt naar de rechterkant van het strafschopgebied, dat Courtois daar zou staan. Maar die stond daar absoluut niet in de buurt. En dus kon Marmoush door. Maar vanaf de linkerkant van het strafschopgebied, nagenoeg op de achterlijn, was de hoek veel te lastig om die tussen de palen te krijgen. En dus kon Courtois er met een voet er een corner van maken. Staat 1-0 voor Egypte tegen België. Verrassende tussenstand dus. Maar wel terecht op basis van de eerste helft, die nog zo'n 25 seconden duurt. We krijgen een corner voor Egypte via Emam Achour, de doelpuntenmaker na een kwart wedstrijd. Die speelt hem kort. Daar komt de voorzet van Salah. Weggekopt de Bruyne. Afvallend bal. Nou, doe nog maar zo'n streep. Nee, die mislukt. Maar die wordt wel aangeraakt door iemand van België. Waarna die over de achterlijn rolt. En Yasser, die de bal goed afschermt, en er nog een corner van maakt voor Egypte. Uitrechten maand de Belgische spelers om dan niet te veel aan de tegenstanders te doen en te trekken. Tegelijkertijd moet er ook tempo gemaakt worden, zegt de Braziliaanse scheidsrechter tegen Mohamed Salah. Anders fluit hij af voor de eerste helft en gaat deze mogelijke kans voor Egypte niet door. Nu vanaf de rechterkant. Salah indraaiend richting de 5. Courtois zit mis. En dan wordt het bijna nog heel erg gevaarlijk als die bal wordt doorgekopt. Maar er een Egyptenaar net niet bij kan met zijn kruin. En er daardoor dus een streep gaat door deze kans. En de mogelijke tweede treffer van Egypte. Daarmee is het ook meteen rust hier in Seattle. België heeft flink wat huiswerk in het komende kwartier te doen. Want de strakke organisatie van de Egyptenaren, daar is nog geen sleutel voor gevonden. En dus moet dat wel gaan gebeuren als ze niet met een valse start willen gaan beginnen aan dit WK in Amerika.
0: Ja, Mark van Hintem die kijkt mee. Zagen we dus op het laatst nog een grote kans voor Egypte door uitgerekend de fout van de Courtois, de ervaren doelman.
3: Ja, inderdaad. Je ziet, ze hebben gewoon een hele goede organisatie, Egypte, in alles. Maar ook in de standaard situaties. Je ziet hoe dat ze de corners nemen, de vrije trappen. Het ziet er gewoon echt goed uit. Het is echt een heel taai team om tegen te spelen.
0: Ja, en dan zie je dus België worstelen, of merkte je wel dat ze een tandje bij gingen zetten?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Na het doelpunt vond ik België echt aanzetten. Hebben ze ook heel veel energie erin gestopt met bijvoorbeeld de middenvelders die continu in de 16 kwamen duiken, met name Tielemans. En ja, daar creëren ze wat mogelijkheden uit, maar nog geen grote kansen.
0: Nee.
3: Maar ik denk dat ze Lukaku zo meteen in gaan brengen. Het grote wapen.
0: Die zit nu op de bank, want hij is niet helemaal topfit.
3: Nee, hij was niet fit inderdaad, maar hij kan wel spelen. Dus ik verwacht dat hij toch wel ingebracht gaat worden.
0: En je zegt het grote wapen, want dat is een icoon, hè, dat Belgische voetbal.
3: Ja, die telt de hele boel op. Hij is natuurlijk ongelooflijk sterk, ook fysiek. En ik denk als hij erin komt, dat dat wel wat teweeg gaat brengen, ja.
1: Maar waarom is hij zo bepalend? Want ik bedoel, hij is ook al ouder, speelt niet bij een club als Real Madrid, Liverpool. Bij Napoli geloof ik, ja.
3: Ja, klopt. Maar toch wel, ja, het is een doelpuntenmachine. Hij is ongelooflijk sterk fysiek. En zijn aanwezigheid alleen al, ja, dat brengt toch wel met zich mee.
1: En wij zetten nu België als de grote favoriet neer in die groepswedstrijd. Is dat helemaal terecht? Egypte heeft ook echt topspelers. Salah heeft natuurlijk jarenlang Liverpool op sleeptouw genomen. Ze hebben Marmoush die bij Manchester City speelt.
3: Ja.
1: Ik bedoel, dat is ook niet niks.
3: Nee, maar zeker als je die twee eruit telt. Maar als je naar de andere spelers kijkt, waarvan er 5 of 6 bij Al Ahly spelen, ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk knap, ja, dat ze zo'n tegenstander zijn. Ze zijn echt, het zit gewoon goed in elkaar. Mm-hmm. En ja, ik denk wel dat terecht is dat België de favoriet is.
1: Ja.
3: Maar dicht daar tegenaan zit zeker Egypte.
1: En klopt het ook dat die toplanden, dat die langzaam bijgehaald worden door de landen die erachteraan komen? Zeg maar Japan gisteren bij Nederland. Nou, Kaapverdi is wel echt een uitzondering, maar nu ook weer Egypte bij België.
3: Ja, daar lijkt het wel op. Als je de nationale competitie ook ziet, dan zie je dat het ook wel gaat veranderen. Dus ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft, ja.
0: Ja, over Kaapverdi gesproken. Dat zorgde dus voor die WK-stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Spanje. Er is een Rotterdammer, Laros Duarte, die in de basis startte bij Kaapverdi.
4: Ja, het was een feestje. Nog niet echt een groot feest natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk geweldig dat je deze prestatie op de mat kan leggen. Dus ja, we zijn super blij. En ja, echt een mooi gevoel, man. Echt een fijn gevoel. Echt, ja, een goed gevoel.
5: Was het een kwestie van overleven?
4: Ja, dat wel. We hebben allemaal kunnen zien dat wij wel natuurlijk rond onze 16 aan het verdedigen waren. Maar ja, je weet tegen zo'n team als Spanje dat je gewoon, ja, je moet overleven. En ja, dat hebben we gedaan. We hebben het goed gedaan. Ik denk dat zij Kijk, zij blijven natuurlijk wel gewoon een team die geduldig is. Dus je ziet gewoon dat ze kwaliteit hebben.
5: Ja.
4: Maar ik denk dat wij dit wel echt goed hebben gedaan.
5: Ik vond het inderdaad opmerkelijk hoe jullie je er als pitbulls ingooiden af en toe. Dat is kenmerkend voor deze groep. Vechten zeker tot het laatste moment.
4: Zeker, ja. We kunnen ook voetballen. We weten dat we ook goed aan de bal zijn. Maar zoals ik al zei, een team als Spanje, ja, je moet gewoon de ruimte zo klein mogelijk maken. Je moet zorgen dat zij ongeduldig worden. En natuurlijk, zij hebben wel de kansen gehad, maar we hebben ook een fantastische keeper staan.
5: Ja.
4: Dus ik denk een geweldige teamprestatie. En ik denk dat dit ons echt een geweldige uitgangspositie geeft naar de twee volgende tegenstanders.
5: Jullie willen gewoon door?
4: Zeker, ja. En natuurlijk, kijk, we zijn natuurlijk een klein land. En iedereen, ik zag overal 1% kans om door te gaan.
5: Ja.
4: Dus je weet dat we een soort van een kleinere kans hebben vergeleken met de rest. Maar ik denk dat je nu echt wel een hele andere uitgangspositie hebt. Dus,
5: dit geeft enorm veel zelfvertrouwen.
4: Zeker, ja. We hebben twee wedstrijden waarin we denk ik wel hebben laten zien dat wij ook gewoon een hele goede kans hebben. Dus we gaan ervan genieten en we gaan zien wat het ons gaat brengen.
0: En Mark, dat vertrouwen dat spat er vanaf bij Duarte. Dat is natuurlijk begrijpelijk na zo'n 0-0. Maar wat denk je, ze moeten nog punten pakken natuurlijk. Hè? Tegen Uruguay of tegen Saoedi-Arabië. Ja, waar zie jij de kansen liggen?
3: Ja, Saudi-Arabië dan. Alleen, wat ik al zei in het begin van de uitzending, het is zo moeilijk om die eerste wedstrijd heb je die druk niet. Mm. Kan je vrij uitspelen. Nu verwacht de hele natie dat je in de volgende wedstrijd gewoon weer punten gaat pakken.
0: Ineens is het Hosanna.
3: Precies, en dat betekent dat die spelers toch een bepaalde druk op zich weer gaan krijgen. En dat kan ook weer verlammend werken.
0: Dus dat de onbevangenheid er juist weer vanaf is.
3: Precies. Dus het is maar net welke kant op gaat. Natuurlijk kan je er ook zelfvertrouwen uit halen. Maar bij middelmatige spelers is het vaak zo dat de druk dan toch gaat toenemen. En ze dat gaan voelen tijdens wedstrijden.
1: Nog even iets anders, een beetje op het snijvlak van het WK en het clubvoetbal. Dit nieuws kwam vandaag tot ons.
6: Was een transfer nieuws, Justin.
7: Today, guys, as usual, many news, many things to clarify.
8: En dan hebben we nog nieuws van vandaag, moeten we ook bespreken. Saibari.
9: Bayern Munich have agreed to sign the Morocco international Ismaël Saibara from PSV Eindhoven.
8: Penningmeester was heel blij met de goal tegen Brazilië, denk ik.
10: Een goede goal. Daar is Saibari. Saibari. 1-0 Marokko.
8: 55 miljoen.
11: Special player, number 10, winger, can cover several positions.
12: Bayern München, man. Precies zo'n club waar hij echt nog beter kan worden.
13: He will sign a contract to the summer of 2031. So it'll be a 5-year deal for him.
1: Ja, heb je weer achter net gevist als technicus van Go Ahead.
3: Komen we weer te laat?
1: Ja, jammer.
3: Ja. Nou, weet je wat ik zo mooi vind aan deze transfer? Het is eigenlijk onmogelijk in deze tijd. Dat je dus een netto winst maakt. Want hij is gekocht voor 250.000 euro ooit. Van Genk, dat is onvoorstelbaar op dit niveau.
14: Ja.
3: Dat je zo'n winst kan maken. Ja, dat is met zo'n kleine investering. Ja, dat is toch geweldig.
1: Ja. En is het een mooie stap voor hem?
3: Ja,
1: natuurlijk sowieso een mooie stap. Maar denk je dat hij perspectief heeft om te gaan spelen bij Bayern?
3: Zeker, zeker. Hij is gewoon echt een topspeler. De afgelopen jaren heeft hij dat ook bewezen bij PSV. Zowel in de competitie als in de Champions League. En nu ook op internationaal niveau met zijn doelpunt tegen Brazilië.
1: Ja, en heeft dan ook nog die goal tegen Brazilië... deed dat daadwerkelijk nog een prijsopdrijvend effect? Had hij zonder die goal ook 55 miljoen
3: opgeleverd? Ik denk dat die deal al rond was, hoor.
1: Oké. Okay. En ze hebben die nog even gezegd... bijbetalen, jongens?
3: Nee, dat denk ik niet. Okay. Nee.
14: Nou, dat was wel heel snel gegaan,
3: ja,
14: inderdaad.
3: Precies.
0: Nou, Saibari dus naar Bayern München. Het is rust bij die wedstrijd tussen de Rode Duivels en de Farao's. De Farao's leiden met 1-0. En dat mag je best verrassend noemen.
1: Ja, en de tweede helft gaan we natuurlijk zo meteen horen van Dien van het Laar. Mark van Hinten doet de analyse en bespreken Thierry Boon. Want hoe was de dag van Oranje? Eén dag na dat gelijke spel tegen Japan.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: En vandaag!
15: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
16: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
17: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
16: Summerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
15: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
16: Weer scoren. Nu naar Kobbel. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
15: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
15: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
18: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
19: Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: NPO Radio 1. 10 uur.
26: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
1: België tegen Egypte op het WK voetbal is 0-1 voor Egypte in de rust.
0: Zometeen de tweede helft in langs de lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS Journaal. Met Dorot Megens.
27: Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. In de jaren 60 en 70 maakte hij ontregelende en absurdistische radio en tv voor de VPRO. Zoals de Fred Haché Show met Barend Servet en Van Oekels Discohoek met Chef Van Oekel. Op de radio maakte hij Ron Flonflon als alter ego Jacques Plafond. Een wekelijkse chaotische show met typische Schippershumor. In een beroemde uitzending in 1987 kreeg Jacques Plafond het aan de stok met de lezer van de verkeersinformatie.
28: Hier is
29: Jellis Bode met de verkeersinformatie.
28: Hey.
29: Files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Ja. Voor het knooppunt de Hocht 2 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Voor de Benelux tunnel 3 kilometer.
28: Ja, en hier had u pas moeten beginnen.
29: Ja, nou, dan had u dat van tevoren even duidelijk af moeten spreken.
28: Ik moet helemaal niks afspreken. Gaat u mij vertellen wat ik een beetje in mijn eigen programma moet doen? Nee, gaan we het
29: nee,
28: zo?
29: Hoor.
28: Nee. Zee, kunt u rustig even die files opnoemen? Wat toch al mosserd aan de maat het is. Want die mensen die in de files zitten, die zitten er toch al in.
29: Meneer Plafond, op deze manier wens ik niet met u mee te werken.
28: Oh, nou, dan komt het even goed uit.
29: Ja. Ja.
27: Ook deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. De jaren 80 waren van Schippers op de tv de series Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis te zien. Later presenteerde hij ook wat conventionelere programma's zoals Zomergasten en de Nationale Wetenschapsquiz. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag. Hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Petfood. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen maar één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigeren commentaar te geven aan Amerikaanse media. Het weer, vanavond en vannacht droog, kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
15: NPO Radio 1. EO NOS.
26: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
1: Wij zijn er klaar voor. Zijn België en Egypte dat ook, Dien van het Laar?
30: Dat zijn ze zeker. België komt het veld weer op. Gefocuste blik onder andere bij Jeremy Doku. Een van de mannen waar het vanaf moet komen voor België. Want ze kijken halverwege tegen een achterstand aan. Tegen Egypte. Dat gepassioneerd in de eerste helft voor iedere bal vocht. En nu ook onder luid gejuich van de Egyptische fans het veld weer opkomt. Om die voorsprong over de streep te trekken en te promoveren tot een overwinning.
1: We volgen die tweede helft met bij ons in de studio Mark van Hinten.
0: En hoe was de dag van Oranje na deze domper tegen Japan?
31: Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa.
0: We horen het zo van Cherry Bone, maar nu eerst het sportnieuws.
1: Caapverdië zorgde dus voor een stunt bij zijn debuut op het WK voetbal. Vanavond speelde het gelijk met 0-0 tegen Spanje. In het elftal spelen een aantal geboren Rotterdammers, voor wie dit gelijkspel uiteraard een feest was. Onder wie D-Roy Duarte.
32: Voor de wedstrijd waren ze natuurlijk al trots. En ja, als je dan nog 0-0 speelt, dan... Ik heb net mijn moeder gezien, mijn tante gezien. Allemaal aan het huilen, allemaal tranen in de ogen. Ja, het is echt... Om dat voor hun te doen is prachtig.
0: Giovanni van Bronckhorst wordt hoogwaarschijnlijk de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Het papierwerk is nog niet helemaal afgerond, maar de bevestiging lijkt een kwestie van tijd. Sipke Hulshoff zou met van Bronckhorst meegaan als assistenttrainer. Van Bronckhorst zou de opvolger worden van Robin van Persie, die vorige week werd ontslagen bij Feyenoord.
1: En Tunesië heeft al na één wedstrijd op het WK de bondscoach ontslagen. Dat meldt persbureau Reuters. Nou, bij Feyenoord had er langer voor nodig. De Tunesische ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. Sabri Lamouchi was in januari de bondscoach bij Tunesië. In de voorbereiding van het WK verloren ze al met 5-0 van België. En ook uitspraken van Lamouchi in de media zouden niet goed zijn gevallen. Wie de nieuwe coach moet worden is nog niet bekend. Oranje speelt zijn derde groepswedstrijd op 26 juni tegen Tunesië.
0: De Australische VAR-scheidsrechter Sean Evans is in opspraak geraakt vanwege een mogelijk racistisch handgebaar dat hij maakte voorafgaand aan de wedstrijd Duitsland-Curaçao van gisteren. Toen hij voor de wedstrijd in beeld kwam, maakte hij met zijn duim en wijsvinger een cirkel. En dat gebaar wordt in sommige kringen gebruikt als symbool van white power. Maar dit gebaar wordt ook wel door scholieren gebruikt als spelletje zonder enige racistische betekenis. Discriminatiewaakhond Fair Network roept de FIFA op om de scheidsrechter weg te sturen. De FIFA zelf wilde nog niet op reageren.
1: En de Spaanse voetballer Rafa Mir is veroordeeld tot 8,5 jaar cel na seksueel misbruik. De voetballer heeft in 2024 na een nacht stappen samen met een andere voetballer twee vrouwen seksueel misbruikt. Die andere voetballer, die in een lagere divisie in Spanje speelde, is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En ze kunnen nog wel in beroep gaan tegen die uitspraak.
0: En Martin de Roon krijgt een nieuwe trainer bij Atalanta. Maurizio Sarri is zijn naam. Sarri volgt de ontslagen Raffaele Palladino op.
1: Botik van der Zandschulp heeft in de eerste ronde van Queens in Londen gewonnen van Harry Wendelken. In de tweede set maakte van der Zandschulp het mooiste punt van de wedstrijd.
3: Oh, no way. What a point. A little bit of everything. I mean, most of us would be jumping up and down in celebration when we hit a shot like this. He's almost embarrassed.
1: Met een lob tussen zijn benen wist hij een punt te maken. In de tweede ronde speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partijen tussen de Amerikanen Tommy Paul en Zachary Swacha.
0: Dan nog even terug naar die stunt van Kaapverdië. Doelman Vodzinha werd uitgeroepen tot de man of the match. En dat is terug te zien in zijn aantal Instagram-volgers. De Kaapverdische keeper begon het toernooi met zo'n 50.000 volgers. En inmiddels staat de teller op maar liefst 2 miljoen. Ha. Een carrière-switch naar influencer kan natuurlijk nog altijd na dit toernooi.
1: Goedemorgen. Zelfs meer volgers dan Dien van het Laar heeft.
13: Ietsjes. Ik zag het inderdaad bij hem. 2.1, geweldig verhaal natuurlijk voor zo'n keeper. Die een hele grote rol heeft vertolkt naar dat prachtige punt. Daar hopen de Egyptenaren natuurlijk ook op. Want zij staan voor met 1-0. Kan nu bijna 2-0 worden, want ze zijn in de 16 van België. Dat het maar wat lastig heeft tegen de Egyptenaren van Mohamed Salah en consorten. Want ook aan het begin van de tweede helft komen ze er in Seattle, waar het nog ruim dik 30 graden is. Niet aan te pas. Egypte blijft fysiek voetballen. Kleunt er in ieder duel in. En weet ook vaak die duels om te zetten in balbezit. Waardoor België elke keer van meet af aan weer vanuit de laatste linie moet gaan opbouwen naar het middenveld of naar de aanval. En dus hebben we ook al een kans gezien voor Egypte. Omdat er dus goed druk door ze wordt gezet. Maar dat schot in het strafschopgebied werd in twee instanties gekeerd door een Belgische verdediger. Dus is het oppassen geblazen. België heeft niet gewisseld in de rust. De roep om Romelu Lukaku is nog niet ingewilligd. Hij speelde dit seizoen slechts 64 minuten bij Napoli. Deels omdat hij een groot gedeelte van het seizoen geblesseerd was. Maar ook omdat hij in onmin leefde met de trainer die er zat. Antonio Conte. Hij was natuurlijk niet de enige daar. Want ook Noah Lang kon niet met Antonio Conte door één deur. Waardoor hij halverwege het seizoen naar Galatasaray ging. Romelu Lukaku net zo. Hij vertrok dan niet omdat hij geblesseerd was. Maar wil wel eigenlijk vertrekken bij Napoli. Maar zijn status bij het Belgische nationale team is daar niet door veranderd. Grote Big Rom moeten zo meteen voor gaan zorgen dat die stugge defensie van Egypte is goed wordt opgeschud. België heeft het nodig. Want 4 minuten in de tweede helft staan ze met 1-0 achter tegen Egypte.
15: De dag van Oranje.
0: We gaan naar Dallas, naar het Nederlands elftal. Want het is de dag na het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Thierry Boon, goedenavond.
14: Goedenavond.
0: Er is getraind vanochtend. Hè? Dan stel ik me voor veel chagrijnige gezichten en zo. Viel dat wel mee?
14: Nee, helemaal niet. En dat had niet zoveel te maken met het resultaat van gisteren. Maar wel met de aanwezigheid van vrienden en familie op de tribunes. Ja. Wij hoefden helemaal niet te trainen. Het Nederlands elftal trainde nog in Dallas, is hier gebleven. Dus komt omdat dan de familie, die gisteren allemaal bij de wedstrijd aanwezig was, dat die ook konden komen kijken naar die training. Dus ja, dan zie je al snel de kinderen van Virgil van Dijk tegen zo'n boarding aanhangen en zwaaien naar papa. En als papa dan terugzwaait, dan zijn ze hartstikke trots. En dan kijken ze naar mama. We zagen heel veel Zeeuwen. De broers van Jan-Paul van Hekken, die waren er. Heel veel kinderen uiteindelijk na de training op het veld om een balletje te trappen. Noah Lang met zijn kinderen, ja, dat soort taferelen. Frenkie de Jong met zijn kinderen op het veld. Ja, dan is dat chagrijn van gisteren, van die 2-2, dat is dan ineens heel ver weg.
0: Ja, ik wou zeggen, dat klinkt een beetje alsof ze een overwinning hebben te vieren. Maar zo is het natuurlijk ook niet. Merk je nog iets van dat er toch nog wel gesproken werd en zo? Dat de bondscoach nog met dingen bezig was?
14: Nee, ja, kijk, natuurlijk heeft Ronald Koeman aan het begin van de training zijn troepen toegesproken. Maar ja, dat had hij ook gedaan na een 3-0 overwinning, denk ik. Dus ja, wat dat betreft zie je niet heel veel geks. Hè. Het is de dag na een wedstrijd, dat is dan een uitlooptraining. Dan gaat de basis van de dag ervoor, in het begin zijn ze nog wel bij die warming-up, bij dat toespraakje. Maar daarna gaan ze op de fietsen zitten aan de zijkant van het veld. En dan kijken ze eigenlijk hoe de reserves gewoon aan het trainen zijn. En dat is een training die dan voor ons helemaal te volgen is. En dat is leuk, omdat er dan ineens een positiespelletje is of een afwerkvorm, partijtje. En dan zien we ineens mooie goals. En dan is het smullen geblazen zo nu en dan. Want dan zien we Teun Koopmeiners die een bal aanneemt en vervolgens gewoon volle bak in de kruising schiet. En dan veer je even op langs de kant. Maar het is een training waar je...
1: Ja, Malen nog gescoord?
14: Wel... Nee, want die zat natuurlijk bij de basis.
1: Op de fiets. Oh ja,
14: en die basis heeft niet veel gedaan. Die heeft gewoon een beetje lopen rekken en strekken en fietsen. Nee, dus het gaat om de reserves op zo'n dag na de wedstrijd. En dan zie je wel wat geinige dingen. Maar om nou te zeggen, dit is echt de allerbelangrijkste training van de week. Nee, zeker niet.
0: Nee, je kan wel een beetje je ogen uitkijken. Ook als het gaat om die basisspelers die dus aan het uitfietsen zijn. Moet je zo'n Van Hekken nou op zijn blauwe ogen geloven?
14: Ja, zo. Dat is wel een klapje geweest.
0: Ja, of was het niet meer blauw, dat oog?
14: Nee, dat is helemaal zwart geworden.
0: Echt?
14: Ja, hij zei gisteren na de wedstrijd dat hij in het begin wat moeite had met zijn zichten in het ene oog. Nou ja, nu zag het eruit dat hij wel weer wat frisser uit zijn ogen keek. Maar als hij vanavond naar een barretje moet en probeert een meisje te versieren, wat hij natuurlijk niet gaat doen, maar dan geef ik hem weinig kans.
0: Dan gaat hij een blauwtje lopen,
14: Thierry. Ja, precies, Edwin. Ik had hem kunnen verwachten. Ja, heel goed gedaan. Nee, maar hij ging naar zijn familie toe en hij liep naar de juiste familieleden. Dus wat zijn zicht betreft gaat het wel goed, denk ik.
1: Nou is het trainingskamp van Nederland in Kansas City. Waar trainen ze dan nu in Dallas?
14: Ja, dit is eenmalig geweest, hoor. Vanwege dus die aanwezigheid van de familie. Ja, het was nu in het, ik heb het opgeschreven, het Washburn Soccer and Track Stadium. Dat is van een universiteit, van een college hier. En dat soccerstadium is dan best wel klein. Het was, ik denk een mannetje of 5000 dat erin kan. Maar we reden vervolgens weg met de auto. En toen reden we 50 meter verder. En toen zagen we een echt college stadium, dat is dan niet soccer, maar voetbal. En daar konden gewoon 33.000 man in. Hè? Dus ja, college hebben we het over. Hè? Dat is ongelooflijk, ja.
1: Wanneer gaan ze dan weer terug naar Kansas City?
14: Ja, ze vliegen vanavond voor ons. Dus dat is over een uurtje of drie vliegen ze weer terug naar Kansas City. De thuisbasis, waar wij ook weer naartoe gaan. En dan begint het riedeltje weer. En dan gaan ze om 10:30 lokale tijd gaan ze weer trainen. Daar gaan wij dan bij. En ik heb hier trouwens Jeroen Stekelenburg naast me zitten. En die steekt zijn vinger op. Jeroen, wat is er aan de hand?
16: Ja. Nou, niet zo heel veel. Maar ik wist wel dat je deze vraag ging krijgen overmorgen. En er is een wijziging in het schema van het Nederlands elftal. Dus ik denk, kom er even bij zitten om dat gelijk maar te vertellen.
0: Oh, nou, vertel.
16: Want morgen is alles besloten. Dus het riedeltje gaat de dag erna pas weer verder. Er is een training geannuleerd. En daarom is het persmoment dat voor morgen gepland was, is ook een dag opgeschoven. Dus morgen horen wij helemaal niks uit Kamp Oranje.
14: Goh, we zitten er toch bovenop. Maar moeten we daar nog iets achter zien? Iets achter zoeken?
16: Nou, nee, ze hebben natuurlijk redelijk veel dagen tussen deze twee wedstrijden in. Dus ik denk dat ze gewoon een vrije dag krijgen. En daar hoef je denk ik niet zo heel veel achter te zoeken. Dat gebeurt wel vaker. Ik heb het in Qatar ook wel meegemaakt dat er dan op het laatste moment iets verandert. Ik hoor het al een beetje gonzen tijdens de training. Dus het is ook niet een last minute beslissing. Maar nu hebben we de bevestiging dat ze morgen dus niks doen.
14: Ja, nou, kijken of wij ook niks kunnen doen.
0: Ja, hebben jullie ook een rustdagje? Nou ja, alles is nieuws, hè, rondom Oranje. Dus dit is vers van
14: alles
0: de pers.
14: Alles is nieuws.
0: Ja. Nog even dit, Thierry. Dat is minder mooi nieuws. Jerry de Jong, de vader van KNVB-technisch directeur Nigel de Jong, is overleden. Jerry de Jong zelf ook oud-voetballer, hè, zelfs international geweest. Is daar nog iets van te merken daar? Ja, wordt er bij stilgestaan?
14: Nee, heel eerlijk. We hebben er helemaal niets van gemerkt. Aan het begin van het trainingskamp in Amerika, in New York, was het nieuws rondom Hans Jorisma, de oud teammanager. Ja. Daar werd echt een moment voor gecreëerd voor aanvang van de training. Daar stonden ze echt met de spelers en staf in de middencirkel. Een moment van herdenking. Ja. Bij de training heb ik er vandaag helemaal niets van gemerkt. We weten wel dat Nigel de Jong gewoon hier in Amerika blijft. Maar voor de rest is het allemaal stilletjes gehouden eigenlijk.
0: Ja, zo kan dat natuurlijk. En daarmee zijn ook de wensen van Nigel de Jong gerespecteerd. Hè, want hij kiest er dus voor om bij Oranje te blijven. Goed, Oranje Precies. Dus terug naar Kansas City. En dat geldt dan ook voor jou. Dankjewel voor vandaag, Thierry.
1: Mark van Hintem, analist vanavond bij België-Egypte. Wat is jou eigenlijk blijven hangen? Wat is voor jou blijven hangen van die wedstrijd gisteren tegen Japan?
2: Uiteindelijk een teleurstellend resultaat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk blijven hangen. Alleen retro-perspectief ga je toch de wedstrijd weer anders bekijken. Je ziet vandaag Spanje gelijk spelen. Ja. Je ziet België in een verschrikkelijke struggle tegen Egypte. Mm-hmm. En Japan is natuurlijk ook een aardig voetballand inmiddels. Dus ja, terugkijkend denk ik toch ook dat een 2-2 helemaal niet zo slecht was.
0: Ja, maar tegelijkertijd was het toch wel wat aan te merken op het wisselbeleid van de bondscoach, of niet?
2: Ja, die snap ik helemaal. Want als je moet gaan verdedigen is het wel heel fijn als je snelheid voorop houdt. Maar goed, ik weet niet, tegenwoordig heb je vrij veel mensen in een staf zitten en ook heel veel mensen performance doen. Ja. En het kan best zijn dat die aangegeven hebben dat die spelers gewisseld moesten worden op basis van hun statistieken, op basis van de data.
1: Want performance, dat zegt wat over hoe fit je nog bent. Hè? Ja. Hoe kun je dat meten tijdens een wedstrijd?
2: Ja, met GPS-trackers. Hè? Ze hebben allemaal zo'n kastje op de rug en daarmee wordt dat gemeten. En als dan een lid van de performance of de hoofdperformance zegt ze moeten eruit, anders raken ze geblesseerd. Mm-hmm. Ja, dan gaat een hoofdtrainer dat opvolgen. En Koeman kwam vandaag ook terug op dat verhaal en zei van we zullen zien als het toernooi afgelopen is wie er gelijk had. Want hij heeft ze gewisseld, denk ik, op basis van die statistieken.
0: Ja. Oh, dus ook dat hij een beetje denkt al aan het vervolg van het toernooi.
2: Precies. Ja, omdat hij misschien angstig was dat ze anders geblesseerd zouden raken.
1: Nou, won Zweden met eigenlijk wel hele dikke cijfers van Tunesië. Werd 5-1. Moeten we ons zorgen maken over de Zweden?
2: Ja, we moeten ons overal zorgen over maken.
0: Of moeten we ons vooral geen zorgen maken over Tunesië?
2: we moeten ons al overal zorgen over maken. Want zo oogstrelend was het nou allemaal ook weer niet. Hè. We zijn ook net aan het toernooi begonnen. Je moet er nog ingroeien. Maar het is wel zaak dat we nu wakker zijn. En tegen Zweden inderdaad toch uit een ander vaatje gaan tappen. Dat is duidelijk.
1: België tegen Egypte gaat richting het uur. Dien.
17: Staat 1-0 voor Egypte door een doelpunt van Imam Ashour, Egyptische volksheld in wording. Want nog over 30 minuten kunnen we daar meer over zeggen. Maar Egypte houdt vooralsnog heel aardig stand tegen de Belgen. En heeft ook een goede kans weten te creëren op de 2-0. Gekeerd door Courtois. Een kopbal van Mohamed Salah. De rebound die daarop volgde omdat hij naar de buitenkant werd gebokst door Courtois. Voorlangs geschoten door diezelfde Ashour. Die dus ook bijna de tweede Egyptische doelpunt op dit WK op zijn voet had. Dan stelde België wel een paar minuten daarvoor al wat tegenover. Namelijk een vrije trap van Kevin de Bruyne die uiteens spatte op de buitenkant van de linkerpaal. Zo gebeurt er in het eerste kwartier van de tweede helft meer dan genoeg. Maar heb je nog steeds het idee dat België het qua tempo niet helemaal weet te bolwerken. Het tempo ligt te laag op het moment dat ze in de fysieke duels terechtkomen tegen de Egyptenaren. Leggen ze het vaak gewoon op kracht af. En dat zal je toch niet verwachten van België. Want als je die spelers allemaal één voor één afgaat, dan zie je toch dat de Belgische spelers bij veel grotere, prominentere clubs spelen. Waar het niveau over het algemeen toch hoger ligt dan bijvoorbeeld die van de Egyptische internationals. Die voornamelijk in de nationale competitie spelen. Nou, hier België dan. De Bruyne, randstraps op gebied. Loopt zich eigenlijk een beetje vast omdat de bal blijft haken. En het lichaam van de Bruyne wel door wil. En dan komen de Egyptenaren los met Marmoush. Alleen op de keeper af. Marmoush krijgt op het allerlaatste moment een zet mee van N'Goy. Waardoor hij voorover struikelt terwijl hij schiet. En daarom gaat de bal niet op het doel, maar huizenhoog ernaast. Twee grote kansen. Eentje voor België. Waarbij de Bruyne zich op het allerlaatste moment vastloopt. En daarna komt Egypte in zijn kracht. De counter. Het gevaarlijkste middel van de ploeg uit Noord-Afrika. Waarbij Omar Marmoush, speler van Manchester City, razendsnel achter de Belgische defensie langs glipt. En uiteindelijk net achterhaald wordt door N'Goy. Die het halve veld wel moet oversteken.
30: om die spits van Manchester City op het allerlaatste moment uit balans te brengen. Waardoor zijn schot naast gaat in plaats van op het Egyptische doel. En dus is het weer breien voor België. Is het weer wat gaan bedenken. Het heeft zojuist twee keer gewisseld. Maxime de Kuiper is in de ploeg gekomen. Raskin, een middenvelder van Rangers FC, is in de ploeg gekomen. Er wordt iets meer de lange bal gespeeld. Nu ook Doku. Handige schijnbeweging. Probeert daar tussen twee Egyptische spelers door te glippen. Maar laat zich dan vallen. Heel opzichtig. Te nadrukkelijk op zoek naar een penalty. Die er natuurlijk absoluut niet wordt gegeven. Want hij probeert er doorheen te komen. Maar op het moment dat hij dan ziet dat hij niet meer bij de bal kan, gaat zijn borst naar voren. Klassieke zwalbe. En dus geen penalty. En daarmee nog wel altijd de voorsprong voor Egypte.

0: België. In dit geval bij deze stand kunnen we spreken van het verkeerde doel.
1: België-Egypte, Dien.
2: Want dat daar staat het. 1-0 voor Egypte. Ja, echt waar. De nummer 29 van de FIFA-wereldranglijst staat voor tegen de nummer 9 van de FIFA-wereldranglijst. En dat is terecht op basis van het speelbeeld dat we tot nu toe zien. Hier komt Egypte opnieuw, want de ruimtes achterin bij België worden steeds groter. Marmoush krijgt versterking. Marmoush gaat zelf. Schot wordt geblokt. Oh, en dan pakt het voor België maar net goed uit dat hij, terwijl de bal wordt aangeraakt, cirkelt langs de goede kant voor de paal voor België. Namelijk over de achterlijn en niet in het doel. Want Courtois lag al verslagen op de grond en keek die bal naast. Maar het is het tweede goede kans voor Marmoush in een tijdsbestek van 3 minuten. Maar België dringt ook meer en meer aan voorin. De Bruyne zojuist gevaarlijk tot 2 maal toe. Maar zijn schoten eigenlijk te zacht om echt van groot gevaar te kunnen spreken. En Egypte loert meer en meer op de counter. En zo krijg je het idee dat het laatste doelpunt in deze wedstrijd nog niet geval is. De daaropvolgende corner makkelijk weggehaald door de ketelaren. Opgevangen door de Egyptische linksback die hem weer in de 16 brengt. Dan komt er een voorzet laag richting de 5 meter. Opnieuw weggehaald door de ketelaren en meegegeven aan Tielemans. Met de aanvoerdersband om zijn linkerarm probeert hij zijn medespelers in de voorste linie te bereiken. Maar daarna krijgt hij een douw in zijn rug waardoor hij voorover valt en een vrije trap mee. Het zweet goed zichtbaar op het voorhoofd, want het is nog altijd dik 30 graden. En dus vloeien de krachten weg en moeten er ook nieuwe worden gebracht. Dat gebeurt nu bij België in de vorm van Romelu Lukaku. 69 interland doelpunten. Dit seizoen slechts 64 speelminuten achter zijn naam. Maar bij België oh zo belangrijk op het moment dat er echt wat moet gebeuren. En de verdediging moet worden opgeschud van Egypte. Dat kun je wel aan hem overlaten. 1,91 meter lang, 90 kilo zwaar. Hier voor het eerst aan het werk gezet. Lukaku bij zijn eerste balcontact vliegt hij erin. En zet hij België op gelijke hoogte. Wat een helder verhaal is dit toch voor onze zuidenburen. Prachtig zeg, met het seizoen dat hij in zijn achterhoofd heeft, is dit een geweldige opsteker en een onderstreping van de kwaliteiten en de grootte die Big Rom met zich meebrengt. Tja. Egypte dat zo dichtbij was voor een tweede en het daarbij vlagen ook wel eerder naar uitzag dan een 1-1. Doet het inbrengen van Romelu Lukaku deze wedstrijd totaal kantelen. En je ziet hem op het moment dat die bal in de verdediging van België is al loeren op de kansen in het strafschopgebied van Egypte. Want Meunier wordt weggestuurd aan de rechterkant. Die krijgt hem uitstekend mee in de loop. En die weet eigenlijk door jarenlange ervaring precies al waar Lukaku staat. Namelijk in de punt van de aanval. En daar geeft hij het laatste tikje.
1: Maar of is het toch de centrale verdediger? Is geen eigen goal.
2: Het is een eigen goal, inderdaad. Nou, dan is die o zo belangrijk bij de opbouw en verstoring van deze hele aanval. Ja. Wat niet verandert, is de tussenstand. Want die is zojuist naar 1-1 getild.
3: Ja, wat doelpunten maken of niet, fit of niet. Hij heeft een belangrijk aandeel, Mark. Het is toch ongelooflijk, hè? Wat er gebeurt als zo'n Lukaku het veld in komt?
4: Het is onvoorstelbaar, want als je het verschil ziet inderdaad met de ketelaren die spitsen. Lukaku komt erin en het lijkt of Egypte plotseling helemaal de weg kwijt is. Ja. 1 dieptebal wordt niet gevolgd, voorzet. En ja, dan is Lukaku daar.
3: Is dat toch een beetje ontzag misschien ook voor de man? Hè?
4: Ik denk
3: lange carrière?
4: Dat, ja, ik denk toch dat het ontzag is. En even dan toch uit je ja, uit je focus zijn en bam.
3: Ja, en juist op het moment eigenlijk dat we zeiden, België lijkt conditioneel ook af te leggen tegen Egypte. En dat heeft alles met de hitte te maken.
4: Ja, de hitte en het feit dat deze spelers van Egypte natuurlijk veelal in warme landen spelen. Die zijn het gewend.
3: In eigen land of in Saudi-Arabië.
4: En dan de doping van een 1-0 voorsprong. Maar nu ben ik benieuwd, nu wordt het 1-1. Nu ben ik benieuwd in hoeverre ze dat vol gaan houden.
1: Weet je nog wat je in de rust zei?
4: Lukaku erin.
1: Ja,
3: ja. Ja, dat is een hele goede tip.
1: Een paar minuten. Er wordt inmiddels gedronken in Seattle. Geeft ons gelegenheid om even naar het NOS-journaal te gaan.
5: NPO Radio 1.
1: Aangeschoven is Dorald Megens.
6: De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses.
4: Nu ben ik benieuwd in hoeverre ze dat vol gaan houden.
1: Weet je nog wat je in de rust zei?
4: Lukaku erin.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat is een hele goede tip.
1: Een paar minuten. Er wordt inmiddels gedronken in Seattle. Geeft ons gelegenheid om even naar het NOS-journaal te gaan.
5: NPO Radio 1.
1: Aangeschoven is Dorald Megens.
6: De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in

0: Het ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Dat staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de luchtvaartbedrijven worden de tickets daardoor wel een stuk duurder.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ster, kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Langs de lijn en omsteken.
16: Het publiek is tevreden met de return of Romelu Lukaku, die ongetwijfeld revanche wil nemen. Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil. Lukaku duwt hem over de lijn. Dit kan niet. Dit moet een record zijn.
17: Ja, uiteindelijk was het niet Lukaku zelf. Maar hij had een belangrijk aandeel. En hij bracht België op gelijke hoogte dien.
18: Oh, kijk eens. Misschien tweede kans Lukaku. Nee, Meunier doet het zelf als hij in het strafschopgebied van Egypte komt gestormd. België heeft de geest gekregen. Na die gelijkmaker zojuist dus. Waarbij Lukaku een groot aandeel had in die 1-1. Maar waarbij het doelpunt uiteindelijk op naam is gekomen van Mohamed Hani. Centrale verdediger van Egypte. Die het duel met Lukaku moest uitvechten. En daar zijn handen en voeten al vol aan had. En sindsdien heeft België energie gekregen. Energie voor een tweede. Voor wellicht een winnende in deze wedstrijd. En daar hebben ze met nog ruim 20 minuten voor de boeg ruim de tijd voor gekregen. Egypte lijkt achteruit te gaan hangen. Die hebben een middenvelder, Assur, de doelpuntenmaker, gewisseld voor nog een centrale verdediger. In een verdedigend opzicht, als België de bal had, hadden ze er al 5 in de laatste linie staan. Er kan nog wel een 6e bij, om de ruimtes nog wat kleiner te maken. België voert tempo ook op, zie je nu echt, ten opzichte van de eerste helft. Maar het af en toe wat stroperig aanvoelde. Nu zie je de combinaties korter worden, de linies korter ook op elkaar staan, waardoor ze elkaar makkelijker in zicht hebben en het baltempo hoger lijkt. Dan moeten ze nu vanuit die laatste lijn wel er weer even voor zorgen dat het speelveld wat groter wordt, waardoor Egypte druk moet gaan zetten. De bal wordt verstuurd naar Lukaku.

0: Die komt er niet aan, maar de Bruyne staat altijd in de buurt. België maakt daarbij een overtreding, zegt de Braziliaanse scheidsrechter. En dus moeten ze achteruit. En ook Egypte kun je natuurlijk nog niet helemaal uitvlakken. Want bij tijden en wijlen heel gevaarlijk op het moment dat er ruimte ligt in de rug van de Belgische verdediging. Dan hebben ze gewoon hele snelle spelers. Met onder andere Trezeguet, die er zo meteen in lijkt te komen. Met Marmoush, speler van Manchester City. En natuurlijk met Mohamed Salah, die vrij onzichtbaar door deze wedstrijd heen voetbalt. Maar dat komt ook omdat hij dubbele dekking heeft. En die daar zich nog niet aan heeft weten te ontworstelen. En dus zijn de ogen vooral gericht op bijvoorbeeld Achour, die het doelpunt namens Egypte maakte. En Marmoush. Hij heeft twee goede kansen gekregen deze tweede helft. En nu ziet hij dat Salah aan het werk wordt gezet in duel met Brendan Mechelen. Een bonkige centrale verdediger van België. 34 jaar, altijd in de schaduw gespeeld van grootheden als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen. Nu toch op zijn oude dag, in de nadagen van zijn carrière, een WK-debuut voor hem. Hij doet het goed, want hij stopt Salah hier af. En zo hebben we na 75 minuten een gelijke stand. En dus nog een compleet open wedstrijd tussen België en Egypte.
1: 0-0 wedstrijden zijn eigenlijk nooit sensationeel, maar die van vanavond was een uitzondering. Want Kaapverdië pakte een punt tegen Spanje. Eerder hoorden we daarover Kaapverdië-speler Laros Duarte en ook zijn broertje D-Roy Duarte. Kan het allemaal nog maar moeilijk bevatten.
2: Dadelijk als we terugrijden, in het vliegtuig zitten, dat het dan allemaal gaat bezinken. En,
3: Jullie zijn nog niet volledig uit je plaat gegaan net in de kleedkamer.
2: Nee. Kijk, uiteindelijk is het wel gewoon 0-0. Tuurlijk is het wel tegen een Spanje. Ja. Maar uiteindelijk is het wel 0-0. We hebben volgende week weer een wedstrijd. En daar moet je er ook gewoon weer voor staan. Maar tuurlijk, dat dit iets prachtigs is, dat kunnen we niet ontkennen.
3: Maar je vindt het eigenlijk ongelooflijk om te horen. Het kleine Kaapverdië houdt Spanje gewoon op een gelijk spel. Ja. En dan zit jij al van, we willen verder en een puntje.
2: Nee. Tuurlijk, we gaan hiervan genieten, 100.000%. Die besef gaat ook later komen. We hebben iets prachtigs neergezet. Maar tegelijkertijd weten we ook een beetje dat we dit konden en kunnen. Ja. En gelukkig hebben we dat laten zien. En
3: je hebt genoeg vertrouwen. Hoe was dat? De spanning en zo, het volkslied verhaald, maar dan moeten toekijken. Hoe heb je dat allemaal beleefd?
2: Ja, op de bank is het altijd spannender dan in het veld zelf.
3: Ja, want dan kun je iets doen, bedoel je?
2: Ja, klopt. Maar gewoon hopen dat je minuten krijgt. En zodra je die minuten krijgt, dan moet je gewoon vlammen. Het was natuurlijk een wedstrijd waarin we veel verdedigden. Dus veel vanuit taak, veel hard werken, veel discipline. En gelukkig heb ik dat kunnen doen.
3: Nog shirtjes kunnen ruilen met iemand van Spanje?
2: Ja, gelukkig nog wel. Met Merino.
3: Oké.
2: Okay. Arsenal, ja.
3: Dus dat is mooi voor de verzameling.
2: Geen slechte speler, nee.
3: Het stadion was het voor de wedstrijd al groot feest, nu ongetwijfeld weer. Vertel eens over die supporters van Kaapverdië. Dat zijn mensen die genieten van het leven.
2: Zeker weten, dat is onze motto, dat kan je wel zeggen. Genieten van het leven. Ik denk dat ze vandaag ook weer genoten hebben. Na de wedstrijd kon je denk ik ook wel zien dat het feestje lekker aan toe ging.
3: Zeker.
2: Voor de wedstrijd al waren ze natuurlijk al trots. Als je dan nog 0-0 speelt, dan... Ik heb net mijn moeder gezien, mijn tante gezien. Allemaal
3: tranen.
2: Aan het huilen, allemaal tranen in de ogen. Ja, het is echt... Om dat voor hun te doen is prachtig.
1: Ja, feest dus op Kaapverdië. Een uurtje geleden spraken we ook Edson Cesar van Broederliefde. Hij was erbij in het stadion in Atlanta. En hij zei, alle Kaapverdianen die luisteren vanavond naar Ninguém, Ninguém, Ninguém. Om dat feest te vieren. Nou, laten wij dat ook maar doen.
4: Het is afgelopen. 0-0. Wat een enorme stunt. Feest op Kaapverdië. Feest in Rotterdam.
5: Dus niemand kan tegen ons op.
1: Oké, die gaan we nog even opzoeken. Ja. En dan gaan we er nog draaien ergens.

0: advies dus van Edson van Broederliefde. Ninguem, Ninguem, Ninguem. Dan gaan we het over Iran hebben. Want het is een politiek beladen voetbalwedstrijd komende nacht op het WK. Om 3 uur vannacht speelt Iran in Amerika, namelijk tegen Nieuw-Zeeland. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK dat een gastland een land ontvangt waarmee het in oorlog is. Al heeft de Amerikaanse president Trump vandaag wel gezegd dat er een bestand is getekend en dat beide landen afspraken hebben gemaakt over een einde van het conflict. De wedstrijd in Iran wordt gespeeld in Los Angeles, waar een grote Iraanse gemeenschap leeft. En verslaggever Noortje Deutekom is daar ook. Goedenavond, Noortje.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zou je die sfeer omschrijven zo in aanloop naar die wedstrijd?
1: Het is nu nog wel redelijk rustig in de stad natuurlijk, want we zitten nog heel wat uren voor die wedstrijd. Maar ik heb met Iraniërs gesproken, ook in de aanloop hier naartoe. En dan merk je toch wel dat het allemaal wat gespannen is, dat er veel druk op ligt. Dat mensen die lading, je zei het net zelf al, voor de eerste keer dat er een gastland een WK organiseert en dat een van de deelnemende landen dus met dat gastland in oorlog is. Dat voelen ze hier allemaal zeker wel. Toen we onderweg waren naar het stadion net kwamen we ook wel wat kleine demonstraties tegen. Auto's met Iraanse vlaggetjes van voor de revolutie erop. Maar verder onderweg hier naartoe nog rustig. Bij het stadion lijkt het wel ietsje scherper te zijn qua beveiliging. Ik kan het vergelijken met de wedstrijd van gisteren in Dallas van Nederland tegen Japan. Hmm. Daar leek het ietsje relaxer te zijn.
0: Ja, er zijn veel Iraniërs die wonen in Amerika. Het merendeel daarvan ook in Los Angeles. Wat merk je daarvan als het gaat om het toeleven naar deze wedstrijd?
1: Die gemeenschap zit wel echt in een spagaat. Want heel veel mensen zijn absoluut helemaal gek op voetbal. En zeggen, ja, we hebben ontzettend veel zin in dat WK. We gaan voor eigenlijk alle teams juichen, behalve dat Iraanse team. Daar hebben we minder gevoel bij. Het Iraanse team is afgevaardigd door het Iraanse regime. En dat is dan natuurlijk hetzelfde regime waarvoor al die mensen die hier in Amerika wonen voor zijn weggevlucht. Dus dat is heel dubbel. Enerzijds willen ze juichen voor hun landgenoten. Anderzijds hebben ze het gevoel dat ze zichzelf daarmee verloochenen. Maar er wordt natuurlijk ook verschillend naar die wedstrijd toegeleefd. Dat is de generatie die is weggevlucht. De jongere generatie die lijkt wel wat meer te gaan kijken. Er worden watchparties georganiseerd in Persische restaurants hier in de buurt. Die mensen zetten de televisie dus wel aan, gaan kijken. Het zijn de mensen die in Amerika geboren zijn. En zij hopen eigenlijk dat het vandaag misschien juist voor verbroedering kan zorgen in plaats voor verdeeldheid.
0: Ja, en ik zei er net al, Trump die heeft gezegd dat er een bestand is getekend of op het punt staat getekend te worden over het einde van het conflict. Gaat het daar ook nog over in de gesprekken die je met die mensen voert?
1: Ja, daar gaat het wel over. Dat wordt natuurlijk heel erg gevolgd hier, op de voet gevolgd. Mensen zijn sceptisch, ook wel heel voorzichtig, afwachtend waar dat nou allemaal toe gaat leiden. Toen zijn mensen hier ook wel massaal de straat op gegaan om te vieren, de dood van Khamenei te vieren. Daarna was de opluchting, de vreugde wel wat minder, omdat die oorlog toen natuurlijk echt wel vuriger uitbrak en verder ging. Maar ja, of de mensen nu nog steeds zo blij zijn met wat daar gebeurt. Ja, dat is. Ze kijken natuurlijk waartoe gaat het leiden, dat akkoord. Wat gaat het ons opleveren? Maar eigenlijk is het nog veel te vroeg om te zeggen wat het ze gaat opleveren. Wordt het nou beter dan die oude deal van Obama die er lag? Wordt die deal van Trump beter dan dat? Dat is waar mensen echt naar uitkijken.
2: En Noortje, je zei net al dat je ook vlaggen hebt gezien van voor de Islamitische Republiek, de oude vlag van Iran. Nou heeft Iran al gezegd dat ze dreigen om wedstrijden stil te leggen als er in het stadion protesten klinken tegen de Islamitische Republiek. Wordt daar dan ook voor gevreesd?
1: Nou, dat zou zeker kunnen. Het zou ook niet de eerste keer zijn. In Qatar hebben we dat ook wel gezien, dat mensen die vlaggen mee proberen te smokkelen het stadion in. En ook dat ze daar bij de beveiliging heel erg scherp op zijn. Er komt altijd wel wat tussendoor natuurlijk, dus er wordt heel streng op gecontroleerd. Ja, of we protest gaan zien en of we groot protest gaan zien in het stadion, dat is afwachten. Maar het is vooral ook afwachten als dat protest er is, wat jullie daar dan thuis van gaan zien. Want de FIFA zal natuurlijk absoluut de best doen om die acties niet in beeld te brengen en dat uit beeld te houden.
0: Ja, tot slot Noortje, hoe zal dat zijn voor die selectie van Iran? Want ja, zij moeten eigenlijk Amerika direct weer verlaten, hè, na die wedstrijd. Of is dat nu anders, nu dat bestand er zou zijn?
1: Nee, dat is zeker niet anders. Die afspraken, dat voornemen van het bestand, dat gaat over heel andere dingen. Dat gaat meer over bijvoorbeeld allereerst de topprioriteit, die straat van Hormuz weer open krijgen. Dat gaat in ieder geval niet over het WK voetbal of over de Iraanse afvaardiging hier. Ik ben zelf ook heel benieuwd met welk gevoel die spelers hier straks dat stadion inlopen en wat er omgaat in die koppies. Want ze hebben ongelooflijk lastige weken gekregen. Het regelen van die visa, het uitwijken naar Mexico. Ze zouden hun basis hebben in Arizona, zitten nu in Mexico. Dat heen en weer vliegen. Ja, en dan op zo'n beladen plek in L.A. voor hun eigen volk te spelen. Ik ben heel benieuwd wat ze daarbij voelen.
0: Jij gaat het meemaken daar in Los Angeles. Om 3:00 vannacht dus die wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Dankjewel, Noortje Deutkom.
2: Egypte in de aanval tegen België.
3: Alle hens aan dek voor België. 85ste minuut 1-1 tussen de Belgen en Egypte. In het openingsduel van groep G. De Belgen zullen niet tevreden zijn met een gelijkspel tegen Egypte. En Egypte zal gematigd tevreden zijn nadat ze lange tijd met 1-0 voor stonden. Maar door het inbrengen van Romelu Lukaku kantelde deze wedstrijd. En het voordeel van België, hij heeft echt wat teweeg gebracht. Nu ook aan de bal op de helft van Egypte aan de linkerkant. Waarbij hij dubbele dekking krijgt om hem van de bal af te zetten. Het is echt een probleem waar Egypte tot op heden nog geen oplossing voor heeft gevonden. En hij probeert ze echt zowel links als rechts allemaal aan het werk te zetten. Die Egyptische verdedigers. Egypte probeert in de laatste 10 minuten van dit duel ook nog wel een overwinning uit het vuur te slepen. Komt ook omdat ze in alle WK-wedstrijden die ze ooit hebben gespeeld nog nooit hebben weten te winnen. Dus op het moment dat Egypte op dit WK een overwinning boekt, dan zal er een volksfeest van je welste los gaan barsten in Cairo en omstreken. Zojuist is Kevin De Bruyne gewisseld bij België. De gevaarlijkste speler van dit duel. Doku ook naar de kant. Van Aken en Fernandes Pardo. Dat is eigenlijk een beetje de Crescencio Somerville van België erin gekomen. Daar mag je wat van verwachten. Hij moet nu achteruit. Omdat Egypte in de aanval komt. Heeft wel slechts 2 spelers voor de bal. België groepeert zich terug. En dus mondt deze aanval op niks uit. Omdat de voorzet van Abdelkarim, een pas 18-jarige lange spits uit Egypte, spelend in de jeugdopleiding van FC Barcelona, de voorzet niet bij Marmoush weet te krijgen, maar die in de handen van Courtois komt. En dus heeft België de bal, probeert het speelveld zo groot mogelijk te houden, zodat de ruimtes groter worden en België daar doorheen kan gaan voetballen. Nu over de middenlijn, dribbelend, Mechelen kijkt vooruit, zoekt natuurlijk Lukaku onder andere, ziet ook Fernandes Pardo, die invaller die zojuist erin is gekomen. Mechelen krijgt hem terug, voorzet nu richting de 16. Daar is Lukaku en daar is de grote kans op de 2-1. Maar hij gaat er niet goed mee om, want hij kopt hem hoog over. Terwijl hij wel behoorlijk vrij voor het doel stond van de Egyptische keeper. Daar was de kans op de 2-1 voor België. Maar Lukaku springt hier niet goed mee om en dus blijft het gelijk.
0: Ja, Mark van Hintem kijkt mee hier in de studio. Natuurlijk, ze hebben allemaal hun eigen sentimenten. Voor de een zal een gelijkspel teleurstelling zijn, voor de ander een overwinning. Maar wij als neutrale toeschouwers zitten te genieten, toch?
4: Ik vind het een heerlijke wedstrijd. Het is fantastisch om te zien. En ik geniet vooral van dit Egypte. Want het dwingt België ongelooflijk diep te gaan.
0: Ja?
4: Tot in de reserves. En Egypte is niet alleen op het gebied van werklust en een ongelofelijke mentaliteit sterk. Maar ze kunnen ook allemaal geweldig voetballen. Ze zijn technisch vaardig. Ook op de helft van de tegenstander van België in dit geval zijn ze in staat om de 16 te bereiken, om kansen te creëren. Ja, het is onvoorstelbaar mooi om te zien.
0: Ja, en we hebben de naam van Lukaku nou al een aantal keren genoemd. Maar hij brengt echt wel dreiging in die ploeg.
4: Ja, je ziet dan toch 1,91 meter. Elke voorzet die komt, is hij bij, is hij gevaarlijk. Ja, hij dwingt gewoon fysiek gewoon heel veel af.
0: Wat denk je? Gaan we nog een winnaar krijgen?
4: Ja, het is nog een minuutje of 6. Ik moet zeggen, ze gaan er allebei vol voor. En de ruimtes worden natuurlijk nu heel groot, omdat ze vermoeid raken. Dus het kan zomaar zijn dat er nog een doelpunt valt.
5: De mooiste momenten van het WK.
2: De 3 mooiste momenten van het WK, die laten we aan het einde van iedere uitzending horen. De analist in de studio, in dit geval Mark van Hintem, kiest een nieuw moment en mag er dus ook één uitgooien. Op dit moment is dit de top 3.
0: 1.
6: Somerville in het 16 meter gebied. Somerville met links in de goal! Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Somerville. En de voorsprong weer hersteld.
0: 2.
7: Quinones. En het Azteca Stadion in vuur en vlam. Het gaat mis in de opbouw en hij profiteert. Het is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
0: 3.
8: Polesic in de bal. Weston McKennie. In de middel. Het is de United States on the board. Less than 6.
2: Een top 3 die helemaal bestaat uit eerste goals. De eerste goal van Somerville in oranje. De eerste goal van het WK. En de derde was de eerste goal van de Verenigde Staten. We hebben jou ook gevraagd om een nieuw moment. En jij kiest hiervoor.
9: And then the after, right? Japan has gone viral in the last World Cup for their fans cleaning up in their section after their match. That is something that they have been doing and they did it today.
2: Waarom vind je dit zo mooi?
4: Ik vind het geweldig, omdat je op dit WK ook weer ziet al die culturen, die verschillende culturen, al die verschillende normen en waarden die meegebracht worden. Nederland met de snollebollekus, hè, en die fantastische mars. Maar ook de Japanners die een stadion opruimen. Dat is toch geweldig? Ik vind dat uniek.
0: Ja, waren waanzinnige beelden. Je zag ze echt met vuilniszakjes en ze zaten gewoon die tribunes op te ruimen.
4: Dus en dat vind ik het mooie van dit WK. En er zijn heel veel negatieve verhalen. Voetbal verbindt. En die culturen bij elkaar brengen is geweldig om te zien.
2: En eerlijk zeggen, zou jij het doen als je €600 voor een ticket hebt betaald?
4: Nee, dat en die Japanners doen het wel. Mooi toch?
2: Wat gaat eruit?
4: Nummer 2 gaat eruit. Het eerste doelpunt op het WK. Want ja, er moet altijd een eerste doelpunt gescoord worden. Maar die gaat eruit.
2: Okay. Dankjewel, Hedwiges Maduro, voor je bijdrage. Maar we horen hem niet meer terug.
0: Ja. Nee. Ja, zo gaat het. Het is hard. Topsport is hard. En dat geldt ook voor België, Egypte. Want wat denk jij, Dien, komt er nog een winnaar in deze wedstrijd? Er wordt volop aangevallen.
3: Ze willen beide nog wel. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Tot de laatste snik gaan ze alle energie geven. Je ziet dat ook zeg maar, qua opstelling en qua constructie dat er vrij weinig meer van over is gebleven. Zowel bij België als bij Egypte. Dat ook met man en macht een halve minuut geleden zo in de 16 van België te vinden was. En op het moment dat ze hem dan verspelen, ook met rassenschreden allemaal weer terugrennen naar de eigen verdediging. Waar ze ook dan weer tijdig staan. Het is wel heel erg knap wat ze fysiek, maar bovenal mentaal weten op te brengen. België heeft nog 4,5 minuut om wat aan deze gelijke stand te doen. Er wordt toch vooral naar hen gekeken voor de overwinning. België de nummer 9 van de wereldranglijst. Ziet dat Egypte nu in de aanval is. De nummer 29 van de FIFA wereldranglijst. Nog nooit gewonnen op een WK. Nu in de balbezit in het strafschopgebied. En daar gaan ze slordig mee om. Waardoor Raskin kan wegwerken. En dan kan er maar natuurlijk één man achteraan bij België. Dat is Romelu Lukaku. Een invalbeurt met impact. Hij zorgde ervoor dat de gelijkmaker op het moment dat hij nog geen 15 seconden in het veld stond op het bord verscheen. Nadat hij zich meer dan ernstig bemoeide bij de voorzet van Meunier. En er uiteindelijk geen doelpunt voor hem op het bord kwam. Maar een eigen doelpunt van Hani. Maar Lukaku er wel erg dichtbij in de buurt kwam. De blessuretijd is inmiddels ingegaan bij een 1-1 tussenstand tussen België en Egypte in groep G. De openingswedstrijd van deze groep. En daarbij heeft België dus nog iets meer dan 180 seconden de tijd om iets aan die gelijke stand te doen. Voor België zou dit een aardig resultaat zijn. Terwijl we zien dat de bondscoach van Egypte de arbitrale beslissingen ook nog maar eens even weer uitlegt aan het arbitrale kwartet. Door uit te leggen dat de knuffel die een van de Belgische spelers gaf een overtreding was. Maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee nadat de bondscoach van Egypte het nadoet. En dus voetballen we door. Er zijn inmiddels 2 minuten van de blessuretijd voorbij. En Egypte heeft de bal op de eigen helft. Moet wel terugspelen. Omdat België goed druk zet. En ook met 2-3 man nu om die bal komt staan. En daarom veroveren ze hem nu ook. Met Trossard, as van het veld. Er zijn afspeelmogelijkheden. Hier bijvoorbeeld Fernandes, Pardo. Lukaku komt in de buurt. Heeft hem nu ook. Rand strafschopgebied. Bewaart de rust door hem terug te spelen. Doortikken daarna naar Tielemans. De voorzet komt nu vanaf de linkerkant. Iedereen staat klaar in de 16 van Egypte. Maar de bal komt er niet omdat hij wordt geblokt door verdediger Hani. Tielemans heeft hem inmiddels alweer in de voeten. Kijkt naar de 16 van Egypte. Maar paast hem breed. Opteert voor rust. En Goy heeft hem dan, de ingeschoven centrale verdediger, weer terug naar Trossard. Die kijkt. Die geeft. Die zoekt Lukaku. Vindt Lukaku. Die kopt hem terug. Uithalen naar Van Aken. Dan helemaal naar de rechterkant. Daar staat Meunier. Zijn paas naar het centrum iets uitgeweid. Waardoor die hersteld moet worden. Uiteindelijk richting Trossard. Die krijgt een tik en een vrije trap mee. Met nog 2 minuten te gaan. België-Egypte nog altijd in evenwicht. 1-1.
2: Zou je als je België was nu alle verdedigers naar voren sturen, Mark?
4: Zeker. Nu heb je de kans. Ze gaan natuurlijk die lange bal op Lukaku gooien. In de hoop dat hij iets kan forceren. Maar zeker in die laatste minuten moet je ervoor gaan. Mechelen loopt ook al mee.
2: Maar waarom zou je zoveel risico nemen? Want een puntje ben je ook al heel ver in die groep, toch? Want er gaan er 3 door.
4: Ja, dat zeker. Maar je ziet in deze wedstrijd dat België toch ook continu erop gericht is om 3 punten te halen. Want ze hebben niet niet verdedigend gewisseld. Ze zijn continu blijven aanvallen.
0: Ja, de vrije trap voor België is aanstaande, Dien.
3: Captain Tielemans erachter, linkerkant van het veld. Op de helft van Egypte. Dat zich massaal op de rand van het strafschopgebied gaat klaarstaan. Alle Belgen eromheen. Maar iedereen kijkt natuurlijk maar naar één man. De man die beide handen nu in de lucht heeft. Om aan te geven dat hij wordt gedrukt. Romelu Lukaku. Daar gaat hij niet naartoe. Nee, hij gaat naar de kopse kant van het strafschopgebied. Waar Mechelen een goede loopactie naartoe maakt. Hij krijgt ook de bal op zijn schoen. En probeert hem dan als een volleerd spits te wippen. Richting de tweede paal. Waar de Egyptische keeper hem uiteindelijk op het dak van het doel kijkt. En die zo dus achter gaat. Geen corner voor België. Maar een uittrap voor Egypte. Als de laatste minuut van de blessure tijd is ingegaan. Een gelijkspel voor België zou aanvoelen als een kleine nederlaag. Een gelijkspel voor Egypte zou aanvoelen als een kleine overwinning. Wetende dat ze nog tegen Iran en Nieuw-Zeeland gaan spelen. De ingooi genomen, voorzet voor Egypte. Maar moet toch nog flink worden verdedigd door Mechelen. Die dat hele veld heeft overbrugd in de afgelopen 30 seconden. Om hem in de handen van Courtois te mikken. Uitgegooid door Courtois. En Gooi gaat België dan nog een keer mogen aanvallen. Als de laatste 10 seconden van de blessuretijd zijn ingegaan. Tielemans gooit hem in ieder geval nog een keer diep. Maar die gaat langs Trossard over de achterlijn. En dan weet België en Egypte wel waar het aan toe is. Want dan zijn de 95 minuten voorbij. Vraagt de scheidsrechter om de bal. En hebben we een gelijkspel hier in Seattle. Bij de openingswedstrijd van groep G. Stikheet was het. Dik 30 graden. En dus is het bloesje van de Belgische bondscoach Rudy Garcia van lichtblauw naar donkerblauw verkleurd. En weet Egypte dat het zich mag knuffelen. Want het heeft een goed, zwaar bevochten punt uit het vuur weten te slepen tegen België. Dat toch als favoriet dit duel inging. Egypte wil door naar de volgende ronde. Datzelfde geldt voor België. En vandaag hebben ze daar een eerste stap toe gezet. Door tegen elkaar in Seattle gelijk te spelen. 1-1.
2: Terechte uitslag, Mark.
4: Jazeker. Ik denk dat Egypte zeker in het eerste uur had moeten toeslaan. De 0-2 had moeten maken. Hebben ze niet gedaan. Dus 1-1 uiteindelijk terecht.
2: Best veel gelijke spelen al dit WK. 6 van de 14 wedstrijden tot nu toe. Dat is bijna de helft. Is dat opvallend?
4: Dat is zeker opvallend, ja. Ik denk dat dat toch te maken heeft met voorzichtigheid. Je zag ook België aan deze wedstrijd heel voorzichtig beginnen. Eerste kwartier schuiven. En dat heeft ermee te maken, denk ik.
2: En heeft het ook met die formatwijziging te maken? Dat er nu 3 teams doorgaan in plaats van 2?
4: Zeker, zeker. Dat heeft zeker mee te maken. Je weet gewoon van die eerste niet verliezen. En dan heb je toch meer kans om uiteindelijk door te gaan.
10: Of heeft het er ook een beetje mee te maken dat ze ook een manier moeten vinden om met dit soort tegenstanders om te gaan? Dat zijn tegenstanders die ze niet heel vaak treffen.
4: Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat ze uitbundig geanalyseerd zijn. Nadrukkelijk geanalyseerd zijn van tevoren. Alleen ja, je ziet toch in de praktijk met de hitte, het karakter van deze ploeg en de kwaliteit van Egypte, dat het heel moeilijk is om ze te verslaan.
0: Ja, nou, ik zag gisteren wat Belgische media die schreven dat Nederland tegen een kleine tegenvaller was aangelopen die 2-2 tegen Japan. Nu kunnen we zeggen dat België er ook één heeft, hoor.
4: Ja.
0: 1-1 tegen Egypte.
2: Lekker puh. Ga je wakker blijven voor Saudi-Arabië, Uruguay, of zet je je wekker voor Iran, Nieuw-Zeeland?
4: Het is gewoon morgen weer richting Deventer vroeg. Dus gaat hem niet worden.
2: Welke transferklapper ga je binnenhalen morgen als technisch directeur?
4: Niks.
2: Oh nee, net een nieuwe trainer. Het gaat dus op.
0: Goed, morgen om 9 uur ook nog een mooi affiche. Dan is het Frankrijk tegen Senegal. En dan horen we dus ook alles over de muziek uit Senegal van Sander de Kramer in de nieuwe Langs de Lijn en Omstreken.
2: Dankjewel dat je er was. Tot gauw, Mark van Hintem. En hier zo dadelijk Het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door
0: Chris Keijne. Goedenavond.
2: Tot morgen.
11: NPO Radio 1. 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ron Flon Flon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer, vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar
17: uit.
16: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
19: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
21: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond. Ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7, die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de Russische aanvallen op Oekraïne. Het iconische Petsjersk Lavra klooster in Kiev was vannacht het doelwit.
4: Russische raketa vluchila Uspensky sobor Perlino.
2: Het klooster uit de 11e eeuw staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar is voor Oekraïners meer dan dat, weet deze slavist.
5: Het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
2: Gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
6: This is a big step. Real change for our children and our future.
2: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
6: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Tienertourprijzen komen terug. Want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de daluren.
7: Geweldig.
8: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
2: Dat het populair is, was te merken, want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
9: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
2: Na Curaçao gisteren was het vandaag de beurt aan Cape Verde op het WK voetbal.
10: Oh, de spanning is, het is een goede spanning. En ja, kijk. We gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit.
2: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
11: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Lagos Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
2: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
11: Er zal het feest zijn op de eilanden. En ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen. 0-0.
2: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
12: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
13: De Petten, dicht bij de Hondsbossen Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
14: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
15: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
16: Wilhelmina Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar lijfspreuk was, wat willen de mensen toch?
17: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
18: Wat een onzin. Oh,
17: ja, nou, ik vraag het je.
18: Ja, maar je kan op je 30ste ook doodgaan. En weet ik wat,
17: tuurlijk.
18: 80. Als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
7: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
2: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
7: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
2: Zo lijkt de gratis handbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
7: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in een naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
2: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien. Maar dat is aan het veranderen.
7: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
2: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
7: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
2: Nee, de shirts zijn vooral een haakje om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
7: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Jozum carried the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dankjewel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt. Want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. Mm-hmm. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, was zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte. Om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toendertijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n assortiment van discussieprogramma op de radio. Samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, het zij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60, waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: dat ontkende hij zelf trouwens altijd wel enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem. En dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, je zei, we namen het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. We hebben met z'n twee hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst, het zij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afscheid. Van, het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?
1: Hij zei altijd, als hem werd gevraagd naar van, maar wat betekent het nou wat hij doet? Dan zei hij altijd, nou, het betekent niet zozeer wat, als wel het is wat.
0: Hmm.
1: En aan een boom vraag je ook niet waarom hij er staat. Dus hij wilde wat dat betreft ongrijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken.
0: Ja.
1: Wat nog nooit gezien was, om het zo maar te zeggen. En nou ja, zijn grote voorbeeld was Bert Schwieters.
0: Ja, en als dat ook ergens voor geldt. We zijn bijna van dezelfde generatie. Je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, was richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het opwees. Maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een. Dat liep als een scheidslijn in hele families in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
0: Ja.
1: Dus daar was ik niet heel anders in. Nee. Ik was, als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
0: Ja.
1: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
0: Ja. Ik zal dat verschrikkelijke woord tegendraads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur van de stichting bijvoorbeeld?
1: Nee, helemaal niet. Mm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
0: Mm.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, die daar volgt een cliché op. Dus bijvoorbeeld tegendraads, denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat. Daar viel ik hem in ieder geval nooit meer last.
0: Nee. Maar goed, zoals
1: dan kon je het wat van.
0: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter van de stichting, die zijn enige erfgenaam is. Hij laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die nalatenschap eruit?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkte beeldende kunst staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlees.
0: Ja,
1: daar heb ik ook weer een gesprek over gehad met die stichting. Om daar gezamenlijk in op te trekken. Om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën. Waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we het op korte termijn gaan we bij elkaar komen. Om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
0: Ja. Ja.
1: En dat is. Dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat die. Omdat we die ideeën zo mooi vinden, zo goed vinden, zo. Ik zal niet zeggen zinvol, want dat is.
0: Nee.
1: Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
0: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
1: Ja, het was echt een. Het was never a dull moment, precies wat je zegt ook.
0: Dankjewel, Titus Muizelaar.

zachtje zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel wordt ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor.
1: Mm-hmm.
2: Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat.
1: Is men...
2: Wat ook... Ja. Ja. Nou ja, het is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd...
1: Ja, ik geloof CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Ze waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik. Ietsje beter uit dan voor.
1: Ja. Ja. En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: Oké, de blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade.
2: Ja, precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal bovenin die golf, die Perzische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt. Boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel alles wat eruit gaat. En dat is natuurlijk olie.
1: Mm-hmm.
2: Dus zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok jegens Iran daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op. En dat verbaasde me ook enigszins toen vanaf dag 1 was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag, telkens als er weer aanvallen zijn geweest, zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus het is altijd iets van het duivelse Iran. Hmm. Of het haatdragende Iran. Of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op. Dat er in ieder geval dus, en dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet, die zijn niet ongecensureerd.
1: Hmm.
2: Dus dat er van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat, die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners. En die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen.
1: Hmm.
2: Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaten, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan.
1: Mm-hmm.
2: In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen. Want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan en Iran dan het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan. Mm-hmm. In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen. Want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan Iran dan het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat er zal nu

0: bij.
1: Ja.
0: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om, ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar ja, hoe het intern zou gaan in die golfstaten ten aanzien van Iraniërs, want daar zitten er heel veel van in de golfstaten, en toch ook wel van Sjiïten, dat vind ik wel een heel ander en ook wel een beetje zorgwekkend verhaal.
1: Want dat zou tot een backlash kunnen leiden.
0: Nou, meer tot discriminatie, tot en dat gebeurt nu al. Dus dat is.
1: Nou is er veel transactioneel in de wereld, en nou, zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
0: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
0: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren, waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emirati banken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran. Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja, want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio waar geld, waar toch de gedachte speelt, hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot. Tot slot, in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen dat we veel te afhankelijk van Amerika waren en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
0: Nou, dat was aanvankelijk, dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld voor, ik geloof, 2 miljard net een order had geplaatst bij de Amerikanen voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze zullen ook met de Chinezen en misschien wel met wat andere landen, Oekraïne bijvoorbeeld, in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de hamvraag, of ze nou die basis de deur uitzetten, ja, dat geloof ik toch niet.
1: Okay. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
1: Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij nacht, over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
3: Hallo, Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer, hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
3: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort.
1: Hmm.
3: Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meesten zijn weggevlucht, hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg.
1: Mm-hmm.
3: Gastheer Macron die at daar samen met de andere leiders van de G7... Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard Donald Trump.
1: Ja, dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat die van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
3: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten.
1: Ja.
3: Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt,

0: oud, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles. Hm. En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij een logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op Paleis Huis ten Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou, dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de Zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja,
0: ja, nou ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja, ja. En dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
0: Het is inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even mijn wenkbrauwen.
1: Ja.
0: Want ja, die waarden dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijheden en vrijhandel.
1: Hmm.
0: Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
0: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het.
1: Ja.
0: Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten.
1: Oh.
0: Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geen verkapte staatssteun?
1: Ja.
0: Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee? En je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
0: Het kan echt niet, Chris. Nee,
1: okay.
0: Zoiets. Nee,
1: nee.
0: We mogen
1: goed,
0: niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal, om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
0: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, hè, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al, het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet toch heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten. Situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz, waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen.
1: Yeah.
0: Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt gaat, alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
0: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Mm.
0: Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is, hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan richten. Want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over big tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
0: Nou, toch wel echt spannend. Want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is. Zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan. Maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Denk Groenland, ja. Handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou. Pak je aan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
0: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
0: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler. Mm. Dus ze zijn een beetje het achtste lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Okay. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
0: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris. Zo zei hij.
1: Veel plezier. Dag.
0: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in Nothing But The Real Thing. Afkicken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doe je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone. Mm-hmm. Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name op Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, er zijn veel meer psychische problemen gekomen. Burn-outs. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: ja, er zijn ook, de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4.
0: Mm.
1: Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt... ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat psychisch leed, dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden met hele nare dingen denken.
0: Mm.
1: Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia, voortdurend bevat worden door de gedachte, ik ben te dik.
0: Mm.
1: En dus heel veel van dat geestelijk leed heeft eigenlijk de aard van een verslaving.
0: Mm-hmm.
1: Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren, maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. en we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren, vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen. En je moet ook om te kunnen blijven gamen wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... dubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie, als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Dus je moet die jongeren vroeg eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten, zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja, het is, als je erover nadenkt, is het een misdaad waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de eerste stap in Spinoza's filosofie is snappen dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent, dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet, zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk, je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt, en dat doe je dus bij filosofie, door met elkaar te praten over wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Hmm.
1: Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. Maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan filosoferen en na te denken over een goed leven en wat voor regels daarbij horen. En er horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, zoals vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, en dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen. En tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets
0: mensen... Organiseer jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En ja, wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En er is op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die de vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Die had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Wil je even op de gang praten? En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Nou ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over. Hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid en vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden, om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren, om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan, laat ze naar elkaar luisteren, laat ze hun gedachten onderzoeken. En ja, en wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi, de vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza, hoe filosofie je bevrijdt van hedendaags verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordeel. Dankjewel, Jorm Stijn.
2: Het is 11:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. We eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitzen.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Ja, die Wim heeft voortgebracht voor het boekje Verdomd Interessant, maar gaat u verder.
3: Ja, dat heb ik samen met Vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99 alweer.
0: Collega dichter Vrouwtje Tuinman, ja. Welke taalvondst is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. het is iets wat Schippers had bedacht. Van, hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, ja, dan komt er tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt er helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessantere aan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schippers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend taalverwarring. Dat zit in eigenlijk alle taaluitingen die hij heeft gedaan op de radio, in zijn toneelwerk, in zijn scenario's, in tv-werk. Dat gaat heel vaak over taal.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Dat is fantastisch.
0: Ja. Als dichter heeft Wim ook poëzie voortgebracht?
3: Ja, hij heeft ook altijd onder pseudoniem, vaak in character. Natuurlijk de bekendste is misschien nog wel de gedichten van Wilhelmina Kutje, dan voorgelezen
0: met
3: door
0: Wilhelmina Kutje
3: junior, ja. Met twee T's inderdaad, ja. In het programma Ron Flon Flon. Maar dat was vrij boertig. Maar hij heeft ook, en dat weet misschien niet iedereen, onder een ander karakter dat hij bedacht, Barend Servet, is een heel klein boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Een heel klein boekje. Het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
0: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles. Ja.
0: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Okay. Heb je... Ja, nee, deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar de boekjeswinkel op internet?
3: Dat slingert wel ergens in de betere antiquariaten, slingert dat nog wel rond. Okay. Maar dat is verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
0: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: Docs.
7: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
8: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
7: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
9: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
7: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
8: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
7: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Het is middernacht, het begin van dinsdag 16 juni. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorig week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's zoals de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Door het eerste balcontact dus, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking, hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten 's ochtends een enkele bui en dan wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
21: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De treden van de carrière-ladder waarlangs Vladimir Poetin naar de top is geklommen zijn bezaaid met op het leven gebrachte tegenstanders. Dit schrijft mijn gast van vannacht in het boek dat hier voor me ligt. Een boek met 5 moorden die een groter verhaal vertellen. Helga Salomon zit bij mij. Mijn gast is journalist, schrijver en Ruslanddeskundige. Ze studeerde sociologie, liet zich opleiden tot tolk-vertaler en ze werkte onder andere bij de defensieafdeling van de Nederlandse ambassade in Rusland. Eerder schreef mijn gast het boek Russische Ravage, met waar gebeurde verhalen over gewone Russen. En voor mij ligt nu Poetins Rusland in 5 moorden, een politiek-criminele biografie. Hierin schrijft ze over mensen die Poetin in de weg stonden en er nu niet meer zijn. Zoals journalist Anna Politkovskaya en ex-spion Alexander Litvinenko. Mijn gast weet hiervan ware whodunits te maken. Ondanks dat we precies weten in welke hoek we de dader moeten zoeken. En ook laat ze op niet mis te verstaande wijze het grotere verhaal tot je doordringen. Over die man en die carrière-ladder en hoe weinig goeds dit alles betekent. Helga Salomon is geboren in Amsterdam in 1963. Welkom.
22: Dankjewel.
21: Wanneer kwam jij er voor het eerst in Rusland?
22: Ik geloof in 1986. Toen was het nog, als ik het goed heb, de Sovjet-Unie. Toen kwam ik voor het kijken naar de grote socialistische Oktoberrevolutie.
21: Natuurlijk, waarom niet?
22: Waarom niet? En dat was heel leuk, want toen was Gorbachev aan de macht. Hè? Dus de man die van de perestroika en de glasnost, hè, dus de hervorming en de openheid. En het was heel interessant, want je kon nooit naar Rusland zonder gids, zonder groep. Maar in die tijd ging het al een beetje open. En wij hadden een hele gekke groep. Daar zat bijvoorbeeld August Dirks. Sommige mensen kennen die misschien. Die heeft Cirk opgericht. Een bureau voor een reisbureau. Die was de grondlegger van het schip Assaar in Amsterdam. En iemand anders ging in ondertrouw met een Rus in onze groep. Er waren veel studenten. Er was nog iemand die had een verloofde in Alma-Ata in Kazachstan. En ik sprak een paar woorden Russisch. Dus iedereen ging zijn eigen gang. Dus onze gids, Tatjana, die deed iets wat nooit had gekund voor die tijd. Die zei, nou jongens, doei. Want wij kwamen nooit naar haar excursies. Gaan jullie maar lekker doen waar je zelf zin in hebt. En dat was heel erg leuk.
1: Ja, maar die durfde dan wel, ja.
22: Ja, nou, dat gaf dus aan dat in die tijd... dan zie je dus als mensen vrijheid krijgen, dat ze die ook grijpen. Dus dat kon en dat was een hele leuke reis eigenlijk.
1: En jij zegt, ik sprak een paar woorden Russisch.
22: Ja.
1: Daar zijn er heel wat bijgekomen.
22: Ja.
1: En je bent
22: ja.
1: op een gegeven moment stage gaan lopen op de ambassade.
22: Ja, want ik heb inderdaad sociologie gestudeerd. En ik heb voor de vakbond gewerkt. Toen ontdekte ik dat ik eigenlijk geen bestuurder ben. Ik ben geen...
1: Kennis waar je de rest van je leven wat mee kan.
22: Ja, ik ben geen doener. Ik ben niet iemand die... Ja, ik kan ook geen compromissen sluiten waar ik niet achter sta. Ik ben een denker. Dus dat heb ik toen via harde wijze ontdekt. Want de vakbondsbestuurder was mij niet op het lijf geschreven. En toen ben ik journalist geworden. Sociaal-economisch journalist. Want ik heb arbeids- en organisatiesociologie gedaan. Met veel economie. Ook in Amerika heb ik een jaar gestudeerd. Nou, dat was mij wel op het lijf geschreven. En... dat vond ik heel erg leuk, maar ik deed ook altijd Russisch. Dus op een gegeven moment ben ik de tolk-vertaalopleiding gaan doen. Eigenlijk omdat ik dacht, ik wil nu een keer echt goed Russisch leren. Want ik kwam altijd tegen een plafond aan. En toen moest ik stage lopen. Toen heb ik een mailtje gestuurd naar de ambassade. En toen zeiden de consulaire afdeling en de defensieafdeling... Vooral die defensieattaché, die zag, ze is socioloog, ze is journalist, ze kent Russisch en ik heb nog wel een project.
1: Daar kan ik wat mee.
22: Daar kan ik wat mee. En zo ben ik daar terechtgekomen. En vervolgens, dat was heel erg leuk, toen heb ik een onderzoek gedaan waar ik nog steeds opteer naar de vertrouwelingen rondom Poetin. Hoe is die man nou aan de macht gekomen?
1: Ja, want je kwam daar in de tijd dat Poetin daar al...
22: ja, dat is een goed punt. Ik kwam er in 2004 voor mijn stage en Poetin... was aan het eind van zijn eerste termijn. Want die kwam in 2000, werd hij president. En die attaché, die was visionair. Hij was ook vicevoorzitter van de Russische Goochelbond. Ook heel grappig. Maar hij was een hele slimme man, Kees Ros. En die had bedacht, ga nou eens kijken... naar de vertrouwelingen van Poetin. Want hij zag toen al dat die heel veel afkomstig waren uit de geheime dienst. En dat heb ik allemaal in kaart gebracht. En het was ontzettend leerzaam. Daar heb ik nog heel veel aan. En die stage was zo leuk en ik was zo enthousiast. En het rapport werd zo goed ontvangen dat toen is hij met zijn opvolger gaan praten. En toen ben ik daar gaan werken.
1: Ja, en het was dus ook een tijd dat het woord Pravda nog in het Russische woordenboek stond.
22: Ja, dat schijnt er recent uit te zijn. Hè. Uit sommige Pravda betekent waarheid. Hè. En ze zijn nu bezig, het is een soort Orwelliaanse verhaal. Je hebt het boek 1984. Dat is een boek van George Orwell over een soort parodie op de Sovjet-Unie. Een dystopie waarin je een ministerie van waarheid heeft... dat met terugwerkende kracht de werkelijkheid aanpast aan de geschiedenis aanpast aan de werkelijkheid. Daar werken ze ook aan een woordenboek... zodat mensen geen subversieve gedachten meer kunnen hebben. Nou ja, dat is in Rusland nu ook waarheid. Hè? Er is de Universiteit van Sint-Petersburg heeft dus een woordenboek uitgebracht.
1: Ja, tweedelig?
22: Ja.
1: Waarin het woord Pravda.
22: Ja, waarin het woord waarheid niet meer voorkomt. Ja, het is te gek voor woorden, maar dat is Poetins Rusland.
1: Jij zit hier nu in de uitzending en jij hebt dus ook de 2 minuten voordat de uitzending begint meegemaakt. Mm-hmm. En ik vertel dan wel aan gasten wat ze kunnen verwachten, namelijk we gaan een uur praten. Mm-hmm. En het enige waardoor wij onderbroken kunnen worden is, we zijn de nieuws- en rampenzender, dus als er iets gebeurt... Mm-hmm. Dan breken ze in.
22: Okay.
1: En dan geef ik als voorbeeld wel eens... het zou zomaar kunnen dat Poetin doodgaat.
22: Ja.
1: En dan zie ik eigenlijk stiekem de ogen aan de andere kant een beetje oplichten.
22: Ja, ja.
1: Is dat iets waar we op mogen hopen?
22: Je bedoelt of het realistisch is?
1: Of het zin heeft misschien wel.
22: Ja, precies. Twee kanten. Of het realistisch is... Het is een man van 73. Hij loopt altijd heel stoer. Sommige mensen denken dat hij iets aan zijn rechterarm heeft, omdat hij zwaait met de linker, maar niet met de rechter.
21: Zo wordt hij bekeken, hè, die man?
22: Ja, zo wordt hij bekeken. Maar daarvan wordt gezegd, hij is een oud KGB-agent. En hij zwaait niet omdat hij altijd bij zijn pistool moet kunnen. Dus daar schijnt niets aan de hand met die arm. Maar er is wel bekend dat hij... Hij heeft altijd een team van dokters met zich mee, dat hij een oncologische aandoening heeft gehad. Maar verder, zijn gezondheid, voor zover we weten, is hij nog voldoende in staat. Is hij niet ernstig ziek of zo?
21: Voor een Russische man al heel oud, maar,
22: maar
21: verder bij goede gezondheid.
22: Maar ik denk wel, hij doet altijd stoer, maar ik denk, als hij 's morgens uit zijn bed komt, een man van 73, denk ik dat hij toch ook minder fit uit zijn bed komt dan...
21: Er piepen en kraken dingen.
22: Dat denk ik wel, hè? Denk je niet? Man van 73?
21: Zeker, zeker.
22: Ik denk het. Dus, maar goed, er is geen aanwijzing dat hij ziek is. Er zijn altijd geruchten, we weten het niet. Daar lijkt het niet op. Behalve misschien ziek in het hoofd, maar dat is weer wat anders. Maar, en de tweede is van, is er nou kans, hè, dat hij wordt afgezet, of dat er een revolutie is, of een aanslag? Hij wordt vreselijk goed bewaakt. Hij schijnt ook steeds meer vanuit bunkers te werken. Hij heeft dus bunkers die helemaal zijn uitgerust zoals de werkkamer. Ze zijn ook identiek, zodat niemand, hij is natuurlijk een beetje paranoia en niet helemaal onterecht, zodat niemand weet waar die op welk moment is.
21: Dus als ze met een video bellen, zien ze steeds dezelfde achtergrond.
22: Precies. Maar onderzoeksjournalisten hebben uitgevonden door middel van een lichtknopje wat op een andere plek zat, dat hij toch in andere ruimte zat. Ja, maar zo erg is het. Dus hij is goed bewaakt. Dus op dat vlak, iemand die een aanslag pleegt, is moeilijk. Het zou, als iemand hem zou kunnen vermoorden, als dat het scenario is, zou het iemand uit zijn eigen omgeving moeten zijn. Maar voorlopig, we weten het nooit. Hè, want het is natuurlijk, het Kremlin is zo doorzichtig als het zwarte kwadraat van Maljewitsch. Maar voor zover we weten, zijn de mensen nog te veel van hem afhankelijk. Omdat hij de macht helemaal in zijn handen heeft. Dus het lijkt er niet op dat er snel een paleiscoup zal komen, al weet je dat nooit. Ja, en het volk wordt vreselijk onderdrukt, dus daar wordt ook weinig van verwacht. Dus het lijkt erop alsof hij redelijk gezond is en toch nog wel stevig in het zadel zit. Maar ja, je weet het nooit in Rusland, maar daar lijkt het wel op. Dus die mededeling zal, zoals het er nu naar uitziet, niet snel komen door jouw koptelefoon.
21: Waarschijnlijk niet. En als hij komt, komt daarachteraan natuurlijk de vraag, wordt het dan beter?
22: Ja. Nou,
21: want dan denken wij, oh, maar dan is de oorlog afgelopen.
22: Ja, ik denk dat dat ook zo is. Je weet niet wat er gebeurt. Het punt is, het is zo, iedereen is afhankelijk van Poetin. Dus als Poetin wegvalt, zal die kring eromheen denken, ja, wij willen niet voor het strafhof in Den Haag komen. Wij willen niet worden afgerekend op de oorlog. Dus die gaan, in principe wordt de premier dan interim-president voor 3 maanden. Dan gaan ze achter de schermen, al die machtsgroeperingen, en dat wordt heel moeilijk, met elkaar in de clinch van wie wordt de opvolger. Maar het lijkt er wel op, iedereen is de oorlog moe. Dus wie dat ook wordt, en of ze eruit komen, ja, het is in hun belang. Want als zij er niet uitkomen, dan kunnen zij in de problemen komen. Omdat ze die oorlog, ze zit ook tot hun ellebogen in het bloed. Hun status, hun geld is helemaal afhankelijk van Poetin of van zijn opvolger. Dus daar komen ze misschien wel uit. Maar het is wel zo dat de hele Russische bevolking en de hele elite schijnt toch wel, voor zover mensen nog bronnen hebben, goede journalisten, schijnt die oorlog gewoon zat te zijn. En zelfs de elite ziet, alles wat Poetin doet, brengt het land en ons alleen maar verder in de problemen. Bijvoorbeeld om de oorlog te bekostigen, heft hij gewoon heel veel belastingen. En om de mensen aan zich, en dat treft ondernemers, en om de mensen aan zich te binden, wat doet hij dan? Hij neemt jouw bedrijf af als jij niet loyaal genoeg bent. En dat geeft hij aan iemand die wel loyaal aan hem is. Dus niemand weet, geen ondernemer weet waar hij op kan rekenen. En dat zijn de mensen wel zat. En de laatste tijd zie je ook nog, met name sinds de moord op Gamenei, het schijnt er iets mee te maken hebben, maar niet alles, dat internet aan banden wordt gelegd. En Poetin wordt wel opa genoemd, hè, Djet, want Hij heeft geen mobiele telefoon, schijnt het. Want hij denkt, hij is natuurlijk een oud geheim agent. Dan kan ik afgeluisterd worden. En hij meent dat de internet een CIA-uitvinding is. Dus hij begrijpt niet dat als een Rus geen mobiel internet heeft, dat dat toch wel een probleem is voor die Rus. Want hij kan zich dat probleem niet zo goed voorstellen. En met name die blokkades van internet en vooral het belangrijke Telegram, van oorsprong een Russische app, door iemand uitgevonden die juist tegen een beveilige app wilde, dat gebruikt iedereen, ook militairen. En dat zet kwaad bloed. Dus als Poetin wegvalt, dan is wel de kans groot dat de oorlog wordt beëindigd, wie ook de volgende wordt.
21: Ja, dan snap ik dat twinkelingetje hoop wel in de ogen van de mensen. Maar nu is de situatie eigenlijk gewoon nog afschuwelijk.
22: Ja,
21: er is enorme repressie.
22: Nou, kijk, je moet je voorstellen, dat beschrijf ik ook in het boek, Poetin heeft zich vanaf het begin alle macht naar zich toegetrokken.
21: Ja, maar wel met een democratisch sausje.
22: Ja, want hij doet ook, als hij praat, bijvoorbeeld, we hadden de grote oppositieactivist Navalny, die helaas waarschijnlijk is vermoord in de gevangenis, zo niet de dood ingejaagd. En dan vroegen mensen daarna, journalisten, en dan zei hij, hij noemde nooit zijn naam, maar dan zei hij, ja, daar ga ik niet over, dan moet je bij het OM wezen. Dus hij wil altijd, iedere kritiek vanuit het Westen, ook op die moorden, die wordt altijd verworpen met het feit, ja, wij zijn een democratie. Scheiding van machten. Daar ga ik niet over. Maar wat hij heeft gedaan, zodra hij aan de macht kwam, in feite, hij heeft alle macht naar zich toegetrokken, want hij is incompetent. Net zoals Trump ook een incompetente staatsman is. Hij kan niet een land besturen als een normale staatsman. Hij kan alleen orde houden als hij alle macht heeft. Dus hij heeft alle macht in zijn handen geconcentreerd. Hij heeft mensen om zich heen verzameld die niet zozeer competent zijn, maar loyaal zijn. En vervolgens heeft hij zijn macht gebruikt om zichzelf te verrijken en zijn clan, want zo beloont hij ze. Ja, en dat is een vicieuze cirkel, want als je jezelf verrijkt ten koste van de bevolking, dan gaan mensen piepen. Zeker het denkende deel der natie. Ja, die moet je dan gaan onderdrukken. Dus je geeft veel geld uit aan de veiligheidsdienst en de politie en justitie. En als ze niet doen wat je zegt, ontsla je die weer. Dus die gaan mensen onderdrukken. Dus gaan mensen weer piepen, nog meer piepen. Dus ga je nog meer onderdrukken. Dus die repressiemachine is een vicieuze cirkel. En met de oorlog is dat helemaal uit de hand gelopen. Want dat stuitte ook op verzet. Dus hij heeft inderdaad zijn macht gebruikt om zichzelf te verrijken. En dat leidde tot repressie, leidde tot kritiek, leidde tot nog meer repressie. Zo is dat systeem gebouwd. Ja, en je komt er niet meer uit. Je komt uit op een politiek crimineel systeem.
21: Ja, je schrijft, hij heeft aan het parlement een op hol geslagen printer gemaakt.
22: Ja, want ja, wat hij dus heeft gedaan, hij heeft dus alle macht zich toegeëigend. Dus in het parlement zitten alleen nog loyale partijen. Het zijn zowaar verschillende partijen. Maar ja, die doen allemaal Poetins woord is wet. Ze zijn er alleen maar om die schijn van democratie op te houden. Je hebt een communistische partij bijvoorbeeld. Je hebt een extreem nationalistische partij. Maar ja, in feite is het zo. Iedereen in zo'n systeem waar één iemand de macht heeft, probeert iedereen, je hebt in het Russisch een term, nabijheid tot het lichaam. He? En wij zouden zeggen, je moet het oor van Poetin hebben. Want als jij niet het oor van Poetin hebt, of jouw baas niet dat oor van Poetin, dan kom je niet zo ver. Dus dat parlement, iedereen is afhankelijk van die farao op de top van de piramide. Dus iedereen probeert te raden, wat wil Poetin? En sommige mensen lopen voor de troepen uit. Dus dat parlement neemt de meest waanzinnige wetten aan. Zeker na het begin van de oorlog. En die zijn natuurlijk absoluut niet kritisch. Want dan, als je kritisch bent, ja, dan kun je natuurlijk een probleem krijgen.
21: Ja, het zijn bijvoorbeeld wetten om tegenstanders te vervolgen. Het zijn allemaal wetten die
22: vooral wetten om tegenstanders te vervolgen.
21: Ja, ze gaan allemaal in tegen de grondwet.
22: Ze gaan allemaal in tegen de grondwet. Dat is inderdaad het.
21: Maar dat telt dan niet.
22: Nou ja, dat wordt dan. Ja, dat is het interessante inderdaad. Want politicologen zeggen, ja, wat die doet kan eigenlijk niet. Nou ja, de grondwet is aangepast, zodat Poetin bijvoorbeeld weer terug kon komen, hè, in 2024, dat hij nu kan blijven zitten. Want dat mocht natuurlijk, hij had natuurlijk in 2008 weg moeten zijn, na twee periodes.
21: Hij heeft een tijdje stuivertje gewisseld met Medvedev.
22: Ja, toen is hij teruggekomen. Toen had hij toch echt, dachten mensen, ook deskundigen. Dus hij kan mensen geweldig misleiden. Die dachten, in 2024 moet hij gewoon weg. Nou, toen heeft hij de grondwet laten aanpassen. Dat is een mooi verhaal, want in 2020 in dat parlement zit een vrouw. Dat is de eerste Russische astronaute. Ja, dat is best wel indrukwekkend. Ja. Hè? Dat is best. Ja, en die hebben ze dan naar voren geschoven in 2020. Die is op leeftijd en die ging in dat spreekgestoel te staan. En die zei, ja, we weten toch hoe populair Poetin is. We willen geen instabiliteit. Laten we hem nou de kans geven om opnieuw te beginnen in 2024. Nou. En toen zei Poetin, ja, god, ja, ik wilde het eigenlijk ook niet. Maar ja, als het me zo wordt gevraagd, ben omdat ik er wel toe bereid. En toen is kwam er een grondwetreferendum. Ja, dat stelde natuurlijk niks voor, want verkiezingen worden gemanipuleerd. Die uitslag wordt van tevoren ingetekend. En daardoor kon hij weer bij nul beginnen in 2024. Dus ja, zo gaat dat.
21: De politieke moorden die je in je boek beschrijft, ja, heeft hij niet met zijn blote handen gepleegd?
22: Nee.
21: Nee.
22: Nee, dat is zoveel is duidelijk. Zoveel is duidelijk, ja.
21: Maar Het scheert langs hem. Er zit daar verantwoordelijkheid. Kan je iets algemeens zeggen over die 5 moorden en Poetin?
22: Ja.
21: Is dat
22: ja.
21: een te grote vraag?
22: Nee hoor, dat is geen grote vraag. Dit komt allemaal voort. In geen van de moorden, moet worden gezegd, is Poetin schuld aangetoond. Hè? Dat is ook dat systeem. Maar los ervan of hij ervan wist of niet, en waarschijnlijk wist hij ervan bij veel, want sommigen zijn te groot, Prigozhin, ja, die heeft hem aangevallen. Los daarvan kun je zeggen, dit vloeit allemaal voort uit de atmosfeer, uit het systeem dat Poetin heeft gecreëerd. Een systeem waarbij hij dus zich de macht heeft toegeëigend, waarbij hij zich verrijkt, waarbij kritiek wordt onderdrukt. En als je eenmaal begint met onderdrukken, dan komt daar toch iedere keer protest. En dan moet je uiteindelijk bereid zijn de laatste Rus op te sluiten. Hè? Want mensen breng je niet allemaal gelukkig tot zwijgen. Dus dat systeem leidt tot de toe ook dat mensen worden vermoord als ze als te gevaarlijk worden gezien. Hoe die keten precies loopt, is nergens aangetoond. Maar duidelijk is wel, de opdrachtgever is bijna nooit gevonden. Maar duidelijk is wel dat wat je ziet bij alle moorden, behalve Prigozhin, die is uit de lucht geschoten met een vliegtuig, vrij radicaal, daar moest ook hard mee worden of afgerekend, want die was in opstand gekomen. Maar bij al die andere moorden zie je dus dat er een conctie is tussen mensen uit de geheime dienst, met Tsjetsjenen vaak, en die weer afkomstig zijn uit de misdaad. Dus je ziet een conctie van, het is alsof Ridwan Taghi samenwerkt met Rob Jetten, bij wijze van spreken.
21: Zouden we raar vinden.
22: Zouden wij raar vinden. En het is zo, een gewone misdaadorganisatie, Ridwan Taghi of Willem Holleder, die weten dat zij schurken zijn en dat ze eigenlijk niks voor de maatschappij betekenen. Maar Poetin, die maakt wel gebruik van die organisaties, maar schijnt wel te denken dat hij ook nog iets voor die maatschappij doet. Maar dat is het systeem. Dus je ziet overal die geheime diensten die Poetin eigenlijk in het zadel heeft geholpen, die spelen een centrale dienst, een centrale rol. En daaromheen zit er altijd een groep misdadigers of avonturiers. En dat hebben al die moorden, behalve die op Prigozhin, hè, die dus aan de kant van Poetin stond, dat hebben ze allemaal gemeen.
21: Ja, we kunnen ze niet alle 5 behandelen.
22: Nee.
21: Ze verdienen ook veel meer ruimte dan dat. Dus lees het vooral zelf, zeg ik tegen de luisteraar. Maar zullen we het eens over laten we die Prigozhin eens nemen.
22: Ja, ja.
21: Jij schrijft daarover, toen hij op 23 augustus 2023... tegen 6:15 in de rondtollende vliegtuigromp naar beneden stortte en de luide krak van een afbrekende vleugel hoorde, drong het waarschijnlijk tot Wagner-baas Yevgeny Prigozhin door. Poetin had hem zijn muiterij van 2 maanden eerder niet vergeven.
22: Ja.
21: En de grap is, dit is de 5e moord uit je boek.
22: De 5e moord,
21: Als lezer weet je inmiddels al, nou, nee, dat had ik wel aanzien komen, dat hij je dat niet vergeven zou hebben.
22: Ja, dat je bedoelt dat die vermoord zou worden.
21: Ja.
22: Ja. Ja, de eerste 4 moorden, voor de duidelijkheid, gaan over Kremlin-critici. Mm-hmm. Mensen die dus kritiek hadden op het Kremlin en dat was te gevoelig, vond Poetin. En die 5e moord is dus iemand die Poetin zelf heeft grootgemaakt. Hij was afkomstig, het was een kruimeldief uit Sint-Petersburg. Net als Poetin afkomstig uit Sint-Petersburg. Hij werd uiteindelijk, ging die via een omweg in de catering.
21: Ja, hij heeft eerst 13 jaar schrijf je in een gulag gezeten op zijn 20ste.
22: Ja, ja.
21: Toen hij eruit kwam, was het land veranderd en ging hij in de hot dogs.
22: Ja, want je moet er wel bij zeggen, het was hij had groot talent, een ondernemingstalent. Het was een hele wrede man.
21: Ja, je hebt het ook over zijn innerlijke wreedheid.
22: Ja, hij was vreselijk wreed, maar hij was ook heel slim en heel ondernemend. En daardoor ging hij in de restaurantbusiness met ook wat criminele contacten. En dat ging geweldig goed. En Poetin was in die tijd loco-burgemeester in de jaren 90 in Sint-Petersburg. En die kwam in dat restaurant. Ja, en hij herkende natuurlijk, hè, soort zoek soort. En die nam hem in dienst als cateraar.
21: En je schrijft over dat soort zoek soort. De overijverige ondernemer met een crimineel rugzakje beviel hem wel. Waar Prigozhin zijn personeel koeioneerde om perfecte service aan zijn klanten te leveren, was hij bijna kruiperig naar zijn hooggeplaatste gasten. Regelmatig bediende hij Poetin zelf en legde hij zelfs het servet op diens schoot. Die complete toewijding was iets wat de toekomstige autoritaire leider van Rusland graag zag bij zijn ondergeschikten, want bij Poetin gaat loyaliteit boven competentie.
22: Precies, precies. Net als Poetin zelf, dat is ook iemand die likt naar boven en trapt naar beneden. Hè? Want hij is wel opgeklommen tot president. En Jeltsin, de eerste president van Rusland, en zijn team, die dachten, nou, die Poetin hebben wij een goede marionet aan. Maar zoals ik ook schrijf, wat ze niet beseften, dat zodra hij in de macht was, werd hij de poppenspeler. Dus hij zag ook bij Prigozhin, die likt naar boven en trapt naar beneden. Hij vernederde zijn personeel, hij sloeg zijn personeel, maar bij Poetin, hè, bijna kruipend. Dus dat zag Poetin. Dus die heeft hem meegenomen. Hij zag ook zijn criminele achtergrond. Dat wist hij als burgemeester, want hij had er ook mee van doen, deels. Dus toen hij president werd, nam hij Prigozhin mee als cateraar. En uiteindelijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij zo'n Prigozhin, want die voelde toch wel weer de criminele neigingen opborrelen. En hij had een ziekelijke behoefte aan erkenning. He? Dus hij ging toen, in samenspraak met het Kremlin, begon hij met die zogenaamde trollenfabriek, het verspreiden van desinformatie.
21: Ja, hij werd het vuilnismannetje, schrijf je.
22: Ja, hij werd het vuilnismannetje. Want waarom, ik noem hem ook Poetins Frankenstein, waarom was Prigozhin nou zo waardevol voor Poetin? En hoe lang was die waardevol? Zolang hij in de schaduw opereerde. We hebben het er al over gehad. Poetin, die verwerpt kritiek altijd met, nee, wij zijn een gewoon land, wij zijn een democratisch land. En die Prigozhin was bereid om alle vuile klusjes op te knappen. Ook met een deel van zijn eigen geld. Die wilde wel wat in die Kremlin-kringen. Die zag zich al opstijgen naar dat Kremlinhof. En die startte de trollenfabriek. He, die desinformatie ging verspreiden. He, ook rond de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Maar hij had het wel heel hoog in zijn bol. Want hij ging ook films maken. Hele gekke films. Ik geef een voorbeeld, he, in het boek. Namelijk dat hij een film maakte dat het hoofd van de F. Dat ze een Russen brengen een dildo uit en het hoofd van de FSB masturbeert dan met de Russische dildo. Heel gek verhaal. En daar komt hij zelf ook in voor als een soort alter ego van zichzelf, die tot het einde, ook al wordt hij door de Amerikanen vastgepakt, toch volhoudt. Ja, die man, daar spoort dus iets niet.
21: Nee, je citeert iemand, een oud-medewerker, die zei, ja, hij veranderde van een wilde in een wilde intellectueel.
22: Ja, want ja, hij ging dus desinformatie verspreiden, maar hij was altijd op. Hij was dus niet dom, maar wel toch ergens ook dwaas. Dus hij hoorde dan, Hij kreeg het hoog in zijn bol. Hij dacht, ik moet een rol spelen in Rusland. Net zoals Poetin het idee heeft dat hij iets heel goeds doet voor Rusland. Dus hij ging zich verdiepen. Hij zag dat een medewerker had een boek van Gramsci. Ik weet niet hoe je het uitspreekt eigenlijk, precies. En Machiavelli had hij een boek. En toen vroeg hij, wat is dat voor boek? En toen is hij dat gaan lezen. En toen werd hij ging hij een soort militair-communistische idealen aanhangen. Dus hij was ook nog ideologisch gedreven voor zijn gevoel, terwijl het gewoon een crimineel was. En uiteindelijk richtte hij een huurlingenleger op. Toen Rusland met de inval van Oekraïne, de eerste in 2014, de annexatie van de Krim en het binnenvallen van Oost-Oekraïne, toen hadden ze weer een leger nodig dat je kon ontkennen. Hun eigen leger lukt het toch niet voldoende om daar de mensen te onderwerpen. En Poetin wilde doen alsof Rusland er niks mee te maken had. Dus die Prigozhin was wel bereid een huurlingenleger op te richten.
21: Ja, dat is ook een klus. Ik bedoel,
22: dat kon hij wel.
21: Ik niet, hè, nee. Komende week.
22: Nee, hij had echt talent. Helaas wende hij het aan voor kwade zaken. Maar hij was dus enorm waardevol voor Poetin. En hij kreeg ook het recht om gevangenen te recruteren. Nou, win-win situatie. Want Poetin heeft genadeloze soldaten. En die gaan waarschijnlijk ook nog dood. Ben je er ook weer vanaf. Dus dat was een... Poetin zoekt altijd naar win-win situaties. En hij kon het ontkennen. Als iemand zei, ja, dat Wagner... Ja, ik weet niks van die man. Maar dat stoorde Prigozhin. Op een gegeven moment had hij behoefte aan erkenning. Hij dacht, ik doe zoveel. En ik word ontkend. Hij wilde gewoon aan het Kremlinhof komen.
21: Ja, hij kreeg last van zijn eigen ego. Dus
22: hij kreeg last van zijn eigen ego. Ja, ergens snap je het ook nog wel. Want ja, hij doet zoveel. Hij ging namelijk ook Afrikaanse operaties leiden voor het Kremlin. Hè, inmenging in Afrikaanse landen.
21: Ja, er werden ook gruwelijke foto's gevonden, ja, in zijn huis.
22: Ja, want hij was dus heel... Het was een sadist eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Dat in zijn huis vonden ze dan een foto van afgehakte hoofden van Afrikanen. Dus het was toch een zieke man.
21: Uitvergroot, ja, foto, ja.
22: Het is natuurlijk een zieke man. Maar hij deed dus...
21: Maar wel een zieke man die een schouderklopje nodig had.
22: Ja, enorm. En ook iemand die eigenlijk hele grote klussen opknapte voor het Kremlin. Want hij steunde dus dictatuur in Afrika. Hij runde goudmijnen. Hij had echt heel veel talent. Maar het was hem allemaal niet genoeg, dat geld. Hij wilde roem. Dus toen na de grootscheepse invasie van Rusland in Oekraïne, februari 2022, kwam weer hij met zijn Wagnerleger in actie. Want Rusland, ja, die redde het ook niet. En hij kreeg toch wel veel voor elkaar. Maar ja, toen ging hij steeds meer op sociale media zich profileren. En dat was nou net niet de bedoeling. Want hij was het vuilnismannetje en hij moest in de schaduw blijven. Dus voor Poetin werd hij meer een last. Hij ging ook een conflict. Hij kreeg het inderdaad. Hij ging zichzelf overschatten. Hij ging een conflict aan met het ministerie van Defensie. Hij ging vertellen dat Defensie het niet goed deed. En hij wel. Ja, dan val je dus ook het systeem Poetin aan. Nou, en dat liep erop uit uiteindelijk dat hij kreeg die erkenning niet. Hij bleef bloggen en vloggen. En toen is hij uiteindelijk, toen hij zag dat hij niet zijn zin kreeg met het ministerie van Defensie, is hij een opstand begonnen in juni 2023. Ja, en dat was een schok, want wie is nou Prigozhin? Dat was Poetins Frankenstein. En toen is er iets voor Poetin, iets heel traumatisch gebeurd. Je krijgt bijna medelijden met hem.
21: Wow.
22: Toen is Prigozhin met 25.000 mensen uit zijn leger. Ze waren in Oekraïne. Toen rukten ze op naar Rusland. Naar de zuidelijke stad Rostov aan de Don. Waar Prigozhin, dat was Poetins Frankenstein. En toen is er iets voor Poetin, iets heel traumatisch gebeurd. Je krijgt bijna medelijden met hem.
21: Wow.
22: Toen is Prigozhin met 25.000 mensen uit zijn leger. Ze waren in Oekraïne. Toen rukten ze op naar Rusland, naar de zuidelijke stad Rostov aan de Don, waar het zuidelijk hoofdkwartier zit.
21: Ja, en

0: Nee, het is geen staatsgreep.
1: Ja, nee, het is nog ook steeds de vraag of dat zo was. Hè? Want veel mensen denken, het was ook geen staatsgreep. Maar hij overspeelde zijn hand. Hij zei zelf, toen hem werd gevraagd, wat heeft je bezeten? Toen zei ik ging uit mijn bol. Ik was even gek geworden. Zij heeft hij zelf ook gezegd. Dus maar dat conflict met dat, het was natuurlijk ook een opvliegende man. Hè? Je kunt je dat soort types ook wel voorstellen. Hij had dat conflict met het ministerie van Defensie. Poetin gaf hem geen gelijk en sterker nog, dat ministerie van Defensie kondigde aan, met toestemming van Poetin, dat huurlingenlegers moesten verdwijnen. Dat al die huurlingen in dienst moesten van het ministerie van Defensie. Nou, dat betekende dat het verdienmodel van Prigozhin en zijn hele status dreigde te verdwijnen. En toen is hij dus gaan oprukken met zo'n 25.000 mensen, ook met tanks en wapens, naar die zuidelijke stad Rostov, waar het hoofdkwartier is van het zuidelijke leger in Rusland. En Poetin kreeg toen schrik op schrik, want wat gebeurde er? Poetin heeft 25 jaar er alles aan gedaan om de mensen te onderdrukken. Hij heeft het leger, de geheime dienst, de politie, justitie, het parlement, de regering, iedereen onder controle. En wat zag hij? Die malle Prigozhin met zijn leger, die marcheerde gewoon hup, hup, hup naar Rostov.
0: En mensen zijn er ook nieuwsgierig naar.
1: Ja, het eerste was dat hij op een bankje zat met het plaatsvervangend hoofd van de militaire geheime dienst die hem runde, dat leger. Die lekker zat te keuvelen met de plaatsvervangend minister van Defensie. Gewoon daar, bij het hoofdkwartier. En toen zei hij, Prigozhin, ik wil het hoofd van de generale staf en de minister van Defensie moeten hier naartoe komen, uit Moskou. En toen zei het plaatsvervangend hoofd van de militaire dienst, zo'n beetje laconiek, nou, van mij kun je ze krijgen. Ja, moet je voorstellen wat dat bij Poetin doet. Als zijn naaste medewerkers een beetje zitten, grapjes. En de mensen in het stadje, die deden het alsof het een soort open dag was van het leger. Die vonden het hartstikke leuk, niet in het minst bang. Die gingen selfies maken, gingen op tanks klimmen. Dus dat was natuurlijk wel traumatiserend voor Poetin. En dat was ook een signaal. Zo stevig zit hij niet in het zadel, maar het werd nog erger.
0: Hey, je schrijft erover, de opstand was weliswaar snel voorbij, maar de effecten rimpelden tot op de dag van vandaag.
1: Ja.
0: Voor het eerst sinds hij ruim 2 decennia eerder aan de macht was gekomen, trilde Poetins regime voor even op zijn grondvest.
1: Ja.
0: Tot zijn schrik kwam Poetin erachter dat Prigozhin zijn eigen Frankenstein was, die het had opgenomen tegen zijn maker. Het was een enorm gezichtsverlies voor de president binnen de machtselite, die nu zag hoe kwetsbaar Poetins positie was.
1: Ja, precies. Precies.
0: Dus alle mensen om hem heen, die denken dan opeens ook, ben jij nog wel de man waar ik achteraan wil lopen?
1: Poetin is 25 jaar bezig om te laten zien, ik ben de sterke man. Niemand kan bij mij wat maken, ik heb alles onder controle. En die Prigozhin laat inderdaad opeens zien, en ook die bevolkingen, er moet maar een volgende komen, een volgende gek, en de bevolking is om. En nog erger, Prigozhin rukte op tot 200 kilometer voor Moskou. En toen is hij gestopt na onderhandelingen met door de Belarusische president Lukashenko. Maar inderdaad, dat was voor iedereen zichtbaar dat er helemaal niet zoveel nodig was om Poetin te wippen.
0: Dus die man moest wel dood.
1: Dus die man, om terug te komen via een hele grote omweg inderdaad bij jouw punt, die man moest dood. Dus iedereen dacht, nou, die Prigozhin, dat is een levende dode, hè.
0: Maar daar lijkt hij dus zelf niet zoveel last van te hebben, van dat gevoel.
1: Nou, Poetin is heel sluw. Was heel sluw. Want wat deed hij? Hij nodigde Prigozhin uit en een aantal van die Wagner-mensen en deed alsof alles weer koek en ei was. En toen heeft hij, dat doet Poetin altijd, heeft hij 2 maanden gewacht. En toen kwam de klap. Toen kwam dat is ook mooi, want dan is het ook weer wat verder weg. Dan lijkt het ook weer wat minder verdacht.
0: Toeval.
1: Ja, toen werd dat vliegtuig uit de lucht geschoten. Maar iedereen keek er eigenlijk van op. Ik ook. Iedereen dacht van, god, doet hij
0: niks?
1: Komt
0: hij er nou echt mee weg?
1: Dan zie je hoe slim Poetin is. Want iedereen, ook Ruslanddeskundig, ook, ja, dus niet, goh. Dus
0: verbaasd.
1: Terwijl iedereen denkt, tuurlijk gaat hij dood. En toch ga je twijfelen. En dat is natuurlijk het briljante van Poetin. Maar uiteindelijk kon hij niet anders dan met hem afrekenen. Maar toen de tijd was er toch twijfel.
0: Naast mij zit vannacht Helga Salomon. Helga is journalist, schrijver en Ruslanddeskundige. Ze studeerde sociologie, liet zich opleiden tot tolkvertaler en ze werkte onder andere bij de defensieafdeling van de Nederlandse ambassade in Rusland. Eerder schreef ze het boek Russische Ravage en voor mij ligt nu Poetins Rusland in 5 moorden.

0: een politiek-criminele biografie. Hierin schrijft Helga over mensen die het regime in de weg stonden en die daardoor het leven lieten, en wat die moorden ons vertellen over hoe Poetin opereert. Ja, en ik denk dat iedereen dan denkt, oh, dan zit Navalny er ook wel in.
1: Ja, ja.
0: Maar die heeft niet gedaan.
1: Nee, mijn uitgever zei, en dat vond ik wel een goed argument, die zei, ja, misschien is die nou net te groot voor dat boek, hè? Want dat is eigenlijk een boek apart. Daar was ik het wel mee eens, want dan krijgt het een soort waterhoofd. Hij komt natuurlijk zijdelings te sprake. Bovendien, als er iemand is waar mensen hier best wel veel over weten, is het Navalny. Dus daar is al heel veel over bekend. En hij heeft zelf ook een boek geschreven. En er zijn ook andere boeken geschreven. Dus die vond ik eigenlijk, om al die reden, dacht ik, nou, ik ben het wel eens met mijn uitgever. Ik kan beter andere mensen nemen.
0: Ja, want waar we, nou ja, waar en ik in ieder geval niks over wist, was Sergej Magnitsky.
1: Magnitsky, nee. Terwijl, dat is eigenlijk de meest, ik weet niet wat jij vond, maar ik vind het meest trieste verhaal.
0: Ja, elk verhaal is verdrietig, maar dit is wel zo terug. Ja. Het was een koppige belastingjurist, schrijf je over hem. Ja. Nou ja, koppig Allah, maar het blijft dus wel een belastingjurist.
1: Ja, ja, ja, en anders dan de andere vier, die wisten allemaal dat hun leven gevaar liep. Die wisten waar ze mee bezig waren. Vreselijk dappere mensen, natuurlijk de journalisten, hè? Anna Politkovskaya, politicus Nemtsov, Litvinenko, apart geval, ex-geheimagent. Maar die wisten waar ze mee bezig waren. Prigozhin ook. Maar hij was een belasting. Hij had geen idee. En dat maakt dat verhaal zo treurig en schokkend, want hij werkte voor een Amerikaans-Britse investeerder, Bill Browder.
0: Ja, hij deed gewoon braaf zijn
1: ja,
0: best.
1: Ja, en die investeerder.
0: Misschien moeten we eerst even, want ja? dat is hij op zijn 20ste gaan doen. Mm-hmm. Je schrijft, hij behoorde tot de eerste generatie twintigers in Rusland die tijdens de jaren van het Wilde Oosten carrière wisten te maken bij een westers bedrijf. Aangevuurd door westerse leiders en een kersverse Russische kaste van superrijken had de regering Jeltsin na de val van het Sovjetrijk in 1991 overhaast het communisme vervangen door een chaotisch en crimineel kapitalisme. Magnitsky ronde in 1993 zijn opleiding af aan de prestigieuze economische Plekhanov Universiteit in Moskou. Met zijn specialisatie financieel en kredietrecht beschikt hij over kennis waar veel vraag naar was. Westerse bedrijven die de kans kregen in Rusland actief te worden hadden dringend behoefte aan getalenteerde Russische jongeren die verstand hadden van de vrije markteconomie.
1: Ja, want je moet je voorstellen, in het communisme bestond dat natuurlijk helemaal niet. Dus dat moest allemaal uitgevonden worden. Hoe werkt dat eigenlijk, het kapitalisme?
0: En er waren heel veel westerse mensen die precies wisten hoe het werkte.
1: En die dachten, wij gaan rijk worden. En een van die mensen, de meest bekende, hij heeft ook boeken geschreven, ook over Magnitsky, was Bill Browder. Die zag dat die Russische bedrijven onder Jeltsin voor een appel en een ei van de hand werden gedaan.
0: Is dat vouchersysteem waar je over...
1: Iedere Rus kreeg een voucher. Dat is een aandeeltje in zijn bedrijf. Maar die Russen dachten, wat moet ik daarmee? En toen waren de de eerste ondernemers in Rusland, zoals Michail Khodorkovsky, zegt mensen misschien nog wat. Die zeiden tegen die mensen, weet, geef mij nou je voucher, dan krijg jij van mij 100 roebel. En die mensen dachten, nou, ik heb liever 100 roebel.
0: Dan door.
1: Wat moet ik met zo'n voucher? Ja, en die werden superrijk. En er was één Amerikaans-Britse investeerder, Bill Browder, die dacht, oh, hey, weet je, dat ga ik ook. Maar ja, wat hij niet beseft is dat het in Rusland allemaal wel wat anders eraan toe gaat.
0: Nou, in het begin was hij heel tevreden met Poetin.
1: Ja, ja. Hij aanvankelijk leken zijn investeringen heel goed te gaan, want onder Jeltsin was er ook wel vrijheid, maar hij kwam meteen in aanvaring. En toen kwam Poetin, toen dacht hij, oh, nu komt er wat meer orde. Maar ja, Poetin liet het natuurlijk niet gebeuren. Ten eerste niet dat oligarchen die het niet met hem eens waren onder Jeltsin, dat die aan de macht bleven. Die moesten alles, of werden gevangen gezet, hè, zoals Michail Khodorkovsky. En een buitenlander die dacht, ik ga hier rijk worden, nou, dat was voor hem helemaal niet aan de orde. Want die kan hij helemaal niet controleren. Dus hij ging hem vervolgen en deze arme Magnitsky, zijn belastingjurist, hè, die dacht, of die, hij werd vervolgd, Bill Browder, met
0: nou, een... Op een gegeven moment mag hij, er komt een dag, dan vliegt hij naar Moskou, mag hij er niet in?
1: Nee, andersom. Hoe was het ook alweer? Hij mocht er niet meer in, ja.
0: Ja,
1: dus hij moest linea recta weer terug.
0: En dus die man mag er nooit meer in?
1: Nee.
0: En die gaat langzaam zijn geld nou, uit Rusland halen.
1: Er werd een proces tegen hem gestart wegens fraude. En deze belastingjurist ontdekte dat dat een complot was. Dat dat helemaal niet... Dat die belastingfraude... Dat dat gebeurde door de politie zelf en justitie zelf. Dat die het bedrijf van die Browder gebruikte om geld te ontvreemden. Via allemaal ingewikkelde constructies. Zoals dat veel gebeurt in Rusland door de Belastingdienst. He, ook in dit geval. Want het zijn die diensten zelf, de mensen die het recht moeten handhaven. De politie, de justitie. De mensen die geld moeten innen voor de burgers, de Belastingdienst, die nou juist zo corrupt zijn in Rusland. Dat is het systeem Poetin. Dus Magnitsky ontdekte dat en dacht, weet je wat? Ik ga naar de rechter. Ik maak hier een zaak van.
0: Ook omdat hij denkt, ja, dit is onmogelijk. Het systeem kan niet zo corrupt zijn.
1: Nee, nou, hij dacht aanvankelijk ook, dit is een klein groepje politiemensen, belastingmensen die de boel besodemietert. Dus hij dacht, ik ga dat eens even voor mijn baas. Want hij, Bill Browder, die zat inmiddels veilig in Engeland, Groot-Brittannië, maar hij zat in Rusland. Ja, en toen kwam hij erachter, na heel veel tijd, hij wilde allemaal niet geloven. Hij werd vervolgd door belastingjurist.
0: Ja, hij maakt het ook, voor hem werd het persoonlijk. Je schrijft, op het moment dat Magnitsky begreep dat het niet ging om geld dat van Hermitage, dat is het bedrijf, was gestolen, maar om belastinggeld waarmee zaken als het pensioen voor zijn moeder werd betaald, voorzieningen voor zijn kinderen, en om geld dat hij zelf als belastingbetaler had afgedragen, werd het zijn persoonlijke oorlog.
1: Ja.
0: Dus dan zie je inderdaad zo'n man, een jurist met alles wat je daarbij kan voorstellen.
1: Ja.
0: Met zijn regels en zijn wetten. En dat ons daar allemaal aan houden. Hij kan hier niet bij.
1: Hij kan hier niet mee leven.
0: Nee.
1: Hij is dus ook een echte held. Want hoeveel mensen durven dat? Hè? Want hij werd opgepakt. Hij ging de gevangenis in.
0: Of was het ook... Ja, naïef, want hij blijft maar denken.
1: Nou,
0: nee, als ze naar me luisteren, dan snappen ze het wel.
1: Maar het was in die zin heel dapper. En dit soort mensen zijn wel uniek, ook hij. Want hij ging dus naar de rechter en kwam er iedere keer, werd hij onder druk gezet. Kwam hij erachter van die, en toch stopte hij niet. Hij ging door. En op een gegeven moment werd hij gearresteerd en probeerden ze hem onder druk te zetten. En lieten ze weten, we willen jou wel vrijlaten als jij belastende verklaringen aflegt over Bill Browder. Maar dat wilde hij niet.
0: Nee, je schrijft...
1: Want hij wilde ze recht halen. Dus in die zin is hij wel iemand wiens rechtvaardigheidsgevoel heel erg groot is.
0: En je schrijft, in plaats van toe te geven, maakte Magnitsky er een dagtaak van de misstanden in de gevangenis te documenteren en daar een onophoudelijke stroom klachten over in te dienen. In het jaar dat hij gevangen zat, diende hij met behulp van zijn advocaat er maar liefst 450 klachten.
1: Ja, ja.
0: Dus hij zit daar gevangen.
1: Nou, wel niet, hè, trouwens.
0: En dan gaat hij... Nou ja,
1: hij gaat dus doet waar hij voor is opgeleid. Hij is jurist. Hij wil het onrecht aan de kaak stellen. En aan de ene kant kun je zeggen naïef, maar langzamerhand kwam hij niet. Hij koos niet voor zichzelf. Want als hij voor zichzelf had gekozen,
0: had hij gezegd:
1: Bill Browder is de schuld. Maar hij dacht: het is een soort Don Quixote bijna. Hè? Een soort David tegen Goliath die denkt: ik ga dit aankaarten. En hij dacht inderdaad: dat zou je naïef kunnen noemen. Ik heb kans. Maar het is ook iets van iemand die zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Die zich niet kan neerleggen bij dat onrecht. En uiteindelijk werd hij ziek. En hebben ze hem dood laten gaan. En mogelijk dood geknuppeld. En vandaar dat dit inderdaad een ongelooflijk triest verhaal is. Ja,
0: ja, de officiële lezing is hartaanval en orgaanfalen.
1: Maar dat blijkt niet te kloppen uit
0: blauwe plekken en dingen die...
1: Ja, dat blijkt. Er is een onderzoekscomité, die zijn er dan gelukkig altijd, en dat kon toen nog, nu misschien niet meer, van vrijwilligers, die zijn met mensen gaan praten. Ze hebben de rapporten gezien en die hebben gezegd, nee, hij had een alvleesklieraandoening. En ze zagen aan zijn verwondingen dat hij waarschijnlijk ook nog dood is geknuppeld. Want het was ook bekend dat een arts mensen met rubberen knuppels op hem heeft afgestuurd. Ze heeft ook zelf getuigd in de rechtbank om hem tot rust te brengen. En waarschijnlijk is hij gewoon doodgeslagen.
0: Ja, en ergens op het eind, hij hield een dagboek bij.
1: Ja, hij hield een dagboek bij.
0: Hij voelt het ergens toch aankomen. En hij schrijft, in deze vorm verandert rechtspraak in een menselijke vleesbonen. Een procedure waarin mensen zichzelf nog kunnen verdedigen, nog beseffen wat hen overkomt. Het enige waar je aan kunt denken is wanneer aan dit alles een einde komt. Wanneer je kunt ontsnappen aan de fysieke en mentale marteling.
1: Ja, en dat geeft ook aan dat hij wist wat er aankwam en toch niet toegaf. Ja.
0: Na zijn overlijden is het eerst zo dat er, nou ja, er is geen aanleiding tot onderzoek.
1: Nee, die is er nooit in Rusland natuurlijk.
0: Maar dat duurt niet lang.
1: Nee, want toen hij overleed in 2009 was Dmitri Medvedev, hè, aan de macht. Dat was de premier van Poetin tot 2008, maar toen hebben ze stuivertje gewisseld. Want Poetin wilde eigenlijk, dat wist niemand, terugkomen in 2012. Dat was weer zo'n trucje om de grondwet te omzeilen. Dus toen werd zijn premier, Medvedev werd president, en Poetin, die werd premier en stuurde de boel achter de schermen aan. Maar Medvedev, die nu hele gekke dingen zegt tegenwoordig in die oorlog, hele radicale dingen, die was toen, hij is ook jurist van huis uit, Medvedev, Poetin trouwens ook, heeft ook rechten gestudeerd. Maar die was toch iets liberaler. Hij besefte ook niet dat Poetin natuurlijk hem toch helemaal aan de touwtjes had. En die gaf toen, er kwam kritiek op die dood van de Mensenrechtencommissie die nog enigszins functioneerde. Die stond er onder leiding van iemand die nu het hoofd is van de verkiezingscommissie en alles doet wat Poetin wil. Maar ze gaven aan die Mensenrechtencommissie, er moet een onderzoek komen. En Medvedev was daar toen nog gevoelig voor. Maar dat leidde er slechts toe dat er heel veel mensen werden gearresteerd.
0: Een
1: stuk of twintig. Die hier nauwelijks of niets mee te maken hadden.
0: Nee, en eerder was er al toen leefde die nog een vragenlijst van de Raad van Europa.
1: Ja, maar die werd echt heel cynisch behandeld. Hè? Van er werden gewoon dingen ontkend. Hè? Van ze zeiden gewoon dat ze die Magnitsky niet kenden ongeveer.
0: Nooit gearresteerd,
1: nee. Nee, dus ja, dat is gewoon dat is een soort arrogantie van Poetins Rusland. En dan moet je beseffen dat Poetin het idee heeft, wij zijn zo'n groot land, dat wie zijn jullie nou dat jullie dit ons gaan vragen? He, dat mogen jullie gewoon helemaal niet vragen. Dat is een soort Russische arrogantie eigenlijk. Gewoon keihard ontkennen.
0: En er is nu wel in verschillende landen een Magnitsky-wet.
1: Ja.
0: Amerika was als eerste. Wat houdt die wet in?
1: Ja. Nou, Bill Browder, hij wilde dus eigenlijk heel rijk worden en werd ook rijk, maar nadat Magnitsky was overleden, dat moet hem wel worden nagegeven, heeft hij zijn leven wel in dienst gesteld van het aankaarten van deze zaak. Samen met een Russische oppositieleider die inmiddels gelukkig in het buitenland zit. En zij zijn dus gaan lobbyen bij het Amerikaanse congres. En daar is een wet aangenomen, later ook in Europa, Canada, Groot-Brittannië, waarin de mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Magnitsky op een sanctielijst zijn gekomen. Die kunnen dus niet naar Amerika, hun tegoeden worden geblokkeerd. Maar het mooie van die wet is dat die ook kan worden uitgebreid met mensen die bij volgende mensenrechten schendingen betrokken zijn. Dus ook bij Nemtsov, dat was een politicus, hè, onder Yeltsin, is die lijst weer uitgebreid. Dus dat is wel een van de weinige moorden, misschien de enige in het boek, die gevolgen heeft gehad, waarbij westerse leiders wel iets hebben gedaan.
0: Ja, maar je zegt er ook bij, in de Europese Unie was het een beetje een slap aftreksel.
1: Ja, in de Europese Unie was het wat meer vrijblijvend dan die Amerikaanse wet. Dus dat klopt. Ja,
0: ja, maar je bent er ook een beetje, ook over Nederland. Mm-hmm. Is het cynisch? Kan je het cynisch noemen?
1: Nou, je ziet wat het kwalijk is, wat ik ook in mijn boek aangeef. We zitten nu met een oorlog die Europa en de wereld op het spel zet. Maar hoe komt het dat Poetin zo ver heeft kunnen komen? Want iedereen wist in 2000, als je naar zijn achtergrond keek, als je naar zijn periode in Petersburg keek, dat dit een man was, een geheim agent, die gebruik maakte, die zijn macht centraliseerde, gebruik maakte van de misdaad. Dus iedere westerse inlichtingendienst moet hebben geweten wat dit voor man was. Ook in Petersburg vielen doden. En toch, vanaf het begin, hebben westerse leiders, Tony Blair ging als eerste op bezoek, hebben gewoon zaken gedaan met Poetin. En die binnen, dat zie je vaker bij dictators, als ze binnenlandse mensen onderdrukken, dan denken westerse leiders, nou ja, dat is hun zaak. Daar gaan wij niet over. Rusland was natuurlijk een grote markt, dachten ze. Dus westerse leiders, en niet in de laatste plaats Nederland en Duitsland, die in de top 3 van de handelspartners stonden, vanwege de Nord Stream, die gaspijpleiding, die deden gewoon zaken met Poetin. Daardoor kon Poetin zijn kas vullen. Daardoor kon hij zijn machtsmisbruik voortzetten, zijn systeem voortzetten. Anna Politkovskaya, de eerste persoon in mijn boek, werd al in 2006 vermoord. De tweede maand later. Maar ook al eerder waren moorden gebeurd op journalisten. En het Westen heeft altijd de ogen, Westerse leiders hebben er de ogen voor gesloten. En dat leidde ertoe dat Poetin zijn schatkist kon vullen, dat hij zijn systeem kon voortzetten, en waardoor hij zich uiteindelijk machtig genoeg voelde om de branden, de bruggen met het Westen door te verbranden in 2014.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook heel lang die Westerse leiders ook gewoon kunnen zien als mensen die gewoon, ja, handel willen.
1: Nou, Poetin heeft twee principes en daar heeft hij helaas gelijk in. Het eerste principe is: democratie is zwak. En wat bedoelt hij daarmee? Als jij naar je volk moet luisteren, dan is dat gewoon lastig.
0: Het handelt heel, heel moeilijk.
1: En dat zie je ook bij Trump, die heeft er ook moeite mee. Die kan ook niet besturen. Deze mensen kunnen alleen, als ze de macht in handen hebben, kunnen ze iets doen. Maar als ze die macht hebben, nou, dat doen heel veel mensen als ze alle macht hebben, wat ga je dan doen? Dan ga je zelf verrijken. Dus kortom, democratie is zwak. Hij dacht, ik kan ook met desinformatie, zien we nu ook met die Prigozhin, kan ik de mening manipuleren in het Westen. Ik kan die Westerse leiders op mijn vingers winden. Klopt ook met Merkel. Hè. Merkel ontmoette die een paar dagen na de moord op Politkovskaya. Nou, Merkel had wat krokodillentranen. Die zei, oh, wat erg die moord. Nou, dat vinden wij wel erg. Wij willen wel dat dit wordt uitgezocht. Poetin zei, we gaan het tot op de bodem uitzoeken. En ze gingen vervolgens door met zaken doen. Hè? En dus daar had Poetin gelijk in. Westerse leiders moeten ook, en mensen willen, kijk nu met de benzineprijs, dat is wat mensen bezighoudt. Dus Westerse leiders moeten de mensen tevreden houden. Willen zaken doen, willen geld. En het tweede principe van Poetin komt daaruit voort. Westerse leiders, iedereen is te koop en ook Westerse leiders. Iedereen heeft zijn prijs. Ja, dat was ook zo, want het geld, daar kunnen Westerse leiders stemmen mee winnen bij hun kiezers. En daar had Poetin helaas gelijk bij. En de principes, ja, die deden er minder toe voor die Westerse leiders. Maar ja, dat hebben ze dus heel duur moeten betalen. Want als je een dictator voedt, ja, die gaat niet stoppen. Die wordt geen democraat.
0: Waarom zou die?
1: Waarom? En als je naar Poetin kijkt, iedere keer dat zijn populariteit afnam, kijk, als ze nou naar Anna Politkovskaya hadden, hadden geluisterd, de Russen en de Westerse leiders, die schreef over de zogenaamde Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Een oorlog die Poetin begon voordat hij president was. Toen hij nog een grijze KGB-muis was. Toen was hij premier onder de eerste president Jeltsin. En denken veel mensen, zoals de eerste persoon in mijn boek die vermoord is, Anna Politkovskaya, en ook de tweede, de geheimagent Litvinenko, die dachten dat hij dat deed om populair te worden. Het is nooit bewezen, maar het lijkt wel plausibel, want daarna werd hij populair bij de Russen. Dus kortom, je zag dat die oorlogen begonnen. Daar was kritiek op van het Westen, de Tsjetsjeense oorlog, want er waren veel mensenrechten schendingen. Maar vervolgens gingen ze zaken doen. In 2008... viel Poetin Georgië binnen. Nou, en weer de Westerse leiders stonden erbij en keken ernaar. Hebben niet gehandeld in 2014. Nou, dat was nog nooit vertoond. Hij ging gewoon een soeverein land binnen. De Krim. En wat gebeurde er? Nederland en Duitsland gingen gewoon weer onderhandelen over de tweede pijplijn. Als ik zeg, als de sancties die in 2022 waren afgekondigd door Europa, toen ze eindelijk wakker werden, in 2014 waren afgekondigd, hadden we misschien nu niet deze oorlog gehad.
0: Heb jij daar in die tijd niet stampvoetend bijgestaan?
1: Nee, eigenlijk niet, want ja, ik heb dat wel altijd gehad, van ja, het Westen leeft zijn eigen principes niet na. Dat wel, ja.
0: Maar niet stamvoetend?
1: Niet stamvoetend. Nee, ik geloof het niet. Nee. Maar wel iets wat ik dus graag wil constateren.
0: Als duider.
1: Als duider van Poetin komt niet uit het niets. De bevolking heeft hem getolereerd en Westerse leiders hebben hem getolereerd. Maar als je een bullebak tolereert, neem MAGA Donald, dan krijg je hele grote problemen. En ja, dat is dus Europa betaalt nu de prijs voor wat zij zelf eigenlijk mede hebben gecreëerd.
0: Ja, en de Russen betalen natuurlijk ook een hoge prijs. De gewone Rus. Je hebt Russische Ravage geschreven.
1: Ja,
0: met verhalen van gewone Russen.
1: Ja.
0: Hoe is het met de gewone Russen?
1: Nou kijk, de gewone Russen hebben dit getolereerd. Hè? Ook die hebben Poetin. Ik zeg altijd, ieder volk krijgt de regering die het verdient. En op het moment dat ze Poetin konden wippen, hebben ze dat niet gedaan. En ook die elite. Maar de gewone Russen, dat is het vreselijke verhaal. Het is heel moeilijk om sociologisch onderzoek te doen in Rusland. Omdat mensen niks meer durven te zeggen. Maar ik heb vorige week was ik in Berlijn. Heb ik weer mensen gesproken voor een nieuw boek waar ik mee bezig ben. En die journalisten weten heel veel wat er leeft onder de mensen. Die kijkt alle blogs. En helaas blijkt het zo. Dus Kremlin-critici, de oppositieleiders zijn gevlucht. Die zitten bijna allemaal in het buitenland. Alle activisten zitten in het buitenland. Of ze zijn vermoord of zitten in de gevangenis. En de mensen die er nog zijn, hoor ik van haar en ook van anderen, schijnen toch dusdanig gehersenspoeld dat ze de oorlog moe zijn, maar nog wel achter Poetin staan.
0: Ook omdat ze geen keuze hebben?
1: Nou, omdat ze het verhaal geloven dat het Westen Rusland wil vernietigen. Want Poetin kon deze oorlog voor Poetin is uitgelopen op een mislukking. Het was een oorlog tegen Oekraïne.
0: Zou zo gebeurd zijn?
1: Het zou zo gebeurd zijn, want hij wordt niet meer eerlijk voorgelicht. Hè. Dat is, hij zit in een ivoren toren. Niemand durft hem de waarheid te zeggen.
0: Dit doen we even voor je, Vladimir.
1: Ja, ja, dit komt in elkaar. Binnenkort sta je in Kiev. Ja, en nu zit hij vast in een oorlog. En na een half jaar, ik weet niet of je dat nog weet, al in september 2022, toen hij een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, heeft hij deze oorlog verklaard tot een existentiële oorlog tegen het Westen. Want hij kon niet uitleggen waarom hij niet won van Oekraïne. Wat voor Rusland toch een relatief klein land is. Het is een heel groot land, maar voor Rusland niet. En dus was het verhaal, ja, het Westen en Amerika voeren een oorlog tegen ons. En daarmee heeft hij zich vastgebeten in die oorlog. En alle propaganda vertelt de Russen, het Westen wil ons vernietigen. En helaas, omdat ze allemaal in de Kremlin-bubbel zitten, geloven mensen dat of willen dat geloven? Want er is een bekende Russische hoofdredacteur, die voormalig hoofdredacteur, die zei ook in Nazi-Duitsland, misschien wilden veel Duitsers de waarheid wel niet onder ogen zien. En ik denk dat dat waar is. Dus ze zitten in een bubbel en het is heel pijnlijk om te zien dat jouw land zoveel Oekraïners vermoordt, denk ik. Dus ik denk dat mensen, ze hebben het altijd over de innerlijke emigratie in Rusland. Dus Russen trekken zich terug in zichzelf.
0: Dankjewel, Helga. Het boek Poetins Rusland in 5 moorden van mijn gast van vannacht, Helga Salomon, ligt nu in de winkel. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan is Claire Peijman mijn gast. Zij maakte de documentaire Batik, Beats en Boemboe over verschillende kunstenaars die Indonesische invloeden verweven in hun kunst, muziek, mode en eten. Nog een goede nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar lang premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag. Zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar lang de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's, zoals de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Dan nog het weer, vannacht steeds meer bewolking, hier en daar een bui bij 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Apro Tros.
5: Ik was niet verdwenen, ik nam een andere route.
6: Nina de Koning, DJ en producer van elektronische muziek met een eigen platenlabel, The Factory Amsterdam. Ze is onderdeel van technoformatie Disc Space samen met Adriaan Oudemans. En ze zet zich in voor behoud van de nachtclub. En als ze een nieuwe track heeft gemaakt, trekt ze mooie kleren aan en maakt ze een wandeling met haar nieuwste banger op haar oren.
2: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
6: Ja, Nina, fijn dat je er bent.
5: Ja, leuk om er te zijn. Hè? Wat grappig dat je dat zei. Dat doe ik inderdaad echt, ja.
6: Dat vond ik zo goed bedacht. Echt een soort van première.
5: Ja, je moet gewoon vieren. Als je iets moois, iets creatiefs hebt gemaakt. En vaak, in het begin vooral, waren die platen niet per se altijd even goed. Maar dan vond ik het nog steeds geweldig. Want ik had iets moois uit de grond gestampt. En dan wilde ik het vieren. Dus dan ging gewoon een blokje omlopen. Is ook goed voor de conditie, toch?
6: En is dat dan nog eng om het op dat moment te luisteren? Van kan er dan nog ergens iets in zitten dat je denkt, oh nee.
5: Ik heb dat altijd. Bij elke plaat die ik maak. En ook al gaat hij op Spotify, is hij eigenlijk af. Zo te speak heb ik altijd nog wel dingen dat ik denk van, oh, dat had beter gekund. Of dat had weer beter gekund. Mm-hmm. Maar ik heb inmiddels ook geleerd dat je gewoon dingen moet loslaten.
6: Ja.
5: Gewoon, oké, dit is het. Weet je wel, dit is het. Het is eigenlijk een soort van tijdstamp. Van, oké, dit is wat ik nu kan en waar ik nu ben. En geniet ervan. En ik ga weer verder, zeg maar. Oh, dat is echt de enige manier om ermee om te kunnen gaan. Want anders blijf je gek worden. Want dan wil je. Ik heb ook wel eens artiesten ontmoet die dan zeiden van, oh nee, maar dan ga ik weer opnieuw aan de slag en dan maak ik een remix van. Die geef ik dan weer later uit. Die geven dan. Sommige mensen geven dat na 10 jaar dan weer opnieuw uit. En dan denk ik, ja, dat hoeft toch helemaal niet. Weet je wel, dit is gewoon wat je nu doet. En de volgende keer doe je weer wat anders. En dat is prima.
6: Oh, dus dat helpt om het gewoon als een momentopname te zien, eigenlijk.
5: Ja.
6: Want ik vind het altijd interessant. Ik heb hier heel vaak makers in de studio ook. Maakt niet uit. Soms schilderen, soms fotograferen, soms muziek maken of schrijven. En dan vind ik eigenlijk interessanter in plaats van hoe is iets ontstaan. Vind ik dan interessanter hoe weet je of iets af is.
5: Ja, dat weet je eigenlijk bijna nooit. Al moet ik zeggen dat met dancemuziek is het natuurlijk een stuk makkelijker. Want je hebt echt een staartje. Mm-hmm. Dus je hebt een intro en een outro en daar in het midden gebeurt wat. En daar moet vooral veel energie in zitten. Want daar moeten ze in de club helemaal op losgaan. Dus dat is veel makkelijker. Ik heb ook wel eens een keer platen gemaakt. Niet alles uitgegeven. Maar die wat minder een kop en een staart hadden. En dan is het toch wel echt zo'n soort van reis waarop je gaat. En dat is wel lastiger te bepalen, omdat je dan. Ik kan soms ook gewoon doorgaan tot 10 of 15 minuten in een plaat. Ja, dat gaan mensen niet casual luisteren op Spotify. Dus dat kan ik ook niet uitgeven. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk van, ja, eigenlijk is het nog niet af. Maar ik wil eigenlijk gewoon nog verder, weet je wel? Dus ja, het is. Met dancemuziek is het wel makkelijk. Maar af en toe heb je er wel eens platen tussen zitten. Dat je denkt van, ik heb ook heel veel platen tussen zitten, bijvoorbeeld, die ik gewoon nog niet heb afgemaakt en die ik gewoon laat liggen.
6: Want hoe hoorde ik nou als leek van, oh, dit is een echte Nina de Koning?
5: Oeh, dat is een hele goede vraag. Want dat is iets waar ik eigenlijk zelf ook nog heel erg naar op zoek ben. Want ik merk gewoon heel erg, we gaan gelijk de diepte in. dat ik ergens nu zit van, oh, ik ben nu eigenlijk een tone of voice aan het ontwikkelen in mijn muziek. Want eerst kwam ik eigenlijk vooral uit het nest met Armin van Buuren, State of Trance. En toen dacht ik, dan moet ik nu wel echt muziek uit gaan geven en ook echt een Nina de Koning plaat maken. Mm-hmm. Omdat ik daarvoor wel met Disc Space dingen deed en die waren vrij solide. Dat is vooral heel erg techno-trance. Dus dat kan je ook makkelijker omschrijven. En ik merkte dat met Nina de Koning vond ik dat toch lastig. Want ik vond eigenlijk alles wel een beetje leuk. Ik hield van die trance-sound waar ik uitkwam, maar ik ben zelf ook heel erg into hardgroove en techno. Dus ik dacht van, ja, hoe ga ik dat nou doen? En toen heb ik een plaat gemaakt met Frankie Effe. Dat is ook een andere techno-artiest uit Italië. En dat was heel erg een percussie-heftige track, zeg maar. En ja, toen dacht ik van, ja, eigenlijk wil ik dat wel doen. En vervolgens heb ik ineens een plaat gemaakt die totaal iets anders is. Dus ik heb nu inmiddels wel tegen mezelf gezegd, oké, als ik percussief aan de slag wil gaan en ik wil daar meer de hardgroove tour gaan, want dat is eigenlijk wat ik wil, dan moet ik daar ook wel iets meer aan vasthouden. Dus daar ben ik nu steeds meer mee bezig. Dus ik zou nu zeggen dat als je gewoon heel veel drums hoort, heel veel wilde Afrikaanse drums en wat warme synths, dan heb je vaak al Nina de Koning plaat. Maar goed, then again heb je heel veel hardgroove platen dus op zich. En ergens daar moet ik ook nog mijn handdruk zien te vinden. Maar dat is oké, daar heb ik nog tijd genoeg voor, denk ik.
7: Ja, want ik hoor al best wel veel termen voorbij komen. Ik weet zeker, er zijn nu mensen die luisteren en die denken hardgroove. Wat is dat?
5: Ja, hardgroove, als je een beetje denkt aan jaren 90 techno. Dus echt het percussieve, dat hele snelle, dat daar heb je het echt over. Ik weet niet of dat sommige luisteren wat zegt, maar 146 bpm zoiets. Dus dat is echt heel snel.
7: Ja, hoeveel beats per minute, ja.
5: Ja, sorry, ja. Soms vergeet ik wel eens dat ik echt in mijn eigen wereldje zit af en toe. Maar en dan merk ik gewoon dat zeg maar die hele sound, dat het stoelt heel erg op. Artiesten als Mark Broom, Ben Sims. Maar goed, dat zijn nog steeds best wel niche artiesten natuurlijk. Ja. Maar het is vooral heel snel, heel wild, heel veel percussie. En ook vooral heel dansbaar. Maar ook heel vaak gemaakt echt om in DJ-mixen te kunnen gebruiken. Dus het zijn vaak wel platen die je in hun context moet horen.
7: Want de allereerste keer dat je een track maakte, hoe oud was je toen?
5: Toen was ik 12, denk ik. Ik had Magic Music Maker gekregen van mijn opa.
7: Ja?
5: Dat wilde ik heel graag hebben. Die plaat heb ik niet meer, gelukkig. Want ik denk dat het niet echt goed klonk. Maar ik snapte ook niks van MIDI. Ik deed maar wat. Maar ja, het was wel mijn eerste kennismaking met het medium muziek. En ja, ik denk dat toen ik die leeftijd was, toen wist ik ook al wel van, oh ja, oké, ik wil DJ worden. Dit is wat ik wil doen. Mijn moeder heeft me daar heel erg in gepusht toen ik heel jong was. En omdat ik niet kon zingen. Want dan was het van, als je dan toch de muziek in wil, ga dan maar draaien. En op die leeftijd wist ik al wel van, oké, dit is wat ik wil doen. Maar ik durfde toen nog niet. Het heeft heel lang geduurd bij mij voordat ik echt heb gezegd van, oké, ik durf de stap te maken om te gaan draaien. Omdat ik altijd eerst dacht dat, vooral in de tijd waarin ik ben opgegroeid, dat vrouwen niet zo makkelijk als DJ konden werken. Dat geen werk was voor een vrouw. Omdat ik gewoon eigenlijk niet zoveel vrouwen zag. Ik zag vooral Armin van Buuren, Chesto, Ferry Korsten. Dat was een beetje de tijd waarin ik opgroeide. En ja, je had twee vrouwen, denk ik. DJ Isis en Miss Jax. Maar verder had je dat niet. Je zag Mental Tio, je zag Charlie Loino, je zag een heleboel mannen. Maar ik zag het, dacht gewoon echt, voor een vrouw kan dit niet. Dus ik heb, denk ik, totdat ik 20 was of zo, heb ik geprobeerd te schrijven. En heb ik ook bij Lebowski gezeten, die uitgeverij. Maar ik merkte gewoon, ja, mijn hart zit in de muziek. Mijn hart zit in het draaien, ja.
7: Want wat je zegt, de mannenwereld van de DJ's is nog steeds wel zo, toch?
5: Ja, nou, het is eigenlijk steeds minder aan het gaan. En ik heb ook het idee dat vrouwen ook veel makkelijker nu kansen krijgen. Ik merk wel dat, hoe zeg ik dit aardig, dat vrouwen vaak nog wel in bepaalde hokjes vallen. Dus ze mogen vaker draaien. We zijn meer zichtbaar. Maar of je bent een beetje jongensachtig, of je bent heel erg vrouwelijk en heel sexy. En alles ertussenin vinden mensen af en toe nog moeilijk om te marketen. Dus als het om marketing gaat, zijn dat vaak wel de twee categorieën waarin je valt. Mm-hmm. En daar heb ik wel heel veel moeite mee, ja.
7: Want jij valt niet in een van die twee categorieën, volgens jezelf dan?
5: Nee. Het is gewoon, af en toe vind ik het leuk om eruit te zien als een lekker wijf. En af en toe gewoon niet. En ik heb geen zin om dan bij mijn Instagram post na te moeten denken, oh, misschien moet ik meer décolleté laten zien of zo. Ik wil gewoon, als ik dan wat te marketen heb, wil ik gewoon die foto maken. En dat leuk aankondigen. En niet helemaal na hoeven denken van, oké, hoe ga ik dat dan weer, hoe ga ik sexy eruit zien of zo? Of hoe ga ik juist zo staan dat ik niet geseksualiseerd word? Dat vind ik best wel lastig. Ik ben heel erg veel bezig met, wat is authentiek voor mij en wat is de fantasy die ik verkoop? Want elke artiest verkoopt natuurlijk wel een fantasy in een bepaalde manier.
7: En dus je bent wel echt een merk?
5: Ja, zo moet ik het ook wel zien.
7: Ja.
5: Ik heb echt geleerd dat toen ik met Armin werkte, heb ik van dichtbij gezien hoe het eraan toe gaat aan de top.
7: Want als je dat merk Armin van Buuren zou moeten omschrijven, wat is dat voor merk dan? Welke
5: ja, ik vind
7: belofte
5: dat, ik
7: zit daarin?
5: Ja, ik lach omdat ik het moeilijk vind dat te zeggen. Ook omdat we nog steeds vrienden zijn. Dus ik wil natuurlijk ook niet iets verkeerd zeggen. Maar vooral heel veel professionaliteit en heel veel warmte. En heel erg, je weet gewoon heel erg wat je krijgt. Oké, ik ga een Armin van Buuren plaat luisteren. Ook al heeft hij bepaalde allerlei andere genres aangeraakt. Je weet gewoon wat een Armin van Buuren plaat is. Je weet hoe hij eruit ziet. Je weet, het staat eigenlijk allemaal als een huis. En dat is uiteindelijk ook als DJ hoe je opvalt. Ik zou het allerliefst willen zeggen dat dat niks uitmaakt. Ik zou ook het allerliefst willen zeggen
7: dat het alleen om de muziek zou draaien.
5: Ja, heel veel underground artiesten. Sommigen hebben ook echt het geluk dat ze het op die manier kunnen doen. En ik ben daar een beetje jaloers op, want ik zou willen dat het zo kon. Maar je moet helaas ook nadenken van oké, hoe ga ik dingen brengen? Hoe gaan we het visueel eruit laten zien? Terwijl ik het liefste gewoon bezig ben met lekker nerden op de computer. Van, misschien kan ik dit geluidje of dat geluidje. Ik moet heel erg gaan nadenken van hoe past dit dan weer in een breder geheel? En hoe kan je dat dan weer markten? En helemaal met het label waar ik nu mee bezig ben. Dan ben ik ook andere artiesten aan het uitgeven. En dan merk ik dat er heel erg druk op mijn schouder ligt om het goed te doen. Weet je wel, je wil die artiest iets geven waarvan zij denken, oh, dat is vet. En dat doe je voornamelijk wel als label dan door marketing. En dan moet je dat wel heel mooi uit laten zien. Want ik draag heel veel verschillende hoeden. Ik ben niet alleen DJ en producer, ben niet alleen labelbaas. Maar ik ben ook marketing manager van dat label. Ja. Want ik doe het allemaal alleen. Ik doe artwork, ik doe eigenlijk alles. Omdat in de underground is er gewoon niet heel veel geld. Dus als je dingen wil doen, moet je dat vooral in het begin heel erg zelf doen.
7: Ja, wat ook wel weer het voordeel heeft dat je de controle hebt.
5: Ja, dat wel. Ja, dat is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Voor iemand als ik is dat heel fijn, ja.
7: Het nadeel is dat je natuurlijk het gevaar loopt dat je continu aan het werk bent.
5: Ja, dat ben ik ook. Ja. Ik moet ook zeggen dat dat mentaal ook wel eens een wissel trekt op mij, zeg maar. Dat ik dan, omdat ik zo erg met werk bezig ben en ook zo graag dingen wil laten lukken en zoveel stress heb ook altijd, merk ik ook wel dat ik daar mentaal wel last van heb. Dus ik moet ook heel erg mijn best doen, omdat dan de tijd dat ik daar niet mee bezig ben, die heel weinig is, maar die bestaat, om die dan niet weer op te laten slokken door na te denken over het werk en hoe we het beter kunnen doen.
7: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten. Ik denk dat AI is best een ding in de wereld van de elektronische
5: muziek. Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Ja. Of het een probleem of een gift is.
7: Ja, en hoe sta jij daarin?
5: Ik zit ergens tussenin. Want ergens vind ik het ook heel vet dat je met AI een soort van ideeën kan uitkarven. Want dan hoor je bijvoorbeeld iets wat diegene AI gemaakt heeft, de computer gemaakt heeft. En dan kan je daardoor geïnspireerd raken. Maar ik denk niet dat we naar een wereld toe moeten waarin eigenlijk ik gewoon achterover ga hangen. En dan maar gewoon een beetje wachten tot de computer iets gaat maken.
7: We maken een vette track, die klinkt als Nina de Koning.
5: Dat is soort van mijn enige artistry de prompt maken is, zeg maar. Dat lijkt me niet de bedoeling.
7: Nee. De positieve punten. Nina de Koning onderscheidt zich door haar veelzijdige creativiteit, haar ondernemerschap binnen de muziekwereld en haar sterke betrokkenheid bij de gemeenschap waarin ze werkt. Hoe is die wereld?
5: Mag ik even? Ik vind het sowieso al heel erg knap dat je over een niche iemand. Ik vind mezelf best niche dat je daar überhaupt iets over gevonden hebt op ChatGPT.
7: Ja, dat doet Chat. Ja.
5: En dat vind ik best wel cool. Dus bij deze. Dus, ik dacht Chat dat je hiervoor niks zou vinden.
7: Nee. Ondernemerschap binnen de muziekwereld. Dat vraag ik me oprecht af. Van hoe is die wereld van de dance en van de trend?
5: Trends zit ik niet echt meer in. Ik doe echt alleen maar hardcore en techno, moet ik er echt bij zeggen. Want anders gaan mensen een verkeerd beeld krijgen. Maar hoe is die wereld? Heel leuk, voornamelijk. Maar bij tijd en wijle ook best wel hard. Mm-hmm. En best wel heel erg zakelijk. En dat is soms wel lastig, omdat je begint natuurlijk met iets vanuit passie. En omdat je het tof vindt om het te doen. En omdat je liefhebber bent. En vervolgens komen daar dan allemaal dingen bij. Zoals cijfers, data, streams en zo. En dat moet dan ook allemaal hoog zijn. Ik heb gesprekken gehad met grote platenmaatschappijen om bijvoorbeeld mijn label over te nemen. En dan had ik hele toffe muziek. Waarvan zij ook heel erg enthousiast waren. Maar dan waren de data toch nog net niet hoog genoeg, alle cijfers. En dan ging het weer niet door. En dat vind ik dan toch wel. Dat zijn soms wel harde dingen. Dan ben je echt gewoon soms maanden bezig met gesprekken. En dan vervolgens alleen maar op die data loopt het dan spaak. En dan denk ik, ja, we zijn hier toch, weet je wel, we zijn toch ook liefhebbers. Het moet toch ook groeien en zo. Maar dat, ja, dan blijft het toch nog een business natuurlijk.
7: Ja. En zeg maar, als jij als ondernemer, van, we hadden het net over mannenwereld. Werkt het ook wel eens in je voordeel dat je vrouw bent?
5: Ja, dat vind ik een heel interessante vraag. Omdat het ook heel vaak gebruikt wordt door mannen om te zeggen, ja, maar jij hebt zoveel voordelen. En dan zeg ik altijd, ja, wat zijn dan mijn voordelen? Ja, je bent een vrouw. A.k.a. wat je eigenlijk wil zeggen is, ik heb borsten en ik, weet je wel, en daarmee werk ik mezelf omhoog of zo. Het zou niet om de skills moeten gaan. Dus ik vind het grappig dat je dat vraagt. Ja. Maar als vrouw zeg, ja, heb ik verder voordelen. Ja, ik denk inmiddels nu omdat meer vrouwen elkaar helpen. Dat was eerst ook niet zo. Voor corona had ik echt het idee dat nog heel veel ellebogenwerk was. En nu is het meer van laten we elkaar helpen. En laten we een beetje een feministische inslag, zeg maar.
7: Ja.
5: En ja, daar heb ik wel wat aan natuurlijk. Dat we elkaar een beetje ondersteunen en zo. En dat we daarin ook elkaar als klankbord kunnen gebruiken. Van als er dingen fout gaan of zo. Van hey, heb je dat ook meegemaakt? Dat er veel meer een soort van safe space komt. Maar verder ja, zie ik niet heel veel voordelen, eigenlijk, als ik eerlijk ben.
7: Nee, want als je het zou, ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijke situatie. Maar stel, je was een man geweest.
5: Ja.
7: Was je dan nu al verder geweest?
5: Oh, hier heb ik zo vaak over nagedacht.
7: Ja? Ja, en hoe gaan die gedachten dan bij jou?
5: Nou ja, kijk, het ding is,
7: het is totaal, het is een totaal nutteloos gedachte-experiment. Los daarvan, hè?
5: Want Misha, hoe zou het voor jou zijn geweest, je man?
7: Het is een totaal belachelijke vraag ook eigenlijk. Ja. Maar toch ben ik er wel benieuwd naar.
5: Ja, maar
7: naar.
5: Het is, ik denk ook wel dat elke vrouw hier wel eens over na heeft gedacht. Dus ik denk niet dat het een gekke vraag is. Ik denk gewoon dat het Old Boys Network bestaat nog steeds. Mm-hmm. Ik wil hier niet al te veel over zeggen, want elke keer als ik erover praat, dan word ik weer een soort van neergezet als zuur of wat dan ook. Nou, dat ben ik totaal niet. Maar ik heb gewoon het idee dat het Old Boys Network nog steeds bestaat. En dat als je gewoon vrienden bent met iemand, en het gaat toch veel makkelijker als je man tot man bent, zeg maar. Mm-hmm. Ja, vrouw tot vrouw is toch vaak, ja, ik vind het zo, ik word altijd verdrietig van om dit soort dingen te zeggen, want dat raakt me echt. Maar dat als je dan als vrouw zijnde probeert een plaat aan een mannelijke DJ te geven, en dan word je uitgenodigd op zo'n hotelkamer, en dan voel je van, oké, dit is niet de vibe. Ja, dat soort dingen zou ik niet hebben als ik een man was. Nee, maar letterlijk, dat is helaas wel de waarheid. En dat raakt me heel erg, als ik heel eerlijk ben.
7: Ja, en dat is wel iets waar eigenlijk niet zoveel over gepraat wordt, maar ik denk voor heel veel vrouwen herkenbaar is. Hè? Dat je inderdaad denkt van, ik maak een afspraak met een man, of ik word benaderd door een man.
5: Ja.
7: Dat wij altijd alert moeten zijn van, hey, is dit echt een zakelijk iets? Of is dit toch een manier om met mij in contact te komen, omdat diegene mij leuk vindt?
5: Ja, of
7: iets van me wil?
5: Ja, ik wou net zeggen, dat laatste vooral. Ik moet zeggen dat ik ook heel vaak wel, bijvoorbeeld met Armin, maar ook met Adriaan of andere mannen waarmee ik werk, waar ik gewoon echt goed mee ben, die heb ik gewoon wel eens bedankt. Van, hey, dankjewel dat je niet zo bent. En dat vinden ze dan heel raar, omdat het natuurlijk normaal moet zijn. Maar het is niet normaal. Ik heb echt best wel grote DJ's ontmoet die eind van de dag heel erg geïnteresseerd leken in muziek, maar vervolgens gewoon met me naar bed wilden. En dat is zo verdrietig.
7: Ja.
5: Ook boekers gehad waar ik me uiteindelijk super onveilig voelde, omdat ze aan me begonnen te zitten. En dat was in het begin van mijn carrière. Kijk, nu durf ik te zeggen, hey, flikker lekker op om het zo te, sorry voor dat woord, maar zoek het lekker uit, zeg maar. Maar destijds durfde ik dat niet, want ik was heel erg van ze afhankelijk. Want ik wist niet wanneer ik weer een nieuwe kans zou krijgen. En dan moet je maar je been wegtrekken, heel awkward. Of je moet iets anders doen om een soort van de aandacht weg te leiden. Maar het gebeurt helaas nog steeds. En ik dacht misschien na MeToo dat het wel wat minder zou worden. Maar helaas, de dance scene heeft dat nog niet bereikt. Je hoort ook nog steeds best wel veel verhalen. Vooral laatst in de hard techno was het heel erg. Toen had je een paar DJ's die van verkrachting werden beschuldigd. En ja, ik weet niet of het waar of niet waar is. Laten we dat alsjeblieft in het midden houden, want daar weet ik het fijne niet van. Maar het feit dat die beschuldigingen nog steeds komen, zegt eigenlijk dat het nog steeds wel gaande is. Of dat nou daar is gebeurd of niet, het zal dan ergens anders wel gebeurd zijn. Want anders praten mensen er niet zo over. Er zijn ook nog steeds groepen waarin vrouwen elkaar waarschuwen voor bepaalde DJ's of bepaalde bekende mannen. Van, ga daar maar niet al te veel mee op in, want die gaat iets proberen. Ja, het feit dat er wordt gewaarschuwd, dat is natuurlijk heel verdrietig.
7: Ja. Verbeterpunten. Nina zou haar publieke profiel iets meer kunnen versterken door haar zichtbaarheid buiten de dance scene te vergroten, haar maatschappelijke betrokkenheid breder te positioneren en haar veelzijdige activiteiten onder één duidelijk herkenbare identiteit te bundelen.
5: Oh, Mies. Oh. Dit is echt iets waar ik zoveel mee bezig ben. Ja? Ja, ik heb het hier met mijn boeken ook heel veel over, want ik krijg wel boekingen, maar bijvoorbeeld met ADE merk je gewoon heel erg dat ze dan toch lastig vinden om het te boeken, omdat ze niet weten waar ze me moeten positioneren. En helemaal qua sound nu op dit moment, want ik hoor wat de chat zegt, maar qua sound is het voor mij op dit moment nog het meest urgent. Omdat heel veel mensen denken dat ik trance-muziek maak. Dat doe ik helemaal niet. Nee. Dus dat is vaak dan... ik heb bijvoorbeeld Aselt gedraaid, de State of Trance in Ahoy. En dat stond ik voor het publiek. En ja, toen ik zei tegen Ruben, dat was destijds mijn collega, zei ik van ja, wat moet ik nou doen? Weet je, moet ik trance gaan draaien? Hij zegt nee, doe maar gewoon je eigen sound. En dan sta je daar. En mensen vinden het wel super vet, want die hebben nog nooit zoiets gehoord, want die luisteren alleen maar naar trance.
7: Oh ja.
5: Maar het is toch een beetje gekkig. Ja. Weet je wel? Je bent geen trance-artiest, dus waarom sta je op een trance-festival? Dus het is heel belangrijk voor iedereen die luistert. Ik maak geen trance-muziek, jongens. Het is gewoon techno. Ja.
7: Nou ja, dat is denk ik dat mensen dat gewoon lastig vinden.
5: Ja,
7: voor
5: tuurlijk.
7: Jou is het iets heel helders misschien van het verschil tussen trance en techno.
5: Ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat het probleem wel echt helemaal bij mij ligt. Omdat ik ben heel erg onzeker. Dus ik vind het heel moeilijk. Gewoon in alle eerlijkheid, ik ben echt mega onzeker. Daardoor vind ik het heel moeilijk om ergens zeg maar stelling in te nemen. Dat was vroeger wel heel erg het geval. Voor corona zei ik alles wat ik dacht. Maar ik merkte dat boekers dat heel moeilijk vonden. Programmeurs vonden me maar heftig. En ja, ik sprak natuurlijk ook veel over feminisme. Heel veel over de LHBT-gemeenschap waar ik toe behoor, waar ik heel veel liefde voor heb. En ik merkte dat ik vanuit die gemeenschappen heel veel respons kreeg, maar vanuit de industrie was het toch wel oosters moeilijk, oosters lastig. En dat heeft uiteindelijk is dat doorgecijpeld naar oké, maar wat moet ik nou doen om mensen te pleasen? Weet je wel, wat moet ik nou doen om die boekingen binnen te krijgen? Want ik moet er gewoon van eten natuurlijk. En ik merkte dat ik daar wel heel veel moeite mee had en dat daardoor een soort van... Nu ben ik Nina de Koning en nu is voor heel veel mensen die mij kennen wel heel erg duidelijk. Maar voor mensen die op Instagram kijken, die denken nog wel eens van ja, maar wat doe je dan precies? Of waar ben je precies mee bezig? Dat ik uiteindelijk ook een post heb gemaakt van hey jongens, na corona heb ik minder boekingen gehad, maar ik ben wel bezig geweest. Ik heb wel dingen gedaan. Maar dat kwam gewoon omdat ik niet zichtbaar genoeg was voor heel veel mensen. Omdat ik misschien ook gewoon ergens niet durfde of zo.
7: Want, leg nog één keer uit, het verschil tussen techno en trance.
5: Trance is vaak heel... dan heb je het vooral over uplifting trance. Het is een trance die de meeste mensen kennen. Dat is heel erg handen in de lucht en heftige sins en 50 sins door elkaar. Heerlijke muziek hoor, dat moet ik echt bij zeggen. Ik luister er zelf in de auto graag naar, maar ik draai het zelf gewoon niet. En techno is veel meer industrieel en in mijn opinie ook veel meer om op te dansen. Je hoeft er niet per se iets op te voelen, wat bij trance wel heel erg het geval is. Of tenminste bij heel veel trance wel het geval is. Maar je moet er vooral op dansen. Het is echt gemaakt voor de dansvloer.
7: Oh ja.
5: Wat ook niet weer... Het zit er zoveel nuances in dat er ook alweer natuurlijk weer artiesten die dat niet doen. Maar goed, laten we het gewoon maar even hierbij houden. Dit is simpel, dit is tastbaar als verschil. Maar ja, als je er interesse in hebt, ga er vooral in. Want techno heeft zoveel subgenres dat je altijd wel iets vindt wat je tof vindt. Het is niet omdat je bijvoorbeeld niet van die hele harde kicks en hard techno en herrie houdt, dat je dan niet van techno houdt. Misschien hou je wel van een beetje die ambient-achtige techno. Je hebt zoveel kanten waarop je kan. Wat voor mij die muziek heel erg interessant maakt. En helemaal omdat het zo minimaal gemaakt wordt. Sorry hoor, ik ga helemaal... Je kan wel horen dat ik een passie heb voor dit onderwerp. Maar er zijn... eigenlijk maak je techno met zo weinig elementen. En toch kun je zoveel verschillende kanten op. Dat is zo interessant. Helemaal vanuit het producersperspectief. Sorry.
7: Nee, ik zat gewoon te luisteren. Denk ik. Omdat het voor mij zo'n hele nieuwe wereld is.
5: Ja.
7: Toch? Ik zou bijvoorbeeld niet eens weten. Stel, ik zou een techno-nummer willen maken.
5: Ja.
7: Ja, dan doe ik de computer aan. Dan doe ik mijn laptop open.
5: Ja, en toch is het heel makkelijk eigenlijk. Ja, dat wil ik niet zeggen om het te doen lijken alsof het niet belangrijk of niet geen waarde heeft. Maar het is zo makkelijk. Je zet de kick erin. Je zet je project op 100 40 bpm, zoiets ongeveer. Of als je diepere techno maakt, 130 of 126.
7: Ja, dus dan heb je je beat.
5: Ja, dan heb je een beat. En die gaat dus als je 126 ga je langzamer dan bij 130. Misschien is het ook handig om uit te leggen. Mm-hmm. Nou, dan heb je je kick, je beat. En vanaf daar kun je gewoon eigenlijk alles doen wat je wil. Je hoeft je niet in te houden. Je kan gewoon volle explosie. Wat je bijvoorbeeld met popmuziek hebt, heb je echt bepaalde dingen waar je aan moet houden. En wat ik net zei, met een clubplaat heb je dat tot op zekere hoogte ook natuurlijk. Want er moeten gewoon energiepunten in zitten. Want mensen moeten hun handen op de lucht gooien. Of juist totaal niet. Dat ligt er een beetje aan wat je maakt. Maar in het begin, als je deze muziek gaat maken, wat ik vaak hoor en wat ik zelf ook heb, doe je dat dus niet. Ga je eerst gewoon heel veel experimenteren en dan kom je tot iets. En dat vind ik ook de kracht van techno. Maar uiteindelijk kan jij, als jij een kick neerzet, een hi-hat neerzet en een snare en een clap, dan heb je eigenlijk al een beat. En vanuit daar kan je een synth neergooien en dan zou je eigenlijk in feite alle technoplaat kunnen hebben. Maar dat is natuurlijk niet. De meeste technoplaat zitten wel iets ingewikkelder in elkaar, omdat mensen het gewoon heel leuk vinden ook om het wat voller te produceren. Mm-hmm. Maar je kan met die elementen al een technoplaat maken.
7: Nog eventjes over die zichtbaarheid inderdaad. Ik kan me herinneren van een tijdje terug, op je Instagram had je toen een post gezet. Maakte toen wel indruk op mij van, joh, het is nu Amsterdam Dance Event. Ja. En nee, ik sta daar niet op alle grote podia.
5: Mm-hmm.
7: En daar klonk wel wat frustratie.
5: Zeker, ja. Door. Wat ik heel moeilijk vind. Ik had toevallig vanochtend nog een gesprek met iemand die drag queen is en daarvan leeft, zeg maar. Mm-hmm. Dat we allebei best wel gefrustreerd waren. Bijvoorbeeld dat we niet op een boot stonden met Pride. Omdat ik toch best wel veel doe voor de community. En wat vooral eigenlijk de kern van het verhaal was dat ik ben naar Amsterdam in hart en nieren. Ja. En ik sta gewoon niet op het evenement wat in mijn eigen stad wordt gedaan. Alleen maar omdat ik niet honderdduizenden volgers heb. Of omdat ik niet zoveel streams heb. Nu inmiddels wel. Dat gaat inmiddels een stuk beter. Want de post waar je refereerde was echt een jaar geleden of zoiets.
7: Ja.
5: En nu gaat het gelukkig beter. Met ADE gaat het nu een beetje lopen. Maar als er nog mensen zijn die me willen boeken, ik hou me aanbevolen. Maar wat me gewoon heel erg frustreerde was, hier ben ik mee opgegroeid met het evenement. En ik ben daar niet. Hoe? En dan wel allemaal mensen die uit allemaal andere landen komen. Het is echt, en ergens ook wel, misschien is dat ook wel een beetje mijn ding met Amsterdam Dance Event nu, dat ik gewoon denk van ja, het is zo voor het buitenland. En ik zou willen dat het iets meer was voor ons, Amsterdammer, zeg maar. Dat er nog iets meer Amsterdams in zat. Ik wil er ook niet al te erg tegen de schenen schoppen, want ik vind het echt een top evenement. Maar het is wel, ja, dat vind ik wel lastig. Ik zou willen dat het ietsjes meer gecentreerd was ook om het lokale talent. Mm-hmm. Want we hebben zoveel talent. Weet je wel, dance is onze exportproduct nummer 1. Dus er is zoveel ook nog. Er zijn zoveel producers en DJ's die thuis zitten te wachten op een kans. Geef ze die, weet je wel?
7: En in hoeverre heeft het, denk je, te maken met toch ook wel je, kan ik het activisme noemen?
5: Ja, zeker. Ja, het heeft er zoiets mee te maken.
7: Ja? Denk je dat 100%
5: zeker.
7: Dat het tegen je werkt op het moment dat je een activistische DJ bent?
5: Ja. Dat bijvoorbeeld, ik kreeg ook laatst een vraag van, waarom zeg je dan niks over Israël-Palestina? Dat doe ik niet omdat ik geen stance heb op dat onderwerp. Want iedereen weet hoe enorm links ik ben. Dus dan is het ook wel te raden wat ik er waarschijnlijk van vind. Maar ik zeg het niet omdat ik gewoon te vaak heb ik mijn mond opengetrokken en werd ik gewoon weggeduwd eigenlijk. Natuurlijk niet praktisch, maar figuurlijk gesproken. Mm-hmm. En op een gegeven moment kraakt het je mentaal gewoon helemaal. Dan denk je van ja, ik probeer het beste te doen. Ik probeer te vechten, maar om te vechten moet je ook mentaal daar zijn. En dat lukte me toen gewoon niet. En toen ben ik na corona, ben ik eindelijk weer een beetje opgeklommen en ben ik weer ook wat meer dingen voor mezelf gaan doen en wat meer met de muziek gaan doen en me meer daarop gaan focussen. En ik merkte dat ik dat het enige is wat ik doen kan. En dan probeer ik hier en daar nog wat dingen te doen voor mijn gemeenschap. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik kan niet meer alles op me nemen, want dat lukt me gewoon mentaal niet meer.
7: Nee.
5: Ik moet me echt focussen op de muziek en ik hoop uiteindelijk op een punt te komen dat ik in mijn muziek zelf ook mijn activisme kwijt kan. Mm-hmm. Dat ik ook echt een verhaal ermee kan vertellen. En daar ben ik ook heel erg mee bezig, omdat ik die tone of voice aan het vinden ben. Maar
7: word je minder geboekt, denk je, omdat je gewoon een heel duidelijk maatschappelijk standpunt inneemt?
5: Ja, Mies, ja, dat, ja, ja. Ik kan, ja, dat is de reden waarom ik denk dat toen ik daarmee begon. En toen was ik eigenlijk heel erg opkomend nog. Dus dat is sowieso. Ik zou iedereen aanraden om dat pas te doen als je veel meer jezelf in de scene hebt neergezet. En veel meer mensen je al boeken en weten hoe je bent. Want ja, doordat ik dat ging doen, zodat ik net opkwam, dachten mensen dat ik echt super boos was op alles en iedereen. Oh. En dat ik een heel naar persoon was en dat met mij het feestje niet leuk zou worden. Terwijl. Volgens mij ben ik best een leuk persoon. Ja. Alleen, ik wil gewoon het beste voor iedereen. En ik sta op tegen onrecht.
7: Oh, dat is het. Dus het clasht een beetje met het imago van de DJ die daar vrolijk staat te doen. En,
5: precies. En ik vind het heel feest. Goed. Nu inmiddels is het tij een beetje gekeerd. Waarin je ziet dat er heel veel organisaties ook opkomen die wel ook echt een stellingname doen. Mm-hmm. En ja, dat ik merk ook dat in die wave ga ik ook steeds meer op. En gaat het daardoor ook steeds beter. Want ik krijg ook echt boekingen op plaats.
7: Imago van de DJ die daar vrolijk staat te doen. En,
5: precies. En ik vind het heel goed. Nu inmiddels is het tij een beetje gekeerd. Waarin je ziet dat er heel veel organisaties ook opkomen die wel ook echt een stellingname doen. Mm-hmm. En ja, dat ik merk ook dat in die wave ga ik ook steeds meer op. En gaat het daardoor ook steeds beter. Want ik krijg ook echt boekingen op plaats waarvan ik weet van oké, daar waardeer ze ook

0: vier, vijf, zes andere DJ's die we ook kunnen boeken. En dan boeken we die wel. Ja, dat, en ik, ja. Ergens begrijp ik het. Want als je niet weet hoe ik ben, als je niet weet dat ik die bubbly, gezellige meid ben en dat ik ja ook nog best wel aardige plaatjes kan draaien, dan snap ik wel dat je dat doet, want je wil ook een leuk feestje. Maar ik bedoelde het nooit verkeerd. Ik wil gewoon daadwerkelijk proberen een klein beetje onrecht weg te nemen in de wereld door mijn stem te gebruiken. Ja, ik hoor hem gelijk, hoor.
1: Ja, hoor je? Het geluid van je jeugd.
0: Ja, het is de opener van TMF. Hoewel ik dan weer niet weet van welk jaar dat is allemaal. Dus ik weet niet of het per se echt tijdens dat ik jong was het geluid was. Maar ik ben wel echt verslaafd geweest aan TMF toen ik... Ja? Ja, ik denk dat ik ben begonnen met kijken toen ik 8 was. En toen kreeg ik een tv op mijn kamer. Nou, ik zat er elke dag na school, zat ik steenvast voor de buis dat ik TMF te kijken.
1: En dacht je toen, ik wil ook zo'n VJ daar zijn? Of dacht je, ik wil dat ze daar mijn muziek draaien?
0: Ik dacht vooral, ik wil zo zijn zoals die sterren op de tv, weet je wel. Ik wil ook plaatjes maken. En ik ging dan ook, dan had ik cd's van Michael Jackson en Janet Jackson, dat nummer. Scream van hen. En dan ging dat ook helemaal meedoen, zoals in de clip en zo. En ik ging ook echt al die clips naspelen. Summer Jam en zo, daar heb ik toen ook echt religieus naar geluisterd, omdat het continu op TMF werd gegooid. Dus ik was echt TMF junk. Ik ben echt geïnjecteerd met een muziekvirus. Vanaf jong. En ja, dat waren top herinneringen. Dat was echt heel leuk. Want ja, ook meteen weer de diepte in. Maar toen ik jong ben ik heel erg gepest. Dus ik had niet heel veel vrienden. Dus voor mij was die muziek kijken en daarin opgaan, was voor mij een manier om even te ontsnappen uit de wereld waarin ik was, zeg maar. En ja, daar helpt muziek natuurlijk super goed bij. Ja. Dus voor mij was het eigenlijk altijd al een no-brainer. Ik ga iets doen met muziek. Maar het was voor mij voornamelijk van, oké, hoe ga ik dat doen? Want ik dacht eerst omdat ik zangeres kon worden. Nou, dat kan ik echt niet. Dat gaat niet meer gebeuren.
1: En je zei dus, ja, je moeder heeft je dus heel erg gestimuleerd ook, ja, om dat DJ-vak in te gaan. Dat gepest worden, ja, hoe werkt zoiets door?
0: Oeh, ik heb daar nog steeds last van, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb een stem in mijn hoofd wat continu tegen mij zegt dat, nee joh, niemand boeit het wat jij doet. Of als ik dan nergens heel erg enthousiast over ben, denk ik, ah, dan gaat toch niemand luisteren. Altijd dat stemmetje in mijn hoofd wat na leuke dingen die ik over mezelf denk meteen een soort van eroverheen gaat met de meest negatieve gedachten die je kan denken. Ik hoorde ooit een keer in de serie Girls, waar zei het hoofdpersonage ooit een keertje van, ja, je kan me niet raken met je gemene woorden, want alles wat jij zegt heb ik al 80 keer over mezelf gedacht. En dat is iets wat ik, ja, wat ik ook heb. En dat komt echt wel door het pesten. Mensen hebben me zo vaak verteld dat ik niks waard was. En godverdamme. En weet ik veel wat ze wel niet allemaal zeiden. Ik weet niet eens meer wat ze precies zeiden. Maar gewoon het gevoel wat daar aan vasthing, dat voel ik tot op de dag van vandaag nog steeds wel, denk ik. Daarmee ben ik niet per se een slachtoffer. Maar het is wel heel vervelend natuurlijk.
1: Ja, ja, want wat helpt om die stem, ja, stil te krijgen?
0: Ja, op dit moment vooral mijn vriend. Die heel lief is voor mij. En ook vooral eigenlijk gewoon kijken naar wat ik bereikt heb. Want ik heb al echt zoveel dingen gedaan. En dan ineens dan besef je toch wel, oh ja, oké, wat ik denk over mezelf is misschien niet hetgene wat waar is. Maar ik denk eigenlijk dat, en misschien is dat een heel bold statement om te zeggen, maar ik denk dat heel veel mensen die hier last van hebben gehad er nooit echt helemaal van afkomen. Je moet echt heel bewust zijn van, oh, oké, dit stemmetje, dat is niet de waarheid. Het is maar gewoon een gedachte. Gedachten net als wolken, die vliegen voorbij. En dat is dan maar wat ik denk. En zo kan ik het relativeren. Maar dit, dat stemmetje, dat gevoel, dat heeft me heel veel hele heftige dingen laten doen. En waar ik echt helemaal niet blij mee ben. Denk aan bijvoorbeeld heel veel drugs gebruiken toen ik net begon met draaien. Dat ik gewoon, ik was zo onzeker dat ik gewoon maar dat nodig had om een soort van met mensen te kunnen praten, om sociaal te zijn, om niet dat in mijn hoofd te zitten. Niet te horen van, oh ja, maar ze vinden je toch niet aardig. Of, oh, wat zullen ze wel niet over je denken? Weet je wel, dat verviel allemaal, dat viel allemaal weg als ik dronk of als ik drugs gebruikte. En ik denk dat het echt daardoor komt dat ik dat gedaan heb. Dus dat, ja, dat vind ik heel vervelend. Ik had liever dat natuurlijk niet gehad. Mm-hmm. En was het ook nooit gebeurd, denk ik. Maar goed, helaas, dat is ook een deel van het leven natuurlijk.
1: Ja, ja. En dan kijk je nu meer naar van, wat heb ik wel bereikt? En
0: ja,
1: dat
0: precies.
1: Voelt

0: als een soort van middelvinger. Nou, kijk,
1: het ding is, ik heb best wel de lange tijd heb ik nog drugs en drank gebruikt, een soort van kopingsmechanismes. Maar dat kan nu niet meer. Daar ben ik al een lange tijd mee gestopt. Ik drink nog wel, maar ik gebruik zeker nooit meer drugs. En dan leer je dus op een gegeven moment, terwijl je daar van af probeert te gaan, van oké, maar hoe ga ik dan wel om met de dingen, met die triggers die je krijgt, zeg maar. En voor mij het enige om daarmee om te gaan is echt gewoon even rationeel stil te staan bij oké, wat ben ik nu aan het denken? Is het waar of niet? Mm-hmm. En ook kan ik het counteren? En dan moet je ze dus inderdaad, of moet je, in mijn geval, ik denk dan van ik heb dit gewoon allemaal gedaan. Ben zo jong. Ik ben op dit moment ben ik 34. En ik heb al zo'n leven achter me liggen. Daar mag ik best trots op zijn. Ik heb een master behaald aan de Utrecht Universiteit in Muzikologie. Ja, dat had ik vroeger nooit gedacht. Ik ben op de VMBOT begonnen. Dus dat zijn al dingen voor mij dat ik al denk van wauw, oké, dat heb je toch maar even voor elkaar gebokst. En dan ook nog al die gigs en muziek en state of trance, al die dingen die ik gedaan heb er nog bij. En dan mag ik daar best trots op zijn. Maar dat is soms iets wat ik niet voel per se.
0: En het lijkt me ook wel veel energie kosten om toch steeds die pep talk tegen
1: volgens
0: jezelf te
1: houden. Volgens mij ben
0: jij
1: nu echt ook al doodmoe van überhaupt naar me luisteren.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, dat is zeker vermoeiend. Ja, maar ik denk eigenlijk dat heel veel creatieve mensen zich hier wel in kunnen vinden. Hoor. Ik denk dat we vaker ook bezig zijn als creatieve mensen om onszelf een soort van het waar te laten voelen om überhaupt te maken. Mm-hmm. En dat we daarna gaan maken. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden, ik heb daar helemaal geen last van. Nou, dat vind ik echt heel knap. Maar zijn creatieve mensen zijn natuurlijk inherent ook wel kwetsbaar.
0: Ja. En daar zit het tegenstrijdige in, hè? Dat je wel het podium kiest.
1: Ja.
0: Dat je daar wil staan. En tegelijkertijd ook.
1: Nou ja, Mies, heel eerlijk. Ik hoef niet per se dat podium te hebben, maar ik moet gewoon eten. Ik wil zeg maar gewoon dit mijn hele leven blijven doen. En dit gewoon mijn werk laten zijn. En daarbij komt dat om dit mijn werk te laten zijn, moet ik optreden. Want anders dan kan ik er niet van leven. En dan moet ik ander werk gaan zoeken.
0: Maar is het niet zo dat als je op dat podium staat en je draait je eigen muziek, dat dat dan het moment is waarop je het meest gelukkig bent?
1: Ik heb totaal niet. Ik sta daar niet en ik denk niet van wauw, ik ben een grote ster, whatever. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het gewoon geweldig om te doen, want het is natuurlijk superleuk om die muziek te mogen delen met mensen. En, wat ik leuker vind, daarvoor heb ik geen podium nodig, is gewoon draaien en naar de blije mensen kijken en met mensen dansen. Dus dat gevoel van we zijn één. Dat vind ik veel leuker. Maar eigenlijk op een groot podium heb je dat helemaal niet.
0: Sta je best wel alleen.
1: Ik heb wel eens grote festivals gedraaid. En dan zag ik gewoon alleen maar hoofden.
0: Oh ja.
1: En dan dacht ik, ja, ik heb hier helemaal geen connectie. En dat vind ik eigenlijk juist helemaal niet leuk. Ik doe dit niet voor mijn ego of zo. Als dat, if that makes sense, zeg maar.
0: Nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Depeche Mode.
1: Ja, zeker.
0: Enjoy the Silence. Waarom die muziek?
1: Omdat zij mij altijd helpen met weer to get back on my feet, zeg maar. Ze zijn heel erg troostend. Alles van hun trouwens. Ik heb Enjoy the Silence meegenomen omdat het de eerste plaat was die ik van hun leerde kennen toen ik 16 was. En toen ik werd gepest, gedoe thuis. Er was best wel wat aan de gang. En toen had ik gewoon heel veel aan die plaat. Maar door mijn hele leven lang zijn er wel een rode draad geweest. Ik heb ze nu 11 keer live gezien. Ik ben groot fan. En voor mij is elk concert alsof ik een soort van heilige mis.
0: Oh ja?
1: ja, het is echt intens. Als ik daar sta, voel ik me ook helemaal geheeld. Het is, ik weet dat het een beetje gek klinkt als ik dit zo zeg. Ik voel me echt een beetje gekkie. Maar dit is wel echt het gevoel wat het me geeft. Ik heb echt het idee dat ik een soort van kerkdienst bij woon. Terwijl het gewoon een popconcert is natuurlijk. Maar de muziek raakt mij echt heel erg.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaats van mijn gast Nina de Koning. Je omschreef het als eigenlijk een soort preken.
1: Ja, het, dit laatste stukje ook weer. En dan die, die stem, zeg maar. Dat, dat live is dat kippenvel gewoon. Echt zo mooi is dat. En ja, ze hebben... Ik ga gelijk even een kleine reclamespot voor Depeche Mode afdraaien. Maar ja, ze hebben bijvoorbeeld ook In Your Room. En dat is ook zo goed. Dat gaat over drugsverslaving. Nou, daar kan ik mezelf ook heel erg in vinden. Dat zijn platen. Daar luister ik naar. En dan gaat dat in me, dat is heel gek om te zeggen, maar dat voel ik op zoveel manieren. En dat vind ik zo bijzonder. En ik hoop ook dat ik uiteindelijk andere mensen zo mag laten voelen. Dat mijn platen dat kunnen doen voor mensen. Zijn we nog niet, maar dat is wel wat ik probeer. Ja. Want uiteindelijk wil ik dat mijn muziek ook een reis is voor mensen. Dat ze dat mee kunnen nemen. En daar, ja, op het moment dat zij dan door iets rots heen gaan, dat ze daar naar kunnen luisteren, daar bijvoorbeeld heel blij van worden, of juist het zien als een soort van troost. Dat zou ik heel, heel erg gaaf vinden. Dat ik bij Armin heb ik het van dichtbij gezien hoe zijn muziek wat voor mensen doet. En hoe getroost mensen daardoor raken. En dan denk ik, ja, dat is wel een enorme gift die je kan geven aan mensen door middel van je muziek.
0: Ja, want als je zegt, deze plaat vind je dus troostend. Ben je dan ook heel technisch aan het luisteren van waar zit hem dat in? Zit hem dat in melodielijntjes? Zit hem dat in welke akkoorden je gebruikt?
1: Ja, zeker. Ja, ja, daar ben je zeker wel mee bezig. Kijk, ik weet waarom dit me heel erg raakt. Ik weet precies welke lagen in de muziek wat ik interessant vind of wat mij emotioneel maakt. Mm-hmm. Daarin hebben wij met dancemuziek wel één handicap. Tenminste, met de techno-hardgroove muziek die ik maak. Ik heb geen vocalen, dus het is voor mij iets moeilijker om een verhaal te vertellen. Mm. Ik weet niet of ik dat ooit ook wil gaan gebruiken, want daar heb ik wel heel erg over getwijfeld. Maar op het moment dat je vocalen gaat gebruiken, dan gaat heel erg de nadruk daarop liggen. En ik wil ook dat de nadruk vooral ligt op de muziek, de productie die er ligt.
0: Maar ja, welke lagen zijn dat dan? Bijvoorbeeld in dit nummer, dat je zegt van daar zit het hem in.
1: Nou, bijvoorbeeld de synth, die is heel mooi warm. En die heeft bepaalde frequenties die, ja, het, nu wordt het echt heel erg klinisch, maar die, dat zijn bepaalde frequenties die gewoon überhaupt veel gebruikt worden door artiesten om een bepaald gevoel op te wekken. En er zijn ook, bijvoorbeeld als je hele donkere synths hoort, dan is het vaak ook een manier om mensen een bepaald unheimlich gevoel te geven. Er zijn echt wel...
0: Want wat is een synth?
1: Synth.
0: Synthesizer,
1: sorry.
0: Oh, synthesizer, oké. Okay, ja. Ja, ik ben
1: Maakt niet uit, maar dat vind ik alleen maar goed. Want er zijn gewoon heel vaak mensen, dus heel veel mensen die waarschijnlijk luisteren, die ook echt denken, waar heeft ze het over? Dus het is goed dat je dat doet. Maar ja, nee, er zijn echt bepaalde trucjes in muziek die ze gebruiken om inderdaad een bepaald gevoel op te wekken. Dus er zijn echt wel manieren waarop je dat kan doen, ja. Er zijn echt honderden manieren om dat te doen, trouwens.
2: Hey, dit is Adriaan Oudemans. Hey Nien. Ik ken elkaar natuurlijk al een hele tijd. Met pieken en dalen, zal ik maar zeggen. Vooral omdat we allebei echt stond eigenwijs zijn. We hebben elkaar ontmoet op Revel Residence. En eigenlijk vanaf moment 1 hadden wij al door. Wij houden van dezelfde muziek. De Euro House van vroeger, de Euro Techno, hoe je het ook wil noemen. En ja, in deze Revel Residence zijn we dan ook begonnen met muziek maken met elkaar natuurlijk. Onder de naam Dispace. Dus eigenlijk geen idee wat we aan het doen waren. Maar ja, weet je, we zijn heel makkelijk gewoon lekker doorgegaan. En hebben toch best wel wat leuke dingen bereikt. Dat gezegd hebben, ik kan me nog een leuk moment herinneren dat wij met elkaar in Ibiza waren. En dat jij... kreeg de opdracht om eigenlijk een beetje clubavonden te gaan reviewen en door te sturen naar Deep House Amsterdam, volgens mij. En ik probeerde ook gezellig aan mee te doen. Van, oh ja, dit klinkt wel lekker. Ja, de kick is wel echt, gaat echt goed. En ik, ja, geen idee wat aan doen. Want als jij natuurlijk van de schrijver van het creatieve schrijfwonder. En op een gegeven moment kwam we weer op een of andere after terecht van Maceo Plex. En ik, het enige wat ik me afvroeg van, hoe krijgen ze het in godsnaam voor elkaar? Maar goed, we hebben het overleefd. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. En we zijn nog hopelijk een beetje gezond gebleven, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Wat hij eigenlijk probeert te vertellen. Oké, ik ga de anekdote echt vertellen. Ja. Ik snap dat hij dat niet wilde doen, want hij wilde me sparen. We waren uit in Pasha Ibiza.
0: Ja.
1: En we hadden wel zin in in ecstasy, laten we daarop houden. Opnieuw, dat doen we allemaal niet meer, dat ligt achter ons. Maar de anekdote is erg goed. Want er was dus een man en die verkocht dat, maar die was Zwitsers en die deed het alleen in het Duits. Dus ik moest in het Duits, terwijl ik dronken was, moest ik dat gaan regelen. En Adria stond er zo bij te kijken van, wat zeg je allemaal? Hey, het is me gelukt! dus dat was een van de anekdotes. En verder, ja, inderdaad, op een afterparty in Maaseoplex, ja, die kende ik toevallig. Ja, als je al heel lang draait, dan ken je mensen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat was ook zo gek. Kwamen daar aan, hadden ze geblendeerde busjes waarin we moesten. En die brachten ons dan naar een hotel wat was afgehuurd. Maar we moesten dus eerst echt afspreken op een parkeerplek. Hè. Dus eerst die busje en je wist helemaal niet waar je terecht ging komen. Dan kwamen we bij het hotel aan. En daar was één grote afterparty met een hele professionele setup qua DJ booth. En allemaal catering die geregeld was, die ook afgekocht was, waar we van konden gebruiken. Dat hij me echt zo aan zat te kijken van, Nina, we gingen gewoon op vakantie naar Ibiza. We komen nu weer terecht. Dus ja, dat soort dingen, dat gebeurt al bij ons. Maar wat leuk, ik wist helemaal niet dat jullie hem hadden gevraagd.
0: Ja,
1: dat is zo grappig.
0: Altijd iemand die iets over jou kan zeggen.
1: Ja, maar hij heeft ook helemaal niks verteld. Ik had dit echt niet aan zien komen.
0: Hey, en zo'n leven als DJ, want ik heb zo'n beeld daarvan, maar misschien klopt dat beeld helemaal niet, dat als je echt een hele succesvolle DJ bent, dan ga je van land naar land, je zit in vliegtuigen, je hebt eigenlijk een continue jetlag.
1: Ja.
0: Je komt ergens aan, je gaat spelen en daarna ga je eigenlijk weer het vliegtuig in.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je ambieert?
1: Ik heb het mezelf nog moeilijker gemaakt, want ik ben heel erg tegen klimaatverandering. Daar probeer ik echt wel tegen te doen. Dus
0: ja.
1: Elke set die ik doe, die in Europa ligt, waar ik met de trein naartoe kan, ga ik met de trein naartoe. Ik kan je vertellen, dat is niet altijd even glamorous. Want ik was naar Wenen toe en dan neem ik de nachttrein naar Wenen. Hmm. Dan lig je daar opgepropt, hopend dat je maar een beetje iets van slaap kan pakken. En je komt er aan, ik was hele moe, ik lag echt kwijl uit mijn keel. Zat ik een schnitzel naar binnen toe te werken om zeg maar nog iets van energie te krijgen. En vervolgens moest ik daar gaan draaien. Nou, ik kan de helft niet meer herinneren van wat er is gebeurd. Ik was zo moe. En dan moet je de volgende ochtend weer heel vroeg ook weer met de trein terug. Wat ook 9 uur lang reis is. Ik wil niet klagen, want we hebben het heel erg leuk.
0: Mm.
1: Maar dat is wel heftig, ja. En uiteindelijk natuurlijk dingen met de vliegtuig nog moeten doen naar Amerika en naar Azië en zo. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk het grote doel en waar ik naartoe wil. Maar het is wel intens. Het reizen trekt echt wel even een wissel op je.
0: We eindigen met de liefde. En je zei Another Chance, wil ik horen, van Roger Sanchez.
1: Ja, voor mij heeft dat altijd wel die clip die daar vast zit. De mensen die het nummer kennen, die zullen de clip meteen voor ogen hebben. Maar het gaat over een vrouw die staat in Times Square met een heel groot hart in haar handen. En naarmate die clip verder gaat, zeg maar, wordt het hart ook veel steeds kleiner. Nou ja, omdat ik dus verslaafd was aan team, heb ik die clip 80 keer gezien. maar dat hart wordt steeds kleiner en op een gegeven moment dan ontmoet ze een jongen. En dan gaan ze naar huis toe, want dan is het ochtend. En dan vervolgens komt die avond komt de jongen, wil haar weer ophalen. En dan staat ze weer met dat grote hart en dan loopt hij weg. En dat heb ik op hele jonge leeftijd geleerd. Dat een heel groot hart hebben en altijd iedereen maar binnenlaten en super lief zijn voor de hele wereld, dat niet iedereen daarmee om kan gaan. En dat was best wel een harde les, maar ook wel iets wat me altijd is bijgebleven. Verder is het nummer prachtig. Ik dacht, als ik geen danceplaat meeneem, dan doet niemand het.
0: Nee.
1: maar die clip was er ook wel echt. Het gaf aan dat je met elektronische muziek ook echt verhalen kan vertellen. Die mensen bijblijven, want het is mij bijgebleven. Dus hierbij.
0: Mooi, dankjewel. Nina de Koning, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Ja, heel fijn dat je me wilde hebben. Ik vind het zo snel gegaan. Ik had het echt super naar mijn zin.
0: Zo, ik ook. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder andere Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je kijkt naar water. Het stroomt. Een boot vaart voorbij. Misschien zie je wel een visser zitten of iemand die zijn hond uitlaat. Alles oogt rustig. Maar onze gast van vannacht weet dat in een rivier meer schuilt dan je denkt. Niet alleen mooie vissen, maar ook ons afval zwemt daar rond. Hij deed onderzoek van de Maas tot de Amazone en van Vietnam tot aan Maleisië en stelde steeds dezelfde vraag.